0: Gaat dit nou ook op mij? Ik bedoel, het is toch gewoon mijn man. Dus ja, ja. Ben ik dan mantelzorger? Ja, ja dus.
1: Ja. En hoe zag jullie leven eruit voor die diagnose?
0: Ja, heel druk. We waren begin 40. Dus allebei een fulltime baan. Druk sociaal leven. Dus eigenlijk elk weekend wel, nou ja, of vrienden over de vloer. Of met vrienden ergens anders afgesproken. Vaak wel twee dingen in een weekend. Ja, en dan was het 's ochtends even het huis schoonmaken. Dan boodschappen doen, dan lekker koken. En dan tot laat in de nacht lekker eten. Nog een beetje sporten erbij. Samen op stap. En door de week weer aan het werk.
1: Gewoon iets wat alle veertigers zouden moeten
0: doen. Ja.
1: Hey, je bent vannacht onze hoofdgast. En dat verdient een goede introductie. En vandaag was de eer aan onze redacteur Amira Nijenhuis. Luister goed.
2: Mantelzorg is iets wat je overkomt. Of eigenlijk meer iets dat je overvalt. En dan is het soms best moeilijk om alle ballen hoog te houden. En dat weet jij, Maaike Oosterbaan, maar al te goed. Dat zien ook je collega's Jet en Annette.
3: Wat goed van je, altijd in de weer. Is het niet thuis, dan is het voor Mantelzorg NL. En nu ook nog op de radio. Echt top, ga zo door.
4: Hoi Maaike, ik bewonder je veerkracht, oplossingsgerichtheid en positiviteit in al je zorgen voor Paul. Knap hoe je alle ballen privé en werk in de lucht houdt. En dat je ook momenten voor jezelf pakt.
2: Je zou zeggen dat je het al druk genoeg hebt. Maar toch vind je de kracht en de energie om de mantelzorg beter te maken. Je inzet hierin blijft dan ook niet onopgemerkt. En wie weet dat beter dan je collega's Linde en Esther.
5: Ik wilde ook laten weten dat ik het super tof en knap vind dat je niet alleen werk en mantelzorg combineert, maar daarnaast ook een enorm verschil wil maken voor mantelzorg zelf.
6: Wat ik zo bewonder aan jou is hoe je je eigen ervaringen en kennis steeds weer als basis gebruikt om na te denken hoe het makkelijker en beter zou kunnen voor alle andere mantelzorgers.
2: Ik ben al heel erg onder de indruk. Maar het wordt nog beter, want je bent ook nog eens heel creatief. Je collega's Adessa en Felice genieten bijvoorbeeld enorm van al je kunstwerken.
7: Het eerste wat bij me opkomt als ik aan Maaike denk is haar schriftje vol met tekeningetjes en poppetjes. Want Maaike is heel creatief en denkt heel snel in de oplossingen, wat super fijn is.
8: Ja, wat ik zo bijzonder aan jou vind en wat eigenlijk een heleboel mensen niet weten, is dat je ook nog heel artistiek bent. Dus je tekent je zakelijk helemaal suf, maar je maakt ook hele mooie kunst. En nou, daar zou je best wel eens wat meer over mogen vertellen en meer over mogen laten zien.
2: Oeh, dit maakt me heel benieuwd. Zeg eens Maaike, hoe combineer jij je kunst met je werk in de mantelzorg?
1: Vertel.
0: Ja, nou voor mij is kunst eigenlijk juist de uitlaatklep of de plek waar ik even helemaal tijd voor mezelf heb. Ja, ik merk echt als ik dat een tijdje, als ik er niet aan, dat ik er niet aan toe kom, dan denk ik dat ik dan even, ja, dat ik het echt nodig heb weer. Ja, dus dan loop ik even naar boven en dan kruip ik achter mijn tafeltje met potloden of verf en dan ga ik lekker aan de slag. Ja,
1: ja, klinkt goed. Hey, we gaan aankomend anderhalf uur ook luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen. En we gaan beginnen met Beach House van Zebra. Waarom heb je voor dit nummer gekozen?
0: Het is echt het nummer van mijn man en mij. Het was een van onze allereerste weekendjes weg naar Antwerpen. En we hadden heerlijk bij een heel mooi restaurant gegeten en daar geslapen. En de volgende dag waren we lekker aan het winkelen. En toen waren we in de winkel en daar draaide dit nummer. En toen hebben we het getagd en dat kon toen ook net. En sindsdien is het echt, ja, het is een heel lekker nummer wat ons doet denken aan een heel fijn moment. Ook voordat hij ziek werd. Vandaar.

0: Je luistert naar De Nacht van Caro in Cervé. Te gast is Maaike Oosterbaan. Zij is mantelzorger voor haar man. Maaike, kan je kort vertellen wat voor chronische ziekte jouw man heeft en hoe jullie daar destijds achter kwamen?
1: Hij heeft pijnlijke diabetische polyneuropathie. Nou, daar moet ik zelf zelfs nog even over
0: ontvol,
1: nadenken.
0: Ja.
1: Ja. En het begon eigenlijk allemaal in 2013. Toen waren we 4 jaar samen, net 2 jaar getrouwd. En toen voelde hij zich gewoon de hele tijd niet lekker, heel moe. En uiteindelijk zei hij op een keer op een zaterdagochtend dat hij vreselijk pijn in zijn buik. Dacht ik, nou, dit klinkt als een blinde darmontsteking. Dus wij naar de huisartsenpost. En toen gingen ze wat testjes doen. En toen zei de huisarts, waarom heb jij je diabetes niet onder controle? Hij zei, diabetes? Nou, dat wisten we echt niet. En toen bleek dat hij diabetes type 1 heeft, al heel lang. En als je dat niet goed behandelt, dan kan er van alles kapot gaan in je lichaam. En bij hen zijn dat zijn zenuwen geweest. Waardoor die, het heet dus pijnlijk. ja, waardoor die eigenlijk altijd zenuwpijn heeft in bepaalde delen van zijn lichaam. Met name zijn voeten en zijn benen. En verder ook nog wat autonome zenuwstelselklachten, om het maar even zo te zeggen. En uiteindelijk betekent dat hij dus echt gewoon de hele dag door zenuwpijn heeft. Daar werken eigenlijk ook geen medicijnen tegen. Hij slikt wel van alles om het te dempen, maar het gaat nooit helemaal weg. En dat betekent ook dat hij niet meer op zijn voeten kan staan, omdat het heel veel pijn doet. En daardoor zit hij in een rolstoel.
0: In een rolstoel, ja. En wat voelt hij dan aan zijn voeten?
1: Nou ja, hij beschrijft het wel eens alsof er priemen in zijn voeten worden gestoken. Of dat zijn voetbenen in de kokende olie hangen. Dat er allemaal beestjes op zitten te bijten. En dan af en toe krijgt hij ook pijnscheuten. Zegt hij, ja, nu lijkt het net alsof mijn voet helemaal is opengereten. Zegt hij dan op dezelfde toon zo rustig zoals ik het nu zeg. Ja.
0: Oh ja, oké. En het is dus ook een progressieve aandoening, dus de pijn wordt alleen maar erger.
1: Ja, dat is het gekke, want ondanks dat hij die diabetes inmiddels helemaal onder controle heeft, bleek dat eigenlijk het minste probleem te zijn. Maar is die pijn inderdaad, ja, het is dus aangezet en niemand weet eigenlijk precies, maar het blijft gewoon doorgaan.
0: Ja. Ja. En ze kunnen hier dus niks, nee, ja, want ze hebben medicijnen drukken de pijn, maar...
1: Ja, nee, we hebben echt al alles wat eventueel zou kunnen werken, hebben we geprobeerd. Ik weet ook dat het eerste jaar, in 2014, zijn we 52 keer naar het ziekenhuis geweest. Nou, dat is gemiddeld 1 keer per week. Ja, ook op een gegeven moment ook naar een andere arts om te kijken of ze daar nog meer konden doen. Maar nou ja, echt alles wat er eventueel zou kunnen helpen. Sommige dingen dempen, maar niks haalt het echt helemaal weg.
0: Nee, oké. En jij bent dus zijn mantelzorger.
1: Ja.
0: Hoe zag dat er in het begin uit?
1: Ja, in het begin dan echt van de een op de andere dag rol je erin. Want vanuit die blinde darmontsteking kwam eigenlijk best wel snel daarna kwam die pijn in zijn voeten opzetten. Achteraf gezien had hij dat daarvoor ook al wel een beetje, maar ja...
0: Door alles kan ik me voorstellen dat je dat misschien niet eens voelt.
1: Nee, in het begin wist hij het ook niet zo goed te duiden. En nou ja, dat ging echt wel in een sneltreinvaart. En op een gegeven moment kreeg hij ook nog een aandoening aan zijn ogen. Ook als gevolg van die diabetes. Waardoor hij op een gegeven moment gewoon voor controle naar de arts moest. Naar de oogarts moest. En toen kwam hij thuis. En hij zei, we moeten vanavond terug. En ik moet een behandeling, want anders word ik blind. Dus toen heeft hij jarenlang injecties in zijn ogen gehad. Om dat te behandelen.
0: Heeft wel geholpen.
1: Ja, dat heeft wel geholpen. Ja, dus dat is nu helemaal onder controle. Dan moet hij wel af en toe nog terug voor controle. En soms moet ze dan weer een injectie. Maar niet meer zo vaak als daarvoor. Dus in eerste instantie pak je het gewoon op. Ja, in eerste instantie was het dus vooral samen naar de dokter. En kijken hoe dat met die diabetes ook ging. Want in het begin, ja, dan ga je insuline spuiten. En dan krijg je ook soms weer hypo's. Nou, wat moet je dan doen? Hoe moet ik hem daarbij helpen? Soms ook midden in de nacht. Dat hij toch weer wat moest eten. En dan viel hij bijna in slaap met het eten in zijn hand. Zeg ik, Paul, je moet nu een hap nemen. Je moet nu een hap nemen, weet je. En dan zat je de volgende dag weer op kantoor.
0: Ja.
1: En wat ik ook merkte dat ik deed, is dat ik... eigenlijk heel erg probeerde het leven wat we hadden in stand te houden. Want we hadden allebei wel een instelling van... we gaan ons leven niet laten verpesten hierdoor. Maar hij kon bepaalde dingen natuurlijk niet. Hij was moe, hij had pijn. Ja. Dus alles wat hij niet meer deed, ging ik er als het ware bij doen. Dus waar we vroeger dan samen de boodschappen en het koken voor de vrienden en het huis schoonmaken, dan nam ik dat allemaal op me, zodat hij 's avonds de energie had voor het gezellige etentje.
0: Ja, dus de verdeling ging gewoon van gelijk naar... En ja, schreef eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk, ik zeg wel eens, als je met z'n tweeën bent, dan doe je allebei 100%. En dat wordt samen 200. En als hij naar 75 ging, ging ik dus naar 125.
0: Ja. Ja. En het duurde best wel lang voordat jullie dachten, we moeten ons leven nu gaan aanpassen. Want dit gaat zo niet langer, want die 125% kan je niet altijd geven.
1: Dat hou je op een gegeven moment
0: dat
1: niet,
0: hou je
1: vol.
0: Niet vol.
1: Nee.
0: Nam jij inderdaad alle taken over? Hoe zag dat eruit?
1: Ja, hij moest natuurlijk ook heel veel dingen opnieuw leren. Want alles ziet er anders uit. Je moet letten op wat het eten met je suiker doet. De pijn in zijn voeten werd steeds erger. Dus op een gegeven moment kreeg je dan wel wat hulpmiddelen in huis. En uiteindelijk de rolstoel. Nou, in het begin waren we alleen maar blij met de rolstoel. Omdat hij zoveel pijn had dat hij bijna niet meer kon lopen. En opeens werd onze wereld weer groter. Maar later blijkt dat door een rolstoel je wereld eigenlijk toch best wel klein is. Dat er heel veel plekken niet toegankelijk zijn. Ja, ik ging heel veel dingen overnemen, maar ook hem helpen om zijn weg te leren vinden.
0: Ja, en uiteindelijk leidde dit ook bij jou tot een burn-out.
1: Ja, ja, helaas wel. Ja, inderdaad, het steeds dat stapje extra doen. Maar ook vooral de zorg om hem. En dan zat ik op kantoor en dan belde hij dat hij bijvoorbeeld een hypo had. Of en dacht ik, oh, kan ik hem dan nu van afstand wel helpen? Of soms dan, ik weet ook nog wel dat ik hem een keer 's ochtends belde en dat hij de telefoon niet opnam. Dat ik toen uiteindelijk, ja, dat ik echt in paniek raakte. En dat ik de buurman heb gebeld die een sleutel had. Ja. Dat hij zei later, stond opeens de buurman aan mijn bed. Maar toen was hij gewoon zo moe dat hij aan het uitslapen was. Oh. Maar ik dacht, oh, straks ligt hij echt in een coma. Dus je hebt heel veel zorgen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk moest hij ook het huis aanpassen. Omdat hij door die rolstoel, alles op begaande grond. Nou, die verbouwing, dat is echt een hele heftige periode geweest. Dus dat vroeg heel veel van mij. Want dan is je huis ook nog, dat ligt helemaal overhoop.
0: Ja.
1: En toen dat allemaal klaar was, toen was hij weer veel zelfstandiger, omdat het allemaal aangepast had. En dat was eigenlijk, na 3 jaar was dat, het moment dat ik het kon loslaten. Ja, en toen viel ik om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk het moment dat je zelf rust krijgt. Ja. Ja. Dus dat was ook het moment dat je beseft, dit kan niet verder.
1: Nou ja, ik werd gewoon echt ziek. Ik kreeg een longontsteking en daar herstelde ik gewoon niet van. Ik bleef maar moe. En toen bleek, ook gewoon dat ik ook zelf nog enorm veel te verwerken had. Want je hele leven verandert. Hè? Het hele idee wat je samen hebt opgebouwd van dit is hoe we ons leven gaan invullen. We reisden heel veel. We waren gewoon heel actief samen. En opeens kunnen dingen allemaal niet meer. En je weet ook niet. Kijk, nu weet ik, we zijn inmiddels 10 jaar verder, waar we nu staan. Maar op dat moment wist ik ook niet van, ja, hoe progressief is het? En waar staan we over 5 jaar? En wat doet het dan met ons leven? Dus daar zit ook heel veel verwerking en een stuk levend verlies zit erin.
0: Rauw.
1: Ja, wat je echt een plek moet geven.
0: Zou je dat ook echt omschrijven als rouwen om je gezonde man?
1: Ja, ja, ik rouwde om mijn gezonde man. Hij rouwde ook om zijn gezonde lichaam wat hij kwijt was.
0: Ja. Hoe zag dat eruit, die periode van rouw?
1: Ik heb dat echt niet alleen gedaan. Ik ben daarvoor wel naar iemand toegegaan, een coach die me daar helemaal bij begeleid heeft. En want het was, op een gegeven moment merkte ik dat het verdriet zo groot was dat ik er eigenlijk niet naartoe durfde. Dus ik duwde het alleen maar steeds verder weg. En toen ben ik samen met iemand eigenlijk gewoon steeds kleine stukjes van dat verdriet gaan verwerken, dat het een beetje behapbaar werd.
0: Dat moet je dan toch vaak met iemand doen.
1: Ja, dat had ik in mijn eentje niet voor elkaar gekregen. En wat we zijn gaan doen is heel veel met elkaar praten. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik het heel lastig vond dat als ik moe was en hij vroeg mij of ik iets voor hem wilde doen, dan kon ik nooit nee zeggen. Want zijn pijn leek altijd erger dan mijn moeheid. En ik ben echt gaan leren om nee te zeggen. En ik weet nog de allereerste keer dat hij op een gegeven moment vroeg, wil je een kopje koffie voor me halen? Dat ik zei nee. En dat we allebei echt soort van schrokken van. En dat hij later zei, eigenlijk is het heel fijn. Want ik ben nog veel zelfstandiger dan ik misschien denk, omdat jij alles uit handen neemt. Het is heel lief bedoeld, maar uiteindelijk is het voor ons tweeën veel beter dat we het goed verdelen naar wat een ieder kan.
0: Hoe hebben jullie dat gedaan? Want wat zijn jullie? Je had die burn-out, er moest iets veranderen.
1: Ja.
0: Wat hebben jullie een manier gevonden die werkt voor jullie?
1: Nou ja, dus heel veel praten van wat kan wel en wat kan niet. En wat vraag je van mij en wat doe ik eigenlijk voor jou? Je schiet ook wel snel in die zorgrol van ja, jij bent zielig, dus ik doe het wel voor je. Ja. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk als persoon die het heeft, wil je ook wel zelfstandig blijven. Dus het is heel veel zoeken geweest en soms nog steeds wel eens hoor, met vallen en opstaan, dat ik ook wel weer eens weer terugschiet in die nee hoor, ik doe het wel even. Totdat ik aan het eind van de dag denk, oh, ik heb hier veel te veel gedaan.
0: Ja.
1: En dan wijzen we elkaar daarop. Dus, ja.
0: Gewoon echt samenwerken.
1: Ja, echt samen.
0: Ja, want je noemde het net ook al kort. De zorg stopt natuurlijk nooit. Ook niet als je een keer iets voor jezelf doet.
1: Nee.
0: Je met een vriendin op stap gaat. Of
1: nee, je bent altijd alert op je telefoon. Van gaat het allemaal goed thuis? En ondanks dat hij nu inmiddels echt wel weer heel zelfstandig is en prima voor zichzelf kan zorgen. Ik kan inmiddels ook echt wel een week op vakantie met een vriendin. Dan wel even zorgen dat er genoeg eten in huis is of dat er wat dingen in de koelkast liggen, omdat hij gewoon echt niet zo heel veel energie heeft om dat allemaal zelf te doen. Mm-hmm. Maar je blijft altijd wel alert en er zijn altijd dingen die hij niet kan.
0: Ja, dat is pittig.
1: Ja.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hey, we gaan zo verder praten over je werk. En want ik kan me voorstellen dat dit wat je doet thuis, dat heel veel invloed heeft op je werk en hoe je dat meeneemt. En alles daar zo over. We gaan eerst naar muziek. Wat is het volgende nummer wat je hebt meegenomen?
1: Ja, dat is het nummer Lilian van Maaike Auwboter. Ook weer een nummer wat ons allebei heel erg aanspreekt. Het is een nummer geschreven voor iemand met een vergelijkbare ziekte. En ja, er zitten echt. Het is zo raak beschreven dat het gaat eigenlijk over degene die ziek is, die vraagt aan degene die voor haar zorgt: van wil je me helpen? Wil je er voor me zijn? Wil je niet schrikken als ik wankel? Wil je niet banger zijn dan ik? Dat is heel herkenbaar. En soms ook wel dat ik denk, ja, aan de ene kant wil ik ook niet banger zijn dan hij. En ik wil ook hem opvangen als hij wankelt. Maar soms denk je ook, ja, jeetje, maar soms ben ik wel banger. En soms ben ik wel kwader.
0: Ja,
1: ja, het is heel, heel mooi beschreven.

0: We praten nu natuurlijk al eventjes over de mantelzorg. Om een klein beetje te ervaren hoe het is om mantelzorg te zijn, ging redacteur Vester Schippers een dag meelopen met mantelzorger Kim Rabbi. Zij zorgt al 19 jaar fulltime voor haar dochter Eline.
1: Volgens mij wil ik jou hebben.
2: Dat klopt. Kom verder.
1: Dank u wel. Wat een mooie bus.
2: Ja. Ja, wij passen niet in een klein autootje meer.
1: Nee, hoezo niet?
2: Nee, wij hebben nu een grote rolstoel, liggende verzorging achter in de bus met een tillift, zodat wij overal naartoe kunnen.
1: Het is echt een hele grote bus met echt een... Er zit een bed in, er zitten allemaal kastjes in. Een lift voor de rolstoel zelf ook. Je bent echt voor alle gemakken ben je voorzien.
2: Ja, en ook een piepje dat jij je autogordel nog even op moet doen.
1: Dat ook nog, ja. Hypermodern. En waar gaan we nu naartoe?
2: Wij gaan nu naar de school waar mijn dochter op zit. En die is nu klaar. En die brengen en halen wij altijd zelf.
1: Ja, maar echt fijn dat je het allemaal zelf kan doen. Maar je hebt toch ook een heleboel verplegers die voor jou werken, toch?
2: Eigenlijk ben ik een soort directeur van een bedrijf. Wij noemen het wel eens Eline BV. Ik werk ook daarom niet meer bij een baas. Maar ik neem allerlei projecten aan. Ik zit overal met mijn snuffer tussen. Maar dat zijn dan allemaal kortdurende dingen. Zodat ik dat heel mooi tussen al het geregel en zorg en begeleiding kan plannen.
1: Nou, we staan in een prachtig groot gebouw midden in de bossen te wachten op je dochter Eline.
2: Yes.
1: Sta je hier vaak?
2: 3 keer in de week, denk ik, zo'n beetje. Kijk, daar komt ze aan. Hallo, hallo. Wie is daar? Ja, maar dag Vester. Dag. Dag. Goed zo. Keurig. Punt voor sociale vaardigheden. Hey, dankjewel. Eline die praat met een computer met oogbesturing. En oogbesturing werkt met infrarood. En dat is niet zo'n goede combinatie met zonnige dagen buiten.
3: Achter.
2: Achter. Oh, wil je dat Vester naast jou gaat zitten als we naar huis gaan rijden? Oh, wat een goed idee!
1: Wat gezellig, Eline. Nou, dan kom ik toch gezellig bij je achter zitten. Nou, we zijn net teruggekomen van het ophalen van Eline van school. En waar ben je nu mee bezig?
2: Nou, Eline die kan niet zelf drinken. Dus die krijgt een grote beker met melk, met een pomp.
1: Het is echt een rugtas, echt een heel apparaat in zit.
2: Ja, dus moet ik hem even spoelen. We hebben 4 dagen in de week 's middags zorg in huis. Met mensen die worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget.
1: Het onderdeel van jouw bedrijf?
2: Ja, een heel team. Ja. We zijn met 7 mensen. Ja, die nemen dan Eline over als ik thuis kom. En daarna dan kan ik zelf weer aan het werk. En dan is Eline onder de pannen.
1: Ja, je hebt een heel veel hulp gelukkig met Eline.
2: Ja.
1: Dat scheelt natuurlijk ook, want anders was het echt natuurlijk ook niet te doen geweest voor jullie.
2: Nee. Ik kan me niet voorstellen dat wij geen hulp zouden hebben van zorgmedewerkers. Nee, want ik vind het nu al heel veel, de zorg. Laat staan dat ik die mensen niet had gehad. Nee, dan was ik echt helemaal mezelf voorbij gelopen. Dus ik ben heel dankbaar met het PGB-budget, zodat ik die mensen in kan huren. En Eline die gaat dit weekend logeren bij een van onze zorgmedewerkers thuis. Dus dan hebben we even zorgrust, noem ik het altijd maar even. Want je lijf gaat op een gegeven moment ook reageren. Dan krijg je allemaal vage klachten, maar je doet gewoon roofbouw op je lijf en op je geest. Dus je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Binnen de mogelijkheden die er zijn.
1: Aankomende woensdag neem je mij natuurlijk mee naar een voorstelling. Je zei dat je het heel erg leuk vond om mij daar naartoe mee te nemen, omdat ik dan ook een beetje zou beleven hoe dat is.
2: Ja, klopt. Ja, dat is een theatervoorstelling van Matse Producties. En zij hebben een theaterstuk geschreven over een moeder met een zorgintensief kind. En dat is een plaatje van een voorstelling geworden, waarbij je een moeder ziet die gewoon een leven heeft, op een gegeven moment zwanger raakt en een kind krijgt met een ingewikkelde zorgvraag. Dat hele toneelstuk dat gaat eigenlijk over het vraagstuk van ja, ik ben zo aan het zorgen voor een ander, maar wie zorgt er ook een beetje voor mij? Ik heb hem ooit zelf gezien met mijn man. We waren zwaar onder de indruk. Ik vond het echt alsof ik in mijn eigen leven zat te kijken. Een van de uitspraken die werden gedaan is it takes a village to raise a child. En dat vond ik wat ik dacht van, oh ja, oh ja. En dan zijn we het op zich wel goed bezig met ons hele team. Je kan dit niet in je eentje. Dus je hebt anderen nodig.
1: Nu een dag later sta ik in het Utrecht voor de bibliotheek. Het is lekker druk en warm in de stad. En ik heb je zo weer afgesproken met Kim. We gaan nu de zaal in.
2: Ja.
1: Nou, het is in ieder geval een warm begin, warm welkom. De instrumenten begroeten ons erg vrolijk. Het is echt een voorstelling, anders dan de meeste voorstellingen. Heel sociaal, iedereen kent elkaar. Of die doet zijn best om elkaar te kennen, om in vervolg elkaar te kunnen helpen.
3: Nu ik naar de voorstelling kijk, moet ik toch wel toegeven dat ik erg onder de indruk hiervan ben. Het geeft me best wel erg een inzicht in de emoties en gevoelens van een mantelzorger. En het zegt ook datgene wat eigenlijk niet in woorden kan worden uitgelegd. Het lijkt heel erg alsof ik een boek aan het lezen ben, dat je waar je echt in wordt ingezogen. En dat het verhaal ook jouw verhaal wordt en je het in één ruk uitleest.
1: Ja, ik denk ook wel dat ik dit gevoel nu door deze voorstelling ook echt wel heb gevoeld. Dus dan dank je wel in ieder geval voor deze ervaring.
2: Graag gedaan.
0: In de Nacht van Caro en Survey praten we deze nacht met Maaike Oosterbaan, beleidsadviseur bij Mantelzorg NL. En nog even als afsluiter, je hoorde net redacteur Vesser Schippers die een dagje meeliep met mantelzorger Kim Rabbi. En we gaan het nu hebben over jouw werk bij Mantelzorg NL. Maar laten we beginnen, waarom ben je daar begonnen? Dat heeft denk ik te maken met je man.
4: Ja, dat kan bijna natuurlijk niet anders. Toen mijn man ziek werd, toen werkte ik als consultant. En toen was ik eigenlijk altijd bij de klant, onderweg. Op dat moment zat ik echt bij een klant 90 kilometer verderop. En dat was nog voor corona, dus toen was thuiswerken ook nog niet zo normaal. Dus ik ging eigenlijk gewoon 4 dagen per week die kant op in de file. En nou ja, toen ik dus die burn-out kreeg, dat was ook wel een moment om na te denken van ja, wat wil ik, wat heb ik nodig? En daar kwam uiteindelijk voor mezelf toch wel uit dat ik niet meer en dat reizen niet meer wilde, maar ook eigenlijk een plek waar ik waar ook genoeg ruimte was voor mijn thuissituatie. En dat was bij mijn vorige werkgever ook echt wel zo. Maar het zat ook vooral in mijn eigen hoofd, dat ik toch echt wel het gevoel had, als ik bij de klant was, dan stond ik daar om het probleem van de klant op te lossen, om hen te helpen, want ze betaalden voor mij. Maar ook om mijn bedrijf te vertegenwoordigen. En daar was echt, ik voor mezelf mocht ik daar niet werk en privé te veel door elkaar laten lopen. En dat gaf me gewoon extra veel stress.
0: Ja.
4: Ik was op dat moment al vrijwilliger bij Mantelzorg NL. Ik heb daar een tijdje blogs geschreven. En op een gegeven moment kwam daar een vacature en ben ik daar gaan praten. En toen ben ik daar gaan werken. En dan kon ik daar minder uren werken. En het is ook veel dichter bij huis. Okay. En je merkt echt dat het een werkgever is die natuurlijk heel goed snapt
0: waar
4: wat
0: je
4: die combinatie
0: mee te maken hebt.
4: Is.
0: Ja.
4: Ja. En ik zei net al, inmiddels kan ik mijn man gewoon prima alleen laten. Maar soms zijn er wel situaties. Ja. Hij moet soms weer voor een operatie of hij moet naar de huisarts. Hij heeft toch ook wel periodes waarin het minder goed gaat. En dan opeens moet ik er wel echt weer staan. En ja, dat is bij mijn huidige werkgever is dat...
0: Dat kan.
4: Ja, dat is gewoon makkelijk te regelen. Alle begrip hebben ze daarvoor.
0: Dat is fijn.
4: Ja.
0: Want wat doen jullie bij Mantelzorg NL? Het is een belangrijke vereniging voor mantelzorgers in Nederland. Vertel, wat houdt jullie werk in?
4: We zorgen eigenlijk dat de stem van de mantelzorger in Nederland gehoord wordt. Dus dat betekent dat we veel doen aan persaandacht, aan lobby in Den Haag. Zorgen dat de stem van de ene mantelzorger, zo'n verhaal wat we net hoorden van Kim, dat is natuurlijk gewoon een heel sprekend verhaal van één iemand. Wat in een bepaalde situatie heel belangrijk kan zijn. Maar juist ook de stemmen van alle mantelzorgers samen. En wat die nodig hebben. En wat het betekent om mantelzorg in je leven in te passen. Daarnaast doen we heel veel aan bewustwording. Dus we doen campagnes en allerlei communicatie. En mantelzorgers kunnen ook altijd bij ons terecht met vragen. Of op de website. Of bellen naar de mantelzorglijn.
0: Dat is fijn. Want... Het zijn er nogal wat. Het zijn er 5,5 miljoen in Nederland. Waarvan 500.000 onder de 18 jaar oud is. Dat zijn enorme cijfers. Hoe is dat vergeleken met andere landen? Is dat veel, weinig? Geen idee.
4: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk niet weet. Nee.
0: Maar het klinkt als heel veel mensen in zo'n klein landje.
4: Ja, het is 5,5 miljoen. Dat is 40% van de volwassenen.
0: Ja.
4: Het is echt heel veel.
0: Ja, en van die 5,5 miljoen zijn er 600.000 overbelast.
4: Ja.
0: Hoe komt dat?
4: Ja, en dat zijn ook echt hele recente cijfers. Van een paar weken geleden is er een onderzoek gekomen waar deze cijfers weer de nieuwe cijfers naar buiten zijn gekomen. Ja, hoe komt dat? Dat is. Ja, ik heb er natuurlijk zelf net al wat over verteld. Je bent continu met je hoofd bij die ander. Terwijl je ook de andere dingen in je leven probeert te doen. Je probeert ervoor overal te staan, op je werk te presteren. En thuis moet er van alles geregeld worden. Uit onderzoek blijkt dat met name mensen die zorgen voor iemand die bij hun in huis woont. Mensen die een echt 24 uur zorg nodig hebben, dat heel zwaar is, dat vaak leidt tot overbelasting. En ook als je zorgt voor iemand bij wie het karakter ook verandert. Dus bijvoorbeeld door een hersenbeschadiging of een vorm van dementie. Dat echt vormen zijn waar vooral veel overbelasting gezien wordt. Maar ja, het kan dus in alle gevallen. Ja, het kan altijd gebeuren.
0: Het is gewoon veel zorg. En ik kan me ook voorstellen dat een groot deel ervan is dat je ook dus geen tijd, vooral als iemand 24 uur per dag zorg nodig heeft, dat je geen tijd meer overhoudt voor jezelf.
4: Nee, dat. We zien ook dat mensen die zorgen, mantelzorgers, die blijven altijd zorgen. Daar stop je niet mee. Ja. Dus je stopt eerst met de leuke dingen doen voor jezelf. Of bijvoorbeeld je vrijwilligerswerk of je sport, je hobby. Nou, we hadden het net al even over mijn hobby. Ik merk nu echt dat ik die nodig heb om weer even tot rust te komen. Maar op het moment dat ik daar helemaal mee zou stoppen, dat gaat uiteindelijk zijn weerslag hebben op mij. Dan gaan mensen minder werken. Soms tijdelijk, maar vaak ook definitief. Net een uurtje hier, een uurtje daar inleveren of een hele dag. Of ze stoppen helemaal met werken, maar ze blijven altijd zorgen.
0: Ja, ja, dat is het. Nou ja, dat gaat nooit weg.
4: Nee. Maar op een of andere manier zit dat dus in de mens, dat je altijd wel voor een ander zorgt, maar niet altijd voor jezelf. En dat vinden heel veel mensen die dat heel lastig vinden. Wie zorgt er voor jou als man te zorgen?
0: Ja. Gaan we het zo nog even over hebben. Maar jullie doen ook veel onderzoek naar deze groep. Ook naar wat ze nodig hebben. Wat geven zij aan? Wat heeft deze groep overbelaste mantelzorgers nodig?
4: Nou, niet alleen de overbelaste mantelzorgers hebben dit nodig. Maar juist om te voorkomen dat die overbelasting ontstaat. Dat is iets wat wij noemen de 8 vraaggebieden. Dat komt echt uit onderzoek naar voren. En dan heb je het bijvoorbeeld over financiële steun, over een luisterend oor, dus emotionele steun. Er zijn ook mantelzorgers die heel veel baat hebben als ze meer weten over de aandoening die degene heeft voor wie ze zorgen. Praktische hulpmiddelen. Nou, bijvoorbeeld wat wij hebben, de verbouwing van ons huis. Dat heeft ons dan weer heel erg geholpen. En zo zijn er in totaal 8. En in Nederland wordt de ondersteuning voor mantelzorgers is belegd bij de gemeentes. En die zouden dus op al die 8 gebieden zouden ze moeten zorgen dat er ondersteuning is in elke gemeente.
0: Ja. Hey, je benoemde net ook al. Mantelzorgers hebben ook behoefte aan meer kennis over wat de ander heeft. Wat doet dat? Waarom vinden ze dat fijn? Waarom helpt dat in een bepaalde soort ondersteuning?
4: Omdat je dan bijvoorbeeld kan verwachten wat er op je af gaat komen. Je snapt beter welke hulp iemand nodig heeft. Of hoe de hulp die jij geeft, hoe die bijdraagt aan wat de ander heeft. Ja, om toch zelf. Ja, ook die controle te hebben, te weten wat er van jou verwacht wordt, wat je moet doen en wanneer je het goed doet.
0: Ja, wanneer je het goed doet. Ja, je zou bijna denken, je doet het altijd, je zorgt, dus dat gaat. Je kan het bijna niet fout doen, maar dat is natuurlijk niet waar.
4: Nee, ja, als iemand een bepaalde ziekte heeft. Ik weet soms ook niet voor mijn man wanneer ik het nou goed doe en wanneer ik het niet goed doe. Bijvoorbeeld, ik kan tegenwoordig zien wat zijn suikerwaardes zijn. Okay. En dan zeg ik wel eens, je zit veel te laag. En dan zegt hij, nee, maar dat komt wel goed. Want inmiddels weet ik dat het weer zelf omhoog gaat. Want ik heb net wat gegeten. En dan hoef ik dus niet in paniek te raken. Ja, dat helpt dan mij ook weer. Ja. Dat geeft mij ook weer rust. Dus op die manier kan het heel erg helpend zijn als je weet. Ja, hoe de ziekte van de ander zich gedraagt.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook onvoorspelbaar zijn. Met inderdaad, als iemand dus met zijn hersenen is aangetast, dan moet je toch ook steeds aanpassen.
4: Ja, ja. Ja, en dat is ook iets wat heel veel stress kan veroorzaken. Dat het elke keer anders is. Dat er elke keer weer wat anders van je gevraagd wordt.
0: Ja. Ja, ik ken het van mezelf. Ik heb dit voor mijn moeder moeten doen toen ik jong was. Die was ziek. Maar dat was ook altijd anders. Die had dan borstkanker, maar dat de chemo was... Ja, dat sloeg soms heftig aan, soms minder. Ja, en dan ben je jong, dus je doet wat je denkt dat goed is.
4: Ja, ja, en de ene keer moet je wel met een glas water klaarstaan... en de andere keer wil ze het echt niet hebben.
0: Ja.
4: En misschien hè, iemand voelt zich dan ook helemaal niet lekker. Dus misschien werd ze ook wel een keer boos op je, zou ik me kunnen voorstellen. Terwijl jij het alleen maar goed probeert te doen. Maar ja, die ander kan er ook niks aan doen dat hij zich heel naar voelt.
0: Ja,
4: ja, dus dat is ook in de sociale relatie. Hè? Want mantelzorg is altijd iets wat je doet voor iemand... met wie je een sociale relatie hebt.
0: Ja.
4: En dat maakt het juist ook... soms heel mooi. Mantelzorg kan heel veel mensen zeggen... het is heel waardevol, ik krijg er ook heel veel voor terug. Maar het kan ook heel ingewikkeld zijn... juist omdat je zo dicht bij elkaar staat.
0: Ja, ja, ja, dat herken ik dus wel.
4: Ja.
0: Hey, en wat ook een oplossing kan zijn... om mantelzorg een beetje te ontlasten... is gespijtzorg. Kan je kort uitleggen wat dat precies is?
4: Gespijtzorg is eigenlijk alles... wat de mantelzorg even uit handen neemt. En dat kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld degene voor wie je zorgt... dat die even naar een dagbesteding gaat. Maar het kan ook zijn dat er iemand bij jou thuis komt... waardoor je zelf even weg kan. Dat iemand een nachtje gaat uitlogeren. Het kan dus echt van alles zijn, groot en klein. Maar zodat jij als mantelzorger heel even de zorg los kan laten... en iemand anders het even oppakt.
0: Ja, dus eindelijk een keer even die tijd voor jezelf.
4: Ja. Ja. Ja.
0: En wordt dat volgens jou ook al genoeg ingezet...
4: Respijtzorg is blijkt best wel lastig te organiseren te zijn. En ja, we horen toch wel heel veel dat het echt onvoldoende is. Dat er bijvoorbeeld te weinig logeerbedden zijn in een regio. Of dat er te weinig over bekend is. Dat mensen niet weten waar ze terecht kunnen. Dat ook niet altijd de instanties weten waar iemand terecht kan. Dus het is soms ook wel een beetje van het kastje naar de muur. Bijvoorbeeld ook, valt het nou onder de ene betaling of onder de andere regeling?
0: Is dit ook iets waar mantelzorgers bij jullie voor terecht kunnen?
4: Ja, wat wij hierin doen is met name de belangen vertegenwoordigen. En echt kijken van wat is er nodig en wat moet er veranderen. En daarvoor pleiten. Als mensen echt op zoek zijn naar mantelzorg of naar respijtzorg, dan kunnen ze beter lokaal terecht bij het mantelzorgsteunpunt of via de huisarts. Omdat het in Nederland allemaal zo lokaal geregeld is, kunnen wij als landelijke partij ook niet weten hoe het overal geregeld is.
0: Ja, nee, begrijpelijk. Hey, we praten zo meteen verder over het combineren van werk en mantelzorg. Maar eerst het laatste nummer van dit uur alweer. Dat doet je denken aan jullie reis naar Indonesië. Vertel.
4: Ja, dat klopt. Ik ben wel heel blij dat we die eerste tropenjaren echt voorbij zijn. Dat we weten waar we aan toe zijn. Dat er een soort van stabiliteit is. Dus hebben we ook het reizen gelukkig weer kunnen oppakken. Dat gaat allemaal wel wat anders dan we gewend waren. Maar op een gegeven moment, Indonesië stond nog altijd op ons lijstje. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan het gewoon doen. En ja, dit is een nummer wat we op een gegeven moment hoorden. We hadden een chauffeur, want we konden niet gewoon lekker gaan backpacken. Dus we hadden voor alles een chauffeur. En we zaten in de auto en het was echt zo'n leuke kerel. En dit nummer kwam op de radio en hij zette hem heel hard. En we hebben echt achter in de auto zitten mee zingen. En daar moet ik altijd aan denken bij dit nummer.
0: Ze gaat nu even terug naar dat moment.
4: Ja.

0: Vannacht de gast in de nacht van Caro en Cervé is Maaike Oosterbaan. We hebben het deze hele nacht al over mantelzorg. En we gaan het nu hebben over het combineren van werk en mantelzorg. Want 1 op de 4 werkenden doet dat. Dat kan heel stressvol zijn, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat. Ik vertelde er natuurlijk al eerder wat over hoe dat voor mezelf was. Mantelzorg is heel vaak niet planbaar. Zorg is niet planbaar. Dus het kan zijn dat je van het een op het andere moment nodig bent. Of dat er allerlei ziekenhuisbezoeken zijn. En tegenwoordig is het echt zo dat het ziekenhuis gewoon de afspraken inplant. En dan moet je daar maar omheen plannen als jij als mantelzorger met iemand naar het ziekenhuis moet. De ene dag hoef je misschien niks te doen. En de andere moment moet je opeens opkomen draven. Ja, zie dat maar eens combineren met je werk. Ja. En bij sommige banen is dat ook weer makkelijker dan bij andere banen. Sommige werkgevers zijn er ook makkelijker in dan andere werkgevers.
0: Ja, want ik kan me dus voorstellen dat een grote uitdaging is. Hoe regel je dat inderdaad voor als Steven staat voor de klas? Ja, je kan niet zomaar weg.
1: Nee.
0: Dus hoe doe je dat?
1: Er zijn wel wat regelingen in Nederland dat je zorgverlof kan opnemen. Kortdurend of echt weer langdurend. Kortdurend is inderdaad voor een paar dagen of misschien een dag. Of langdurend is dat je voor langere perioden, echt een paar weken. Dat is dan ook niet doorbetaald. Veel mensen nemen er toch even een vakantiedagje voor op om het dan op die manier te doen. Maar ja, als je al je vakantiedagen opneemt om te mantelzorgen,
0: hou je dus ook geen tijd over.
1: Nee, voor om zelf uit te rusten.
0: Precies.
1: Ja.
0: En daarom heeft de Sociaal Economische Raad pleit dus in advies van afgelopen februari voor 8 weken betaald mantelzorgverlof, gefinancierd door de overheid.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat jij heel blij bent met dit advies.
1: Ja, daar zijn wij heel blij mee. Ja, daar staan wij absoluut achter.
0: Want wat maakt dat verschil, zo die 8 weken?
1: Het geeft je gewoon echt de ruimte om langer te zorgen zonder dat je zorgen hebt over je inkomen. En dat geeft natuurlijk ook weer heel veel rust. Want als je ook nog moet nadenken van ik kan wel gaan zorgen, maar dan krijg ik geen geld.
0: Dubbel stress.
1: Ja, dubbel stress. Plus dat het natuurlijk ook de ruimte geeft om dan misschien een vervanger in te plannen. Dat je van tevoren weet, de juf kan nu even niet voor de klas staan. Of de verpleegkundige kan niet aan het bed staan.
0: Dus eigenlijk dus voor iedereen. Dus voor de werkgever, werknemer. Dus eigenlijk voor iedereen beter, zou je zeggen, dit.
1: Ja, de werknemer kan het beter plannen. Wat minder stress geeft. Die heeft niet het stress om het inkomen. Die heeft niet het stress van, waar ik moet op 2 plekken tegelijk zijn. De werkgever weet meer waar die aan toe is. En die hoeft ook niet minder bang te zijn dat die mantelzorger uiteindelijk overbelast raakt en er dus een werknemer uitvalt.
0: Ja, want dan ben je nog verder van huis.
1: Ja, als die juf niet meer voor de klas kan staan, wat doe je dan?
0: Ja, wat gebeurt er dan nu? Als zoiets voorvalt?
1: Ja, dan worden er natuurlijk weer mensen tijdelijk ingezet. Maar dat is ook maar de vraag of dat houdbaar is. En het is inderdaad 1 op de 4 mensen die werken combineren dat met mantelzorg. Ja. Als die allemaal dus de keuze zouden moeten maken van kan ik nog wel mijn werk doen of moet ik zorgen? Ja, dat is natuurlijk geen houdbare situatie voor onze samenleving.
0: Nee. Hey, en die ondersteuning van mantelzorgers is vastgelegd in de wet maatschappelijke ondersteuning. Mm-hmm. Die sinds 2015 volledig gedecentraliseerd is. Dat betekent dus dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren en financieren van ondersteuning. Het ligt er dus per gemeente aan wat voor steun je krijgt.
1: Ja, en ergens, het verschilt natuurlijk ook per gemeente wat er nodig is. Kijk, in een grote stad heb je iets heel anders nodig dan in een gemeente met heel veel kleine plattelandsdorpjes. Maar op dit moment is het zo verschillend dat je per gemeente, je weet gewoon echt niet wat er in de andere gemeente gebeurt. Dus je weet in Nederland ook niet waar je nou echt op kan rekenen als mantelzorger op de ondersteuning die je nodig hebt. En op het moment dat je zou verhuizen naar een andere gemeente, dan kan het wel zijn dat er van alles wegvalt wat je wel gewend was.
0: Oh ja, ook dat nog de andere kant op. Ja. Ja.
1: En omdat het overal zo verschillend geregeld is, kan het soms ook heel lang duren voordat je het hebt uitgezocht. Mantelzorgers zijn gemiddeld 4 uur per week bezig met administratieve zaken. Dus met het aanvragen van dingen, het regelen van financiën, het invullen van formulieren, het krijgen van een indicatie.
0: Dus jullie zeggen eigenlijk ook, maak die regelgeving makkelijker en behapbaarder.
1: Ja. Ja, dus we noemen het wel eens de regeljungle waar je in verdwijnt. Ja. Ja, zorg nou dat het overal een beetje, dat de ondersteuning een beetje gelijk is en dat de paden er naartoe gelijk zijn. En dat ook de mensen die het regelen ook weten hoe het zit. Bijvoorbeeld rondom mantelzorgwoningen weten heel vaak de ambtenaren, de beleidsambtenaren zelf bij de gemeente niet eens precies hoe de regels zijn, omdat het dan heel weinig wordt aangevraagd bijvoorbeeld.
0: Oh, okay.
1: Ja, dus dan moeten zelfs de uitvoerende ambtenaren moeten dat dan helemaal gaan uitzoeken. Terwijl ja, een mantelzorgwoning, dat vraag je niet zomaar aan. Die wil je wel dat die er binnen korte tijd staat. Maar sommige mensen die wachten echt 6 maanden totdat duidelijk is wat er wel mag en wat er niet.

0: dat het dan heel weinig wordt aangevraagd, bijvoorbeeld.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus dan moeten zelfs de uitvoerende ambtenaren moeten dat dan helemaal gaan uitzoeken. Terwijl, ja, een mantelzorgwoning, dat vraag je niet zomaar aan. Die wil je wel dat die er binnen korte tijd staat. Maar sommige mensen die wachten echt 6 maanden totdat duidelijk is wat er wel mag en wat er niet mag.
1: Ja, ja, en je zou ook denken, 4 uur per week, zei je net, zijn ze dat zou ook 4 uur zijn waarin je of iets voor jezelf kan doen, of
0: kan werken, of kan zorgen. Ja, ja.
1: Heel veel andere dingen in ieder geval dan
0: iets nuttigers.
1: Ja. Hoe kan het dat het zo, ja, dat het zoveel is?
0: Ja, enerzijds komt dat door die decentralisatie, maar voor een deel komt het ook doordat het ook niet is vastgelegd. Ja. Dus de WMO zegt, de gemeentes moeten de ondersteuning regelen, maar die mogen helemaal zelf weten wat er binnen die gemeente nou het beste zou passen. En er zijn helemaal geen richtlijnen waar het aan zou moeten voldoen, of wat het minimaal zou moeten zijn. Of dus daardoor is het ook overal anders.
1: Ja. Dus jullie plan is eigenlijk ook dat de positie van mantelzorgers veel meer wordt geborgd in wet en regelgeving.
0: Ja, dat vinden we echt heel essentieel.
1: Hoe zie je dat voor je? Wat moet er dan gebeuren, veranderen?
0: Nou, bijvoorbeeld waar we het eerder over hadden gehad, die 8 weken mantelzorgverlof, dat vast is gelegd. Een mantelzorgwoning, dat gewoon weer vergunningsvrij wordt. Want dat was eerst zo en toen weer niet. En nu gelukkig hopelijk bijna weer wel. Dat zijn allemaal regels. Bijvoorbeeld ook jongeren die studeren en mantelzorg combineren. Daar wil je eigenlijk ook iets voor geregeld hebben. Dat ze bijvoorbeeld er langer over kunnen doen. Of we hebben ook wel gekeken naar de topsportregeling die er is voor jongeren. Of je zoiets niet ook voor mantelzorgers kan doen.
1: Is dat ingewikkeld om zoiets in te voeren? Bijvoorbeeld zo'n topsportregeling?
0: Nou ja, soms is het niet ingewikkeld om het in te voeren, maar moeten wel de juiste partijen die erover gaan, moeten het nut ervan inzien en moeten het willen.
1: Is dat nog ingewikkeld?
0: Helaas wel,
1: ja. Hoe is dat nu?
0: Nou ja, we zien bijvoorbeeld bij de afgelopen verkiezingen hebben wij ook uitgezocht wat zeggen al die partijen nou over het mantelzorg. En dan zie je dat in sommige partijprogramma's het woord niet of nauwelijks voorkomt, terwijl andere partijen gelukkig wel meer erover zeggen.
1: Wat er zoveel mensen mee te maken hebben.
0: Ja, wij zeggen echt, mantelzorg is een samenlevingsvraagstuk. Want we tegelijkertijd vragen diezelfde politieke partijen, die zeggen ook van, ja, we moeten eigenlijk meer werken met z'n allen. Ja, wat wil je nou? Dat die juf voor de klas staat, of dat ze thuis ook voor de zieke kind zorgt, of voor de ouders. We kunnen niet alles tegelijk. En op een of andere manier is dat volgens mij toch onvoldoende doorgedrongen in Den Haag.
1: Ja, het voelt alsof we alles moeten doen. Dus we moeten en meer werken, maar ook meer zorgen. Ja. Want de ziekenhuizen kunnen het niet aan.
0: Nou ja, we wonen met z'n allen langer thuis. Ja. Dat is deels vanuit de overheid een route die is ingezet. Deels ook wat we als mensen zelf willen. Maar als je langer thuis woont, komt er ook meer zorg thuis. Dus komt er vaak meer op de mantelzorger terecht. Ja, en waar kan die dan naartoe?
1: Ja, waar moeten ze naartoe?
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Nee, dat is echt onvoldoende ondersteuning.
1: Ja.
0: En er wordt wel gezegd, ook in akkoorden, dat er ondersteuning voor de mantelzorger moet zijn. Maar waar dat dan nou voor moet voldoen en wat het minimum is, waar je nou als mantelzorger echt op kan rekenen, dat staat nergens.
1: Dus daar is nog veel werk aan de winkel.
0: Daar strijden wij hard voor.
1: Zo. Tot zover het eerste uur van de Nacht van Karen Cervet, waarin we deze nacht spreken met Maaike Oosterbaan. We hebben het onder andere gehad over haar persoonlijke verhaal, waarbij ze zorgt voor haar man, over het werk van Mantelzorg NL en hoe mantelzorgers het combineren met werk. Straks is het beurt aan jou, de luisteraar, aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met het thema of om te reflecteren op het onderwerp. Natuurlijk met respect. Wil je meer weten over Maaike, haar persoonlijke verhaal, of wil je graag weten wat de mooie kanten van mantelzorg zijn? Stuur dan een appje in de NPO Luister-app of bel naar 0800 1121. Tot zo bij de Nacht van Caro en Cervet.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen om het leven gekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. Bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van de kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
1: Als iedere mantelzorger moet kiezen tussen werk en zorgen, dan is dat geen houdbare keuze voor onze samenleving.

0: NRC.
1: Het afgelopen uur spraken we met Maaike Oosterbaan over mantelzorg. Nu is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien wil je graag meer weten over het werk van Maaike, of misschien ben je toch benieuwd naar wat voor moois mantelzorg kan brengen. Stel jouw vraag via de NPO Luister-app of bel 0800 1121. Zo, en dan gaan we... Er is al heel veel binnengekomen. Even kijken. We hebben al een appje van Geeta Zomer. Die vraagt, omdat je als mantelzorg eigenlijk altijd aanstaat, hoe heeft dat jou als persoon veranderd?
2: Oh jeetje, wat een mooie vraag. Daar moet ik wel even over nadenken. Ja, je moet veel bewuster omgaan met dat aanstaan. Je moet het echt gaan herkennen. Om te zorgen dat je het ook weer uit kan zetten. Ik ben wel veel bewuster voor mezelf gaan kiezen. Ik ben beter gaan luisteren of beter snappen wat mijn lichaam aangeeft. Bijvoorbeeld als ik te lang heb aangestaan, dat ik dan denk, oh, maar nu voel ik dat ik echt even op de pauzeknop moet drukken. Ja. En ik weet ook wat er dan helpt. Bijvoorbeeld zoals tekenen of schilderen. Ja. En dan moet ik dat echt even heel bewust. En dan zeg ik, tegenwoordig zeg ik dat dan ook. Dan zeg ik, oké, nu moet ik even tijd voor mezelf. Ja.
1: Waarom zeg je dat dan? Waarom helpt dat?

0: om ook te zorgen dat andere mensen snappen wat ik aan het doen ben en waarom ik het doe. En dat je dan ook even, ik zeg het tegen vriendinnen die zeggen van, zo even wat leuks gaan doen. Dat ik zeg, nee, ik heb echt even een momentje voor mezelf nodig. Of tegen mijn man van, nu even niet lastig vallen. Ik trek me even terug. Om toch die ruimte te creëren dat je echt even uit mag staan. En dat je niet toch weer het gevoel hebt dat je voor iemand anders toch weer even aan moet staan.
1: Oh ja, oké. Okay. Hey, we hebben ook een appje binnen van Siep Wilpstra. Hij vraagt, heb je het gevoel dat de maatschappij de urgentie ziet van mantelzorg?
0: We hebben het idee dat mantelzorg eigenlijk in de schaduw, een soort schaduwzorgstelsel is. Dat het onvoldoende gezien wordt hoeveel mantelzorgers er zorgen voor iemand en wat dat allemaal met je leven doet. Dus ja, wij hopen daar juist door de dingen die wij doen juist meer licht op te schijnen.
1: Ja. En dan hebben we ook nog een appje van Josephine Jadema. Hoe is het om je geliefde dagelijks hoe is het om je geliefde dagelijks te zien pijn te lijden? Hoe ga je daar zelf mee om?
0: Dat is heel moeilijk. Dat was juist in het begin waarom ik het zo moeilijk vond om nee te zeggen als hij iets nodig had. Omdat ik dacht, ik kan zijn pijn niet wegnemen, maar ik kan wel lief voor hem zijn. Maar dat kan ook niet altijd. En dat was ook wel een beetje in het nummer Lilian van Maaike Ouwboter. Dat gaat er ook wel een beetje over. Soms moet je het ook juist negeren. Ik weet inmiddels, dat heeft hij ook wel gezegd, dat als hij dan zo'n enorme pijnscheut heeft, dan vertrekt hij gewoon helemaal. En dan valt het gesprek vaak stil. En hij zegt, praat maar gewoon door.
1: Maar en alsof er niks aan de hand is.
0: Het blijft heel moeilijk. Ja,
1: dat kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog een appje binnen van Vivian Manen. Zij vraagt, heb je het idee dat je nu grip hebt op je leven met mantelzorg?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee, het is een progressieve ziekte, dus ik denk nog steeds wel eens, wat komt er allemaal nog op ons af? Het blijft de ene keer wel, de andere keer hele periodes niet.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, wat ik net ook zei, ik weet wel beter wat ik wel en niet moet doen. Wat ik moeilijk vind, wat ik niet moeilijk vind. Dus het gaat wel makkelijker, maar echt grip krijg je nooit.
1: Nooit.
0: Nee, dat maakt het ook zo ingewikkeld.
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hey, we hebben het afgelopen uur voornamelijk gehad over de uitdagingen met betrekking tot mantelzorg. Ook nu, met grip krijg je nooit. Maar er zit natuurlijk ook een heleboel mooie kanten aan.
0: Ja, uiteindelijk, je zorgt voor iemand van wie je houdt. Het brengt je ook dichter bij elkaar. Tenminste, dat merk ik bij ons. Wij doen heel veel dingen samen. En ik vind dat heel fijn. Dat moet je liggen natuurlijk. Maar we houden gewoon heel veel van elkaar. We vinden het gewoon heel fijn om dingen samen te doen. Ik weet nog in de coronaperiode dat heel veel mensen iets hadden van, jeetje, en dan zitten we de hele dag maar binnen en met z'n tweeën. En wij hadden iets van, dit is eigenlijk best wel een tempo wat goed voor ons leven is. En we konden prima met z'n tweeën op de bank zitten. Dus het brengt gewoon heel veel mooie momenten, omdat je samen bezig bent en ook samen nieuwe dingen ontdekt. Je ontdekt ook nieuwe wegen. Van dit kon eerst, dit, hè, wat we eerst deden, kon niet. Maar wat kan er dan nu wel?
1: Je leert elkaar natuurlijk ook heel anders kennen.
0: We zijn echt veel meer met elkaar gaan praten. Ze kunnen ook heel eerlijk tegen elkaar zijn. We hebben hele mooie gesprekken. En we genieten ook heel erg van veel meer van het nu. Veel meer bezig met, we weten niet wat de toekomst brengt. Dus laten we nu vooral genieten. En wat mijn man ook altijd zegt, dat vind ik ook heel mooi. Hij zegt, ik geniet veel meer van de kleine dingen. Waar je vroeger inderdaad druk. Nu nemen we echt de tijd voor mooie momentjes. En als je dan bijvoorbeeld een heel mooi gesprek met vrienden hebt, dan is dat zo waardevol. Het vogeltje dat zingt of de zonnestraal. Dat je daar zo ontzettend van kan genieten samen. Van even dat hele mooie moment.
1: Ja, zijn dat inderdaad ook de momenten dat het voor jou voelt als, niet als mantelzorg, maar gewoon echt als liefde? Ja. In kleine dingen.
0: Ja, ja. Ja, maar ook als hij iets nodig heeft en ik zorg daarvoor omdat hij het zelf niet kan en ik regel het en daarmee maak ik hem dan weer blij. Ja, dat is natuurlijk, dan krijg je ook gewoon heel veel terug.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zorgt hij ook nog steeds heel goed voor mij, hoor.
1: Goed zo. Dat is ook goed, ja. En belangrijk natuurlijk. Ja. En het er ook. Hey, en het is ook niet zo dat jullie alleen maar kleine dingen doen. Want jullie zijn vorig jaar naar Indonesië geweest. Ja. Net. Dus ook dat kan nog.
0: Ja, ja. Dat, en ik weet dat dat echt niet voor iedereen is weggelegd. En dat zijn ook wel de momenten dat ik denk, ja, misschien ben ik ook wel niet 100% van de tijd mantelzorger. Ja. Maar ja, tegelijkertijd sta ik daar ook gewoon een rolstoel door een oerwoud te duwen. Maar we doen het wel. Ja, dat is wel. Kijk, we kunnen ook zeggen, ja, er kan heel veel niet meer. Maar we zoeken wel de grenzen op.
1: En soms, dat wel kan.
0: Ja, ja. Ja, soms loop je ook wel eens tegen de muur en denk je, oh, dit was echt niet handig.
1: Nee, dit kan echt niet. Nou ja, dan heb je geleerd en dan doe je dat de volgende keer niet meer.
0: Ja.
1: Toch? Ja. Ja. Er komen nog wat appjes binnen. Onder andere van Henk Boonstra. Hij vraagt, hoe voorkom je een tweede burn-out met alle onzekerheden bij mantelzorg?
0: Wat het bij mij... wat ik bij mezelf merk is dat ik zoveel geleerd heb van die eerste burn-out. Dat ik later heb ik echt wel nog een keer een periode gehad dat ik dacht, oh, ik voel me weer op bepaalde plekken afstevenen. Maar omdat je tekenen herkent en omdat je hebt geleerd hoe je dingen anders moet doen. Eerder aan de bel trekken.
1: Ja.
0: Dus je leert, ja, hopelijk leer je. Ik heb ervan geleerd, ja, eerder aan de bel te trekken.
1: Dus het gaat niet meer gebeuren.
0: Zeg nooit, nooit. Nooit. Maar
1: laten we daarvan hopen in ieder geval. Ja. Ja. En dan hebben we ook Koos van Hekelen. Die blikt een beetje terug op ons aan het begin van het gesprek. Hij vraagt, als je beide in rouw zit, hoe help je elkaar er dan weer samen uit?
0: Wat een mooie vraag.
1: Ja.
0: Het elkaar toestaan om te huilen, om verdriet te hebben. En dat vind ik heel mooi van mijn man. Hij staat ook echt toe dat ik ook de emoties heb. En het is niet zo van hij is degene die ziek is en zielig en pijn heeft. Mijn verdriet mag er ook zijn. Mijn vermoeidheid mag er ook zijn. En ik denk dat je dat vooral samen heel erg moet doen. En ook weten op het moment dat je het even niet samen kan doen. Want sommige dingen kan je dan weer minder goed samen. Als je echt heel erg rouwt om iets anders. Want dat gebeurt ook wel eens. Dan moet je soms ook even zeggen, nu ga ik even naar iemand anders toe.
1: Ja, oké. Okay. Dan vraagt Nathalie nog, is jullie band veranderd? Is het nu voornamelijk zorg of kun je ook nog genieten als partners? Daar hebben we het net al een beetje over gehad.
0: Ja. Onze band is zeker veranderd, maar echt ter goede. Helemaal in het begin zei mijn man wel eens, zoek toch een gezonde man.
1: Oh.
0: Ja, en toen had ik zoiets, ja, maar ik wil geen gezonde man, ik wil jou.
1: Oh man, ja.
0: Nee, we zijn echt veel dichter tot elkaar gekomen. Ook juist doordat we er zoveel over praten. Daar ben ik wel heel dankbaar voor. Maar er zijn ook absoluut situaties van mantelzorgen waarbij de zorg echt de bovenhand heeft. En dat maakt het in sommige gevallen echt wel heel moeilijk. Want dan sta je er echt alleen voor. Dan kan je niet meer op elkaar leunen.
1: Ja, lijkt me ingewikkeld ook omdat het je partner... Ja, houdt van elkaar. Het is je partner.
0: Ja, dat is juist je maatje waarbij als het even niet zo goed gaat, je leunt.
1: Ja.
0: En als je daar niet meer op kan leunen, maar die ander alleen maar op jou leunt, dat is emotioneel natuurlijk gewoon echt heel zwaar.
1: Ga je dan naar vrienden? Of hoe doe je dat dan op zulke momenten?
0: Ja, ik heb gelukkig wel mijn familie en mijn vrienden die naar wie ik toe kan.
1: Ja.
0: Ja, maar we weten ook dat er, wat ik al eerder zei, mantelzorgers die maar bij wie de zorg maar door blijft gaan, die op een gegeven moment ook geen tijd en geen energie meer hebben om een sociale leven op te vast te houden. Ja, die komen er soms echt wel helemaal alleen voor te staan.
1: Ja.
0: Dat is echt heel schrijnend.
1: Zittig, ja. We gaan hier zo meteen over verder. Ook met alle vragen van luisteraars. Maar we gaan eerst naar het ene laatste nummer dat jij hebt meegenomen. Waar gaan we naar luisteren?
0: Dat is The Dog Days Are Over van Florence and the Machine. Het is een nummer waar ik heel vrolijk van kan worden. De muziek is gewoon heel, heel aanstekelijk. The Dog Days, dat is een beetje een Engelse uitdrukking voor de zware dagen. Ja, dus soms dan denk ik echt, jee, ze zijn voorbij. Het gaat allemaal weer veel beter. En tegelijkertijd zit er ook wel iets in het nummer. Ik weet niet of het de muziek is of wat me soms raakt. Dat ik denk, ja, het is wel een progressieve ziekte. Dus misschien komen die zware dagen wel weer terug. En dan kan ik er ook wel een beetje verdrietig van worden. Dus het is een nummer met twee kanten.

0: Nou, we zijn weer terug en er zijn ondertussen nog meer appjes binnengekomen. Ondertussen ook van Hanneke Boon. Die vraagt, vind je dat er genoeg ondersteuning is voor mantelzorgers?
1: Nee, wij zien dat er echt, dat er echt te weinig is. Wat ik al zei, er zijn 8 vraaggebieden waar mantelzorgers behoefte hebben aan ondersteuning. Ja, vaak zie je dat er in een gemeente misschien 3 of 4 geregeld zijn. Maar er zijn ook zoveel verschillende vormen van mantelzorg en zoveel verschillende mensen die mantelzorgen. Dat, weet je, soms dan organiseren ze wel iets in een gemeente, maar dat is dan overdag. Ja, dan zit jij op je werk. Of het gaat net over een onderwerp waar jij, wat jou niet aanspreekt, maar het onderwerp wat je wel aanspreekt, dat is dan, dan misschien komt dan helemaal niet aan bod. Of dus er zou echt veel meer geregeld moeten worden.
0: Ja. Ja. Hey, en dan hebben we ook nog een berichtje van Loes Verheijen. Die vraagt, wat is de oplossing voor overbelasting? Want druk op de zorg is er ook. Hoe zien jullie dat voor je?
1: Nou, sowieso, het moet echt gewoon, respijtzorg moet echt gewoon geregeld worden. En ook het hele, dus de combinatie werk en mantelzorg, die 8 weken verlof en de financiering van verlof. Dat zijn echt zaken waarvan we zeggen, ja, dat moet gewoon geregeld worden om te zorgen dat je dat kan blijven combineren. En dat je tijd voor jezelf kan pakken. Want je moet het gewoon ergens in je leven kunnen inpassen. Dat zijn wel 2 hele belangrijke punten waar wij voor vechten.
0: Ja, en ze begint ook over de zorg. Heb je mij verteld dat mensen in de zorg binnen familie, waarbij mantelzorg een rol speelt, waarin iemand dat moet oppakken, dat die taak bijna altijd bij degene uit de zorg komt.
1: Ja, we zeiden eerder 1 op de 4 mensen die werk combineert dat met mantelzorg. In de zorg is dat hoger, dat is 1 op de 3 mensen. En je ziet ook vaak inderdaad dat in gezinnen of families waar iemand in de zorg werkt en waar mantelzorg nodig is, dat heel vaak mensen denken, nou ja, jij kan dat heel goed. Of ik misschien ook wel een soort van, ik kan het zelf niet zo goed, dus doe jij het maar, want straks doe ik het fout of zo. En misschien zijn het ook wel mensen die qua karakter eerder zorgen op zich nemen. Dus dat zijn wel oorzaken dat juist veel mantelzorg ook terechtkomt bij mensen die ook in de zorg werken.
0: Dus wordt de druk nog hoger?
1: Dan wordt de druk nog hoger.
0: Ja.
1: Ja, dus het kunnen combineren en af en toe even die pauze kunnen nemen, tot jezelf kunnen komen, dat is gewoon essentieel om het hele systeem, ook onze hele samenleving overeind te kunnen houden.
0: Ja. Richard van der Meulen vraagt, bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Overheid of toch de maatschappij?
1: Jongen.
0: Ja.
1: Ja, bij allebei. Kijk, de overheid moet zorgen voor de wetten en de regels. Maar de maatschappij kan natuurlijk ook wat doen. De mantelzorger staat soms alleen. En terwijl je juist wil dat je het met elkaar doet. Soms kan je met hele kleine dingetjes de mantelzorger al helpen. Ik heb hele fijne buren die inmiddels niet meer werken. En die gaan dan af en toe mijn gras maaien. Of die staan opeens op het dak in de herfst en staan alle bladeren weg te halen. Ja, dan ontlasten ze mij, want dan hoef ik dat niet te doen. Want ja, mijn man die kan het dak niet meer op.
0: Nee.
1: Dus ja, als maatschappij zien wie de mantelzorgers zijn en wat ze nodig hebben en wat ze allemaal al doen, dat is ook echt heel essentieel.
0: Beetje omkijken naar elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Jan van Dijk vraagt, moet dit volgens jullie belegd worden bij gemeentes, mantelzorgersondersteuning? Dus wat je ziet met die decentralisatie.
1: Ja, op zich is er helemaal niks mis mee dat het bij gemeentes ligt. Mm-hmm. Juist ook omdat er lokale zulke verschillen zijn. Ja. Maar het is wel belangrijk dat het allemaal een beetje gelijkgericht is, zodat je weet waar je op kan rekenen.
0: Ja precies, dat het gewoon in elke gemeente hetzelfde is. Dus als je niet van de een naar de ander verhuist, dat je opeens minder geld of dat soort dingen krijgt.
1: Ja.
0: Ja. Ansbeeld vraagt, kun je je werk en privé scheiden als je werkt als mantelzorger en als beleidsadviseur van mantelzorgers? Kan dat?
1: Ja, dat kan. Ik ben heel goed in, als ik uit mijn werk kom, thuis mijn werktelefoon lekker wegleggen. En ik kan ook prima op mijn werk de verhalen van andere mantelzorgers combineren met mijn eigen ervaringen. Er zijn zoveel verschillende verhalen en mijn is er maar eentje van. Dus ja, het algemene plaatje zien, dat lukt dan ook echt wel. Dus ja, ik kan het wel redelijk goed scheiden. En ik kan het ook bewust in elkaar over laten lopen, zoals ik vandaag ook doe.
2: Precies, ja. Ja, dus het versterkt elkaar eigenlijk. Misschien ja, ook gewoon.
1: Ja, ja. Maar daar kies ik wel bewust voor wanneer ik het wel en wanneer ik het niet doe.
2: Oké. Okay. Wanneer doe je het wel en wanneer doe je het niet?
1: Nou, het is, je persoonlijke verhaal is niet altijd relevant.
2: Oké, okay, ja, op die manier. Ja. Koos Wiestra vraagt, mantelzorg is ook erg dankbaar werk. Wat heeft het jou gebracht in positieve zin?
1: Sowieso wat ik al vertelde over onze relatie, hoeveel mooier die geworden is. En ik werk nu bij een heel mooi bedrijf. En ik vind het heel fijn dat ik aan zo'n mooi, belangrijk maatschappelijk thema bij mag dragen. Terwijl hiervoor was het wat minder maatschappelijk wat ik deed. Dus dat vind ik wel. Ik heb wel het gevoel dat ik nu een hele mooie bijdrage lever.
2: Ja, precies. Dat is fijn. Marvin Scheuders vraagt, hoe is het onderzoek naar mantelzorgers naast de 8 vraaggebieden?
1: Ik weet niet of ik de vraag begrijp.
2: Even kijken naar naast de 8 vraaggebieden vraagt hij. Ja, dus er is er genoeg onderzoek, denk ik, naar wat kan helpen.
1: Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan. Dus vanuit de Sociaal-Economische Raad, vanuit het SCP. Maar ook op universiteiten wordt op dit moment echt wel heel veel. Zijn veel onderzoekers, PhD-studenten. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. We doen zelf ook onderzoek. Bijvoorbeeld onder ons Nationaal Mantelzorgpanel. Waar we af en toe vragenlijsten onder uitzetten. Om te kijken hoe zij bepaalde onderwerpen zien en wat zij nodig hebben.
2: Waar doe je nu onderzoek naar?
1: Op dit moment doen we onderzoek naar het overdragen van zorghandelingen. Dus dat de formele zorg, bijvoorbeeld ziekenhuis of thuiszorg, handelingen overdraagt aan de mantelzorger die dan die zorghandelingen gaat uitvoeren. Okay. Bijvoorbeeld het aantrekken van steunkous of het druppelen van ogen. Dat de thuiszorg daar niet meer voor hoeft te komen, maar dat de mantelzorger dat doet. Maar dat moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren, zodat de mantelzorger zich daar ook prettig bij voelt. En als je het even niet meer weet, als hij vragen kan stellen. Maar soms kan het wel heel fijn zijn als je het zelf kan doen, omdat je dan niet hoeft te wachten op de thuiszorg.
2: Ja.
1: Maar het is wel belangrijk dat je als mantelzorger altijd kan zeggen als je het niet wil, bijvoorbeeld.
2: Ja, precies. We zijn er al bijna. Wat ik mezelf nog afvroeg, we hadden het net over dat mantelzorg ook heel mooi kan zijn. Is dat ook iets wat jullie bijvoorbeeld hebben gedaan, van je kan toch nog reizen maken? Is dat ook iets wat je andere mantelzorgers wil meegeven? Van blijf dromen, laat je niet kisten. Er kan nog heel veel moois.
1: Ja, het blijf zoeken naar wat er wel kan. Praat met elkaar.
2: Er kan nog heel veel wel.
1: Ja.
2: En blijf praten met elkaar.
1: En blijf dromen.
2: Goed zo, ja. Tot zover dit gesprek in de Nacht van Karel en Cervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met Maaike Oosterbaan over mantelzorg. Het hele gesprek vind je in de NPO Luister-app of op jouw favoriete podcast-app onder naam De Nacht van. Maaike, dank je wel en fijn weekend gewenst.
1: Dank je wel.
2: En we gaan nu luisteren naar Ede Staal, Het Hoogland. Dat wilde jij nog heel kort even zeggen.
1: Ja, ik kom uit Groningen en dit nummer doet mij heel erg aan mijn vader denken, die er helaas niet meer is. En mijn schoonvader zei, moet je dit nummer niet draaien. Dus bij deze.
2: Dank je wel.
3: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het zijn de meulens en de molen. Het zijn de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpoort langs de diek. Het ben de muns, ben de moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of ze.

0: Kinderen zitten steeds vaker op hun scherm. Na schooltijd met z'n allen tikkertjes spelen, dat gebeurt daarom veel minder. En dat is gevaarlijk voor hun gezondheid. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen meer gaan bewegen? In de eerste aflevering van Caro en Survey podcast Rennen op de Gang start het team van Pointer de zoektocht naar het antwoord op die vraag.
1: Jongens, we moeten dierentikkertje doen! Wink, vanaf nu? Wink, vanaf nu is het dierentikkertje! De tikker is de agressieve bosaap.
2: Weet jij nog hoe het was om buiten te spelen? Stel je een zonnige dag voor waarop je zonder jas naar buiten kunt. En je voor even weer 10 jaar oud bent. Tikkertje spelen met je klasgenoten.
1: Nou, wie is hem?
2: We, Yoga en ik, speelden de laatste maanden zoals we klein waren. Hier op basisschool De Waterhof in Delft.
3: Hé hey jongens, is het goed als ik ook meedoe?
4: Ja, en hoe jij wil ik ook
3: meedoen? Ben ik bij beide
4: teams? Nee.
3: Kan dat niet?
2: De jongens en meisjes van 10 en 11 jaar vlogen ons voorbij. We voetbalden samen, speelden buskruid, we deden samen een koprol.
5: Kennen jullie ook een koprol maken met z'n tweeën? Ja? Nee, andersom. Ja!
2: Terug naar de tijd waarin je er niet over nadacht. Je rende op een bal af, je verstopte je tijdens verstoppertje en je rende weg voor de tikker. Spelen tot je echt naar binnen moest.
1: Oh, mijn longen branden gewoon zoveel. Zo hard heb ik gerend.
2: Maar het geluid van spelende kinderen wordt steeds iets zachter. Niet omdat kinderen niet buiten willen spelen, maar omdat ouders het druk hebben, omdat het binnen veilig is, omdat er geen speelplein is, omdat gamen ook leuk is, omdat er huiswerk gemaakt moet worden, of omdat iemand ergens aan de andere kant van de wereld op TikTok een dansje doet. Yoga en ik trokken de laatste maanden op met deze kinderen. We gaven ze microfoontjes, we hingen rond in het klaslokaal en we voerden soms moeilijke gesprekken.
3: Wil je afvallen?
6: Ja.
3: Waarom?
6: Dat ik een beetje overgewicht heb.
3: Ja. Vind je dat moeilijk?
6: Soms. Vooral in groep 3, want daar werd nogal 4, 5, ook nog wel een beetje 6 mee gepest.
3: Ja?
6: Ja.
3: Wat naar. Dat is niet leuk, toch?
6: Nee.
3: Nee. En is dat de reden dat je wil afvallen? Dat je dan niet meer gepest wordt?
6: Ja.
2: De onschuld van spelende kinderen is ineens niet meer zo onschuldig als ze niet meer spelen.
7: Kinderen van 5 jaar hebben nu al diabetes type 2. Die zijn dus over 20 jaar, hebben ze al 20 jaar diabetes.
2: Volgens hem, volgens Erik Scherder, moet er nu iets gebeuren. Niet straks, nu.
7: En dan kunnen ze tegen mij zeggen, had je niet wat harder kunnen schreeuwen, jongen. Maar nou heb ik mijn kans voor toekomst. Het nadenken, plannen maken, initiatieven nemen. Ja, ik maak er geen bal meer van voor mijn toekomst. Had je niet harder kunnen schreeuwen, had het niet gewoon geregeld moeten worden.
2: Maar wat doe je als je al 20 jaar roept dat er iets moet gebeuren, maar niemand luistert?
7: Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is meer gaan voldoen dan de beweegnorm? In de afgelopen 20 jaar...
8: Ja, minder mensen minder. Zijn eraan.
7: Hoeveel kinderen zijn nu minder obees dan 20 jaar geleden? Meer kinderen. Dus waar is het effect? Waar is het effect op je totale gezondheid van die kids? Nergens. Je kunt hoogstens zeggen, ze zijn nu nog harder achteruit gegaan. Ja. Ja. Dus wie staat erop om te zeggen, tot hier en niet verder?
2: En nu is Erik het zat. En zet hij een stap die hij eigenlijk niet had willen zetten. Dit is Rennen op de Gang, een serie van Pointer Podcasts voor NPO Luister en KRO en CV.
9: Gemaakt door Yoga Brouwers.
2: En door mij, Benjamin de Bruin. In deze podcast zoeken we uit wat bewegen betekent en hoe het kan dat we langzaam maar zeker tot stilstand komen. Aflevering 1. Tot hier en niet verder.
9: Dit verhaal begint op de gangen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dit zijn de passen van iemand die altijd doorloopt.
10: Goedemiddag. Benjamin, aangenaam.
9: Je raadt het al. Dit zijn de passen van Erik Scherder. Neurowetenschapper en onvermijdelijk.
11: Ja, dan gaan we even snel van stoel wisselen. En dan komt professor Erik Scherder naast ons zitten. Die zit hier vaker.
12: En bij ons Erik Scherder, welkom.
13: Niemand minder dan Erik Scherder.
11: Neurowetenschapper Erik Scherder, die maakt zich zorgen.
9: Een man met een boodschap, met een missie.
11: Ja, u bent een evangelist bijna. U bent een zendeling. U roept ons op, jong, oud, blijf bewegen. Doe je dat niet, dan gaat het uiteindelijk hier in je bovenkamer een keer mis. En bewegen is ook wandelen wat u betreft?
14: Wandelen, nee, brisk walking. Hè. Dat wil zeggen doorloop. Brisk walking.
11: Ja?
14: Ja, ik wil het alleen even demonstreren, maar...
11: Doet u even een rondje door.
14: Ja.
11: Gewoon, zo.
14: En dat is ook mijn normale looptempo overigens. Dus ik loop
11: u loopt zo door de stad? Ja. U loopt zo naar de universiteit?
14: Ja, precies. Iedereen loopt er achter me aan. Ideaal. Geeft een upgevoel.
9: En zo lopen nu ook wij achter Erik aan in de universiteitsgangen.
14: Nou, op zich zijn deze gangen natuurlijk best ideaal om eens een telefoontje te doen. En...
9: Volgens Matthijs van Nieuwkerk is Erik Scherder een evangelist. Erik, we mogen hem tutoyeren, is ook die niet te stoppen wetenschapper.
14: Want hier zitten heel veel mensen natuurlijk. We zitten veel. Hè?
15: Ja.
14: Als je denkt, van ik moet toch bellen, doe het lopend. En ga een beetje traplopen tussendoor. Duurt het gesprek ook korter. Heel mooi.
15: Waarom duurt het gesprek dan korter?
14: Nou, omdat je ademnood krijgt als je praat in de traplopen.
9: We zijn nog geen 10 minuten binnen of hij heeft alweer iets van zijn boodschap aan ons verteld.
14: Ik ga voor.
9: Op sociale media probeert hij heel Nederland mee te krijgen in zijn enthousiasme.
14: Dag allemaal. Maakt niet uit wanneer u gaat lopen over de dag heen. Maar leuke studies laten zien dat gebieden in het brein die een rol spelen bij piekeren, dat die activiteit naar beneden gaat als u een heerlijk ommetje gaat maken. Nou, wie wil dat niet? Een beetje minder piekeren. Succes allemaal.
9: Overal duikt hij op. En soms worden er grapjes over hem gemaakt.
15: Heb je vergaderingen?
14: Vergaderingen ook zeker, ja. Ga ik altijd staan na een half uur.
15: Ja, precies.
14: En dan zie je mensen wel gniffelen, weet je. Heb je hem weer. Hè? Maar daar, na een paar minuten gaat de rest toch ook wel staan. Die denkt, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Want anders zit ik maar en zitten en nog eens zitten en zitten. En als ik een vraag aan jou zou stellen. Denk je dat de doorbloeding van je brein toeneemt of afneemt naarmate je langer zit? Ondanks de cognitieve inspanning, wat denk je?
15: Ik denk afneemt.
14: Ja. Dus het is wel merkwaardig dat mensen dat denken als ze om 4 uur nog gaan vergaderen, dat het nog altijd tot de beste beslissingen komt. Dat is heel merkwaardig.
9: Maar Erik is veel meer dan die vrolijke man met zijn opgewekte gezicht, die ons vertelt dat we een ommetje moeten maken.
15: Dus we gaan naar buiten, dat is het feit.
14: We gaan naar buiten.
9: En daar legt Erik uit wat hij op zijn hart heeft.
14: Maar goed, de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat je door de dag heen probeert te bewegen.
15: Ja, want, dus, waarom?
14: Als je het zitten, je kunt eigenlijk zeggen, je onderbreekt het zitten. Hè? En als je dat dus op het half uur 3 minuten doet, heb je al minder risico op hart- en vaatziekten, obesitas overgewicht en diabetes type 2.
15: Ja.
14: Nou, die diabetes type 2, dat was dus vroeger de ouderdomssuiker. Hè? Op mijn leeftijd kwam dat voor. Nu komt het in Nederland al voor bij kinderen van 5 jaar. Die zijn dus over 20 jaar, hebben ze al 20 jaar diabetes. En dan zijn ze pas 25.
9: En hierom... Hierom is het Erik te doen. De kinderen.
14: En als je dan denkt, wat gebeurt er in het brein van die kinderen die dat overkomt? Nou, die diabetes type 2 heeft bijvoorbeeld een negatief effect op je bloedvatvoorziening. Op de kwaliteit van je bloedvaten. Daarmee op de bloedvoorziening van je brein. Dus die kinderen hebben meteen al 20 jaar lang betalen ze los nog van de omgeving waar ze dan in opgroeien. Betalen ze al een vette rekening op kwaliteit van je brein.
9: We lopen met Erik door de regen langs de hoge universiteitsgebouwen. Het is grijs en de auto's razen voorbij. Erik is 74 jaar oud. Maar eigenlijk zie je dat alleen aan zijn hoofd. Zou je de grijze haren wegdenken, dan houd je het lichaam over van een jonge man. Zijn dunne benen, ranke borstkas passen helemaal niet bij iemand die al 8 jaar met pensioen is. En hij kan ook nog niet stoppen, vindt hij zelf. Want er moet nog iets.
14: Voor de zomervakantie was ik in 1 week tijd was ik in Heerlen Noord. Ik was bij Marcouche in Arnhem-Oost. En ik was in Sittard. Nou, dan zie je eens hoe veel ongelooflijke zorgen die mensen hebben. En die kinderen hebben. En die hebben gewoon helemaal geen alternatieven, behalve het mobieltje, zeg maar. Hey, ik chargeer even. En mensen doen er echt enorm hun best op die kinderen aan de gang te krijgen. Dus dan moet je voor die kinderen moet je opkomen.
9: Voor kinderen moet je opkomen. Voor alle kinderen. En Erik heeft een oplossing.
14: Dus je denkt bij jezelf, ja, maar als je dat gewoon top-down regelt...
13: Wat betekent top-down?
14: Vanaf morgen halen we al die kinderen, elk half uur... zorgt u dat die kinderen even door de klas heen bewegen.
13: En dan zou dat gewoon opgelegd moeten worden?
14: Hoe rot het ook klinkt. Ja, maar de normale overtuiging helpt niet.
9: Erik wil een wet of een harde eis voor scholen... die bepaalt dat elk kind moet bewegen. Maar hoe hard Erik ook schreeuwt, hij wordt genegeerd.
14: En dan denk ik, als ik nou bij de overheid te tafel zit, bij de kabinetten... en ik vraag, hoe kan het dat in Nederland kinderen zijn van 5 jaar... die diabetes type 2 hebben en u vindt het niet urgent. Hoe kan dat? Dat u het niet urgent vindt.
13: Hoe kan dat?
14: Ja, hoe kan dat? Dat u het niet urgent vindt.
13: Maar dat weet je niet.
14: Nee, dat vraag ik gewoon.
13: Ja.
14: En dan krijg je geen antwoord.
13: Nee.
14: Terwijl, wanneer vind je het dan nog wel urgent? Het antwoord is eigenlijk geen verklaring. Men verklaart niet in Den Haag waarom ze het niet doen. Het enige wat je hoort is, ja, maar goed, je komt daarmee aan... als je door de dag heen wil bewegen op school... dan kom je naar het onderwijsprogramma, daar beginnen we niet aan. En dat is de antwoord. Eigenlijk geen antwoord.
13: Is dit een persoonlijke missie van je?
14: Voor mijzelf, ja. Omdat ik gewoon elke dag lees die studies. Elke dag denk ik, mooi. Hoeveel bewijs wil je nog?
9: Erik is zo overtuigd van zijn boodschap... dat hij oprecht niet begrijpt... waarom die 3 minuten per half uur niet verplicht zijn.
14: Is dat nou waar het allemaal over gaat? Dat die 3 minuten er niet af kunnen? 3 minuten, that's it.
9: Wij hebben nu nog geen idee of dat zomaar kan. En of dat echt zo belangrijk is als Erik zegt. Dat gaan we de komende tijd uitzoeken. We blijven hem volgen op zijn missie, want er staat voor Erik echt iets op het spel.
14: Ik heb niet het eeuwige leven. Het zal me toch godverdomme niet gebeuren dat het in mijn leven niet echt gaat lukken. Gewoon.
2: Voor nu gaan Yoga en ik van de universiteit naar de basisschool. De Waterhof in Delft, om precies te zijn. We zijn in contact gekomen met Nick Keizer, een gymleraar. We
16: beginnen met de buiging.
2: En die Nick...
16: pak elkaar bij de polsen.
2: Dat schijnt een bijzondere man te zijn.
16: Gaan we een putje trekken. 3, 2, 1. Ik wil jou in de put trekken en jij mij. Maar ik moet je vast blijven houden. En we mogen er omheen bewegen. Ja? Goed zo. Nou, dat is eigenlijk het spel. Ja.
17: Gewoon zwart haar en grijze plukjes een beetje. Heel veel tato's.
16: Oké, dus je laat elkaar niet los bij het putje trekken, anders valt diegene. En dat noemen we, je stoeit met respect voor elkaar. Wat betekent dat respect ook alweer, Jens?
18: Dat je zorgvuldig met elkaar omgaat.
16: Mooi gezegd, je gaat zorgvuldig met elkaar om. Oftewel, je laat elkaar een beetje heel en je stoeit een beetje op een gezellige manier.
17: Vaak wel bij voorbeelden, dan wint hij wel van iedereen.
16: Oké, laat zien.
18: Go.
16: Zeker. Makkie. Heb het.
2: In de gymzaal van Nick staan overal spullen. Matten, kasten. Je kent het misschien nog wel van vroeger. En wat je zeker herkent, is de geur. Dit is zo'n oude gymzaal. Waar je ruikt dat er al heel wat zweetdruppels van voorhoofden zijn gerold. En al heel wat gymschoenen aan en uit zijn gedaan in de kleedkamers.
16: Jee, Nadia. Goed zo. Yvijne, wil jij ook met je benen over de kast? Kom eens. Yvijne. Dat was met je benen op de kast. Kan je er ook overheen?
2: Yoga en ik staan tussen Nick en de kinderen. En we kijken onze ogen uit.
16: Ja, heel goed. Kijk eens. Dit is heel mooi. Je handen staan goed. En dan even op je handen steunen.
2: Bijna elk kind heeft lol.
16: Nog een keer. Aanloopje. Spring. Hup, overheen. Tada. Ik wist het.
19: Klein beetje sterk op. Sixpack bijvoorbeeld, kan ik zeggen. Goed in vorm.
20: Hij heeft meegedaan met de kamp van Koningsbrugge.
21: 15 gewone burgers. In de uitdaging van hun leven.
20: Ik heb alle afleveringen gezien. Hij had het uiteindelijk wel zwaar. Hij heeft het alsnog gehaald.
22: Gejank omdat het zwaar is. Zou dat zijn wat wij bedoelen met karakter?
20: Hij zegt altijd tegen ons dat als iets niet lukt... dat je gewoon door moet zetten. En dat heeft hij wel eens tegen ons verteld. Maar ik wist niet dat hij het zelf ook deed.
23: Nee, dat ga ik niet doen. Nee.
24: Houd het op.
25: Je hebt je focus gewoon gezet op het halen van Kamp van Koningsbrugge.
23: Ja.
0: Echt, Nick. We zijn er bijna.
1: Oké, gaan we doen. Dankjewel.
0: All right.
1: Ik heb ook gelijk.
0: Ja, maar ik heb gelijk. Ja, weet. Echt waar.
3: Goed zo, meiden. Kom op. Trekken. Kom op, goed zo. Oké, hou er vast.
2: En Nick ziet alles. Hij gaat als een razende door de gymzaal.
4: Gewoon de activiteiten zijn leuk. Nana krijgt het ook wel naar zin.
3: Hé, stop. Kom, allemaal bij me zitten.
0: Zo. Jongens en meiden, supergoed dat bijna iedereen op zijn billen zit. En dat de voeten naar mij wijzen. Oké, hey Nando, jullie kwamen binnen in de gymzaal. Wat is toen het allereerste wat jij gedaan hebt?
2: Nick ziet er imposant uit met zijn brede torso en getatoeëerde armen. Maar gevaarlijk is hij niet. Hij is eerder een grote, vriendelijke reus.
0: We krijgen gelijk een geweldige beschrijving van wat Nando allemaal heeft gedaan. Dank je wel, maar hij ging lekker spelen op de bobbelbaan. Dat is één activiteit van vandaag. We hebben een nieuw stepparcours hebben we hier. Ja, kan je lekker om de pilonnetjes heen. Dat gaat die fijne ook begeleiden. Kinderen die ik al had ingedeeld, mogen ook alvast op hun bank gaan zitten. En de rest deel ik zelf even in. Zo, Ed, waar ben je? Daar, ja. Jana en Stella, hierbij. Tycho, Bink. Jaden, jij bent niet ingedeeld. Jij wel, dat heb ik drie keer tegen je gezegd. Daar. En Gabriella mag daarbij, bij Bink. Oké, jullie met z'n tweeën. En verder is daar op de bank bij Naomi. En Omar trouwens ook. Start hem maar.
2: Meteen op deze eerste dag voelen we dat bewegen veel meer is dan goed voor je gezondheid.
0: Je vindt gym niet leuk? Nou, het gaat met name om het groepje, denk ik. Hè? Dus je zit niet in het groepje wat je gewenst had, toch? Klopt, hè? En daardoor kom je niet meer tot gymmen. Moet je daar nou eens goed over nadenken? Dus eigenlijk, je krijgt je zin niet. En hoe gedraag je je daarna? Denk daar maar eens over na. En dan moet je eens nadenken, denk je dat je altijd maar je eigen zin kan? Nee, dat oefen je eigenlijk hier vandaag. En nou is de vraag, wat ga je nou doen? Ga je, ondanks dat je niet in een leuk groepje zit, ga je toch gewoon je best doen? Of ga je gewoon stoppen en geef je op? Omdat je je zin niet krijgt. Kom zo bij je terug.
5: Nee, ik verplicht hem zeker niet om mee te doen. Ik laat het echt bij het kind zelf. Omdat ik wil dat hij gewoon vanuit zichzelf dan gemotiveerd raakt om weer mee te doen. En hij mag ook even de tijd krijgen om te denken.
19: Ja, ik ben ook een beetje geïrriteerd van waarom zit ik dan niet bij mijn vrienden en de andere kinderen zitten dan wel bij elkaar.
5: Dus dan maar even niet bewegen en even zitten en denken over je eigen gedrag. Misschien nog wel belangrijker dan dat hij gelijk meedoet met een stoeispel. Ja, dit zijn gewoon life skills waar ik hoop aan bij te sleutelen.
0: Veres, kom eens. Veres, wat heb jij vandaag heel goed gedaan?
19: Toen ik geen zin had, heb ik toch doorgezet.
0: Hoe kwam het dat je geen zin had?
19: Want ik was moe en ik zat in een groepje wat ik niet leuk vond.
0: Ja, in een groepje zonder veel vrienden, denk ik. Hè? En toen ging je aan de kant zitten. En toen hebben we even gesproken over doorzetten. Ook als je niet je zin krijgt. Want hebben jullie de laatste twee rondes gedaan?
19: Toch gespeeld.
0: Geweldig. Trots op je. Mooi. Alsjeblieft.
5: Ja, door bewegen leer je gewoon jezelf kennen. Je leert andere kinderen kennen. Nou, je komt erachter wat voor activiteiten je wel of niet leuk vindt. Dus er zit zoveel meer achter het bewegen dan alleen een simpel gymlesje. En ja, op de basisschool zie je dat ook gewoon. Als kinderen mogen bewegen, dan stralen ze gewoon plezier uit. Het doet wat met de sfeer in de groep. Nou, we weten ook steeds beter dat op het moment dat jij wat stress ervaart, dus met name kinderen die het misschien iets moeilijker hebben, als die bewegen, dan dalen die stresslevels. En kom je ook weer hopelijk beter tot leren.
3: En stop, jongens en meiden, kom bij me zitten.
0: Nou jongens en meiden, superknap dat iedereen zo snel reageert. Oké, dit was de eerste les, Jozef, van de lessenreeks. Waar gaat het ook alweer over in die eerste les? Dus wat leren we dan met elkaar, Jens?
24: Je leert samenwerken.
0: Ja, dus het gaat erom dat je de activiteit met elkaar kan regelen. En dat je goed met elkaar leert samenwerken. Ook nog een beetje op een gezellige manier. Oké, luister mee. Aanstaande woensdag is de tweede les van de lessenreeks. Wat gaan we dan doen, Nandor?
24: Dan is het gewoon herhaling.
0: Herhaling van de lessen? Ja, je doet eentje dubbel, dat klopt. Ja. Nee, en de reden is ook natuurlijk omdat je precies weet hoe het gaat, want je hebt het al even gespeeld. Ja. Dus dan hoef ik jullie nog minder te vermoeien met mijn uitleg. Ja, doei allemaal.
6: Oh, mensen, is dat wat? Het ging denk ik wel oké, hè? Maar
0: ik weet niet of de opnames, maar ik moet zeggen, het was een hele goede gym. Mijn kinderen hebben het echt heel goed. Ze hebben het goed gedaan.
7: Ja.
0: Knap. Ja. Maar het is ook les 1, hè. Dus ze weten wel de hoop.
2: We zijn hier omdat de Waterhof één van de scholen is die het ideaalbeeld van Erik Scherder in de praktijk brengt. Hier spelen en bewegen de kinderen door de dag heen. Nou, het wordt dus al gedaan. Opgelost, toch?
9: Nee, de Waterhof is de uitzondering. Er zijn 50 scholen die kinderen door de dag heen laten bewegen. En er zijn er in totaal 6500... En dat is precies waar het volgens Erik Scherder misgaat. Scholen hoeven bewegen niet te stimuleren. Dat mogen ze zelf bepalen. Dat gesprek met Erik bij de VU was nog niet afgelopen. Sterker nog, het belangrijkste, dat moest hij nog vertellen.
13: Onlangs ben je in Den Haag geweest. Toch?
8: Ja.
13: Kun je vertellen hoe dat ging?
8: Er zaten aardige mensen. Heel aardige mensen. En die zeiden ja. We kunnen niet veel. De aanleiding was dat wij al 9 maanden geleden die brief hebben gestuurd naar minister Bruins. Ja. En naar de staatssecretaris Marielle Paul. En gewezen hebben op het recht van het kind. Het recht van het kind is gezondheid. En in die gezondheid zit ook dat ze recht hebben op bewegen. En we hebben gezegd, we gaan via deze route nu u dat voorleggen.
13: En dat betekent?
8: Dat betekent eigenlijk dat we gaan proberen om zeg maar, toch een soort urgenda-route uit de in te stappen.
9: En dit is hoe serieus Erik erin staat. Het is niet meer leuk. Het is niet meer vrijblijvend. Er staat een generatie op het spel. Erik heeft geprobeerd om te praten. Maar Den Haag, het ministerie van Onderwijs, doet niets. En dus ziet Erik nog maar 1 uitweg.
8: We stellen de staat in gebreken in de zin van dat zij te weinig, gewoon niet, het gezonde van het kind in bescherming nemen.
10: Wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de KRO-NCRV-podcast Rennen op de Gang? De hele serie is te beluisteren via de NPO Luister-app. Prosphigika is een zelfgeorganiseerde wijk in Athene. De ongeveer 400 bewoners organiseren er zelf allerlei sociale voorzieningen. Afgelopen weken protesteerden ze tegen plannen van de gemeente om de wijk te ontruimen. Deze nacht praat ik met Pierik Brands, die lid is van de Community of Squatted Prosphigika. Pierik, goedenacht.
11: Goedenacht. Hey. Ben je wakker?
10: Ja, jij ook gelukkig. Hey, afgelopen week hoorden jullie dat deze plannen inmiddels van tafel lijken. Jij bent nu in Athene. Hoe is de sfeer daar?
11: Nu ben ik voor het ziekenhuis. Waar Suzon, een van de hongerstakers, opgenomen is. En de dag daarvoor, of eigenlijk elke uren sinds ik aangekomen ben, zijn we samen aan het zijn voor het ziekenhuis om te zorgen dat de gezondheid van de mensen dat het goed gaat.
10: Uh-huh.
11: En de sfeer, ja, het is van heel vreugdevol naar de menselijkheid die Prosphigika probeert uit te dragen. Gegaan van dat we ons gewoon zorgen maken of het goed gaat. En voor Aristos, de persoon die sinds 5 februari in hongerstaking is, die zit in een hele kritieke toestand. Hij ligt nu op intensive care.
10: Ja.
11: En het is nog niet duidelijk hoe hij eruit gaat komen.
10: Ja, want dus, twee inwoners gingen dus in hongerstaking, desnoods tot de dood. Waarom vonden zij zo'n ingrijpende actie noodzakelijk?
11: Ik denk, dat kunnen we beantwoorden met een dichter die zij zelf ook vaak quoten. Dat als we niet meer voor elkaar kunnen sterven, dan we eigenlijk al dood zijn.
10: Mm-hmm.
11: En ze hebben die beslissing gemaakt om in hongerstaking te gaan. Omdat ze wisten dat als er een uitzetting zou zijn van de buurt, van Prosphigika, van de 400 inwoners. Dat er sowieso doden zouden vallen. Omdat er heel veel oude mensen wonen, omdat er veel kinderen wonen en heel veel mensen in een extreem precaire situatie wonen.
12: Ja.
11: En ze zet als een tegenaanval eigenlijk om dezelfde beslissingen wij zullen zien wanneer we dood zullen gaan, maar eerst zullen we verzetten.
12: Ja.

0: Omdat er heel veel oude mensen wonen, omdat er veel kinderen wonen en heel veel mensen in een extreem precaire situatie wonen. Ja. En ze zet als een tegenaanval eigenlijk om dezelfde beslissingen wij zullen zien wanneer we dood zullen gaan, maar eerst zullen we verzetten.
1: Ja. En, hey, misschien moeten we ook eerst even terug naar, naar Pacifica zelf. Hoe ziet dat er nou uit? En misschien ook kort uitleggen hoe deze gemeenschap is ontstaan.
0: Zeker. Ja, ik zal misschien een beetje een beeld schetsen. Het is een wijk, een buurt eigenlijk, in de stad Athene. Echt midden in het centrum met twee buren. De ene buurtpersoon is het grote politiestation van Athene. En aan de andere kant is het justitiepaleis. Dus het vindt zich een beetje in het hart van de stad, vol met instituties om zich heen. En het bestaat uit 8 blokken van verschillende flatgebouwen die 100 jaar geleden gebouwd zijn, waar dus 400 mensen samenwonen.
1: Ja.
0: Hoe dat is ontstaan, er zijn verschillende soorten mensen. Sommige mensen worden er al heel lang, andere mensen zijn er onlangs ingetrokken. Maar de manier waarop je het in het begin hebt beschreven van de zelforganiseerde buurt, dat project is 16 jaar geleden begonnen toen de bewoners hebben besloten alle gebouwen te collectiviseren.
1: Waarom moet de wijk volgens de gemeente nou worden ontruimd?
0: Dus zoals ik zei, is de gemeente, is Prosfica, de buurt, in het hart van Athene, dus op een stuk grond die heel veel geld waard is. En zij zien natuurlijk daar gentrificatieplannen in. Uh-huh. En dus hebben ze een, het is om misschien een context te geven, het is al de 6e keer dat ze het proberen uit te zetten. Het gaat eigenlijk vooral om het stuk grond te hebben en de zelforganiseerde buurt eruit te krijgen. Het is aan de ene kant Windberg en aan de andere kant de repressie van een beweging die zich hier ontwikkelt de afgelopen 16 jaar.
1: Ja, en wat zegt dit verhaal volgens jou nou op de manier waarop steden omgaan met betaalbare woonruimte?
0: Ik denk dat het een heel klassieke vorm is van hoe zelforganiseerde vormen van sociale woning eigenlijk worden neergehaald en in stedenbouw niet wordt nagedacht over wat is nou echt een sociale woning. Want wat in ons idee sociale woning zou zijn, zou de andere leegstand aanpakken en daar iets mee doen. En het laat zien dat de stedenbouw nu vooral op zoek is naar zelforganisatie en collectiviteit uit de steden te halen. En en om niks met leegstand te doen en mensen maar zo te laten.
1: Ja. En is het conflict daar nu daadwerkelijk voorbij? Of en wat hopen bewoners voor de toekomst?
0: Maar nu, zoals ik zeg, ik zit voor het ziekenhuis en de nachtshiften de hele nacht lang. En wat we vooral hopen is dat het goed met de hongerstakers gaat.
1: Ja.
0: En is het voorbij? Ja, zeker niet. Zoals ik zei, dit is al de 6e keer. Maar we weten ook zeker goed dat het nog een keer zal gebeuren dat er een aanval komt. Ik denk de hongerstaking is voorbij. Dat geeft hoop. Dat geeft ook hoop aan andere steden die zich hebben ingezet om Pacifica te beschermen. Maar er zal zeker veel internationale steun nog nodig zijn om door te kunnen gaan en om het verder te kunnen verdedigen. Dus het is zeker nog niet voorbij. Ook op lange termijn is het idee natuurlijk dat de idee van Pacifica niet alleen in de wijk blijft, maar nog verder verspreid gaan. Dus ook al is de strijd met de gemeente of wel iets te kunnen blijven voorbij, dan is er nog een veel groter verhaal om te vertellen.
1: Nee, precies. Birgit Brands, bedankt. Ja. Succes daar. Goeienacht. En dan zit dit uur er ook alweer op. Maar geen zorgen, we zijn nog lang niet klaar. Straks duiken we in de geschiedenis met het verhaal van Kaat Mossel. Wie was zij eigenlijk en wat heeft zij betekend voor ons kikkerlandje? En met Katty Kotti op 1 juli in aantocht kijken we ook vooruit naar de bijzondere dag. Je krijgt onder andere een inkijkje in het Surinaamse gerecht Hiri-Hiri. Dat en natuurlijk veel meer hoor je straks. Dus blijf gezellig luisteren.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben

0: hem gevonden, maar die hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. En de plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Daarom is het museum langer open dan normaal en dus gratis toegankelijk. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met de matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: De eerste vogeltjes fluiten alweer en bijna heel Nederland ligt nog op 1 oor. Maar wij zijn er natuurlijk gewoon. En ook op deze zondagochtend van 29 juni hebben we weer genoeg voor je in petto. Vandaag zijn er zo'n 42.000 Nederlanders jarig. De een viert dat met een kringverjaardag, de ander met een gezellig tuinfeest. Maar wist je ook dat er mensen zijn die aan doekzetten doen? Wat dat precies is, dat hoor je straks.

0: NCRV.
1: Straks duiken we in het verhaal van powervrouw Kaat Mossel. Ook hebben we het over muizen, want het blijkt een uitstekend muizenjaar te zijn. Goed nieuws voor de roofvogels. Maar eerst blikken we nog heel even terug. We duiken bijna juli in, maar nog eerst een paar dagen in juni. Vandaag kijken we naar wat 29 juni te bieden had in het verleden. Precies 19 jaar geleden ging in Amerika de eerste iPhone in de verkoop.
2: Ja, het leek wel te gaan om de komst van een wereldster, maar de duizenden fans waren niet toegestroomd om een mens te zien, maar om een ding te bemachtigen. De iPhone van softwaregigant Apple, die nu eindelijk in Amerika in de winkels ligt. De eerste trotse eigenaren reageerden uitzinnig. Dagenlang bivakkeerden honderden liefhebbers voor de deuren van de winkels van Apple om een iPhone te kunnen kopen.
1: De komst van de iPhone markeerde het begin van het smartphone-tijdperk, maar nog niet in Nederland.
2: En Europese liefhebbers zullen nog even moeten wachten. Pas in het najaar is de iPhone hier te koop.
1: Op deze dag in 2014 riep terreurorganisatie ISIS met deze audioboodschap het kalifaat uit. Op dat moment sterkte de Islamitische Staat zich uit over een gebied dat ongeveer 2 keer zo groot was als Nederland. In de jaren die volgden werd het steeds verder ingeperkt. In 2019 viel de staat officieel. Dan verder terug, naar 1971. 3 Russische kosmonauten waren op weg terug naar de oude aarde.
3: Dobrovolsky, Volkov en Patsayev hebben eerst het duurrecord gevestigd in de ruimte. Ze bleven maar liefst 23 dagen in een baan om de aarde draaien. Bij de terugkeer is er iets grondig misgegaan. Waarschijnlijk is de druk in de capsule plotseling weggevallen, waardoor de 3 kosmonauten door embolie om het leven kwamen.
1: Tot op de dag van vandaag zijn de 3 kosmonauten de enige mensen die ooit in de ruimte zijn omgekomen. Vandaag in 1911 werd prins Bernhard geboren. Tijdens de bezetting was zijn verjaardag een stil moment van verzet. Mensen droegen op deze dag in 1941 een anjer in het knoopsgat. Die dag ging de geschiedenis in als anjerdag. Een domineesvrouw schreef er het volgende over in haar dagboek.
4: Het aardige is dat die bloemenhulde als fluistercampagne door het hele land is gegaan en ieder gaf er gehoor aan. De dag van tevoren zag je al allerlei mensen met bosjes anjers. De bloemenwinkels konden er haast niet tegen leveren. En toen op de dag zelf ieder in de straat ermee verscheen, toen was dat als het ware een verbroedering.
1: Prins Bernhard kwam later in opspraak over de oorlog. In zijn jeugd was hij lid geweest van de nazi-partij. Tijdens de oorlog koos hij de kant van het verzet en hielp hij hen vanuit Londen.

0: Ja, Colin Hay is vandaag jarig. De zanger van Men at Work plaatst vandaag 72 kaartjes uit. Hij werd geboren in Schotland, maar is inmiddels een echte Australiër. Hij woont er al bijna 60 jaar en schreef misschien wel het bekendste nummer over Australië wat je zojuist hoorde, Down Under. Polarisatie is van alle tijden. Zo was het aan het einde van de 18e eeuw ook al onrustig in Europa. Het bekendste voorbeeld is de Franse Revolutie. Maar ook in Nederland knetterde het. De Patriotten wilden af van het Huis van Oranje en de Orangisten verdedigden het juist. Een van de bekendste gezichten uit die tijd is Kaat Mossel. Vandaag is het haar sterfdag. Dirk Alkemade, historicus aan de Universiteit Leiden. Goedenacht.
1: Ach, goedenacht.
0: Hey, Kaat Mossel, wie was zij?
1: Kaat Mossel was een vrouw uit Rotterdam. En ze heette eigenlijk ook helemaal niet Kaat Mossel, maar Catharina Mulder. Kaat Mossel was een bijnaam. En zij is inderdaad vooral bekend vanwege haar rol in de patriottentijd. Eigenlijk het grootste deel van haar leven weten we helemaal niks. Ze is geboren in 1723, maar tijdens de patriottentijd verkrijgt ze op een gegeven moment nationale bekendheid.
0: Ja, hey, en hoe komt ze dan aan die bijnaam, Kaat Mossel? Waarom noemen we haar niet gewoon Catharina Mulder?
1: Ja, dat komt. Ze was ze werkte als mosselkeurster in Rotterdam. Dus dat betekende dat zij elke dag, als de mosselen die waren gevangen, werden afgeleverd in de haven, dan keurde zij of ze van voldoende kwaliteit waren om op de markt te komen. Maar het is ook een spotnaam, want het is niet een hele sympathieke naam ook. En dus het was een naam die de patriotten aan haar gaven om haar ook een beetje belachelijk te maken.
0: Aha, want hoe zag die periode eruit waarin zij leefde?
1: Nou, het gaat dus over de patriottentijd. Dat is aan het eind van de 18e eeuw, zoals je inderdaad al zei. En het is een periode waarin eigenlijk inderdaad verschillende groepen tegenover elkaar kwamen te staan. Dus de patriotten en de orangisten. En de patriotten die wilden eigenlijk allemaal verschillende hervormingen. Ook geïnspireerd door de Amerikaanse Revolutie. En de orangisten, dat is een groep die zich schaarde achter de stadhouder. En Willem de Vijfde in die tijd. En die wilde eigenlijk dat alles zoveel mogelijk hetzelfde bleef. En Kaat Mossel behoorde tot die groep. Cool. En die had niks op met al die patriotten die verandering wilden. En die maakte daar die bekritiseerde die patriotten. En die riep ook haar mede-Rotterdammers op om vooral te strijden tegen die patriotten.
0: Ja, want er was ook sprake destijds van een propagandaoorlog. Hoe zat dat?
1: Ja, die strijd nam allemaal verschillende vormen aan. Maar een van de dingen was dat veel van die patriotten gebruikten ook allemaal verschillende vormen van de media. Dus die schreven politieke tijdschriften en pamfletten en spotprenten. Mm-hmm. Waarin zij eigenlijk hun ideeën onder de aandacht brachten. En enerzijds was dat op een soort positieve manier. Dus ze gaven aan van wat voor veranderingen wilden ze. En ze hadden het over democratisering en over vernieuwing. En ze streden tegen corruptie. Maar tegelijkertijd ging het gepaard met karakteraanvallen. En maakten ze hun tegenstander zwart. Gingen dus heel negatief te werk. En eigenlijk was Kaat Mossel ook echt een slachtoffer van die patriotse propaganda.
0: Ja, want ik wou vragen, wat was haar rol dan daarin?
1: Ja, nou dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Omdat ze was van betrekkelijk eenvoudige komaf. Dus eigenlijk iemand die helemaal niks uit zichzelf met politiek te maken heeft. Maar omdat ze zo'n felle tegenstander was van die patriotten. Ze stond ook op de markt als verkoopster. En ondertussen ging ze dan liederen zingen over het Wilhelmus bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
1: En ze verkocht ook orangistische blaadjes en pamfletten. En ze stookte mensen op om vooral tegen die patriotten in het geweer te komen. En daar hadden die patriotten natuurlijk niks mee. Dus zij begonnen haar frontaal aan te vallen in pamfletten, in allemaal spotprenten ook. Want ze vond eigenlijk vooral dat zij zich niet met politiek moest bemoeien. En ze was maar een eenvoudige vrouw. Dus ze werd ook alweer, ja, eigenlijk wat dat betreft ook, ja, het zwijgen opgelegd, gediscrimineerd.
0: Hoe valt dat dan te rijmen met de patriotten die zich aan de ene kant inzetten voor die verlichtingsidealen en aan de andere kant vrouwen van lage komaf zoals Kaat zo kleineren?
1: Ja, nou, dat valt dus inderdaad eigenlijk niet echt te rijmen, want... Nee. Ja, het laat dus zien dat die patriotten, ze zeggen wel dat ze het op hebben voor het volk en voor democratisering. En dat voor een deel klopt dat ook wel. Maar het laat dus ook zien als je een andere mening hebt. Of in dit geval als je dus een tegengestelde mening hebt, dan moet je eigenlijk vooral je mond houden. En dat geldt dan ook vooral als je een vrouw bent of als je van de eenvoudige komaf bent. Je ziet dus ook dat ze wordt echt als oproerstookse weggezet. En in allemaal in spotprenten wordt ze ook op een hele... op een hele afgebeeld als een hele rauwe, ze wordt omschreven als een helleveeg.
0: Ja. Hey, hoe is het uiteindelijk afgelopen met Kaat Mossel?
1: Eigenlijk wel terug. Ze is echt slachtoffer geworden van de patriotten. Op een gegeven moment wordt ze ook gearresteerd, omdat ze wordt verdacht dat ze de stadsgenoot aan het opstoken is. Mm-hmm. Daar zit zich jaren voor in de gevangenis. En uiteindelijk, de patriottentijd eindigt in 1787... met het herstel van de stadhouder. Uiteindelijk weet hij met de hulp van het Duitse leger... weet hij zijn macht te herstellen. En dan komt ook zij vrij. En dat is ook wel grappig, wel interessant... en laat ook wel zien dat ze echt wel... principes had, want dan wordt in 1787 wordt er een amnestie afgekondigd, dat alle orangisten die gevangen zitten mogen worden vrijgelaten, maar eigenlijk accepteert zij dat niet, een amnestie, want zij vindt dat ze eigenlijk nooit iets verkeerd heeft gedaan, dus zij wil gewoon worden vrijgesproken.
0: Ja, precies. Hey, Dirk Alkemane, historicus aan de Universiteit Leiden, dank je wel voor dit gesprek over Kaat Mossel. Meer dan 3/4 van de kinderen heeft wel eens iemand verloren. Volgens het onderzoek van NOS Jeugdjournaal besteden scholen nu geen aandacht aan rouw. En daar moet verandering in komen volgens experts.
2: Rouw is niet iets voor thuis. Rouw neem je ook mee naar school. Zoveel kinderen krijgen te maken met rouw. Dus ik zou willen dat de kinderen het gevoel hebben dat het een hele jaar bespreekbaar is om over rouw te praten.
0: Ja, alleen sommige leerkrachten voelen zich toch ongemakkelijk om over rouw te spreken. Een oplossing kan het theater zijn. Theatermaker Sarah Gianpaolo laat dit zien met haar kindervoorstelling Zeg maar dag. Goedenacht, Sarah.
3: Goedemorgen.
0: Morgen kan je ook al zeggen, hoor, denk ik. Hey, hoe kan een theatervoorstelling helpen om rouw bespreekbaar te maken bij kinderen?
3: Nou, ik denk dat het soms de ingang kan zijn om niet meteen heel in het hoofd te starten, maar eerst in het lijf en in het voelen. Dus door eerst te kijken naar een voorstelling die er op verschillende lagen mee bezig is... dan kan je een soort gezamenlijk vanuit een ervaring starten... en ergens eerst over napraten in plaats van dat je meteen zo... dit is het onderwerp en hier stel ik een vraag over. Dus ik denk dat het een soort zachte ingang kan zijn.
0: Ja, je leidt het wat meer in.
3: Ja.
0: Ja, want je voorstelling gaat over rouw, wat best een zwaar thema is. Maar hoe ziet dat eruit bij een 4-jarige?
3: Eigenlijk gaat het over... misschien niet specifiek over rouw, maar over afscheid... in alle vormen waarin je daar als kind... waarin je daar als kind mee in aanraking kan komen. En eigenlijk zie je een soort collage van allerlei beeld... van allerlei scènes zonder tekst... die rondom dat gevoel, die met dat gevoel te maken hebben. En dat is een scène over het kwijtraken van je knuffel. Het is een scène over achtergelaten worden door je vrienden. Dus je ziet eigenlijk op allerlei manieren... komt dat gevoel van afscheid of van achterblijven komt naar voren.
0: Oh ja, dus je leert gewoon daar al afscheid nemen.
3: Ja, ja. Hey, dus ik hoop eigenlijk vooral dat het laat zien dat iedereen ermee te maken heeft. Je bent. Ja.
0: Je gebruikt water daarbij als metafoor. Ja. Liedje uit je voorstelling Parapluutje laat het mooi zien. We luisteren even.

0: Hey, waar is water, nou wat we net horen, een metafoor voor?
1: Nou, wat grappig is, als we spreken over rouw, wordt het heel vaak symbolisch gebruikt. Dus we zeggen bijvoorbeeld het overspoelt ons of het komt in golven. En ik las een boek, Stromen rivieren in de lucht. En daarin gaat het eigenlijk over hoe water herinnering heeft en dingen in zich op kan slaan. En dat vond ik opeens een hele troostende gedachte. Omdat ik dacht, ja kijk, wij bestaan ook uit water. En als water dus dingen in zich opslaan en wij zijn water en dus wij verdampen en circuleren. Toen dacht ik opeens, ja dan is dat wat je... Het raakt eigenlijk nooit helemaal weg, omdat het als het water het met zich meedraait en dat circuleert, dan blijft alles weer terugkomen. En toen dacht ik, ja, dat is misschien voor vierjarigen een soort mooie metafoor om in te komen, omdat water kom je altijd tegen. Of dat nou is in een regenplas of in het kopje thee van de meester, zeg maar. Dus toen dacht ik, ja, ik heb iets nodig om het als kapstok aan te hangen. En toen vond ik dat een hele troostende gedachte.
0: Ik denk niet dat het alleen voor kinderen een mooie gedachte is, hoor. Ik denk ook voor volwassenen, Ik had er ook nog nooit zo over nagedacht, eigenlijk.
1: Nee, ja, het is leuk, want er is allerlei onderzoek naar water gedaan, zowel wetenschappelijk wat dat probeert te bewijzen, als ook zeg maar meer spiritueel. Mm-hmm. En dat die vanuit die twee hoeken bekeken, wordt er eigenlijk gezegd, ja, het kan wel echt. Dus dat is leuk om dan als theatermaker te gebruiken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Gebruik je nog meer? Hoe geef je zo'n groot thema nou verder nog vorm?
1: Nou, ik heb eigenlijk gezocht, omdat ik voordat ik de voorstelling ging maken veel gesproken heb, ook met kinderen over dit onderwerp. En wat ik daar bijzonder aan vond, is dat waar je eigenlijk van tevoren denkt, oh ja, zo de zwaarste vorm van afscheid of de moeilijkste vorm is rouw of dat ze iemand echt verliezen. Terwijl, dan sprak ik met kinderen die bijvoorbeeld vertelden over dat ze hun knuffel kwijt waren geraakt. En toen voelde dat verdriet net zo diep als wanneer ik bijvoorbeeld nadenk over het feit dat ik mijn vader ben verloren. En dat was eigenlijk de ingang dat ik dacht, dat gevoel zit dus op al die vlakken. Dus ik kan gewoon scènes maken over allerlei verschillende kleine en grote vormen. En dat is voor iedereen dan de ingang om toch bij dat gevoel te komen.
0: Ja, sorry.
1: Nee, nou, ik zie heel veel, omdat ik veel ook met en voor kinderen werk, zie ik heel vaak dat verdriet iets is waar we best wel jong al in geconditioneerd zijn om dat ongemakkelijk te vinden. Of het moet altijd heel snel, zeker op school, moet het snel opgelost en getroost en weggesnoten. Terwijl ik eigenlijk heel vaak denk, ja, verdriet is ook maar gewoon een emotie. Of net zo goed als dat je kan lachen in de klas. En het is wat mij betreft ook heel vaak eigenlijk gewoon liefde wat ook maar een weg naar buiten zoekt. Het uitzicht alleen op een andere manier. Dus wat ik heel graag wilde is aan die kinderen laten zien, het laat het er maar gewoon zijn. Ja. In plaats van het meteen op te willen lossen.
0: Ja, precies. Hey, en want je voorstelling speelt al een tijdje. Wat voor reacties zie of hoor je nou bij kinderen?
1: Ja, het is bijzonder. Je hebt eigenlijk verschillende reacties in de zaal. Dus je hebt kinderen die eigenlijk de hele voorstelling hardop aan het verwerken zijn wat ze zien. Dus die willen heel erg benoemen. Oh, kijk, hij is zijn knuffel kwijt. Oh, nu moet hij huilen. Oh, hij is verdrietig. Ook om, denk ik, voor zichzelf te verwerken wat ze zien. En je hebt ook kinderen die gaan juist naar binnen. Dus die zie je steeds meer zo tegen hun ouders of tegen de juf aan kruipen.
0: Oh ja.
1: En er is een groep kinderen, die vind ik eigenlijk ook altijd wel leuk. Die vinden het, die kunnen denk ik nog niet helemaal framen wat ze voelen. Dus die kunnen het ook saai vinden. Of die kunnen ook juist ik heb ook wel kinderen die dan bijvoorbeeld zeggen, oh, ik ben heel moe. En dan denk ik altijd, ja, ben je moe? Of voel je iets en kan je nog niet
0: plaatsen wat dat is?
1: Precies wat je voelt. Dus dat is zo bijzonder eigenlijk wat er in de zaal gebeurt. Het gaat een beetje alle kanten op.
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Hey, en als je kinderen nou na afloop een gevoel of een gedachte mee naar huis mag geven, wat is dat dan?
1: Ja, ik denk dus, verdriet mag er gewoon zijn. En wat ik mooi vind is dat, wat er heel erg in de zaal gebeurt, is dat omdat de ouders vaak ook geraakt worden, dus dat ze ook zien, het is, iedereen heeft het. Het maakt niet uit welke leeftijd. En ik vind het bijzonder dat er bij deze voorstelling soms ook kinderen de ouders troosten. En dat je daardoor met elkaar zo voelt, ah ja, we gaan hier allebei.
0: Allemaal doorheen. De voorstelling is nog te zien. Theatermaker Sarah Gianpaolo, dank je wel voor dit gesprek.

0: Vandaag staat Giovanni van Bronckhorst na 7 jaar weer op het veld als hoofdtrainer van Feyenoord. Het was niet zijn eerste plan, maar uit loyaliteit voor zijn club die in de problemen zit, heeft hij toch toegezegd. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met loyaliteit? Gaula CAD, antropologe en coach in geweldloze communicatie, een hele goede morgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, wat is loyaliteit nou precies?
1: Ja, nou ja, we kunnen zeggen eigenlijk dat loyaliteit is een morele verbintenis, hè, waarin je trouw bent aan een persoon of een organisatie of zelfs aan een ideaal. En het staat een beetje voor, ja, het staat eigenlijk voor betrouwbaarheid, voor eerlijkheid, oprechtheid, nakomen van afspraken. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort sociaal bindweefsel. Zonder loyaliteit zou de samenleving ook moeilijk kunnen functioneren.
0: Het is gewoon echt iets waar we behoefte aan hebben, aan die loyaliteit.
1: Ja, absoluut. Ja, het is iets wat ook vertrouwen geeft. Hè? Want vertrouwen is iets wat niet ontstaat door iets 1 keer goed te doen, maar door iets meerdere malen te blijven doen. Dus er moet consistentie in zitten. En daar is loyaliteit voor nodig.
0: Ja, en dat komt natuurlijk ook in verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld naar je familie, of je relatie, of je werkgever. Wie bepaalt naar wie of wat je die loyaliteit voelt?
1: Ja, dat hangt een beetje af. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om loyaliteit te krijgen. Dat kan ook naar een geloofsovertuiging. Hè. Zoals je net ook zei, voetbalclub. Maar ook je afkomst en tradities. Daar kun je ook loyaal aan zijn. Je ziet het ook bijvoorbeeld terug in rituelen. Hè. Bijvoorbeeld huwelijksgeloftes. Hè. Daar zweer je ook trouw aan elkaar tot de dood. Ontscheid. Of militaire eden of zweren aan een land. En het kan ook ontstaan uit liefde, dus zoals met een huwelijk. Maar het kan ook ontstaan bijvoorbeeld uit dankbaarheid. Dat je heel dankbaar bent voor wat iemand voor je heeft gedaan en daardoor dus ook trouw blijft. Verbondenheid, erkenning, maar ook ergens bij willen horen. Het kan ook komen vanuit familie en afkomst. Dus als je hele familie een fan is van een bepaalde voetbalclub of bepaalde tradities aanhoudt.
0: Dan hoort jij dat ook.
1: Ja, precies. Zo kan het ontstaan, ja.
0: Maakt het dan eigenlijk nog uit of die loyaliteit naar mensen gaat, dus naar je partner, of nu in het geval van Giovanni van Bronckhorst naar een voetbalclub of een organisatie?
1: In feite niet. Omdat wij ons toch verbinden als mensen vanwege hele menselijke, ja, universele menselijke behoeften. Hè. Het geeft ons iets van erbij willen horen, veiligheid, voorspelbaarheid, zekerheid. En daar gaan wij eigenlijk voor. En het kan inderdaad tussen mensen zijn, maar het kan ook tussen organisaties en idealen.
0: Ja, in principe ben je dat natuurlijk ook naar je werkgever. Je komt naar werk.
1: Precies.
0: En ja. Hey, ja. Kan loyaliteit ook wel eens ongezond worden?
1: Ja, nou ja, kijk, loyaliteit is natuurlijk iets heel moois, hè, dat voor opgesteld. Maar er is wel een schaduwkant aan loyaliteit. En dat zie ik vaak bijvoorbeeld met mensen die loyaal blijven aan situaties die eigenlijk al lang niet meer dienen. Bijvoorbeeld een werkgever waar je ongelukkig bij bent, of een relatie die al heel lang leeg voelt. Of een organisatie die niet meer jouw waarden vertegenwoordigt. En wat je dan ziet is dat mensen dan toch loyaal blijven. Vanuit een soort plichtsbesef, maar ook soms vanuit de angst eigenlijk om weg te gaan, om iemand te moeten teleurstellen of om verstoten te raken. Dus er zit heel veel schuld en schaamte en angst in. Dus dat is 1 kant van de schaduwkant. Er is nog een kant en dat is wat je vaak ziet, is dat het in een afhankelijkheidsrelatie, waarbij de relatie dus niet gelijkwaardig is. Dat het vaak maar 1 kant op gaat.
0: Oh ja.
1: Die loyaliteit. Ja, dus bijvoorbeeld bij een werkgever. De werkgever kan jou zomaar vervangen, maar jij blijft. Hij geeft er heel veel van op, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, je bent helemaal afhankelijk. Ja.
0: Wat kan je daar dan aan doen in dat soort situaties?
1: Nou ja, sowieso is het heel belangrijk om je eigen innerlijk kompas daarin te volgen. En dus ook je eigen integriteit te bewaken. Door kritisch te blijven over wat dient het mij eigenlijk. Hè? Welke behoefte vervult het op dit moment om hier te blijven? En wat ik daarbij wel wil zeggen is dat, kijk, Loyaliteit en trouw zweren zouden niet nodig zijn als wij niet ons voornemen om dat ook te doen in moeilijke tijden. He, dus ja. Ja, anders zou het niet nodig zijn. Dus er zijn altijd moeilijke tijden. En dat is ook een beetje waar het zo dun is, hè, de grens. Ja. Van wanneer is het nou gezond en wanneer is het ongezond. Maar het is wel zo dat als wij te lang blijven in een loyaliteit wat ons niet en wat niet meer onze waarden vertegenwoordigt, ja, dan kan dat wel een context gaan scheppen waar je makkelijk manipulatie, gebruik, maar ook zelfs misbruik kan plaatsvinden.
0: Ja, precies. Ja, dan wordt het echt ongezond.
1: Ja.
0: Maar goed, over het algemeen is loyaliteit wel iets moois, toch?
1: Absoluut. Het is echt ook heel essentieel eigenlijk, hè? Want daar kunnen we op vertrouwen. Het geeft ons de zekerheid. Maar ook het geeft ons ook dat groep wat we zo nodig hebben als mensen. Daar hebben we het al evolutionair gesproken mee overleefd. Wij overleven niet als individu, we overleven als groep. En daar willen we bij horen. En daar willen we dus ook loyaal aan zijn. Dus in die zin is het zeker heel gezond en fijn. En biedt het ons heel veel vertrouwen. Maar het is wel ook heel belangrijk om ook trouw te zijn aan onszelf daarbij. En onszelf niet te verliezen of vervreemd te raken van wat voor mij nou eigenlijk belangrijk is. Waar sta ik nou eigenlijk voor?
0: Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Trouw zijn en loyaal blijven aan jezelf. Wat ook heel belangrijk is. Gaula CID, antropologe en coach in geweldloze communicatie. Dank je wel. Verjaardagen hebben we allemaal. Maar vieren het lang niet op dezelfde manier. Onze redacteur Asja is net aangeschoven. Goedemorgen, Asja.
2: Goedemorgen.
0: Jij kwam laatst tot ontdekking dat verjaardagen bij jullie anders worden gevierd dan in andere plekken in Nederland. Hoe kwam je hierachter?
2: Nou, ik kom dus uit Achterhoek en ik studeer in de Randstad. En ik vertelde laatst aan twee vrienden dus dat ik niet vanavond kon komen, omdat ik dus een doek ging zetten voor een vriend die 25 werd. En ze hadden geen idee waar ik het over had. En ze keken me zo scheef aan dat ik dacht van, snappen jullie het niet?
0: Weet je wat ik nu doe dus? Want ik heb geen idee waar je het over hebt. Nee, ik kom uit Rotterdam, dus ik heb echt geen idee.
2: Nee, het is wel iets uit het oosten. En het is eigenlijk heel simpel een spandoek met een tekst erop. We kennen bijvoorbeeld allemaal de Sarah en de Abraham poppen die iedereen in de tuin heeft staan als hij of zij 50 jaar wordt. Maar bij mij in de Achterhoek doen we daar een schepje bovenop. Want als je 16, 18 of 25 of zelfs 75 wordt, dan zetten we dus een doek voor je. En dat doen familie of vrienden. En eigenlijk is iemand uit je omgeving jarig. En dan spreek je af met vrienden of familie om een spandoek te maken. Wat echt superleuk is, want je zit dan met z'n allen bij elkaar. Je haalt herinneringen op. Je kijkt naar anekdotes die de jarige heeft gegeven. En je maakt gewoon een supergezellig moment van met muziek, hapjes en drankjes. En dan pak je een oude laken uit de kast. Met stiften, verf of graffiti ga je dan aan de slag om een leuk verhaaltje te schrijven. En dan versier je het natuurlijk ook. En dat kan bijvoorbeeld met wat kleding, voetbal of een biertje zijn. En het spandoek dat hang je dus op voor het huis van een jager, de nacht voor de verjaardag. Maar tegenwoordig, dus wat ik ook dus voor die vriend had gemaakt, was een digitaal spandoek. En het leuke daaraan is dus dat je foto's kan toevoegen. Want op een traditioneel spandoek dat je met stiften maakt, kan dat natuurlijk niet. En daar staan de gekste foto's op. Je wordt dus niet bespaard. De foto waar je schil op kijkt, gekke carnavalsoutfit, of toch die foto met die jongen die je zo leuk vindt, staat er allemaal op. En de teksten zijn tegenwoordig ook wat ruiger geworden. Zijn niet alleen maar rijmpjes en gedichten tegenwoordig, maar je wordt ook wel flink belachelijk gemaakt. Bijvoorbeeld het moment dat je een blauwtje opliep bij de kroeg, of bijvoorbeeld die schoenen die je altijd aan hebt die je vriendengroep haten. Nou, je reken maar op dat met foto en al dus voor de huis hangt en de hele buurt ermee van kan genieten. Maar dat is niet eigenlijk het enige nadeel, want digitaal kan je ook wat foutjes maken, zoals je hier dus hoort.
3: Een opmerking. Gaan jullie eens naar buiten toe, naar dat doek wat jullie daar geplaatst hebben? Nou, daar klopt niet iets van.
4: Wat klopt er
3: dan? Ja, dan moet je maar eens gaan kijken of je het zelf ziet.
4: Nou, dat heb ik niet al.
3: Nou, dat heb je niet goed gekeken.
5: Het is al 200 jaar Twentse gastvrij, hè?
4: Ja, nou.
3: Je moet wel goed kijken, hè?
4: Ja, komt erin. Maar dan.
5: Gas. Oh, wat erg. Er staat nog geen thee. Er staat geen thee.
2: Ja, Gelukkig stonden wel bij mij alle letters op mijn bord. Maar ik hield wel mijn hart vast toen ik 18 werd. Want ik stelde aan al mijn vriendinnen, ik wil geen bord voor het huis. Want ik wil niet dat het hele buurt ervan mee kan genieten. En ze zijn heel lief voor mij geweest. Want ze hebben uiteindelijk een bord gemaakt in de vorm van een hartje. Omdat ik met Valentijnsdag jarig ben. Superleuk, maar de tekst, ja, die was wel beschamend. En moest ik toch wel aan de eettafel thuis uitleggen aan mijn ouders. Maar nu kan ik er flink om lachen. En wat er ook eigenlijk heel leuk aan is, is dat iedereen ervan kan meegenieten. Dus stel, ik fiets zelf door het dorp en ik zie een spandoek hangen, dan kijk ik toch wel altijd. En als er foto's bij hangen, vind ik het nog leuker. Want dan leer je ook een beetje de persoon kennen zonder dat je de persoon kent. En krijg je er ook een beeld bij. En ook ontstaan er gesprekken. Dus mensen die je niet kent, die feliciteren je. Of bijvoorbeeld de muurman die een anekdote uit de tekst haalt om gesprek te beginnen. Het is een superleuk en persoonlijk proces van samen bedenken en het doek opzetten tot aan de verjaardag vieren. En het voelt een beetje als een Sinterklaasgedicht als je het niet kent. Je hebt gezonde spanning, je hebt geen idee wat je kan verwachten. Maar ja, je hebt toch eigenlijk ook een beetje wel zin in om eigenlijk te horen wat voor misstappen je hebt gemaakt. En ik hoop dat ik dit nog vele jaren mag doen. En ik hoop stiekem ook een beetje dat we dit in heel Nederland gaan doen.
0: Ik wil dit ook gaan doen voor mijn vrienden.
2: Ja, zeker doen. Aan te raden.

0: Lamentablemente un tonto liedjaar is.
1: Op 1 juli is het Kitty Kotti, de dag waarop we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. In aanloop naar die dag laat ik je elke week kennismaken met een ander aspect van deze feestdag. Deze week lopen we mee met Vanity Plet. Zij legt de fijne kneepjes uit van hoe je heri-heri maakt. Onze redacteur Sherika Olieberg kreeg een bijzonder kijkje achter de schermen en hielp mee in de bereiding van dit bijzondere gerecht.
2: Wat was je vraag alweer?
3: Of die vis zout was?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Die is zout.
2: Ja, die is zout.
4: Hey girl, wat leuk dat we mochten komen. Dit is Veste.
5: Ik ben Vanity.
4: We gaan nu dus beginnen met koken. En we gaan het gerecht heri-heri maken. Maar waarom eten we dat eigenlijk? Waarom is dat zo'n stable voor 1 juli?
5: Nou, heri-heri komt eigenlijk vanuit de slavernij. Omdat de tot slaafgemaakte niet genoeg voedzame maaltijd hadden. Of ja, in ieder geval niet genoeg producten hadden om echt een fatsoenlijke maaltijd te maken. Maakten ze dus gebruik van de knolgroentes en eigenlijk eten of vlees dat makkelijk houdbaar was. En omdat die maaltijd dus echt voedend moest zijn, zijn ze dus uiteindelijk gekomen op heri-heri. Want je moet bedenken, de tot slaafgemaakte in Suriname, die kwamen af van Afrika. Dus heel veel van die knolgroenten zoals cassave, bakbanaan, die komen ook vanuit Afrikaanse cultuur.
4: Ja, en ik zie dat je hier best wel verschillende soorten hebt. Dit is bijvoorbeeld wat je zei, cassave. Wat is cassave eigenlijk?
5: Cassave is een knolgroente. Je kan het vergelijken met de aardappel, maar het groeit anders. Hij is wat dikker qua structuur. Hij is wit van kleur. Iets droger. Het heeft ook zijn eigen smaak. Cassave is gewoon iets dat je moet proberen. Daar worden heel veel verschillende andere gerechten van gemaakt. Je kan er soep van maken. Je kan hem frituren. Dus je kan hem eigenlijk echt vergelijken met de aardappel.
4: Ja, en dus je hebt cassave hier. Je hebt normale aardappel hier. Zoete aardappel heb je ook. En wat zit er nog meer in naast die drie dingen?
5: Dan heb je ook nog bakbanaan. Dat is niet jullie gewone Chiquita banaan. Maar dat zijn bananen die speciaal gekweekt zijn om hartig gegeten te worden. Dus ja, die worden kunnen opgekookt worden. Maar je kan ze ook gebakken of gefrituurd eten.
4: Ja, en die smaken dan dus ook niet naar die Nederlandse Chiquita banaan?
5: Het smaakt naar banaan. Maar dan niet naar Chiquita banaan. Ik kan het echt niet goed beschrijven, maar er is echt een groot verschil tussen een Chiquita banaan en echt een bakbanaan. Die is wat hartiger van smaak, wat voller van smaak. Echt aanwezig ook.
4: Want we hebben hier vis. Dit is bakkeljauw. En het is gezouten volgens mij. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt. Het is gezouten vis. Ja, je moet bedenken, er waren niet echt koelkasten rond die tijd. En gezouten vis is een makkelijke manier om vis zo lang mogelijk houdbaar te houden. Daarom zijn er heel wat gerechten in Suriname met zoute vis ook. Ja, het is wel de bedoeling dat je hem een beetje uitkookt, zodat het zouten wat minder is. Het is niet de bedoeling dat als je hem uit de verpakking haalt, dat je hem meteen opbakt. Die moet je echt even laten ontzouten.
4: Oké, we hebben dit nu dus met z'n drieën gesneden. En wat is dan de volgende stap?
5: We gaan dus nu alles wat we hebben gesneden gaan we uitkoken totdat het een beetje zacht is.
4: Ja, ik denk dat deze wel groot genoeg zal zijn.
6: Zo, ja, dat past allemaal in, ja, inderdaad. We hebben echt veel aardappel en zoete aardappel in moet.
5: Ja, dus dan doen we alle aardappelen in de pan.
4: Want alles gaat samen dus?
5: Wacht even, niet alles gaat samen, alleen de aardappelen gaan samen. Cassave doe ik ook apart en de bakbananen die doe ik ook apart. Omdat het toch nog wel een ander kooktijd nodig heeft. En ja, het is gewoon belangrijk dat je dus om de zoveel tijd even met een vorkje erin prikt om te kijken of die echt gaar zijn en dus een beetje zacht zijn. Zal ik een beetje water in alle pannetjes toevoegen?
6: Is er nog kruiden bij trouwens?
5: Nee, die kook ik dus gewoon in water. En dat laat ik dan gewoon uitkoken. Want eigenlijk is de bakkeljauw de ster van de show. Die heeft al genoeg zout, heeft al genoeg kruiden. Dus dan wil je je groentes of je knolgroentes, die zijn eigenlijk meer als een geleider van je vis. Nou, hier heb je ook een glaasje Fernandez.
6: Oh, lekker,
4: dankjewel. Ja, en Veste, we hebben dus net samen met z'n drieën gekookt. En hoe ruikt het? Wat voel je nu? Want we gaan een echte taste test doen. Wat,
7: Nou, het ruikt echt heel lekker, ja. Ik ken bakbanaan wel een beetje, maar bakkeljauw ken ik dan weer niet. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat smaken. Ja, de geur ruikt wel goed natuurlijk in het hele huis al. De hele keuken, dat heeft de hele geur overgenomen. Maar hier... nu op je bord hebben, dat ben ik heel benieuwd naar eigenlijk.
4: En ook een lekkere Fernandez erbij.
7: Eerst even een slokje Fernandez, ja. Met ijsklontjes erin, hè. Heel lekker. Nou, dat is lekker. Ja, lekker hoor. Ja, het is echt Surinaams ook, hè, Fernandez.
4: Ja. Het is echt een Surinaamse table.
7: Proberen. Moet ik nog een combinatie proberen of zo?
5: Ik vind hem dus lekker met een zoete aardappel. Of je kan hem ook combineren zoals jij het nu op dit moment gaat doen. En of met je ijzer, ja. Of sommigen doen het samen. Je moet gewoon eten zoals jij wilt. Het is gewoon een feestje met je handen.
7: Ja, met mijn handen. Ja, want ik eet nu ook met mijn handen. Alles samen.
6: Oh, lekker zeg.
5: Ja?
7: Want de bakkeljauw is echt heel lekker. Ook lekker zout. Ook echt nice.
4: En wat proef je een beetje? Kan je dat omschrijven?
7: En toch ook wel echt die vis. Die is wel echt overheersend.
6: Ik ben benieuwd hoe die dan is met
7: alleen dan de zoete aardappel. Misschien proef je dan zoete aardappel meer.
4: En Naik, wat vind jij ervan?
8: Nou, ik vind het echt lekker hoor. Ik ken Heri natuurlijk al sinds kleins af aan. Maar deze is ook echt heel goed gemaakt.
7: Mm. Hij is echt een heel lekkere maaltijd. Vooral met het warme weer. Ja, perfect. En bakbanaan, hou van bakbanaan.
1: Je hoorde onze redacteur Shereka Olieberg met Vanity Plat.

0: In Den Haag zal je het niet snel zien. Een coalitie van SP, BBV en CDA. Toch kan het wel, namelijk in het Groningse Pekela. Daar is deze week het nieuwe college van burgemeesters en wethouders beëdigd. Met daarin dus die drie partijen. Daar is alleen niet iedereen blij mee. Bijvoorbeeld de landelijke SP. Die kritiek heeft op hun lokale fractie in Pekela. Feike Oppenwal, fractievoorzitter van het CDA in gemeente Pekela. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een coalitie met CDA, SP en PVV. Daar zouden ze in Den Haag spontaan van hun stoel van vallen. Maar jij zit er middenin. Hoe is dit tot stand gekomen?
1: Ja, wij zaten er middenin. Gelukkig is het afgelopen woensdag inderdaad tot het eindresultaat gekomen. Hoe is dat zo gekomen? Dat is gebaseerd, denk ik, op de samenwerking van afgelopen jaren in de Raad. Deze drie partijen die zaten met nog GroenLinks PvdA in raadsbreed akkoord. Daar hebben we elkaar gevonden, 4 jaar geleden. En op basis van wat er in de afgelopen jaren aan vertrouwen is gegroeid, is de verteller, Riekes Jager, oud Tweede Kamerlid, tot het voorstel gekomen dat deze drie partijen met elkaar moeten gaan praten.
0: Ja, en klopt het dan dat het frame van links en rechts gewoon minder speelt in Pekela? Of hoe kan dit daar, hoe kan het bij jullie wel?
1: Ja. De PVV die noemt zich al jaren Pekelder PVV. Sommigen staren zich blind op die drie letters PVV. Zij hebben ook besloten, voor de verkiezingen al, moet ik eerlijk zeggen, dat zij als zelfstandige partij, eigenlijk als lokale partij, verder gaan. En zich niks van Geert aantrekken. Ze zijn natuurlijk op de letters PVV binnengekomen. Maar dit is wat ze besloten hebben. Tot hun eigen verrassing waren ze gegroeid van 2 naar 4 zetels. Ze waren daarmee de grootste. Dus ze hadden ook recht van spreken om de coalitie te starten.
0: Ja, precies. Dat is heel logisch. En had u bijvoorbeeld verwacht dat u in een coalitie zou komen met de PVV en SP samen?
1: Ja, nee. Wij hebben 2 zetels. De andere 2 partijen die hebben 4 zetels. Dus we waren best verrast. Er zijn totaal 15 zetels in de gemeenteraad. Die 2 die kwamen op 8. En dat vonden ze wel een magere meerderheid. Dus toen kwamen ze boos uit. Wij waren de 3 partijen en alle 3 die gewonnen hadden. Dan waren de 2 die hadden niet gewonnen. Er zijn 5 partijen nu dan. En wij 3. En wij werden gevraagd, het CDA werd dus gevraagd door alle 2. We willen jullie er graag bij hebben. CDA is een partij die al 35 jaar in de raad zit. De gemeente bestaat ook 35 jaar na de herindeling. En zo kwamen ze bij ons uit als toch een stabiele partij.
0: Ja, precies.
1: Het frame van links en rechts. Weet je, Simon, ik denk dat elk mens heeft linkse ideeën, elk mens heeft rechtse ideeën. Ik heb het tijdens het debat afgelopen woensdag zo verwoord. Ben je links als je in een e-auto rijdt? Ben je rechts als je voor kernenergie bent? Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. In Pekela telt het links-rechts schema veel minder.
0: Ja. Wat kan Den Haag dan leren van jullie?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat wij een voorbeeld kunnen zijn dat polarisatie, als mensen een stap vooruit zetten, dat polarisatie doorbroken kan worden. Ik zou landelijk ook niet met Geert Wilders willen werken. Daar heeft Harry Bontebal helemaal gelijk in. Dat is het. Maar de standpunten van de PVV zijn toch heel anders dan landelijk. Zo staat het ervoor. De SP die had er heel veel moeite mee. De leden die waren er uiteindelijk voor. En afgelopen zaterdag was er een partijraad van de SP. Daar waren moties dat de SP en PKLA eruit gezet moest worden, gehoreerd moest worden, et cetera. Nou, die zijn allemaal verworpen. Dus ook landelijk zijn de leden van de SP akkoord gegaan met deze beweging van de SP.
0: Nou, dat is dan toch nog heel goed nieuws. Zo aan het einde van dit proces. Feike Opperwal van het CDA, fractievoorzitter in de gemeente Pekela, bedankt. En voor de ene is het zijn grote angst en voor de ander is het een heel leuk huisdier, muizen. Er zijn er dit jaar veel meer dan andere jaren en voor sommigen van ons is dat erg vervelend. Maar voor roofvogels is het juist heel erg fijn, want die hebben er veel profijt van dit muizenjaar. Albert de Jong is woordvoerder en projectleider bij Sovon. Zij zijn een Nederlandse kennisorganisatie die vogels in het wild onderzoeken. Goedemorgen, Albert.
2: Goedemorgen ook.
0: Hey, er is dus een sprake van een uitzonderlijk goed muizenjaar. Waaraan merken jullie dit?
2: Ja, nou dat merkten we eigenlijk vanaf afgelopen winter al. Veel graslanden met name, waar dan veel holletjes te zien zijn in de bodem, waar bijvoorbeeld veldmuizen in leven. Maar ook rosse woelmuizen en bosmuizen doen het heel goed dit jaar. En ja, wij kijken als vogelorganisatie samen met heel veel vrijwilligers verspreid door het land hoe het gaat met de nesten van vogels die ook muizen eten. Dus dan moet je denken aan de uilen, maar ook andere roofvogels. En we merkten al vrij snel dat er veel muizen zijn en ook veel roofvogels zijn die grote legsels hebben. Dus ik noem even als voorbeeld de torenvalk. Dat is dat valkje dat je ook langs de weg kan zien staan bidden. Stil in de lucht. Dat is echt een specialist in muizen. Dus die wil eigenlijk alleen maar veldmuizen eten. Nou, die is in staat om, als die ziet, hé, er zijn veel muizen, om dan meer eieren te gaan.

0: en ook veel roofvogels zijn die grote legsels hebben. Dus ik noem even als voorbeeld de torenvalk. Dat is dat valkje dat je ook langs de weg kan zien staan bidden. Stil in de lucht. Ja, dat is echt een specialist in muizen. Dus die wil eigenlijk alleen maar veldmuizen eten. Nou, die is in staat om, als die ziet, hey, er zijn veel muizen, om dan meer eieren te gaan leggen. Dat doen ze ook, dus soms al 7 of 8 eieren. Dat is echt uitzonderlijk. En kan dus ook veel jongen grootbrengen in dit jaar.
1: Ja, precies. Hey, en komen zulke jaren nou vaak voor?
0: Nou, eigenlijk steeds minder, zou je kunnen zeggen. Voor de jaren 60 was er een vrij regelmatige cyclus bij veldmuizen. Dus eens in de paar jaar, eens in de ongeveer 3 jaar, was er een piek. Het waren er echt heel veel veldmuizen in het grasland. Nou, die regelmaat is eigenlijk weggevallen. De laatste 10, 15 jaar hebben we bijvoorbeeld in 2014, 2019 en dit jaar dus zo'n piekjaar gehad. Ja, dat merken we dan dus ook meteen.
1: Ja, precies. Want wat voor effect heeft dat dan op de rest van de natuur, zo'n piekjaar?
0: Ja, je moet je voorstellen, het heeft waarschijnlijk dus te maken met zachte, droge winter. Want ondanks dat weekje sneeuw was die verder best wel zacht. Dan gaan muizen het heel goed overleven zo'n winter. En dan worden ze vroeg actief. En dan in maart, april, dan pieken ze met het aantal jongen. En die jongen kunnen zich ook weer heel snel voortplanten. Dus dan, ja, dan wordt dat eigenlijk een steeds sterker effect. En ja, dan als je dan bijvoorbeeld actief bent in gebieden waar veel muizen zijn, dan loop je kans om een velduil, dat is echt een zeldzame uilensoort, tegen te komen. Want daar hebben we dit jaar ook ineens heel veel van. Dus je merkt het eigenlijk aan het aantal eieren dat die muizenetende vogels leggen. Maar ook aan een soort als de velduil die ineens wel besluit om in Nederland te gaan broeden. Omdat zijn favoriete prooisoort ineens heel algemeen is.
1: Ja, ja, heel veel velduilen, zeg je. Ik hoor op de achtergrond ook al vogeltjes bij je. Zit jij inderdaad zo meteen in een weiland te zoeken naar deze vogel?
0: Nou nee, ik loop in de Biesbos. Dat is een moerasgebied waar dus veel minder veldmuizen voorkomen. Het is hier heel nat, in het moeras. Maar in gebieden in Friesland en in het Groene Hart worden veel velduilen gemeld. En dat is dus een teken dat er ook veel muizen zijn.
1: Oké, dus als je die velduil wil zien, moet je die kant op.
0: Ja.
1: Oké, Albert de Jong, woordvoerder en projectleider bij Sovon. Bedankt en alvast een goede nacht. En we zijn alweer aan het einde gekomen van de Nacht van Karo en Cervé op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we met Maaike Oosterbaan over het zijn van mantelzorger. Ook hadden we het in deze uitzending over loyaliteit en de invloed ervan. En kregen we alles te weten over de verjaardagstraditie doekzetten. Het hele gesprek met Maaike Oosterbaan en alle andere gesprekken van vannacht zijn terug te beluisteren via de website van Radio 1 en via de NPO Luister-app. Inmiddels is het bijna 5 uur en dat is vroeg. Dat komt mooi uit, want straks naar het journaal hoor je hier vroeg. Met Emma van den Berg, ik wens je alvast een hele fijne maandag en tot volgende week.

0: Gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. En daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen zijn omgekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is daarmee het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Dag vieren en herdenken we tijdens Kitty Kotti de afschaffing van de slavernij. De afschaffing is 153 jaar geleden en dat verleden klinkt ver weg, tenminste als je de geschiedenis niet kent. Maar als je de verhalen leert kennen, komt het steeds dichterbij. Vroeg. Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 29 juni. Mijn naam is Emma van den Berg. Als men leert over de slavernij, dan wordt die geschiedenis gezamenlijk en komt het dichterbij. Want de geschiedenis blijft abstract tot het persoonlijk wordt. Daar kwam kunstenaar en schrijver Elena Belaerts van Blokland achter toen ze in haar eigen familiegeschiedenis dook. Ze ontdekte dat een van haar voorouders slavenhouder was in Suriname. En over haar onderzoek verscheen vorig jaar het boek Ach, Vreule. En nadat het boek verscheen, nam Destin den Hartog contact met haar op. Hij kwam er namelijk achter dat zijn familie afstamt van de tot slaaf gemaakte op de plantage van de voorouder van Elena. Samen maakten ze de voorstelling Slavenhouder in mijn familie, die nu te zien is in het Bijlmer Park Theater in Amsterdam. Hoe kwam dit tot stand, is een vraag. En welke verhalen kwamen aan het licht? Daar praat ik deze ochtend over met Elena zelf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Elena, ik had het even over een geschiedenis die ver weg kan voelen en pas dichtbij komt als het persoonlijk wordt. Nou is het woensdag dus Kitty Kotti. De viering en herdenking van de afschaffing van slavernij. Is die dag door de jaren heen dan ook voor jou veranderd?
3: Zeker.
2: Ja?
3: Echt, toen ik net had ontdekt in gesprekken met mijn oma. Want ik ging eigenlijk iets voor mijn oma opzoeken. Want zij wist niet wie haar opa was. Dus ik ging googlen. Toen vond ik dus die tekeningen. Ik vond een geboorteakte waarop stond Theodor Bree, geboren Paramaribo. En dat zijn vader in leven planter was. Met die schrik. En het was een maand of zo voor de 1e juli. Ben ik toen naar het Oosterpark gegaan en liep ik daar rond, zo met zo'n soort mannetje op mijn schouder die meekeek van, hey, die loopt nu mee met mij, die ja. Slavenhouder. En hoe beweeg ik me nu hier tussen op dit moment, op 1 juli, bij die herdenking en viering?
2: Ja, dus dat heeft wel echt een andere lading nu voor jou.
3: Totaal.
2: Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Zit je nou thuis te luisteren of onderweg, of waar je ook bent, heb je vragen voor onze gast? Stel ze dan in de NPO Luister. Vroeg. Elena, waarom wilde je eigenlijk, we hadden het net al even kort hierover, waarom wilde je in eerste instantie in die familiegeschiedenis duiken? Dat had met je oma te maken, hè? Zei je net al even.
3: Ja, dus het was niet dat ik nou zocht naar die koloniale geschiedenis. Maar het was eigenlijk heel toevallig dat ik daarachter kwam.
2: Ja, en vertel daar eens wat meer over.
3: Ja, dus mijn oma was 90 en haar moeder was wees. Dat was het verhaal. Want weer haar moeder was in het kraambed overleden. En ik dacht, kom, laat ik haar wat rust geven. Doordat zij misschien dan meer weet over haar eigen opa. En toen vond ik dus dat haar overgrootvader naar Suriname was gegaan als een jongen van 23. Eigenlijk om daar carrière te maken. Te ondernemen, ze beginnen op een plantage als opzichter. Een blank officier heet dat. Mm. En later is hij dan ook eigenaar geworden.
2: Ja.
3: Van plantage Spieringshoek.
2: Ja. En de bedoeling was dus om oma wat rust te geven eigenlijk. En dat liep heel anders. Waar kwam je precies achter dat je schokte?
3: Nou ja, ik zag dus eerst die trouwakte. In leven planter. Mm-hmm. En toen schrok ik al, want ik dacht, welke tijd is dit? Suriname, 18, zoveel. Dus ik dacht nog eerst van, nou, misschien is het toch niet waar. Eigenlijk het hele gevoel wat je, waarmee ik misschien wel mijn hele leven heb rondgelopen van, nou, ik kom nu iemand tegen die is Surinaams. Hè, die kom je tegen. En dan denk je, ja, iets met slavernij, iets met koloniën, hoe zit het ook alweer? Ja, doe het maar weg, want het is gewoon heel pijnlijk.
2: Ja.
3: Dus om dat echt tot me laten doordringen, heb ik nooit gedaan. Toen gebeurde het ineens, doordat ik ook afbeeldingen zag die dus mijn voorvader had gemaakt. En op die afbeeldingen zaten mensen met donkere huidskleur. Ze hadden blote voeten aan, want in slavernij mocht je geen schoenen. Nou, dat wist ik toen niet. Ik wist namelijk eigenlijk helemaal niet waar ik naar keek. Ik hoopte nog steeds natuurlijk dat het gewoon andere soort plaatjes waren. Dus ik ging nog eens een keer de data opzoeken. Weet je, ik wist er helemaal niks van.
2: Ja, die tekeningen die noemde je net even, die zijn ook uiteindelijk een onderdeel geworden. Belangrijk onderdeel in de voorstelling die je gemaakt hebt. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Waarom was dit eigenlijk in jouw familie niet bekend en werd er niet over gepraat? Hoe is dit niet bij jou terechtgekomen eigenlijk?
3: Ja, de waarom is niet eens eigenlijk eerst de vraag. Het is nog eigenlijk eerst hoe.
2: Ja.
3: Hoe kan dat verdwijnen,
2: ja,
3: zo'n verhaal? Zeker waren er wel verhalen over Nederlands-Indië, over ons Indië. En dat was dan echt wel deel van waar ik mee ben opgegroeid. Maar hoe kon dat hele verhaal verdwijnen? En dat is precies waarom ik het boek heb geschreven. Want niet alleen wilde ik weten van hoe kan je mensen in slavernij houden? Hoe kan je dat met jezelf leven? Hoe kan ik in hem kruipen? Maar hoe ook moet ik me daartoe verhouden nu? En zegt misschien eigenlijk het feit dat dat verhaal verdwenen is in mijn familie ook iets over hoe het in Nederland verdwenen is, hoe ik het niet op school heb geleerd? Is het misschien wel te pijnlijk, te onvoorstelbaar dat wat 300 jaar een realiteit is geweest?
2: Ja, ja, door bijvoorbeeld door schaamte.
3: Dat denk ik.
2: Ja.
3: Maar ook gebeurt het zo'n beetje tussen neus en lippen door. Hè? Ik denk ook dat het niet allemaal zo heel bewust is van nu gaan we dit verhaal niet vertellen.
2: Mm-hmm.
3: Dat gebeurt zo'n beetje van, oké, één iemand komt er terug, iemand verdwijnt, er gaat iemand dood. Er is een scheiding en dan was de vader weg en die was dan verdwenen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar ik kwam er natuurlijk gaandeweg wel achter dat het geheugen van mijn oma ook wel een beetje selectief was.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat wist ik eigenlijk ook niet.
2: Nee, dat snap ik. Heb je het er nog met familie over gehad ook daarna?
3: Met mijn familie?
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Hoe was dat?
3: Nou, dat is heel wisselend. Want sommigen hebben moeite om het erover te hebben. Net als eigenlijk in het algemeen. De reacties zijn heel wisselend van slavernij is toch eigenlijk ver weg. Of het is lang geleden en nu is er ook toch slavernij. Of moet je dat nou oprakelen? Maar ook, denk jij dan dat je beter bent? Dat jij dat nu gaat uitzoeken? Of,
2: oh ja. Voelde je veel weerstand?
3: Ja, vooral voel je dat zo van, moet ik me dan nu schuldig voelen? En bij mijn familie, ja, ook wel bij sommigen, hoor. Het wisselt natuurlijk heel erg. Iedereen heeft zijn eigen reactie. Maar ook in het algemeen.
2: Ja. Ja.
3: Dus onder een post op Instagram of zoiets.
2: Oh, ja. Ook van mensen echt.
3: Ja, wat denk jij dat je zo goed bent? Of moet ik me zeker schuldig voelen?
2: Ja. En wat denk je als iemand zoiets zegt?
3: Nou, ik denk dat schuldig voelen niet de term is om in te praten. Ik heb zelf wel een gevoel van schaamte gehad toen ik me realiseerde hoe weinig ik wist. Dus ik dacht, ik moet meer weten. Dan kan je zelf gaan nadenken, geef de houvast. Maar
2: en hebben we het dan over specifiek jouw familiegeschiedenis of over de slavernij?
3: Ik denk dat dus eigenlijk individuele, het persoonlijke geldt ook voor het algemene. Dus je eigenlijk door mijn persoonlijke verhaal leer ik over slavernij. Maar het is ook de geschiedenis van Nederland. Het is de geschiedenis van mijn familie.
2: Ja.
3: En bij mij werd het plotseling heel persoonlijk. Ik voelde het echt fysiek, soort van.
2: Oh ja.
3: Ineens die schrik.
2: Ja.
3: En ja, dus beide.
2: Ja. Het gaat over je bedovergrootvader Theodor Bree. In het boek las ik, en ik quote even: hij tekent net als ik. Veel meer overlap wil ik liever niet vinden tussen hem en mij. Kun je eens toelichten waarom je dat niet wilde?
3: Ja, dat is een eerste soort reactie van weerstand, denk ik. Dat je wil eigenlijk niks daarmee te maken hebben.
2: Ja.
3: Maar ik realiseerde me eigenlijk al heel snel. En dat is denk ik ook waarom ik er zo ben ingedoken. Nou, eerst die schaamte over het niet weten.
2: Ja.
3: En ten tweede dat je realiseert dat het zo lang heeft plaatsgevonden. Als we er dan niks van weten en niemand praat erover. Wat is er dan gebeurd met die gedachtes? En die, ja, hoe kan je eigenlijk dan niet nog deel zijn van de gevolgen?
2: Ja.
3: Dus ik wilde niet medeplichtig zijn daaraan. Dat gevoel had ik. Ik dacht, nu het echt mijn leven binnenkomt, wil ik het helemaal doorgronden, begrijpen.
2: Ja, er iets mee doen.
3: Er iets mee doen.
2: Je gaat dus wel op zoek naar zijn verhaal. Wat leerde je over hem? En wat vond je daar bijvoorbeeld van?
3: Nou, dat het eerste, daar heb ik me vooral eerst mee bezig gehouden. Want ik probeerde eigenlijk mijn emoties weg te houden. Want dan, anders ga je heel snel denken in karikaturen. Wat ik natuurlijk altijd gedaan heb. Van de slavenhouder is een bruut. En die is gewelddadig. En ik heb ook een soort clichébeeld altijd gehad van de slaafgemaakte, denk ik.
2: Ja.
3: Dus pas op het moment dat je daarin gaat verdiepen, verandert dat. Maar wat ik vond over hem was dus door de tekeningen, zijn blik enigszins, maar ook teksten van hem. En ja, dan viel je toch wel van de ene schok in de ander. Vooral over hoe alles vast lag in regels en hoe ongelooflijk gewoon dus het de overtuiging was van. Omdat iemand van Afrikaanse afkomst is. Afrikanen zijn gewoon dichter bij dieren. Dat stond in de wet vast.
2: Ja.
3: Tot 1828 waren slaafgemaakte geen mens voor de wet.
2: Ja.
3: En hoe dat dan in de praktijk gaat, dat was, vond ik wel een van de schokkendste dingen.
2: Ja, want hij week ook niet af van zijn gedachtegoed. Ook niet toen het einde van de slavernij dan toch in zicht kwam. Deed dat wat met jou?
3: Ja, je verwacht. Ik verwachtte en hoopte, denk ik ook, dat hij naar het eind van de slavernij, naar de afschaffing, tot inkeer zou komen. Ja. Dat verwacht je. Dat een soort algemeen overtuiging wordt.
2: Klinkt als het logische om te doen.
3: Ja.
2: Als de wet dan toch ook zal veranderen.
3: Ja.
2: Dan verander je mee.
3: Ja. En je denkt toch ook van hoe sliep die? Hoe leefde die met zichzelf? Ja. Dat je andere mensen dit aandoet. Je leeft ook met elkaar. Heel dicht op elkaar. Er waren ook op een plantage. Als er één planter was. Dan waren er 100 slaafgemaakte. Dus je leefde heel dicht bij elkaar. Dus ik was heel benieuwd van hoe praat hij met hen en hoe is die omgang. Maar je ziet dus dat hij eigenlijk heel overtuigd blijft van die minderwaardigheid. Hij blijft overtuigd van dat idee van ras, want ras bestaat eigenlijk niet. Hè. Er is geen biologische aanwijzing. Onze genen kunnen net zoveel verschillen als met willekeurig wie ander. Dus dat hele idee van ras is natuurlijk gebruikt voor het eigen belang.
2: Ja.
3: Maar daar raakt men dus echt van overtuigd. Dat dus die mensen die er dan toevallig anders uitzien dan jij, meer kinderlijk zouden zijn, dus discipline nodig hebben om dus werken. Namelijk jouw industriële landbouw. En dat ze de kerk nodig hebben ook om te beschaven en om echt mensen te worden.
2: Ja. Het lijkt me heel pijnlijk om daar zoveel over te moeten lezen of tot je te nemen.
3: Ja, ik vond de uitspraken soms heel pijnlijk. Ja. Want je had bijvoorbeeld tegen het eind van de dagen rondom de afschaffing van de slavernij heeft hij ook beschreven in een dagboek.
2: Oké.
3: En dan komt bijvoorbeeld zijn kok bij hem. Ik hoorde je net te zeggen 153 jaar geleden. Dus dan ga je uit van 1873, of niet?
2: Ja.
3: Ja. Dus er was nog 10 jaar staatstoezicht. Nadat dat de slaven nog voor een meester moesten werken. En dus dat betekent dat die hele 1 juli de 1863 eigenlijk heel tegenstrijdige dag is. Zoals eigenlijk die hele periode. Alles is super tegenstrijdig en anders dan je het verwacht. Dus zijn kok komt bij hem en dan vraagt Theodor aan hem: blijf je nog voor me werken of ga je voor een andere meester? Verlaat je me of blijf je bij me?
2: Ja.
3: En dan zegt de kok: ik wil zo graag bij je blijven, want u bent een geweldige meester. U bent als peetouders voor mij geweest, want u heeft me verzorgd en al die dingen. En dan zegt Theodor: ja, en ik weet ook, je bent een geweldige trouwe. Je bent eigenlijk een goede N-woord. Mm. En dan zegt de kok zegt: oh ja, ook al ben ik een N-woord, ik heb wel een hart. Ik wil graag bij u blijven werken. Maar Theodor wil dat hij elke dag blijft werken, terwijl de regels dan veranderd zijn. Ja. En je mag op zondag vrij. Ja. En dan.
2: En Theodor wil eigenlijk dat deze persoon dan dus tegen de regels in meer bij hem blijft
3: werken. Hij wil gewoon dat hij 7 dagen in de week blijft werken. Ja. En als hij dat dus niet wil, dan schopt Theodor hem, geeft hem een schop onder zijn kont. Ja. En roept: hoepelop, beest dat je bent.
2: Oh ja, ja. Dat is niet niks.
3: Nee, dat soort teksten zijn wel heel, heel duidelijk.
2: Ja, ja, dat begrijp ik helemaal. Wat leerde je over de tot slaaf gemaakte personen?
3: Ja, ik heb wel gezien, ook door hele precieze, ja, waar hij dan ook bijvoorbeeld raakt aan de, zeg maar, in het contact. Wel zou je eigenlijk willen weten?
2: Ja, ik ben benieuwd. We hebben natuurlijk nu veel over jou, over Theodor.
3: Ja.
2: En ik ben benieuwd wat je leerde over de rest eigenlijk. Dus over de tot slaaf gemaakte, bijvoorbeeld op de plantage. Ja. Dus hoe zag het er voor hen uit? Was er nog ruimte voor om hun leven zinvol te maken op een manier bijvoorbeeld?
3: Mm. Ja, ik denk uiteindelijk dat je ondanks de, of zeg maar, je hebt die verschrikkelijke omstandigheden. Ja, je leert, ja, dat was echt wel een, ook het schrijnendste ongeveer. Dat je dus je realiseert dat elke moeder zijn kind, haar kind, niet kon beschermen. Dus je kon al voordat het kind geboren was niet eigenlijk zeggenschap hebben over je kind. Of je kind een naam geven. En zoals ik al zei, tot 1828 was het voor de wet niet een mens. Dus kon het ook nog los van je worden verkocht. Dus dat gevoel van machteloosheid, dat was nog groter dan ik me had kunnen voorstellen. En dat tekent denk ik ook heel erg juist die vorm van slavernij in Suriname. En in de Caribische gebied natuurlijk, die industriële slavernij. Maar tegelijkertijd zie je ook weer heel anders dan ik had verwacht, dat natuurlijk het dagelijks leven heel weerbarstig is. Dat mensen natuurlijk heel sterk zijn en niet zomaar zichzelf helemaal verliezen of gewonnen geven. Tegelijk is er een redelijk normaal dagelijks leven met hele zware omstandigheden, waarbinnen je enorm krachtige verhalen vindt. En ook per plantage verschillend.
2: Ja.
3: Maar bijvoorbeeld de ruimte voor rituelen als begrafenissen, daar zie je ook een tekening van Theodor. Dan is er achter de plantage een plek, een heilige plek, die dan wordt gedoogd. Want het is eigenlijk verboden, de eigen religie.
2: Ja.
3: En daar zijn dan ook wel, als er toestemming wordt gegeven, feesten. 1 keer of soms 2 keer per jaar, afhankelijk van of men gehoorzaam is. Of het feit dat er, als je een ambacht leerde, want er waren natuurlijk mensen nodig die ook ambachten deden op, dus kuipen maken voor of timmerman of ook assistent voor artsen. En dan konden deze slaafgemaakten ook zelf wat geld verdienen. En daarmee ook wel hun eigen vrijbrieven kopen. Dus zo zie je dat er daarbinnen heel veel ruimte ontstond. En er dus eigenlijk ook in die 19e eeuw, als je in Paramaribo kwam, waren er ook al heel veel vrije, niet-witte mensen.
2: Ja, ja. Je kwam steeds dieper in je onderzoek terecht. En daar stuit je uiteindelijk ook op het verhaal van zijn vrouw Johanna en haar voorouders. Kun je eens vertellen wat je daarover te weten kwam?
3: Ja, dus in een van die krantenartikelen die ik vond over zijn, die Theodor had gepubliceerd, stond er onderaan in het Frans, want het was een Fransman. Hij was getrouwd met een Creools. En ik dacht nog, ja, het zal wel. Hoe vind ik dat ooit? En wat betekent dat? Want ik stelde echt bij alles de vraag van wat betekent het? Wat zie ik eigenlijk? Want ik had zoveel aannames. En toen sprak ik ook een historicus die zei, ja, maar iedereen die in Suriname is geboren in die tijd is Creool. Dus ik dacht nog, nou ja, oké. Okay. Maar toen ging ik in de archieven verder zoeken naar haar voorouders. En toen bleek dat zij inderdaad een vrouw van kleur was. Dat vond ik in de wijkregisters waar de adressen allemaal op staan. En toen vond ik ineens een hele lijn terug naar een voormoeder. Dus de vroegste voormoeder die dus in slavernij was geboren, die in 1781 uit de slavernij zichzelf en haar kinderen en kindskinderen kon vrijkopen.
2: Ja.
3: Ketty van Catharina van Wijnen heet ze.
2: Ja. En wat deed dat met jou? Dat er dus ook een kant van jouw familie tot slaafgemaakte hoorde?
3: Ja, ik vind dat nog steeds, ben ik daarover aan het nadenken van wat doet dat met mij? Dat is ook waar ik nu me instort van ik wil eigenlijk haar recht doen door meer over haar te weten te komen en dat te onderzoeken. Ik ben erover aan het schrijven en over aan mensen, met mensen aan het praten. Dus het raakte me, het ontroerde me. Ook omdat het zo'n bijzonder verhaal is van de weerstand in het dagelijkse leven. Dus je had heel veel weerstand, ook in opstanden natuurlijk. Zeg maar, de grote gebaren, wat vaak mannen waren die opstonden en een opstand teweeg brachten. Maar er waren heel veel vrouwen die bijvoorbeeld als vroedvrouw werkten, of als naaister, of als wasvrouw, en die ook daarmee wat geld konden verdienen en dus zichzelf vrijkochten.
2: Ja.
3: En die dagelijkse soort verzet, waarvan ik dus denk dat dat eigenlijk meer iets vrouwelijks is.
2: Ja.
3: Dat geeft me een enorm voorbeeld ook van als je zelf denkt van wat kan ik nou doen in een wereld waarin je soms ook niet weet van waar kan ik nou invloed op hebben. Dat dagelijkse, dat je keuzes in het heel erg uitmaken en dat je ook zelf je verhaal kan maken. Want je bent natuurlijk uiteindelijk het verhaal dat je jezelf vertelt. Dus ja, die vrouw die wist dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja. Wat is uiteindelijk het doel geweest van jouw onderzoek en het boek?
3: Ja, dat is meer kennis dus dan begrip.
2: Ja.
3: En uiteindelijk gaat het erom dat ik me realiseerde dat ik een heel incompleet verhaal had van mezelf, van mijn familiegeschiedenis, van Nederlandse geschiedenis, koloniale geschiedenis. Dus dat eigenlijk het stuk waar Nederland op gebouwd is, waar eigenlijk Europa op gebouwd is, hoe de wereld in elkaar zit, zo gebaseerd is op een heel gewelddadig, vernederend, ontmenselijk stuk. En dat het nodig is om daarover na te denken en dat te begrijpen en deel te maken van mij, van ons.
2: Ja.
3: Want het is onze geschiedenis. En gek genoeg maakt het denk ik niet zo erg uit wat die geschiedenis is. Want hij is wat hij is. Je hebt geen invloed op de daden van je voorouders.
2: Mm-hmm.
3: En je hebt alleen maar invloed natuurlijk op je eigen daden.
2: Op wat je nu kan doen.
3: Wat je nu kan doen.
2: Ja.
3: Dus in die zin denk ik dus ook het schuld en schaamte over wat voorouders hebben gedaan is in wezen ja, werkt niet.
2: Ja.
3: Niet, daar heb je niks aan. Het gaat erom dat op het moment dat je een stuk dat je mist in het verhaal, in je verhaal vindt, mm-hmm, wel wat het ook is, krijg je toch een stuk van jezelf ook.
2: Ja.
3: Je vindt een stuk van jezelf.
2: Dus ja.
3: Zoals je eigenlijk als tot slaaf gemaakte door die ontmenselijking, ja, je mens zijn deels verliest. Zo verliest de slavenhouder, degene die dat een ander aandoet, ook zijn menselijkheid. En pas door echt te kijken naar de omstandigheden en de kennis te nemen, kan je misschien iets weer menselijkheid terugbrengen. Worden ze allemaal weer meer mensen en dan doe je iedereen meer recht.
2: Ja. Ja. Dat is mooi gezegd. Dan wil ik voor nu even gaan naar wat vragen van luisteraars thuis.
1: Vroege vragen.
2: Ja, want ik heb een heleboel vragen voor Elena, maar mensen thuis hebben die misschien ook. Zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Luister-app. Linde vraagt, hoe reageerde uw familie op het onderzoek waar u mee bezig was? Werd het geaccepteerd?
3: Ja, het wisselt dus heel erg hoe er wordt gereageerd. En vooral is het toch wel, merk ik dat sommige familieleden het moeilijk vinden dat ik überhaupt over familie schrijf.
2: Ja.
3: En ik worstel ook wel met die loyaliteit, want ik snap dat ook. Tegelijk denk ik dat de loyaliteit aan mezelf en het niet willen verloochenen van wat er is gebeurd, vind ik, ja, sterker, voelt voor mij sterker. En ik heb gewoon gezien, ook in de geschiedenis als voorbeeld, Theodor is niet tot inkeer gekomen.
2: Nee.
3: Waardoor ook, dus eigenlijk, je kan in zijn leven zien dat de overtuigingen en het slavernij dus eigenlijk niet is doorbroken.
2: Mm-hmm.
3: En je ziet dus ook in zijn uitspraak ook hoe hij met zijn kok bijvoorbeeld omgaat, wat ik daarnet vertelde. Ja. Dat dus voort blijft bestaan. En ook zie je het in het systeem, zoals de staatstoezichter was om te zorgen dat, dat er nog 10 jaar werd gewerkt. Dat betekende daarna dat als er niet meer over is gepraat, door Theodor niet meer, door zijn zoon niet meer, want toen is die verdwenen, toen is het verhaal verdwenen. We hebben allemaal niet meer erover gepraat. Dus dan vraag je je af, waar blijft dan dat verhaal?
2: Ja.
3: En dat blijft dus in ons etteren en tussen ons inzitten. Ook in mijn familie, maar ook tussen de verschillende gemeenschappen en tussen ons allemaal.
2: Ja. Dus het was wisselend binnen de familie.
3: Ja.
2: Sharona vraagt ook, komen er wel eens mensen naar je toe die een soort gelijk verhaal hebben als jij?
3: Ja, dat gebeurt wel eens. Zoals bijvoorbeeld mensen die inderdaad dan zich afvragen van wat wil ik ermee of wat zal ik, maar dat gebeurt wel.
2: En dat zijn mensen die dan echt zoekende zijn naar wat moet ik met deze informatie bijvoorbeeld? Of hoe moet ik dit een plek geven?
3: Ja.
2: En wat zeg jij tegen dat soort mensen?
3: Nou ja, ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen, dit is onze geschiedenis en de wond van het slavernijverleden. Ik ben er niet mee opgegroeid, want ik heb het niet op school geleerd en niet thuis mee opgegroeid. Want het is dus een verhaal geweest waar we niet over spraken. Maar die wond, die is wel van ons allemaal.
2: Ja.
3: En daar kan het, en niemand is er gemakkelijk. Het is zoveel ongemak,
2: ja,
3: om hem te laten zitten waar die zit tussen ons.
2: Ja. En ik zie hier ook nog een vraag van Peter. Daar hadden we het kort ook net ook even over. Dit is toch allemaal in het verleden gebeurd, zegt Peter. Waarom is het belangrijk om het er nu nog steeds over te hebben? Heb je daar nog een kort, krachtig antwoord op, Elena?
3: Ja, je ziet dus in het verleden hoe eigenlijk stapsgewijs makkelijk het gaat dat je voor je eigen belang andere mensen minder mens maakt. En we zijn allemaal mensen. En niemand wil toch eigenlijk dat je, dat jou gebeurt.
2: Ja.
3: Of dat je dat een ander aandoet. Dat wil eigenlijk toch ook. Dat wil je niet ongemerkt doen, denk ik.
2: Ja, ongemerkt is misschien ook nog wel een goed woord.
3: Ja, want je doet het vaak als je niet weet hoe het systeem werkt. Als je het niet herkent.
2: Ja, en de bedoeling maakt dan misschien niet uit als het alsnog natuurlijk plaatsvindt of onderdeel is van het systeem.
3: Precies wat je zegt. De bedoeling is het vaak niet.
2: Ja. Ja, we gaan hier zo over verder praten. Zit je nou thuis te luisteren? Ik zei het net ook al even. Maar heb je vragen? Stel ze dan dus vooral in de NPO Luister app.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app.
2: Dan gaan we even naar muziek.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering

aan het malen. Dit is doordraaien. Dagelijks. Als de suikermolen. Dagelijks. Balen. Gevoelens als suikerriet opgestapeld op de plantage. Er is angst gezaaid. Pijn geoogst. Transgenerationeel trauma. Niet gewoon. We blijven boos. Dit gaat verder dan dat. Er werd geaast op de wortels van het land. Maar ze wilden niks van de roots weten. En de meesters, ze plukten niet. Ze kwamen van katoen geven. Velen werden vastgebonden. In stroppen gestript als schoenveters. Gebrandmerkt, uitgehongerd, opgehangen, opgesloten. Gebrandmerkt, uitgehongerd, opgehangen, opgesloten in... in kleine cellen. En dat schuurt. En ja, nog steeds. O wee gebeente. Durf meester tegen te spreken. Men werd in woede aangesproken. Prefuru futak se dan tongo. Im te futaki eki tongo. In naam van volk en vaderland werd de moedertaal verboden. Familiebanden als botten gebroken. Hele bloedlijnen verdwenen onder zoden. Nooit vergeten, ooit door vlammen gedoofd. Of verdronken zonder hoop op vaste bodem. Begraven. Geen zand erover.

0: een zee van tranen voor deze gruwelijkheden. We leven in een gruwelijkheden. Het gaat er nog steeds ruw aan toe. De nasmaak van de suiker is bitterzoet.
1: Ja, dit nummer heet dus Ruwe Suiker. Dat was een live uitvoering van Ivan Wurtz en Junior Effa Bekui. Dit nummer zit ook in de voorstelling die Elena Belaerts van Blokland, die is hier met mij in de studio, maakte met Destin den Hartog. De voorstelling die zij maakte heet Slavenhouder in mijn familie. Elena, wat is dit voor nummer?
2: Ja, dit is een nummer dat Ivan en Junior hebben gemaakt in reactie op tekeningen van mijn voorvader Theodor Bree.
1: Ja.
2: Dat is een tekening van het kappen van een suikerriet en van een suikermolen, dus een fabriek waarin het suiker werd gemalen. En ja, zij geven dus eigenlijk hun kijk op die geschiedenis. En zo is die voorstelling ook opgebouwd. Dat je eigenlijk probeert ook samen met het publiek weer te kijken naar die geschiedenis via de tekeningen van wat zie ik eigenlijk, wat weet ik, wat voel ik erbij, hoe zou het geroken kunnen hebben, hoe wordt het, hè, wat zou er gezegd kunnen zijn. En dat iedereen eigenlijk iets anders ziet vanuit natuurlijk zijn eigen achtergrond. En zo hoop je dus eigenlijk steeds meer perspectieven te krijgen op die geschiedenis.
1: Ja.
2: Ik denk steeds meer eigenlijk dat het een soort verandering is van de koloniale blik, waar ik dus mee ben opgegroeid zonder dat ik het door had. Hè? Want ja, het is ook zo'n nieuw woord, hè, koloniaal. Het is natuurlijk niet nieuw, maar het is niet een soort, dat je dus gaat van die blik waarvan je er van, die heel erg nog leeft in het idee dat dat je niet je realiseert dat onze welvaart in Europa eigenlijk gebouwd is op geweld.
1: Ja, ja.
2: En op dat minderwaardigheids-superioriteitsidee. Maar dat je gaat naar een meer kaleidoscopische blik.
1: Ja.
2: Waarin je eigenlijk je realiseert dat het heel verrijkend is en heel veel meer houvast geeft als je echt kijkt naar wat er echt is gebeurd en hoe je dat dan nu meeneemt.
1: Ja, jullie maakten daar dus een voorstelling over. Daar gaan we het zo wat uitgebreider over hebben. Zit je thuis, dan ben ik dus aan het praten met kunstenaar en schrijver Elena Belaerts van Blokland. Die kwam achter een verborgen familiegeschiedenis. Eentje waarin ze ontdekte dat een van haar voorouders slavenhouder was in Suriname. Ze publiceerde daar een boek over en er kwam iets in gang. De 24-jarige Destin den Hartog kwam het boek van Elena tegen toen hij onderzoek deed naar zijn familiegeschiedenis. En wat bleek? De familie van Destin stamt af van de tot slaaf gemaakte op de plantage van Theodor Bree, de voorvader van Elena. Nou, samen maakten ze daar een voorstelling over, Slavenhouder in mijn familie. Hoe dat tot stand komt, hoe dat tot stand kwam, dat bespreek ik dus met Elena zelf hier in de studio. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Luister-app. Vroeg. Ja, vorige week is er een theaterstuk van jou, Elena en Destin den Hartog in première gegaan, Slavenhouder in mijn familie. Kun je eens vertellen hoe dat eerste contact ontstond met Destin?
2: Ja, Destin die stuurde mij een appje.
1: Ja.
2: Via Instagram. Dat was rond het nieuwjaar, dit afgelopen nieuwjaar. En hij was aan het zoeken naar zijn familiegeschiedenis en had op Wikipedia iets gevonden. De naam van dus de slavenhouder van zijn voorouders. En op die Wikipedia-pagina stond mijn boek.
1: Ja.
2: Dus hij dacht meteen, ik laat er geen gras over groeien, ik ga haar meteen appen. Hij wilde meteen in gesprek.
1: Oh ja, ja. En hoe was dat eerste contact?
2: Nou, eerst schrok ik natuurlijk. Ja, of ik schrok, maar ik was wel verrast dat hij me benaderde. Maar zijn manier van, hij zei van, ik ben geïnteresseerd, laten we een gesprek hebben. Dus hebben we eigenlijk meteen afgesproken, 2 dagen later op Hoogkaterijnen. Midden in de sneeuwstorm. En we hebben de hele middag eigenlijk zo'n beetje geslenterd door Hoogkaterijnen. En heel veel gepraat. En het mooie was dat het mooie was dat hij achteraf appte van, ja, eigenlijk doet het resultaat van het gesprek er niet zo toe. Toen ik hem eigenlijk vroeg van, hoe vond je het? Het resultaat doet er eigenlijk niet zo toe. Het is dit gesprek moest gevoerd worden.
1: Oh ja, echt, het voelde echt als noodzaak.
2: Ja.
1: En hoe was dat gesprek voor jullie om te voeren? Zat daar bijvoorbeeld ook nog ongemak in? En hoe ga je daar dan mee om op zo'n moment?
2: Ja.
1: Moet je daar gewoon doorheen?
2: Ja. Ja. En gek, ja, op het moment dat je er dan eenmaal zit, is het natuurlijk ook weer minder ongemakkelijk dan je denkt. Maar je realiseert je gewoon ineens dat je lijnen van je, dat de geschiedenis in jou beide zit. En dat het bij elkaar komt op dat moment. Want allebei heb je een wortel op diezelfde plek op aarde.
1: Ja, precies. Ja. En wanneer besloten jullie, we moeten die verhalen dan bundelen? En dus wat uiteindelijk tot de voorstelling heeft geleid?
2: Nou, we hebben nog een paar keer afgesproken om dat gesprek voor te zetten. En ja, hij is ook erg bezig met zijn afkomst, maar ook met hoe ga je om met het slavernijverleden. En in hoeverre heeft dat nou invloed op zijn mogelijkheden en kansen? Of is het zoals ook mensen in zijn omgeving wel zeggen, slavernij is toch ver? Want in wezen is de weerstand om erover te praten eigenlijk niet gebonden aan gemeenschappen of afkomst.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat gewoon het hele idee van over die geschiedenis te denken gewoon zo pijnlijk is.
1: Dat we het liever dan niet doen.
2: Nee, en dat ook het gesprek daarover, we beginnen daar pas aan. En dat het ook heel erg zoeken is naar welke woorden gebruik je. Je ziet het ook al hoeveel we praten over het woord slaaf of slaafgemaakt of het N-woord. Dat zijn allemaal enorm hete hangijzers. Maar dat komt, die zijn volgens mij niet zo heet. Pas op het moment dat je dus eigenlijk je even echt verplaatst in die tijd, dan maakt het uiteindelijk denk ik ook helemaal niet meer uit welke woorden je gebruikt. Als je maar weet van elkaar, als je kan rekening houden met, dat je zegt van, hey, ik weet wat er is gebeurd.
1: Ja, de erkenning, zeg maar. En op welk moment dachten jullie van, nou, hier moeten we dan dus mee een stuk gaan maken hierover?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje gegroeid. Want ik ben al sinds de publicatie van mijn boek veel aan het spreken en ook met mensen in gesprek. En heb ik verschillende andere kunstenaars of spoken words zoals Ivan Words en mensen gevraagd om te reageren of met me in gesprek te gaan en weer hun eigen beeld en eigen vorm te geven aan. Maar ook ga ik naar scholen, bijvoorbeeld in Suriname ben ik geweest.
1: Ja.
2: En ja, dat is een continu gesprek. Eigenlijk mijn hele boek is ook een gesprek geweest. De onderzoek is gesprekken, want je komt niet zomaar in een archief. Vind je dat niet allemaal? Dus het gaat allemaal over gesprekken, maar ook met mezelf.
1: Ja. En door heel veel gesprekken te voeren, kwamen jullie uiteindelijk op het
2: idee. Dus wij kwamen op het idee. Ik dacht, god, kan ik het hem dat vragen? Want ik denk dat het eigenlijk mooi is om het te delen.
1: Mm-hmm.
2: En om weer dan met het publiek in gesprek te gaan. Want dit wat wij meemaken, wat voor ons dus heel het verleden wordt in ons belichaamd.
1: Ja.
2: Het wordt heel concreet en komt dan dichtbij. En pas op het moment dat het dichtbij komt, zoals het mij is gebeurd toevallig, ga je er echt over nadenken of raakt het je?
1: Ja.
2: Maar toen zei ik, durfde ik het niet zo goed te vragen aan hem, want ik dacht, ja, nou, ik was er verlegen over. Mm-hmm. Maar toen, op een gegeven moment heb ik dat dan toch maar gevraagd. En toen zei hij ook van, nou, als jij het niet had gevraagd, had ik het wel.
1: Oh ja? Ja, dus oh, wat leuk.
2: Hij is ook bevlogen om dat te doen, want ook vanwege zijn werk en zijn interesse of studie. Hij heeft bos- en natuurbeheer gestudeerd en is heel erg bezig met ook de natuur en de crisis in de natuur. En hoe hij daar misschien aan kan bijdragen, ook in Suriname.
1: Ja.
2: En dat sluit ook heel mooi aan bij een lijn in mijn boek, waarin je eigenlijk, zeg maar, probeert je af te vragen van hoe verzin je het ook eigenlijk om een boom te kappen in een regenwoud, om daar een stuk grond van jou te maken. Niet omdat je eten nodig hebt, maar omdat je meer geld wil verdienen. Ja. Maar überhaupt dat omhakken van die eerste boom voor het maken van een plantage.
1: Ja.
2: Die gedachte is ook al best wel crazy om over na te denken.
1: Ja. Ik wil even naar een wat pijnlijk, tenminste, ik denk dat ik het zo kan noemen, een pijnlijk onderdeel van ook de voorstelling, namelijk de tekeningen van Theodor. Daar hebben we het ook al wat eerder kort over gehad. Die gebruiken jullie ook in de voorstelling. Kun je mij en de luisteraar kort vertellen wat voor tekeningen dat zijn? Wat is daar bijvoorbeeld op te zien?
2: Hmm. Nou, dus bijvoorbeeld één tekening, en dat is ook de tekening die Destin meteen zei van ja, die pakt mij het meest. Dat is een tekening van een slavenhouder op een bank of ja, een wit, het weet je dus niet. En laat ik even zorgvuldig zijn. Een witte persoon op een bank, ja. In een pak gekleed. En zit helemaal onderuit.
1: Ziet er chic uit?
2: Ja, een soort van chic. Kijkt een beetje zo van achteruit gezakt. Zo'n beetje, ja, een beetje arrogant. Toen ik met mijn oma voor het eerst deze tekening ging kijken, was in het Wereldmuseum in Amsterdam in de kelder. Zij had natuurlijk ook nooit iets van hem gezien. Toen was ze nog, en begon ze te zeggen, ja, slavernij is toch van alle tijden. Zodra ze die tekening zag, toen schrok ze ook. Toen zei ze, oh, jeetje, wat zit hij er discriminerend bij.
1: Oh ja, dat was een confronterend moment ook voor jouw oma. Dan.
2: Ja, dus, ja, daar zag je dat zij ook ineens door die confrontatie daarmee eigenlijk dacht van, hey, wacht even, het is toch misschien anders dan ik dacht. Ja. Dan waar ik altijd mee ben groot geworden. Hè? Ja.
1: Of misschien wat iemand hoopt dat het is, dat het wel meevalt bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is helemaal waar, ja.
1: Kan ik me wat bij voorstellen.
2: Tuurlijk,
1: in ieder geval.
2: Ja, nee,
1: moet ik niet invullen voor jouw oma natuurlijk. Maar,
2: nee, maar ik denk dat het een hele goede aanvulling is. Ja, want je kan ook maar niet zo in iemand anders hoofd kijken. Dus het blijft altijd ook
1: dat
2: vergissen
1: is
2: wat
1: dat
2: iemand
1: is
2: anders denkt.
1: Zo.
2: Dus
1: ja.
2: Ik heb het ook maar geïnterpreteerd. Of bedoel, zij zegt dingen. Maar dan zie je dus die planter op die bank zitten. En ik denk dat het mijn voorvader is. Of zo heb ik het maar in ieder geval ingevuld. En dan staan er twee. Er staat een futuboy. Dat is eigenlijk een soort woord voor een knecht. Mm-hmm. Een jongen in het huis die hielp. En die brengt een klein bakje. En op sommige tekeningen is dat ingekleurd. En daar heb ik dus heel lang naar gekeken. Gedacht, wat brengt hij nou? Brengt hij nou een hapje of iets? Maar het blijkt dat hij dat het een aansteker is. Er zitten gloeiende kooltjes in.
1: Oh, ja.
2: En de planter zit daar met een pijp. En dat is ook een pijp die heel veel mensen daar mee rondliepen. En dan is er ook nog een huisslavin of huisslaafgemaakte die met lappen daar staat. Ze staan allebei met die twee slaafgemaakte staan met de rug naar ons toe. En het is een heel duidelijk beeld van de verhoudingen.
1: Ja, het is een denigrerend beeld, kunnen we denk ik wel stellen.
2: Ja.
1: Kun je uitleggen waarom jullie ervoor kozen om deze tekeningen in de voorstelling te gebruiken? Want ik denk dat dat een keuze van jou en Destin is geweest. Waarom vonden jullie dat zo belangrijk?
2: Ja, nou, we hebben de voorstelling gemaakt. De voorstelling, het is eigenlijk een soort collage van elementen, waarbij je dus ook gesprek hebt met een moderator en verschillende mensen van verschillende kanten komen kijken. Dus we hebben het ook, zeg maar, Ivan Words heeft er ook een belangrijke rol in gespeeld, die dus de teksten heeft gemaakt op die voor spoken word en de muziek. En dus we maken het eigenlijk met z'n allen.
1: Ja.
2: En de tekeningen brengen je, net als eigenlijk het verhaal van Destin en mij, van onze afkomst, die brengen je ook terug naar die tijd. Maar ze zijn ook in het nu. Dus je bent, het maakt het voelbaar.
1: Mm-hmm. En zit dat hem dan ook in de confronterende aard van zo'n tekening bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat dat nodig is ook om dat te zien.
1: Het pijnlijke ervan.
2: Het pijnlijke ervan,
1: ja.
2: En zeker op het moment dat je eigenlijk altijd denkt, ach ja, wat gaat het mij eigenlijk aan?
1: Ja, als het ver weg voelt.
2: Ja, ja, want als je dit in Suriname laat zien, en daaruit blijkt natuurlijk heel erg ook die ongelijkwaardigheid nog tussen Suriname en Nederland, dan is men daar veel meer van doordrongen. Ook al wordt er daar ook, is er ook weinig in families over gepraat, natuurlijk ook vanwege de pijn.
1: Ja.
2: Ja.
1: En niet alleen mensen op het podium krijgen een rol. Jullie gaan ook in gesprek met het publiek. Wat ontstaat er als dat gebeurt? Als het gesprek plotseling zich verplaatst naar de mensen die in de zaal zitten.
2: Mm. Ja, het is wel mooi om te vertellen dat ook professor Lamuur, die 92 is, en die zijn overgrootmoeder, die in slavernij was geboren, nog heeft gekend. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar slavernijgeschiedenis. Hij vertelt ook over zijn herinneringen aan haar. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat alles wordt heel persoonlijk. En ieders verhaal is heel erg verweven met elkaar.
1: Ja.
2: En dat maakt dat er eigenlijk elke vraag gesteld kan worden. En ook vragen waarvan je soms denkt van...
1: Ja, dat je even moet slikken van de vraag.
2: Ja.
1: Misschien iets waar mensen zelf nog niet over na hebben gedacht.
2: Ja.
1: Ja. Wat gaan mensen nog meer zien in de voorstelling?
2: Nou, er is dus muziek.
1: Mm-hmm.
2: En daar is
1: we net al een mooi stukje van gehoord.
2: En daar is dus professor Lamure die vertelt.
1: Ja.
2: En er is... je bent eigenlijk vanaf het begin... brengen we je naar een koffieloods op Spieringshoek. Waar we zijn dan eigenlijk met z'n allen onderdeel van de groep... die op Spieringshoek is, terug naar het moment ook. En deze dagen, 29 juni is het vandaag... over 2 dagen zal de slavernij worden afgeschaft in Suriname.
1: Ja.
2: 163 jaar geleden is het volgens mij. Maar
1: 153.
2: 153, ja. Ik rekenen hoeft ook niet. Maar dus, en deze dag roept Theodor al zijn slaafgemaakten bij hem voor het huis.
1: Vandaag.
2: 132 mensen.
1: Mm-hmm.
2: En hij geeft ze morgen vrij om zich voor te bereiden op het feest van 1 juli.
1: Mm-hmm.
2: Hij slacht een stier voor het feest en schenkt ze die. En in de voorstelling, ja, kom je dan ook daar.
1: Ja, je gaat mee in dat moment, ja. In 2022 bood oud-premier Mark Rutte namens de Nederlandse staat excuses aan voor het slavernijverleden. Ik quote even, een komma, geen punt. Het jaar daarop bood ook de koning excuses aan. Heb jij enig idee wat er na die komma moet komen?
2: Ja, die excuses, denk ik, die betekenen alleen maar iets als je je werkelijk in verplaatst, in verdiept. En dat moet er om te beginnen komen.
1: Ja.
2: En daarin... in Suriname heb ik een tante van een goede vriend mogen leren kennen. Ik mag haar inmiddels ook tante noemen.
1: Mm-hmm.
2: En zij vroeg me, hoe heb jij eigenlijk met slavernijverleden in jouw dagelijks leven te maken? Zei eigenlijk, gedoe, hè, dat slavernij.
1: Ja.
2: toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel de kern. Want eigenlijk, als je natuurlijk naar mij kijkt, denk je, jij hebt niet op die grond heb je waarschijnlijk niet met dat slavernijverleden te maken. Maar op het moment dat je realiseert dat onze samenleving gebouwd is op dat geweld en die ontmenselijking. En als het je ook tot je doordringt door de persoonlijke verhalen, dat die denkwereld niet is doorbroken.
1: Ja.
2: Dan kan je niet anders, in ieder geval zo zit ik in elkaar, dan daarop onderzoek uitgaan in jezelf en daar kennis van nemen. En dan ontstaat er ook een keuze van, wat doe ik ermee? Want het is natuurlijk voor iedereen anders.
1: Ja. Wat hoop je dat mensen meenemen uit het stuk, als ze het gezien hebben?
2: Ik hoop dat dat gebeurt. Dat je realiseert van, hey, ik wist hier misschien niet van. Die wond van het slavernijverleden is onze wond. En door dat ongemak wat er ontstaat, door die te ontkennen of te negeren,
1: ja,
2: daar doorheen te stappen, daarmee vind je allemaal een stuk meer van jezelf, van je eigen mens zijn.
1: Ja. Je hebt, even kijken. Nee, laten we nog eventjes naar wat vragen gaan. Ik zie dat we nog wel wat leuke vragen hebben.
3: Vroege vragen.
1: Ik zie hier namelijk een vraag van Quincy. Denk je dat het nodig is dat meer mensen in hun familiegeschiedenissen moeten duiken?
2: Ik denk dat dat een hele, hele mooie manier is om jezelf ook te leren kennen.
1: Ja.
2: Het geeft houvast.
1: En wat voor houvast is dat dan?
2: Dat je weet waar je vandaan komt, kan je beter weten waar je naartoe gaat.
1: En ik zie ook nog wel een interessante vraag van Davy. Die vraagt, voelde het voor Devin niet gek of confronterend om met jou te werken? Ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Een familielid van de familie die ervoor zorgde dat mijn familie moest lijden, dat die dan nu ineens voor mijn neus zou staan.
2: Ja, het is natuurlijk ook echt wel zoeken en wennen. Afgelopen woensdag waren ook 2 tantes van Destin daar die ik voor het eerst ontmoette. Ja, en dan is het gewoon wel inderdaad even ongemakkelijk aftasten. Want wat verwacht je eigenlijk van elkaar?
1: Ja.
2: En wat kan je elkaar bieden? Om te beginnen, denk ik dat je toch voelt dat er verwevenheid is. Dat je een connectie hebt.
1: Ja.
2: Door dat verleden, ook al was die pijnlijk. En is die pijnlijk gebleven totdat, zolang je er niet over praat. Dat is mijn overtuiging.
1: Ja. Het zorgt in ieder geval dat je verbonden bent. En dat je daarover kan praten dan met elkaar. Mm-hmm. Zoals jullie dat hebben kunnen doen.
2: Mm-hmm.
1: Even kijken, dan komen we alweer een beetje richting het einde. Jij hebt nog een drukke dag voor de boeg, Elena. Je gaat zo meteen naar het OBS, geloof ik. Hè? Dat staat voor Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Ja. Kun je vertellen wat je daar gaat doen vandaag?
2: Ja, we mogen daarvoor de docenten een herdenking en viering voor Katie Kotti brengen. En dan gaan we dus...

0: naar het OBS, geloof ik. Hè? Dat staat voor Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Ja. Kun je vertellen wat je daar gaat doen vandaag?
1: Ja, we mogen daarvoor de docenten hun herdenking en viering voor Katie Kotti brengen. En dan gaan we dus met professor Lamuur, met Ivan en Junior en Destin. En Keanu Payne gaat daar de moderator zijn. En gaan we in gesprek laten ervaren, hopelijk.
0: Ja.
1: Maar ook om samen na te denken over, ja, hoe breng je dit in de klas, dit onderwerp?
0: Ja, want denk je dat dat... Je zei al van, ik heb er zelf op school niet zoveel over geleerd. Of niet, zei je, denk ik, hè?
1: Nee,
0: dus
1: weinig,
0: dat is weinig. Ja. Dus dat is jouw idee hierbij, dat het wel meer gebeurt.
1: Ja, en het gebeurt natuurlijk al steeds meer. Alleen ik denk dat je... dat je moet het ervaren, het moet voelbaar worden. Want de geschiedenis en jaartallen, je hoort ons al sputteren over 103. Ja, dan blijft het nog steeds ver weg. Dus ja, eigenlijk in allemaal, alle mensen met wie we daar straks zijn, voor het event, zit een connectie die teruggaat naar die geschiedenis. En daardoor wordt het echt,
0: ja,
1: van dat het nog in onze lichamen ook aanwezig is. De, ja, geschiedenis is in ons nu.
0: Ja. Wat is tijdens zo'n gesprek met van die best jonge leerlingen belangrijk voor jou?
1: Nou, het is vooral, denk ik, ook heel belangrijk om rekening te houden met dat je niet zomaar alles kan oprakelen zonder daar heel zorgvuldig mee om te gaan. Want dat. En ook, denk ik, vooral heel erg goed hen te vragen, te luisteren. Wat is hun ervaring?
0: Ja, dus je gaat er niet alleen maar om te vertellen, je gaat er ook heen om zelf te luisteren.
1: Zeker, want het is elke keer weer een gesprek.
0: Ja, precies. Fijn dat je hier was vandaag om met mij te praten. Ik vond het leerzaam en belangrijk. Ik wil onze gast dus graag bedanken. Dat is kunstenaar en schrijver Elena Belaerts van Blokland. Ontzettend fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 29 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Mark Visser.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 29 juni. Hoe gaat het met het zoeken naar slachtoffers naar de aardbeving in Venezuela? We spreken zo onze correspondent, zij is in Caracas. En stalking moet volgens het kabinet in de wet komen te staan. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
3: Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten

0: is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. Anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. Bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt komende nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
1: ANWB, verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Mark. Het ochtendspits is er al vroeg bij met een aantal dagelijkse files op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant vooral. Verder zien we ook wat opvallende zaken op de A4 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied. Nu 9 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandnulde 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:03. Na de verwoestende aardbevingen van afgelopen woensdag in Venezuela wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. Het officiële dodental staat op 1450, maar er zijn nog tienduizenden vermisten. De hoop om nog levenden onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. Correspondent Nina Jurna is in de hoofdstad Caracas en zij vertelt hoe het er daar uitziet.
4: Nou, in Caracas, in de hoofdstad, moet je je voorstellen dat er binnen wijken huizen of ook wel flatgebouwen getroffen zijn. Dus je kunt dan bijvoorbeeld een straat hebben waar alles redelijk nog overeind staat, maar midden in een enorm flatgebouw is ingestort. Ik was bijvoorbeeld vandaag bij een gebouw van 13 etages. Dus dan helemaal verwoest. Daar zijn ze dan bezig met graafmachines om puin te ruimen, maar ook nog steeds met reddingswerkers om te zoeken tussen dat puin. En dan af en toe dan gaat de graafmachine die stopt en dan roepen de reddingswerkers tegen iedereen die er omheen staat dat we allemaal stil moeten zijn. En dan luisteren ze of ze misschien toch nog iemand horen tussen dat puin, zodat ze ook gericht dan kunnen gaan graven. Dus dat is een beetje de situatie in Caracas, met ook heel veel mensen die dakloos zijn geworden. Dus je ziet ook op pleinen en in parken zie je mensen in tentjes. Heel veel solidariteit van de Venezolanen onderling. Mensen komen van hele andere wijken ook allemaal naar die plekken waar de verwoestingen zijn om daar eten te brengen, drinken te brengen. Er is ontzettend veel saamhorigheid onderling, valt me op. Maar het is hier nog lang niet voorbij, die crisis.
1: Nee, maar saamhorigheid en dus ook hoop, in ieder geval om toch nog steeds mensen te vinden.
4: Ja, want dat gebeurt dus ook. Hè? En dus er was vandaag ook nog een jongen van 11 die gevonden is na 72 uur onder dat puin te hebben gezeten. En als dat dan gebeurt, iedereen applaudisseert. En natuurlijk een heel emotioneel moment als er dan toch nog zo'n glimp van hoop is. Dus vandaar dat de reddingswerkers, die ook veelal uit het buitenland komen, als die dan komen, die worden echt met applaus, worden die door de Venezolanen ontvangen, omdat het gewoon ontzettend belangrijk is. Kijk, dit land zit zelf al heel lang in een crisis, ook een economische en humanitaire crisis. Dus er zijn gewoon te weinig middelen. Dus alle hulp is welkom hier.
1: Ja, en begin dit jaar werd natuurlijk het ingrijpen van Amerika. Er is nogal wat gebeurd in het land. Ja. Hoe wordt er gekeken door de Venezolanen naar hoe de overheid nu na deze aardbeving handelt?
4: Ja, kijk, in het epicentrum, dat ligt een uur buiten Caracas, daar is natuurlijk daar komt de hulp ook veel trager op gang. In de hoofdstad heb je natuurlijk meer middelen. Dus daar hoor je ook echt mensen van, de hulp komt niet bij ons terecht en het gaat allemaal veel te langzaam. Ik moet wel zo zeggen, de ravage en een ramp van zo'n grote omvang, ik denk dat geen land het aan kan. Tegelijkertijd, ja, dit is een land met echt al, ja, zoveel jaren van een humanitaire crisis, een crisis in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen zijn hier niet op berekend. Er is sowieso veel te weinig zorgpersoneel en ook medicijnen, medische apparaten. Er is een enorme leegloop. Er zijn 7 miljoen Venezolanen de afgelopen jaren gevlucht. Dus als je dan nu zo'n ramp krijgt, wat voor ieder land al heftig zou zijn. Voor Venezuela, wat er totaal niet op voorbereid is, is dat helemaal heftig natuurlijk.
1: Ja. Er is nu wel internationale hulp uit Amerika, uit Europa. Dat dan misschien voor de langere termijn iets positiefs, dat het land hierdoor wat opener wordt?
4: Nou ja, dat is natuurlijk ook weer het cynische. Hè? Als je ook al bijvoorbeeld kijkt, los van de hulpverleners, ook bijvoorbeeld journalisten. Ik probeer zelf ook al heel lang naar Venezuela te gaan, officieel, visa worden niet verstrekt. Journalisten worden eigenlijk geweerd al heel lang. En dan nu met zo'n ramp, ja, dan stroomt natuurlijk ook de internationale pers hier naartoe. En dat is dan niet tegen te houden. Dus wij zijn hier nu om een ramp te verslaan. En het is natuurlijk eigenlijk heel triest dat we er nu zijn, terwijl al die tijd het land dus dicht was. Dus ja, misschien ook wel de hoop dat het nu ook opener blijft. En daar ook bij geldt dat de Venezolanen ontzettend blij zijn dat hier ook echt verslag van wordt gedaan. Dat mensen in de wereld ook weten wat hier gebeurt.
1: En dat doet onder meer onze correspondent Nina Jurna vanuit Caracas. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team is in Venezuela in het zwaarst getroffen gebied. Goedemorgen of goeienacht voor u.
5: Ja, goeienacht is in het nacht inderdaad.
1: U bent er net 2 dagen. Wat hebben jullie tot nu toe kunnen doen?
5: Nou, we zijn inderdaad gisterochtend in alle vroegte aangekomen en zijn gelijk de eerste reddingsgroepen van ons team op pad gegaan. Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise. En op dit moment hebben wij 2 teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog 5 mensen zitten, waar nog contact mee is geweest.
1: Ja, en waar nog natuurlijk ook de hoop is dat er nog mensen ook levend onder het puin vandaan kunnen worden gehaald. Hoe gaat dat? Hoe klampen mensen jullie dan aan ook, die zeggen hier moeten jullie zoeken?
5: Ja, dat is inderdaad precies wat er gebeurt, want er liggen nogal veel mensen onder het puin, zoals u ook meldde in het aantal vermisten. Dus mensen die zeggen, hier ligt iemand van mij, daar hebben we iemand gehoord, kom alsjeblieft kijken. Nou, dat zijn ook wel op zich signalen waar wij op afgaan. En dan doen wij snel een check van, hebben jullie mensen nog gehoord? Ja of nee, hoe lang geleden was dat? Hoe heb je anders contact gehad? Dan checken we vervolgens zelf of wij die mensen kunnen horen door gewoon hard te roepen, moet iedereen stil zijn. En anders kunnen we ook nog onze honden over de puinhoop laten gaan. Die zijn getraind om levende mensen te ruiken. En eigenlijk dat beeld, als daar bevestigende signalen komen, dan gaan we daar aan de slag. En zo niet, dan moeten wij toch die mensen vertellen van, sorry, wij vinden hier niks, dus wij gaan verder.
1: Ja, wat worden jullie ook, iedereen is natuurlijk op zoek naar mensen. Kunnen jullie wel goed je werk dan doen als iemand zegt, nee, je moet hier zoeken, want hier heb ik wel iets gehoord?
5: Ja, kijk, wij zijn gewend aan deze omstandigheden. En als wij eenmaal met een klus bezig zijn, dan komen soms mensen ook, maar die zien ook wel dat wij bezig zijn. Dus meestal gaat dat goed. En als het toch even gebeurt, dan zeggen we ook gewoon 2 woorden van, joh, sorry, nu even niet. En dan dus dat gaat echt wel goed.
1: En jullie spreken op dit moment nog altijd wel van een reddingsactie, niet nog van een bergingsactie.
5: Zeker, zeker. We hebben vandaag nog zijn op plek geweest waar de Amerikanen net voor ons 2 mensen nog levend eruit haalden voor ons neus. Uw consument vertelde ook al van andere reddingen nog. Dus nee, er worden zeker nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar de tijd zit ons wel op de hielen.
1: Ja, wat is de grens ongeveer? Of is dat te zeggen?
5: We spreken altijd een beetje van een gouden uur van 72 uur. Dat heeft te maken met hoe lang je kunt overleven zonder toegang tot water. Maar dat is tegelijkertijd ook een mogelijkheid hoe je het dus langer uit kunt houden. Als je in een holle ruimte zit, met toegang tot water en eten. Misschien kun je het dan wel heel lang uithouden. En ook in Turkije hebben we nog in 2023 een jongetje van 8 à 7 dagen onder het puin vandaan gehaald. Die had niet eens toegang tot water. Dus niks is uitgesloten. Dus voorlopig zitten wij nog midden in de reddingsstaat.
1: Ja, en vol met hoop. We hoorden van onze correspondent, Venezuela is een gesloten land. Nu meer opengesteld. Maar hoe verloopt de coördinatie ook vanuit de overheid?
5: Voor ons, wij coördineren elkaar, zeggen we altijd in de internationale hulpverleningsgemeenschap. Een van de teams die coördineert de andere teams. Dus wij doen dat eigenlijk zelf. En er is dan contact wel met de lokale overheid op welke gebieden we moeten zoeken. Maar daarna doen we gewoon ons eigen ding. En eigenlijk gaat dat best goed.
1: Dus de overheid geeft jullie alle ruimte?
5: Voor zover wij dat nu inschatten wel. In ieder geval voldoende ruimte hier om ons werk te kunnen doen.
1: Nou, heel veel succes daarmee en dank dat u even tijd voor ons had. Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:12. Wat was gisteren op radio en tv? In Met het oog op morgen ging het over de nieuwe aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, ondanks het staakt het vuren. Volgens Midden-Oosten deskundige Abdu Bouzeda gaan de aanvallen over en weer. En gaan die aanvallen over wie nu de baas is, over de straat van Hormuz?
6: Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
1: Bouzeda vertelde dat het staakt het vuren, ondanks de aanvallen, nog steeds veel waard is. Ze onderhandelen nog steeds.
6: Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgaan oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
1: In Nieuwsuur aandacht voor deep tech. Het kabinet wil de techsector versterken in Nederland en minder afhankelijk maken van het buitenland. Daarvoor komt er een nationale investeringsinstelling, een pot geld van bedrijven en overheid voor de techtoekomst van Nederland. Econoom Matthijs Bouwman legde uit waar dat geld dan heen zou moeten gaan.
7: Dat zijn bedrijven die gebruik maken van echt baanbrekende nieuwe technologie die vaak gebaseerd is op nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. En dus bijvoorbeeld in de medische sector, dat hoort daar bijvoorbeeld bij. Er wordt iets uitgevonden op een universiteit. Er komt een spin-off, een bedrijfje wordt opgezet wat dan als enige in de wereld dat aan het proberen is. Maar ja, robotisering bij drones, de chipsector is ermee bezig. Dus een hele lijst met sectoren.
1: Deze bedrijven, zoals ASML, kunnen zo ook politiek gezien steeds belangrijker worden.
7: Dit soort bedrijven opereren gewoon op een mondiale markt. Er is eigenlijk maar één chipsector en dat is een wereldwijde sector. Maar dan moet je nog steeds zorgen dat je een paar essentiële bedrijven hebt die heel belangrijk zijn in die wereldwijde productieketen. Ook vanwege de strategie van Europa. Want ja, als je niks te bieden hebt, Trump zou zeggen, you have no cards. Mm. Dit is een kaart. Als jij een paar essentiële bedrijven hebt, zoals ASML, waarmee je belangrijk bent in die productieketen, dan heb je ook macht.
1: Argos onderzocht de huisvesting van arbeidsmigranten. Daaruit blijkt dat een derde van de woningen op industrieterreinen wordt gebouwd, terwijl daar eigenlijk je niet mag wonen. Alleen tijdelijk, maximaal een jaar, is toegestaan. Gemeenten zoals Waalwijk willen dat die regels worden versoepeld. Volgens wethouder Frank Spierings is er nu geen oplossing voor mensen die langer dan een jaar in Nederland werken.
8: Het zou fijn zijn als dat wat opgerekt zou kunnen worden. Dat mensen hier wat langer zouden kunnen verblijven. Dan hebben ze ook meer de tijd om op de woningmarkt iets anders voor zichzelf te kunnen huren.
9: Ja, ja.
8: Maar er zit ook een ander aspect aan. Is als we kijken naar de bedrijven hier in de omgeving, die willen eigenlijk helemaal geen flexwerkers meer in dienst. Alleen het nadeel is, op het moment dat je zo'n contract aanneemt, moet je de shortstay huisvesting uit. Dus er zijn heel veel internationale medewerkers die zeggen, doe maar geen vast contract, want dan moet ik mijn verblijf uit.
1: Onderzoeker Dolly Loomans vindt dat een slecht idee.
9: zijn locaties die niet geschikt zijn voor permanente huisvesting. Het zijn locaties die heel slecht verbonden zijn met het centrum. Dus geen OV-verbinding of iets dergelijks. En als je arbeidsmigranten daar wonen, dan heeft dat ook gevolgen voor hun dagelijks leven. Dus als arbeidsmigranten ver buiten het centrum wonen, maken we ze eigenlijk heel onzichtbaar. Veel migranten die weten als ze aankomen eigenlijk helemaal niet hoe lang ze hier willen blijven. En die denken misschien dat ze tijdelijk blijven, maar na een aantal jaar merken ze opeens, ik ben hier nog steeds. En dan is zo'n situatie van tijdelijkheid misschien wel 8 jaar. En uiteindelijk blijft iemand hier wonen.
1: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: The Killers met Human. Het aantal pleegouders loopt drastisch terug, is te lezen in de Telegraaf.
1: Het zijn er nu nog 13.000, ruim 4.000 minder dan 5 jaar geleden. Dat komt door verloop, er stoppen relatief veel pleegouders en er komen er niet zoveel bij. Zorgelijk, zegt Nicolien van den Berg van Jeugdzorg in de Telegraaf, de vraag naar pleegouders blijft groot. In crisissituaties lukt het nu nog altijd om een kind geplaatst te krijgen, maar kinderen zitten er steeds vaker langer dan het maximum van 8 weken. Zoals bij pleegmoeder Ilse. De afgelopen 18 jaar ving ze geregeld een pleegkind op als crisisopvang, maar het duurt soms lang voordat er een definitief pleeggezin gevonden is. 1 kind woonde 2 jaar bij haar en haar gezin. AZC is prima, maar liever niet bij ons in de buurt, is te lezen voor op het AD. De krant schrijft over een onderzoek onder 4700 deelnemers van panel Inzicht. Nederlanders blijken verdeeld over zaken als de spreidingswet, noodopvang en de komst van nieuwkomers. Over dat laatste is 38% negatief of zeer negatief, 31% positief of zeer positief en 30% neutraal. En waar asielzoekers moeten worden gehuisvest is ook een splijtswam. Aan de rand van woonwijken vindt 26%. Op grote afstand van woonwijken zegt 32%. Slechts 9% van de ondervraagden vindt het een goed idee als een AZC in de eigen woonwijk komt. En een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam is op Lesbos vluchtelingen gaan ondervragen naar hun ervaringen met pushbacks. Daarbij worden mensen terug de grens overgestuurd zonder dat ze de kans krijgen asiel aan te vragen. Meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen maakte tenminste 1 zo'n pushback mee, tekent Trouw op. Onderzoeker Jamila Sherali sprak 1 vrouw die zegt dat het haar 42 keer is overkomen. 2 andere vrouwen zijn een kind kwijtgeraakt bij een pushback op zee. Ook na een pushback zijn ze niet veilig. Vrouwen in detentie kunnen worden verkracht en krijgen dan geen abortus of verloskundige zorg. Advocatenkantoren worden geconfronteerd met flink gestegen kosten voor het gebruik van AI. Een bekend AI-platform voor juristen, Legora, heeft zijn prijzen aangepast. In plaats van 100 à 300 euro per gebruiker per maand rekent Legora voor de meest geavanceerde kosten per gebruik. Meer gebruiken betekent dus ook meer betalen. Andere AI-aanbieders zullen volgens deskundigen volgen, omdat het abonnementsmodel de kosten niet dekt. Een legal tech-expert zegt in het FD dat de AI-kosten 2 tot 3 keer zo hoog kunnen worden.
0: Verkeersinformatie bij de AWB, Wijnand. Hoe stopt de A4?
2: Ja, de file op de A4 die is nog wat verder gegroeid. We zeiden het 20 minuten geleden al. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hofvliet. Er staat tussen Den Hoorn en Zoeterwoude nu 13 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is daarvoor dicht. Het is meteen de langste file. Op de A28 zien we toch ook wel behoorlijk wat vertraging. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strandnulden nu 1,5 uur vertraging. En 7 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
3: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, het is nu ook echt Europa voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. Komende nacht speelt Oranje in de knock-outfase tegen Marokko. En dat belooft een topwedstrijd te worden. Vertelt voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit speelstad Monterrey in Mexico.
4: Het is wat dat betreft een prachtige dag met ook nog Brazilië-Japan. Maar dit is in de eerste knock-outfase en dat vindt de wereld eigenlijk ook. Veel te vroeg dat deze landen tegenover elkaar staan. Want Nederland wordt zeker na de wedstrijden in de groepsfase toch gezien als misschien wel een van de favorieten of een van de ploegen die ver zou kunnen komen. En Marokko is de ploeg die in de vorige editie van het wereldkampioenschap 4e werd in het toernooi nog won van Spanje na strafschoppen. En het natuurlijk geweldig heeft gedaan. En Marokko heeft op papier, daar moeten nog wat juristen zich over buigen, de Afrika Cup natuurlijk gewonnen. Al verloor het dan weer de finale van Senegal. Daarover is natuurlijk nog heel veel te doen. Maar dit is wel echt een topaffiche.
0: Ronald Koeman gaf van de persconferentie samen met aanvoerder Virgil van Dijk. Wat voor indruk maakte ze op je?
4: Ja, eigenlijk een heel ontspannen indruk. Ze kwamen aan voor de persconferentie. En het eerste wat ze deden was naar het veld lopen. Want het is toch weer een ander stadion dan dat ze gewend waren. Ze hebben de eerste wedstrijden in Houston en Dallas natuurlijk gespeeld in stadions met airconditioning. En de laatste wedstrijd in Kansas was er één waar weliswaar geen dak op zat, maar eentje met heel veel regen. En hier is het vooral in Mexico heel erg warm. En ze waren toch benieuwd hoe het veld erbij lag. Nou, dat zag er allemaal prima uit. En verder was eigenlijk geen vuiltje aan de lucht bij Koeman en bij Van Dijk. Vol vertrouwen, goed voorbereid, een duidelijke persconferentie. Dus ik denk, als je kijkt naar de dag vooraf, dat Nederland er wel echt klaar voor is.
0: Ja, wat voor wedstrijd verwacht je?
4: Ja, nou ja, het zijn aanvallende teams tegenover elkaar. Marokko, in tegenstelling tot vier jaar geleden op het wereldkampioenschap in Qatar, wil echt aanvallen. Toen waren ze een wat meer afwachtend team. Nu wil het de bal hebben met een heleboel smaakmakers en een hele aanvallend ingestelde ploeg met bijvoorbeeld Hakimi, die heel erg opkomt. Ja, ik denk dat Marokko misschien wel meer initiatief gaat nemen in de wedstrijd dan Nederland. Nederland gaat misschien wel wat achterover hangen en gokken op de uitbraak met de snelle mensen voorop. Maar al met al is het denk ik een beetje 50-50 en wordt het echt ontzettend spannend in Mexico vanavond.
0: Het ging tijdens de persconferentie ook over Cody Gakpo. Zijn zoontje is eerder dit toernooi tijdens de zwangerschap overleden. Kan Gakpo spelen?
4: Ja, hij kan spelen. Dat deed hij in de vorige wedstrijd ook al. En toen was dit ook al gebeurd. Gakpo heeft heel veel steun aan zijn medespelers. En heeft zelf aangegeven gewoon door te willen gaan bij het Nederlands elftal. Dus voor de opstelling heeft dit verder geen invloed. Dat maakte Koeman en dat maakte Virgil van Dijk ook wel duidelijk in de aanloop naar deze wedstrijd.
0: Nou, wie er wint, dat weten we dan komende nacht. En die moet dan spelen in de achtste finales tegen Canada, die zich als eerste hebben geplaatst voor de volgende ronde. Is dat een gunstig vooruitzicht?
4: Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. Canada won in de extra tijd van Zuid-Afrika. Was geen wedstrijd waarin de Canadezen heel veel indruk maakten. Wel heel veel energie, maar geen supergoed voetbal. En bovendien is die wedstrijd in Houston. En we weten dat daar heel veel fans van het Nederlands elftal zich verzamelen. Amerikanen die gek zijn op oranje. Dus het is ook niet zo dat Canada eventueel een thuiswedstrijd speelt. Dus als Nederland de wedstrijd tegen Marokko overleeft, dan zou het moeten kunnen om de kwartfinale te halen. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat het tegen Marokko goed afloopt.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit speelstad Monterrey in Mexico. Het is 6:04. Deze week draai ik elke ochtend een potentiële zomerhit. In Nederland staat hij eigenlijk al vast. Dat wordt Cheerio. In Frankrijk wordt het misschien wel de nieuwste van Gims. Sous contrôle.

0: NPO Radio 1.
1: Het is er bijna 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Ook kan het Openbaar Ministerie zelf optreden, ook als er geen aangifte is gedaan. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De Verenigde Staten en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Intussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen op de Pakistanse Taliban in het grensgebied. Er zouden tientallen militanten zijn gedood. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind worden 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Met vooral problemen op de A4 richting Amsterdam. Daar staat een van de langste files van dit moment tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. Nu zo'n 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Nou, verder zijn de dagelijkse files aardig aan het groeien. Zoals op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden een kwartier vertraging. Op de A28 zien we een extra probleem van Zwolle naar Utrecht tussen de afrit Elspeet en Strand Nulde. Ruim een half uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.
1: Thomas had het er al even over dat stelselmatig vernederen, isoleren en manipuleren van de partner moet strafbaar worden, zegt het kabinet. Zo veiligheidshoogleraar Marieke Lim.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iyungo.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Het is 6:53. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat psychische mishandeling en dwingende controle van je partner strafbaar maakt. Hiermee zouden daders sneller te vervolgen zijn, waardoor escalatie in huiselijk geweld voorkomen kan worden. Marieke Lim, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Waar moet ik aan denken bij psychische mishandeling of dwingende controle?
12: Ja, dat is echt een patroon van gedragingen. Onder andere het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Gaslighting. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Ja. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
1: En in wat voor situaties komt het nu vaak voor?
12: Ongeveer 60% van de gevallen, dus meerderheid van de vrouwen en mannen, want mannen kunnen hier ook slachtoffer van worden, komt in relaties voor. Dus wordt uitgevoerd door de partner of ex-partner met wie men samen heeft geleefd.
3: Ja, ja. Dus binnenshuis. Achter de voordeur.
12: Precies, ja. Met name achter de voordeur. Ja, uitzonderlijk ook wel daarbuiten hoor, maar met name achter de voordeur.
3: En
12: ja.
3: Dat maakt het ook lastig, want hoe bewijs je dat iemand wordt geïntimideerd, gecontroleerd of geïsoleerd?
12: Ja, precies. Dus daarom, ja, de handen gaan er wel voor op elkaar. Eigenlijk onder veel professionals in strafrechtelijk Nederland. Advocaten zeggen, nou ja, er is geen noodzaak daarvoor. We hebben eigenlijk in het instrumentarium al genoeg om bepaalde gedragingen strafbaar te stellen. Zoals stalking of bedreiging. Maar zeker omdat het achter de gesloten deuren plaatsvindt, is dat moeilijk om te bewijzen. En daarom extra belangrijk dat men erover praat om dergelijke gedragingen toch strafbaar te stellen.
3: Ja, en dat praten, gebeurt dat bijvoorbeeld wel tegen een beste vriendin, familie?
12: Nou, heel vaak niet. Dus zeker als we het hebben over huiselijk geweld in algemene zin, waaronder ook verbaal geweld, psychisch geweld, we weten eigenlijk dat maar 1 op de 20 mensen hier aangifte van doen. Dus praat met de politie of met Veilig Thuis. Iets meer, zo rond de 7-10% zegt het wel tegen een huisarts of inderdaad tegen een goede vriendin. Maar heel vaak hebben mensen ook niet het idee dat er iets mis is in hun relatie. Of durven ze dat niet te bevragen? Of staan ze niet stil bij dat de dingen die zo de revue passeerden, hè, het onthouden van slaap of het geen toegang hebben tot je eigen bankrekening, dat niet oké is. Dat valt onder psychisch geweld.
3: Ja. Nou hoopt het kabinet met dit wetsvoorstel ernstig geweld te voorkomen. En dat ernstig geweld leidt in sommige gevallen zelfs tot femicide, vrouwenmoord. Kan een wetsvoorstel zoiets tegengaan?
12: Ja, ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat we vooral moeten richten op het tegengaan van psychisch geweld. Nu is het wel zo dat in veel van de zaken van femicide eerder psychisch geweld vooraf is gegaan. Maar we weten ook dat juridische interventies, zoals het strafbaar stellen van stalking en het doen van eerder aangifte, dat vaak een hele lange adem heeft. Dus als er nu iets gebeurt in de tijd dat gaat lopen, het systeem is al vrij overbelast. Met andere woorden, het strafrecht is niet het enige middel wat we nodig hebben om femicide te kunnen voorkomen. Dat is een van de vele middelen.
3: Ja. Waar denkt u dan aan? Welke middelen nog meer?
12: Nou, ik denk dat we het breder moeten aanpakken en ook als maatschappij breed alert moeten zijn op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan. Dus daarom zou een strafbaarstelling van psychisch geweld hier ook in kunnen helpen, juist ook om het bredere publiek alert te maken en bewuster van te maken dat dit gedrag strafbaar zal zijn.
3: Ja, want nu gebeurt het wel als er iets vreselijks is gebeurd, maar dat ebt dan na een paar dagen weer weg.
12: Precies, ja, en het gaat ook over alertheid. Hè. Dus het verbieden van bepaalde kleding, hè, om bepaalde kleding te dragen. Of iemand die er eerst heel vrolijk en vlug uitzag of nagellak droeg en plotseling alleen maar in hele verhullende, zwarte, donkere kleding. Iemand die nauwelijks meer naar buiten komt. Iemand die wordt vernederd. Iemand die wordt getreiterd of wordt bedreigd. Ja, voor de omgeving wordt het dan ook makkelijker wanneer er meer aandacht hiervoor komt om zulke signalen op te pakken.
3: Ja. Dank u wel, Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
7: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
3: President Vučić van Servië heeft zijn aftreden aangekondigd. 1,5 jaar lang zijn er al protesten tegen hem en zijn regering. Aanleiding was het instorten van een deel van het treinstation van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven. En afgelopen zaterdag maakte Vučić toen ineens bekend dat hij dus binnen een paar weken opstapt. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Ja, gaat de vlag nu uit bij die demonstranten?
13: Nee, je zou inderdaad denken dat ze blij zijn, hè, omdat die demonstranten, studenten en andere tegenstanders van Vučić, die zijn dat al maandenlang om zijn aftreden roepen. Want ja, volgens hen is hij inderdaad verantwoordelijk voor onder meer de corruptie die tot de ondeugdelijke renovatie en daarmee het ongeluk met dat treinstation zou hebben geleid. En ook de verslechtering van de rechtsstaat en bijvoorbeeld de persvrijheid, die rekenen ze hem aan. Nou ja, zaterdag zei Vučić dus tijdens een bijeenkomst voor aanhangers uiteindelijk dat hij binnen een paar weken aftreedt. Maar dat doet hij niet vanwege die protesten, maar juist omdat hij zijn macht wil houden. Alleen dan in een andere functie, namelijk als premier. Ja, en dat zit zo. Zijn tweede termijn als president die loopt sowieso al af in mei volgend jaar. En volgens de Servische wet mag hij zich niet opnieuw verkiesbaar stellen. Heeft Vučić al gezegd, dan wil ik wel premier worden. En dan komen er later dit jaar niet alleen presidents, maar ook parlementsverkiezingen. En ja, als hij inderdaad minister-president wordt, houdt hij alle touwtjes gewoon in handen. Dus ja, die studenten en andere demonstranten die zien dat aankomen, zien dit dus helemaal niet als reden voor feest. En die zijn pas tevreden als Vučić helemaal van het toneel verdwijnt. Ja, en die hadden dus meteen zondag ook een nieuw protest.
3: Ja, want dat weet je beter dan ik in Servië, hoe dat staatsrechtelijk zit. Maar als premier heb je wel degelijk iets in de melk te brokkelen ook daar.
13: Nou, formeel zelfs een stuk meer. Eigenlijk net als in Nederland is in Servië is het zo dat de premier in het centrum van de macht staat. En die gaat over het beleid, terwijl het staatshoofd, dus de president, meer een ceremoniële rol heeft. Maar ja, de afgelopen jaren had Vučić toch wel degelijk alle macht in handen. En hadden de premiers, ja, die kon hij zelf benoemen natuurlijk. En die hadden een dienende rol. Nou, als die zelf premier wordt, dan is dat natuurlijk weer de verwachting dat dat weer omdraait. En wordt de president, krijgt hij weer een ondergeschikte rol. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde truc die Vučić wil uithalen als de Russische president Poetin deed. Dat was in 2008 alweer. Ja, die kon toen ook geen president meer blijven vanwege de wet. En wisselde toen zijn post in van premier. Om later vervolgens weer president te worden.
3: Maar de demonstraties zijn hiermee natuurlijk niet weg. Hoeveel kans maakt Vučić om ook echt premier te worden?
13: Ja, zijn partij moet natuurlijk wel eerst de parlementsverkiezingen winnen. En er is best een grote kans dat hem dat inderdaad lukt. Buiten de steden heeft hij een behoorlijke aanhang. Mensen daar zijn blij met de stabiliteit en ook bijvoorbeeld stijgende pensioenen en nieuwe wegen die er worden aangelegd. Ja, die hebben niet zoveel last van de inperking van democratische vrijheden als de liberale middenklasse in bijvoorbeeld de hoofdstad Belgrado. En ook veel ambtenaren en de families die zullen waarschijnlijk wel op Vučić stemmen. Van vorige verkiezingen weten dat die onder druk gezet worden omdat ze anders hun baan dreigen te verliezen. En Vučić controleert nog steeds alle belangrijke media, dus hij kan de campagne makkelijk naar zijn hand zetten. Maar die studenten, die drijvende kracht zijn dus achter de protesten, die hebben al gezegd dat ze met hun eigen partij komen. Wie er op die lijst staat, dat is nog niet duidelijk. Maar ja, ze zijn er de afgelopen tijd wel echt in geslaagd een aanzienlijk deel van de bevolking op de been te brengen. Dus die verkiezingen, ja, die worden heel spannend, want ze zijn zeker ook niet kansloos om die te winnen.
3: Want hoe snel zullen die verkiezingen kunnen zijn, die parlementsverkiezingen?
13: Ja, daar is maar één man die dat weet en dat is nu nog even president Vučić. Want hij is degene die eerst het parlement moet ontbinden. Hij heeft al gezegd dat de verkiezingen nog dit jaar zullen plaatsvinden. Maar ja, hij zal wachten tot het moment waarop hij de kans het grootst acht dat zijn partij daadwerkelijk gaat winnen. En ja, de angst bij zijn tegenstanders is dan dat hij vervolgens tot aan de verkiezingen nog repressiever wordt. Bijvoorbeeld door ook de laatste grote kritische media een kopje kleiner te maken. Dus ja, Vučić die treedt dan wel binnenkort af, maar de strijd van die demonstranten is nog zeker niet voorbij.
3: Ook daar gaat de vergelijking met Poetin weer op. Thijs, dankjewel. Bakker-correspondent Thijs Kettenis. Er is niks over gedocumenteerd. Niks is opgeschreven, maar het moet er zijn geweest. Homoseksualiteit in de slavernijtijd. In aanloop naar Kitty Kotti, de jaarlijkse slavernijherdenking, werd afgelopen weekend een speciale theateravond hierover georganiseerd in een warme theaterzaal in Utrecht. Queer Kitty Kotti. Papia, papia, cuero,
7: papia. Iedereen heeft een waaier in regenboogkleuren gekregen. En er staan allemaal ventilatoren in de zaal zonder airco. De muziek, dat is de tamboe.
14: De tamboe is niet alleen een instrument, het is ook een muzieksoort waaruit je de voorouders voelt.
7: De tot slaaf gemaakte bespeelde dat.
14: Het is eigenlijk ontstaan in de 17e eeuw, meegenomen door de tot slaaf gemaakte uit West-Afrika. En de tot slaaf gemaakte gebruikte dat, die muziek, om met elkaar onderling te communiceren.
7: En wordt nu door een vrouw bespeeld hier, en dat is bijzonder.
14: Dat is heel bijzonder, omdat het tamboe eigenlijk alleen maar door mannen wordt gespeeld. En ik heb een queer vrouw gevonden die dat doet. En dat hebben we vanavond hier gezien en het was echt fantastisch.
7: Remy Sambo bedacht deze avond, regisseerde het. Wat is queer Kitty Kotti?
14: Ten tijde van de slavernij leek het alsof queerness niet bestond. En queerness is van alle tijden, maar op de een of andere manier is dat nooit doorgegeven. Dus we hebben een soort stop tijdens slavernij en daarna is het doorgegaan. En met queer Kitty Kotti willen wij de geschiedenis verrijken en herijken.
15: Iedere keer dat onze ogen elkaar vinden, gaat er iets door mij heen dat ik niet durf te benoemen.
7: Een hoofdonderdeel van de voorstelling is een verhaal, een fictief verhaal over een romance, intimiteit tussen een tot slaaf gemaakte jonge vrouw en haar meesteres.
15: In haar kamer voelt de stilte warmer, dichter op de huid. Ze sluit de deur en kijkt me aan op een manier die mijn adem doet haperen.
7: Een verhaal wat niet echt plaats heeft gehad.
14: Daarom zeg ik ook, Queer Kitty Kotti is hier om de geschiedenis te verrijken.
7: Want die geschiedenis is nooit opgeschreven.
14: De geschiedenis is nooit opgeschreven.
7: U denkt dat dit heeft kunnen plaatsvinden op die manier?
14: Met dit event fantaseren we erop los over wat er had kunnen zijn gebeurd.
16: Ja, het is toch nog een verhaal of een kant van het verhaal wat onderbelicht is, naar mijn mening. En ik vond dit een hele mooie manier om een start daarin te maken.
7: Het is goed gegaan in de zaal. Niemand flauwgevallen dankzij de waaiers, flesjes water en ventilatoren. Het publiek vond het prachtig.
17: Ik ben eigenlijk nooit bij het onderwerp stilgestaan, zeg maar, queer en dan ook Kitty Kotti samen. Maar nou, eigenlijk is het vanzelfsprekend dat queer mensen het van alle tijden zijn. Dus ja, het was echt...
7: Ook op de plantages.
17: Overal en ten alle tijden. Dus ja, ik vond het echt heel bijzonder. Het heeft mijn leven verrijkt een beetje vandaag. Ja.
18: Ook wel heel belangrijk dat ze het podium krijgt. Vooral omdat het tegenwoordig, hè, we denken, als we terugkijken naar Kitty Kotti, Breaking the Chains, dat is wel wat we kennen, maar niet nog, het heeft meerdere lagen.
16: Ja, we hadden het net over dat het heel niche is.
7: Ja, dat is het wel.
16: Het is een heel niche onderwerp. Maar juist heel mooi om daar meer te weten over te komen. Op een hele bijzondere manier.
19: Nou, ik vind het ook heel belangrijk dat er aandacht is voor de queer culturen. Ook van andere landen en andere culturen eigenlijk. Omdat van het Westen zien we heel veel natuurlijk. Maar van andere plekken helemaal niet. En ook om daar inzicht in te krijgen. Op een hele creatieve manier. Dat trekt gewoon...
7: De moeite waard van de hitte.
19: Zeker, zeker.
1: De theatervoorstelling Queer Kitty Kotti. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. Netbeheerders zijn overspoeld door aanvragen voor zwaardere stroomaansluitingen, meldt het FD.
2: Komende maand gaan daarvoor nieuwe regels in. Vanwege de krapte op het stroomnet worden aanvragen vanaf woensdag niet meer behandeld op volgorde van binnenkomst. In plaats daarvan wordt er gekeken naar het maatschappelijk belang om te bepalen wie er voorrang krijgt, zegt de energieredacteur van het FD.
20: Op 1 komen bijvoorbeeld batterijen die juist helpen om meer ruimte te creëren op het stroomnet. 2 instellingen die zich bezighouden met veiligheid of zorg, dus ziekenhuizen, defensie, politie. En dan op 3 komen alles wat te maken heeft met echt basisvoorzieningen zoals water, scholen en nieuwe huizen. Al het andere, dus ook huishoudens die een warmtepomp willen, staan niet op de prioriteitenlijstje en die komen dan achteraan. Die vissen waarschijnlijk achter het net.
2: Veel mensen willen dat voor zijn en doen nog snel een aanvraag. Bij de netbeheerder in de provincie Utrecht, Stedin, kwamen de afgelopen anderhalve maand elke week 2700 aanvragen binnen. Eerder dit jaar waren dat er nog maar 800. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gestuurd om te helpen na de aardbevingen daar. Dat meldt RTL Nieuws. De Zijner Majesteits Groningen lag bij Curaçao om daar onder meer smokkelaars op te sporen. Het schip is gisteravond naar Venezuela vertrokken met voedsel en hulpgoederen. Daar kan het onder meer drinkwater maken met een zuiveringsinstallatie. De bemanning kan noodhulp leveren en aan boord zijn onder meer een helikopter en 2 snelle vaartuigen, meldt RTL. Betaaldienst PayPal houdt zich niet aan de eigen regels, lezen we bij Follow the Money. Betalingen die haat zaaien of discriminatie bevorderen zijn niet toegestaan, maar journalisten van het Fuller Project ontdekten dat het extreemrechtse groeperingen PayPal gebruiken voor de verkoop van merchandise en het ontvangen van donaties. Zo kun je een mok kopen van een Franse groepering met in koeienletters buitenlandse verkrachters eruit erop, €12. Of een roze shirtje met anti-woke feminist voor €29. Betrokkenen zeggen dat de nieuwe CEO van PayPal de regels niet belangrijk vindt. Hij wil handhaving meer overlaten aan AI. En op veel plekken in het land is schade door het noodweer van zaterdagavond en nacht. In Landsmeer zijn de buren van Michelle in de bres gesprongen voor haar en haar gezin. Zaterdag ging het flink mis bij hen toen de bliksem insloeg, vertelt ze bij Hart van Nederland.
21: Nou, mijn broertje die was op zolder, klapte in de zolderkamer. Hij dacht dat het op hem kwam. Hij gilde het meteen uit. Ik liep naar de gang toe en toen hoorde ik een knisperend geluid. Dus toen keek ik verder en toen zag ik dat het al gewoon... Het kwam gewoon met vlammen eruit. Ja, dus meteen in ondergoed naar buiten.
2: De brandweer kreeg het vuur uit, maar de schade door het vuur, roet en bluswater is groot. Vanuit de wijde omgeving worden spullen gebracht, van beddengoed tot levensmiddelen en geld. Online is al bijna 40.000 euro opgehaald voor het gezin.
1: AWB Verkeersinformatie, hoe stopt de weg, Wijnand?
4: Nou, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 150 kilometer file. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Staan vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Opvallend is de lange file op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Strand Nulde. Daar ben je zo'n 3 kwartier langer onderweg. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Gaat wel een groot deel van de ochtendspits duren. Op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daar zijn opruimwerkzaamheden bij Tilburg Centrum West. De vertraging vanaf Moergestel is een half uur. 2 rijstroken zijn dicht.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
22: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
5: Op NPO Radio

0: Higher and Higher van Jackie Wilson. De Vespa bestaat 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd, samen met de Fiat 500, het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag van de Vespa werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome. Een hoogtepunt was een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de stad, zag correspondent Angelo van Schijk.
1: De zijkant van deze Vespa staat de tekst: Un giorno, un piccolo aereo lasciava le ali per diventare un mito in terra. Op een dag legde een klein vliegtuigje zijn vleugels af om een mythe te worden op aarde. Dat is de beroemde uitspraak van Corrado Rascagno, de ingenieur die de Vespa uitvond. En na 80 jaar is de Vespa nog steeds een mythe.
2: Oggi lo dimostra 80 anni dalla nascita. Che effettivamente è un mito la Vespa su due ruote, la Vespa è sempre la Vespa.
1: En bij de Terme di Caracalla, de Terme uit de Romeinse tijd, daar is het Circus Maximus en daar is het Colosseum. En voor mijn neus staan werkelijk duizenden Vespa's. Dat alle tijdperken staat erbij. Het is een hypermodern, deze is helemaal nieuw bijna. Maar ik zie er ook dingen uit de jaren 60, 70.
3: Wauw, die che anno è?
4: 1956.
3: E funziona tutti i giorni senza problemi.
4: Sono venuto da Ferrara, ho fatto 500 km.
1: Een Vespa in een soort beige-achtige kleur met een vrij breed zadel. En uit 1956, zegt deze man. Hij zegt, ik ben ermee vanuit Ferrara gekomen, 500 kilometer in één stuk. 11 uur op zo'n ding. Ik zeg, dat zal je wel moe zijn. Hij zegt, nee, dat valt echt reuze mee. Hij is behoorlijk comfortabel. Er wordt dit jaar dus gevierd dat 80 jaar geleden de eerste Vespa uitkwam. Ingenieur Rascagno kreeg de opdracht van Piaggio, wat eigenlijk een vliegtuigfabriek was, om een vervoermiddel te maken op twee wielen. Dat eenvoudig was en betrouwbaar was. En dus zoeken naar onderdelen in de fabriek en vond een startmotor van een vliegtuig. Monteerde die op een frame met twee wielen en de Vespa was geboren. Er zijn ook mensen uit allerlei verschillende landen. Ik zie daar Belgen, Peru, veel Duitsers. En ik ben eigenlijk op zoek of ik iemand kan vinden uit Nederland. Ja, ze zijn gelijk herkenbaar met oranje shirtjes. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Tuurlijk zijn we hier allemaal.
1: Waar vandaan uit Nederland?
5: Ik uit Goorle.
1: Goorle, ja. Brabant toch?
5: Brabant, onder Tilburg.
6: Ik ben Lily uit Amsterdam.
1: Lily uit Amsterdam?
6: Ja.
1: En welke is dan voor jou?
6: Die grijze daar.
1: Zullen we er even heen lopen? Een PX50. Een 50cc? Oh ja. Met een Amsterdamse helm natuurlijk.
6: Natuurlijk, ja, zeker.
1: Wat maakt zo'n Vespa nou zo bijzonder?
6: Nou, het voordeel van de Vespa is dat hij zelden stuk gaat. Het is wel echt, zoals je ook echt auto kan rijden, kan je op een Vespa echt brommen rijden. Wij noemen het brommen rijden. Je moet schakelen, je bent aan het werk, ja. En dan heb je het gevoel dat je wat aan het doen bent. En ja, in Rome rijden op een Vespa. Ik bedoel, dat is toch de droom van ook van iedere vrouw. Ja.
1: Officieel zijn het er 14.000 Vespa's. Maar de organisatie zei zelf al dat er waarschijnlijk een hoop mensen nog de zonneinschrijving zich in de rij begeven. Dus de schattingen zijn dat het er 16.000, 17.000 zijn. Het grootste Vespa-evenement ooit. En daar gaat ze.
0: Rondrit dus van duizenden Vespa's door Rome, waar het ook erg warm was afgelopen weekend, las ik. En bij die Vespa's moet ik ook meteen denken aan die film Roman Holiday, klassieker met Audrey Hepburn en Gregory Peck. Het was een reportage van correspondent Angelo van Schijk.
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen.

0: warm was afgelopen weekend, las ik. En bij die Vespas moet ik ook meteen denken aan die film Roman Holiday, klassieker met Audrey Hepburn en Gregory Peck. Het was een reportage van correspondent Angelo van Schaik.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
3: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
1: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
4: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Ga je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
1: Mark Visser.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De tabaksindustrie misbruikt kunstmatige intelligentie om Europese wetgeving te beïnvloeden. En het kabinet wil een wet die psychische mishandeling straffer maakt. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Thomas Delsen.
10: Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals stalking, strafbaar maken. Psychische mishandeling gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd. Maar in veel situaties kan justitie nu maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd en kan huiselijk geweld mogelijk voorkomen worden. Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft toch niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft toegegeven dat zijn land last heeft van grote brandstoftekorten. Die komen door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield gisteren een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeentes is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. Anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast.

0: Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind worden 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Ja, het wordt nu snel drukker op de weg. In totaal staat er zo'n 170 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A4 naar Amsterdam. Daar is de vertraging fors tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude. Nu ruim een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44 tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen. Die weg is dicht voorlopig. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar zien we een half uur vertraging tussen Harderwijk en Strand Nulden. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Hattemerbroek via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A50, Os richting Arnhem. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Valburg. De rechterrijstrook is dicht, het oponthoud is een kwartier. En op de A58 van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Tilburg Centrum West 10 kilometer file met wel 3 kwartier vertraging. Daar lag wat rommel op de weg, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij.
1: De Europese Unie probeert al jaren roken minder aantrekkelijk te maken. De tabakslobby probeert via kunstmatige intelligentie de wetgeving te beïnvloeden. Zometeen een advocaat.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 7:05. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft met kunstmatige intelligentie bijna 3 op de 4 Nederlandse publieksreacties geschreven op een nieuwe EU-tabakswet. Bleek gisteren uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De Europese wet gaat over strengere regels voor tabaksproducten en reclame. Een groep artsen en gezondheidsfondsen diende op basis van deze publieksreacties al eerder een klacht in bij de reclamecodecommissie. Daar worden ze bijgestaan door advocaat Laura van Gijn. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Verbaast het u dat het aantal publieksreacties zelfs zo hoog ligt?
7: Nee, dit is eigenlijk precies wat wij ook zelf in onze eerdere onderzoeken zagen gebeuren. We zagen die teller echt steeds verder omhoog gaan. En op het moment dat je een tool op deze manier inricht, eigenlijk als een soort, we hebben het een lobbykarretje genoemd, zeg maar, dat mensen voor het lobbykarretje van Philip Morris worden gespannen. Dan is dit eigenlijk precies waar we voor vreesden, zien we hier gebeuren.
1: Want er zitten wel mensen achter. Hoe werkt het dan precies?
7: Nou, hoe het werkt, je hebt een poster in drukke winkelgebieden en er staat dan Your Voice, Your Choice. Dan vervolgens staat er ook de Europese Commissie vraagt uw mening, waardoor mensen het gevoel hebben, oh, mijn mening wordt gevraagd. Daarna kom je op een website, kan je via QR-code op een website komen. Het is niet duidelijk dat die website van Philip Morris is, want dan moet je naar beneden scrollen om dat te zien. Dat staat er in kleine lettertjes en ook op die grote posters staat het in kleine letters onder kniehoogte. En wat er vervolgens gebeurt is dat je in een beïnvloedingstunnel komt, waarbij je eigenlijk alleen maar informatie getoond krijgt in het voordeel van Philip Morris. En vervolgens kan je buttons aanklikken met dingen waar jij zorgen over hebt. En als je daarop hebt geklikt, dan komt er een verhaal uit wat helemaal in het voordeel van Philip Morris is. En dan hebben ze 1 knopje gemaakt voor als je voor verdere beperkingen bent. Dus als je eigenlijk tegen niet zou willen dat Philip Morris meer vrijheid krijgt. Of in ieder geval niet minder vrijheid. Dan wordt er helemaal geen extra informatie gegeven. En daar gaat die tool ook eigenlijk heel weinig mee doen. Zeg maar. Dan komt er minder voor Philip Morris gunstige AI-input, output uit.
1: Ja, dus duidelijk heel sturend, zegt u. En waarom wordt het dan gezien als een vorm van reclame? De artsen en gezondheidsfondsen en u zijn daarom ook dus naar de reclamecodecommissie gestapt?
7: Ja, dat heeft er eigenlijk mee te maken dat reclame een heel breed begrip is. En daar valt dit ook zeker onder. Het gaat eigenlijk op heel veel vlakken mis binnen het reclamerecht. Een hele belangrijke is dat het verbod op tabaksreclame wordt overschreden. Of wordt overtreden. Maar wat er ook gebeurt is dat het een misleidende vorm van reclame is. Bijvoorbeeld omdat het al dubbelzinnig is van wie dit nou afkomstig is. Het lijkt een oproep vanuit de Europese Commissie, maar het is eigenlijk van Philip Morris. Wat ook misleidend is, is dat het lijkt, oh, dit is een platform om je mening te geven. Maar vervolgens zit je in een hele sturende tunnel die erop is ingericht om niet jouw mening te geven, maar een mening die Philip Morris goed uitkomt.
1: De klacht ligt nu dus bij de reclamecodecommissie. Ze stellen u in het gelijk. Wat zijn dan de gevolgen?
7: Nou, de gevolgen zijn dat de reclamecodecommissie, wat een gezaghebbend orgaan is, dan eigenlijk zwart op zich wit zegt dat dit ontoelaatbare reclame is. En op het moment dat er ook een overtreding van het tabaksreclameverbod wordt geconstateerd, dan kan dat door andere instanties vanuit de NVWA, die zelf overigens ook al een onderzoek hebben lopen, tot boetes leiden. Wat mij betreft ligt ook civiele handhaving dan open. Het zou gewoon een heel belangrijk startpunt zijn om te bevestigen dat dit echt niet kan.
1: Ja. Maar inmiddels zijn er wel die 80.000 reacties die dus bij de EU zijn binnengekomen. Kunnen jullie daar nog wat aan doen? Bijvoorbeeld door contact op te nemen en te wijzen op van, nou, dit is niet op de juiste manier gegaan?
7: Ja, we zien natuurlijk al dat de Europese Commissie inmiddels ook al op de hoogte is. Mm-hmm. Al is het maar vanwege de aandacht
1: in de media.
7: Precies, in de media. En kijk, de Europese Commissie worstelt hier ook mee. Want die kunnen hun werk op deze manier natuurlijk niet doen. Dus wij hopen ook dat de Europese Commissie zich hierdoor vrijer voelt om dit soort onbruikbare nep-input terzijde te kunnen leggen, zodat ze zich kunnen focussen op hoe ze daadwerkelijk hun werk moeten doen en niet worden afgeleid.
1: Heeft u als advocaat dit wel eens op deze schaal eerder gezien?
7: Zo'n brede AI-campagne? Nee, eigenlijk niet. En dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk nieuwe technologieën zijn. Kijk, we weten al wel dat dit natuurlijk vaker gebeurt. En wat we ook zien is dat eigenlijk op het moment dat de tech-industrie samen gaat werken met de verslavingsindustrie, eigenlijk is het allemaal een verslavingsindustrie, dan krijg je een heel toxisch vliegwiel-effect. Dan wordt het allemaal heel veel erger. En dat zien we helaas ook in andere dossiers.
1: Dank u wel. Advocaat Laura van Gijn, die dus die artsen en gezondheidsfondsen bijstaat in de klacht bij de reclamecodecommissie. De zware aardbevingen in Venezuela maken ook op de Caribische eilanden veel los. Door de sterke, vaak persoonlijke band met het buurland komen particuliere initiatieven op Curaçao in beweging. Vrijwilligers, hulporganisaties en bewoners verzamelen goederen voor slachtoffers. Een reportage van correspondent Dick Draaier.
8: Dit zijn de geluiden van een hulpoperatie die vanaf Curaçao steeds zichtbaarder wordt. Terwijl Amerikaanse Osprey-toestellen vanaf Hato af en aanvliegen, maakt ook een Curaçaose reddingsploeg zich klaar voor de oversteek. Hun bestemming? Venezuela, waar na de 3 aardbevingen vorige week nog altijd mensen hulp nodig hebben.
9: Je ziet die members hier.
8: Gilmar Koeiman zegt dat zijn teamleden gecertificeerd zijn. Hij gaat voor het medische gedeelte, zij voor het reddingswerk. De ploeg vertrekt met 9 mensen. Ze willen eerst hulp verlenen en helpen met eten en drinken. De internationale hulp komt dus op gang. Tegelijkertijd groeit op Curaçao zelf een tweede hulpstroom. Van eilandbewoners naar slachtoffers aan de overkant. Marianne Goylo van de Venezolaanse hulporganisatie Venex kwam gelijk in actie.
10: Mesora, Mes un día me comencé a llamada Marianne Unda, aquí con nuestra bijásico.
8: Meteen kreeg ik telefoontjes. Marianne, wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we helpen? En nu hebben we een groep en zijn we begonnen om goederen en spullen te vragen. Zowel Venezolana als Curaçaoënaars. Iedereen met een goed hart doet iets. Wat klein is, wordt groot om Venezuela te helpen. Een ramp op afstand? Voor Marianne Goylo absoluut niet. De inzameling in Sambil, het winkelcentrum waar we nu staan, is nu het zichtbare antwoord op die vraag. Onze relatie Venezuela en Curaçao is historisch, van altijd, iedereen. Alle nationaliteiten helpen ons enorm en willen ook helpen. Ze voelen onze pijn en ze doen ook veel. Op het verzamelpunt is het inmiddels een komen en gaan van mensen. Winkelwagentjes vol, soms meerdere karren tegelijk. Wat doneert u?
11: Ik doneer voornamelijk voeding voor kleinkinderen. Uh-huh. Dat is best schaar in Venezuela momenteel. En ik doneer, ik heb er nog een Shakira Jotro. Ik heb er nog deze en ik heb er ook van deze spullen. Die zijn ook fruithapjes, wij noemen compotas. En daar zijn ook heel erg nodig. En ik heb naproxen, ook voor de pijn.
8: Heeft de oproep gelezen ook?
12: Nee, we waren aan het zoeken voor oproepen. En, want we dachten, van iemand moet er wel iets doen als we hier met zoveel Venezolaanse mensen op het eiland zitten. En dan hadden we Sambil gezien en dan zijn we naar hier gekomen.
8: Ja, met twee boodschappentassen vol, hè?
12: We gaan wel nog hygiënische producten kopen en ja, spulletjes voor vrouwen en kinderen. En dat komen we later brengen met extra kleren van de kleine. Dus,
8: hoe belangrijk is dit om te helpen?
12: Nou, heel belangrijk, want het is heel stom. Ik vind het heel emotioneel om kleren van mijn kind af te geven. En aan de andere kant denk ik, ze hebben alles verloren.
8: Ik ben heel triest, want mijn oma en mijn vader wonen in Venezuela in een gebied dat getroffen is. Ja, hoe voel je je dan? Ze zijn veilig gelukkig, dankzij God. De goederen staan hier, de reddingsploeg vertrekt, maar zover is het nog niet. Betrouwbare verbindingen met Venezuela blijven afhankelijk van een grens die jarenlang gesloten was. De afstand over zee is klein, de solidariteit is groot. Alleen de route naar de mensen die alles verloren blijft kwetsbaar. Toch is Marianne optimistisch. We versturen de goederen via een boot woensdag, zeker. Er komt een grote boot, leeg hier. En er zijn ook veel vrijwilligers. Iedereen met een hart voor Venezuela zal zorgen dat het aankomt bij de mensen in Venezuela. We zijn een nobele gemeenschap. We beginnen deze hulpactie omdat we broeders zijn. Veel Curaçaoënaars hebben familie in Venezuela en veel Venezolanen hebben familie in Curaçao. Uiteindelijk heeft menselijkheid geen nationaliteit.
1: Een reportage van correspondent Dick Draaier vanuit Curaçao. Nederland heeft een marineschip naar Venezuela gestuurd om noodhulp te verlenen. Aan boord eten, hulpgoederen en waterzuiveringsinstallatie. Daarmee kan dan ter plekke drinkwater worden gemaakt. Meer dan 1 miljoen migranten hebben een aanvraag voor legalisering ingediend in Spanje, is te lezen bij El País.
13: De krant schrijft over de regularisatieoperatie van de Spaanse overheid. Morgen is de deadline om een aanvraag in te dienen. En het meest recente cijfer van de aanvragen dateert van half juni. Toen lagen er al dik 900.000. Die van 360.000 zijn in behandeling genomen. En die mensen hebben een voorlopige verblijfs- en werkvergunning gekregen. Deskundigen denken dat er ongeveer 1,3 miljoen ongedocumenteerde migranten in Spanje zijn. De droogte en hoge temperaturen zorgen voor flink wat natuurbranden in Duitsland. De brandweer heeft er de handen vol aan. In sommige gebieden belemmert onontplofte munitie het bluswerk, is te lezen bij Tagesschau. In Rijnland-Palts moest daarom een heel dorp ontruimd worden. Sommige ouderen of moeders met kinderen zijn in hotels in de omgeving ondergebracht. In de omgeving was brand uitgebroken op een plek waarvan bekend is dat er onontplofte munitie ligt. Er zijn meerdere explosies gemeld. 300 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur in te dammen. En er worden ook onbemande waterkanonnen ingezet die op afstand worden bestuurd. Een groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteren. Dat is te zien bij de VRT. Bijna 9000 mensen waren daar bij elkaar om te vieren dat Amerika 250 jaar bestaat. Dat was een idee van de Amerikaanse ambassadeurs bij de EU, de NAVO en die in België. Bezoekers konden line dansen, barbecuen en honkballen. Ook waren er kermisspelletjes, vuurwerk en een droneshow. President Trump wilde in een videoboodschap ook al iets kwijt over de relatie tussen België en de VS.
14: From the trenches of World War I to the free Belgian forces who fought alongside Americans in World War II, our soldiers have shed their blood and given their lives for these values, and I know the people of Belgium never forgot it.
0: Niet iedereen kon meegenieten van het feest. Het park was hermetisch afgesloten om mensen die niet waren uitgenodigd buiten te houden. En blijf in België, want in de tropische tuin van de Universiteit van Gent is iets bijzonders te zien. De reuzenaronskelk staat in bloei. Dat is een stinkende, metershoge plant met een typische vorm. Het wordt ook wel de penisplant genoemd. Eens in de 10 jaar groeit er bovenin een grote bloem. De beheerder van de Hortus Botanicus kon niet wachten, was te zien op het Instagram-account van de tuin.
15: Het moment waar we al de voorbije week zelfs iets langer naar uitkijken. En het is zover, ik zag thuis op de camera dat er verandering op til was. Dus ik ben snel in de auto gesprongen en naar hier gekomen. En vastgesteld dat we inderdaad de bloemzagen open gaan.
0: Een bloeiende penisplant is zo bijzonder dat iedereen mag komen kijken. De Gentse Hortus Botanicus is vandaag gratis toegankelijk.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand, waar staat het vast?
2: Nou, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Het zijn vooral de wegwerkzaamheden die voor vertraging zorgen. Zo is de A44 richting Amsterdam dicht tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Daardoor loopt het flink vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tot Zoeterwoude. Zo'n 3 kwartier extra reistijd. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een ongeluk gebeurd in de buurt van Nieuwerbrug. De linkerrijstrook is daar dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. Verder zijn er nog problemen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Strand Nulde. Dat komt door een spoedreparatie. De vertraging is een half uur, maar zojuist zijn de rijstroken wel weer vrijgegeven.
1: Komende nacht moet het gebeuren. Aanvoerder van Oranje, Virgil van Dijk, verwacht een pittig duel met Marokko.
16: Intens. Die denk ik op kleine details gaan uitkomen. Hun hebben natuurlijk heel veel kwaliteit. Maar die hebben wij ook. Dus daar moeten we ook op vertrouwen. We moeten er alles aan doen om, om door te gaan.
1: Ja, maar dat zal zeker moeten. Want we zitten nu in de knock-out fase. Dus als we verliezen is het ook meteen klaar. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun. Wat voor wedstrijd verwacht jij?
17: Nou, dit wordt een echte clash, hoor. Dit wordt er echt wel eentje. Twee teams die veel verder kunnen natuurlijk dan deze tweede ronde. Die dat maar wat graag willen ook. Het zijn echt teams met topspelers. En er zijn ook wat dwarsverbanden natuurlijk. Hè. Marokkanen die in Nederland zijn opgegroeid en geboren. Of Saibari die dan bij PSV speelt. En bovendien wordt die wedstrijd gespeeld in Mexico, Monterrey. Dat zal toch ook wel iets intenser eraan toegaan dan in de Verenigde Staten. Met die Mexicaanse fans langs de kant. En inderdaad, je zei het al. Het is do or die. Een van deze twee gaat gewoon naar huis. Dus het heeft alles in zich om een WK-klassieker te gaan worden. De uitkomst die zal alleen wel gaan bepalen. Ja, welke nasmaak we eraan over gaan houden. En of het in Marokko of in Nederland in het collectieve geheugen zal worden bijgeschreven. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk wel om. En daar durf ik geen zinnig woord over te zeggen. Het is 50-50 wat mij betreft.
1: Ja, en toch hoor ik mensen ook al stiekem denken van, nou ja, als het dan lukt vannacht met Nederland, dan is die kwartfinale ook wel te halen. Gezien de winnaar van die andere 16e finale gisteravond.
17: Absoluut, ja, daar durf ik ook wel in mee te gaan, hoor. Want dit is er eentje tegen Marokko, dat wordt een lastige. Maar daarna krijgen we een makkie, want het was die best door gisteravond wat Canada en Zuid-Afrika lieten zien. Het begin van de knock-outfase. We zeiden nog wel tegen elkaar, of in ieder geval, dat heb je veel gehoord. Het WK gaat nu echt beginnen, maar dat was even buiten Canada en Zuid-Afrika gerekend. Die maakten er in de eerste knock-outwedstrijd niet veel van. Canada was dan nog het minst slecht, dus wel terecht dat die ploeg door is gegaan. Bovendien, daar was ik heel blij mee, scoorden ze nog net in de blessuretijd. Dus die verlenging die werd ons bespaard. ja. Maar het is hierna wel klaar voor Canada, hoor. Of het nou tegen Marokko is of tegen Nederland. Dus inderdaad, de winnaar van Nederland-Marokko die kan ook vast de kwartfinales boeken.
1: Ja, want ik dacht nog even, misschien spelen ze dan in Canada. Hebben ze nog thuisvoordeel? Als er misschien 60.000 Canadezen op de tribune zijn. Maar ze zitten in Houston, hè, geloof ik. Dus dat maakt niet uit.
17: Ja. Canada heeft de route van de nummer 2 in die pool te pakken en mist daardoor dus de thuiswedstrijden.
1: Nou, had ik gisteren ergens de vraag welke kans is groter, Nederland de WK winnen of Max Verstappen nog het wereldkampioenschap in de Formule 1? Ja, hij is wel weer ietsje dichterbij gekomen, laten we het zo zeggen.
17: Ja, dat wel. Ik vind het nog te vroeg om de WK-stand erbij te pakken. Ja. Want dat is nog wel heel ver weg, inderdaad. Maar het goede nieuws is inderdaad, het plezier is terug. Hij heeft het beste resultaat van dit seizoen geboekt. Hij werd tweede in Oostenrijk achter Russell. Nou, het een heeft ook wel met het ander te maken natuurlijk. Het plezier en dat resultaat. En dat heeft eigenlijk allebei te maken met die auto die weer competitief is. Hè. Die heeft een enorme upgrade gehad en dat is te zien. Nou, Mercedes kloppen, dat is nog wel heel lastig. Maar hij kan zich weer mengen in die strijd. Hij kan weer racen, zoals hij dat dan zelf noemt. En daar wordt Verstappen vrolijk van. Daar worden ze fans vrolijk van. Dus dat is allemaal heel bemoedigend. Maar om nou te zeggen dat die wereldtitel dit jaar nog tot de mogelijkheden behoort, dan moet er echt nog heel wat gebeuren.
1: Gisteren waren ook de Nederlandse kampioenschappen wielrennen, met op de weg bij de mannen Wilco Kelderman als winnaar. En die was daar zelf ook door verrast.
18: Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van ja, anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ja, ik bleef ervoor en ja, moeilijk te beseffen nog.
1: Ja, het was ook wel echt genieten om te zien hoe hij daar voorop reed. En inderdaad ook onderweg het eigenlijk niet besefte. Want hij heeft nog nooit een wegwedstrijd gewonnen in het profwielrennen.
17: Ja, prachtig. Hè? Onwennig voor hem. Dat was te horen, te zien. Onwennig ook eigenlijk voor iedereen die dat aanschouwde. Want het is een geweldige wielrenner, maar hij won nooit. En dat maakt dit zo'n mooi verhaal. De man die een record aantal top 10 noteringen heeft, maar nooit de eerste plaats pakte, heeft er nu dus wel uiteindelijk eentje te pakken. En de reactie van zijn collega's, zijn concurrenten dus, was wat dat betreft het mooiste. Want je hoort het aan hem, hij weet niet zo goed hoe bijzonder dit nou eigenlijk is. Maar Van Baarle en Mollema, Die vlogen hem in de armen om hem te feliciteren met ja, het kwijt zijn van die hatelijke nul. En vervolgens hoorde je dan dit interview waarin hij dus zelf eigenlijk aangaf van ja, ik wist niet of het nog mis kon gaan. Want zo denk je dan als je nooit wint. Het zou ook zomaar nog wel mis kunnen gaan met een voorsprong van anderhalve minuut in die laatste ronde. En hij verwees ook naar diezelfde Van Baarle en Mollema. Ja, dat zijn jongens met winnaarsmentaliteit, met andere woorden. Dat heeft er bij hem aan ontbroken. Maar ja, prachtig dat hij nu dan toch een keer met zijn armen de lucht in over de streep heeft mogen komen. Bij de vrouwen trouwens won Lieke Nooyen, ook een onverwachte naam, maar wel iemand die een stuk jonger is. Dus die, wie weet, nou, die winnaarsmentaliteit de komende jaren nog vaker mag tentoonstrijden.
1: Genoeg kans op. Jan Kees van der Kun, dankjewel.

0: About Damn Time van Lizzo.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
4: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
7: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
8: NPO Radio 1.
9: Het is 19:30, de hoofdpunten Thomas.
10: Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na het gebruik van afslankprikken. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, ook als er geen aangifte is gedaan. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar geen vergoeding voor.
0: Dan bij Weerplaza over het Snoek. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Is de ergste hitte nu het land uit Overvloed?
11: Ja, die hitte is inmiddels naar het oosten geschoven, richting oostelijk Duitsland, Polen. Daar wordt het ook vandaag nog erg warm. En op de grens met de wat minder warme lucht waar wij ons in vertoeven, zit op dit moment boven Centraal-Duitsland een paar stevige buien. En de bewolking ervan die trekt nu nog langs de oostelijke helft van Nederland. Daar op dit moment nog een beetje somber. In Limburg met name valt zelfs ook nog wel een enkele bui. Geen onweersbuien, gewoon even wat regen. Goed voor de tuin, zullen we maar zeggen. In het westen van Nederland is het prachtig opgeklaard en die opklaringen winnen terrein. Dat betekent dat we uiteindelijk vandaag heel veel zonneschijn kunnen verwachten. Landinwaarts wel wat stapelwolken, maar zoals gezegd, het blijft verder overal droog. Wind uit westelijke richting en dat zorgt ervoor dat het zo'n 22 graden wordt op de stranden en nog zo'n 27 graden langs de oostgrens.
0: Nou, maar niet meer zo heel erg warm, nee. Maar ook de komende dagen gewoon een Nederlands zomerweer?
11: Ja, eigenlijk wel. Temperaturen die zo uitkomen op 21 graden aan zee, 25 graden in het diepe binnenland. Daarbij een afwisseling van zonneschijn, stapelwolken, soms wat meer bewolking. Morgen bijvoorbeeld in het westen van het land. En met name woensdag kan er ook een beetje regen vallen. Maar echt wisselvallig, dat wordt het deze week niet. Sterker nog, ik denk dat heel veel mensen dit weerbeeld de komende dagen echt wel kunnen waarderen.
0: Dat denk ik ook. Alfred, dank je wel.
11: Alsjeblieft.
0: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
8: Ja, het wordt steeds drukker op de weg. Er staat in totaal een kleine 300 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A4 richting Amsterdam zien we zo'n 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden aan de A44 bij Sassenheim. Op de A12 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerbrug. 3 kwartier extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem staat een kapotte vrachtwagen stil. Daar staat een flinke file tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Valburg, 14 kilometer met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de N99 in de kop van Noord-Holland staat file van Den Hoever naar Den Helder. Voor Den Helder nu een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk.
0: Turkije organiseert volgende week de NAVO-top, maar Turkse journalisten mogen er geen verslag van doen. Zometeen onze correspondent.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is 8:04. Over een week begint in Ankara de NAVO-top. Maar nu al voert Turkije strenge veiligheidsmaatregelen door in de hoofdstad. Honderden mensen werden de afgelopen dagen gearresteerd. En er is in de stad een demonstratieverbod van 14 dagen afgekondigd. Correspondent Guusha Erzetin. Wat weet jij over die arrestaties?
15: Ja, de Turkse regering is dus begonnen met een hele grote operatie, zo vlak voor die NAVO-top. Hè. Ze zeggen dus dat ze deze veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Afgelopen donderdag zagen we dus dat er een grote groep mensen zijn gearresteerd. Afgelopen weekend ook. Nu al zijn er al meer dan 200 mensen gearresteerd. Een paar mensen zijn vrijgelaten, maar de mensen die vastzitten of een rechtszaak nu tegen ze loopt, worden allemaal verdacht dat ze banden zouden hebben met terreurorganisaties. Maar er zitten dus ook academici bij, journalisten bij, activisten bij, studenten bij. Nou, volgens de Turkse autoriteiten zijn deze mensen allemaal een gevaar voor de nationale veiligheid. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zeggen dat zo'n maatregel natuurlijk niet gebruikt mag worden om het demonstratierecht bijvoorbeeld te belemmeren. Hè, want dit zijn mensen die ook bijvoorbeeld waarschijnlijk zouden gaan demonstreren. Of dat kritische geluiden zo worden aangepakt en dat deze arrestaties niet als excuus gebruikt mogen worden. Eén vrouw bijvoorbeeld die gearresteerd is, die zegt: ja, ik ben een wetenschapper. Ik doe al mijn hele leven lang onderzoek, ook voor de overheid. Ik ken die hele terreurorganisatie niet eens. En zij wordt dus beschuldigd dat ze dus banden zou hebben met een terreurorganisatie.
0: Vorige week werd ook bekend dat journalisten van oppositiemedia geen accreditatie krijgen om verslag te doen van de NAVO-top. Hoe legt de Turkse overheid dat uit?
15: Ja, die hebben nog niet echt helemaal gereageerd. Maar wat er gebeurde was wel opvallend. Een paar dagen geleden kregen dus die journalisten allemaal een mail van de oppositie, of die onafhankelijk zijn, van: nou, jullie accreditatie is afgewezen, je kan geen bezwaar maken. En als je dan de NAVO-top wil volgen, dan kan je dat via de openbare delen doen op de website van de NAVO. Nou, er kwam dus natuurlijk heel veel kritiek op. Dus waarbij dus die NAVO-woordvoerder Alison Hart Ook op X een bericht had geplaatst dat ze de Turkse autoriteiten ook erop had aangesproken en dat de journalisten gewoon verslag moeten kunnen doen. Nou, afgelopen weekend bleek dus dat één journalist, die dus ook voor de oppositiemedia werkt en nog in afwachting was van zijn accreditatie, inmiddels te horen heeft gekregen dat hij dus wel verslag mag doen van deze NAVO-top. Want tegelijkertijd loopt deze accreditatieprocedure nog tot 1 juli. Dus daar zitten, wat ik heb begrepen, ook nog journalisten bij van de oppositiemedia. Dus de vraag is, krijgen zij dan allemaal wel accreditatie? En de grote vraag is natuurlijk, wat gaat er gebeuren met de journalisten die inmiddels zijn afgewezen? Kunnen zij dan alsnog komen? Daar zijn nog geen berichten over bekend. Maar interessant is dus wel dat nadat Alison Hart dus dat bericht naar buiten had gebracht, dat langzaam dus bekend werd dat sommige journalisten van de oppositie inmiddels dus wel verslag kunnen doen van deze NAVO-top.
0: Maar toch dus voor velen ook geen accreditatie. Er zijn dus arrestaties. Waarom zitten de Turkse autoriteiten er zo bovenop?
15: Ja, dat is, als je kijkt naar Turkije en naar het verleden van Turkije, natuurlijk niet helemaal onlogisch. Hè? Turkije heeft in het verleden is opgeschrikt door meerdere aanslagen. Meerdere terreurorganisaties zaten daarachter. Dus dat ze hier nu bovenop zitten met deze arrestaties, zou je kunnen zeggen dat gebeurt in het verleden ook. Want je ziet ook heel vaak bijvoorbeeld dat er groepen IS-leden worden meegenomen die nog steeds in Turkije blijkbaar op een of andere manier actief zijn. Maar ja, mensenrechtenorganisaties zeggen ook, de oppositie staat natuurlijk ook zwaar onder druk in Turkije. Veel parlementariërs worden opgepakt, veel critici worden opgepakt. Dus die kijken natuurlijk naar deze arrestaties, zeker als daar dus academici bij zitten, journalisten bij zitten, studenten bij zitten. Natuurlijk, die houden dat nauwlettend in de gaten, omdat ze dus bang zijn. En dat gebeurt natuurlijk ook, dat je soms ziet dat deze arrestaties worden gebruikt, dat mensen dus daardoor ook vastzitten en ook voor de rechter moeten verschijnen. Terwijl sommige mensen die bijvoorbeeld een tweet hebben geplaatst of zo, dat ze kritisch waren over die NAVO-top die eraan zit te komen, en dat ze daardoor dan ook mee worden genomen. Dus critici en mensenrechtenorganisaties trekken dus gewoon aan de bel. Overigens loopt deze operatie nog steeds. Dus het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze week, want die NAVO-top is pas volgende week, dat er misschien nog meer arrestaties zullen komen. Ja. Dat kan.
0: Even los daarvan, dat er heel veel veiligheidsmaatregelen zijn, dat is natuurlijk dan weer wel begrijpelijk in Ankara. Want dat was vorig jaar bij ons hier bij de NAVO-top in Den Haag niet anders.
15: Ja, nee, dat is natuurlijk een hele grote, gigantische operatie. Ook in Ankara. Ankara gaat echt op slot. Meerdere wegen worden afgesloten. Volgens de Turkse media hebben het over meer dan 50.000 agenten die worden ingezet. Er komen rode zones, zoals dat heet. Dus dat betekent dus dat voertuigen, mensen die in dat gebied dan zijn, op dat moment gecontroleerd kunnen worden. Ik heb ook begrepen dat mensen die voor overheidsinstanties werken of voor andere instellingen en die in dat gebied wonen met verlof kunnen dan 3 dagen. Nou, daar kwam dus natuurlijk heel veel kritiek op. Alleen je zou wel kunnen zeggen dat Turkije natuurlijk een schepje erbovenop doet met zo'n demonstratieverbod natuurlijk dat gisteren dan nu is ingegaan.
0: Ja, dat zeker een stap verder. Correspondent Guse Ersetin, dank je wel.
16: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
17: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
18: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
16: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
19: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
16: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
20: Misschien interessant om te vermelden.
0: Premier Jetten bracht gisteravond een bezoek aan de Black Archives in Amsterdam. Dat deed hij nadat vorige week een brandbrief aan het kabinet was verstuurd. De opstellers van het zogeheten Zwart Manifest vinden dat er nog te weinig is gedaan aan herstel, 3 jaar na de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Mitchell Essayas van de Black Archives, het cultureel centrum en archief in Amsterdam. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
0: Wat is er gisteravond besproken?
21: Er is veel besproken. We hebben gisteravond inderdaad in de Black Archives een constructief gesprek gehad tussen ongeveer 40 mensen uit verschillende lagen van de zwarte gemeenschap in Nederland. Over onze zorg dat er in onze ogen te weinig is gebeurd sinds de excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden en de doorwerking daarvan.
0: En kunt u ook zeggen wat er dan is besproken? En, wat het, dat ging toen om een geen punt, maar een komma. En er zou dus wat volgen. Is het concreter geworden? Zijn er toezeggingen gedaan?
21: Ja, we hebben vorige week een brandbrief gestuurd naar de premier en het kabinet. Omdat inderdaad, zoals ik aangaf, excuses zijn gemaakt. En daarbij werd gezegd, we zetten geen punt, maar een komma. Hè, wat impliceerde dat er een vervolg zou moeten komen in de vorm van beleid en concrete acties om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Maar ja, we zien dat er 3 jaar later toch geen urgentie meer lijkt te zijn. Er is heel veel onduidelijkheid over wat er nou daadwerkelijk wel en niet is gebeurd. Er zal 200 miljoen euro worden uitgetrokken voor beleidsintensivering en een bewustwordingsfonds. Nou ja, dat fonds is er, maar ja, het zijn toch wel vragen over hoe dat functioneert. Dus in die brief hebben we aangegeven dat we ons ernstig zorgen maken hierover. En dat we premier oproepen om het gesprek aan te gaan om tot een soort nationaal plan te komen. Een nationale route naar herstel, zoals wij dat noemen. Waarin we op een structurele en effectieve manier kunnen werken aan vormen van heling en herstel.
0: Ja, maar dat heeft u dus in een brief gedaan. Dat heeft u gisteren tegen hem kunnen zeggen, tegen premier Jetten. Wat was zijn antwoord?
21: Het was eigenlijk best wel positief. Hij heeft nog een concrete toezegging gedaan dat hij zich wil inzetten vanuit zijn positie om inderdaad tot een structurele beleid te komen over heling en herstel. En hij heeft natuurlijk niet direct toegezegd hoe dat in de praktijk eruit zal kunnen komen te zien. Maar het feit dat die toezegging is gedaan is voor ons in ieder geval een positief signaal. En er is afgesproken dat dit gesprek voortgezet zal worden. En dat het hopelijk op korte termijn ook daadwerkelijk tot beleid en acties kan leiden.
0: Ja, en kan premier Jetten dan ook weer langskomen? Want onder premier Rutte waren dit soort gesprekken dan vooral op het Catshuis. Nu kwam hij zelf naar jullie in Amsterdam. Vond u daarvan?
21: Inderdaad, zijn een aantal gesprekken geweest in het Catshuis toen de tijd met diverse mensen uit de gemeenschap. En wat je toen zag was dat het heel erg bij symbolische gestes bleef. Dus we vonden het positief signaal dat de premier kort na het verzonden van de brief naar ons toe kwam. En dat die toestemming er is. Want we zien dat die urgentie leek te zijn verdwenen. We hebben natuurlijk een redelijk extreemrechts kabinet gehad afgelopen jaren. En we hopen dat met dit kabinet onder premier Jetten dat heling en herstel prominent op de agenda kan komen en blijven.
0: Ja, en u hoopt op korte termijn daar antwoord op te krijgen? Omdat premier Jetten dus wel ook tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti woensdag een toespraak zal houden. Wat verwacht u daarvan dan? Hoopt u dat daarom misschien al meer duidelijk wordt?
21: Ja, dat hopen we zeker. Er is van alles besproken. Want als we het hebben over heling en herstel, hebben we het over de doorwerking van de slavernijverleden. Bijvoorbeeld in het onderwijs. Er is onlangs weer een nieuw rapport gepubliceerd over de manier waarop het doorwerkt in de zorg. We hebben het over ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Dus het gaat om hele concrete zaken waar mensen in zwarte gemeenschappen in het dagelijks leven door worden geraakt. Discriminatie, racisme op verschillende aspecten van de samenleving. Dus we hopen dat inderdaad aanstaande woensdag in het bijzijn van een bredere vertegenwoordiging van de samenleving en ook live op tv meer concrete toezeggingen worden gedaan. Wat belangrijk is vooral dat er ook actie en beleid volgt na 1 juli.
0: Mitchell Essayas van de Black Archives. Dank u wel. De druk op daklozenopvanglocaties in Noord-Holland loopt op, meldt NH Nieuws.
1: Steeds meer mensen maken van de opvang gebruik, terwijl de doorstroom uitblijft. In Zaandam komt er nog een probleem bij. Een opvanglocatie daar sluit eind dit jaar de deuren om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar een nieuwe plek is nog niet gevonden. Hulporganisaties maken zich zorgen. Ze zien al 7 jaar een toename van het aantal mensen dat bij hen aanklopt voor hulp. Ook mensen met ernstige psychische aandoeningen of een verslaving.
2: En bij zwembaden en sporthallen in de provincie Utrecht is gerommeld met de boekhouding. Volgens RTV Utrecht zijn er onder meer valse facturen gemaakt. Ook werden mensen ingehuurd voor meer dan 24 uur per dag. En was er weinig tot geen controle. De problemen kwamen naar buiten nadat een klokkenluider naar voren was gestapt. Wethouders in onder meer Leusden en Amersfoort willen snel duidelijkheid. Mogelijk hebben de gemeenten te veel geld betaald voor het beheer van zwembaden en sporthallen. En de storm van zaterdagavond heeft ook in de natuur huis gehouden. Er zijn aardig wat bomen omgegaan, takken afgebroken en nesten weggewaaid. Maar boswachter Frans Kaptein zegt tegen Omroep Brabant dat dieren er vrij soepel mee om weten te gaan.
3: Bomen die aangetast zijn, ja, die zijn wat zwakker, die zijn zo gezegd ziek. Die kunnen omgeblazen worden. Dieren op de grond, dat kan dus een keer fout zijn als een boom omvalt waar ze niet op gerekend hebben. Maar van tevoren hebben dieren wel al in de gaten dat er iets gaat gebeuren wat heftig is.
2: Konijnen verdwijnen hun burcht in, reeën zoeken een beschutte plek diep in het bos en hazen drukken zich plat tegen de grond achter een graspol of verhoging. En meer voetballers moeten enthousiast gemaakt worden om bestuurstaken op te pakken, is te lezen bij AT5. De gemeente Amsterdam, Ajax en de KNVB proberen samen het animo om er vooral jongere spelers aan te wakkeren. Zoals Annabel, die de uitdaging aanging omdat ze vond dat er nogal wat dingen beter konden bij haar club, Geuzen Middenmeer.
22: Dat de vrouwen bijvoorbeeld altijd op de slechte grasvelden speelden en de mannen op kunstgras, ongeacht het niveau van die mannen of vrouwen. En ik vond het eigenlijk oneerlijk, dus ik had daar best vaak allemaal discussies over. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan hier de hele tijd wel allemaal dingen van vinden, maar dan kan ik het beter maar gewoon zelf gaan doen.
2: En daarom is ze een van de 12 deelnemers aan het programma Big Shots, waarbij jonge bestuursleden cursussen en trainingen krijgen.
23: Weer even naar Wijnand bij de ANWB. Behoorlijk druk nog wel.
8: Ja, de ochtendspits is inderdaad wat drukker dan gebruikelijk. Er staat in totaal zo'n 380 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ja, die extra files worden ook wel voor een groot deel veroorzaakt door de wegwerkzaamheden op belangrijke routes. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar loopt de vertraging flink op. Zo'n 3 kwartier extra tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude door de werkzaamheden aan de A44. Ja, de A27 is natuurlijk al een tijdje dicht van Breda naar Utrecht en nu ook richting het zuiden. En dat veroorzaakt files in de wijde omgeving op de alternatieven van Breda naar Utrecht zelf. Daar is de vertraging een half uur. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht zo'n 3 kwartier extra tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is opgelopen tot 1 uur vanaf Zevenhuizen. En daardoor sta je ook in de file op de N11 voor de aansluiting met de A12. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
25: Iedere werkdag van 6 tot half 10.

0: Shawn Mendes, Stitches. De spanning loopt op in aanloop naar 3 uur vannacht. Dan speelt Nederland tegen Marokko in de knock-outfase. De oranje koorts is al voelbaar met oranje vlaggetjes, tompoezen en WK-hits die de Spotify-lijsten bestormen. Verslaggever Jeroen de Jager staat bij supermarkt...
1: Goedemorgen.
0: Jij staat bij supermarkt De Marokkaan in het Amsterdamse Bosselommer, Bolo. Hoe zit het met de wedstrijdspanning daar?
2: Nou, die is best behoorlijk. Die begint te komen. Het is nog rustig op straat natuurlijk, dus het is nog niet heel voelbaar. Maar hier bij de supermarkt, niet zomaar een supermarkt, maar niet de Marokkaan, maar de Marokkaan, maar een streepje erop zelfs, leeft het wel degelijk bij Nassim El Jaouri. Ja, vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè?
3: Ja, niet...
2: Marokkaanse en Nederlandse vlaggetjes.
3: Dat klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de twee landen waar we het hele WK naar kijken. Ja. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het ja, een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
2: Ja, is het een struggle?
3: Ja, zeker.
2: Echt waar?
3: Ja, kijk, Marokko ligt...
2: Met de mes op de keel, waar ligt je loyaliteit?
3: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik ja, natuurlijk liever Marokko.
2: Toch?
3: Maar als ik ga komen kijken, dan gun ik het Nederland ook van harte.
2: Ja.
3: En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
2: Vooral het ook bij de wedstrijd. Ja, mooie wedstrijd. Dat wordt het sowieso, denk ik. Hè? Want het zijn wel twee clubs die een goede wedstrijd kunnen spelen.
3: Ja, kijk, op het moment dat een burger 3 uur 's nachts achter zijn tv gaat zitten, dan is het best wel een mooie wedstrijd, denk ik. En vooral als je gaat kijken naar hoe de Marokkanen zeg maar, hier ook naar uitkijken. Ja, kijk, het is een opkomend land in het voetbal.
2: Ja, in 10 jaar tijd echt zo gestegen. Hè? Want ze stonden ergens de 88ste op de FIFA-ranglijst. Nu boven Nederland op de 7e plek.
3: Ja, dat is het hele verhaal. En dat is het hele... Ja, dat is het hele aparte... Niemand had het ooit gedacht.
2: Ken jij dat verhaal? Wat is er gebeurd in Marokko dat dit zo goed is gegaan? Er is veel geld, geloof ik, geïnvesteerd.
3: Okay, je hebt natuurlijk alleen maar nu van die topspelers ook, die in Europa vooral op hoog podium spelen. Kijk naar Hakimi, kijk naar Saibari. El Ghannous is ook een topper. En zo heb je ja, genoeg die je op kan noemen. En als de trainer er één van kan maken, één geheel... Dan denk ik dat ze best wel ver kunnen komen. En dat hebben ze ook laten zien in Qatar afgelopen week.
2: We lopen even naar binnen, ook met Jasmine, de nicht van Nassim. Want jullie hebben hier ook wel wat merchandising, zal ik maar zeggen. Er is hier thee, geloof ik, hier.
3: Klopt.
2: Sultan, le thé officiel de l'équipe nationale marocaine. Jasmine,
4: vertel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat heb je nog meer?
4: Ja, we hebben allemaal cupcakes in de winkel. Geheel op thema, Marokkaans thema, Nederlands thema. En we hopen gewoon op een leuke match.
2: Hey, en leeft het een beetje hier in de winkel bij het, onder het winkelend publiek?
4: Ja, heel erg. Je ziet klanten ook echt erover praten en zo. En ja.
2: Vlaggetjes hier van Nederland en Marokko, ook een grote vlag hier.
4: Ja.
2: Wat ga je kijken eigenlijk vanaf?
4: Ik denk gewoon thuis. Ja.
2: Hey, en als Nederland wint, wat dan?
4: Ben ik heel blij voor ze.
2: Wordt het dan een feest ook hier op, bij het Bos en Lommen? Zeker. Als Nederland zou winnen?
3: Zeker. Kijk, Nederland...
2: Ze zien het hier ook wel eens fout lopen.
3: Ja, kijk, Marokko zit natuurlijk in mijn roots. Maar Nederland is het land waar ik ben geboren en getogen. En ik ben ontzettend blij als Nederland ook wint.
2: Ja.
3: En ik hoop dat we het met z'n allen ook netjes houden. En ja... Ik hoop dat echt. Dat is het allerbelangrijkste. En het blijft natuurlijk een wedstrijd. En na 90 minuten zijn we allemaal weer ondernemers en buren, et cetera.
2: En dat beloof ik, want we gaan afronden dat als Marokko wint... dat ik de rest van het toernooi gewoon Marokko ga steunen. Hey, fijn. Dankjewel. We zien elkaar zo meteen over een uurtje weer. En dan praten we verder.
0: Dus nog even Jeroen de Jager in Amsterdam. Dankjewel voor nu.
5: NPO Radio 1.
6: Maar over grootmoeder... heeft het meegemaakt in de slavernij.
7: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
8: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
7: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark... en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij... met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
9: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding... en een oproep tot blijvende erkenning en herstel...
7: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
10: Ster.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 52 min 40.
2: 12 natuurlijk.
1: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
3: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
8: Mark Visser.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Een heel goedemorgen. Defensie zet vol in op onbemenste wapens. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum worden veel van deze middelen online besteld. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen zijn omgekomen. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals stalking, strafbaar maken. Psychische mishandeling gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd. Maar in veel situaties kan justitie nu maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd en kan huiselijk geweld mogelijk voorkomen worden. Als de wet wordt aangenomen, kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief de maatregel is. Anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. Het weer. Veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind worden 22 graden in het westen tot 27 graden in het oosten.
11: Verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan.
12: Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Het is ietsje drukker dan gebruikelijk en dat komt voornamelijk door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en die op de A44 tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen. Het is daardoor extra druk op de alternatieven zoals de A2 Eindhoven-Utrecht boven Den Bosch. De vertraging is daar een half uur. Op de A50 is het ook extra druk van Os naar Arnhem. Daar rijdt het langzaam.

0: Tussen Ravenstein en knooppunt Valburg met zo'n 20 minuten oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht met flink wat extra reistijd. Tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug is de vertraging ruim een uur. Twee rijstroken zijn dicht voor bergingswerkzaamheden. Het loopt daardoor ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn naar de A12 toe. Voor de A12 nu 3 kwartier oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Hattem en Epen nu 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
1: De defensienota wordt vanmiddag gepresenteerd. Maar onze politiek verslaggever heeft hem al in handen.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
7: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
8: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
9: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6 minuten over 8. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat is het belangrijkste nieuws van de nieuwe, nog vertrouwelijke defensienota. Samen voorwaarts, die minister Jezogus en staatssecretaris Boswijk van Defensie vanmiddag presenteren. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij hebt al de hand weten te leggen op die nota. Fors investeren in onbemenste systemen dus, dat klinkt als een radicale verandering ook voor de krijgsmacht.
15: Ja, dat is het zeker. Het is zelfs de bedoeling dat over 5 jaar de helft van de operationele effecten van Defensie, dus alles wat de krijgsmacht in de praktijk kan neerzetten, bereikt wordt met behulp van die onbemenste systemen. Minister Jezogus en staatssecretaris Boswijk spreken in de nota dan ook van een ander krijgsmachtprofiel. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder zijn om aan moderne dreigingen het hoofd te kunnen bieden. En dat profiel dat moet passen bij eisen van afschrikking, verdediging en langdurig conflict. Het kabinet wil dus op alles voorbereid zijn. En dat is de afgelopen jaren denk ik nog niet zo eerder zo scherp gesteld in een defensienota.
1: Die koerswijziging heeft ongetwijfeld te maken met de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en sowieso die Russische dreiging.
15: Ja, dat is absoluut de belangrijkste verklaring. In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop. En een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Daar moeten dus andere goedkope wapensystemen tegenover worden gezet. En om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemande wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht. En die twee die moeten hand in hand gaan.
16: Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien?
15: Defensie wil in samenwerking met de Nederlandse defensieindustrie een speciaal ontwikkellab opzetten. Zoals dat dan wordt genoemd. En dat moet onder andere counter-drone capaciteit gaan ontwikkelen. Drones om drones mee te bestrijden. Ook wordt geld opzij gezet voor wat wordt genoemd kortcyclische innovaties. En dat wil zeggen dat er heel snel ingespeeld moet kunnen worden op nieuwe ontwikkelingen op het slagveld. Dus bijvoorbeeld om dronesystemen aan te passen aan veranderingen in de praktijk. Alle krijgsmachtonderdelen krijgen met de onbemande systemen te maken. De marine bijvoorbeeld zal worden versterkt met onder andere relatief eenvoudige schepen met minimale of geen bemanning. De landmacht wordt uitgebreid met een zogenoemd gelaagd systeem van drones, counterdrones en elektronische oorlogsvoering. En de luchtmacht krijgt ook onbemande systemen, staat er, maar die worden niet nader toegelicht.
16: En betekent dat dan ook dat er niet meer wordt geïnvesteerd in de klassieke wapensystemen?
15: Nee, integendeel. Dat blijft ook volop gebeuren. Zo krijgen schepen van de marine meer zelfverdedigingscapaciteit en wordt de vloot van NH90 helikopters uitgebreid. De landmacht krijgt ook heel veel investeringen volgens de nota, onder andere in meer gevechtskracht, onder andere voor de zware gemechaniseerde brigade. Dat is een brigade met zware panzervoertuigen. En daarnaast ook in onder andere de luchtmobiele brigade. Er komt een vierde gevechtsbataljon en de genie wordt versterkt. De koninklijke marechaussee wordt uitgebreid met 10 escadrons. Dat zijn tactische eenheden van circa 100 marechaussees ten behoeve van militaire politietaken, zoals de grensbewaking. En ook de luchtmacht krijgt er materieel bij. Zo wordt er een extra tankvliegtuig gekocht en nog een aantal F-35 straaljagers. Heel opmerkelijk trouwens, van heel veel nieuw materieel wordt niet benoemd om welke aantallen het gaat. Dat was in het verleden altijd wel zo, maar nu niet meer om de vijand niet wijzer te maken dan die is. En dat schuurt wel met het budgetrecht van de Tweede Kamer, want die krijgt zo minder zicht, althans in het openbaar, op wat er bij Defensie gebeurt.
16: We hadden het al even over Rusland, de dreiging van de Russen, maar dat is niet de enige plek waar de dreiging vandaan komt in deze tijden.
15: Nee, dat wordt in de defensienota ook benadrukt. Naast de Russische agressie wordt gewezen op China, dat een steeds grotere rol opeist op het wereldtoneel. Verder wordt er geschreven over escalatie van geweld in het Midden-Oosten, ook over terrorisme en verder ook over klimaatverandering als mogelijke bron van voedselonzekerheid en daarmee ook nieuwe conflicten en migratie. De ministers en de staatssecretaris schrijven: de geopolitieke spelregels en internationale verhoudingen veranderen en het recht van de sterkste is terug. Ze besteden overigens geen aandacht aan de wispelturigheid van de Verenigde Staten sinds president Trump daar aan de macht is en die al meermalen het bestaansrecht van de NAVO in twijfel heeft getrokken en ook twijfels heeft uitgesproken, uiterst kritisch is over de loyaliteit van de Europese lidstaten.
16: Vond jou verder nog iets op?
15: Jazeker. Defensie werkt in elk geval op papier een model uit voor een selectieve opkomstplicht. Voor het geval er op vrijwillige basis onvoldoende aanmeldingen komen om als militair bij Defensie te gaan werken. Uitgangspunt blijft vrijwilligheid, maar voor het geval dat onvoldoende oplevert, werkt Defensie dus het systeem uit van een oplopende verplichtende trede en in het uiterste geval een selectieve verplichte opkomst. Dat is overigens iets wat staatssecretaris Boswijk al eerder heeft aangekondigd, maar dat hier nu wordt uitgewerkt. En dan tenslotte wil het ministerie de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten moderniseren om de MIVD meer bevoegdheden te geven. En ook de oorlogswet voor Nederland moet op de schop, vindt Defensie, in combinatie met staatsnoodrecht. Maar goed, de invoering van die onbemande wapensystemen, dat is toch wel verreweg het opmerkelijkste uit de defensienota. En vanmiddag gaan we daar veel meer over horen.
16: Dankjewel dan voor nu, politiek verslaggever Wilco Boom. Voor het eerst, daar is die Russische dreiging, heeft president Poetin toegegeven dat Rusland door de voortdurende Oekraïnse drone-aanvallen een groot probleem heeft. Een brandstoftekort. In bijna alle regio's zijn limieten ingesteld voor de hoeveelheid benzine die mensen mogen tanken. En op veel plekken staan lange rijen ook voor de benzinestations. Ook in Moskou. Buitenlandredacteur Wessel de Jong. Wat zegt dit? Dat Poetin dit nu ook openlijk toegeeft dat er een probleem is?
17: Nou, dat zegt dat hij er niet langer omheen kan. En dat zegt dat komt omdat die crisis Moskou heeft bereikt. Hè. En zolang natuurlijk zo'n crisis in de provincie is, dan kan hij er altijd nog een beetje maar heen. Maar als echte rijen in de hoofdstad komen te staan, ja, dan wordt het natuurlijk toch wel heel erg ingewikkeld. Het was natuurlijk voor de beetje oplettende Russen was het natuurlijk al lang en breed duidelijk dat er iets aan de hand was. Het feit dat natuurlijk al de export van kerosine, de export van diesel al is stilgelegd natuurlijk. Zegt natuurlijk heel veel. En niet te vergeten natuurlijk ook de hele grote aanval van 2 weken geleden op de raffinaderij in Moskou natuurlijk. Dus het was de Russen al wel duidelijk. Maar ja, nu Poetin moet het nu dus dan eindelijk toegeven.
16: En gaat hij dan ook wat dieper op in? Hoe nijpend is de situatie?
17: Ja, de situatie begint toch wel nijpend te worden. In Moskou op zich, ik heb net contact gehad met Moskou, daar valt het nog relatief mee. Daar staan zo'n rijen van 100 à 200 meter voor de benzinepompen. En daar staan mensen zo'n een uur of twee staan ze daar dan in. Dan krijgen ze toch uiteindelijk nog wel wat benzine. Maar uit de provincie komen natuurlijk veel schrijnende verhalen waar je rijen van kilometers lang hebt. En mensen al hun auto's gewoon aan de kant laten staan en met jerrycans gaan lopen. Je ziet filmpjes van mensen uit auto's die eigenlijk totaal in paniek zijn, dat ze niet weten wat ze moeten doen. En vergeet niet, het is natuurlijk nu de oogsttijd komt er natuurlijk zo'n beetje aan in Rusland. Dus ook de landbouw begint ook weinig diesel te krijgen voor de combines en zo om te oogsten. Dus het probleem is echt in heel Rusland nu op dit moment voelbaar.
16: Hoe legde Poetin dat dan verder uit aan de bevolking?
17: Ja, in eigenlijk hele eufemistische bewoordingen waaruit je de indruk zou kunnen krijgen dat het even een soort klein tijdelijk probleempje is. Hij zei bijvoorbeeld, even de benodigde benzinesoorten zijn nu eventjes niet altijd voorradig. En volgende maand is alles weer geheel op tijd. We zullen zorgen voor betere bescherming natuurlijk van onze raffinaderijen. Maar ja, dan komt eigenlijk alles wel weer goed. Hij beklaagt zich natuurlijk toch ook over de sancties van het Westen. Hè, dat Rusland voor klem wordt gezet natuurlijk. Wat de problemen natuurlijk alleen maar verergert. En dat klopt natuurlijk ook, want de Amerikanen hebben natuurlijk weer sancties tegen de Russische oliehandel hebben ze weer afgekondigd. Toen met de olie in Iran hadden de Verenigde Staten die sancties even opgeschort om wat meer olie op de wereldmarkt te krijgen. Maar ja, dat is afgelopen. Dus de Russen krijgen het nu toch ook internationaal wat dat betreft. Die Russische oliehandel wordt weer klemgezet.
16: Over Amerika gesproken, de Amerikanen weten maar al te goed, ook met hun oorlog tegen Iran, wat er gebeurt met de bevolking als het bij de pompen duurder wordt en laat staan dat je geen benzine meer kunt krijgen. Heeft dat brandstoftekort ook gevolgen voor Poetins oorlog tegen Oekraïne?
17: Je hoort verhalen van legereenheden die zich al niet meer kunnen verplaatsen. Maar goed, het leger zal altijd natuurlijk absolute voorrang krijgen. Dus ik vermoed in praktische zin dat het natuurlijk niet zo dat de gevolgen nog niet zo heel erg groot zullen zijn. Maar ja, de doelen van de Oekraïners zijn natuurlijk heel duidelijk met deze deep strikes, zoals ze heten, die aanvallen op grote diepte. Ze willen natuurlijk inderdaad die oorlogsmachinerie, die willen ze verstoren met die aanvallen. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat het water Poetin en de bevolking zo hoog aan de lippen komt te staan, dat de Russen naar de onderhandelingstafel toekomen. Dat is natuurlijk een heel groot belangrijk doel van Zelensky. Hij heeft een plan van 40 dagen afgekondigd waarin dat moet gebeuren. Nou, daar reageerde natuurlijk Poetin ook gisteren op. Ja, de Oekraïners proberen ons uit elkaar te spelen. Maar ik kan ze verzekeren dat onze oorlog die gaat onverminderd door en het is alleen maar een soort afleidingsmanoeuvre. En hij zei toch wel heel onheilspellend, zei hij dan ook nog, Rusland zal zelfstandig een zelfstandig land zijn of het zal niet zijn. Dus dat zijn natuurlijk toch al met al niet heel hoopgevende uitspraken.
16: Buitenlandredacteur Wessel de Jong, dank je wel. AZC's prima, maar liever niet bij ons in de buurt, is te lezen voor op het AD.
18: Nederlanders zijn diep verdeeld over allerlei aspecten van migratie, blijkt uit een onderzoek onder 4700 deelnemers van panel Inzicht. De komst van nieuwkomers, 38% negatief, 31% positief en 30% neutraal. Waar moeten asielzoekers worden ondergebracht? Aan de rand van woonwijken vindt 26%. Op grote afstand van woonwijken zegt 32%. Is er dan niks waar mensen het over eens zijn? Ja, de overgrote meerderheid ziet een AZC liever niet in de eigen buurt. Er worden massaal aanvragen ingediend voor zwaardere stroomaansluitingen, meldt het FD. Vanwege de krapte op het stroomnet worden aanvragen vanaf woensdag niet meer behandeld op volgorde van binnenkomst. Maar er wordt gekeken naar het maatschappelijk belang, legt de energieredacteur van het FD uit.
19: 1. Komen bijvoorbeeld batterijen die juist helpen om meer ruimte te creëren op het stroomnet. 2. Instellingen die zich bezighouden met veiligheid of zorg, dus ziekenhuizen, defensie, politie. En op 3. Komen alles wat te maken heeft met echt basisvoorzieningen zoals water, scholen en nieuwe huizen. Al het andere, dus ook huishoudens die een warmtepomp willen, staan niet op de prioriteitenlijstje en die komen dan achteraan. Die vissen waarschijnlijk achter het net.
18: En dat merken de netbeheerders, zoals Stedin in Utrecht. Daar kregen ze eerder zo'n 800 aanvragen per week binnen. Dat is de afgelopen weken opgelopen naar 2700 per week. De Duitse brandweer heeft het druk door natuurbranden. Het heeft natuurlijk te maken met de droogte en hoge temperaturen. Er komt in sommige gebieden nog bij dat er onontplofte munitie ligt. Bij Tagesschau lezen we dat er in Rijnland-Palts een heel dorp is ontruimd. In de omgeving zijn explosies geweest bij natuurbranden. En daarom moest gisteren iedereen vertrekken. Er zijn 300 brandweerlieden ingezet om het vuur uit te krijgen. En er worden afstandsbedienbare waterkanonnen ingezet. De Telegraaf bericht vanmorgen over het groeiende tekort aan pleegouders. Nog steeds is er veel vraag naar pleegzorg, maar er stoppen meer pleegouders dan dat ze zich aanmelden. Dat werkt ook door in de crisispleegzorg, waar kinderen voor in principe maximaal 8 weken ergens worden ondergebracht. Zoals bij Ilse, die vertelt dat ze al 18 jaar geregeld een kind opvangt als dat nodig is. Ze heeft ook meegemaakt dat een kind in crisispleegzorg maar niet in een vast pleeggezin geplaatst kon worden. Uiteindelijk heeft dat kind 2 jaar bij Ilse en haar eigen gezin gewoond. En in de tropische tuin van de Universiteit Gent is iets bijzonders te zien. De reuzenaronskelk staat in bloei. Die stinkende, metershoge plant wordt ook wel de penisplant genoemd. Eens in de 10 jaar groeit er bovenin een grote bloem. De beheerder van de Hortus Botanicus kon niet wachten, was te zien op het Instagram-account van de tuin.
20: Het moment waar we al de voorbije week zelfs iets langer naar uitkijken. En het is zover, ik zag thuis op de camera dat er verandering op til was. Dus ik ben snel in de auto gesprongen en naar hier gekomen. En vastgesteld dat we inderdaad de bloemzagen open gaan.
18: Ja, dan heb je wel echt hard voor de zaak als je thuis nog gaat zitten kijken naar de camerabeelden van een bloeiende plant.
16: Ja. Het is in Leiden hebben ze er ook één, toch, geloof ik? Ja, die staat dus niet in bloei, maar die, hebben er in Nederland voor mij sowieso één. Ja,
18: ja, en die heeft een tijdje geleden heeft die, dit kunstje ook gedaan. Heeft hij ook gebloeid en dat was toen uiteraard ook heel bijzonder. Iedereen mag komen kijken. De Gentse Hortus Botanicus is vandaag daarom gratis toegankelijk.
16: Wijnand, bij de ANWB, waar staan de files?
21: Ja, de files lossen geleidelijk aan op. Het is vooral druk op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging, vooral op de omleidingsroutes voor de afgesloten A27 en de A44. Zo is het heel erg druk op de A4 richting Amsterdam. De vertraging is opgelopen tot een uur tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Nieuwerbrug. Ook een uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
22: Het wereldkampioenschap voetbal.
16: Het is rommel veronder voor het Nederlands elftal op het WK voetbal. En komende nacht speelt Oranje in de knock-outfase tegen Marokko. En het belooft een topwedstrijd te worden, vertelt voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit speelstad Monterrey in Mexico.
23: Het is wat dat betreft een prachtige dag met ook nog Brazilië-Japan. Maar dit is in de eerste knock-outfase en dat vindt de wereld eigenlijk ook. Veel te vroeg dat deze landen tegenover elkaar staan. Want Nederland wordt zeker na de wedstrijden in de groepsfase toch gezien als misschien wel een van de favorieten of een van de ploegen die ver zou kunnen komen. En Marokko is de ploeg die in de vorige editie van het wereldkampioenschap 4e werd in het toernooi nog won van Spanje na strafschoppen. En het natuurlijk geweldig heeft gedaan. En Marokko heeft op papier, daar moeten nog wat juristen zich over buigen, de Afrika Cup natuurlijk gewonnen. Al verloor het dan weer de finale van Senegal. Daarover is natuurlijk nog heel veel te doen. Maar dit is wel echt een topaffiche.
16: Ronald Koeman gaf van de persconferentie samen met aanvoerder Virgil van Dijk. Wat voor indruk maakte ze op je?
23: Ja, eigenlijk een heel ontspannen indruk. Ze kwamen aan voor de persconferentie. En het eerste wat ze deden was naar het veld lopen. Want het is toch weer een ander stadion dan dat ze gewend waren. Ze hebben de eerste wedstrijden in Houston en Dallas natuurlijk gespeeld in stadions met airconditioning. En de laatste wedstrijd in Kansas was er een waar weliswaar geen dak op zat, maar eentje met heel veel regen. En hier is het vooral in Mexico heel erg warm. En ze waren toch benieuwd hoe het veld erbij lag. Nou, dat zag er allemaal prima uit. En verder was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht bij Koeman en bij Van Dijk. Vol vertrouwen, goed voorbereid, een duidelijke persconferentie. Dus ik denk als je kijkt naar de dag vooraf dat Nederland er wel echt klaar voor is.
16: Ja, wat voor wedstrijd verwacht je?
23: Ja, nou ja, het zijn aanvallende teams tegenover elkaar. Marokko, in tegenstelling tot vier jaar geleden op het wereldkampioenschap in Qatar, wil echt aanvallen. Toen waren ze een wat meer afwachtend team. Nu wil het de bal hebben met een heleboel smaakmakers. En een hele aanvallend ingestelde ploeg met bijvoorbeeld Hakimi, die heel erg opkomt. Ik denk dat Marokko misschien wel meer initiatief gaat nemen in de wedstrijd dan Nederland. Nederland gaat misschien wel wat achterover hangen en gokken op de uitbraak met de snelle mensen voorop. Maar al met al is het denk ik een beetje 50-50 en wordt het echt ontzettend spannend in Mexico vanavond.
16: Het ging tijdens de persconferentie ook over Cody Gakpo. Zijn zoontje is eerder dit toernooi tijdens de zwangerschap overleden. Kan Gakpo spelen?
23: Ja, hij kan spelen. Dat deed hij in de vorige wedstrijd ook al. En toen was dit ook al gebeurd. Gakpo heeft heel veel steun aan zijn medespelers. En heeft zelf aangegeven gewoon door te willen gaan bij het Nederlands elftal. Dus voor de opstelling heeft dit verder geen invloed. Dat maakte Koeman en dat maakte Virgil van Dijk ook wel duidelijk in de aanloop naar deze wedstrijd.
16: Nou, wie er wint, dat weten we dan komende nacht. En die moet dan spelen in de achtste finales tegen Canada, die zich als eerste hebben geplaatst voor de volgende ronde. Is dat een gunstig vooruitzicht?
23: Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. Canada won in de extra tijd van Zuid-Afrika. Was geen wedstrijd waarin de Canadezen heel veel indruk maakten. Wel heel veel energie, maar geen supergoed voetbal. En bovendien is die wedstrijd in Houston. En we weten dat daar heel veel fans van het Nederlands elftal zich verzamelen. Amerikanen die gek zijn op oranje. Dus het is ook niet zo dat Canada eventueel een thuiswedstrijd speelt. Dus als Nederland de wedstrijd tegen Marokko overleeft, dan zou het moeten kunnen om de kwartfinale te halen. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat het tegen Marokko goed afloopt.
16: Zo is het. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff vanuit speelstad Monterrey in Mexico. Over een uurtje Stam.nl met de spraakmakers met erin Stam.nl, moet ik zeggen.
0: Goedemorgen.
16: Waar gaan jullie het over hebben?
0: Het gaat over kauwgom met plastic. Nederland wil een verkoopverbod daarvan. Kauwgom op straat, heel veel mensen gooien het na het kauwen op straat, zorgt voor microplastic verontreiniging in het milieu. En daarom moet alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten worden toegestaan. Nou, kauwgomfabrikanten die vinden het verbod disproportioneel. Die gom waar het van origine van gemaakt wordt, daar zou niet zo heel veel van zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe u hier naar kijkt. Ergert u zich misschien wel aan kauwgom in het algemeen? Afgedankte kauwgom ziet er vies uit op straat, plakt onder je schoen, vogels tikken erin.
16: Ik durf hoge schoonmaakkosten onder de des te voelen ook. Je weet maar nooit.
0: Ja. Ja. Gemeente pleit hier ook voor, want het kost ontzettend veel geld om kauwgom te verwijderen. Wat vindt u van kauwgomkauwende mensen in het algemeen? Vindt u het eigenlijk een beetje irritant en misschien wel een beetje vies? Of zegt u nou nee, ik vind juist heerlijk een kauwgompje?
16: Ik zag laatst voor mij was het Cody Gakpo die tijdens de wedstrijd kauwde.
0: Oh ja?
16: Ja, maar ja. Toen dacht ik, het kan ook een trainer die dan gewoon zegt, dat doen we dus niet als we aan het voetballen zijn.
0: Ja, het kan ook best wel lekker zijn, denk ik, voor de afleiding.
16: Ja.
0: Of voor de smaak. Ik ben heel erg benieuwd hoe u er naar kijkt. De stelling is vandaag, we moeten eigenlijk helemaal van kauwgom af. U kunt meepraten, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ster. Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
24: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
25: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: NPO Radio 1.
16: Het is 8:30, de hoofdpunten, Thomas.
18: Het aantal meldingen van vergiftiging na een afslankprik is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden als er geen aangifte is gedaan. En de stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, meldt het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt vooral door de verkleining van de veestapel.
16: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, de ergste hitte is het land uit, maar het is nog steeds... Kun je zelf spreken van de hittegolf in een deel nog van Nederland?
28: In een deel van Nederland wel. Zolang het vanmiddag meer dan 25 graden wordt, is dat het geval. Of dat landelijk gaat lukken, is altijd even de vraag. Want dan moet het vanmiddag in de beeld ook weer 25.0 of hoger worden. Daar spant het een beetje om, want het wordt vandaag zo'n 22 graden in het westen van het land. 25 in het midden en zo'n 27 graden langs de oostgrens. En dat betekent dat dieper landinwaarts die hittegolf nog wel doorgaat. Maar of dat overal het geval is, dat is dus een beetje een vraagteken. Er hangt nu ook wat meer bewolking langs de oostgrens. In Limburg is met name de afgelopen uren nog een klein beetje regen gevallen op sommige plaatsen. Maar verder blijft het vandaag droog. En vanuit het westen krijgen opklaringen steeds meer terreinwinst. En uiteindelijk krijgen we vandaag veel zonneschijn. In het binnenland vormen zich wat stapelwolken. Maar zoals gezegd, het blijft droog. Er waait een matige westenwindkracht 3 tot 4 draaiend naar noordwest. En daarmee is het vandaag eigenlijk heel vriendelijk zomerweer.
16: Houden we dat vast?
28: Ja, in grote lijnen wel. De komende dagen morgen wel wat meer bewolking. Zeker in de westelijke provincies. Temperaturen daar 20 tot 22 graden. Langs de oostgrens nog zomers warm met zo'n 25, 26 graden. De dagen daarna wordt waarschijnlijk de temperatuur nog ietsjes gedrukt. Zodat we tussen de 20 en de 24 graden uitkomen. Daarmee lijkt dan die hittegolf uiteindelijk ook regionaal wel tot een einde te komen. Woensdag kan een enkele bui vallen. Donderdag valt misschien even een beetje regen. Maar verder is het deze week droog. Regelmatig zonneschijn. Niet al te veel wind. Ja, gewoon heel rustig Hollands zomerweer dus.
16: Klinkt heel goed, Alfred. Dankjewel.
28: Alsjeblieft.
16: Wijnand Zwaan bij de ANWB.
21: De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar die spits is al met al wel wat drukker verlopen dan gebruikelijk. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en die op de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Beide wegen zijn helemaal dicht en daardoor is het extra druk op de alternatieve routes. Zoals de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. Verder zien we file staan door een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug. De extra reistijd is daar een uur. Gelukkig zijn daar alle rijstroken wel weer vrij. Je staat daar ook flink in de file op de N11 van Alphen aan de Rijn naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Verder is er een kapotte vrachtwagen stilgevallen op de A50 van Os naar Arnhem. En daar staat een flinke file tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijzoord. 16 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
1: Het Nederlandse Urban Search and Rescue Team is in Venezuela om te helpen bij de reddingsoperatie.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Het is 4 minuten over 8:30. In Venezuela is het een race tegen de klok. Na de dubbele aardbeving van vorige week liggen mogelijk nog duizenden mensen onder het puin. Het officiële dodental staat nu op 1450, maar er zijn tienduizenden vermisten. Over de hulpverlening van de regering hoor je veel gemengde geluiden, zegt correspondent Nina Jurna vanuit de Venezolaanse hoofdstad Caracas.
11: In het epicentrum, dat ligt een uur buiten Caracas, daar is natuurlijk... Daar komt de hulp ook veel trager op gang. In de hoofdstad heb je natuurlijk meer middelen. Dus daar hoor je ook echt mensen van... de hulp komt niet bij ons terecht en het gaat allemaal veel te langzaam. Ik moet wel zo zeggen, de ravage en een ramp van zo'n grote omvang... ik denk dat geen land het aan kan. Tegelijkertijd, dit is een land met echt al... zoveel jaren van een humanitaire crisis, een crisis in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen zijn hier niet op berekend. Er is sowieso veel te weinig zorgpersoneel en ook medicijnen, medische apparaten. Er is een enorme leegloop. Er zijn 7 miljoen Venezolanen de afgelopen jaren gevlucht. Dus als je dan nu zo'n ramp krijgt, wat voor ieder land al heftig zal zijn. Voor Venezuela, wat er totaal niet op voorbereid is, is dat helemaal heftig natuurlijk.
1: Ja. Er is nu wel internationale hulp uit Amerika, uit Europa. Dat dan misschien voor de langere termijn iets positiefs, dat het land hierdoor wat opener wordt?
11: Dat is natuurlijk ook weer het cynische. Hè? Als je ook al bijvoorbeeld kijkt, los van de hulpverleners, ook bijvoorbeeld journalisten. Ik probeer zelf ook al heel lang naar Venezuela te gaan. Visa worden niet verstrekt. Journalisten worden eigenlijk geweerd al heel lang. En dan nu met zo'n ramp, dan stroomt natuurlijk ook de internationale pers hier naartoe. En dat is dan niet tegen te houden. Dus wij zijn hier nu om een ramp te verslaan. En het is natuurlijk eigenlijk heel triest dat we er nu zijn. Terwijl al die tijd het land dus dicht was. Dus misschien ook wel de hoop dat het nu ook opener blijft. En daar ook bij geldt dat de Venezolanen ontzettend blij zijn dat hier ook echt verslag van wordt gedaan. Dat mensen in de wereld ook weten wat hier gebeurt. Ik word ook steeds bedankt door de mensen van bedankt dat je hier bent. Mm. Ook hulpverleners, maar ook de media worden bedankt dat ze hier verslag van doen.
1: Aldus correspondent Nina Jurna vanuit Caracas. Sinds dit weekend is ook het Nederlandse Urban Search and Rescue Team actief in het rampgebied in Venezuela. Jorg van Waardhuizen van het team vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
12: We zijn inderdaad gisterochtend in alle vroegte aangekomen en zijn gelijk de eerste reddingsgroepen van ons team op pad gegaan. Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise. En op dit moment hebben wij twee teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog vijf mensen zitten waar nog contact mee is geweest.
16: Ja, en waar nog natuurlijk ook de hoop is dat er mensen ook levend onder het puin vandaan kunnen worden gehaald. Hoe gaat dat? Hoe klampen mensen jullie dan aan ook? Die zeggen hier moeten jullie zoeken?
12: Ja, dat is inderdaad precies wat er gebeurt. Want er liggen nogal veel mensen onder het puin. Zoals u ook meldde in het aantal vermisten. Dus mensen die zeggen, hier ligt iemand van mij, daar hebben we iemand gehoord, kom alsjeblieft kijken. Nou, dat zijn ook wel op zich signalen waar wij op afgaan. En dan doen wij snel een check van, hebben jullie mensen nog gehoord? Ja of nee, hoe lang geleden was dat? Hoe heb je anders contact gehad? Dan checken we vervolgens zelf of wij die mensen kunnen horen door gewoon hard te roepen. Moet iedereen stil zijn? En anders kunnen we ook nog onze honden over de puinhoop laten gaan. Die zijn getraind om levende mensen te ruiken. En eigenlijk dat beeld, als daar bevestigende signalen komen, dan gaan we daar aan de slag. En zo niet, dan moeten wij toch die mensen vertellen van, sorry, wij vinden hier niks, dus wij gaan verder.
16: Ja, wat worden jullie ook, iedereen is natuurlijk op zoek naar mensen. Kunnen jullie wel goed je werk dan doen als iemand zegt, nee, je moet hier zoeken, want hier heb ik wel iets gehoord?
12: Ja, kijk, wij zijn gewend aan deze omstandigheden. En als wij eenmaal met een klus bezig zijn, dan komen soms mensen ook, maar die zien ook wel dat wij bezig zijn. Dus meestal gaat dat goed. En als het toch even gebeurt, dan zeggen we ook gewoon twee woorden van, joh, sorry, nu even niet. En dan dus dat gaat echt wel goed.
16: En jullie spreken op dit moment nog altijd wel van een reddingsactie, niet nog van een bergingsactie.
12: Zeker, zeker. We hebben vandaag nog zijn op plek geweest waar de Amerikanen net voor ons twee mensen nog levend eruit haalden voor ons neus. Uw consument vertelde ook al van andere reddingen nog. Dus nee, er worden zeker nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Maar de tijd zit ons wel op de hielen.
16: Ja, wat is de grens ongeveer? Of is dat te zeggen?
12: Nou, we spreken altijd een beetje van een gouden uur van 72 uur. Dat heeft te maken met hoe lang je kunt overleven zonder toegang tot water. Maar dat is tegelijkertijd ook een mogelijkheid hoe je het dus langer uit kunt houden. Als je in een holle ruimte zit met toegang tot water en eten. Ja, misschien kun je het dan wel heel lang uithouden. En ook in Turkije hebben we nog in 2023 een jongetje van 8 naar 7 dagen onder het puin vandaan gehaald. Die had niet eens toegang tot water. Dus niks is uitgesloten. Dus voorlopig zitten wij nog midden in de reddingsfase.
16: Ja, en vol met hoop. We hoorden van onze correspondent, Venezuela is een gesloten land. Nu meer opengesteld. Maar hoe verloopt de coördinatie ook vanuit de overheid?
12: Voor ons, wij coördineren elkaar, zeggen we altijd in de internationale hulpverleningsgemeenschap. Een van de teams die coördineert de andere teams. Dus wij doen dat eigenlijk zelf. En er is dan contact wel met de lokale overheid op welke gebieden we moeten zoeken. Maar daarna doen we gewoon ons eigen ding. En eigenlijk gaat dat best goed.
16: Dus de overheid geeft jullie alle ruimte?
12: Voor zover wij dat nu inschatten wel. In ieder geval voldoende ruimte hier om ons werk te kunnen doen.
16: Dat was Jorg van Waardhuizen van het Urban Search and Rescue Team. Steeds meer mensen worden ziek na het gebruik van injecteerbare afslankmiddelen die ze online kopen. Artsen slaan alarm omdat ook experimentele middelen opduiken die nog niet zijn goedgekeurd voor gebruik. Dylan de Lange, afdelingshoofd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
16: Hoe verklaart u dat steeds meer mensen ziek worden?
13: Nou, dit soort medicijnen zijn heel erg populair en we zien dat in Nederland ze steeds meer gebruikt worden. Dus een overdosering gebeurt dan ook vaker. En daarover worden wij van het Nationaal Vergiftiging Informatiecentrum dan gebeld met de vraag van, kan het kwaad? Wat moet ik doen? Maar het tweede wat wij merken is, als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
16: Mm-hmm. Dus dan weten ze misschien niet eens goed genoeg hoe het werkt. En die middelen zelf, zijn dat ook dan niet de middelen die je via de huisarts zou kunnen voorgeschreven krijgen?
13: Ja, dat risico loop je natuurlijk als je middelen aanschaft via internet. Dat je dingen krijgt, dat je dingen bestelt, maar niet krijgt wat je hoopt dat je besteld hebt.
16: En kan het ook zijn dat mensen denken, hoe lang staat ervoor om wat af te vallen? Ik spuit wat extra, want dan gaat het misschien sneller.
13: Ja, dat is inderdaad wat wij terug horen van mensen, dat ze best wel fors starten en dan is ook meteen alle bijwerkingen ervan ervaren, terwijl ze misschien als ze rustiger gestart waren onder begeleiding daar wellicht minder klachten van hadden gehad.
16: Maar wat zijn de grootste gevaren?
13: Nou, op zich zijn de bijwerkingen niet acuut levensbedreigend, maar wel heel erg storend, hè? Dus mensen krijgen misselijkheid, braken, buikpijn, diarree en een enkele keer hartkloppingen, duizeligheid. Dus dat zijn niet hele ernstige dingen. Tenzij het totaal uit de hand loopt. En dan kan je door misselijkheid en braken uitdroging krijgen. En met dat soort verschijnselen komen mensen op de spoedeisende hulp. Dat valt allemaal wel mee. Maar dit is zeg maar de bijwerking van medicatie waarvan we weten wat erin zit. Alles wat je via internet aanschaft, via tussen aanhalingstekens dubieuze kanalen, daarvan weet je helemaal niet wat het is. Dus dat vinden wij heel moeilijk dan inschatten om dan te zeggen van dit is veilig of onveilig.
16: Ja, hoe komt het dat dat toch zo makkelijk te verkrijgen is?
13: Ja, alles is tegenwoordig via internet heel makkelijk te verkrijgen. Dus dat is...
16: Die tijd leven we nu eenmaal.
13: Ja,
16: heeft het ook te maken dat artsen natuurlijk wel ook voorwaarden stellen wanneer je het krijgt? Hoe kijken jullie daarnaar?
13: Nou, dat klopt inderdaad. Deze middelen die zijn, zoals we dat noemen, dan geïndiceerd voor bepaalde patiëntengroepen. Dus patiënten met suikerziekte of met extreem overgewicht. En er zijn natuurlijk mensen die daar net niet aan voldoen. En die krijgen die middelen dan niet, maar willen ze wel. Ja, en die gaan dan shoppen via internet.
16: Ja, nou, dat ze het toch achteraf gezien beter via de huisarts kunnen krijgen onder begeleiding. Wat is er volgens u nodig?
13: Nou, ik denk dat patiënten heel goed moeten begrijpen, gebruikers heel goed moeten begrijpen dat ieder medicament heeft ook zijn bijwerkingen. En als jij niet tot de doelgroepen hoort, dan hoeft het helemaal niet zo te zijn dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat is de ene. Mm-hmm. En ik denk dat begeleiding via artsen, dat heel belangrijk is. Als je aan medicatie gaat, moet je dat doen.
16: Zijn er nog andere plekken? U zegt natuurlijk sowieso niet via internet bestellen, maar waar je op een betrouwbare manier kunt zien hoe je het wel moet gebruiken. Als bijvoorbeeld die bijsluiter ontbreekt, of nou ja, je misschien geen zin hebt in een lang verhaal, maar waar dat duidelijk is, op een internetsite van de overheid bijvoorbeeld?
13: Nee, ik denk dat de belangrijkste route is, doe het onder begeleiding, doe het met een arts en laat het individueel afwegen. Soms zijn medicamenten heel goed voor de gemiddelde patiënt, maar ben jij niet gemiddeld en moet het in jouw geval anders. En ik denk dat dat gesprek moet je met een arts voeren en je moet niet zelf gaan dokteren.
16: Nee, je eigen gezondheid is het belangrijkste. Dank Dylan de Lange, afdelingshoofd bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Oud zeer bij Mexicanen in Monterrey.
0: Tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal mochten ook de Mexicaanse journalisten een vraag stellen. En sommigen kunnen het No Era Penal incident op het WK in 2014 nog steeds niet loslaten. Oranje kreeg toen een beslissende penalty en veel Mexicanen vonden dat onterecht. Zo vroeg een journalist dit aan Virgil van Dijk.
14: Are you aware that Morocco is playing tomorrow at home? Because since the famous penalty of Robben in the last World Cup 2014, the famous No Era Penal, Rafael Marquez and all the Mexican I met in the streets have not accepted the injustice and will support tomorrow Morocco. How do you receive this news?
0: Hij zegt dus dat de Marokkanen eigenlijk een soort thuiswedstrijd zullen spelen, omdat ze gesteund gaan worden door alle Mexicanen.
16: Dat is wel anders dan de eerste drie wedstrijden. Want toen waren natuurlijk veel ook Amerikanen die toch een oranje shirt hadden. Ja, waar we in de meerderheid.
0: Het zal even wennen worden. Nou, vannacht om 3:00 speelt Nederland dus tegen Marokko. En bij een gelijkspel worden er, daar zijn ze weer, penalties genomen. De Telegraaf speculeert al over een keeperswissel. Bart Verbrugge stopte er 7 van de 54 die hij tot nu toe om zijn oren kreeg. Reservedoelman Robin Roefs staat op 4 uit 8. Hij stopte dus de helft. Nou, mocht het op penalties aankomen, bondscoach Ronald Koeman vindt dat het niet te trainen is.
15: Die druk, het moment, publiek, kun je niet trainen. Het is gewoon voor jezelf om cool en zakelijk en je niet laten leiden door keeper, gewoon je eigen ding doen. En dan heb je de meeste kans dat je hem erin schiet.
0: En u hoorde het net al, het was maar liefst 4022 dagen geleden dat Wilco Kelderman een wegrit won in het profpeloton. Maar gisteren was het eindelijk zover. Hij won het Nederlands kampioenschap en mag het hele jaar rijden met de rood-wit-blauwe kampioenstrui. Maar dat hij eindelijk een blokkade heeft doorbroken, dat lijkt Kelderman tegenover het AD niets te doen. Uiteindelijk is het maar een koers, zegt Kelderman. En het is alleen maar een kampioenschap, geen World Tour wedstrijd. Daar heeft hij wel gelijk in, want ik zeg het even uit mijn hoofd. Volgens mij heeft hij daar nog steeds 159 keer een top 10 notering gereden zonder een overwinning. En is hij daar met afstand koploper in dat klassement. Ja. Maar Kelderman is wel heel blij met deze overwinning. Zo zegt hij later het nog niet helemaal te geloven. En het geeft hem een heerlijk gevoel.
16: Ja, misschien is nu het hek van de Dam. Dan gaan we het merken.
0: De ketchupfles-theorie, inderdaad. Ja, zou zomaar kunnen. En vandaag is het zover en begint het fameuze grastoernooi van Wimbledon. Zonder de grote ster Carlos Alcaraz, maar met onder meer Botik van der Zandschulp. Van der Zandschulp kijkt erg uit naar het spelen op Wimbledon.
2: Gras ligt er mooi bij. Klassiek toernooi, iedereen in het wit. Maar ik denk ook een van de leukste toernooien van het jaar. Een van de mooiste. Ja, en ik kom altijd hier met heel erg veel plezier terug.
0: Van der Zandschulp speelt om 12 uur tegen de Amerikaanse Kovacevic. En ook Jesper de Jong komt in actie. Hij begint zijn partij op Wimbledon niet voor 4 uur.
16: Wijnand bij de ANWB. Het aantal files loopt terug. Maar ja, toch wel drukker geweest dan normaal op een maandagochtend.
21: Ja, inderdaad. De ochtendspits was wat drukker dan gebruikelijk. En dat is eigenlijk helemaal toe te schrijven aan de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum. En die op de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Het is daardoor extra druk op de alternatieve routes. Zoals de A4 richting Amsterdam. Wel een uur vertraging nog tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep. Ook op de A27 zelf staat file van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij Gorkum. Daar ben je een half uur langer onderweg. En boven Den Bosch op de A2 rijdt het verkeer op veel plaatsen nog langzaam. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bleiswijk en Reewijk nog een uur vertraging. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. En op de A50 van Os naar Arnhem, daar zien we een half uur vertraging tussen de knooppunten Ewijk en Grijsoord door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.

0: Steely Dan, reeling in the years. De Oranje Leeuwen tegen de Atlas Leeuwen. Vannacht speelt Nederland tegen Marokko in de eerste wedstrijd van de knock-outfase op dit WK, de 16e finale. Verslaggever Jeroen de Jager staat in het Amsterdamse Bos en Lammer. En daar is het al gezellig zo te horen.
1: Nou, dit is het muziekje. Een beetje een deuntje wordt er gezegd. Dat is niet echt betekenis, maar dit wordt heel veel gedraaid als Marokko. Het gaat al de hele ochtend door. Het is een eindeloos nummer. Hier in de Marokkaan staan we, de supermarkt. Langzaam de gasten binnenkomen, meneer. Goedemorgen. Even heel kort. Marokko, Nederland?
2: Marokko.
3: Marokko.
1: Oh, hè? Ja. En als Nederland wint?
2: Dan zijn we voor Nederland. Ja.
1: Dan gaat het gewoon om.
2: Dan gaat het gewoon om, ja. Ja. Dan gaat het gewoon om. Heel jammer dat het nu al aan de gang is.
1: Ja. Ja, het zou eigenlijk later moeten zijn, deze wedstrijd.
2: Zijn halve finale, finale zal wel een hele mooie pot zijn. Ja. Maar alsnog zal het zeker nog een hele mooie pot gaan worden.
1: Dat denk ik ook.
2: Ja, ja.
1: Nou, hier hangen de vlaggen, de Marokkaanse en de Nederlandse vlag. Allemaal vlaggetjes natuurlijk ook. Er zijn cupcakes gemaakt. Nassim, eigenaar, Nassim Anjouri. Vertrouwen in?
4: Goedemorgen, ik heb er zeker vertrouwen in.
1: Ja.
4: Het gaat een hele spannende pot worden. Net iets te vroeg, maar dat denken meerdere, denk ik.
1: Ja.
4: Verder, ja, ook jammer dat het diep in de nacht is, 3 uur 's nachts. Dat is best wel lastig. Alleen...
1: Al die kinderen, die gaan niet kijken nu. Want ik sprak net bijvoorbeeld, laten we even luisteren daar zo meteen naar. Want ik was hier om de hoek bij een supermarkt. Er waren 2 kleine kinderen die zeiden, ja, die mochten niet kijken. Luister maar even. Ga je kijken vanavond?
5: Ja.
1: De wedstrijd?
5: Ja, vanavond jawel.
1: Welke wedstrijd?
5: Ik weet het niet. Wie gaat spelen vandaag? Ik denk...
1: Marokko-Nederland.
5: Nederland is om 3 uur, toch?
1: Ja,
5: ja,
1: tegen Marokko.
5: Marokko.
1: Wat denkt u?
5: Als Nederland gewoon geen probleem, als Marokko ook geen probleem. Hetzelfde.
1: U bent voor allebei?
5: Ja, allebei.
1: Allebei?
5: Ja. Ja, ik ben Marokkaan. Ja, natuurlijk Marokko. Maar als Nederland ook geen probleem.
1: Goedemorgen. Hier een moeder met 2 jonge kinderen. Gaan jullie voetbal kijken vannacht?
6: Ja.
1: Ja? Mag je kijken van je moeder? Ik hoor de moeder zeggen, niet liegen. Het is heel laat, hè?
6: Ja. Ja, mijn moeder wel, maar mijn vader gaat me wel wakker maken.
1: Vader gaat ze stiekem wakker maken?
6: Nee.
1: Nee, gaat niet gebeuren. Want?
7: Morgen school.
1: Morgen school.
6: Ja.
1: Dus het mag gewoon niet.
6: Nee.
1: Sorry? Gaat u kijken vannacht?
8: Nee. Helaas niet. Ja, ik moet zo ergens 6 uur beginnen, dus...
9: Ja, vannacht wordt ook weer heet, hè? Dus,
1: hete wedstrijd?
9: Ja. Ja, ik ga zeker kijken. Ik heb nog geen strategie. Ik denk even een wekkertje zetten.
1: Ja, en hoe voel je je bij de wedstrijd?
9: Ik denk 2-1 Marokko.
1: 2-1 Marokko?
9: Ik vind Marokko sterk.
1: Ja.
9: Ja, Nederland positief verrast wel.
1: Ja.
9: Scoren veel. Maar ik denk niet dat dat een...
1: Die spellers van de Marokkanen, daar valt niet tegen op te spelen.
9: Ja, en het is ook wel een team.
10: Ik heb het gezegd, we gaan winnen.
1: Gaan winnen?
10: Ja, gaan winnen.
1: Want echt, Marokko is zo goed geworden in 10 jaar tijd.
10: Dat bedoel ik.
1: Hoe kijkt u daarnaar? Trots?
10: Ja, natuurlijk ben ik trots.
1: Ja,
10: nu, we gaan niet alleen maar spelen. We willen winnen nu.
1: Ja, natuurlijk.
10: Dus net als Nederland, die wil wel de WK winnen. Nee, Marokko wil nu winnen. Niet alleen maar Marokko. Maar Afrika, heel Afrika.
1: Wil dat Marokko wint?
10: Nou, nee, dat bedoel ik
1: niet. Dat er een Afrikaans land?
10: Juist, dat bedoel ik.
1: Ja,
10: dat bedoel ik. Dus dat komt goed.
1: 9 landen geloof ik, uit Afrika.
10: Ik hoop wel dat we gaan winnen.
1: Hé, hey, zet hem op, hè?
10: Ja.
1: Oké, okay, nou, dat gaan we zien hoe het afloopt vanavond. Hoe kijken jullie eigenlijk vanavond, Nassim?
4: Heel erg uitkijkend naar de wedstrijd. We kijken er met z'n allen naar uit ook... Omdat het 2 landen zijn waar je heel veel mee te maken hebt.
1: Ik bedoel een beetje, wat staat er op tafel bijvoorbeeld? Want we staan hier in de supermarkt. Wat moet ik inslaan?
4: Je hebt Marokkaanse gebakjes, je hebt Marokkaanse zoetigheden. Een set thee met Marokkaanse thee.
1: Oh, ze wijst op de cupcakes.
4: Je hebt ook Marokkaanse cupcakes van Yasmina Service. Er zijn ook lekkere cakejes voor op tafel.
1: Geen alcohol, hè, op tafel?
4: Nee, helemaal geen alcohol, nee. Je moet wel nuchter zijn bij de wedstrijd, hè?
1: Het is ook heel nuchter natuurlijk wat er gaat gebeuren.
4: Ja, kijk, het zijn 2 prachtige ploegen die tegen elkaar moeten spelen. Alleen ja, het jammer eraan is dat het best wel vroeg is, vinden meerdere, denk ik, niet alleen ik.
1: Vindt iedereen.
4: Ja, maar ik hoop vooral op een mooie pot en dat we echt voetbal te zien krijgen. En dat we ervan kunnen genieten.
1: Veel succes vanavond en geniet ervan. Oké, joe, doeg.
0: Verslaggever Jeroen de Jager in Amsterdam.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: En Van Dijk, ja! 1-0! Gakpo kan binnen door, geeft de Bobby! Goal!
11: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Somerville. Somerville nog een keer. Somerville!
7: Dumfries heeft bijvoorbeeld zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
12: Vannacht. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
13: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
12: NOS Langs de Lijn begint om 2:00.
11: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
5: Mark Visser.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen, het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling strafbaar maken. En militaire operaties zullen vaker onbemenst zijn. Daarover meer in een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
7: De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Jongeren die nog eens de fout ingaan, moeten betalen. Dat zijn zogenoemde als-dan-boetes. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. Anders dan bij een strafzaak komt er geen rechter aan te pas. Juristen waarschuwen dat jongeren daardoor minder rechtsbescherming hebben. Het aantal meldingen van vergiftiging na gebruik van een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na afslankprikken. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het informatiecentrum worden veel van deze middelen online besteld. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af om elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. En het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden aan de kust tot 27 graden in het zuiden.
6: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
8: De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar de spits is wel wat drukker verlopen dan gebruikelijk door de werkzaamheden aan de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden aan de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Beide wegen zijn dicht. Het is daardoor extra druk op de alternatieve routes, zoals de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Een uur vertraging in de file tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda zien we wat extra problemen tussen Vlaardingen-West en Schiedam. Een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verderop op de A20 naar Gouda staat nog file voor knooppunt Gouwen met een half uur vertraging vanaf Rotterdam-Alexander. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A12 bij Gouda, maar de weg is daar weer vrij. Verder loopt het nog vast op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud vanaf knooppunt Valburg is een half uur.
6: Als hulpmiddel om femicide te voorkomen wil het kabinet psychische

0: Mishandeling strafbaar maken, zo een hoogleraar veiligheid en interventies.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 9:05. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat psychische mishandeling en dwingende controle van je partner strafbaar maakt. Hiermee zouden daders sneller te vervolgen zijn, waardoor escalatie in huiselijk geweld voorkomen kan worden. Marieke Liem is hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden en vertelt waar we aan moeten denken bij psychische mishandeling of dwingende controle.
5: Het is echt een patroon van gedragingen. Onder andere het verbieden om je vrienden en je familie te zien. Verbieden om bepaalde kleding te dragen. Treiteren, vernederen, dreigen. Geen financiële onafhankelijkheid hebben. Opgesloten worden in huis. Gaslighting. Onthouden van slaap. Voortdurend controleren. Je kan er al even doorgaan. Ja. Het zijn echt een heel patroon van gedragingen. Wat onder psychisch geweld wordt verstaan. En wat nu eigenlijk nog niet strafbaar is. En daar gaat men over debatteren.
0: En in wat voor situaties komt het nu vaak voor?
5: Ongeveer 60% van de gevallen, dus meerderheid van de vrouwen en mannen, want mannen kunnen hier ook slachtoffer van worden, komt in relaties voor. Dus wordt uitgevoerd door de partner of ex-partner met wie men samen heeft geleefd.
0: Ja, ja. Dus binnenshuis. Achter de voordeur.
5: Precies, ja. Met name achter de voordeur. Ja, uitzonderlijk ook wel daarbuiten hoor, maar met name achter de voordeur.
0: En
5: ja.
0: Dat maakt het ook lastig, want hoe bewijs je dat iemand wordt geïntimideerd, gecontroleerd of geïsoleerd?
5: Ja, precies. Dus daarom, ja, de handen gaan er wel voor op elkaar. Eigenlijk onder veel professionals in strafrechtelijk Nederland. Advocaten zeggen, nou ja, er is er geen noodzaak daarvoor. We hebben eigenlijk in het instrumentarium al genoeg om bepaalde gedragingen strafbaar te stellen. Zoals stalking of bedreiging. Maar zeker omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt, is dat moeilijk om te bewijzen. En daarom extra belangrijk dat men erover praat om dergelijke gedragingen toch strafbaar te stellen.
0: Ja, en dat praten, gebeurt dat bijvoorbeeld wel tegen een beste vriendin, familie?
5: Nou, heel vaak niet. Dus zeker als we het hebben over huiselijk geweld in algemene zin, waaronder ook verbaal geweld, psychisch geweld, we weten eigenlijk dat maar 1 op de 20 mensen hier aangifte van doen. Dus praat met de politie of met Veilig Thuis. Iets meer, zo rond de 7-10% zegt het wel tegen een huisarts of inderdaad tegen een goede vriendin. Maar heel vaak hebben mensen ook niet het idee dat er iets mis is in hun relatie. Of durven ze dat niet te bevragen? Of staan ze niet stil bij dat de dingen die zo de revue passeerden, hè, het onthouden van slaap of het geen toegang hebben tot je eigen bankrekening, dat niet oké is. Dat valt onder psychisch geweld.
0: Ja. Nou, hoopt het kabinet met dit wetsvoorstel ernstig geweld te voorkomen. En dat ernstige geweld leidt in sommige gevallen zelfs tot femicide, vrouwenmoord. Kan een wetsvoorstel zoiets tegengaan?
5: Ja, ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat we vooral moeten richten op het tegengaan van psychisch geweld. Nu is het wel zo dat in veel van de zaken van femicide eerder psychisch geweld vooraf is gegaan. Maar we weten ook dat juridische interventies, zoals het strafbaar stellen van stalking en het doen van eerder aangifte, dat vaak een hele lange adem heeft. Dus als er nu iets gebeurt in de tijd dat gaat lopen, het systeem is al vrij overbelast. Met andere woorden, het strafrecht is niet het enige middel wat we nodig hebben om femicide te kunnen voorkomen. Dat is een van de vele middelen.
0: Waar denkt u dan aan? Welke middelen nog meer?
5: Nou, ik denk dat we het breder moeten aanpakken en ook als maatschappij breed alert moeten zijn op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur, om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken en niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan. Dus daarom zou een strafbaarstelling van psychisch geweld hier ook in kunnen helpen, juist ook om het bredere publiek alert te maken en bewuster van te maken dat dit gedrag strafbaar zal zijn.
0: Ja, want nu gebeurt het wel als er iets vreselijks is gebeurd, maar dat ebt dan na een paar dagen weer weg.
5: Precies, ja, en het gaat ook over alertheid. Hè. Dus het verbieden van bepaalde kleding, hè, om bepaalde kleding te dragen. Of iemand die er eerst heel vrolijk en vleug uitzag of nagellak droeg en plotseling alleen maar in hele verhullende, zwarte, donkere kleding. Iemand die nauwelijks meer naar buiten komt. Iemand die wordt vernederd. Iemand die wordt getreiterd of wordt bedreigd. Ja, voor de omgeving wordt het dan ook makkelijker wanneer er meer aandacht hiervoor komt om zulke signalen op te pakken.
0: Aldus Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. Het is 9:09. Veel mensen hebben de afgelopen dagen de gordijnen dichtgehouden, ventilatoren aangezet of de airco laten draaien om het een beetje koel te houden nog in huis. Niet echt duurzaam. Onderzoeksorganisatie TNO experimenteert al langer met een duurzamere oplossing. Een slim raam dat op warme dagen de hitte buiten houdt en op koude dagen juist binnenbrengt. Vandaag worden de ramen voor het eerst in een huis geplaatst. Pasco Buskens, hoofdonderzoeker bij TNO, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe werkt dit systeem?
6: Nou, dat systeem werkt eigenlijk op een manier dat wij voor de productie van een raam een heel dun transparant verflaagje op dat raam aanbrengen. En dat transparante verflaagje, daar zit een slim materiaal in dat de temperatuur van het raam kan herkennen. En op het moment dat die temperatuur lager is dan 21 graden, dan laat hij de zonnewarmte je huis binnen. En dat is belangrijk in het najaar, in de zomer en in de lente, omdat zonnewarmte een belangrijke bijdrage levert aan het opwarmen van je huis. Maar op dagen zoals de afgelopen week aan bod zijn gekomen, als de temperatuur boven 21 graden is, dan houdt hij de zonnewarmte tegen. Dan laat hij eigenlijk door je raam geen zonnewarmte meer naar binnen, terwijl daglicht wel gewoon naar binnen blijft komen.
0: En je kunt ook nog naar buiten kijken?
6: Je kunt gewoon naar buiten kijken. Je ziet eigenlijk aan het raam niks. Het raam ziet eruit net zoals elk ander raam. En het schakelt eigenlijk in een deel van het licht, het infraroddeel van het licht, dat wij niet zien. Maar wel belangrijk is om zonnewarmte tegen te houden of door te laten op het juiste moment.
0: En hoeveel koeler, even als we denken aan de afgelopen dagen, hoeveel koeler blijft het dan binnen met deze ramen?
6: Nou, we hebben daar een aantal testen mee gedaan. Wat we zien is dat het makkelijk een graad of 5 kan schelen. En dat is veel. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een binnentemperatuur van 30 graden of 25 graden. Dat maakt voor je comfort en voor de kwaliteit van je binnenhuisklimaat maakt dat een heel groot verschil. We hebben ook gezien dat over een heel jaar berekend de hoeveelheid dagen die je boven de 25 en 28 graden in huis moet doorbrengen, dat die grofweg halveert door het toepassen van dat dunne laagje in een raam.
0: Ja, en je ventilator of je verwarming, al die dingen hoeven dus ook minder hard te draaien.
6: Ja, als je ventilator hoeft minder hard te draaien. Als je een airco hebt, dan hoeft die ook minder hard te draaien, waardoor je eigenlijk ook geld bespaart. En als je het vanuit dat perspectief beziet, dan kun je die coating ook relatief snel terugverdienen. Dus als je in huis airco hebt of je hebt in een kantoorgebouw airco, dan draait die een heel stuk minder, waardoor je eigenlijk binnen een periode van een jaar of 5 tot 7 de investering in die coating terug kunt verdienen. Terwijl je raam in totaal 20 jaar meegaat.
0: Wat, hoe duur is zo'n gewoon raam? Als gewoon een doorsnee raam, 2 bij 2 meter?
6: Nou, dat zal enkele honderden euro's kosten. En de extra kosten die zullen in de grote orde van een aantal tientjes gaan liggen, denk ik, als het over ramen gaat.
0: En dat kan ook in bestaande, gewoon in je kunt je bestaande ramen ervoor vervangen. Dus je hebt niet ook nog apart, hoe heet het ook alweer, wat er omheen zit, ik kom niet op het woord.
6: Oh, je hebt geen apart kozijn nog.
0: Ja, precies.
6: Je kunt gewoon eigenlijk je kozijn behouden. En dan kun je je raam dat er nu in zit, kun je vervangen voor een raam waar onze thermochrome slimme coating, de Sunsmart coating, in zit. Mm-hmm. En verder hoef je niks te doen. Dus er hoeft geen elektrische aansluiting, geen bijzonderheden. Het is eigenlijk gewoon een 1-op-1 vervanging.
0: En kan iedereen het dus ook dan, als dit eenmaal op grote schaal gemaakt zou kunnen worden, is het dan voor iedereen te krijgen en dus ook te maken?
6: Nou, we hebben nu al laten zien dat het op productieschaal te maken is. We gaan het nu inderdaad een woonhuis installeren. Ik ben nu op weg naar Almere om te kijken hoe dat gaat functioneren. En we verwachten eigenlijk dat vanaf volgend jaar deze coating in ramen ook commercieel beschikbaar gaat zijn. Dus hopelijk voor de volgende zomer kunnen we dat als oplossing meenemen.
0: Pasco Buskens, hoofdonderzoeker bij TNO. Dank u wel voor uw uitleg. Weer even naar Wijnand bij de ANWB met nu toch wel het staartje, denk ik, van de ochtendspits.
7: Ja, de ochtendspits lost nu duidelijk op. Maar de spits is toch wel wat drukker verlopen. Toch, we zien toch nog wel een paar lange files staan. In ieder geval op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, wel een uur extra reistijd in 25 kilometer file. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep hangt helemaal samen met de werkzaamheden op de A44 die dicht is. Op de A27 van Breda naar Utrecht zien we ook een extra vertraging door de afsluiting bij knooppunt Gorkum vanwege werkzaamheden ongeveer een kwartier. Op de A20 is een ongeluk gebeurd vanuit Hoek van Holland tussen Vlaardingen en Schiedam. Nu een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Hij staat er aanstaande zaterdag in Amsterdam, Bruno Mars. En dit was On My Soul. De Europese Unie nam eerder deze maand een nieuw sanctiepakket aan tegen Rusland. Het 21ste pakket inmiddels. Toch belanden nog altijd Europese producten en grondstoffen in de Russische wapenindustrie. En vaak is dat niet eens in strijd met de regels. Zo is er een felle discussie ontstaan rond een raffinaderij in West-Ierland, hoorde correspondent Arjen van der Horst.
1: Je kan niet echt dicht in de buurt komen. De raffinaderij van Ogonish Alumina ligt op een schiereiland in de monding van de rivier de Shannon. Het is hier bijna helemaal omgeven door water. En het bedrijf houdt de pers op afstand. Wil niet met de media praten. Als je goed luistert, hoor je het gebrom van de raffinaderij. En zelfs op grote afstand zie je de enorme bergen rode aarde liggen.
2: So it's an aluminium refinery. They import in bauxite by ship.
1: Die rode aarde is bauxiet, legt Niall Collins uit. Hij is Iers parlementslid dat deze regio vertegenwoordigt.
2: And it's refined into alumina.
1: Deze raffinaderij is eigendom van de Russische grondstoffengigant Rusal. En hier verwerken ze bauxiet in aluminiumoxide.
2: And it's then onward exported to a number of refineries across Europe and across Russia into aluminium.
1: Wat ze vervolgens naar smeltovens in Europa en Rusland exporteren, waar ze het verwerken tot aluminium.
2: There's a significant demand for aluminium as we know globally.
1: Ja, en aluminium is een van de belangrijkste metalen voor de wereldwijde industrie.
2: It's in everything. It's in your camera, it's in our cars, it's in our phones, it's in
1: zit in onze camera's, auto's en telefoons.
2: Most appliances in our households.
1: Bijna in elk huishoudelijk apparaat wel.
2: So from that point of view it is a critical raw material for almost every factor, every facet of life.
1: Maar de grondstof die ze hier in West-Ierland produceren belandt ook in minder onschuldige producten. Zo heeft een internationaal collectief van onderzoeksjournalisten onthuld.
3: 80% van het aluminium wat gemaakt wordt in Ierland gaat naar Rusland toe.
1: Zegt Bart Groothuis, Europarlementariër van de VVD.
3: En van dat aluminium in Rusland worden lange afstandsraketten gemaakt. Zowel kruisraketten als ballistische raketten. Die zien we dagelijks neerdalen op Kiev en andere plekken in Oekraïne. Dat is onacceptabel.
1: Vooropgesteld, aluminiumoxide en aluminium staan niet op de Europese sanctielijsten. Maar Groothuis wil dat er een onmiddellijk exportverbod wordt ingesteld. Zeker nu Ierland op het punt staat het roelerend voorzitterschap van de EU over te nemen.
3: Het is goed getimed in die zin. Ze gaan er nu zelf over. Ze kunnen het zelf op de agenda zetten. En de druk op het Iers voorzitterschap, dat neemt toe. Dat doe ik zelf ook. Ik schrijf brieven naar de Europese Commissie, naar de Europese Raad, naar de Ierse regering, om maar te zorgen dat dit op de agenda komt en dat het geregeld wordt.
1: De Europese Commissie staat daar wel open voor, zei EU-buitenlandschef Kaya Kallas eerder deze maand tijdens een bezoek aan Dublin.
4: Alumina is not currently covered by the EU sanctions.
1: Aluminiumoxide staat niet op de sanctielijst.
4: Europe must close all loopholes.
1: Maar Kallas wil deze maas in de wet sluiten.
4: No European product should end up in drones and missiles that kill Ukrainian civilians.
1: Zodat Oekraïense burgers niet gedood worden door wapens die gemaakt zijn met grondstoffen uit de Europese Unie.
2: We all understand obviously why sanctions are devised and why they're implemented.
1: Maar de Ierse regering aarzelt. Niall Collins is niet alleen parlementslid, maar ook minister.
2: Look, I can understand the concerns.
1: Hij begrijpt de zorgen.
2: And that's why the government has asked our Department of Enterprise to conduct a review or an investigation.
1: En daarom is de Ierse regering zelf een onderzoek begonnen naar de raffinaderij.
2: It just can't be self-defeating.
1: Maar Collins waarschuwt ook voor een overhaaste beslissing.
2: You can't have a scenario where it's going to inflict damage on your own economy.
1: En het bedrijf heeft al gezegd dat het de deuren moet sluiten als er sancties komen.
2: It's a huge employer in the area. There's in excess of 400 people employed directly.
1: En daarmee komen hier honderden banen op de tocht. In een regio waar banen toch al niet voor het oprapen liggen.
3: Nou, hier hebben ook een eigen belang. En er werken aardig wat mensen in die fabriek. Die komen voor hun belang op. En dat snap ik. Maar er zijn meer belangen. Het is heel simpel. We moeten zorgen dat ze alternatieve klanten krijgen uit Europa. Daar moet ook een prijsgarantie voor komen. Dat kan de Europese Commissie doen. Zo kunnen we Ierland helpen. Maar we moeten zo snel mogelijk zorgen dat er geen aluminium meer gaat naar de Russische wapenindustrie.
0: Zijn VVD-europarlementariër Bart Groothuis in een bijdrage van correspondent Arjen van der Horst. De Ierse regering heeft gezegd dat het binnen enkele weken een knoop wil doorhakken over de toekomst van de raffinaderij.
5: Reactie. Aan de redactie. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat psychische mishandeling en dwingende controle van je partner strafbaar maakt. Voorbeelden van psychisch geweld zijn je partner treiteren, vernederen, opsluiten en voortdurend controleren. Met het wetvoorstel wil het kabinet escalatie in huiselijk geweld voorkomen. We spraken erover met Marieke Liem, hoogleraar Veiligheid en Interventies aan de Universiteit Leiden. En luisteraar Janna wil meer weten over psychisch geweld. Ze vraagt zich ook af of het verboden is om een kind psychisch te mishandelen.
0: Dat hebben we nog even bij Marieke Liem gevraagd.
6: Nu is het zo dat psychische mishandeling in Nederland nog niet expliciet apart strafbaar wordt gesteld. Vaak is het wel zo dat wanneer kinderen slachtoffer zijn van psychisch geweld, er vaak wel wordt vervolgd wanneer dit in combinatie gebeurt met fysiek of seksueel geweld. Maar het voorstel zoals het er nu ligt, voor zover ik weet, hanteert geen ondergrens. Dat wil dus zeggen dat het zowel straks voor volwassenen als voor kinderen gaat gelden.
0: Al dus Marieke Liem.
5: Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te verlenen in het door aardbevingen getroffen land. Het schip was al enige tijd in het Caribisch gebied en is op Curaçao beladen met hulpgoederen, eten en water. Een luisteraar wil graag weten hoe zoiets wordt geregeld. Dat marineschip dat was dus al in de buurt, maar ja, hoe zorgen ze ervoor dat het schip ook echt te hulp schiet?
0: Kolonel der marinier Simon van Dishoek, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hoe komt zo'n noodhulpoperatie tot stand?
7: Nou, dat begint in het gunstigste geval zien wij in het nieuws of vernemen wij via andere bronnen dat er ergens iets aan de hand is. Dan, als het land alles goed op orde heeft, dan kunnen ze zelf een verzoek indienen bij Nederland of bij de internationale gemeenschap voor hulp. Dat doen ze meestal via de ambassade ter plekke in dat land. En dan krijgen wij door via buitenlandse zaken en defensie. En dan stemmen we af, kunnen we dit, willen we dit en mogen we dit? Want je kan niet zomaar met een oorlogsschip de territoriale wateren van een vreemd land binnenvaren. Dat wordt niet altijd even gewaardeerd. Dat zouden wij ook niet leuk vinden. En als er dan een akkoord is over ja, we kunnen het, we willen het en we mogen het van het land zelf, dan varen we naar het land toe en dan kunnen we hulp bieden.
5: Ja, want diezelfde luisteraar had nog een andere vraag. Met een waterzuiveringsinstallatie aan boord kan ter plekke drinkwater worden gemaakt. En die persoon wil graag weten, is het zo dat elk marineschip zo'n installatie aan boord heeft?
7: Elk marineschip heeft een watermaker aan boord. En dat doen ze om langere tijd zelfstandig te kunnen opereren. En dit schip kan ongeveer 20.000 liter zelfstandig maken. En dat kunnen ze ook overhevelen als ze aan de wal zijn gekomen. En het schip heeft ongeveer 25.000 liter water nog aanvullend meegenomen in jerrycans en flesjes. Van die pakketten met van die kleine flesjes erin. En dat hebben ze afgelopen nacht in onze tijd, dan hebben ze dat naar Venezuela gebracht. En hebben ze al ontladen en ze zijn nu alweer op de weg terug om weer nieuwe spullen op te halen.
0: Dank u wel, kolonel der marinier Simon van Dishoek.
5: En de iconische Vespa-scooter bestaat 80 jaar. Die verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome. Hoogtepunt was een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de stad. Dat hoorden we in een bijdrage van correspondent Angelo van Schaik. Luisteraar Marijke wil graag muziek voor de jarige Vespa. Ze schrijft een Italiaans lied uit de succestijd, alsjeblieft.
0: Dat hebben we aan Angelo gevraagd en die kwam met dit nummer.

0: Dat was de klassieker. Ik denk dat je zegt Cinquanta Special van Luna Pop. Een van de meest iconische Italiaanse nummers uit de jaren 90. En dat gaat over de vrijheid die je op de Vespa ervaart. Het gevoel rond te rijden met vleugels onder je voeten. En moest zelf, wij hadden allebei, en jij weet heel veel van muziek. Wij herkenden het niet, maar we zien ook dat het echt vooral in Italië een grote hit was. 3
1: voor de dag.
0: De Amsterdamse burgemeester Halsema wordt verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Deze week bespreekt de commissie de avondklok en de maatschappelijke onrust. En ook de voormalig korpschef van de nationale politie wordt verhoord. Minister van Defensie Jezogus en staatssecretaris van Defensie Boswijk presenteerden de nieuwe defensienota op vliegbasis Geelse Rijen. Daarin staat het plan om de krijgsmacht de komende jaren met forse investeringen sterker te maken. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit hoe dat er in de praktijk uitkomt te zien.
2: Alle krijgsmachtonderdelen krijgen met de onbemenste systemen te maken. De marine bijvoorbeeld zal worden versterkt met onder andere relatief eenvoudige schepen met minimale of geen bemanning. De landmacht wordt uitgebreid met een zogenoemd gelaagd systeem van drones, counterdrones en elektronische oorlogsvoering. En de luchtmacht krijgt ook onbemenste systemen, staat er, maar die worden niet nader toegelicht.
0: En vanmiddag moet duidelijk worden of de schaatswedstrijden van de Olympische Winterspelen in 2030 in Tialf gaan plaatsvinden. In Heerenveen dus, sportverslaggever Joost Smedema. Wie moet er nog een klap op geven?
3: Dat is in dit geval nog het Franse organisatiecomité. Vorige week heeft het Internationale Olympisch Comité al akkoord gegeven om die spelen, dat wil zeggen het schaatstoernooi, in Tialf te houden. De Fransen hebben zelf namelijk geen 400 meter baan, dus die zochten een alternatief. En vandaag moet het Franse organisatiecomité definitief groen licht geven om te zorgen dat Tialf dat mag organiseren over 4 jaar.
0: Er is vanavond, zien we in Tialf, al een persconferentie aangekondigd. Ja, dat suggereert toch eigenlijk als de champagne al in ieder geval koud gezegd kan worden.
3: Ja, die zal ongetwijfeld al wel in de koelkast staan. Ze zijn al een paar jaar aan het onderhandelen hierover, een paar jaar aan het praten. In mei werd duidelijk dat Tialf de enige kandidaat is. Er werd eerder ook nog met Turijn in Italië gesproken. Nou, dat is al een maand niet meer aan de orde. Ze wisten ook wel, eind juni gaat er duidelijkheid komen. Nou, vorige week het IOC, daar gaan die Fransen vandaag dat ook wel bekendmaken. Het moet heel raar lopen en ze zouden ontzettend verrast worden als er vandaag toch nog opeens een kink in de kabel komt. Dus vandaar dat ze vanavond al die persconferentie hebben uitgeschreven. En dan zullen ze wat meer toelichting gaan geven over het hele project. Ja. Want ja, wie gaat het allemaal betalen eigenlijk? Het is best wel duur. De overheid zal waarschijnlijk gaan bijspringen, maar hoeveel? En er zijn nog andere vragen. Waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsers straks overnachten? Daar gaan we vanavond allemaal meer over te horen krijgen.
0: Jij volgt het voor ons, sportverslaggever Joost Smedema. Dank je wel. Tot zover het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen Spraakmakers met daarin Stand.nl. Roos, waar gaan jullie het over hebben?
4: De stelling is vandaag, we moeten eigenlijk helemaal van kauwgom af. Nederland pleit voor een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Dat leidt namelijk tot microplastic verontreiniging in het milieu. Daarom moet alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten worden toegestaan, zegt Nederland. De stelling is dus nogmaals vandaag, we moeten eigenlijk helemaal van kauwgom af. Praat mee, bel 0800 1101.
0: Dat zo meteen. Eerst nog het nieuws met Thomas. Ik wens u een heel fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen, zoals drones. Dat staat in de nieuwe defensienota die de NOS al in handen heeft. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, meldt het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. De daling komt vooral door de verkleining van de veestapel. Het aantal vergiftigingsmeldingen na gebruik van afslankprikken is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. Psychische mishandeling moet strafbaar worden. Dat moet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan, zegt het kabinet. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte en daarom is ingrijpen lastig. Vanwege de bloei van de reuzenaronskelk is een museum in Gent vandaag langer open. De plant, die ook bekend is als de penisplant, bloeit maar heel zelden. Het museum verwacht veel bezoekers en is vandaag daarom gratis. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 graden aan de kust tot 27 graden in het zuiden.
2: ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Maar niet op de plekken waar aan de weg wordt gewerkt, want daar zien we nog extra drukte. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is daar een uur. Het is de alternatieve route voor de afgesloten A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Ook de A27, Breda-Utrecht, is in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden tussen Gorkum en Everdingen. Dat leidt tot extra drukte op de omleidingsroutes. In ieder geval de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand. Tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Verder staat er een kapotte vrachtwagen stil op de A12... van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Lunetten. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is zo'n 20 minuten. En op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijze hoort een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Hoewel Amerika zaterdag zijn 250ste verjaardag viert, staan het Amerikaanse zelfbeeld en identiteit onder druk. Kijken we naar het einde van het Amerika zoals we dat altijd hebben gekend? Dat bespreek ik zo meteen met spraakmaker van vandaag, ook Amerikanist, Kenneth Manusama. Goedemorgen, Kenneth.
4: Goedemorgen.
3: Voel jij iets van weemoed als ik zeg het einde van Amerika? Of zeg je van nou, daar kijk ik vrij nuchtig naar als deskundige?
4: Nee. Ik ben deskundig ook uit liefde geboren. Dus het gaat me aan het hart wat je allemaal ziet. En daar ga je dan over nadenken inderdaad. Mm-hmm. En dan zie je dat het Amerika wat we altijd kenden of we dachten te kennen, dat toch langzaam ter ziele gaat, denk ik.
3: Ja, vertegenwoordigd door twee mannen, twee stromingen. Marco Rubio en J.D. Vance. En hoe dat zit, daar gaan wij dus zo uitgebreid over hebben. Voor het Mediaforum, alvast hier, trouw hoofdredacteur Wennemoet Boersma. Hallo Wennemoet.
5: Goedemorgen.
3: Daarin de mediavraag van vandaag. Voor wie ben jij?
6: Ik denk Marokko.
7: Ik zie dat, is dat je vader?
6: Ja.
7: Die staat heel hard nee te schudden.
6: Nee, hij is Hollands.
3: Ja, niet de eerste en de laatste keer dat u die vraag voorbij hoort komen. In Stand.nl horen en zien we gemaal van hersens en kaken. Nederland maakt zich sterk voor een Europees verbod op plastic en kauwgom. Reden voor ons om het sowieso eens over dit in meerdere opzichten onhygiënische product te hebben. De stelling is, we moeten eigenlijk helemaal van kauwgom af.
0: Deel uw ervaring
8: op 0800 1101.
9: Kauwgom. In de meeste soorten zit plastic, dat vervuilend is voor het milieu.
10: Want in het snoep zitten stofjes, gemaakt van aardolie, die het snoep lekker flexibel moeten maken.
11: De kauwgomverwijderaars van de gemeente Den Haag.
12: Het haalt in principe 150.000 kauwgompjes per jaar weg.
13: Ik heb zelf kinderen, als ze hun die kauwgom zien, willen ze het oppakken. Dus
14: die vogels die zien dat voor brood.
11: Moet er, als het aan Nederland ligt, dus een Europees verkoopverbod komen op kauwgom waar plastic in zit.
15: Het is gewoon echt een hele drastische maatregel.
16: Kauwgom zonder plastic mag nog wel verkocht worden als het plan van de regering doorgaat.
3: Spraakmaker, Amerikanist Kenneth Manusama. Ja, door de Amerikaanse en Canadese soldaten proefden we ooit weer de vrijheid. En kauwgom.
4: Met andere woorden, kauwgom is de smaak van de vrijheid, wou je zeggen.
3: Nou ja. Zo hebben we het hier geïntroduceerd gekregen.
4: Nou ja, net als zoveel dingen. Hè, ook na de Tweede Wereldoorlog hierheen zijn gekomen door de Amerikanen. En ook de Canadezen natuurlijk bijvoorbeeld. Maar het past een beetje in het beeld van de Amerikaan die we überhaupt al hebben. Natuurlijk, hè, de kauwende Amerikaan, luidruchtig. In zijn korte broek hier door de straten banjerend. Het is een exportproduct van de Amerikanen inderdaad. De vraag is, je ziet het nog steeds overal, maar onze eigen cultuur is natuurlijk al behoorlijk geïnjecteerd met allerlei Amerikaanse dingen. We zijn bijna eigenlijk zelf al half Amerikaans. We kijken allemaal half Amerikaanse series enzovoort. De kauwgom past in ons straatbeeld, is een Amerikaans straatbeeld.
3: Ja, ja. Wilma Moed, ik zie jou niet zo gauw een enorme knalroze ballon blazen.
5: Voor mij is dat een beetje jeugdsentiment. Ja. Ik zat net te denken, dat was het wel. Had je Hubba Bubba en dan 10 stukjes tegelijk in je mond. Want zo kon je echt wat groots blazen. Maar nee, ik doe het heel weinig, eigenlijk nooit meer.
3: Maar als kind wel?
5: Ja, en vroeger ook nog wel. De studententijd is
3: gewoon even zo'n frisse bal in je mond.
5: Nooit meer.
4: Nee. Is inderdaad, het bellenblazen is volgens mij is eruit. Ja. Dat zie je niet zoveel meer. Maar gewoon het routinematige.
5: Oh, bij kinderen wel hoor.
4: Ja, wel?
5: Nog steeds.
3: Dat is juist de lol ervan, Kenneth.
5: Dat is de lol ervan. En dat het dan.
4: Zijn mijn kinderen te oud, denk ik.
3: Ja. Maar Wendemoed, waarom ben je er ooit mee gestopt?
5: Ja, eigenlijk gewoon omdat je meer en meer dan in situaties terechtkomt waarbij het gewoon nat dan is om zo half open te kauwen. Ja. Ja, dus dat is
3: als
5: eigenlijk een beetje logisch.
3: Kun je dat niet maken?
5: Nee. We hebben net een heel leuk lezersfestival gehad. Dat zou een heel raar gezicht zijn. Maar ik zou het nou niet doen stel dat ik het nog wel zou doen, omdat ik wist dat ik op plastic zit te kauwen.
3: Ja.
5: En daar hebben we ook wel artikelen over gehad. Mm-hmm. Dus verbod of niet. We hebben natuurlijk steeds meer voedingsmiddelen waar we zeggen van ja, ik wil die troep niet binnen. Vroeger moest je ook nog uitkijken dat je niet doorslikte.
3: Ja, ik wist niet eens dat er plastic in zat.
5: Ja, ik wist het wel
3: dat het nu in het
5: door
3: kwam.
5: Die artikelen.
3: Ja. Ja. En we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Jan-Erik Noske, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
3: U belde ons vanmorgen. U heeft het Zeeheldentheater in Den Haag. Dan vraag ik me meteen af, waar komt u allemaal kauwgom tegen na een avondje?
14: Nou ja, waar de bus met schoolkinderen stopt om de hoek. Daar kunnen ze op de Laan van Meerden voor het stoppen. Daar ligt al een hele plek stoepvol met kauwgomresten.
3: Ja.
14: Van de jaren dat die bussen al langskomen met de basisschoolkinderen. Mm-hmm. Die komen dus blijkbaar kauwend die bus in en kauwend de bus uit. En die spugen het gewoon daar al uit. Kijk, dat is nog op de straat, maar ja, je krijgt het er moeilijk weg natuurlijk.
3: Mm-hmm.
14: Dan lopen ze om de hoek 50 meter naar ons theater. Dan volg je ook nog wat van die kauwgomplekken. Het is allemaal op straat. Dat is vervelend. Je probeert het weg te krijgen. Dat gaat nauwelijks.
3: Mm-hmm.
14: Maar het ergste is eigenlijk als ze dan de zaal inkomen. En dan begint de voorstelling. Nou, dan zijn ze hartstikke enthousiast. Kunnen ze soms meedoen. Inclusieve voorstellingen met maatschappelijke thema's. Waarbij ze regelmatig gewoon ook om een reactie worden gevraagd. Door mee te zingen, wat dan ook. Ja, dan moet die kauwgom natuurlijk eruit. En die gooien ze gewoon daar op de tribune. Voor hun neus. En daar trappen ze nog een paar keer op en zo.
3: Wat?
14: En dan zit het gewoon in de tapijt vast van de tribune.
3: Oh.
14: En dan krijg je het er niet meer uit.
3: Nee.
14: Kauwgomverwijderaar, alles, het helpt niet.
3: Nee?
14: Vreselijk.
3: Ja?
14: Dus ik bedoel, los van het feit dat ze ook wel wat stoelen hebben gemolesteerd inmiddels, zijn we nu toe aan een nieuwe tribune. Maar het kost 1,5 ton.
3: Ja.
14: En we worden niet gesubsidieerd met het theater. En het is hartstikke duurzaam allemaal. Maar het is eigenlijk vreselijk dat ook de leerkrachten, die moeten eigenlijk ook wel, vind ik, die kunnen er ook wel iets over zeggen. Dat die kinderen kou met die bus ingaan. Dus ja, ik vind dat kou trouwens zo Amerikaans.
3: Ik
14: kijk ook Franse series en Zweedse series hoor, op Netflix. En Engelse series. En dat kauwgom en Engelse, nou dat gaat niet samen hoor.
3: Nee. Maar als u nou kinderen uw theater binnen ziet komen met kauwgom in de mond, zegt u dan wel van jongens voordat we, en meisjes voordat we echt naar binnen gaan, hier is een prullenbak?
14: Er komen er in één keer 100 binnen of zo, weet je wel. 3 busladingen meestal en dan is het hele theater vol. Er zijn leerkrachten bij, maar die kinderen die komen binnen en je kan niet zien of ze aan het kauwgom kauwen zijn. Weet je wel? En ik vind het ook niet aan ons om te zeggen, jongens, als je kauwgom hebt, spuug hem eventjes daar en daar neer.
3: Ja.
14: Het is gewoon iets opvoedkundigs, iets educatiefs. Ja. Ik vind wel dat als je een uitje maakt met je basisschool, dat je dan de kinderen even kan zeggen van jongens, kauwgom even in de prullenbakje hier.
3: Ja, precies. Nu wil Nederland een verkoopverbod op kauwgom, specifiek met plastic. Dus kauwgom gemaakt van gom, waar het van origine ook eigenlijk van gemaakt was. Dat zou nog wel kunnen. Wat zegt u, dat is dan prima of stop maar helemaal met dat spul?
14: Nou, ik vind het iets ordinairs eerlijk gezegd. Het past niet meer zo in deze tijd zo. Dat koude. Je gaat er Amerikaans van praten. Hmm. En we hebben hier een Europese cultuur. Ik zou gewoon zeggen, joh, gooi die kauwgom er helemaal uit.
3: Stop er maar mee. Ja,
14: ja gewoon stop er mee. En dat er plastic in zit. Ja, plastic, dat moet ze overal uithalen.
3: Dat is duidelijk.
14: Daar moet je helemaal mee stoppen.
3: Ja, maar stop maar met kauwgom. Uw positie is duidelijk. Het is smerig en het is niet uit het tapijt te krijgen. We gaan naar Maaike Polstra. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
3: U liet de reactie achter. Ik heb begrepen dat u uw hele huis plasticvrij heeft gemaakt.
17: Nou, het hele huis is wat overdreven. Maar ik heb inderdaad wel de laatste jaren allerlei dingen vervangen door glas. Bijvoorbeeld bakjes om eten in te vriezen of in de koelkast te bewaren. Mm-hmm. Maar ook een thermosfles voor de kinderen.
3: Oh ja.
17: Die dan plasticvrij is. Gewoon omdat ik het belangrijk vind. Dat het risico op binnenkrijgen daarvan. Dat minder wordt.
3: Ja,
17: ik hoorde vanmorgen dat er dus plastic in kauwgom zit of kan zitten. En ik ben echt compleet flabbergasted. Serieus waar. Ja, ik had dat niet bedacht.
3: U wist dat niet ook?
17: Nee, ik wist het echt niet. En daarom was ik ook behoorlijk in shock.
3: Ja, want dan bent u zo daarmee bezig om dat plastic uit uw huis te weren zo goed als mogelijk. Koudt u kauwgom? Hoeveel koudt u?
17: Drie per dag, denk ik, zo'n beetje. Ik gebruik het namelijk al heel erg lang, omdat ik dus veel weinig speeksel aanmaak en dan dus een hele droge slot heb. Dus dat betekent gewoon, dat kauwgom is bij mij dan ook bewijzen van pijn. Maar goed, daar blijf ik wel gewoon speeksel maken en dan komt zo de dag door. Ja, het klinkt heel sneu, ik weet het, maar ja.
3: Nou, hoezo?
17: Ja,
3: en het is toch een hartstikke handig hulpmiddel, zo klinkt dat. Gaat u nu over of overweegt u dat om op plasticvrije kauwgom over te stappen? Ik weet niet of die te vinden is.
17: Ja, ik ga eerst maar eens even zoeken of ik die vinden kan. Ja. En of degene die ik al die jaren kauw, of dat dus inderdaad met of zonder plastic is. Want ik heb het in ieder geval nog niet gevonden, zeg maar.
3: Oké, nou succes daarmee. Ja, dank u wel ook voor uw bijdrage, Maaike Polstra. Dirk uit ons collectief zegt: ik heb zelf nooit begrepen wat prettig is aan kou op een stukje plastic. Maar maak me er niet druk om verder. We leven in vrijheid. Hoe fijn is dat? En Kelly ook uit ons collectief zegt: helemaal gelijk. Overal op straat zie je dit liggen. Te vies voor woorden. Als iedereen dit nou netjes in de prullenbak zou doen, dan was het geen probleem. We gaan naar Barbro Melgert, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Doet onderzoek naar het afweersysteem van de longen. Goedemorgen.
18: Goedemorgen.
3: Ja, er zitten dus blijkbaar microplastics in kauwgom. Wat betekent dat voor je lijf als je dat binnenkrijgt bij het kauwen?
18: Dat is onderzoek wat nu momenteel gaande is. Daar kunnen we eigenlijk nog niet heel veel over zeggen. Het is wel zo dat onze darmen natuurlijk gemaakt zijn om van alles en nog wat te verwerken. Allerlei deeltjes die je opeet. In je voeding. Mm-hmm. Dus op zich, wat stukjes plastic is niet heel erg. Als ze heel klein worden, dan kunnen ze wel opgenomen worden in het bloed. Mm-hmm. En dan kunnen ze dus in andere delen van het lichaam terechtkomen. Maar de gezondheidseffecten daarvan, die zijn nog wel vrij onduidelijk. Er zijn wel wat associaties. Dus dat mensen met IBD bijvoorbeeld, dat er meer plastic in de ontlasting wordt gevonden.
3: En wat is IBD?
18: IBD is inflammatory bowel disease. Okay. Wat ik even net lezen aan zijn naam kwijt ben. Maar
3: je krijgt ontstekingen in de darmen.
18: Ontstekingen in de darmen, maar die worden niet direct veroorzaakt door het plastic.
3: Okay.
18: Er is een associatie.
3: Ja.
18: Het kan ook zijn dat die darmen veranderd zijn door de ziekte en daardoor minder goed plastic in het eten weg kunnen werken. Dus er zijn meerdere verklaringen voor. Mm-hmm. Er zijn wat aanwijzingen dat het toch misschien niet heel goed kan zijn voor je darmen.
3: Ja.
18: Maar het bewijs mist.
3: Ja, maar nu zit het dus blijkbaar in kauwgom. Dat is een manier waarop je binnenkrijgt. Op wat voor manieren krijgen we nog meer microplastics binnen?
18: Nou, er zit natuurlijk in al ons eten zit plastic. En er zijn verschillende onderzoeken gedaan om te kijken van, nou, hoeveel zit er in de verschillende voedingsmiddelen.
3: Mm-hmm.
18: En het blijkt dat granen en fruit en groenten de grootste bijdrage hebben binnen ons dieet aan de hoeveelheid plastic die je binnenkrijgt.
3: Zou je niet zeggen?
18: Nee, maar wat denk ik nog verrassender voor mensen is dat een groot deel van de plastic die je opeet en opdrinkt eigenlijk uit de lucht komt vallen. Dus de helft van wat je binnenkrijgt via de darmen komt eigenlijk vanuit de lucht op je bord of in je glas gevallen.
3: Echt?
18: Ja.
3: En dat is gewoon, hoe?
18: Nou, er zit heel veel plastic ook in de lucht. Dat komt onder andere van je kleding af. De meeste kleding is tegenwoordig plastic. Oh, ja. Dat schuurt de deeltjes af. Tapijt, gordijnen, dat soort dingen. En aangezien we over het algemeen niet zo heel goed ventileren binnen... Ja. Hebben we vrij hoge concentraties binnen vergeleken met buiten.
19: Ik snap het. Nu moet er dus nog onderzoek worden gedaan naar hoe schadelijk het werkelijk is. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is wel een optelsom der dingen. Dus je ademt het in, dan kauw je het ook nog.
18: Ja, ik denk als je het kunt vermijden, dan doe dat dan. Zeker met zoiets als kauwgom, wat over het algemeen toch niet iets is wat je echt nodig hebt. Mm. Maar meer voor de lekker is.
19: Ja. Ja.
18: Daarnaast moet ik nog wel even noemen dat ik mij iets minder zorgen maak over de echte plastic deeltjes zelf.
19: Okay.
18: Maar dat ik denk met name het gevaar zit in de chemicaliën die in plastic zitten, die eruit kunnen lekken. Dus denk aan phthalaten, BPA.
19: Okay.
18: Het zijn allemaal stoffen die in plastic zitten, die eruit kunnen lekken en waarvan bewezen gezondheidseffecten zijn.
19: Mm-hmm.
18: En ik denk dat je die zoveel mogelijk moet trachten te vermijden.
19: Duidelijk, dank u wel, Barbara Melgert, hoogleraar immunologie. Erik Schedder is hersenonderzoeker aan de VU. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: Ja, we kregen vroeger op school het advies, hè? Kauwgom tijdens het studeren, dat zou de concentratie verbeteren. Klopt dat?
20: Ja, nou kijk, die studies zijn er zeker. Die zijn inderdaad gedaan met studenten. Studentengroep die het niet doet en die het wel doet. En dan kijk je gewoon naar de prestatie. En dat kan je ook een beetje wel uitleggen als je kijkt naar de onderliggende mechanismen, hè, die daarvoor kunnen dienen.
19: Mm-hmm.
20: Kijk, een van de studies, maar meerdere, maar niet allemaal gepubliceerd in Nature, hè, daar zeg ik er wel bij.
19: Okay.
20: Maar toch leuke studies die laten zien dat als je gaat kauwen, dat bijvoorbeeld de doorbloeding van je brein toeneemt. En je hebt 3 grote vaten aan je brein, de voorste, middelste en achterste, om het maar simpel te stellen. En die middelste, een heel groot deel van je brein, wordt daardoor, dankzij dat vat van bloed voorzien. Die reageert heel positief met een extra goede doorbloeding als je koud op kauwgom. Een gebied wat bekend is voor geheugen en leren is de hippocampus. Het zeepaardje, dat zit aan de binnenkant van je slaapwand. Dat hebben ze ook bekeken, ook bij dierexpertonderzoek. Maar ook bij mensenonderzoek. En bij dieren, ja, super onvriendelijk natuurlijk. Halen ze dan bijvoorbeeld bij die muisjes de kiezen eruit. En dan zie je dat die hippocampus eigenlijk zeg maar kleiner wordt.
19: Oh ja.
20: En dat ze moeite hebben om hun weg te vinden. Die hippocampus speelt ook een rol bij je navigatie als navigatiesysteem.
19: Oh ja.
20: En daarna doen ze weer implantaten en dan in diezelfde muisjes. En dan zie je dat het volume van de hippocampus weer toeneemt.
19: Hmm.
20: Dus er is eigenlijk vanuit alle hoeken en gaten,
19: dier
20: experimenteel en humaan onderzoek, is er iets goeds over te zeggen.
19: Oké, okay. En zijn er ook nog andere voorbeelden? Van voordelen van kauwen?
20: Ja, nou denk aan stressreductie. Hè. Dus het feit dat die hippocampus, ja, die speelt ook een rol bij het onder controle houden van je stress. Dus je moet het alleen wel inderdaad, wat je al zei, 20 minuten van tevoren wel mee beginnen. Als je bijvoorbeeld proefwerk hebt of als je je gespannen voelt, dan is dat kauwen. Het gaat om het kauwvermogen zelf. En daar gaat het eigenlijk om.
19: Okay.
20: En dat kan je natuurlijk op zich goed doen op kauwgom, zolang je niet op dat plastic kauwt en dat ook naar binnen krijgt. Dat wil natuurlijk niemand. Maar het kauwen zelf is best een hele goede functie om dat brein te activeren. Zo moet je het eigenlijk zeggen.
19: Maar ik vraag me dan dus nu ook af, moet het dan ook per se kauwgom zijn? Of kun je op iets anders kauwen? We hadden vroeger ook zoethout bijvoorbeeld.
20: Een taaie biefstuk. Oh ja, zoethout of een hele taaie biefstuk is ideaal eigenlijk. Maar ja.
19: Dat je tentamen hebt en een stuk biefstuk meeneemt.
20: Ja. Nou ja, we hebben dat punt, ik zeg het zo eigenlijk, maar we hebben natuurlijk best al veel onderzoek ook gedaan naar in verpleeghuizen bijvoorbeeld. Dus als je kijkt waar mensen dan toch vaak door allerlei omstandigheden inactief leven, lijden, veel zitten, maar nog wel kunnen kauwen,
19: dan
20: hebben wij heel veel jaren een pleidooi gehouden van geeft dan in ieder geval iets om op te kauwen. Dus eten. Dat gun ik niemand. Ook niet in de laatste levensfases, nee. Maar wel misschien geen vlaampap als dat niet nodig is.
19: Oh, ja.
20: Dus er zit echt wel een serieuze toon in.
19: Ja.
20: Namelijk dat je moet denken, ja, maar als dat nou de hartfrequentie toch nog omhoog brengt.
19: Ja.
20: Nou,
19: dat houdt je scherp, ja. Bent u zelf eigenlijk
20: in ieder geval scherper.
19: Ja, Bent u zelf eigenlijk een kauwgomkauwer?
20: Nee, vroeger wel. Maar ik moet zeggen, nee, het past niet meer zo goed eigenlijk. Met college-scheep, weet je, als je nee, het wordt allemaal niks.
19: Nou ja, heeft er wel een goed onderbouwd dus verhaal bij, vind ik.
20: Ik heb het goed onderhoud verwacht. En ik zal u ook zeggen dat alle collega's die gaan over veroudering en dementie, komt het kauwverhaal naar voren. Ook super interessant, omdat je natuurlijk denkt dan aan je gebit.
19: Ja.
20: En ik kan u zeggen, de mondgezondheid in ons, voor onze ouderen, ook ouderen met een ouderdomsziekte, mm-hmm, dat is nog vaak laten wensen over. Niet als kritiek bedoeld, maar je ziet echt wel dat daar de tanden en kiezen tot veel ellende geven. Veel pijn wat we niet zien, maar ook tot een verminderd kauwvermogen wat niet nodig is. Dus als u ooit nog eens een apart item maakt over mondgezondheid en kauwen, dan ben ik helemaal in, hè. U ziet wat ik ga helemaal los. Want dat is
19: leuk.
20: Echt wel een issue. Ja,
19: ja. Ik kon er maar een keertje wat langer langs hier in de uitzending.
20: Ja, leuk.
19: Erik Scherder, dank u wel.
20: Ja.
19: Dank u wel voor uw bijdrage. Ralf Peters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
19: U bent van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Ja, dan weten we het wel. U moet dat dus opruimen.
1: Zeker. Kauwgoms is eigenlijk ook naast sigarettenpeuken een doorn in het oog van naar gemeenten en reinigingsdiensten.
19: Mm-hmm.
1: Staat in de, allebei eigenlijk in de top 2 van het meest gevonden restafval dat wij in de openbare ruimte vinden.
19: Ja, dus
1: en ook wat het lastigst is op te ruimen omdat het zo klein is.
19: Ja, dus peuken en kauwgom.
1: Ja, en vaak zal je ook nog zien dat mensen na een sigaretje nog een kauwgom nemen. Dus wellicht zijn die twee ook nog te combineren.
19: Het zijn altijd dezelfde mensen, meneer Peters.
1: Ja. Nee hoor,
19: dat is een grapje.
1: Laten die indruk niet weg.
19: Nee, zeker niet. Nee. Hoe lastig is het om die kauwgom te verwijderen? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Ja, verschrikkelijk lastig. Dit is echt, je kan het niet op grote schaal met de bezem of zo, met de bezemwagen goed verwijderen. Dus daar komen speciale machines bij kijken die met stoom ze proberen los te wrikken. Nou ja, en je ziet nu met het hele warme weer, als je dan in een kauwgom trapt, dat is bijna even vervelend als een hondendrol. Want dat blijft gewoon onder je schoen zitten en dan blijf je de hele dag blijft dat lekker plakken.
19: Ja.
1: Dus je kan op een hele kleine schaal kan je die dingen opruimen. En dat is ook dat gemeenten echt ervoor moeten kiezen om dat maar echt alleen op de hotspots te doen.
19: Ja, ja.
1: Zoals winkelstraten en winkelgebieden, dat soort plekken.
19: Is het dan wel zo dat het tijdens warm weer makkelijker te verwijderen is?
1: Nee. Okay. Want dan plakken ze juist nog extra. Maar volgens mij is het die combinatie met stoom en een reinigingsproduct dat ze gebruiken, waardoor ze echt makkelijk beter te verwijderen zijn. Maar makkelijk is het zeker niet.
19: Nee, en is het een beetje dweilen met de kraan open dus?
1: Nou ja, dat is zeker het probleem, want ze kunnen vandaag verwijderd worden. En een uur later ligt op zo'n plek ligt er natuurlijk alweer een kauwgom. Dus het is gewoon het blijft doorgaan om die dingen op te ruimen. Naar het voorbeeld van Den Haag, dat het op één winkelstraat al €150.000 per jaar kost.
19: Mm-hmm.
1: Daar kan je nagaan hoe dat, als je dat over het hele land bekijkt.
19: Ja, hoe zou je dat nou kunnen veranderen? Want dat mensen kauwgom willen kauwen is natuurlijk nog één ding. Moet je zelf weten, zou je zeggen. Maar vinden ze wel genoeg mogelijkheden om dat stuk kauwgom weg te gooien?
1: Ja, dus eigenlijk is het best wel gek als je erover nadenkt, hè. Wij kauwen allemaal op een stukje plastic. En dan vinden we het eigenlijk over het algemeen best wel normaal om die gewoon uit te spugen op de grond.
19: Mm.
1: Terwijl als we een verpakking of een koffiebeker of zo vast hebben, vinden gelukkig de meeste mensen het wel normaal om het in de prullenbak te gooien.
19: Ja, zou het kunnen komen omdat heel veel mensen, inclusief mijzelf, niet eens wisten dat er plastic in zat?
1: Ja. Zeker. En daar vind ik dus, dat geldt ook voor mijzelf overigens. Sinds ik weet dat er plastic in die dingen zit, eet ik ze niet meer.
19: Nee.
1: Of kauw ik ze niet meer. Maar dus, en daar zit denk ik ook wel echt een verantwoordelijkheid voor die producenten van kauwgums. Als zij, ze kunnen weten heel goed hun marketingbudgetten aan te wenden om zoveel mogelijk kauwgum te verkopen. Ik denk dat een fractie van dat budget wordt besteed om ook er aandacht aan te besteden dat kauwgums goed worden afgedankt en dus gewoon in de prullenbak eindigen. Mm-hmm. Dat wel een heel eind zijn.
19: Dank. Ralf Peters van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Dan gaan we naar Den Haag en wel aan de persoon van Arjen Kapteins, milieuwethouder daar. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Die gemeente Den Haag, ik kwam net al voorbij in het gesprek met Ralf Peters. Wat was dat, €150.000 om het op te ruimen in één straat?
21: Dat klopt, dat is de Grote Marktstraat. En alleen het opruimen van kauwgom kost inderdaad ons €150.000 per jaar.
19: Zo.
21: In één straat, ja.
19: En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wordt dat dagelijks schoongemaakt of is dat een wekelijkse activiteit?
21: Ja, eigenlijk is dat één persoon, één collega die dit als taak heeft, zou je kunnen zeggen. En ja, ze doet er ongeveer 2 weken over om de hele straat schoon te maken. En als ze op het eind is, dan begint ze weer aan het begin. Ja, dat is, dat is wel zo het gaat.
19: Wat een moedeloze taak.
21: Ja, dat...
19: En fijn dat ze er is, laat ik het ook even gezegd hebben, denk ik.
21: Ja, de collega's van de gemeente doen ontzettend belangrijk werk.
19: Ja.
21: Maar het is natuurlijk terug dat het nodig is.
19: Ja. In hoeverre wordt het mensen makkelijk gemaakt in die straat, laten we die er eventjes als voorbeeld bij houden, om hun kauwgom in de prullenbak te gooien?
21: Nou ja, zo makkelijk mogelijk. Want het is natuurlijk een hele drukke winkelstraat. Er staan echt voldoende prullenbakken om je troep en ook je kauwgom in kwijt te kunnen.
19: Ja. Ja, bij sigaretten is het zo dat de tabaksindustrie meebetaalt aan de schoonmaakkosten. Geldt dat voor kauwgom ook?
21: Nee, dat is een van de dingen waar we ons als gemeente ook wel een beetje druk om maken. Mm-hmm. Het is inderdaad zo dat sigarettenproducenten een beetje meebetalen. En dat is ook nog best ingewikkeld, moet ik daar maar even bij zeggen. Maar in het kader van de producentenverantwoordelijkheid betalen zij een verwijderingsbijdrage. En dat doen kauwgomproducenten niet. En ja, dat is een van de dingen die we heel graag geregeld willen hebben. Dat ook kauwgomproducenten hier een financiële bijdrage aan leveren.
19: Ja, maar dat is dan natuurlijk het probleem aan de achterkant oplossen. Je wil dat het aan de voorkant wordt opgelost. Want het scheelt gewoon een hele hoop geld en gedoe en energie.
21: Ja.
19: Dat betekent een mentaliteitsverandering bij mensen. Heeft u daar wel eens als gemeente op ingezet?
21: Ja, dat doen we ook natuurlijk. Er zijn natuurlijk heel veel landelijke campagnes waar we ook als gemeente aan meedoen. Als je het echt aan de bron wil aanpakken, dan zou je natuurlijk plastic en kauwgom niet toe willen staan. Dat is ook een van de punten waar we nu ook als Nederland ons hard voor maken in Europa.
19: Ja, ik had begrepen inderdaad dat de gemeente zich er ook bij aansluiten. Dank u wel, Arjen Kapteins. Helma Geheniaal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
19: U belde ons vanmorgen. U ergert zich aan kauwgom?
2: Of ik tegen kauwgom ben? Nou, ik ben op zich niet tegen kauwgom. Alleen wat de resultaten van het kauwen op dat spul vind ik vreselijk. Ik zie dus overal, echt overal, alles vol met van die plakjes liggen. En die gaan nooit weg.
19: Ja.
2: En wat natuurlijk het belangrijke is, dat ik kom in allerlei winkels. En in al die winkels liggen inloopmatten. En al die inloopmatten zitten vol met die plakjes.
19: Ja.
2: En die gaan niet weg.
19: Ja.
2: En het geeft een vies gezicht. Het is altijd een entree van een winkel. Dat ook binnenin alles is met plakjes. Oh,
19: ja, dus
2: en
19: u vindt het...
2: Ik vind het schandalig.
19: Ja, ronduit smerig ook om naar te kijken, vindt u dat. Dank u wel, helemaal geheniaal. Michael liet nog geen reactie achter. Hij zegt, hij was een hele zware roker lang geleden. Had besloten om te stoppen. Zonder kauwgom was het niet gelukt. Lang leven de kauwgom. Ik heb het wel eens stiekem op straat gegooid. Dag en nacht had ik die kauwgom. Nu gebruik ik het voor als ik naar de mondhygiënist en de tandarts moet. Het is toch frisser. En het is ook ontspannen. We hebben net gehoord dat het klopt, dat het ontspant ook. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten eigenlijk helemaal van kauwgom af.
7: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
24: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
24: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik.
0: Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Roos Abelman.
19: De media warmen ons op voor Nederland-Marokko en geïnterviewden die steeds vaker hun eigen gesprekken willen inzien voor publicatie. Dat bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.

0: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman.
2: De media warmen ons op voor Nederland-Marokko en geïnterviewden die steeds vaker hun eigen gesprekken willen inzien voor publicatie. Dat bespreken we zo in een mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jennifer Okkeloen.
3: De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen zoals drones. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
3: Zo laat de oorlog zien dat het op het slagveld er tegenwoordig anders aan toe gaat.
4: En een van de lessen die daar wordt geleerd is bijvoorbeeld dat het behoorlijk inefficiënt is om peperdure Patriot luchtafweerraketten in te zetten om goedkope drones uit te schakelen. Om diezelfde reden wordt er niet alleen ingezet op onbemenste wapensystemen in de defensienota, maar ook op vergaande digitalisering van de krijgsmacht.
3: De hitte die Nederland heeft verlaten veroorzaakt nu problemen in buurlanden. De Duitsers kampen door de hitte en droogte met veel natuurbranden. Correspondent Gimbal Duk, jij heeft heel Duitsland daarmee te maken.
5: Ja, in verschillende deelstaten geldt op dit moment de op één na hoogste alarmfase voor natuurbranden. Met name in het zuiden, onder meer in het Schwarzwald en ook in Beieren. En de lijst met plekken waar daadwerkelijk natuurbrand is uitgebroken, die is vrij lang. Onder meer in Bad Kreuznach bij Mainz, ook in de Harz woedt een brand. Op de Gorisheide in Oost-Duitsland. In Thüringen woedt onder meer een bosbrand bij een voormalige kolenmijn, wat daarvoor een flinke rookontwikkeling zorgt. En ook bij de Chiemsee in het zuiden, daar is een bosbrand die ervoor heeft gezorgd dat de snelweg A8 is afgesloten. Dat is onder meer voor Nederlandse vakantiegangers die naar Oostenrijk rijden een flinke obstakel daar.
3: Dus verspreid over het land door die hitte en droogte, hoe verloopt het blussen?
5: Nou, wat het soms bemoeilijkt is dat er op verschillende plekken waar nu een natuurbrand woedt ook munitie in de bodem zit. Onder meer uit de Tweede Wereldoorlog nog. Of op voormalige oefenterreinen van Defensie. Dat speelt onder meer in Rijnland-Palt. Daar zijn ook explosies gehoord bij een natuurbrand. En is voor de zekerheid een dorp in de omgeving geëvacueerd. En datzelfde probleem speelt dus op meerdere plekken in Duitsland. Wat wel helpt is dat veel Duitse natuurgebieden het afgelopen jaar een systeem hebben gekregen van brandgangen. Dat zijn open stroken tussen stukken natuur. En daardoor kan zo'n brand behoorlijk beperkt worden gehouden. En de focus van de brandweer ligt dan ook vaak op het nat houden van die brandgangen. Om op die manier ook de verspreiding van natuurbranden te voorkomen. Daarvoor worden onder meer ook blushelikopters ingezet. En vanwege het explosiegevaar op veel plekken van munitie zijn er ook mobiele waterkanonnen. Dat zijn op afstand bestuurbare waterkanonnen die de brand kunnen bestrijden. En zo is dat ook natuurlijk een stuk veiliger voor de brandweer zelf. In plaats van dat zij daar zelf met hulpverleners naartoe moeten.
3: En lukt dat ook? Is de verwachting dat de brandweer het snel onder controle krijgt?
5: Ja, al met al is er geen paniek te horen bij de brandweer. Veel natuurbranden woeden al wel enkele dagen. Maar de hoop is wel dat nu ook het iets minder heet wordt de komende dagen in Duitsland. Die branden ook onder controle te krijgen zijn. Maar het blijft wel warm. Wel tegen de 30 graden op veel plekken in het land. Er wordt geen regen verwacht. Wel wind. En dat kan natuurlijk ook weer ervoor zorgen dat branden her en der gaan oplaaien.
3: Correspondent Gimbal Duk in Duitsland. Dankjewel. Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd krijgen van gemeenten steeds vaker dwangsommen opgelegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De boete moet voorkomen dat jongeren nog eens de fout ingaan, maar het is onduidelijk of de maatregel werkt. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het

0: Informatiecentrum.
1: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
0: Rond deze tijd verschijnt burgemeester Halsema van Amsterdam voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal vandaag vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact, maar ze ging toch akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpschef van de politie van Essen. Het weer volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen.
2: Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
2: Hoe is het op de weg?
3: Nou, de files lossen over het algemeen wel op. Toch zien we nog veel drukte door de afsluitingen vanwege werkzaamheden. Zo is de A44 richting Amsterdam dicht tussen Sassheim en knooppunt Burgerveen. En de A27 Breda-Utrecht is dicht tussen Gorkum en Everdingen, zelfs in beide richtingen. Nou, het loopt vast op de alternatieve routes, zoals de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar is de vertraging 20 minuten. Op de A4 richting Amsterdam langzaam rijden en stilstaan tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Je bent daar een half uur langer onderweg. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En voor de afsluiting bij Gorkum staat file op de A27 vanuit Breda tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 5 kilometer. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
4: Ster. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV.
9: Roos Abelman.
8: Spraakmakers.
9: Met nu het Mediaforum.
2: Nederland-Marokko, behalve voor voetballiefhebbers, ook een feestje voor de media. En journalisten van onafhankelijke Turkse media zijn niet welkom op de NAVO-top volgende maand in Ankara. En dat is nog lang niet alles wat we voorleggen aan Wellemoet Boersma, hoofdredacteur van Trouw, Evelien de Belsma, verslaggever Koninklijk Huis voor de Telegraaf. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
2: En spraakmaker is Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Nou, we beginnen dit mediaforum met misschien wel de belangrijkste vraag van vandaag.
11: Met de mes op de keel, waar ligt je loyaliteit?
12: Ja, natuurlijk die van Marokko.
13: De Nederlandse tampoezen, de Marokkaanse tampoezen.
11: Welke tampoes zou je nemen?
14: Ik denk Marokko.
15: 100%. Inshallah.
11: Is dat je vader?
14: Ja.
11: Die staat heel hard nee te schudden.
14: Nee, hij is Hollands.
15: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feestdag.
13: De volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
2: Ja, je kan er vandaag niet omheen. De WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko staat vannacht op het programma. Pagina's zijn erover volgeschreven, dus uiteraard ook jullie Trouw en de Telegraaf. Eveline, bij de Telegraaf, is het dan nog moeilijk om een originele invalshoek te bedenken?
10: Nou, we hebben daar vrijdag over vergaderd. Van wat gaan we doen? En we wilden wel graag een Nederlands-Marokkaans echtpaar. Mm-hmm. Die hebben we gevonden, Mo en Matti. En ja, je hoorde net iemand vragen, waar ligt je loyaliteit? Ik vind dat een heel rare vraag. Ik vind het niet gek als je aan iemand vraagt, voor wie ben je?
2: Dat is een andere vraag, hè?
10: Ja, waar ligt je loyaliteit? Mm-hmm. God, we hebben het over voetbal. Ja. Maar goed, Nederland-Marokko is natuurlijk gevoelig. Maar nou ja, daarin vertellen Mo en Matti hoe ze gaan kijken vannacht samen.
2: Ja. Waarom ligt het eigenlijk gevoelig, Nederland-Marokko?
10: Nou, dat gaat er denk ik om dat de tweede, derde generatie, dat er mensen zijn die redeneren, die wonen hier al een tijd, die zijn ook Nederlands. Waarom zijn ze niet voor Nederland? Maar ik denk dat het niet zo gek is dat je wat dit soort sentimentele, emotionele dingen als voetbal, dat je dan kijkt naar het land van je roots, van je voorouders.
2: Ligt het hier ingewikkeld omdat wij er een loyaliteitsvraag van maken?
10: Ja, dat vind ik heel jammer. Ik vind dat de vraagsteller dat niet moet doen. En ik vind dat je het antwoord ook niet zo moet interpreteren.
2: Ja. Ben dan moet?
14: Nee, terecht. Wij hebben er ook, net als bij Evelien op de redactie, over vergaderd van wat gaan we ermee doen. Gemengde huwelijken. Sowieso moeten we nog een mooie plek kiezen om te kijken. Er is heel veel keuze waar je dus kunt kijken. Ja. En het vuur van beide kanten kunt optekenen. We hadden vandaag een hoogleraar die precies datzelfde opmerkte van in een interview. Van die zei dus net of je aan een kind vraagt van gescheiden ouders, voor ben je voor papa of voor mama?
2: Een hoogleraar migratie, burgerschap en identiteit.
14: Ja, de heer Oonk. En als je het zo als loyaliteit framet, dan wordt het ook ineens een heel moeilijk iets. Terwijl je zou kunnen zeggen, je kunt voor winnen gaan de volgende dag. Je kunt voor beide zijn.
2: Maar dat is dus jullie invalshoek. Ja. We gaan een hoogleraar vragen. Ja. Nou, hoe zit dat nou met die voor wie ben jij vragen?
14: Dat was wat uiteindelijk zit het vooraf. Want het gemengde huwelijk hebben we ook over gedacht. Ja, en daar hadden we ook wel voorbeelden van. Maar uiteindelijk dachten we, doen dit vooraf. En dan gaan we misschien bij een Hollands-Marokkaans gezin op kijken.
2: Ja. Dus, hebben die al gevonden?
14: Nou, dat weet ik niet. Maar er waren allerlei opties. Je kunt ook naar clubhuizen. Je hebt natuurlijk ook heel veel clubs waar van beide Marokkaans en Nederlands veel op zitten. En die in het clubhuis iets hebben georganiseerd.
2: Ja, dus zo ga je dan zoeken.
14: Plek gaan we naartoe.
2: Ja. Evelien, jullie deden een oproep in de Telegraaf, zag ik. Zijn jullie een gemengd gezin? Mogen wij langskomen? Maar dat werpt er zo zijn vrucht af. Dan vind je dus zo'n echtpaar in Friesland dat samen kijkt. Of heb je die op een andere manier gevonden uiteindelijk?
10: Nou, ik weet niet precies hoe Bert huisjes heeft gevonden. Ik zag wel in de overdracht steeds voorbij komen, Bert is nog op zoek. Dus blijkbaar had hij daar wel moeite mee. Maar hij heeft dus dit stel gevonden. Ik vind het overigens wel jammer om te zeggen, stel de vraag niet meer. Want als je de vraag stelt, kun je het daarna toch hebben over het antwoord. Ja, net zoals die Mo en Matti doen. Mm-hmm. En dan kun je uitleggen waarom je, loyaliteit. Dat woord wil ik eigenlijk niet gebruiken. Waarom je voor Marokko bent.
2: Ja,
10: dat is helemaal niet mijn vraag, is jammer.
16: Het punt natuurlijk wel, we maken er nu zo'n groot punt van, omdat het Nederland en Marokko is. Ik bedoel, we doen het niet bij als het een Nederlands-Spanje is of zo. He, dus daar ligt die gevoeligheid van het gaat om Marokko. Want Marokkaanse Nederlanders zijn natuurlijk al vaak genoeg de kop van jut in Nederland, in de maatschappij. En dus maken we er nu zo'n punt van, omdat we al de perceptie hebben van Marokkaanse Nederlanders zijn niet loyaal richting Nederland. He, dus daar komt volgens mij überhaupt die vraag.
14: Misschien Nederlands-Duitse gezinnen dit een beetje herkennen.
16: Ja,
14: vanuit de voetbalhistorie.
16: Bijvoorbeeld,
14: voor wie ben je?
2: Ja. Ook die loyaliteitsvraag.
14: Ja.
2: Ben je wel voor Nederlands genoeg? Ben je wel geïntegreerd? Bijvoorbeeld.
16: Ja. Maar we doen dat dus bij bepaalde groepen een stuk meer dan bij andere nationaliteiten.
2: Hoe is het in Amerika? Zo'n loyaliteitsvraag, wordt hij daar veelvuldig gesteld of is het heel Nederlands?
16: Nee, daar wordt geen loyaliteitsvragen gesteld. Ten eerste al omdat Amerika op dit soort fora niet vaak aanwezig is en dus ook niet zo nationalistisch wordt bij zo'n voetbaltoernooi. En Amerika is natuurlijk, dat weten we allemaal, daar kan je allebei zijn. Je kan daar een Italiaans-Amerikaans zijn, ontzettend losgaan op allerlei Italiaanse feestdagen. Mm-hmm. En niemand die loyaliteitsvragen gaat stellen. Nee, mensen zijn er juist trots op. En juist ook vaak trots dat ze allebei zijn.
2: Ja. Ja,
16: dus dit is totaal niet Amerikaans.
2: Gewoon heel Hollands eigenlijk. Absoluut. Om te doen, om die vraag te stellen. En jij zei, die hoogleraar die haalde inderdaad die quote aan. Hè? Het is net alsof je moet vragen van, als je ouders gescheiden zijn, mm-hmm. wie wil je? Alsof je moet kiezen tussen je vader en je moeder als ze net zijn gescheiden. Het AD heeft hier ook een uitgebreid artikel over. Want iedereen, denk ik, in de media herkent dat die loyaliteitsvraag op tafel ligt. Hans Nijenhuis had moeite om mensen te vinden die hier iets over wilden zeggen. Dat zegt misschien al genoeg. Verdrietig genoeg ook. Hè? Ja. Dat je daar met name toenam iets over wil zeggen, omdat je daarop afgerekend kan worden wellicht. Maar ze vonden wel iemand, namelijk Mohammed El Ghaffi. En wat mij opviel, is dat hij precies hetzelfde zei als de hoogleraar. Ja. Namelijk, het is een dilemma. Alsof je vraagt of ik meer van mijn vader dan van mijn moeder hou. Dus het is wat dat betreft een hele... Ja, je had wel gelijk, Evelien. Het is een gekke vraag om te stellen. Je moet hem al kunnen stellen. Maar het is ook een gekke vraag. Ja. Want je kan hem eigenlijk niet beantwoorden.
10: Nee.
2: Wat moet je dan?
10: Ja, loyaliteit is het verkeerde woord, denk ik. Ja. Je kunt gewoon vragen voor wie ben je. En dat vind ik niet zo'n heel gekke vraag. Modi woont al heel erg lang in Friesland. Die is, was vorig jaar vrijwilliger van het jaar in Tietjerk.
2: Ja, dus het echtpaar wat jullie hebben geïnterviewd. Ja.
10: Ja, dus het hele woord loyaliteit, dat heeft helemaal geen plek in het hele gesprek en leven van die Mohammed niet. Nee. Dus ja, vraag gewoon voor wie ben je.
2: Ja, het is wel een win-win situatie, las ik ook. Namelijk als Marokko wint, zijn ze blij. En als Nederland wint, zijn ze
16: dat hoor je dus, dat hoor je, maar dat geluid hoor je dus van die Marokkaanse Nederlanders. Dus de vraag is een beetje van wie stelt precies nou die loyaliteitsvraag? Nou ja, eerlijk gezegd weet ik het dan wel. Dat is dan media en degene die moeite hebben met misschien het Marokkaanse deel van onze gemeenschap. Vandaar dat ik zeg van, we stellen die vraag bij deze groep, bij deze groepen, bij deze nationaliteit en niet bij anderen. Ja. En daar zit al wat mij betreft een probleem.
2: We gaan jullie mediamomenten. Evelien, jou viel iets op bij de mensen die je interviewt voor een artikel.
10: Ja. Dat gaat over het accorderen van hun citaten. Dus je gaat een artikel schrijven, je interviewt mensen en ze zeggen, mag ik het voor publicatie nog even inzien? Mm-hmm. Dat kun je niet weigeren. Dus dan zeggen wij, u mag het nalezen op feitelijke onjuistheden. Dus Piet is niet 44, maar 45. Of er is iets niet goed opgeschreven. Dan pas je dat natuurlijk aan.
2: Ja. Yeah.
10: En ik kan me ook voorstellen, want sommige onderwerpen liggen genuanceerd. Dus heb je dat misschien niet helemaal goed begrepen? Moet er toch een keer zou tussen of vaak in plaats van altijd? En ik vraag het ook wel eens zelf aan mensen die ik heb gesproken. Bijvoorbeeld toen ik algemeen verslaggever was, schreef ik de ene dag over ruimteafval en de volgende dag over het onderdelen van de F-35. Of die wel of niet naar Israël moest. Ja, heel specialistisch.
2: Ja.
10: En dan zijn mensen aan de telefoon ook wel eens... ik zal het nog even voor je nalezen. Die hadden ook wel door dat ik daar niet iedere dag over schreef. Dus dan,
2: zo wat wel klopt wat je er allemaal over schrijft. Ja.
10: Dus dat is heel goed. Aan de andere kant, voor een journalist is het wel vervelend. Want het kost tijd. En helemaal als je tegen de deadline aanwerkt, dan bel je iemand op van, nou, ik heb het gestuurd. En dan zegt hij, oh ja, maar ik ga net mijn kinderen ophalen op de crash. En dan moeten we nog even eten. Dus met een uur kan ik er naar kijken. Ja, dat kan heel slecht uitkomen. En ten tweede zijn er ook wel mensen die een beetje schrikken als wat ze jou hebben verteld zwart op wit staat in de context van een artikel. En dan gaan ze een beetje terugkrabbelen. Dus er zijn voor- en nadelen aan. Maar ik wilde het benoemen als mijn mediamoment. Omdat ik het idee heb dat mensen er steeds vaker naar vragen. En omdat ik laatst bij de hand had dat iemand ervan uitging dat ik het wel zou sturen. En ik schreef een artikel over Maxima. Het is heel lastig om mensen te spreken over het Koninklijk Huis.
2: Is dat zo?
10: Ja, ja.
2: Waar zit hem dat in?
10: Het ligt allemaal heel gevoelig. Niemand durft zich negatief uit te laten. En historici, biografen die er zijn, die heb ik allemaal ook al wel gehad.
2: Mm-hmm.
10: Maar nu had ik besloten om mensen die langer al met Maxima werken te interviewen. Van hoe heeft zij zich ontwikkeld als koningin? Mm-hmm. Dus stichtingen waar zij mee werkt. En dat is natuurlijk allemaal vrij onschuldig en allemaal Hosanna. En toen appte ik die persvoorlichter voor een foto. En toen zei ze, ik heb het stuk niet gezien. Zei ik, nee, dat hebben jullie ook niet gevraagd. Zei ze, oh, ik dacht dat je dat wel zou sturen. Zei ik, want dat kost ons veel tijd. Maar dat kan ik wel even doen. En bovendien kun je er echt geen bel aan vallen aan die citaat. Ja. En toen voelde ik dat ook wel een beetje als wantrouwen. Van ik doe mijn werk gewoon goed. Ik ga daar niet mee aan de haal. Ik schrijf dat op.
2: Ja.
10: Dat vond ik eigenlijk wel vervelend.
2: Ja. Ja, dat was een beetje de druppel. Want je ziet het dus vaker gebeuren. En nu dacht je hierbij ook al.
10: Ja, ja, ja. Dus echt onschuldige quotes. En dat mensen er tegenwoordig van uitgaan.
2: Ja.
10: Dat het wel verschijnt.
2: Merken jullie dat ook, Wendelmoed?
14: Ja, het is heel herkenbaar. Ja, ik heb natuurlijk als politiek verslaggever gewerkt. En toen hadden we in die periode net een beetje tegendruk georganiseerd door te zeggen, we doen het in principe helemaal niet. En alleen bij hoge uitzondering.
2: Gewoon bij iedereen gemeld ook.
14: Volgehouden en gezegd, nee, je krijgt het niet te lezen. En je zit natuurlijk in Den Haag heel dicht erop. Dus als je krijgt het heel snel terug.
2: Ja.
14: Je komt mensen tegen. Dus normaal gesproken ben je dan natuurlijk heel zorgvuldig. Het zijn politici, die zijn zich ook bewust van wat ze zeggen. Mm-hmm. En toch is dat niet gelukt. Uiteindelijk waren we toch weer terug bij af met voorlichters van zoals Raya ook bij ministers komt van het moet wel gelezen van tevoren. En dan vragen ze het ook expliciet.
10: Ja,
14: ja, je krijgt het ook wel van als mensen natuurlijk een soort reportage maken met meerdere mensen, net wat jij zegt. Het is geen doen. Je kan niet met 3 mensen die een paar zinnen hebben gezegd tegen jou nog gaan zitten mailen.
10: Ja.
16: Is er een verschil tussen van bij wie het is? Want ik word ook wel eens geïnterviewd voor een krant. En dan Stefan zegt ze van wil je even de quotes controleren, ja of nee?
14: Ja.
16: Want bij Stefan is gevraagd en het ligt een beetje aan van hoe het gesprek is verlopen. Of ik dat wil of niet. Maar meestal niet. Maar ze vragen het eigenlijk Stefan
14: het
16: wel.
14: Het is meer dat is toegenomen dat iedereen het gaat vragen. Ja, bij wetenschappers, als je iemand over zijn proefschrift en het is een heel groot interview, dan is het natuurlijk prettig, net wat jij zegt. Dan die nog even alles langsloopt.
10: Maar zijn het ook bijvoorbeeld straatinterviews? Vragen mensen het dan ook?
14: Soms. Ja?
10: Ja.
14: Dat hoor ik wel terug.
10: Oké. En wanneer meld je eigenlijk of je wel of niet zo'n artikel opstuurt? Doe je dat voordat je begint met interviewen of doe je dat achteraf?
17: Achteraf.
10: Ja? Ja? Altijd achteraf.
14: En net wat jij zegt, je gaat dat niet bij iedereen aanbieden. Als je er zelf behoefte aan hebt wel, maar andersom niet.
10: Ja. Op zich kun je wel voorstellen toch, dat je zei het al bij politici, begrijp je het soms wel dat ze het doen. Jij zegt het bij deskundigen bepaalde onderwerpen. Er zit wel begrip bij jullie toch, dat mensen daarom vragen.
14: Ja. Alleen loopt bij politici vind ik het wel lastig. Want de voorbereiding aan de voorkant is ook vaak helemaal dichtgetimmerd. Daar moet je ook al tegen verweren. Van de druk om te zeggen, we willen het alleen hierover hebben. Er zit een voorlichter bij, je neemt het op. Dan denk ik, dan is het na afloop gewoon aan ons.
10: Ja.
14: Wat we kiezen.
10: Dan zit er eigenlijk helemaal geen begrip. Gewoon, we doen ons werk en laat het aan ons over. Ja, precies. Ja, maar wat doe je hier nou tegen?
14: Weinig. Ja, mensen willen controle ook over. Ik denk dat het ook te maken heeft met online leven, wat teksten hebben.
10: Ja.
14: En dat heeft natuurlijk daardoor heeft het een grote vlucht genomen.
10: Ja, je ziet ook steeds vaker dat mensen anoniem in de krant willen. Hè? Ook zeg maar de onbekende Nederlander is altijd Martijn of Simone wil niet met achternaam in de krant. Terwijl het gaat dan echt
14: bomen over opzet. Dat is ook zeker voor straatinterviews is het heel lastig om mensen met achternaam te krijgen.
10: En dan gaat het over het uitlaten van honden of zo. Het gaat niet over iets heel groots polariserends. Ik noem maar even wat. Het kan echt al zo'n onderwerp zijn.
14: Ja. En daar proberen wij te laveren van als het over een heel onschuldig onderwerp gaat, probeer dan gewoon de achternaam erbij te krijgen. Want je wil niet een site vol met anoniempjes.
10: Nee.
14: Dat doet wat met je betrouwbaarheid.
10: Ja.
14: En als mensen heftige dingen zeggen, dan willen we het ook niet anoniem.
10: Ja. Jullie hetzelfde, Evelien?
17: Ja, precies. En in tijden waarin media worden gewantrouwd, is het juist heel belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie hebt. Een Simone is alweer een stuk vager dan een Simone van de Akker. Dus wij willen dat ook heel graag. En mensen die het niet willen geven, dat gebruiken we dan ook niet.
10: En dan moet jouw moment ligt een beetje in de lijn met Evelines observatie.
14: Ja.
10: Wat is jouw moment?
14: Het is een verwant onderwerp. En dat is eigenlijk dat mensen achteraf over wat langer geleden gepubliceerde artikelen de vraag krijgen van ik heb toen gesproken met iemand, maar ik wil eigenlijk dat weggehaald wordt. Dus mensen hebben heel veel groter bewustzijn dat ze online bestaan. Mm-hmm. En daar komen ze vaak achter op het moment dat bijvoorbeeld hun kinderen hun vader of hun moeder googelen of ze gaan solliciteren en de werkgever googelt. En dat kan dan soms over hele onschuldige dingen gaan. Soms serieuzere dingen. En dan ik krijg wekelijks mails met mag dit artikel weg? Punt. Of mensen die heel juridisch intypen, ik heb recht op basis van de AVG, dat is de wet op de privacy, heb ik er recht op dat ik niet besta? Het moet weg.
10: Ja.
14: Nou, dan kun je een paar dingen doen. Je kunt ook terugblazen juridisch te zeggen, in de AVG hebben media een uitzondering.
10: Mm-hmm.
14: Wij mogen informatie vergaren, wij mogen het brengen.
10: Ja. Je hebt in de tijd dan hoef je terug mogen lezen toen akkoord gegaan.
14: Ja. De Raad voor de Journalistiek is ook best wel streng. Je hebt ook een soort iets als je archiefplicht. Hè. Je mag niet zomaar gaan poetsen. Dus wij verwijderen ook nooit iets, dat bestaat niet. Want je staat nog in de gedrukte krant natuurlijk. Maar we hebben ook een digitaal archief wat niet toegankelijk is voor iedereen waar het in staat. Dus we zullen nooit iets weghalen. Maar sommige dingen snap ik wel. Want er is nu een generatie bijvoorbeeld volwassen die geïnterviewd is als kind voor het smartphone tijdperk.
10: Oh, ja.
14: Ik heb bijvoorbeeld verzoeken gekregen van een jongetje wat inmiddels een man was, die met zijn ouders op het Malieveld demonstreerde. En die ouders die stemden PVV en die ouders gaven een interview over waarom ze daar demonstreerden. En die waren open over hun politieke voorkeur en die waren ook samen op de foto gegaan. En hij zei, ik ben het jongetje op de foto, ik stem anders dan mijn ouders, ik wil mijn naam weg. Dat snap ik dan, want op vandaag de dag doen wij kinderen niet meer met achternaam. Sowieso niet kinderen die je los in een klas of zo interviewt.
18: Dus op basis daarvan zeggen jullie dan, ja, dan doen we dus dat wel. Maar jullie bewaren het wel, dus in jullie eigen archief.
14: Ja,
18: nog.
14: Altijd. Maar we hebben dus nu andere, dat zul je misschien ook herkennen, in dit smartphone-tijdperk heb je andere regels. Of ook bijvoorbeeld mensen met een ernstige ziekte. Dan maak je soms een uitzondering. En dan denk ik, ik wil wel dat gesprek, heel persoonlijk.
18: En dat betekent dus als je het dan googelt, bijvoorbeeld, dat je dan die connectie niet meer tegenkomt.
14: Kun je bijvoorbeeld besluiten om, als je die regel nu zou hebben, van dan mag je zonder achternaam, om dat dan niet te doen. Maar soms zijn het hele onschuldige dingen dat mensen over hun geloof hebben gepraat. Maar niet in de zin van radicaal, maar gewoon hoe ze het beleven. Ja. En ze zeggen, ja, ik wil dat niet. Ja, en dan is het toch jammer, dan is ons belang ook groot. Ja. Want anders zouden we hele grote gaten slaan in ons digitale archief.
18: Ja. Herken jij dit ook, Eveline, bij jullie? Sheldon?
17: Ja, wij krijgen die verzoeken ook. En wij doen dat ook niet zomaar. Want ja, je morrelt aan je archief. Maar wat wel zo is, en dat speelde eigenlijk ook bij dat vorige onderwerp, mensen die gewend zijn met media om te gaan, die daarin getraind zijn, ja, jammer. Mm-hmm. Maar als het een particulier iemand is die een heftige uitspraak heeft gedaan op een onbewaakt ogenblik, ja, dan strijk je wel met je hand over je hart.
14: Het zijn soms hele moeilijke vragen. Je hebt ook die gezinnen van asielzoekergezinnen die dan met kinderen en al in de publiciteit zijn geweest. Die kennen we allemaal, die voorbeelden. Ik heb bijvoorbeeld ook mail gehad van een van die kinderen die zeiden van, ja, ik ben nu aan het studeren, ik wil weg. En dat zijn artikelen die hebben in een heleboel kranten gestaan. Ja. Dat gezin heeft heel actief de publiciteit gezocht. Ja. Mocht uiteindelijk blijven in Nederland. Dus er is een wederkerige relatie geweest van publiciteit die hun heel goed uitkwam op dat moment. Maar zij was een kind. Ja. Dus wat doe je dan? Ja. Dus dan kom je toch soms een beetje tegemoet door een foto waar zij heel close op stond. Er was een artikel met heel veel foto's om die dan weg te halen. Maar het is lastig. Ja.
18: Dan, volgende week is in het Turkse Ankara een nieuwe grote NAVO-top. Maar een aantal Turkse journalisten hebben het horen gekregen dat ze daar niet welkom zijn.
19: De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top.
20: Turkije organiseert volgende week de NAVO-top, maar Turkse journalisten mogen er geen verslag van doen.
19: De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn.
18: Ja, kortom, ze kunnen geen verslag doen van die top in eigen land. Wendel Moed, gaat het hier voor jullie om een binnenlandse kwestie? Of zeg je nee, hier gaan we wel een punt van maken als buitenlands medium?
14: Sowieso nieuws, dit natuurlijk. Ja. Chronisch nieuws, want de persvrijheid in Turkije is heel gering. Turkije staat heel laag op de lijst van landen met persvrijheid. Ik vind dit ook een kwestie waar je aandacht zou kunnen vragen, juist met zo'n top als aanleiding, om te zeggen, dit hoort niet. Als regering van een NAVO-land, dus onze eigen regering ook. Maar je zou ook kunnen zeggen met organisaties als personeel om dit aan te grijpen, om te zeggen, dit hoort niet. Ja. Je hoort een verre selectie van nieuwsmedia te komen, ook uit het gastland.
18: En wat doen jullie?
14: Op dit moment gewoon verslag van dat soort dingen. Dus ik heb nog niets gehoord, maar het zou wel iets kunnen zijn, bijvoorbeeld voor het genootschap of zo, om daar even aandacht voor te vragen.
18: Ja. Eveline?
17: Ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Dat is natuurlijk niet in de haak dat mensen daar worden geweerd. Het kan ook een aanleiding zijn voor een groter artikel van wat er allemaal niet goed gaat daar onder Erdogan.
18: Ja. Wendelmoed, jij bent zelf wel eens op zo'n NAVO-top geweest, begreep ik. Kun je daar in principe wel vrij genoeg je werk doen, of word je daar wel aan banden gelegd?
14: Het is strenge regels. Een hele strikte omgeving. Maar het excuus, er is niet plek voor iedereen. Je hoeft natuurlijk niet elke blogger toe te laten. Maar er was een enorme sporthal. Die top waar ik was in Brussel. Was de laatste van Biden. Enorme sporthal vol met werkplekken, tv-camera's. Grote schermen om alles te volgen. Persconferenties van jouw eigen land.
18: En kun je in principe overal bij zijn? Of?
14: Ja, je kunt je overal voor aanmelden. Soms is de capaciteit van de zaal beperkt. Maar dan kun je het weer op een scherm. En er lopen allerlei woordvoerders rond. Dus dat is, je bent voor één onderwerp. En iedereen krijgt dezelfde mensen. Dus er is ook niet per se een reden dat je denkt, hier hoor je gekke dingen, of dat is vervelend voor die.
18: Het is ook zo bijzonder politici. Dat dan specifiek deze journalisten niet mogen komen, terwijl alle andere journalisten, jullie bijvoorbeeld, komen ook. En jullie zijn ook kritisch. Dus het is een interessante keuze vanuit Turkije, zou je zeggen.
14: Ik denk wel dat het voor hun zelf is, het natuurlijk business as usual. Die politici daar van de regerende partij praten ook niet met die kranten, denk ik.
18: Standaard houding bedoel je?
14: Ja.
18: Ja. Ken het?
16: Ja, ik denk dat de regering Trump hier goedkeurend aan het knikken is. Alleen al omdat Amerika eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt al anderhalf jaar. Waarbij bepaalde journalisten van bepaalde media worden geweerd. Erdogan is een goede vriend van Trump, zo zei hij. Soms wel, soms niet. Maar dit is iets wat ook in Amerika wel gaande is eigenlijk.
18: Maar goed, politiek gezien verwacht je daar dus geen vuurwerk, maar journalistiek gezien?
16: Nou, journalistiek zal daar inderdaad ook verslag van worden gedaan. En ik vraag me ook af welke Amerikaanse journalisten gaan meereizen op Air Force One samen met de regering Trump. Dus ik denk vanuit Amerikaanse hoek hoeven we geen kritiek te verwachten. Vanuit regeringsniveau in ieder geval.
18: Tot slot, krantenkoppen zijn enorm belangrijk om lezers te trekken. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Maar als je dat nieuws zoekt op Google, dan blijkt het techbedrijf nog eens flink te snoeien in die koppen. En dan kan zo'n kop ineens een hele andere betekenis en lading krijgen, merkte ook journalist Menno van der Bos, die er in zijn nieuwsbrief over schreef. En we vroegen ons af, in hoeverre merken jullie dat er in koppen wordt geknipt of verknipt?
14: Ik heb
18: Google-resultaten
14: ook nog even ingedoken. Ja. En wat Menno overkwam was een halvering van een lange kop, waardoor de betekenis veranderde. Dat is natuurlijk, kop is essentieel om iets te vinden. Dus je perfectioneert die een beetje, zoekt het midden tussen de goede inhoud en aantrekkelijkheid.
18: Ja.
14: Van de kop, maar in dit voorjaar is er ook experiment geweest met AI. En dat vind ik een veel grotere bedreiging, dat de zoekresultaten die mensen doen, dan geeft AI die als eerste weer. Dat ziet iedereen in zijn telefoon. Ja. Dat daar ook al een hele grote samenvatting en ook aanpassing van koppen die in de ogen van Google dan beter aansluiten bij de zoeker.
18: Oh ja.
14: Wat natuurlijk voor de journalistiek, ja, dat eigenaarschap over de kop, dat is zo belangrijk. Dat
18: heb je
14: hoort
18: zo
14: bij
18: veel redactie zitten wikken en wegen?
14: Heb je testen
18: gedaan? Hoe gaan we dat nou doen in die kop? Wat is nou?
14: En ik denk dat dat een veel grotere bedreiging is dan het inkorten. Want je kan je ook bedenken dat mensen om goed in Google Discover te komen een enorme kop verzinnen. Dus ergens moet je daar limiteren in wat krijgen mensen te zien.
18: Maar goed, moet nog wel kloppen.
14: Maar aanpassen
18: wat er in kop staat.
14: Is not done. En daar ontstond ook echt ophef over. Maar ze hebben zoveel macht. Dat moet nog zien dat Nederlandse uitgevers zich daartegen kunnen verweren.
18: Ja, maar ook herkenbaar voor jullie, Eveline?
17: Ik heb zelf geen ervaring ermee. Ik weet niet hoe mijn verhalen in Google verschijnen. Maar ja, wat jij ook zegt, de lezer is niet gek. Dus die klikt erop en die denkt, oh, dat zit zo. En ik vond het voorbeeld van deze schrijver niet heel sterk trouwens. Sterk. Volop waarschuwingen voor oplichting met stemklonen. Dat is dan wat in Google te zien is. Een streepje. Maar, nou, volgens mij is les 1 of 2 aan de school van de journalistiek dat je dat niet in je kop zet. Maar het aantal slachtoffers valt mee. Dus wat is ook eigenlijk het verhaal dan nog? Dus dacht ik, ja.
18: Ja, maar het krijgt wel een hele andere lading natuurlijk als je alleen maar de helft publiceert.
17: Ja.
18: Mijn punt is meer dat
14: dit was een gevalletje inkorting, maar we zijn al veel verder. Er wordt dus getest met gewoon samenvatten door AI op basis van het artikel. En we weten allemaal, dat is een risicosamenvatting, dus een kansberekening en geen inhoudelijke afweging.
18: Nee, daar gaat je werk.
14: Ja.
18: Ja,
14: eigenaarschap.
18: Ik wil dit forum eigenlijk altijd blijmoedig afsluiten. Niet gelukt vandaag.
14: Ja, we gaan lekker voetbal kijken vanavond.
18: Dat gaan we doen. Bedankt voor jullie komst, Willem Boersma en Eveline Belsma. Zometeen na 11 uur, onze rubriek, zijn er nog vragen. Vandaag over online ticketverkoop. Kaartjes zijn duur. Festivals die vroeger vanzelfsprekend uitverkocht waren, zijn dat niet meer. Hoe zit dat? Bel ons met al uw vragen op 0800 1101. Dan gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Kloen.
1: NPO Radio 1.
21: Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Dat staat in de nieuwe defensienota die de NOS al in handen heeft. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn, want met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van die meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet dan huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is.
18: Wijnand, hoe is het nu op de weg?
0: Nou, op sommige plaatsen zit het toch nog behoorlijk tegen. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. Een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A44. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen knooppunt Tempel en Waardenburg met een kwartier vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A27 bij Gorkum. Het is daardoor ook extra druk op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. De vertraging is daar een kwartier. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 6 kilometer. En daar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
3: Tot 11:30, Roos Abelman.
18: Amerika-deskundige Kenneth Manusama is spraakmaker vandaag. Zometeen gaan we het met hem hebben over het zelfbeeld van de Amerikanen. Zijn ze nog wel wie ze denken dat ze zijn en wie wij denken dat ze zijn? En voor zijn nog vragen is Martijn Mulder onderweg. Hij is onderzoeker live muziek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Want na 11 uur gaan we het hebben over kaartverkoop. Met het oog op festivals zoals Down the Rabbit Hole, dat nog niet eens is uitverkocht. En dat is niet het enige festival. Heeft u daar vragen over? Loopt u er ook tegenaan dat het zo duur is? Waardoor komt dat bijvoorbeeld? Nou, bel ons 0800 1101 of stel uw vragen via de NPO Luister-app. Ik kies daar voor Radio 1. Daar kunt u dan een berichtje achterlaten. En dan hoop ik u zo meteen te spreken. Nu, wij zijn niet de enigen die het warm hadden afgelopen dagen.
3: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
18: Vandaag is onze uitzendkracht Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Waar ben jij vandaag naartoe gereisd?
22: Ja, dat is dus het leuke van dit programma en van mijn baan. Dat je dus een heel groot collectief hebt met allemaal enthousiaste luisteraars. En dat je ze soms ook kunt bezoeken. En in dit geval ben ik de gast op het bedrijf van Dirk Bruins. Hij is melkveehouder in Drenthe. En ik ben niet zomaar hier in de stal tussen de koeien, Kenneth Manusama. Wat denk je dat ik, wat kom ik hier doen?
16: Nou, ik ben de laatste tijd weer erg aan het kijken naar een serie op een van de streamingdiensten. Clarkson's Farm. Jeremy Clarkson, bekende Britse tv-persoonlijkheid, heeft een boerderij. Doet al 5 jaar is hij aan het boeren. En komt erachter ook over klimaatverandering. Wat het allemaal doet voor boeren. Wat nog niet zo goed uit de drukking komt, is eigenlijk wat klimaatverandering doet voor het zorgen voor de veestapel. Voor de dieren dus. Hoe worden de koeien enzovoorts koel gehouden? Maar nu, niet alleen nu, maar ook in de toekomst als de hittegolf die we hebben gehad. Langer aanhouden, heviger worden. En hoe, ja, ik vraag me eigenlijk af hoe de boeren zich daarop op voorbereiden.
22: Nou, het leuke, of misschien is het ook wel niet leuk, maar het goede is in ieder geval dat we de afgelopen week een behoorlijke goede testcase hebben gekregen. Dirk, dus laten we daar even mee beginnen. Hoe warm was het hier?
23: Ja, het was hier wel 38 graden om en nabij. En ja, op sommige plekken natuurlijk in de zon is het dan nog veel warmer als die 38 graden.
22: En we staan hier nu in de koeienstal. Je hebt het net uitgelegd. Aan de linkerkant staan de pinken, de jonge koeien. Ja. Hier staan een aantal dames heel hoogdrachtig. Daar in de verte het melkvee. Hoe waren zij eraan toe?
23: Nou, die hadden het ook warm. Dus daar probeer je zo goed mogelijk maatregelen voor te treffen. Dus in de stal bij de melkkoeien hangen grote ventilatoren. In deze stal waar we nu staan zit een goed geventileerd dak. Dus dan, ja, dan heb je wel minder last van de warmte. En dan ja, probeer je goed te ventileren. En afgelopen week heb ik ook echt wel met heel koud water op de sproeiers gericht. Zodat de sproeiers nog koud water vernevelen door de stal heen. Zodat je die temperatuur nog wat naar beneden brengt. En dan overdag de koeien binnen houden. Dat is een beetje raar misschien. En dan s'nachts naar buiten, omdat het s'nachts lekker afkoelt. En dan liggen ze in het wat nattere gras. Dus dan koelen die koeien ook weer wat makkelijker af. En dan heeft de stal ook weer wat tijd om af te koelen. Dat de winter mooi doorgaat.
22: Nou, eigenlijk dus hetzelfde als het advies voor de mensen. Blijf thuis, blijf binnen, ook voor de koeien.
23: Ja, nee, inderdaad. Ja, nee, ja, eigenlijk wel. Ja, je probeert er zo goed mogelijk rekening mee te houden. Want je ziet het echt wel. Ze puffen natuurlijk veel meer. Ja, je moet zorgen dat ze ook gewoon voldoende goed drinkwater hebben. Dus dat het water lekker fris blijft. Dat ze dat makkelijk kunnen opnemen. Want ja, daarmee kunnen ze zichzelf ook koelen. En dat zag je ook wel hoor. De hele dag door staan ze eigenlijk bij de drinkenbakken om zichzelf te verkoelen ook.
22: Nou ben je niet alleen melkveehouder hier. Je bent ook de voorzitter van LTO Noord. Je spreekt nogal eens boeren.
23: Ja.
22: Is dit ook een thema?
23: Ja, nee, absoluut. En daar schenken we ook aandacht aan. En, we kijken ook wat zijn nou goede opties. Dus er worden ook allerlei tips worden er gedeeld. En je hebt natuurlijk ook echt gewoon, we hebben tegenwoordig ook een hitteprotocol. Dus bijvoorbeeld dieren niet meer vervoeren boven bepaalde temperaturen. Dus ja, daar werk je op alle mogelijke manieren werk je daaraan. Ja, en mensen zijn heel creatief. Dus je ziet soms wel zelfs sproeiers op het dak staan tegenwoordig. Om even aan de bovenkant dat dak te koelen. Dat het dak al niet zo warm wordt. En dan werken die ventilatoren werken ook nog wel wat beter.
22: Nevelsystemen. Dat was eigenlijk ook met bruggen doen, dat ze die nat houden.
23: Nou, afgelopen week hoorde ik er ook op het nieuws. Hè. Bruggen die ze inderdaad nat sproeiden om de uitzending van de staal tegen te gaan. Ja, nou, al dat soort maatregelen nemen wij ook. Ja.
22: Ik kreeg ook van een collega vandaag nog een berichtje van een boer die een parasol had opgezet voor zijn koeien.
23: Ja, nou ja, als de koeien toch naar buiten gaan, ja, dan moet je wel zorgen voor schaduw. Hè. Dus dat kan zijn dat je bijvoorbeeld bomen hebt waar ze langs mooi kunnen liggen. Alleen dan zie je vaak als ze langs bomen liggen, dan zie je van die vervelende prikvliegen zie je dan weer. Hè. Dus er is altijd een beetje schipperen van wat is nou prettig. Want dat steken van die vliegen, dat vinden die koeien ook heel vervelend. En dan heb je in de stal weer wat minder last van. En zeker als je goed ventileert. Ja, ik zie het. Je hebt ook al de vliegen. Ja,
22: het is radio, maar ik sta hier als een gek alle vliegen van me af te...
23: Nee, maar je hebt hier al veel minder vliegen als dat je dat bijvoorbeeld langs het bos hebt. Dus zo probeer je aan alle mogelijke manieren zo goed mogelijk je dieren te verzorgen. En dat is wel even wat extra inspanningen. Ja,
22: ja, want zijn dit nou labmiddelen? Van ja, het is maar een paar keer per jaar. Of is dit iets waar je echt over nadenkt voor ja, dit gaat misschien in de toekomst verder vaker gebeuren. Het wordt misschien nog warmer. We gaan er echt investeringen voor doen.
23: Nou, dat zie je. Dat is de afgelopen jaren echt al gebeurd. Als je 20 jaar geleden had bijna niemand een ventilator in zijn stal. En tegenwoordig hebben bijna alle boeren wel ventilators in de stal. Nou, dan zie je dingen bijkomen als bijvoorbeeld dat verneveling van koel water. Zodat je net voor de ventilatoren sproeit, zodat je echt een mooie koude nevel door de stal krijgt. Ja, dat zijn wel dingen waar echt in geïnvesteerd wordt. Net als inderdaad geïsoleerde daken. Je ziet de openingen van de stal om daar een goede luchttoevoer te hebben, zodat je lekkere frisse lucht er doorheen kunt hebben. Dus ja, je ziet dat de stal ook echt wel veranderen en hier rekening mee houden.
22: Dus naast al die andere dingen, we gaan het niet over het S-woord hebben. maar daar moet je dus ook als boer rekening mee houden. En dan nog even over die Jeremy Clarkson. Ik heb toevallig even zitten kijken, maar dat is toch wel een amateur hoor, vind ik.
23: Ja, wat mooi is, want ik hoor er heel veel mensen over. Wat ik wel echt mooi vind, is dat hij is echt geïnteresseerd. En het laat zien hoe reuze ingewikkeld als het boer zijn is. Dus het lijkt soms wel wat makkelijk, maar je hebt met heel veel dingen rekening te houden. Nou, je noemde het S-woord net al even. Dat is één thema. Maar er zijn heel veel dingen. Dus inderdaad, dit soort zaken horen daar ook bij. Veranderingen die je tegenkomt. Veranderingen die consumenten ook willen. Dus het zijn allemaal zaken waar je mee van doen hebt. En dat is best ingewikkeld. En dan komt Jeremy, die komt daar nou wel achter. Ja, dat is wel aardig om te zien. Ja.
22: Nou, dus Kenneth Manusama, dat is misschien even met een iets andere oog naar Jeremy kijken de volgende keer.
16: Ja, nou, ik heb het wel met de boeren te doen. En ik denk ook gelijk aan de hogere kosten ja, van het boeren die er in de toekomst zullen plaatsvinden. Maar ik hoor nog geen airco's voor koeien in ieder geval.
18: Marjolein Beers, dankjewel voor je bijdrage.
4: Spraakmakers.
18: Het is 11:50. Amerika viert zaterdag zijn 250ste verjaardag. Hoe staat het nu met het Amerikaanse zelfbeeld en identiteit? Kijken we naar het einde van het Amerika zoals we het altijd hebben gekend en zien de Amerikanen dat ook zo? We duiken erin met Kenneth Manusama. Kenneth, als we het hebben over Amerika, dan hebben we het eigenlijk altijd over vrijheid, gelijkheid, de American Dream, de Amerikaanse droom. Volgens president Abraham Lincoln was Amerika niet zomaar een land. Hè. Het was een natie gebouwd op een idee. Kun je nog even uitleggen wat hij daarmee bedoelde? Want dat is zeg maar de identiteit zoals wij hem kennen. Hè?
16: Ja, precies. Hè. De Amerika dat zich heeft vrijgevochten van een dictator, van een koning. En die eigenlijk altijd zichzelf hebben voorgehouden van wij zijn degene die dat zijn begonnen. Wij zijn inderdaad voor die vrijheid, voor die gelijkheid, gelijke kansen. Iedereen kan hier komen. Dat is een belangrijk aspect. Iedereen kan hier komen, Amerikaan zijn en inderdaad die Amerikaanse droom nastreven.
18: Wij regeren onszelf.
16: Wij regeren onszelf. En dat komt uit uiting inderdaad natuurlijk hoe Amerika is ingericht. Scheiding der machten, individuele vrijheden enzovoorts. Die wij ook trouwens allemaal natuurlijk hier hebben ingevoerd. Mm-hmm. En zij zijn, wij waren de eerste, wij zijn de beste natuurlijk. En dat idee dat iedereen zomaar Amerikaan bijvoorbeeld kan worden, omdat Amerika een idee is en een stel van principes. Ja. En waarden. En dat idee is heel enorm op de schop.
18: Ja, ook wel echt een land van immigranten. Hè?
16: En zeker een land van immigranten. Hè? Het zijn allemaal beroemde filmpjes en quotes van Ronald Reagan bijvoorbeeld. Die zegt van ja, het grote kenmerk van Amerika. Hè, Ronald Reagan, hebben we het over de jaren 80 nog. Van iedereen kan hier komen en je kan hier Amerikaan worden. Als je maar al die waarden en die principes onderschrijft.
18: Ja. Ja.
16: En dat beeld. Dat verdwijnt langs. Daar is aan heel erg kritiek onderhevig.
18: Na 250 jaar wordt dat aangevochten, kan je dat zo zeggen?
16: Het wordt aangevochten dat het feit, de mythe eigenlijk dat Amerika een idee is en iedereen kan zomaar maar komen. Maar ook hoe Amerika structureel is ingericht. Hè, de grondwettelijke structuur die er is. Die wordt ook in twijfel getrokken. Als we dan toch over vertegenwoordigers hebben van wie die gedachten aanhangen. J.D. Vance, die zegt, de huidige vicepresident, die zegt van ja, maar hoezo? Amerika is helemaal geen idee. We zijn een bepaald volk, we zitten op een bepaald grondgebied. We hebben een bepaalde manier van leven, we hebben een bepaalde religie. En daar moeten we weer naar terug, want dat zijn we aan het verliezen ook. En dan heeft hij het over zogenaamde Heritage Americans. Ja, en dat staat eigenlijk, is dat synoniem voor de wit-christelijke deel van de bevolking.
18: Dus hij bedoelt ermee de allereerste immigranten die kwamen uit Europa bijvoorbeeld.
16: Ja, precies.
18: Met name dan, hè? Was dat toch in het begin zo, klopt dat?
16: Ja, zeker. Met name inderdaad de Europese immigranten. Hè. En je ziet dat idee ook terug in oproepen van Trump van een paar jaar geleden. Van ja, maar waarom hebben we hier niet allemaal immigranten uit Noorwegen? Want die willen we wel hebben. Ja, dat komt voort uit het idee van, want het waren ook de oorspronkelijke Amerikanen samen met de Engelsen. En de Ieren, alhoewel de Ieren natuurlijk ook iets later kwamen en werden ook al niet meer als wit gezien. Maar dus ze hebben een idee van toen Amerika gesticht werd, die toen Amerikaan was en werd.
18: Ja.
16: Dat zijn de echte Amerikanen.
18: Ja, moet je wel en terug.
16: Dan moet je dus terug naar eind 18e eeuw, ja.
18: Ja. Ja, dus nog eventjes, wat is dan volgens J.D. Vance de kern van de Amerikaanse identiteit? Hoe omschrijft hij het christelijk wit?
16: Eigenlijk christelijk wit, maar dan wel in alle vrijheid. Alleen dan wel, dat impliceert, het suggereert wel voor een bepaald aantal mensen.
18: Ja, want speelt dan bij hem ook de vraag wie mag Amerikaan zijn of worden?
16: Ja, zeker, want dat komt tot uiting in het immigratiebeleid. Wie wordt er uitgezet, wie mag er inkomen? Dat zijn heel vaak mensen van kleur die niet echt welkom zijn. Christenen krijgen voorrang. Dat is natuurlijk een heel lange vijandige houding ten opzichte van mensen van andere geloven, met name moslims natuurlijk. Joden krijgen het ook trouwens steeds moeilijker, niet alleen van links voor oudsher, maar zeker ook van rechts in Amerika. Of links werd altijd van beschuldigd, maar rechts doet er ook aan mee inmiddels aan antisemitisme. Er is echt een bepaalde, ze hebben een bepaald plaatje van een bepaald volk voor zich. En niet meer als het ware het open deurbeleid van hey. Amerika is het land van de vrijheid. Hier kan je van een dubbeltje een kwartje worden.
18: Ik kun je als je maar hard werkt. Ja, precies.
16: Enzovoort.
18: Ja. Ja. Bestaat er binnen de partij, de Republikeinse partij, overeenstemming over wat nu in hun ogen Amerika zou moeten zijn?
16: Nou, je ziet dus een hele duidelijke, concrete scheidslijn inmiddels. Er wordt echt ook uitgesproken. Bijvoorbeeld een Marco Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, die het juist een tijdje terug wel had over, we zijn een land, een creedal nation in plaats van een heritage nation. We zijn een creedal nation, gebaseerd op een credo, op bepaalde waarden en principes, zoals ik het eerder al zei. En dat is een beetje ouderwets, het ouderwetse beeld.
18: Ja, zoals wij het altijd gekend hebben.
16: Ja, kreeg hij veel lof ook over. Er was laatst een conservatieve rechter, Neil Gorsuch, die had een boek gepubliceerd en die ging ook het land door en die zei ook van ja, we zijn een creedal nation, hè, gebaseerd op bepaalde waarden.
18: Ja.
16: Iedereen kan hier komen om Amerikaan te worden. Ja, dat is een hele duidelijke scheidslijn die binnen de partij, waar de partij ook een keuze in zou moeten maken.
18: Ja, het zijn twee belangrijke namen die jullie noemt. J.D. Vance als vicepresident en Marco Rubio als minister van Buitenlandse.
16: Worden allebei genoemd als presidentskandidaat.
18: Ja.
16: En ze vertegenwoordigen dan ook echt een hele duidelijke koers voor de Republikeinse Partij, maar ook dus dat zelfbeeld van Amerika.
18: Ja.
16: En eigenlijk zou je nog een derde moeten noemen, en dat is namelijk de zogenaamde Mamdani-vleugel van het politieke spectrum.
18: De burgemeester van
16: New York, Democratic Socialist, eigenlijk een sociaal-democraat in Europese termen.
18: Ja.
16: Zijn kandidaten die hij heeft gesteund, die hebben ook laatst gewonnen in wat voorverkiezingen.
18: Ja.
16: En die zien ook weer een veel andere soort. Ja,
18: zometeen meer over die Democratische partij. Eerst nog eventjes wat dieper ingaan op die Republikeinse partij. Ja. Is MAGA eigenlijk het daarover eens? Of is dat juist ook echt heel erg verdeeld, net zoals Rubio en Vance dat zijn? Of zit er wel een duidelijke voorkeur bij een van de twee?
16: Nee, ik spreek altijd eigenlijk over, niet over MAGA meer, maar eigenlijk over de MAGA-coalitie. Want MAGA is een coalitie tussen echt, nou ja, ook de extremere kanten van het politieke spectrum. Neonazi's, extreemrechts zit daarin. Maar dus ook verenigd daarin een groep als van Vance, een groep van Rubio. En dan heb je de hele klassieke Republikeinen die eigenlijk bijna politiek dakloos zijn onder MAGA. Maar soms met enige terughoudendheid alsnog gaan stemmen op een Trump en zich deel voelen van MAGA. En Israël is bijvoorbeeld ook een belangrijke scheidslijn.
18: Oh, ja.
16: En daar zie je dus allerlei scheuren de afgelopen half jaar zeker in komen. En,
18: en lopen die recht door midden?
16: Nee,
18: of dus, zie je wel enige voorkeur?
16: Nee, het is een coalitie waarbij verschillende groeperingen ook elkaar ook wel een beetje overlappen hier en daar. Ja.
18: Valt eigenlijk niet te meten dan hoe dat welke kant het op gaat.
16: Het is een beetje een lappendeken.
18: Ja.
16: Maar goed, er is dus een heel duidelijke scheiding over, als je het hebt over het zelfbeeld en de identiteit van Amerika, tussen een Rubio en een Vance kamp, denk ik.
18: Ja, nou vinden in Amerika in november de tussentijdse verkiezingen plaats. Is dit nou ook deze discussie, zal ik maar zeggen, gaat die belangrijk zijn bij die verkiezingen?
16: Ik denk eerlijk gezegd dat het vooral belangrijk gaat zijn na de verkiezingen.
18: Okay.
16: Ik denk vooral als de Republikeinen er enorm verliezen, wat tot een paar weken geleden nog zo leek te zijn, dan zal er duidelijke koers moeten worden gekozen. Omdat blijkbaar de houdbaarheid van MAGA, de houdbaarheid van Trump een beetje verlopen is.
18: Mm-hmm.
16: En gezien het verlies dan, dat de Republikeinse partij moet gaan kiezen. Gaan we een beetje MAGA light worden of gaan we echt naar de Rubio kant? Ja.
18: Maar dan wil je toch weten, kan ik me voorstellen, als partij of als coalitie, waar ligt de voorkeur van het Amerikaanse volk?
16: Ja.
18: Zie je het terug, het maatschappelijk debat? Kunnen ze dat ergens peilen? Wordt in de media veel over gesproken bijvoorbeeld? Kun je daar met je vinger op leggen?
16: Nou, dan wordt er natuurlijk enorm gepeild. En het is wel zo dat het huidige migratiebeleid wordt wel door een kleine meerderheid van de Amerikanen wel gesteund. Ze hebben wel dat gevoel van, het is een beetje, het wordt vol en druk op sociale lasten enzovoort.
18: Mm-hmm.
16: Dus dat is er wel, dat ongemak met migratie.
18: Yeah.
16: Maar ze zijn nog niet, denk ik, bereid om dat idee van Amerika als zijnde exceptioneel vrijheid en kapitalisme ook vooral, om dat zeker los te laten.
18: Okay.
16: Dus ik denk dat de wensvleugel daar niet in zal gaan binnen. Zal.
18: Mm-hmm.
16: Ook omdat dat Vance natuurlijk wordt geassocieerd met Trump en alle gekkigheid die daar om hen heen hangt.
18: En dat bijvoorbeeld dus ook de oorlog met Iran, waar J.D. Vance eigenlijk tegen was.
16: Daar was hij tegen, maar vervolgens is hij wel degene die het moest verkopen en moet gaan onderhandelen met Iran. Daar was Rubio heel slim in, om vooral Vance dat te laten doen. Dus dat gaan we gaan een soort chaos krijgen, soort burgeroorlog krijgen na de midterms.
18: Burgeroorlog zelfs?
16: Nou ja, een politieke burgeroorlog binnen de Republikeinse partij.
18: Een dikke discussie zou je kunnen zeggen. Dan naar die Democraten. Zie je daar ook dat oude Amerikaanse verhaal onder druk staat? Misschien op een andere manier,
16: zeker.
18: Niet dezelfde.
16: We hebben de afgelopen week gezien hoe de Democratische Partij in een soort kramp is geschoten. Omdat, ik noemde hem al, de burgemeester van New York, Mamdani. Mm-hmm. Een moslim, jongeman, Democratic Socialist. Die heeft een aantal kandidaten gesteund in de voorverkiezingen van de Democratische Partij. Ook Democratic Socialists. En die hebben gewonnen. Dus die gaan congreslid worden waarschijnlijk in november voor de Democraten.
18: Dat is echt de linkerkant van
16: dat
18: de
16: is
18: Democraten.
16: Echt,
18: dat is de Bernie Sanders kant.
16: De Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez vleugel. En daar zitten een paar bij die wel heel gekke uitspraken hebben gedaan.
18: Ja.
16: Israël is vervolgens ook een splijtswam binnen de Democratische Partij. En dat is binnen de Republikeinse Partij. En wordt er ook gedebatteerd over, oh shoot, wat is nou precies de koers van onze partij en van Amerika?
18: Wat is ons verhaal eigenlijk?
16: Wat is ons verhaal? Want daarom noemde Mamdani's in dezelfde mond als Vance en Rubio. Want het gaat ook over dat zelfbeeld van Amerika. Wat aan de linkerkant in de Mamdani-Sanders-vleugel wordt eigenlijk gemorreld aan dat hele vrije markt denken, kleine overheid denken. En zij zeggen van veel meer à la sociaal-democraten in Europa. Van de overheid moet een veel grotere rol hebben. Groter sociaal vangnet. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje bijna taboes binnen Amerika.
18: Ik dacht ook altijd dat daar gewoon in het grote Amerika helemaal niet zoveel draagvlak voor was. Dat ze daarom ook altijd bij de Democraten zoeken naar zo'n gematigde kandidaat die een beetje meer naar de rechterkant van de Democraten schuift om zo nog stemmen te kunnen winnen.
16: Ja, maar tegelijkertijd heb je toch een soort hoefijzermodel waarbij heel veel MAGA-mensen zeggen van ja, de elite komt niet meer op voor de arbeidersklasse, de working class. Mm-hmm. Nou ja, dat is het geluid van eigenlijk ook van die Democratic Socialists. Ja. Dus er waren ook wel Sanders-aanhangers die Trump gingen stemmen en Trump-stemmers die dan ook wel Bernie Sanders zouden willen stemmen.
18: Ja.
16: Dus daar heel veel kandidaten binnen de Democratische Partij zeggen ook, het is ook de arbeidersklasse versus de elite tegenwoordig. En het is niet meer links-rechts, het is van boven naar beneden.
18: Ja.
16: Dat is de eigenlijke strijd.
18: Ja.
16: Dus je hebt nog kans.
18: Maar er zouden ook Republikeinen zijn die zeggen, dat is precies wat de MAGA-coalitie, zoals jij het noemt, doet. Die komt op.
16: Ja,
18: die
16: precies. Dus je hebt
18: hardwerkende Amerikaan.
16: Je hebt zomaar kans. En dat is denk ik ook de kramp waarin de Democratische Partij is geschoten. Zo van, je hebt nog best kans dat die radicaal linkse vleugel van de Democratische Partij, dat die echt wel voor grond aan de voeten gaat krijgen. Omdat er mensen zijn die heel teleurgesteld zijn geweest in de regering Trump. Denken van, nou, dan gaan we dat maar doen. Dan gaan we dan maar naar de Democratic Socialists. Want zij komen wel op voor de arbeidersklas.
18: Ja, en jij denkt dus dat die discussie echt pas op gang komt na de verkiezingen van november?
16: Het gaat op gang komen na de verkiezingen. Dan zien we van hoe de kaarten zijn geschud.
18: Mm-hmm.
16: Dan gaan we het hebben over de opvolging van Trump. En dus gaan we het hebben over de opvolging van over welke koersen de partij nu moet gaan varen.
18: Ja.
16: Want men is ook echt wel een beetje moe van Trump.
18: Ja. Maar je zou toch zeggen, in aanloop naar de verkiezingen gaan die beide partijen hun verhaal aanscherpen om die stemmen te winnen in november?
16: Ja. Ik denk, kijk, het gaat over lokale verkiezingen. Hè. Het zijn in de zin van, het zijn congresleden die een bepaalde district moeten gaan overtuigen. Dus je hebt kans dat de nationale politiek misschien ietsje minder belangrijk wordt.
18: En dat eigenlijk, dus niet zoals hier bijvoorbeeld, want hier zie je dan alsnog dat er gewoon partijen zijn die hun verhalen een beetje gaan aanscherpen.
16: Ik denk dat de kandidaat die in een Oklahoma district of in Texas in districten moet gaan kiezen voor een afgevaardigde, veel meer gaat kijken naar van wat gaat die afgevaardigde doen precies voor mijn district. En dat is eigenlijk ook zoals het hoort.
18: Ja.
16: En niet dat de nationale politiek dat soort verkiezingsstrijden beïnvloeden.
18: Ja, Kenneth, we begonnen dit gesprek met hoe staat het met Amerikaanse zelfbeeld en identiteit? Nou, je zegt dus, daar is discussie over. Hè?
16: Ja.
18: Wie zijn wij? En hoe kijken wij daarnaar?
16: Ja.
18: Hoe kijken wij daarnaar eigenlijk?
16: Nou, ik denk dat er is zeker een aantal generaties, waarvan ik zelf ook, die opgegroeid zijn met Amerika als zijnde. Hè, het land van de vrijheid, ongekende mogelijkheden. Nou, we begonnen eigenlijk spraakmakers al met dat we geïnjecteerd zijn met allerlei, we zijn half Amerikaans in ongeveer in
18: Nederland. Ja, alle Amerikaanse invloeden. Kauwgom bijvoorbeeld is er eentje van.
16: Bijvoorbeeld.
18: Ja, ja.
16: Hè, dus, en dat de jongere generaties al veel meer zoiets hebben van, ja, dat Amerika, dat functioneert niet. Of dat moet geen voorbeeld zijn.
18: Maar dat is zoals het nu gaat. Maar het kan natuurlijk gewoon nog zijn dat iets tijdelijks blijkt te zijn. Of althans, dat die omwenteling niet zo groot wordt als dat J.D. Vance bijvoorbeeld zou wensen. Ofwel, dat kan natuurlijk, dat weten we niet.
16: Nee, kijk, in zekere zin gaan we Amerika ook zien ook als een normaal land. Waar normale dingen gebeuren. Waar normale dynamiek, politieke processen en maatschappelijke processen te zien zijn. Want heel veel dingen die in Amerika gebeuren, heel veel klachten die we hebben over de politiek, over hoe de democratie functioneert, die hebben wij eigenlijk hier ook.
18: Ja.
16: En ons politiek systeem reageert daar iets anders op. Dus Amerika wordt wat gewoner. We worden steeds kritischer op Amerika. Mm-hmm. Het is ook veel minder een voorbeeld tegenwoordig.
18: Ja.
16: Voor heel veel generaties.
18: Ja. En we gaan kijken, Kenneth, hoe Amerika en zijn identiteit ervoor staat. Na november dan dus. Als die discussie daar echt los gaat barsten. Dankjewel voor dit gesprek. Zometeen na 11 uur in Zijn er nog vragen? Gaan we het hebben over de ticketverkoop. Martijn Mulder is inmiddels aanwezig. Onderzoeker live muziek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En u kunt hem vragen stellen door te bellen met 0800 1101.
4: NPO Radio 1.
5: Bound.
4: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
24: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
25: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met dat programma bezig is.
26: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
4: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
6: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
27: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: NPO Radio 1. 11 uur.
18: Zometeen in Zijn er nog vragen? Alles wat u wil weten over online ticketverkoop. Het festivalseizoen is in volle gang, maar ze zijn echt niet meer allemaal uitverkocht. U kunt de vragen die u daarover heeft stellen via 0800 1101 of via de NPO Luister-app. Gaan wij nu naar het NOS Nieuws met Jennifer Okkeloen.
21: Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jette. Hij had daarover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jette dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen nu dat er niet veel meer lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jette heeft gedaan. Burgemeester Halsma van Amsterdam

0: excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen nu dat er niet veel meer lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jette heeft gedaan. Burgemeester Halsma van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Zij wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsma voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsma, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. 5 dagen na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is de hoop op de redding van mensen die vastzitten onder het puin nog niet opgegeven. Het Nederlandse USAR-team kwam zaterdagochtend aan in het rampgebied. Het team bestaat uit 64 mensen en 8 honden. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
1: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
0: Het team wordt tijdens het werk vastgeklampt door getroffenen.
1: Dus mensen die zeggen, hier ligt iemand voor mij, daar hebben we iemand gehoord, kom alsjeblieft kijken. Nou, dat zijn ook wel op zich signalen waar wij op afgaan. En dan doen wij snel een check van, hebben jullie mensen nog gehoord? Ja of nee, hoe lang geleden was dat? Hoe heb je anders contact gehad? Dan checken we vervolgens zelf of wij die mensen kunnen horen door gewoon hard te roepen. Moet iedereen stil zijn? En anders kunnen we ook altijd nog onze honden over de puinhoop laten gaan. Die zijn getraind om levende mensen te ruiken. En eigenlijk dat beeld, als daar bevestigende signalen komen, dan gaan we daar aan de slag. En zo niet, dan moeten wij toch die mensen vertellen van, sorry, wij vinden hier niks, dus wij gaan verder.
0: Het officiële dodental staat nu op 1450. Duizenden mensen worden nog vermist. Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om een niet voorgeschreven middel. Volgens het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum worden veel van deze afslankmiddelen online besteld. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. President Poetin heeft toegegeven dat Rusland door een moeilijke periode gaat en dat er brandstoftekorten zijn. Die komen door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. In Moskou staan nu lange rijen, maar die vallen volgens verslaggever Wessel de Jong in het niet bij de rijen op het platteland.
2: Uit de provincie komen natuurlijk veel schrijnende verhalen waar je rijen van kilometers lang hebt en mensen al hun auto's gewoon aan de kant laten staan en met jerrycans gaan lopen. Je ziet filmpjes van mensen uit auto's die eigenlijk totaal in paniek zijn, dat ze niet weten wat ze moeten doen. En vergeet niet, het is natuurlijk nu de oogsttijd. Dus ook de landbouw begint ook weinig diesel te krijgen voor de combines en zo om te oogsten. Dus het probleem is echt in heel Rusland nu op dit moment voelbaar.
0: Poetin hield een crisisvergadering over de brandstoftekorten en overweegt een verbod op de export van diesel. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het weer volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt bij dezelfde temperaturen.
3: Wijnand, waar staan nu de files nog? En vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep. De vertraging is een half uur.

0: Dat komt door de werkzaamheden op de A44. Op de A7 Groningen richting Duitsland. Daar veroorzaken grenscontroles file vanaf Oudeschans. Het oponthoud is een kwartier. Reken ook op een kwartier extra op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven, tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, een half uur vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang, 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
4: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
5: Roos Abelman. Het is 10:57. We spelen zometeen natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: Madonna verklapte bij Graham Norton dat ze jaloers was op wie, omdat ze nooit zo mooi zou worden.
6: I always take my makeup off. Obviously, I've been wearing makeup for work. A good dermatologist if you've got time to go and have some treatments.
5: Even een paar beauty tips op de maandagochtend. Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt zelf ook mee quizzen. Bel 0800 1101. En voor u het weet zit u hier bij mij in de studio. Nu de rubriek Zijn er nog vragen? Daarin gaat het vandaag over online kaartverkoop. Komend weekend gaat het festival Down the Rabbit Hole van start. Maar dat is nog lang niet uitverkocht. Ook voor Lowlands zijn nog kaarten te koop. En ze gaat het ook steeds vaker met grote concerten, zoals die van Harry Styles.
7: Wat ik voor een ticket heb betaald? 95 nog wat.
8: 72, uit mijn hoofd.
9: Populaire festivals zoals Lowlands en Wildeburg zijn nog niet uitverkocht.
10: 95, zoiets?
9: Tickets zijn steeds duurder geworden.
11: Kocht voor Harry Styles.
12: Tot en met 900 euro.
13: Ja, dan begrijp je dat die gozer 10 concerten organiseert.
14: Je hebt ook een fenomeen dat heet platinum ticket.
15: Gedreven kaartjes.
16: Is dat omdat je daar champagne en een meet and greet bij krijgt?
17: Die zijn eigenlijk hetzelfde als de kaart die de stoel die naast je is.
16: Jammer genoeg niet.
18: Maar dat is gewoon misleidend dan.
16: Dat komt door de dynamic pricing van Ticketmaster.
19: Schandalig, zeggen de Kamerleden. Ze vinden dat de toegankelijkheid van concerten en festivals in gevaar komt.
16: Daarom hebben wij de Europese Commissie aangeschreven met de vraag om dat verder te onderzoeken.
20: Omdat ik hem zo graag wilde zien, denk ik van ja, nou, fuck it, ik doe het gewoon.
5: Martijn Mulder is hier, onderzoeker live muziek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, om al onze vragen te beantwoorden over kaartverkoop voor festivals en concerten. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
5: Fijn dat u er bent. Ja, moeten we ons zorgen maken? Willen mensen geen live muziek meer zien?
21: Nee, dat denk ik niet dat dat aan de hand is. Ik denk wel dat we ons zorgen moeten maken, maar niet omdat mensen het niet meer willen.
5: Nee, maar omdat het duur is geworden?
21: Ja, en de prijzen, dat is natuurlijk de meest in het oog springende gevolg. Maar er is, ik denk, de hele sector heeft zich op zo'n manier ontwikkeld dat het niet meer voor iedereen toegankelijk en goed te doen is om festivals te bezoeken.
5: Waar zit hem dat dan in?
21: Nou ja, kijk, de festivals zijn ooit begonnen als echt vanuit een soort cultuur, amateurisme. Vaak ook vanuit tegenbewegingen, vanuit jongere cultuur. En in de loop van de decennia, in de tientallen jaren, is dat eigenlijk steeds extremer gecommercialiseerd en geprofessionaliseerd.
5: Oh ja.
21: Nederland is ook echt te lang een voorloopland geweest wat betreft die ontwikkeling. Ja, en nu zie je in combinatie met de kostenstijgingen dat het bijna een elite product dreigt te worden.
5: Ja, en wat betekent dat voor die festivals?
21: Nou, dat betekent een aantal dingen. Kijk, het is als organisator best wel lastig, want de kosten zijn extreem gestegen. Dat gaat in sommige gevallen over tientallen procenten. Bijvoorbeeld de topartiesten, die zijn echt heel veel duurder geworden. Maar die festivals die realiseren zich ook dat de ticketprijs niet evenredig mee kan stijgen, want dan willen mensen het niet meer betalen. Dus het is heel erg zoeken van ja, hoe kunnen we nou als festival blijven bieden wat we willen.
5: Ja.
21: En het publiek blijven bieden wat we willen. En dat het publiek daar ook nog steeds dat bedrag voor wil betalen.
5: Ja, dus dat is een beetje een... een beetje koorddansen eigenlijk dan.
21: Ja, absoluut. Ja.
5: Want voor mensen die dit niet weten, een ticketprijs is zomaar in de afgelopen jaren met 100, soms wel 200 euro gestegen.
21: Klopt. Er is een Amerikaans onderzoek gedaan waaruit blijkt dat als je de ticketprijs van 1996 met 2024 vergelijkt, dat dat 4,5 keer harder dan de inflatie is gestegen.
5: Ja.
21: Dus dat is echt een extreme stijging.
5: Ja.
21: Ik moet er wel bij zeggen, we hebben het dan echt over de topartiesten. Ja, die nuance wordt vaak vergeten. Dat echt in de top van de top, ja, daar zie je die extreme prijsstijgingen. Dat is ook heel erg gecommercialiseerd. En heel erg echt een commercieel product geworden. Wat gewoon een marktwaarde heeft.
5: Ja.
21: Maar 90 of meer dan 90% van de live muziek vindt nog steeds plaats in relatief kleine zaaltjes. Waar die ticketprijzen en dus ook de inkomsten voor de artiesten helemaal niet zo gestegen zijn.
5: We gaan naar onze eerste bellen. Dat is vandaag Eva Kuppens. Eva, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Je hebt een vraag over het prijskaartje van een ticket.
7: Ja, ik ga zelf heel graag naar festivals toe. Maar ik heb eigenlijk geen idee waar dat geld dan precies terechtkomt. Als ik bijvoorbeeld 120 euro betaal voor een kaartje, hoe wordt dat bedrag dan verdeeld tussen de artiesten en de organisatie, de locatie, de verkoper, partijen?
5: Waar blijft dat geld? Ik zie dat ook twee muzikanten uit ons collectief, Koert Hommel en Hans Elsinga, deze vraag hebben. Martijn, is daar een vaste verdeelsleutel voor?
21: Nou, er is niet één antwoord op die vraag. Kijk, voor de concertmarkt is het wat overzichtelijker dan voor de festivalmarkt. Want bij de festival is het ook de vraag van, is de organisator dezelfde bijvoorbeeld als de partij die de artiesten boekt. Maar in de concertmarkt geldt eigenlijk bij de kleinere concerten over het algemeen dat alle inkomsten aan ticketverkoop, die gaan naar de artiest. En het podium moet dan vooral uit bijvoorbeeld de horeca verkopen, de bierverkopen het geld halen. Als je echt gaat kijken naar de grote concerten, dus bijvoorbeeld in de Ziggo Dome of in de Johan Cruijff Arena, dan is dat eigenlijk een hele grote taart, want het is een heel groot bedrag, maar die taart wordt ook in heel veel stukjes verdeeld.
5: Oh ja.
21: Dus er gaat natuurlijk altijd eerst een deel naar de ticketverkoper, de ticketfees. Dan heb je natuurlijk de accommodatie zelf, met alles rondom beveiliging en logistiek enzovoorts, die een heel groot deel. Er is natuurlijk belasting wat er afgaat. En dan uiteindelijk blijft er een bedrag over, en dan zitten we al op ongeveer 50-60% van de ticketprijs. Dat wordt verdeeld tussen de artiest en de promotor, zeg maar.
5: Okay.
21: Nou, dan krijgt de artiest ongeveer 85%, maar dan moet die artiest, die moet zijn agent betalen, die moet zijn manager betalen, die moet de hele tour met soms wel 50, 60 vrachtwagens vol materialen enzovoort. Mm-hmm. Dus die artiest die houdt naar schatting ongeveer tussen de 8-15% van die ticketprijs zelf over.
5: Oh ja, is dat veel of weinig? Dat weet ik, ik kan niet zo goed inschatten.
21: Nou, ik denk als je Harry Styles bent, dat je daar prima van kan leven.
5: Ja.
21: Voor die topartiesten is dat goed. Natuurlijk gaat er altijd, dat is altijd in de muziekindustrie geweest, er gaat heel veel geld naar promotors, naar, naar de partijen die erboven zitten, naar managers.
5: Ja.
21: Maar in de lagere segment is het voor artiesten vaak bijna financieel niet te doen om internationaal te toeren.
5: Ja. Eva Kuppens, maakt het voor jou uit waar het geld wat je uitgeeft aan zo'n festival naartoe gaat?
7: Ik wil heel graag die artiest zien, dus dat is voor mij het belangrijkste.
5: Ja. Ja, en is het nog betaalbaar voor jou? Want 120 euro is al best wel een fors bedrag.
7: Ik moet echt de juiste keuzes maken, ja.
5: Ja, ik kan niet alles doen.
7: Ik kan niet alles doen, maar ik vind het wel de moeite waard.
5: Ja, dankjewel dat je ons een vraag wilde stellen, Eva Kuppens. U kunt ook bellen met 0800 1101. Martijn, opvallend is dat Concert at Sea, dat afgelopen weekend was, juist helemaal was uitverkocht. Ook eerder dan gebruikelijk weer. Hoe kan dat dan weer?
21: Ja, nou, het is ook absoluut niet zo dat dit seizoen niks uitverkocht. Bijvoorbeeld Best Kept Secret was ook in ieder geval qua weekend tickets uitverkocht voor het eerst in jaren. Awakenings, Defcon is afgelopen weekend niet doorgegaan, maar was ook uitverkocht. Daarom zei ik al, het is niet zo dat we massaal niet meer naar festivals willen.
5: Maak je scherpere keuzes misschien?
21: Ja, dat zei de beller van net
5: dat
21: ook.
5: Dat Eva ook zei, ja.
21: Ja, want ik moet wat scherpere keuzes maken. Dat is wat je vooral ziet. Mensen denken langer na.
5: Ja.
21: En denken bewuster na over welke festivals ze kiezen. En
5: denken dus ook langer na. Ja. Dus het is niet meteen uitverkocht. Maar misschien wel vlak voordat het festival dan begint.
21: Ja, bij Paaspop werd ook heel lang gezegd van, oh, het is maar die uitverkocht en normaal wel. En nou, uiteindelijk was het dat net de dagen voordat het begon, net wel, net niet. Dat weet ik niet meer, maar dat trok op het laatst wel heel erg aan.
5: Ja.
21: Ook bijvoorbeeld omdat mensen denken van, ik wacht de weersvoorspellingen af. Of,
5: ja, ja, ja. Ja, ik lees nu ook dat festival Down the Rabbit Hole, die vorige editie zegt heel snel uitverkocht waren. Dit jaar verloopt dat minder soepel. Daarom heeft besloten om het iets af te schalen. Dus waar in 2025 nog plek was voor 50.000 festivalgangers, wordt het nu ruimte gemaakt voor 42.000 mensen. Ja, nu kun je als organisatie dan natuurlijk gewoon zeggen, nou, we zijn heel snel, of zijn bijna uitverkocht. Helpt dat verkopen ook? Is dat een bekende truc?
21: Nou, kijk, in algemene zin in de muziekindustrie is het wel, zeker de artiest, gewoon heel graag het bordje uitverkocht voor zijn tour kunnen ophangen. Want dat is gewoon goed voor je imago. En dat scoort beter ook qua zaal dan wanneer 20% van die zaal leeg is.
5: Ja.
21: Kijk, heel specifiek in het geval van Down the Rabbit Hole. Dat is een festival die een enorme groei heeft doorgemaakt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de ticketprijs ten opzichte van 10 jaar geleden is meer dan 200% hoger. Dus is echt meer dan verdubbeld. Maar het festival is ook gegroeid. Het is nog een relatief jong festival. Ze zijn de afgelopen paar jaar zijn ze echt inderdaad flink opgeschaald qua omvang. En ja, ik snap dan dat ze nu wel de keuze maken van we gaan nu in ieder geval qua terrein en mogelijk aantal bezoekers weer een stapje terug.
5: Ja, als de rekensom maar gewoon uitblijft kunnen natuurlijk.
21: Ja.
5: We gaan naar Marleen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: Wat is uw vraag?
10: Nou, ik wou eens wat zeggen. Al die festivals willen inclusief zijn. En want wat? Iedereen doet er aan toe. Maar er is ook een groep die kunnen dit echt niet betalen.
5: Oh ja.
10: En ja, ik vind dat gewoon heel rot. Ik denk, ja, ik weet dat het allemaal duur is, ook voor de artiesten. Maar ja, ik wil ook wel graag naar een concert. Als ik dan zie de bank zitten, dus ja, het is gewoon natuurlijk een kaartje. Ik kan dat gewoon niet betalen.
5: Zou je wel graag naartoe willen naar de bankzitters?
10: Ja, ik zou heel graag naar de bankzitters willen. Ja.
5: Wat vindt u daar leuk aan? Dat is een groep jongens, hè, die eigenlijk helemaal niet echt kunnen zingen, zeggen ze zelf ook. Maar ze zetten wel een showtje neer.
10: Ja, en ik ben eigenlijk uit de generatie die eigenlijk niet van de bank zit, want ik ben de 50. Ja. Maar ik vind hun zo geweldig en zo leuke show geven. Ja, ik word gewoon helemaal vrolijk van hun nummers. Maar ik kan er niet heen.
5: Nee. Dus de vraag is eigenlijk, wordt daar over nagedacht?
10: Ja, wordt er over nagedacht dat er toch ook wel best wel een groep mensen zijn, ook jongeren. Want bankzitter op Zidette, dat is, die zijn zo bekend en ik zie het ook in mijn omgeving.
5: Ja.
10: Die mensen, er wordt daar over nagedacht. Ook dezelfde artiesten. Deze artiesten, ja, die kunnen best wel wat missen. Ik denk, kunnen ze dan ook kijken van we doen zoveel kaartjes voor de mensen die echt niet kunnen. Ja, dat was mijn vraag.
5: Ja, Martijn, wordt daar over nagedacht?
21: Ja, maar wel steeds minder, heb ik het idee. Kijk, ten eerste moet je natuurlijk afvragen van is live muziek, is dat een volledig een marktproduct? En zo ja, dan ga je kijken van wat, als ik 10.000 mensen kwijt kan, en ik kan 10.000 mensen vinden die €400 willen betalen, ja, dan kan je dat dus vragen. Alleen dan ben je wel, dan is wel de vraag van hoe toegankelijk ben je voor iedereen?
5: Ja.
21: En er zijn artiesten geweest die heel lang, de muziekindustrie is heel lang wat we dan noemen underpriced geweest. Dus de ticketprijs was eigenlijk lager dan die zou kunnen zijn.
5: Ja.
21: Omdat bijvoorbeeld artiesten als U2 heel lang hebben gezegd, we willen ook dat mensen voor €30 of €35 naar onze concerten kunnen. Alleen dat lijkt aan de top van de muziekindustrie echt veranderd of aan het veranderen. Dat je eigenlijk steeds minder ziet dat die goedkopere tickets er ook nog zijn, maar dat het eigenlijk al duur begint en alleen maar nog duurder wordt. En wat ik zelf heel zorgelijk vind, is dat, want als we het hebben over die toegankelijkheid, met heel veel grote festivals, met grote artiesten gaat het redelijk tot goed.
5: Mm-hmm.
21: Maar wat heel erg onder druk staat, dat zijn bijvoorbeeld de vrij toegankelijke festivals. En daar zijn er heel veel in Nederland van verdwenen. Waar je zonder ticketverkoop naar binnen kan. En waar dus ook mensen die inderdaad een kleine portemonnee hebben van live muziek kunnen genieten.
5: Ja,
21: dat vind ik heel zorgelijk.
5: Dan moeten maar net de bands komen waar je van houdt. Marleen wil gewoon heel graag naar de bankzitters. Maar dan gebeurt het dus niet dat ze zeggen, nou, weet je wat, we hebben standaard 100 plekken voor mensen met een kleine portemonnee. En die kunnen voor €30 een kaartje kopen. Dat gebeurt bijna niet meer.
21: Dat is, zou je zeggen, vooral aan de artiest. In de praktijk is dat dan vaak ook het management en de promotor van de artiest. Die zeggen van ja, maar goed, jullie kunnen uiteindelijk zoveel verdienen door zoveel voor de tickets te vragen. En ja, dan is het nog steeds aan, wil de artiest echt loyaal zijn aan alle fans en dat mogelijk maken. En dat zie je dus steeds minder vaak gebeuren.
5: Bij Best Kept Secret hebben ze het wel gedaan voor jongeren, geloof ik. Hebben ze een lager tarief.
21: Ja,
5: gevraagd. New Generation Tickets met 30% korting. Dus ja, organisaties doen het wel.
21: Ja, er zijn meer organisaties die het doen. Soms is het ook gewoon om de ticketverkoop te boosten. Als je het idee hebt als organisator dat het wat minder goed loopt, dan kan dat natuurlijk ook een manier zijn. Ja. Maar ik denk ook in het geval van Best Kept Secret zeker dat ze gewoon heel graag die nieuwe generatie binnen willen hebben.
5: Ja, het is ook gewoon een beetje een ethische en morele afweging die je dan toch maakt. Marleen, antwoord gekregen?
10: Ja. Ik hoop, misschien luisteren de bank zit dus wel nee hoor.
5: Dat hoop ik ook voor je.
10: Ja.
5: Ja, en dat ze dan even bellen.
10: Ja.
5: En dan een kaartje aanbieden. Dank voor je bijdrage. Sander, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: Je hebt een vraag over een typisch Nederlands fenomeen, begrijp ik.
11: Ja, dat wordt door de artiesten zelf de Dutch Disease genoemd. En dat is bij concerten, bijvoorbeeld 2 jaar geleden met Bruce Springsteen in de Arena. Dan hoor je dat ongelooflijk duidelijk. Dat is dat heel veel mensen in Nederland gaan naar een concert. Niet om naar het concert te luisteren, maar om gezien te worden. En dat betekent dat het nooit stil is. Ja, als je naar het buitenland kijkt...
5: Maar die praten er doorheen.
11: Nou ja, die zijn alleen maar met elkaar in gesprek. En dat wordt vooral tijdens de pauzes ongelooflijk duidelijk.
5: Ja.
11: En die artiesten ergeren zich daar ook groenig in. Maar ook heel veel mensen die bereid zijn om geld neer te leggen voor een duur kaartje.
5: Ja.
11: En zou dat niet ook van invloed kunnen zijn?
5: Oh ja, dat mensen daardoor minder graag gaan.
11: Ja,
5: ja.
11: Zeker, maar zo'n duur kaartje...
5: Ja, ik kan me voorstellen.
11: Betaald.
5: Martijn?
21: Ja, ik weet niet of het een reden is voor mensen om niet meer heel veel geld te betalen. Want als je echt heel erg fan bent, dan ga je denk ik toch. Ik vind het een heel interessant thema. Ik heb er ook in het verleden wel onderzoek naar gedaan. En wat me toen onder andere opviel, is dat mensen massaal zeggen zich er inderdaad aan te storen. Dat andere mensen staan te kletsen. Maar als je dan vraagt of je het zelf doet, dan zijn er ook best wel veel mensen die zeggen, ja, maar maak me er zelf ook af en toe wel schuldig aan.
5: Ja, dat blijkt bij heel Nederlands.
21: Dat wordt gezegd, het wordt inderdaad de Dutch disease genoemd. Kijk, er zijn natuurlijk culturen waar bezoekers, bijvoorbeeld in heel veel Aziatische culturen, waar mensen in die zin veel beleefder zijn in de cultuur en waar mensen echt heel stil staan te luisteren. Maar het is ook niet zo dat het alleen maar een Nederlands ding is. Dus vooral in andere Europese landen zien we eigenlijk hetzelfde wel. Misschien in net iets mindere mate. Maar het heeft er vooral ook mee te maken dat waar voorheen misschien 90% of 100% van de mensen voor de artiest naar een concert gingen, gaat nu een relatief groot deel van de mensen gaat eigenlijk, gek gezegd, voor zichzelf.
5: Ja.
21: Om gewoon een avondje entertainment.
5: Ja, dat kan mensen dus ook weer houden, uiteindelijk.
21: Ja.
5: Ja. Sander, dank voor het stellen van de vraag. En Martijn Mulder, dank voor het beantwoorden van al die vragen. Onderzoeker live muziek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Tot zover dus deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe. Dan gaat het over kernenergie. Het kabinet is naarstig op zoek naar een locatie voor nieuwe centrales en voor politieke steun en draagvlak daarvoor. Heeft u daar vragen over? Bel ons 0800
4: 1101. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
5: Erik Hoege uit Doetinchem, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
5: Fijn dat u er bent, 67 lentes.
12: Inmiddels 68, ja.
5: Oh, gefeliciteerd nog.
12: Ja, dankjewel.
5: En u bent gepensioneerd veranderingsmanager.
12: Ja.
5: Wat houdt dat in?
12: Dat houdt als je in organisaties dingen veranderd wil hebben. He, dus dan ga je van de ene manier van werken naar de andere manier van werken. Of in organisaties gaan samen. Dan moet er ook. Heb je een dubbele klus? Of splitsen kan ook.
5: Ja, en dan komt u?
12: Ja.
5: En dan gaat u even kijken hoe is de cultuur
12: jij,
5: in het. Oh, oké. En dan kom jij.
12: Ja.
5: En dan kijk je hoe is de cultuur in het ene bedrijf en hoe is de cultuur in het andere bedrijf. En hoe krijgen we dat samen zoiets?
12: Ja. Ook cultuur, maar ook een manier van werken. Van wat is het doel waarnaar we streven? Vooral.
5: Oh, ja. En ging het altijd goed? Of ben je ook wel eens tegen de muur opgelopen?
12: Dat ging,
5: moeten zeggen, jongens, dit
12: van alles. Het is net als het echte leven. Dus meestal ging het goed uiteindelijk. Maar soms liep je ook wel eens tegen absolute onwil af. Onwil tegen.
5: Ja. Dus. Zo gaat het ook een beetje in de nieuwsquiz. Soms valt het mee, soms valt het tegen.
12: Ja, ligt aan jou?
5: Nee, het ligt zeker niet aan mij.
12: Oh.
5: Nee. Ik wens je heel veel plezier.
12: Dankjewel.
5: We gaan beginnen.
15: Op zoek naar overlevenden in Venezuela.
18: Een ramp zoals deze, ik denk dat geen land daarop voorbereid is.
22: Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen.
23: Het ene gebouw staat er nog, het ander is als een kaartenhuis in elkaar gezakt.
24: 80.000 vermisten.
23: Mensen zoeken hun dierbaren.
25: Allerlei vrijwilligers die willen meewerken. Met een schip en een helm.
23: Er zijn nog altijd reddingen.
26: Ook de Nederlanders zijn gekomen. Gisteravond, ze zijn direct aan het werk gegaan.
23: Een baby en de moeder.
5: Heftige verhalen uit Venezuela. Ja. Vraag 1. Nederland stuurt een marineschip naar het noodgebied. Het schip was al in de buurt. Waar werd het schip beladen met hulpgoederen?
12: Curaçao.
5: Ja. Venezuela ligt maar 65 kilometer van Curaçao af. Vraag 2 dan. Zijner Majesteit Groningen was al in het Caribisch gebied. Waarvoor wordt het schip vooral ingezet?
12: Drugsgerelateerde werkzaamheden.
5: Ja, bestrijding drugscriminaliteit. Het marineschip is daar begin deze maand aangekomen. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
0: Holy shit. Hagelstenen zo groot als pingpongballen.
1: En hoe de atmosfeer opgebouwd was, ook zo gunstig dat alle puzzelstukjes precies op zijn plek vielen.
2: En 's nachts kwam een hele onweerscluster uit Frankrijk over Brabant, Gelderland, Utrecht naar het noorden.
3: En het ging in één keer tekeer. Ik denk, wow.
5: Ja, en toen was het opeens voorbij met die bloedhitte. Maar niet voordat er even flink noodweer over het land trok. Uh-huh. Van wat hebben er zaterdag op zondag volgens de laatste telling ruim 300.000 plaatsgevonden?
12: Ontladingen, bliksemontladingen.
5: Ja, dat is goed. Er waren echt extreem veel. Komt normaal gesproken hier niet voor. Vraag 4 dan. Het noodweer zorgde voor veel schade. Zo is de kap van een historische molen door de wind eraf geblazen. In welke plaats was dat?
12: Veldhoven.
5: Ja, dat is goed. De eigenaar van de molen wil zo snel mogelijk beginnen met het herstelwerkzaamheden. Gaan we naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
6: Als je als bedrijf waar je een product verkoopt, wat zo schadelijk is voor de volksgezondheid, als je op die manier die consultatie beïnvloedt, ja, dan vind ik dat gewoon meer dan onwenselijk.
12: De vraag, welk bedrijf?
5: Nee, wie is dit?
12: Oh, dat is die mevrouw uit Leiden, die longchirurg. Het gaat over Philip Morris. Nou, ik weet de naam niet.
5: Nee, het is ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sophie Hermans. Ja. En ze reageren inderdaad op het nieuws van Poot en NOS over de tabaksindustrie. Maar deze vraag kent de vervolgvraag. Wilt u de moeilijke vervolgvraag of de makkelijke?
12: Nee, de moeilijke.
5: De minister reageerde op het nieuws dat een tabaksgigant AI gebruikt om tegen een nieuwe strenge Europese tabakswet te ageren. Tabaksproducenten hebben al vaker gebruik gemaakt van AI. Zo waren er eerder 120.000 nep AI-reacties tegen een wetsvoorstel over vapes. In welk land speelde dit in 2024?
12: 2024? Ja. Volgens mij was het Nederland.
5: Nee, het was Engeland.
12: Oh.
5: Ja, de Britse krant The Mirror bracht toen aan het licht dat British American Tobacco dit deed.
12: Okay.
5: We gaan naar de hintsvraag. We gaan vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we?
8: 4.
24: Ik beloon mezelf in en met de extra tijd.
8: 3.
24: En zorgde er op het nippertje voor dat jullie toch op tijd naar bed konden.
12: Oostenrijk.
5: Voor 2 punten, als Oranje wint vannacht, dan treffen ze mij. En voor 1 punt, ik won met 1-0 van Zuid-Afrika. En dan komen we uit bij Canada of het Canadese voetbalelftal.
12: Oh, natuurlijk was Canada.
5: Elftal.
12: Ik had 2 landen door elkaar. Ja, sorry.
5: Ja, ik beloon mezelf in en met extra tijd. Dat land dan ook, denk ik, meteen beter was de hinsvraag voor 4 punten. Het was een gekke wedstrijd, Canada-Zuid-Afrika. Het publiek vond het maar saai en floot ook veel. Erik, je hebt 4 punten in de factor. Ik zou zeggen, knal in het kanon.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
5: Nederland ijvert in Europa voor een verbod op kauwgom waar wat in zit?
12: Plastic.
5: Ja, een museum in welk land is vandaag gratis omdat het stinkende penisplant in bloei staat? Noem maar wat. Een land.
12: Ik heb hem gehoord. Indonesië.
5: België. Wie bleef maar 600ste verwijderd van het Nederlands record op de 800 meter?
12: Femke Broedersbol.
5: Ja, het aantal meldingen van vergiftingen door wat voor medicatie is vorig jaar bijna verdubbeld.
12: Afslank.
5: Ja, vandaag wordt besloten of in welk stadion het Olympisch schaatsen gaat plaatsvinden.
12: Tialf.
5: Ja, Madonna verklapte bij Graham Norton dat ze jaloers was op wie, omdat ze nooit zo mooi zou worden.
12: Kylie Minogue.
5: Ja, dat was de hintsvraag, is ook goed. Vladimir Poetin heeft toegegeven dat Oekraïnse aanvallen zorgen voor wat voor tekorten.
12: Olie of brandstof.
5: Ja, wie leggen steeds vaker hoge dwangsommen op aan minderjarigen?
12: Rechters of openbaar ministerie.
5: Gemeente, wie won na 15 jaar profwielrennen eindelijk een wegwedstrijd en nog wel het NK?
12: Kelderman.
5: Ja, hoe heet de Servische president die nu toch is opgestapt?
12: Precies.
5: Ja, dat was ook goed. Dus even kijken, Erik, we komen uit op 8 vragen goed, 32 punten in totaal. 4 punten de factor. Niet heel erg tevreden zelf, zie ik aan je.
12: Nee, ik was er hier 2 jaar terug. Toen zat ik, meen ik, op 63. Oh ja, en dat leverde toen een fles al even olie op. En dat nu wordt een flesje water, vrees
5: ik. Ik vond het toch leuk dat je er weer was, Erik.
12: Ja, dank je wel voor de uitnodiging.
5: Dank Kenneth Manusama en dank Martijn Mulder voor jullie komst aan de studio. Sven, goedemorgen. Wie heb jij zo te gast?
27: Goedemorgen. Ik ga praten met Claudia van Zanten. Dat is de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met het gevangeniswezen in portefeuille. U kijkt mij aan, dat zeg ik.
28: Claudia van Brugge zei u. Van Brugge is het en u zei Van Zanten.
27: Oh nee, maar niet kwalijk. Van Zanten is van de BBB. Claudia van Brugge is dus mijn gast.
29: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Radio 1.
7: het NOS-journaal.
9: Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Seinen en wissels kunnen niet worden bediend. Dat komt door een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS verwacht dat de problemen tot na middernacht duren. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij de kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jette. Hij had daarover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jette dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. En minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd krijgen van gemeenten steeds vaker dwangsommen opgelegd, blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De boete moet voorkomen dat jongeren nog eens de fout ingaan, maar het is onduidelijk of de maatregel werkt.
10: ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog zo'n 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files veroorzaken niet al te veel vertraging, hooguit 10 minuten. Toch zien we wel wat uitzonderingen op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Ochten en Andelst ook een kwartier oponthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
13: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
27: Dames en heren, goedemorgen. Het kabinet komt in de benen om de druk op het gevangeniswezen te lijf te gaan. Cellentekorten, oude afgeleefde gevangenissen en een tekort aan cipiers zorgen voor onhoudbare toestanden. En dus gaat de gesloten gevangenis in Almere weer open. Kunnen sommige gevangenen eerder naar buiten met een enkelband. En ontkomt het kabinet er ook niet aan om gedetineerden een paar weken eerder vrij te laten dan de straf die iemand uitzit voorschrijft. Niks doen is geen optie. Volgens een recente samenraming stevenen we af op een cellentekort van 1700. Over 4,5 jaar. Al verantwoordelijk bewindspersoon is Claudia van Bruggen. Die is staatssecretaris van Rechtsbescherming en Gevangeniswezen. In de volksmond gewoon staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
27: U komt zelf uit het gevangeniswezen. Niet dat u vast hebt gezeten, maar u gaf leiding aan penitentiaire inrichtingen en tbs-klinieken.
14: Klopt.
27: Hoe vaak hebt u zelf in het verleden aan de bel getrokken van jongens, dit gaat helemaal verkeerd?
14: Nou, dat doe je natuurlijk doorlopend. Omdat je wel in de gaten hebt, de druk loopt op. En tegelijkertijd, ja, je bent ook gewoon elke dag aan het werken. En het werken in de gevangenis en bij een tbs-kliniek is ook gewoon fantastisch.
27: Nou zit u in de ongelukkige omstandigheid dat u staatssecretaris bent en dat u dus dezelfde bent, staatsrechtelijk gezien, als al uw voorgangers.
14: Nou, u noemt het ongelukkig en tegelijkertijd ben ik heel gelukkig met deze rol, want ik neem die praktijkervaring mee en het helpt me enorm elke dag.
27: Maar u bent dus dezelfde als uw voorgangers. Hebt u er een puinhoop van gemaakt?
14: Nou, ik denk ten dele. We hebben natuurlijk wel opgelet in het gevangeniswezen, omdat een aantal zaken overkomt je. Hè? Ik bedoel, wetswijzigingen, daar heb je ook gewoon maar naar te verhouden.
27: Ja.
14: En tegelijkertijd, ja, als we zien, en daar is het gevangeniswezen ook altijd tegen in opstand gekomen, als er gevangenissen gesloten worden, ja, dan betekent dat natuurlijk vaak wel iets voor uiteindelijk. Waar moeten deze gedetineerden dan heen? Nou, in die situatie zitten we nu in.
27: Daar moeten we over praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Als we met z'n allen langer gaan straffen, zitten mensen dan ook langer in de gevangenis?
14: Ja, in feite wel. Hè. Dus dat zie je nu wel natuurlijk. En zeker ook omdat we de georganiseerde misdaad strenger zijn gaan bestraffen, harder zijn gaan aanpakken.
27: Ja.
14: In combinatie met de wet straffen en beschermen, dus de voorwaardelijke invrijheidstelling, waar je nog maar de laatste 2 jaar van je straf eigenlijk kunt gaan oefenen met reïntegratie.
27: Ja.
14: Zie je dat het effect is dat mensen langer in detentie verblijven.
27: Juist. Dus als we langer gaan straffen, kun je ervan uitgaan dat mensen langer in de gevangenis zitten en dat als er meer bij komen, dat je dus ook meer cellen nodig hebt.
14: Nou, dat is een hele goede optelsom inderdaad.
27: Dat zijn de wetten van de logica, toch?
14: Ja, dat lijkt zo, ja.
27: Waarom hebben we dan de afgelopen 10 jaar, 15 jaar... allemaal gevangenissen gesloten, terwijl we tegelijkertijd strenger zijn gaan straffen?
14: Ja, dat is een ingewikkelde combinatie. Die zie ik natuurlijk zelf nu ook. We zien dat de ramingen, zoals dat dan heet, ten aanzien van de opleggingen, dus de straffen die door rechters worden opgelegd, of waar het OM zich ook dagelijks mee bezighoudt, dat dat zijn effect heeft in de keten.
27: Ja, maar dat is natuurlijk vanwege de wetten die de politiek zelf maakt. De wet toetst de politiek in die zin, namelijk de wetgever, die vaststelt welke minimumstraf op welk delict staat.
28: Zeker, zeker. En ten dele is het natuurlijk ook waar dat we dat zien. Hè? Dus dat we zien dat die capaciteit dan onvoldoende blijkt nu. Als ik de raming van december 25 ten opzichte van nu naast elkaar leg, dan zie ik dat die van 800 naar 1700 plekken tekort in 2031 gaat.
27: Ja, dus dat stond in die raming. 1700 cellen tekort.
28: Klopt.
27: Dat is over 4,5 jaar.
28: Klopt.
27: Ja. Komen we zo meteen nog over te spreken over uw plannen en hoe zich die dan verhouden tot deze tekorten. Maar als je nou ziet dat we langer gaan straffen, dat we dus eigenlijk meer celcapaciteit nodig hebben en dat we 26 gevangenissen hebben gesloten de afgelopen jaar. Terwijl ik me de discussie in de jaren 90 echt nog goed kan herinneren dat de gevangenissen bijgebouwd moesten worden. Bijbouwen. Hadden we uiteindelijk voor elkaar, gingen ze weer sluiten.
28: Ja, het ingewikkelde is wel, en dat is een beetje het eendimensionale van hoe we naar straffen kijken. Dus als we zeggen, we willen straffen en iedereen moet achter de tralies van de lengte van de straf, dag 1 tot dag X. Hmm. Ja, dat kan. En dat is waar je die ramingen ook op baseert. Dat is ook waar die tekorten nu uit blijken.
27: Ja.
28: Hoe ik graag kijk is naar hoe straffen wij eigenlijk in Nederland. En de manier van uiteindelijk weer terugkomen in de samenleving. Want het is ook een zekerheid dat deze mensen niet voor de rest van hun leven achter de tralies zullen zitten. Hoe brengen we ze eigenlijk weer terug naar de samenleving?
27: En dat zegt u, dat is een vrij optimistisch verhaal. Maar uit de recidivecijfers blijkt dat 1 op 2 toch weer snel binnen zit.
28: Nou ja, en uit recidivecijfers blijkt ook dat die recidive, dus de terugval in strafbaar gedrag, dat die minder hoog zijn als mensen vaker werkverlof hebben gehad. Dus je ziet dat er een aantal knoppen zijn waar je aan kunt draaien. En een van die knoppen is, ja, kunnen we zorgen dat je eigenlijk beter terug kan komen dan dat je erin kwam?
27: Ja.
28: Ja, en dat betekent dat de recidive naar beneden kan gaan.
27: Maar hoe kan het nou dat we in de jaren 90 met z'n allen zijn gaan bouwen? Het ging in die tijd, als het ging om de portefeuille justitie, vooral over cellentekort en over meer blauw op straat. Dat waren de twee kernbegrippen toen. Dan gingen we die gevangenissen bouwen en dan stonden die er uiteindelijk. Waarom hebben we ze in godsnaam weer gesloten toen dan?
28: Toen was er blijkbaar geen behoefte aan die hoge capaciteit. He, dus toen hebben we.
27: Maar dat was maar een paar jaar nadat we ze met stoom en kokend water uit de grond hebben gestampt.
28: Ja, dat is ook pijnlijk. Dat is ook pijnlijk. En dat zie ik natuurlijk nu ook. Dat zie ik bijvoorbeeld doordat ik de PI Almere weer ga openen.
27: Ja.
28: Doordat je ziet dat je eigenlijk die capaciteit nu wel nodig hebt.
27: PI staat voor penitentiaire inrichting, ja, gevangenis in de volksmond.
28: Ja, ja, ja, de gevangenis.
27: Ja, die was gebouwd, die is nog niet eens zo oud. En die is vrij snel weer gesloten ook. Daar kunnen er 320 in, hè?
28: Klopt, kunnen 320 gedetineerden in.
27: Ja, hebt u daar dan ook het beveiligingspersoneel, dus de cipiers voor?
28: Je hebt eigenlijk alles daarvoor nodig. Dus je hebt penitentiaire inrichtingswerkers nodig, je hebt de beveiligers nodig, je hebt de case managers nodig die begeleiden terug naar uiteindelijk weer de samenleving. Ja. Dus je hebt daar gewoon ook weer heel veel mensen voor nodig.
27: Ja, en wanneer kan die gevangenis open eigenlijk?
28: Uiteindelijk, als je zegt, we gaan het aan de hand van, laten we zeggen, het regime doen zoals het was, 2033. Als je zegt, we willen daar bijvoorbeeld een beperkt beveiligder afdeling inrichten. We willen kijken of we daar op een andere manier al eerder van die capaciteit gebruik kunnen maken. Ja, dan ben ik er nog niet zo zeker van dat dat echt pas 2033 hoeft te zijn. Ja. Maar daar moeten de, laten we zeggen, de vastgoedmannen ook maar iets van en vrouwen ook maar iets
27: 2033 van. Is over 7 jaar en over 4,5 jaar hebt u 1700 cellen tekort.
28: Ja, en ik ben ook ondertussen ontzettend veel aan het renoveren, want de bestaande capaciteit, en dat is nog een extra ingewikkeldheid die erbij komt, daar zie je ook dat als we daar niet op tijd nu ingrijpen, dat er 3000 plekken nog weer uit de sterkte vallen.
27: Ja.
28: Ja, ik zie dat dagelijks bijvoorbeeld doordat we vorige week met die enorme hitte gewoon gedetineerden hebben moeten verplaatsen.
27: Uit Vught naar het westen van het land.
28: Ja, naar het westen van het land. Je ziet het ook dat er bijvoorbeeld waterschade is. Op het moment dat iedereen daar een ventilator aanzet, dan klapt de stroom eruit. Dus de renovaties zijn echt heel erg nodig.
27: Ja.
28: Dus en die 1700 plekken tekort en die 3000 die straks uit de sterkte gaan als we alles gaan renoveren. Ja, en dat is een enorme klus, dus ik moet aan alle knoppen draaien.
27: Zit u al in een zelfhulpgroepje op het departement samen met Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie?
28: Wij hebben veelvuldig contact over van alles en nog wat waar we hulp bij kunnen gebruiken, maar eigenlijk gaat dit wel hartstikke goed voor ons beiden.
27: Ja?
28: Ja, zeker.
27: En dat begint dan niet met, ik ben Claudia en ik heb nog steeds een tekort. En dan zegt hij, ik ben Bart en ik heb ook nog steeds een tekort.
28: Nee, want weet je, en ik denk dat dat wel iets is wat we binnen dit hele kabinet goed doen, is dat we kijken, wat zijn de mogelijkheden.
27: Ja. Nou, ik trek de vergelijking, omdat dit natuurlijk heel erg lijkt op de yo-yo of de golfbeweging of de sinusbeweging, of hoe je hem ook wilt beschrijven. Zoals die bij de asielproblematiek in de keten zich afspeelt. Namelijk, dan is er weer een tekort, dan is er weer een overschot, als er een overschot is, gaan we het weer met z'n allen sluiten. En dan blijkt dat vervolgens weer te rigoureus te zijn geweest en is er weer een tekort. Eigenlijk is dat precies dezelfde beweging als in het gevangeniswezen, niet?
28: Ja, het gevangeniswezen is heel erg ook zoeken naar, ik noem het altijd maar, zeg maar, maatschappelijk draagvlak voor mensen die gestraft moeten worden. Dus op een gegeven moment wil je heel graag dat mensen ook weer veilig terug kunnen keren naar de samenleving. Een deel van de capaciteit die nu echt op slot zit, dat zit bij TBS-klinieken. Dat komt omdat er eigenlijk geen woonplekken zijn voor TBS-gestelden die uiteindelijk weer terug moeten keren in de samenleving. We zijn wat risico-averser geworden met elkaar. Dus het ingewikkelde is ook dat als je plekken zoekt in een woonwijk voor bijvoorbeeld TBS'ers die nog forensische zorg nodig hebben, ja, dan is dat een maatschappelijke discussie die je bijna met elkaar aan moet gaan. Terwijl de vanzelfsprekendheid dat die plekken er waren, vroeger ook groter was.
27: Ja, en als de TBS-instellingen vol blijven zitten, dan worden mensen die een maatregel opgelegd hebben gekregen door de rechter, zoals TBS officieel heet, in de gevangenis gezet.
28: Exact. Ja, die blijven daar vaak in. Je hebt vaak combinatiestraffen. Dus mensen krijgen eerst een gevangenisstraf en vervolgens een behandeling, een TBS-behandeling. Ja, en je ziet dat er nu bijna 300 gedetineerden wachten in de gevangenis. Hun straf zit er in feite op. Maar die zijn klaar om naar een TBS-kliniek te gaan. En die plekken die hebben we niet.
27: Dus daar zijn ook tekorten. Dus overal zijn tekorten aan plekken.
28: Zeker. Overal zijn tekorten aan plekken. En uiteindelijk is daar de knop het grootst door te werken aan woonplekken voor TBS-gestelden. Nou, ja. Het mooie is dat in de nieuwe wet regie op de volkshuisvesting er ook ruimte ontstaat voor woonplekken voor mensen die nog zorg nodig hebben, bijvoorbeeld ook forensische zorg. Ja, ja. Dat gaat enorm helpen in die doorstroom, waardoor ik ook weer ruimte krijg in de gevangenissen, zodat de TBS-gestelden tijdig kunnen doorstromen. Ja, en dan probeer je ook maar weer een knopje om aan te draaien, die hele capaciteit die we nu het hoofd moeten bieden, om die op te lossen.
27: Nou bent u binnen het kabinet een bijzondere vrouw.
28: Dat is mij nog niet eerder verteld.
27: U wilde namelijk geen extra geld bij.
28: Ja, dat klopt, ja.
27: Dan bent u dus wel ongeveer de enige.
28: Ja, nou, dat klopt. Ik ben er ook heel stellig in. Ik vind dit ook echt een kans. Natuurlijk zie je, kijk, er is een rekensom gemaakt.
27: Ja, laten we die even maken. U krijgt 100 miljoen van dit kabinet, staat dit coalitieakkoord. Uw voorganger, Koen Radi, heeft er nog 50 miljoen bijgeplust. Dus u hebt 150 miljoen om dit probleem te lijf te gaan. Wat er nodig is alleen al voor de renovatie van de gevangenissen is 350 miljoen. En het dubbele om de hele keten op orde te krijgen. Nou, dan zou ik zeggen, ik ga toch echt even naar Ilko Heen en vragen om extra geld. Waarom doet u dat niet?
28: Nou, kijk, dat klopt als we blijven denken op de traditionele manier van straffen. En van mensen, wat ik zei, van de eerste dag tot de laatste dag achter de tralies. Terwijl ik geloof heel erg in tijdig en eerder, wat u ook in het actieplan leest, tijdig en eerder bezig met de reïntegratie. Ja. Waardoor iemand eerder en beter klaar is voor een terugkomen in de samenleving, waardoor je dus ook de kans op terugval verkleint. Uiteindelijk wil ik natuurlijk zo iemand helemaal niet terugzien in de gevangenis.
27: Laten we dan even naar dat actieplan kijken. Want daar staat een aantal dingen in. Eén is dus die inrichting in Almere, de gevangenis in Almere. Daarvan zegt u zelf, als we het hele spoorboekje volgen, dan kan dat ding pas in 2033 open. Dat is eigenlijk te laat.
28: Ja, dat duurt heel lang. Dat soort projecten, dat duurt ontzettend lang.
27: Maar daar bent u dus op korte termijn niet mee geholpen.
28: Nou ja, dat weten we dus nog niet. Omdat het ook zo kan zijn dat als je daar niet dat hoge beveiligingsniveau hebt, of dat je zegt, dat kan ook een beperkt beveiligde afdeling worden, dan ben je misschien wel eerder klaar. Dat wordt nu in kaart gebracht. Ook in relatie tot al die verschillende andere renovaties die plaatsvinden. Omdat je eigenlijk ook moet gaan schuiven met die capaciteit.
27: Goed. 150 miljoen hebt u. De opening van die gevangenis in Almere, als ik het goed heb gelezen in de lijvige bijlagen, kost jaarlijks 60 miljoen. Dan blijft er dus 90 miljoen over. En die 90 miljoen moet dus eigenlijk helemaal in de renovatie. Want als u dat niet doet, verliest u straks 3000 cellen.
28: Klopt, klopt. Ja, ja, dus dat is voor mij ook een hele belangrijke. Omdat ik zie, en wat ik zei, dat gaat over de veiligheid van de medewerkers binnen DJI ook. Op het moment dat er stroomuitval is. Op het moment dat er, want dan kunnen er gewoon de deuren niet meer open en dicht.
27: Ja.
28: Op het moment dat er sprake is van wateroverlast. Waardoor een groep patiënten op een TBS-kliniek verplaatst moet worden. Die ernstige persoonlijkheidsproblematiek heeft.
27: Of er komt een systeemplafond naar beneden. Allemaal van dat soort dingen.
28: Het zijn
27: die
28: allemaal
27: hebben
28: situaties. Ja, wat ik merkte. Kijk, ik heb natuurlijk een aantal jaar in de gevangenis gewerkt. In die tijd was ook de capaciteit, dus de druk, laten we zeggen, was 95%. De bezetting, moet ik zeggen. Dan had je altijd de ruimte om nog even te wisselen met een bed, noemden we dat. Hè? Dus als er ergens,
27: en er waren meer cipiers.
28: Ja, er waren ook meer mee. Nou, wellicht. Ik denk niet eens dat dat per se de oplossing hoeft te zijn. Maar ik weet wel dat je toen makkelijker of eenvoudiger de druk van een afdeling af kon halen. We zitten nu op 99%. Elk bed is gevuld.
7: Ja.
28: Ja, dat is de max voor mij. Hè. We zien ook wat er in ons omringende landen gebeurt. Daar zijn ze boven de 100% gegaan. Dat is voor mij een onacceptabele situatie. En dus moet ik aan alle andere knoppen draaien om te zorgen dat het veilig blijft werken.
7: Maar renovatie is dus wel een van de sleutels. Want anders verlies je weer heel veel capaciteit.
28: Absoluut.
7: Als u 350 miljoen nodig hebt en u hebt er eigenlijk maar 90 jaarlijks, dan weten we dat u een derde tekort komt zo'n beetje.
28: Nou, we gaan dat in de tijd heel goed wegzetten. Dus je kijkt van waar moet het echt nu, morgen bij wijze van, omdat het daar anders echt heel erg onveilig wordt.
7: Ja.
28: En waar kunnen we misschien een jaar later beginnen? Dat zijn ook de gesprekken met het Rijksvastgoedbedrijf, zoals dat dan natuurlijk verantwoordelijk is voor al die verschillende renovaties. Om goed te kijken, nou bijna per maand, wat kan er dan wel of niet nu aan renovaties worden uitgezet en opgestart?
7: Dan wilt u dus mensen ook sneller laten reïntegreren. Dat zei u net, hè, want dan is de kans op recidive neemt af.
28: Ja.
7: Dus dat betekent met de enkelband werk zoeken of een opleiding gaan doen, toch? In de praktische zin?
28: Zeker, ja.
7: Ja? Je ziet ze ook wel eens in een pretpark zitten met een enkelband, of is dat de bedoeling ook?
28: Dat zou kunnen. Ik weet niet, ik heb dat zelf nog nooit zo gezien.
7: Collega van mij laatst, ja.
28: Nou, ik heb zelf wel eens een enkelband gedragen, dus het zou zomaar iemand kunnen zijn die
7: u
28: net
7: hebt
28: als
7: zelf
28: ik
7: wel eens een enkelband gedragen?
28: Ja, dat is, heb ik een week gedaan om te ervaren hoe dat was.
7: Wat
28: nou,
7: had u
28: ik
7: gedaan?
28: Kan u vertellen, dat is ook best wel een inbreuk. Omdat je weet dat je gevolgd wordt namelijk. Hè. Dus de reclassering kijkt mee met iedere stap die je zet.
7: Ja.
28: En op het moment dat je zo'n enkelband hebt, dan heb je ook een programma. Dus je hebt bijvoorbeeld, ik zeg even wat, tussen 2 en 5 in de middag mag je naar buiten. De rest van de dag ben je gewoon thuis.
7: Ja.
28: En je mag naar de gemeente om te zorgen dat je het over je schulden gaat hebben. Je mag naar school om te kijken of je nog in kunt schrijven voor het tentamen wat je toen eens een keer had moeten doen.
7: Ja.
28: En we gaan zorgen dat je je inschrijft bij het uitzendbureau omdat je werk nodig hebt. Dus even een voorbeeld. Hè. Dat is niet het vaste programma. Juist om te zorgen dat het niet lijkt alsof iemand even met een enkelband zomaar kan blijven doen wat hij deed.
7: Ja.
28: Dat is niet de inzet van een enkelband.
7: Maar diegene moet dan wel in de gevangenis slapen?
28: Diegene moet in de gevangenis slapen, ja.
7: Dan heb je dus die cel nog steeds voor diezelfde gevangenen nodig?
28: Die cel heb je nog nodig, maar de mensen die bij DJI werken, die kun je op een andere manier inzetten. Dus
7: want die hoeven niet de hele dag voor de deur te staan.
28: Die gaan niet de hele dag dan voor de deur staan, begeleiden naar de arbeid, wat allemaal dan op die plek zelf.
7: Dus dat is eigenlijk meer een maatregel voor het personeelstekort dan voor het cellentekort als zodanig, want die cel blijf je nodig hebben.
28: Klopt.
7: Ja.
28: Klopt. Wat we wel gaan doen is natuurlijk uitbreiden ook van beperkt beveiligde afdelingen.
7: Mm-hmm.
28: Dat zijn ook hele goede locaties waar deze mensen dan zouden kunnen gaan wonen.
7: Ja, dat zijn de minder zware gevallen, om het maar zo te zeggen. Hè? Ja. Dus mensen die minder erge dingen hebben gedaan. Geen geweld, geen zedenzaken. Dat allemaal niet. Dus dan gaat het meer om diefstal, toch? Dat soort.
28: Nou, we kijken wel heel erg risicogestuurd, hoor. Dus ik zou dat. U noemt wat delicten die daarvoor aanleiding kunnen zijn. Dat klopt. Er zijn een aantal uitgesloten. Maar de ene, ik zeg maar, de ene dief is de andere niet. Dus als er nog zoveel risico om iemand heen zit, dat het nog niet geschikt is om diegene overdag al naar buiten te laten gaan met een enkelband. En zo kijken de professionals. Dan doen we dat natuurlijk niet.
7: Maar goed, u schrijft ook in die bijlage en in de brief dat het rechtsgevoel ook belangrijk is. Dus dat mensen moeten toch ook ervaren dat als je iets verkeerd doet in de samenleving en je niet houdt aan de wet, dat daar een straf tegenover staat. Zeker als je het slachtoffer bent van een gedetineerde. Dan zit je in datzelfde pretpark waar ik het net over had, en dan zie je opeens de gedetineerde van wie jij het slachtoffer bent. Hoe verhoudt zich dat tot het rechtsgevoel?
28: Nou, u zegt nu wel heel veel dingen tegelijk en dat begrijp ik ook goed. Kijk, even die situatie van de gedetineerde in het park. Op het moment dat die een enkelband heeft, dan kan aan de andere kant reclassering als slachtoffer ook een slachtofferdevice geven. Dus als je dan met elkaar afspreekt, ik wil graag een seintje krijgen op het moment dat ik binnen 1 kilometer van mijn, laten we zeggen, dader ben.
7: Ja.
28: Dat heeft dan niks met het oorspronkelijke gebiedsverbod te maken bijvoorbeeld, maar dat is omdat je gewoon allebei naar dezelfde plek gaat.
7: Maar mensen met een gebiedsverbod krijgen we vermoedelijk niet zo snel een enkelband, toch? Wel?
28: Dat is
7: een. Zou kunnen.
28: Zeker, ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Ja,
7: ja oké, maar dan krijgt het slachtoffer dus een waarschuwing. Maar goed, dat is dan om te voorkomen dat je elkaar tegenkomt.
28: Ja,
7: het gaat mij om het rechtsgevoel.
28: De aanvulling die ik wil maken, kijk, het rechtsgevoel nu wordt enorm getart, omdat we een heel groot aantal mensen die veroordeeld zijn niet oproepen om hun straf uit te zitten. Dat zijn er zomaar 6300 op dit moment. Hè. Dat zijn de zelfmelders en de arrestanten, noemen we dat.
27: Ja.
28: Dat zijn groepen gedetineerden die we eigenlijk, waarvan de rechter heeft gezegd, ja, jij zou in de gevangenis moeten zitten. En dat is gewoon geen plek, dus we laten jou nu nog even thuis. En van die groep zien we dat een aantal gewoon de straf ook lijkt te verjaren. Nou, ja. Dat zijn natuurlijk allemaal situaties. Dat tart het rechtsgevoel nog veel erger dan dat je in ieder geval ziet dat iemand zijn straf uitzit. Ja. Dus daar moet ik echt mee aan de slag. En dat is mijn grootste motivatie. Want die straffeloosheid zorgt eigenlijk voor het niet meer geloven in de rechtsstaat die we met elkaar zijn.
27: Hebt u vaak contact met David van Wil, de minister, onder wie u resideert?
28: Ja, ik heb heel veel contact met David van Wil.
27: Zegt u wel eens tegen hem, joh, niet de hele tijd zwaarder gaan straffen, want dan heb ik een nog groter tekort?
28: We hebben het hier uitgebreid over. Dat komt ook. Daar zijn we natuurlijk ook door opgeroepen door de Algemene Rekenkamer. Die heeft gezegd, die strafrechtketen, daar moeten jullie mee aan de slag. Nou, dat zijn we dus ook aan het doen.
27: Ik vraag het omdat het ANP meldt dat wie na een patroon van aanhoudend huiselijk geweld zijn of haar partner dood, kan daarvoor een zwaardere straf krijgen. Rechters kunnen nu ook maximaal 25 jaar celstraf opleggen. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid wil dat verhogen naar maximaal 30 jaar of levenslang.
28: Ja, dat zijn situaties waar je goed naar moet kijken. Van is dit nou, laten we zeggen, een delict waarvan wij, maar ook de samenleving vindt, daar straffen we nu te soft.
27: Ja.
28: Dat kan. Hm. Maar dat betekent wel dat het in de uitvoering zijn effect heeft. Nou, daar is denk ik onvoldoende rekening mee gehouden in het verleden.
27: Ja.
28: Wij zitten nu in deze situatie. Dus dit gesprek hebben wij actief met elkaar. Wat betekent dat voor de uitvoering? En daarom ben ik ook zo blij dat we juist met dat heet een deltaplan strafrechtketen aan de slag gaan.
27: Alles is een deltaplan tegenwoordig.
28: Dit is het zeker. Omdat we zien dat het effect van wat.
27: Uit welke taskforce komt die? Zeg je dan vaak dan even bij?
28: Geen taskforce deze keer. Nee.
27: Oké, goed. Nee. Een deltaplan.
28: Nou, we zijn er opgeroepen door de Kamer in dit geval.
27: Ja, en de Kamer is de baas, hè?
28: Zeker, en dat zijn ook de gesprekken die ik de afgelopen periode natuurlijk gevoerd heb. Want ja, als het gaat over veiligheid, iedereen heeft hier een gevoel bij en iedereen vindt hier wat van. En daar moet je ook echt goed naar luisteren.
27: Juist. Dan is er nog iets anders waar we het over moeten hebben. En dat is het heenzenden van gedetineerden voordat de straf er helemaal op zit. Vroeger ging je na 2/3 van je straf naar huis. Dat is strenger geworden. Hè? Je mag maximaal 2 jaar eerder naar huis. Maar nu is er vanwege dat celtekort nog een andere maatregel. Uw voorganger begon daar al mee. Gedetineerden voor het einde van hun straf 2 weken eerder naar huis. Dat staat ook op gespannen voet met het rechtsgevoel natuurlijk, toch?
28: Absoluut, absoluut. Het heet een noodmaatregel, een noodventiel noemen we dat. Nou, dat geeft al aan, dat is echt alleen maar omdat het moet.
27: Ja.
28: Maar ik wil daar natuurlijk ook zo snel mogelijk van af. Omdat 2 weken eerder heen zenden, ja, dat betekent dus wel dat uiteindelijk je de straf niet helemaal hebt uitgezeten. Dan heb ik liever dat je in die laatste fase met je enkelband nog bezig bent met je reïntegratie. En dat is waar we nu op richten.
27: Ja, behalve dat je dan dus geen extra celcapaciteit hebt, want je moet nog wel achter tralies pitten.
28: Klopt.
27: Ja. Dan hebben we ook nog de zelfmelders. Dat zijn mensen die dus een lichter vergrijp hebben begaan en door de rechter zijn veroordeeld tot een korte gevangenisstraf en zich na verloop van tijd zelf moeten melden bij de gevangenis.
28: Ja.
27: Maar daar is vaak geen plek voor van die mensen. De oude gevangenis in Scheveningen zat een ziekenhuis bij, dateert uit de vorige eeuw, is helemaal gerenoveerd. Daar is ruimte voor wat dit soort mensen betreft.
28: Ja.
27: Het gaat om 6000 mensen die staan te wachten. En een deel van die straf dreigt dit jaar te verjaren. Hoeveel dreigen te verjaren dit jaar?
28: Een heel specifiek aantal wil ik eigenlijk niet op uitkomen, omdat ik een mooie kans zie om deze mensen juist nog wel hun straf uit te laten zitten. Namelijk door ze wel ook met een enkelband die straf op te leggen.
27: Ja.
28: Kijk, we moeten gewoon kijken naar alle mogelijke manieren om te zorgen dat als je in Nederland een straf opgelegd krijgt, dat je hem ook daadwerkelijk ervaart en uitzit.
27: Ja.
28: En dat uitzitten, dat kan ook heel goed zijn met een enkelband. Daar zijn we ook door de Kamer toe opgeroepen met een motie. En ik vind dat eigenlijk wel een hele relevante, omdat we daarin ook zien, ja, dan doen we in ieder geval iets.
27: Ja.
28: En dat betekent wel dat op het moment dat jij in Nederland een straf krijgt, dat je het ook zult ervaren. En zeker de zelfmelders, die ook gewoon aan de poorten staan. Ja, natuurlijk gaan we zorgen dat jij een straf krijgt.
27: Over rechtsgevoel gesproken, we lazen afgelopen vrijdag in NRC Handelsblad een verhaal over particuliere beveiligers die mensen op festivals aanhouden als ze drugs bij zich hebben. Dan moeten ze een boete betalen, anders wordt de politie gebeld. Dit ligt natuurlijk strikt genomen bij de minister. Ik kan me voorstellen dat hier kamervragen over zijn. Is de minister in huis eigenlijk morgen om die kamervragen tijdens het vragenuurtje te beantwoorden?
28: Ik neem morgen de minister waar.
27: Nou, dan kunnen we het erover hebben. Want het zou zomaar kunnen dat hier kamervragen over gesteld. Dit staat
7: dit niet gespannen op gespannen verhouding met überhaupt de rechtsstaat? Dat particulieren, dan kan iedereen een uniform aantrekken en geld gaan vorderen van mensen.
28: Ja, dat is natuurlijk. Dat is een hele bijzondere situatie. Ik zou me erin moeten verdiepen. En dat doe ik dan ook zeker op het moment dat het nodig is met een mondeling vraaguur of wanneer dan ook. Om te kijken wat hier precies aan de hand is.
7: Ja.
28: Maar het belangrijkste is volgens mij dat we leven in een rechtsstaat. En de geweldsmonopolie ligt bij de politie. Daar zijn we altijd heel strikt en zuiver in. Ja. En het ingewikkelde is wel dat als we met particuliere bedrijven samenwerken en zij hun eigen, laten we zeggen, rechtsgevoel erop loslaten, dat we dan ook zorgvuldig moeten kijken of dat wel helemaal de bedoeling is.
7: U zit hier met al die problemen die u hebt tamelijk vrolijk tegenover mij. Is het een leuke baan eigenlijk met al die ellende?
28: Ja, het is een leuke baan. Ja,
7: ook als je voortdurend het gevoel hebt dat je in een moeras zit en dat je de problemen niet opgelost krijgt?
28: Nou, ik vind het zo mooi dat ik ervaar. Ik zit hier natuurlijk nu iets meer dan 3 maanden in deze rol als staatssecretaris. Dan ben ik ontzettend blij dat ik uit het veld kom. Dat ik de ervaring vanuit het gevangeniswezen en de TBS-kliniek meeneem. Dat ik ook weet, precies weet welke medewerkers zijn het. Hoe is nou de gemiddelde gedetineerde als hij een uurtje mag luchten en dat uurtje dat wordt afgekalfd? Wat hebben patiënten nodig in een TBS-kliniek? Het helpt me enorm.
7: U hebt met de poot in het bluswater gestaan, zoals Zeker. Dat dan heet. Ja. Maar dan kent u ook die cipiers, dus het gevangenispersoneel. En daar is ook een tekort. Ik geloof dat er nu meer binnenkomen dan eruit gaan. Maar tenminste, als ik de cijfers goed heb begrepen. Maar daar hoor je wel voortdurend zorg. Het zijn jonge mensen, die moeten nog worden opgeleid. Er gebeuren tegenwoordig dingen in de gevangenis die we vroeger nooit zouden doen. Stonden we met 4 op een afdeling en nu soms met 1. Werkdruk is onaanvaardbaar hoog. Maakt u zich daar ook zorgen over?
28: Ja, ik maak me zorgen over de werkomstandigheden, omdat het belangrijk is dat je het leuk en veilig hebt op je werk.
7: Ja.
28: Dat is ook waar we bij DEI natuurlijk elke dag aan werken. Zorgen dat het veilig is. Dat betekent dat er genoeg mensen moeten zijn. En waar we naar kijken is, zeker binnen het hele veiligheidsdomein, er worden mensen geworven voor defensie, er worden mensen geworven voor de politie, er worden mensen geworven voor DEI. Op het moment dat je nou bij 1 van die 3 ofwel uitgekeken bent of afgewezen wordt of het niet meer naar je zin hebt, kunnen we dan zorgen dat je binnen dat veiligheidsdomein blijft. Nou, dat is ook van 1 van die dingen in dat actieplan.
7: Dus een soort banenpool in de veiligheidssector van de overheid.
28: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Omdat je eigenlijk wel ziet, dit zijn mensen die heel graag binnen dat veiligheidsdomein willen werken. Laten we ze dan echt ook daarbinnen houden.
7: Ja.
28: En daar moeten we dus juist ook met de tekorten die je ziet bij defensie en ook de uitdagingen bij de politie, moeten we kijken hoe we elkaar daarin kunnen versterken.
7: Juist, en je hebt die personeelsleden natuurlijk wel nodig, anders kan ook een nieuwe gevangenis niet open. Claudia van Brug, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat Suzanne Bosman verder met 1 Vandaag. Ik wens u een hele prettige middag. Tot
11: morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
15: En weet nog meer.
11: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
15: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
11: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
15: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
20: Wie? Ik?
19: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
20: Echt waar?
19: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
20: Dat is stoer van mij.
19: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
20: Woehoe!
19: Op sunweb.nl.
21: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
22: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
21: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
29: Welkom in de wereld van food.
0: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Susanne Bosman. Goedemiddag. De pleegzorg staat onder druk. Er zijn al te weinig plekken voor kinderen die dringend een plek in een veilig gezin nodig hebben. En nieuwe pleegouders melden zich nauwelijks aan. Sietske heeft de afgelopen jaren 38 kinderen over de vloer gehad. En op dit moment heeft ze 7 puberjongens in huis. En ze vindt het geweldig. Waarom? Dat vertelt ze zo in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Cindy Dijkers.
6: De oud-directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Birgit Donker, is vorig jaar ten onrechte ontslagen, oordeelt de rechter. Ze was even daarvoor al geschorst door de Raad van Toezicht. Volgens die toezichthouder was er sprake van sociale onveiligheid en een angstcultuur veroorzaakt door de directeur. Maar die verwijten waren onterecht, zegt de rechtbank nu. En daarom moet het museum Donker een schadevergoeding betalen van €400.000 en een rectificatie plaatsen. Aan de lijn is nu Birgit Donker, de oud-directeur van het museum. Mevrouw Donker, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Ja, wat dacht u vanochtend toen u deze uitspraak hoorde?
8: Nou, dit voelt als een enorme opluchting. Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting.
6: Ja, hij zegt inderdaad, de rechter zegt, de verwijten waren onterecht aan uw adres. Het was natuurlijk ook een lange nasleep. Hoe heeft u het afgelopen jaar beleefd dit?
8: Nou, het was een heel intensief jaar. En ik heb gelukkig veel steunbetuigingen gehad. Ook van mensen in het museum waar ik voor werkte. Maar het was ja ook een lang jaar vol onzekerheid. Een heel intensief jaar.
6: Uiteindelijk is dus nu die uitspraak gekomen. U krijgt een

0: hebt u het afgelopen jaar beleefd, dit?
1: Nou, het was een heel intensief jaar. En ik heb gelukkig veel steunbetuigingen gehad. Ook van mensen in het museum waar ik voor werkte. Maar het was ja ook een lang jaar vol onzekerheid. Een heel intensief jaar.
0: Uiteindelijk is dus nu die uitspraak gekomen. U krijgt een schadevergoeding en het museum moet ook een rectificatie plaatsen. Oplichting, zegt u. Hoe ziet het er nu verder voor u uit de komende tijd?
1: Nou ja, met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk. Want ik houd van de kunst en cultuur. En ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
0: Ja, bedankt in ieder geval voor de reactie van u. Nu de uitspraak er is. Birgit Donker, oud-directeur van het Nederlands Fotomuseum. Bedankt voor nu. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jette. Hij had daarvoor gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jette dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd, vertelt Mitchell Esagas van Black Archives, het cultureel centrum en archief in Amsterdam.
2: Er is veel besproken. We hebben gisteravond inderdaad in de Black Archives een constructief gesprek gehad tussen ongeveer 40 mensen uit verschillende lagen van de zwarte gemeenschap in Nederland. Over onze zorg dat er in onze ogen te weinig is gebeurd sinds de excuses zijn gemaakt voor het slavernijverleden en de doorwerking daarvan.
0: Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar organisaties zeggen dat er nu niet meer veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn in ieder geval wel positief over de toezeggingen die Jette nu heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones. Ook over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met die onbemenste systemen. Het zou ook goedkoper zijn volgens Defensie. Tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda rijden de hele dag geen treinen. Door een stroomstoring kunnen seinen en wissels niet worden bediend. De stroomstoring is het gevolg van een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS verwacht dat de problemen tot na middernacht duren. Dan gaan we nog naar het beroemde gras op Wimbledon. Daar gaat de eerste ronde vandaag beginnen. Met direct ook een Nederlander. Botik van de Zandschulp komt in actie. Voor ons ter plekke daar tenniscommentator Mark Brasser. Goedemiddag, Mark.
3: Goedemiddag.
0: Ja, direct van de Zandschulp dus al in actie. Heeft hij ook gunstig gelood?
3: Ja, hij heeft redelijk gunstig geloten. Van de Zandschulp staat op baan 7. Hij is inmiddels al aan het inspelen. En hij gaat zometeen spelen zijn eerste ronde partij tegen Alexander Kovacevic. Alexander moet je zeggen, het is een jong met Bosnisch-Servische achtergrond. Maar hij is echt geboren in New York, waar hij ook het tennis heeft geleerd in Central Park van zijn ouders. Eerder dit jaar speelde Van de Zandschulp ook tegen Kovacevic. Toen won Van de Zandschulp. Was weliswaar op gravel. Hè. Dit is gras, dus heel veel waarde moeten we daar ook niet aan hechten. En het was ook vooral een heel close wedstrijd. Uiteindelijk 7-6 in de derde set. Maar hier op Wimbledon hebben ze een systeem. Daar gooien ze van allerlei cijfertjes in. Dan roeren ze een paar keer en dan rolt er een percentage uit. Nou, dat systeem zegt dat Botik van de Zandschulp 54% kans heeft om deze partij te winnen.
0: Ja, van de Zandschulp dus. En later vandaag komt ook nog Jesper de Jong in actie op Wimbledon. Ja, hij was goed op Roland Garros. Hoe is hij op gras daar?
3: Nou, hij is niet zo goed op gras. En eigenlijk vindt hij dit maar een hinderlijke onderbreking van het gravelseizoen. Heeft na Roland Garros, terwijl iedereen naar gras ging, heeft hij gewoon op gravel is hij door blijven spelen. Heeft zelfs nog een challenger gewonnen in Italië. Daarna nog een gravel toernooi gespeeld. Hij neemt het gras niet zo heel serieus. Kan ook in zijn voordeel werken dat hij hier komt zonder verwachtingen. Maar zo zei hij tegen een verslaggever van ons toen we van de week bij hem waren. Gras is heel erg leuk om op te voetballen deze dagen. Het WK voetbal en niet zozeer om op te tennissen. Dus het is niet zijn favoriete ondergrond. Hij speelt tegen Rinki Hichikata. Die kennen we nog omdat hij hier vorig jaar in die finale stond van het dubbelspel samen met de Nederlander David Pell. Die Hichikata die kan dus goed op gras uit de voeten. En Jesper de Jong, ja, godzegen de grepen. Misschien zit het mee, misschien zit het tegen. We gaan het zien.
0: Dat gaan we later vandaag zien, Jesper de Jong. Maar eerst dus van de Zandschulp. We horen je door de hele pot heen, Mark. Tot zover in ieder geval. Bedankt voor nu. 6:26, het weer nog volop zon en ook wat wolkenvelden. 21 tot 27 graden vanmiddag. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen is het bewolkt en dan dezelfde temperaturen.
4: Sydney, dankjewel. Wijnand Zwaan is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Wijnand.
5: Goedemiddag, Suzanne. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door nu. Toch zien we wel een enkele uitzondering op de

0: A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Durgedam. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een stilgevallen auto. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven, een kwartier vertraging in 8 kilometer file. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen, tussen Elst en Bemmel, 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
7: Ozempic, dat kennen we, maar er verschijnen voortdurend nieuwe middelen die je zelf kunt inspuiten om slanker te worden. Niet zonder risico, want het aantal vergiftigingen daarmee neemt rap toe. En Lammert, er staat er weer een in bloei.
8: Ja, de penisplant laat zich weer in volle glorie zien. Ditmaal in België, waar de plant een geur van rottend vlees verspreidt. Ja, wat is er eigenlijk zo leuk aan de penisplant en hoe verzorg je hem nou het best? Vragen we zo aan een expert.
7: En nu, de koelkast is altijd leeg, maar het hart loopt over.
9: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
7: Het zijn vaak kleine dingen. Een kind dat een beetje begint te neurien of dat niet meer wegduikt onder de tafel bij een onverwachte handbeweging. Voor Sietske en Fred zijn dat de drijfveren om al 26 jaar pleegkinderen in huis te nemen. Het tekort aan pleeggezinnen neemt intussen al jaren toe. En uit nieuw onderzoek blijkt dat nu ook steeds minder mensen pleegouder willen worden. Pleegmoeder Sietske, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag.
7: Fijn dat u bij ons wilt zijn. Al 26 jaar kinderen in huis, onderdak biedend, een plek aan tafel. Hoeveel zijn dat er in de afgelopen jaren geweest dan?
10: Nou, ik heb een boekje en ik heb eens even gekeken. Ik denk zo rond de 38.
7: Oké, en verzameld in een boekje?
10: Ja, ik doe een fotootje met een kort verhaaltje. En verder zitten die kinderen echt allemaal in mijn geheugen. Ik weet bij iedereen nog wat ze deden, wat er was, hoe het kwam. Ja, ze zitten echt allemaal nog in mijn hoofd.
7: En in het hart, neem ik
10: en
7: aan.
10: En in het hart, zeker. Altijd.
7: Zeg, en ik had begrepen dat u nu 7 jongens in huis hebt. 10er jongens. Ja. Oef.
10: Ja?
7: Oef. Hoe gaat dat?
10: Ja, ja. Door zelf maar heel rustig te blijven en te blijven ademen. En niet al te gestrest te doen, redden we dat prima. Het varieert van de leeftijd van 19 naar 12. Dus het is nog een gedeelte basisschoolleeftijd en een gedeelte wat aan het studeren is. En dat loopt allemaal prima samen. En zo af en toe komt er een crisis bij. En dan moet de hele rolverdeling wat weer even opnieuw ingedeeld. En dan heb je een paar onrustige weken. En dan suddert het zo weer verder.
7: Ja, maar nee,
10: ja, dat gaat altijd wel goed.
7: Maar beschrijf eens hoe dat gaat in huis. Met 7 jongens. Het begint, ik denk al voor het ontbijt. En er moet gedoucht worden. En ze moeten op tijd naar school. En ze hebben ook inderdaad gewoon hun dingen. Hè, het zijn kinderen.
10: Structuur.
7: Ja, ja.
10: Ja. Heel veel structuur. De wekker vroeg zetten. En gewoon iedereen weet wat hij moet doen tot aan de schooltijd. En als iedereen zich daaraan houdt, dan loopt het wel goed. En anders loopt het spaak. En dan is het zaak om toch ontspannen te blijven en de boel te sturen.
8: En wat voor jongens zijn het die jullie dan opvangen?
10: Gewoon Gewone jongens, en daar wil ik toch wel echt even. Want heel vaak is het ja pleegzorg, lastig, moeilijk, vervelende kinderen. Nee, het zijn de omstandigheden dat ze bij ons zijn komen wonen. Het zijn niet de kinderen. En natuurlijk is het misschien net even wat anders en soms wat pittiger. Maar het zijn gewoon jongens, zoals jongens uit een gezin die niet in de problemen zitten.
7: Ja, maar u houdt een Instagram-account bij, hè, pleeggezin Van Jasteen. Dat doet vermoeden dat het soms ook een rommeltje is, zo'n naam.
10: Gestructureerd rommeltje.
7: Gestructureerd rommeltje. Maar goed,
10: heel veel. Mm-hmm. Er kan bij ons heel veel. Alle vrienden mogen aanschuiven. Er mag heel veel. Maar er is ook een grens. En stop is stop en ho is ho. Mm-hmm. Dus we zorgen wel dat het een gestructureerd rommeltje is.
7: Ja, helderheid. Daar is ieder kind natuurlijk bij gebaat. Maar wat ik al scrollend door jullie Instagram-account ook zag. He, verhaaltjes van kinderen, hoe het nu met ze gaat. Maar ook zie ik vaak een verwijzing van, toen je binnenkwam, was het moeilijk. Toen was je boos, toen wilde je hier helemaal niet zijn.
10: Ja. Dus dat is, maar welk kind wil in de pleegzorg wonen? Dat wil toch geen enkel kind? Natuurlijk ben je boos als kind. Je wordt bij papa en mama weggehaald. Je wordt misschien bij opa en oma weggehaald. En je wordt bij een vreemd gezin neergezet. Je sta je met je koffertje voor de deur, aanbellend. En een vreemde mevrouw doet open. En daar moet je gaan wonen. Ja. Nou, stel je voor.
7: Ja. En wat kunnen jullie dan doen?
10: Weinig. Gewoon er zijn. Er zijn. En je mag boos zijn. Je mag zeker boos zijn. En wat ik echt heel belangrijk vind, is om ouders mee te nemen in dit verhaal. En dat zij ook weten dat wij zorg dragen voor hun kind. Maar het blijft hun kind. En ik wil altijd heel, heel erg graag in de samenwerking. Zodat het heel duidelijk is, ook voor het kind. Papa en mama zijn papa en mama. En blijven papa en mama. En waar ik woon is Fred en Sietske.
7: Ja, maar het contact met die ouders. Gaat dat altijd makkelijk dan? Want die ouders willen natuurlijk ook niet dat hun kind weggaat.
10: Nee, er is geen ouder die kinderen krijgt om te zeggen van leuk, ga in een pleeggezin wonen. Dus nee, maar dat vertrouwen moet je winnen en daar moet je in investeren. Mm-hmm. En dat kost heel veel tijd. Ja. Maar het is het allemaal waard.
8: Ja, want wat levert het jullie dan op om een pleegouder te zijn?
10: Wat levert het ons
8: op? Wat geeft het jou?
10: Het geeft mij heel veel voldoening en plezier. En dat vind ik heel vervelend om te zeggen. Omdat het is ook het verdriet van een ander. Maar het geeft mij heel veel voldoening als ik zie dat een kind opbloeit. Maar ook de relatie met kind en ouder weer de goede kant op gaat. Zodat er misschien wel eens een keer gelogeerd kan worden. Of een leuke bezoekregeling. Daar haal ik heel veel voldoening uit.
7: Ja. En ik neem aan dat er ook momenten zijn dat je met z'n, met z'n negenen bijvoorbeeld aan tafel zit en dat het dan wel leuk is.
10: Jazeker. Ja, ik vind ook dat wij gewoon een heel leuk gezin zijn. Mm-hmm. Een bij elkaar geraapt zootje, maar zeker een gezin. Met alle uitjes en uit eten en alle strubbelingen, maar wij zijn een gezin.
7: Ja. En helpen ze elkaar ook, jongens?
10: Ja, maar dat is het voordeel. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dus ook als er een nieuw iemand komt, ik hoef eigenlijk heel weinig te doen. De jongens vertellen wel, oh joh, moet je niet doen, vindt Sietske niet zo leuk. Of ja, maar dat doen wij hier niet, dat moet je zo doen. En doordat een van onze jongens dat vertelt, zit er geen lading op, is het goed. Dus het gaat heel makkelijk, voegt alles in.
7: Er zijn nooit genoeg pleeggezinnen. Lammert, het aantal pleeggezinnen in Nederland neemt zelfs af?
8: Ja, uit onderzoek van jeugdzorg blijkt dat steeds minder mensen zich aanmelden om pleegouder te worden. In 2015 melden zich zo'n 3000 nieuwe pleeggezinnen. In 2015 waren dit er nog maar 1400, 2025 moet het zijn. Volgens jeugdzorg komt dit doordat mensen steeds individualistischer worden en gezinnen vaker bestaan uit twee verdieners, waardoor er minder tijd is om een pleegkind op te vangen. Ook moet tegenwoordig meer worden afgestemd met de biologische ouders, wat volgens jeugdzorg een drempel kan zijn voor nieuwe pleegouders om zich aan te melden.
7: Maar jij zegt, Sietske, dit is ook een voorwaarde om het goed te laten lopen, dat contact met de biologische ouders.
10: Ja, vind ik.
7: Ja, maar
10: is pleegzorg, mm-hmm. geen adoptie.
7: Ja, maar.
10: En bij pleegzorg horen ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes.
7: Ja. Tegelijkertijd, u beschrijft wat er allemaal gebeurt in huis. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle dingen die er verder nog nodig zijn. Ze moeten allemaal sporten, ze moeten allemaal naar de tandarts. Ze moeten allemaal nadenken over hoe moet het verder met school. Dat zijn hele intensieve dingen natuurlijk ook om te begeleiden. Ik zag iemand heeft zijn rijbewijs gehaald. Dat soort gewone dingen, het kost allemaal heel veel tijd. Zijn jullie supermensen of hoe dan? Ook dat je er zo relaxed over kunt praten.
10: Nee, we zijn zeker geen supermensen, maar we halen ontzettend veel plezier uit wat we doen. En daar kan je heel veel aan. Dat is gewoon echt zo. Fred werkt nog 2 dagen. Dat is puur voor ontspanning dat hij hier weg is, zegt hij altijd. Want daar vindt hij zijn rust.
7: Die moet wel af en toe even ontsnappen.
10: Die moet even weg. Ja. Maar ik vind het fantastisch. En hoe drukker en hoe meer crisis, hoe beter ik gedij.
7: Ja.
10: Ik vind het heel erg leuk om te doen.
7: Ja, dat is een hele mooie eigenschap. En komt er nu bijvoorbeeld ook, want daar moest ik ook aan denken, vakantie aan? En ja. Wel met het hele stel op pad?
10: Nee, dat doen we. Maar we kiezen ook heel bewust voor onszelf. Ik ben 62, Fred is 66. 3 weken van de grote vakantie zijn voor ons. Dan gaat een van onze pleegkinderen mee, waarvan wij de voogdij altijd hadden. En die ook inmiddels onze nachtachternaam had. Maar verder gaat er niemand mee. Dat is onze vakantie. En daarna staan we weer vol aan voor de jongens. En dan gaan we zeker op vakantie. En dan gaan we absoluut met z'n allen wat doen. En dan zetten we weer 8 tentjes op een rij. En dan gaan we zeker nog een aantal leuke weken maken.
7: Ja, maar wie maakt dat mogelijk? Dat kan?
10: Ik moet heel eerlijk zeggen. Wij wonen in een fantastische gemeente. Die ervoor zorgt dat zo heel af en toe de jongens van ons gebruik kunnen maken van een logeerhuis. En dat ze op een veilige plek kunnen vertoeven in de grote vakantie. Zodat wij ook bij kunnen bijtanken.
7: Is dat lijkt me ook een voorwaarde. Hè? Dat instanties, gemeenten er ook voor je zijn.
10: Zo mooi zijn.
7: U zegt,
10: zijn.
7: Ik woon in een hele fijne gemeente. Ja. Maar dat is waarschijnlijk dat niet overal zo. Dat mensen die steun ervaren. Wat het ook de drempel weer groot maakt. Misschien om ertoe over te gaan.
10: Ik denk ook dat het... Als er zoveel steun zou zijn dat als een pleegouder kan zeggen... ik heb het even zwaar, het lukt me even niet meer... ik zou graag eens een weekend alleen weg willen... dat daar mensen zijn die zeggen, we gaan het regelen voor je. In plaats van zeggen, maar je hebt ervoor gekozen. Dit is wat erbij hoort. Om een goede pleegouder te zijn... heb je zo af en toe een moment nodig om bij te tanken. En het is heel belangrijk, en ik denk dat daar heel veel winst te behalen is... als gemeentes dat inzien. Dat ze inzien om pleegouders te behouden... zodat ze er niet mee stoppen dat je daarin moet investeren. En dan kost het wel wat geld, maar het levert zoveel meer op.
7: Ja, want het zou nu makkelijk zijn om te zeggen van... luister naar dit verhaal van Sietske, hoe mooi is het? Hè? Word allemaal pleegouder, want het brengt je zoveel. Maar als men wil... dat er voor meer kinderen een veilig thuis op deze manier wordt gecreëerd... dan is dat toch minstens net zo belangrijk.
10: Zeker.
7: Ja. Sietske, hartelijk dank voor dit mooie verhaal... over het gezin met 7 jongens aan tafel. In de best pittige leeftijd. En we wensen jullie ook een hele mooie vakantie toe. Sietske.
10: Dankjewel.
7: En Fred.
10: Dankjewel.
7: Bedankt.
10: Dag.
7: En zometeen, Ozempic, dat kennen de meeste mensen wel. En Wegovy, maar er is een nieuw afslankmiddel in opmars. Dat heet retatrutide. Nog helemaal nergens toegestaan, maar wordt volop gebruikt. En dat is niet zonder gevaar.
9: Eén vandaag.
7: En de penisplant staat weer in bloei, Lammert.
8: Ja, dit keer in België, waar het museum van de Universiteit van Gent... gratis toegankelijk is vandaag, omdat die plant dus in bloei staat. Nu gaat bij mij thuis alles wat in potgrond staat redelijk snel dood. Laat staan dat het ooit in bloei komt te staan. Dus hoe krijg je zo'n zeldzame penisplant nou in volle glorie? Tijd om iemand te bellen met groene vingers. Jef Korsmit van de Hortus Botanicus in Leiden, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
8: Bent u zelf een liefhebber van de penisplant?
11: Ja, zeker. Hij staat ook in de kassen die onder mijn die in mijn werkgebied vallen hier op de Hortus. Dus zeker, het is een hartstikke mooi ding.
8: Maar als hij in bloei staat, dan verspreidt hij de geur van rottend vlees. Wat maakt die plant nou zo aantrekkelijk?
11: Als je dus van de geur van rottend vlees houdt, dan vind je hem aantrekkelijk.
8: Weinig mensen die daarvan houden.
11: Ja, dat doet hij om zijn bestuivers te lokken. Hij wordt namelijk bestoven door aaskevers en vliegen. En als je die wil lokken, dan moet je zorgen dat je stinkt. Dus hij probeert eigenlijk een rottend karkas na te bootsen. En dan komt dus een rottend vleesruikende lucht vrij. En hij kan zelfs warmte produceren. En die Spadix, dat is voor de mensen die hem kennen, die soort grote toren die in het midden van de bloeiwijze eruit groeit, waar hij ook zijn naam aan ontleed. Die kan 25 graden warm worden zelfs. En net zoals bij een echt rottingsproces komt daar ook warmte bij. Dus ja, hij houdt zijn bestuivers echt voor de gek door ze te laten denken dat ze naar een rottend dood beest vliegen. En ja, zo kruipen ze in de bloem waar het stuifmeel op ze wacht. En daar rennen ze dan rondjes met hopelijk krijgen ze dan wat stuifmeel op zich. En ja, zo werkt de bestuiving tussen die planten dan.
7: Gebeurt dat ook nou in zo'n kas als bij jullie? Of als, ik meen in Brussel dat het was, in Gent. Gebeurt dat daar ook? Of is het daar gewoon een eenzame plant die daar exotisch staat te zijn?
11: Ja, eigenlijk eerder het laatste. Ach. Hij staat. Die planten bloeien eigenlijk per individuele plant zomaar één keer in de 10 jaar. En dan eigenlijk maar 2 nachtjes. Dus de kans dat in een kas precies op datzelfde moment een andere exemplaar bloeit, die is heel klein. Wij hebben er wel meerdere. Dus wij hebben de soort regelmatig in bloei. Ieder jaar of om het jaar, de laatste jaar hebben wij ze wel in bloei. Maar per plant is het maar één keer in de 10 jaar. En dan bloeien ze eigenlijk maar 2 nachten. En de eerste nacht zijn de vrouwelijke bloempjes ontvankelijk voor stuifmeel. En die bestuiving moet dan ook echt in die nacht gebeuren. Dus dat betekent in het wild dan dat er in die nacht dat die vrouwelijke bloempjes bloeien op vliegafstand van een vlieg er eentje eigenlijk net een nacht verder moet zijn. Want in de tweede nacht gaan de mannelijke bloempjes stuifmeel produceren.
8: Ja. Als ik het zo hoor, dan is het geen makkelijke plant.
11: Nee, het is een beetje een... hij maakt het zichzelf niet al te makkelijk.
7: Ja, en jullie?
11: Wij doen natuurlijk wat we kunnen. Dus wat we wel doen bijvoorbeeld is als we ze niet zelf kunnen bestuiven, dan oogsten we wel stuifmeel. Dat hebben we van deze ook gedaan, omdat we nu geen ander exemplaar in bloei hebben. Dus we hebben dan stuifmeel van deze geoogst. Dat gaat dan in de vriezer. En als we dan de volgende keer eentje in bloei hebben, dan kunnen we wel dit stuifmeel gebruiken om die dan te bestuiven.
7: Okay. Maar dus de verzorging, hè?
8: Ja. Potgrond, korrels, wat moet erin?
11: Ja, wij gebruiken eigenlijk een mix van perliet. Dat is die witte korreltjes, gepoft glas is het. En wat potgrond en gebroken kleikorrels. Eigenlijk een hele simpele mix. Ja. En het is een flinke eter. Dus daar krijg ik regelmatig wat mes bij. En dan tropische temperaturen hier zo in de kas.
8: Hoe staat hij er nu bij? Staat hij al bijna in bloei ook?
11: Hij heeft afgelopen weekend al gebloeid. Ja.
8: Oh,
11: dus,
8: vrijdag
11: begon hij open. Ja, vrijdag begon hij open te gaan. Oh. En dus er zijn van de nacht op vrijdag op zaterdag zijn de vrouwelijke bloempjes gaan bloeien. En de volgende nacht de mannelijke bloempjes. Want wat heel veel mensen denken. Ja, heel veel mensen denken dat het één hele grote bloem is. Maar dat is dus eigenlijk niet. Het is een bloeiwijze. En daar houdt in, zeg maar, eigenlijk een soort van cluster van bloempjes bij elkaar. En die zitten er onderin helemaal in die kelk.
8: Nou. We kunnen er nog uren over doorpraten, Jeff. Maar we moeten helaas het hierbij laten. We gaan een andere keer weer terugbellen als hij weer in bloei staat. Dankjewel, Jeff Korsmidt van de Hortus Botanicus in Leiden over de penisplant.

0: Dominic Fike en White Keys. Ja, al die mensen die in de zomer en helemaal die laatste hete weken naar bossen, naar parken, naar recreatiegebieden trekken, die laten ontzettend veel rotzooi achter. Onze verslaggever Michael Komans is in het park in Rotterdam.
1: Er verdwijnt weer een pizzadoos in de zak. En hier ook weer. Genoeg afval op straat, meneer?
2: Ja.
1: Een reden rond van Stadsbeheer gemeente Rotterdam.
2: Goedemorgen.
1: Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de parken. Wel lekker natuurlijk, hè, zo met het warme weer. Maar jullie zien dan ook meer afval.
2: Ja, zeker weten. Zodra het weer beter wordt, merk je gewoon dat het afval wat we aantreffen in de buitenruimte, parken en in de wijken op zich enorm omhoog gaat.
1: En wat is dat dan voor afval? Nou, hier zien we net een pizzadoos verdwijnen, maar...
2: Ja, in de parken is het voornamelijk toch wat meer het picknickafval, barbecueafval. Je ziet ook wel wat drankafval, zeg maar. Dus lege flessen wijn, bier enzovoorts. Dus echt een beetje het picknick gebeuren, zeg maar.
1: Is dan voor jullie echt gewoon een veel grotere inzet? Als je denkt van, oh jee, gaan we weer, het wordt weer warmer, moeten we weer meer doen?
2: Ja, precies. Nee, zodra het weer beter wordt, dan houden we er echt rekening mee. En we hebben ook, zeg maar, een mooie weerroutes. Dat houdt in dat zodra het weer dus boven een bepaalde graden is, zetten we dus ook meer mensen in op zulke hotspots zoals parken, het centrum enzovoorts. Dus we houden er echt rekening mee en we zetten er ook zeker op in.
1: Nou, gaat het vaker gebeuren, wordt er gezegd. Hè? Het wordt warmer, klimaatverandering. Nou ja, dan zien we u straks 24 uur per dag.
2: Ja, in principe is de reiniging ook vanaf 6:30 tot 22:00 s'avonds al aan het werk. Dus het grootste gedeelte van de dag hebben we al gedekt.
1: Ja, maar ja, dan misschien nu nog meer. Wat vindt u eigenlijk van dat mensen het allemaal zo achterlaten?
2: Ja, kijk, aan de ene kant vind ik het natuurlijk heel erg jammer. En... het is denk ik ook een stukje gemakzucht van de burger. Want wat ik zelf heel erg jammer vind is dat je genoeg prullenbak in het park hebt en je letterlijk het afval een paar meter naast de prullenbak ziet liggen. En dan heb ik wel bij mijn zoiets van, weet je, gooi het gewoon in die prullenbak. Is die prullenbak nou vol? Heb zelf een klein beetje fatsoen. Doe het in het plastic zakje. Zet die plastic zak desnoods naast de prullenbak. Maar gooi het niet zo op de grond. Dat is gewoon geen porum, geen manieren. Weet je, in andere landen gebeurt het ook niet. Ik vind dat wij het ook gewoon niet moeten doen.
1: En mevrouw komt hier voorbij met het hondje. Wat vindt u van dat ze zo hard moeten werken? Want ja, na zo'n zonnige dag, een hoop afval.
3: Als ze het niet doen, dan heb je geen leven hier in het park. Dan ligt het vol met rotzooi. De honden eten alles op, die worden er ziek van. Dus het is gewoon een zegen dat die gasten er zijn, ja. Dus,
1: maar ze moeten wel steeds meer doen, omdat we zo steeds vaker gebruik maken van dat park.
3: Ja, nou ja, dat ligt aan de mensen. Het ligt niet aan het gebruik, het ligt aan het gedrag van de mensen. Het is gewoon belachelijk dat mensen hier niet eens de moeite nemen, zo'n prachtig park, om hun eigen rotzooi mee naar huis te nemen.
1: En meneer, wat vindt u van uw werk?
4: Ja, ik vind het dat ze heel goed werk doen. Ik ben heel blij met ze. Ik zie ze elke dag hier. Ik zie ze elke dag hard werken. En het is heel belangrijk dat ze er zijn, want ze houden het park schoon voor ons.
1: Met die warme dagen wordt er wel veel gebruik van gemaakt. Op meer afval hoor ik van ze. Kunnen we het kennelijk gewoon niet in de prullenbak doen?
4: Ja, ik denk inderdaad dat de mensen die gaan barbecuen, die zijn dan klaar met barbecuen en die denken, nu snel naar huis. En dan leggen ze alles bij de afvalbakken neer op de grond inderdaad, ja.
1: En weer gaat er ook wat afval in deze zak. Maar dit is de afvalzak van Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. Met vrijwilligers bent u en helpt u het zwerfafval te lijf te gaan. Maar er is nog een hele hoop. Ik bedoel, de gemeente is net geweest.
5: Ja, het is van een heel klein stukje. En ik heb toch al wel een kwart zakje. Nou, nog niet helemaal, maar vooral heel veel peuken. En ook ander klein spul wat is blijven liggen.
1: U bent met echt een hele groep vrijwilligers keer op keer mee bezig, hè, om afval op te ruimen, zwerfafval. Maar hoe kunnen we nou voorkomen dat het gewoon meer en meer wordt, dat afval in parken en et cetera?
5: Ja, dat is natuurlijk de grote hamvraag, hè, waar we allemaal aan werken. Want zwerfafval is een mix van allerlei verschillende producten. Deels kun je die producten voorkomen door ze gewoon niet te verkopen, omdat ze eigenlijk niet nodig zijn. En we proberen ook al heel lang ook mensen, consumenten eigenlijk zo ver te krijgen dat ze natuurlijk dingen goed weggooien. Het is een enorme toename aan verpakkingen in de winkel. En dat zie je gewoon terug op straat. Dus eigenlijk is het probleem verergerd in plaats van minder geworden. En daar kan geen campagne tegenop.
1: Dus eigenlijk moeten we bij de fabriek fabrikanten dan?
5: Ja, uiteindelijk moeten we daar toch wel naar kijken. Ja. Dus de producten veranderen, ze minder zwerfafval gevoelig maken. Om bijvoorbeeld te noemen een lekkend drinkzakje. Ik zal even geen merknaam noemen, maar zo waarin je een rietje insteekt. Als die leeg is, dan heb je eigenlijk een lekkende verpakking. En die wil je liever niet terugsteken in je tas. Dus heeft het een hoog afdankrisico, zeg maar. Ja. En dat zie je dus ook terug.
0: Verslag vanuit Rotterdam van Michael Komans. De diehards die moeten het nog even volhouden tot 3 uur vannacht. Nederland-Marokko op het WK. Voor wie juichen Marokkaanse Nederlanders nou? We spreken er zo 2 die erg uitkijken naar de wedstrijd. Eerst het NOS-journaal.
6: NPO Radio 1.
0: Cindy Dijkers.
7: Het kabinet gaat de regels aanpassen zodat gevangenispersoneel zelf drones mag neerhalen of verstoren als ze in de buurt van extra beveiligde gevangenissen vliegen. Nu moet daarvoor de politie bijvoorbeeld worden ingeschakeld, waardoor het niet altijd lukt om op tijd in actie te komen. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. De raad van toezicht van het museum zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei vervolgens dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Sportief directeur Marijn Beuker vertrekt bij Ajax. De Amsterdamse club zegt dat na gesprek is besloten dat het beter is om uit elkaar te gaan. Beuker werkte sinds december 2023 bij Ajax. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en alle direct daaraan ondersteunen disciplines. En van voetbal naar tennis, naar Wimbledon, waar Van der Zandschulp dus op dit moment speelt tegen de Amerikaan Kovacevic. Mark Brassen die volgt het daar. Mark, hoe staat het er momenteel voor?
8: 6 games zijn er gespeeld hier op baan 7 op Wimbledon. Een goede start voor Botik van der Zandschulp. Hij wist de service van zijn tegenstander al in de tweede game van de partij te breken. Kwam op 2-0, ging vervolgens naar 3-0. En van der Zandschulp nu op een 4-2 voorsprong in de eerste set. Moet wel uitkijken, want het is 40 gelijk in deze set. Staat dus wat onder druk op eigen service, Botik van der Zandschulp. Maar hij speelt goed, doet aanvallend zijn ding. Veel winners, weinig onnodige fouten. En dat zien we wel bij zijn tegenstander, bij Alexander Kovacevic. Die maakt toch wel iets te veel onnodige fouten. En daardoor, mede daardoor, kan Botik van der Zandschulp lekker vrij uitspelen. 4-2 dus in het voordeel van de Nederlander in de eerste set.
0: En door naar Wijnand voor de files.
9: Ja, op dit moment zijn er niet al te veel problemen onderweg. Het is vooral wat drukker in het oosten van het land. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven nu 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Het loopt daar ook vast op de A18. Varsseveld richting Zevenaar. Daar staat file tussen Wiel en knooppunt Oudijk 3 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten.
10: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
11: Het lijkt wel monopolie in Veldhoven. ASML koopt voor miljoenen euro's een halve straat op.
0: Nou, en wat ASML kan in Veldhoven, dat kunnen we hier ook. Dat denken ze in Wijk bij Duurstede. En lokale ondernemers willen daar zelf woningen bouwen voor werknemers. Ruud Muis, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Meneer Muis, u bent initiatiefnemer hiervan. U bent eigenaar van Engier Marine. Een bedrijf dat te maken heeft met scheepsbouw. Wat is nou precies uw plan?
12: Nou, het plan ligt wel iets genuanceerder dan ASML. Wij hebben hier een mooi bedrijf en we zoeken hier en we zitten bewust in Wijk bij Duurstede. Alleen dat de arbeidsmarkt
0: bewust in Wijk bij Duurstede, toch even uitleggen dan? Ja.
12: Nou ja, ik woon daar toevallig en mijn compagnon woont
0: dus
12: in de buurt.
0: Dus dacht, dan kan ik het bedrijf wel hier neerzetten.
12: Ik heb zoveel onnodig in de file gestaan dat ik heb, toen ik het zelf begon, dat ik dacht van dat gaan we niet overkomen. Ja. En dat heeft heel veel voordelen, maar ook wat nadelen. Onder andere de afstand tot de snelweg. En wij merken dat we soms bij het aannemen van mensen daar over struikelen. En dan is er nog een ander probleem. De provincie die wil graag dat die provinciale weg naar de snelweg, dat die niet nog zwaarder belast wordt. Dus de gemeente heeft nu toestemming om in een nieuwbouwwijk iets van 650 woningen uit mijn hoofd te bouwen. En die wil er eigenlijk meer. Maar daar krijgen ze geen toestemming voor, omdat dat meer auto's zou betekenen. Behalve als je natuurlijk voor je eigen ondernemers gaat bouwen, dan wordt dat een heel ander verhaal, want die komen niet op die weg.
0: En toen dacht u, 1 en 1 is 2.
12: Ja, dat. Het is al een heel oud plan overigens hoor. Het is, als je het echt wat groter ziet, dan waren bedrijfswoningen natuurlijk in de jaren 50 waren ze algemeen goed. Dat is uiteindelijk weer verdwenen. Tegenwoordig zie je het weer. Maar wij hebben juist geen plannen om wijken op te kopen. Want die wijken die zijn voor de mensen die hier in Wijk bij Duurstede op de wachtlijst staan. En dat zijn er ook vrij veel. Maar als wij mensen de tijd kunnen geven om te kijken of de match met ons bedrijf goed is. Zonder dat ze gelijk al hun schepen achter zich moeten verbranden. dan zou dat denk ik onze positie op de arbeidsmarkt versterken. En het past ook bij ons als familiebedrijf om dat op die manier naar om te kijken.
0: Ja, en hoe moet ik me dan voorstellen, hoe stelt u zich dat voor dat dat dan gaat? Dan is er een nieuwe wijk met nieuwe woningen, koopt u die dan op en verkoopt u die dan?
12: Niet.
0: Oh, oké. Okay. Ja, hoe gaat dat dan?
12: Nee. Nou, we willen, er zijn een aantal initiatieven, maar goed, dat de vlek die aangegeven is voor de nieuwbouwwijk, die is groter dan de 650 woningen die er al gepland staan. Dus daar zouden wij een hoekje van kunnen overnemen van de gemeente. Dat zou kunnen. Maar er zijn ook wel andere locaties. Wat dat betreft zitten we niet vast aan één plek. Maar in 2010 zijn we hier al, hebben dit al eens een keertje gedropt. En eigenlijk bij elke gemeenteraadsverkiezing komt het weer voorbij. Ja. En krijg ik te horen dat het een heel goed plan is. En dan vervolgens wordt het stil. Maar nu de laatste keer zijn er wat partijen geweest die het ook in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen. Dus ik denk dat het daardoor is opgepikt.
0: U hebt de wind weer een beetje meegekregen. Maar u zegt dan een hoekje voor ons.
12: Ja, kijk, het is niet heel groot.
0: Ik probeer me dat voor. Ja, nee, ik fiets er regelmatig doorheen. Het is prachtig. Maar ja. Dan hebt u een hoekje. Bouwt u dan die huizen? Van wie zijn die dan? En beschikt u daar dan over voor uw mensen? Of gaat dat dan?
12: Ik denk dat... ik hoef de gemeente niet in te fluisteren wat zij moeten doen. Ik zou de grond verkopen en daar een contract onder leggen dat daar alleen mensen mogen werken, wonen, die werken bij een van de aangesloten bedrijven die dat dan ook financieren, die hele bouw. Ja, en ik kan me voorstellen dat mensen daar 2 tot 3 jaar wonen. Als ze dan echt enthousiast zijn over ons bedrijf of het bedrijf waar zij werken, wat hier op de inwijkbeduursteden gevestigd is, kunnen ze zich dan op oriënteren op de woningmarkt en misschien een huis kopen of zich aansluiten in de lange rij van woningzoekenden bij de woningbouwvereniging. Maar het is echt bedoeld, toen de tijd heb ik met een aantal ondernemers gepraat, die waren allemaal enthousiast en dan kom je op 20, misschien heel veel 30 huizen. Dus ik zou denken een appartementengebouwtje van die omvang.
0: Ja, en dan kunnen al die mensen met de fiets naar het werk. Lammert, is het nou heel bijzonder wat ze naar een wijk bij Duurstede willen?
13: Nou, er zijn geen landelijke cijfers bekend hoeveel woningen er door bedrijven gebouwd worden voor hun eigen werknemers. Wel is er vanuit werkgevers grote interesse voor dit soort initiatieven. Uit onderzoek van BLG Wonen in 2023 bleek dat maar liefst 86% van de werkgevers de werknemer actief wil helpen bij het vinden van een woning. Alleen veel werkgevers zijn ook terughoudend vanwege al het gedoe dat erbij komt kijken. Zoals vergunningen en regelingen blijkt allemaal ook uit hetzelfde onderzoek.
0: Ja, en hoe kijkt u daar dan naar, meneer Muis, aan dat gedoe?
12: Ja, nee, dat is gedoe. Kijk, het feit dat wij in 2010 dit plan al eens een keer gedropt hebben, was ook het moment dat de nieuwbouwplannen hier in wijkbeduursteden vorm begonnen te krijgen. Het is nu 2026 en er staat nog steeds geen paal in de grond. Dus dat geeft iets aan. Maar de behoefte is niet minder. En bovendien zou je het ook kunnen combineren met andere initiatieven. Er is hier in wijkbeduursteden ook een initiatief voor een knarrenhof. Nou, er zijn plekken waar dat zou kunnen. Ja. En misschien wordt dat wel sneller haalbaar als wij daarnaast een appartementengebouwtje neerzetten.
0: Ja, nu liet u even vallen dat uw bedrijf een familiebedrijf is. U bent ook voorzitter van de branchevereniging voor familiebedrijven.
12: Ja, klopt.
0: Is dat ook nou nog een extra motivatie? Dat je zegt, je moet het allemaal een beetje bij elkaar houden? Dat het...
12: Nou ja, het is aantoonbaar dat familiebedrijven over het algemeen een veel sterkere bindingen hebben met de plek waar ze zitten en de regio. En dus ook samen een oplossing in willen zoeken. Dus dit is ook echt wel een uitnodiging. We zijn wel partijen aan het praten, maar we hebben nog geen nieuw college. Maar aan de nieuwe wethouder van Economische Zaken om dit eens op te pakken en met ons te gaan praten wat er mogelijk is. Hè?
13: Maar waarom duurt het al zo lang? Wat houdt het tegen dat dit van de grond komt?
12: Ach, meneer, planologie is een taai beroep, heb ik gehoord. Maar ik heb er geen verstand van. Maar het zijn enorm lange processen van vergunningen, van planvorming, van onderhandelingen ook.
13: Ambtenarij.
12: Ja, misschien. Ik zit daar niet in. Ja. Ik constateer alleen dat ze er in 2010 over aan het praten zijn, dat het nu 2026 is en dat we nog geen woning hebben.
0: Nee, maar zijn misschien...
12: En toen hadden we nog geen stikstofcrisis.
0: Oeps, ja, ook dat nog. Misschien dat er nu een beetje een wat gunstiger klimaat voorkomt. U hebt het weer eens gepitcht, meneer Muis.
12: Zeker.
0: Dank voor uw verhaal hier in de uitzending. Ruud Muis was dat van Aegir Marine.

0: Damiano David, talk to me.
1: Dat hele buikvet, dat smolt weg. Ook het vet wat bij mijn armen was gaan zitten. Het was, ik denk dat het in 2-3 maanden weg was.
0: Ja, injecties met Ozempic of Mounjaro. Je raakt er heel snel kilo's mee kwijt. Het is voor veel mensen best aantrekkelijk, hoorden we net ook. Vandaag blijkt dat er een opvallende toename is van het aantal mensen dat ziek wordt na het gebruik van zulke afslankinjecties. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum kreeg afgelopen 2 jaar 2 keer zoveel meldingen afgelopen jaar. Was dat 2 keer zoveel meldingen van vergiftigingen door afslankprikken als het jaar ervoor. 76 waren het er in 2024, 149 in 2025. En daarbij komen ze steeds vaker het middel retatrutide tegen. Ja, wat is dat voor middel? Hoe gevaarlijk is dat? Peter de Keijzer is moleculair geneeskundige aan het UMC Utrecht. Weet er alles over, meneer de Keijzer. Goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Meneer, retatrutide, het wordt ook wel triple G genoemd. Wat is dat voor middel?
2: Ja, het is eigenlijk een krachtigere versie van semaglutide, dus van Ozempic. Dus dat geeft nog aan op één route die het verzadigingsgevoel geeft. En er zijn er meerdere. En toevallig heten die eiwitten die daarbij betrokken zijn, die beginnen allemaal met een G. Dus dit middel pakt er 3 aan en daarom ook triple G. En dat is een krachtigere versie. En krachtiger betekent dat het sneller werkt, maar dat je dus ook sneller bijwerkingen krijgt en kunt overdoseren, dat soort dingen.
3: Maar dan heb je dus nooit meer honger?
2: Nou, dat is wel een goed punt. Want het is eigenlijk dus bedoeld voor mensen met een zware obesitas, die dus heel wat te verliezen hebben. En die kun je best wel lang op een hongergevoel zetten. Maar het wordt nu vaak gebruikt dan wat misbruikt door mensen die een veel lager BMI hebben. Body Mass Index. En daar kun je dus inderdaad te snel ervoor zorgen dat mensen geen hongergevoel meer hebben. Maar cellen hebben wel gewoon energie nodig. Dus als je te lang tegen cellen zegt in je lichaam, ga niet eten. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Ja, dan kunnen er dus hele vervelende dingen gebeuren. Nou, dat is
0: dat blijkt
2: dus eventueel.
0: Ja, want wat er gebeurt er dan? Wat zijn die vervelende dingen?
2: Nou, officieel is het middel nog niet eens goedgekeurd. Dus officieel de hele lijst van de laatste fase 3 klinische studie zijn nog niet bekend. Want die is pas in 1 mei afgelopen, die studie. Maar de fase 2 studie die is in 2023 afgerond. En daarvan zijn 87% van de mensen heeft bijwerkingen. Dus dan heb je het met name over misselijkheid, verminderde eetlust, diarree, constipatie, dat soort dingen. Dat zijn een beetje de milde varianten. Maar als je te lang doorgaat, dan zien we ook wel dat mensen bijvoorbeeld oud kunnen gaan. Dus als je te hoog het middel tot je neemt, dan kunnen mensen ook echt flauw vallen. En dan baseer ik het even op proefdieren. Met niet alleen met dit peptide, maar met peptide in het algemeen. Als je dan weer muizen, met name bijvoorbeeld apathisch. Of met een moeilijke woord lethargisch. Dus dan gaan ze helemaal niet meer reageren. Zitten ze stil in een hoekje. En uiteindelijk als het te hoog gaat, kunnen ze ook komen te overlijden.
0: Oei.
2: En dan hebben we het wel over hele hoge concentraties.
0: Ja, zeker. Hoeveel mensen, Lammert, is daar een beeld van? Gebruiken dit middel?
3: Ja, uit onderzoek van RTL Nieuws onder ruim 1400 deelnemers zeggen 40 gebruikers van afslankmedicatie dat zij retatrutide gebruiken. Het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum kreeg vorig jaar 6 meldingen van vergiftigingen binnen door dat middel. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er al 12. En gebruikers zeggen dat ze eraan komen via websites, Telegram, Chinese leveranciers of via.
0: Nou, meneer de Keijzer, u zei net, als mensen die zwaar obesitas hebben dit soort middelen gebruiken, dan kunnen ze er best een tijdje mee omgaan. Maar is het nou zo dat u ziet dat er ook veel mensen dit gebruiken om gewoon nog slanker of nog afgetrainder eruit te zien? Kortom, waarvan je in eerste instantie niet zou zeggen, jij hebt zo'n paardenmiddel nodig.
2: Ja, 100%. En nogmaals, dit middel is officieel nog niet op de markt. Mm-hmm. Hè? Dus het is allemaal per definitie illegaal. Maar degene die wel al op de markt zijn, dus de Ozempic, dat soort dingen. Daarvan weet ik van de bedrijven die verkopen, dat verreweg de meeste marge wordt behaald door mensen die niet obese zijn. Dus dat noemen we dan off-label gebruik. Dat is verreweg de grootste markt voor die partijen. Dus ja, dat klopt helemaal wat u zegt.
0: Ja, wat vindt u daarvan?
2: Nou ja, aan de ene kant, zeg ik natuurlijk niet doen. Don't try this at home. Zeker als het middelen zijn die niet zo goed zijn gekeurd. Ik snap aan de andere kant ook wel dat mensen er goed uit willen zien. Dus ik vind dat je het moet reguleren. Dus dit soort dingen in Hollywood, daar komt het vandaan. Daar gebeuren dit soort dingen natuurlijk veel meer onder begeleiding van artsen. Dus je kunt zeggen, ik wil een paar kilo afvallen, maar doe het dan in ieder geval onder begeleiding. Ik vind nog steeds dat je het niet moet doen. Zelf ga ik gewoon liever naar de sportschool en eet ik minder. Maar als je dat toch doet, doe het dan niet onverantwoord.
0: Ja, maar dat is het een beetje. Het is de zogenaamde quick fix.
2: Ja, en wat je dan vaak ziet, en dat is weer bij proefdieren dan, dat als je stopt, dat het dan dubbel zo hard rebound. Hè? Dus dan komt het dubbel zo hard terug. Dus dan schiet je vaak juist weer extra de andere kant op. Dus het is ook een soort van bijna, je committeert jezelf dan ook aan langdurig gebruik en een verantwoordelijke manier van afbouwen. Ja, dat doen mensen vaak niet. Die nemen dan heel snel iets en dan stoppen ze ermee en dan jojo't dat. En dat op de lange termijn zie je dat dit soort peptiden vaak dan ook lever- en nierschade kunnen geven. En dat zijn slaaporganen. Dus dat merk je pas vaak als het in een heel laat stadium is. Nou, die effecten voor dit specifieke peptide zijn dus echt nog niet bekend. Ja. Want het is nog niet eens goedgekeurd op de markt. Dus kijk ermee uit.
0: Ja. Nou, dat is een heldere boodschap. Dank u wel. Peter de Keijzer was dat over de risico's dus van experimentele afslankmiddelen. Ja, die wedstrijd vannacht, Nederland-Marokko. Het is drop of eronder. Eentje gaat naar huis, eentje gaat door. En ja, je zult maar Marokkaanse Nederlander zijn. Met twee zielen in de borst, zoals Mustafa Essadik. Schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika. Goedemiddag, Mustafa.
4: Goedemiddag.
0: En Nordin Goudani, host van de talkshow Mokro Insight. Dag Nordin.
5: Hi, hi.
0: We hebben elkaar al vaker gesproken onderweg naar misschien wel dit momentum. Want wat wordt dat voor nacht bij Mokro Insight?
5: Nou, dat wordt hopelijk een hele speciale mooie nacht. Vandaag heb ik wel ingezet om een beetje een mix. Dus niet puur gericht op Marokko, maar ook een beetje op Nederland. We hebben sowieso Sander de Kramer en Henk Vrezer te gast. Ook Nederlands publiek. Dus het wordt een beetje 50-50 in de zaal. Ik verwacht de wedstrijd ook 50-50. En uiteindelijk zal Marokko winnen.
3: Okay. Dan zeg je, spreid je risico een beetje, maar dat is het
0: nee,
3: niet.
0: Hoor.
5: Nee.
0: Geldt dat gevoel ook voor Mustafa?
4: Ja, ik verwacht een voorzichtige wedstrijd. Hoewel beide ploegen eigenlijk best wel wat kwetsbaarheden hebben getoond. Verdedigend verwacht ik juist dat ze heel voorzichtig spelen. Ook vanwege de omstandigheden in Mexico natuurlijk. Hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid. En ik verwacht daarom dus dat de wedstrijd in penalties eindigt. Ja, en dan weten we dat het Nederlands elftal niet een heel goed track record heeft. Ja, en bij Marokko loopt wel een keeper rond die al aardig wat penalty-series heeft beslist.
0: Ja. Op wie moeten we nou verder letten, Mustafa?
4: Ja, er zijn natuurlijk een aantal internationale spelers die we kennen. Hakimi is denk ik de bekendste Afrikaanse speler van het jaar. Vorig jaar vanuit Nederland kennen we Mazraoui, oud Ajax-ziet. Maar op wie we echt moeten letten, vind ik, is de 18-jarige Boadi. Die vlak voor het toernooi bekend maakte dat hij het Marokkaanse elftal wilde vertegenwoordigen. Ja, en die eerste wedstrijd tegen Brazilië speelde hij echt heel erg goed. Ja, en ik verheug me nu al op de duels met Frenkie de Jong en Gravenberg.
0: Ja, wel een bijzondere jongen, Nordin. Hij is wiskundestudent.
5: Ja, het is een slimme jongen. Dat zie je meteen op het veld ook. Hij is echt super slim. Hij voetbalt ook super slim. Het is ook echt. Hij speelt ballen, zeg maar, tussen de linies. Die de gewone kijker of de gewone leek niet ziet. Hij ziet gewoon dingen al drie stappen vooruit. Het is echt een hele intelligente jongen.
3: Zoals Einstein op het veld.
5: Ja. En volgens mij was Cruijff ook wel heel slim, toch? Nou, ik wil hem nou niet meteen met Cruijff vergelijken. Maar het inzicht wat hij heeft is wel spectaculair op die leeftijd.
0: Ja, dus je zou zeggen, zet ze allemaal al bij de deetjes op, nou, in ieder geval op schaken of zo. Of laat ze sommetjes maken. Want ik geloof dat hij 15 was toen hij al Mustafa aan een debatwedstrijd in het Élysée meedeed.
4: Ja, hij heeft inderdaad verschillende maatschappelijke activiteiten. Dus daar stond hij inderdaad ook bekend om. Tegelijkertijd is het ook weer geen verrassing dat hij vanavond voor Marokko speelde. Want al op 11-jarige leeftijd was hij er in Rusland bij als supporter. Dus zijn ouders hebben hem wat dat betreft wel heel veel culturele bagage, maar dus ook intellectuele bagage meegegeven.
0: Ja, nou, hij is dus een lange jongen, dus we herkennen hem wel op het veld. In ieder geval, als wij Lammert vannacht gaan kijken. Als wij dat gaan doen. Wat is er verder, Mustafa, te zeggen over dit team? Hoe is het afgelopen toernooi gegaan?
4: Ja, nou ja, Marokko zit eigenlijk in een lange termijn project. En eigenlijk is dit WK niet per se het hoogtepunt. Of moet niet per se het hoogtepunt worden. Maar eigenlijk het volgende WK in 2030. Dat Marokko samen met Portugal en Spanje organiseert. Tegelijkertijd was de voorbereiding best wel onrustig. De kater naar de Afrika Cup. Die niet alleen sportief wat rumoeriger verliep, maar eigenlijk ook organisatorisch. Daarnaast ook een trainerswissel in maart. En net voor het toernooi twee belangrijke spelers geblesseerd. Dus ik moet zeggen dat mijn verwachtingen niet per se heel hoog waren voorafgaand aan het toernooi. Maar dat ik wel echt verrast was met hoe de ploeg het deed tegen Brazilië in die eerste wedstrijd.
0: Ja, want Noordin, waar moesten we naar verwijzen? Die Afrika Cup, die bizarre ontknoping. Hè? Senegal won, maar spelers gingen van het veld, want die waren het niet eens met de strafschop voor. En nou ja, uiteindelijk kregen na maanden de Marokkanen de winst. Op wat voor manier denk je dat dat doorwerkt in dat team?
5: Nou, niet heel erg. De kans moet nog een uitspraak doen, een definitieve uitspraak. Want kijk, die finale is gespeeld. Je hebt hem verloren. Nou, dan krijg je hem op papier, krijg je de beker en dan heb je een Afrika Cup gewonnen. Maar ik denk dat dat vooral een papieren overwinning is. Mm. Kijk, die jongens, wat ze vooral willen is het succes van 2022 minstens evenaren. Want je wil geen eendagsvlieg zijn. Je wil niet dat mensen zeggen, oh, dat WK in Qatar, dat was toevallig. Oh, je hebt geluk gehad. Nee, je hebt toen Spanje en Portugal verslagen. Ja, nu heb je Brazilië heel knap op 1-1 gehouden, terwijl je beter was. En de eerste knock-out ronde heb je meteen Nederland. Nou, als je die uitschakelt, ja, dan doe je wereldwijd wel mee. En zij snakken gewoon naar succes. En dat gaan ze vanavond ook laten zien.
0: Mm-hmm. Ja, en nou had het even over die Bouadi, die uiteindelijk voor het Marokkaanse team heeft gekozen. Ja. Zijn ook in plaats van voor het Franse. In Nederland zijn natuurlijk ook spelers die ook in Nederland spelen. Die uiteindelijk een keuze hebben gemaakt. Geeft dat een extra laag, Mustafa, aan de wedstrijd? Dat ze kennen elkaar natuurlijk ook voor een deel uit de Eredivisie bijvoorbeeld.
4: Ja, absoluut. Er zitten teamgenoten bij elkaar. En een hele opvallende uitspraak die ik hoorde van een speler die ik had geïnterviewd was. De traditionele rivalen of sportieve rivalen van Marokko, dat zijn landen als Algerije en Egypte, hè, de andere Noord-Afrikaanse landen. Maar hij zei, nee, de moderne sportieve rivalen, dat zijn België, Nederland, Frankrijk, Spanje. Juist omdat ze met heel veel van die spelers ook in de jeugdelftallen hebben gespeeld. Tegenwoordig ook nog spelen. Ja, en natuurlijk wil je, natuurlijk als het even kan, juist van je vrienden wil je extra graag winnen. Dus ik denk dat dat wel een extra lading geeft. En natuurlijk met name bij de jongens uit de diaspora. Ik denk als je het hebt over de Marokkanen uit Marokko of de media in Marokko of de supporters in Marokko, dat het voor hen...

0: niet per se een andere wedstrijd is Marokko-Nederland dan Marokko-Brazilië. Het leeft natuurlijk vooral hier. En hier is het een hele speciale wedstrijd.
1: Ja. In het boek waar ik naar verwees, zegt je, zou een Afrikaanse wereldkampioen op korte termijn denkbaar zijn, Mustafa?
0: Ja, ik,
1: ja of nee?
0: Ja, op korte termijn. Als we 4 jaar als korte termijn zien, dan zou het kunnen. Want we zien nu al dat doordat er meer Afrikaanse landen mee mogen doen, dat ze dus meer ervaring gaan opdoen op mondiale toernooien. En dat we dus generaties krijgen die meerdere WK's spelen, wat we hiervoor niet hadden. Ja, en dan gaat de kans groter worden. Pelé had het over het einde van de 20e eeuw. Nou, laten we zeggen voor het einde van de 21e eeuw.
1: Oké. Okay. Zeg Noordin, stel Marokko, hè, jij voorspelt het wint. Vannacht, hoe gaat dan de rest van de nacht eruit zien of de komende dag?
2: Ja, dan is het 6 uur, is morgens. Dus ik denk dat er dan getuterd gaat worden door een klein deel. Een ander deel gaat meteen het bed opzoeken. Probeert nog een paar uurtjes bij te slapen voordat ze naar het werk moeten. Maar ja, en dan is het eigenlijk alweer vooruitkijken naar Canada aanstaande zaterdag om 7 uur. Dat is een iets gunstiger tijdstip. Dus nee, maar eerst even Nederland eruit knikkeren.
3: Eerst even Nederland eruit knikkeren, ja.
2: Ja, maar ja we moeten het wel. Het moet wel eerst even gebeuren natuurlijk.
3: Ja, dat is waar.
1: Oké, nou, hoe dan ook, heel veel plezier allebei. Vanavond, vannacht, Noordin Goudani van de talkshow Mokro Insight en schrijver Mustafa Essadik. Het geld klotst over de plinten bij Defensie, maar wat gaan ze ermee doen? Nou, de Defensienota, we hebben er al het een en ander over gehoord, wordt op dit moment gepresenteerd. Onze Haagse verslaggever is erbij en die horen we zo in één vandaag.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En vandaag, ja, 1-0! Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Bobby!
4: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Somerville nog een keer, Somerville!
6: Dumfries heeft er voor zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
7: Vannacht, de eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
8: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
7: NOS Langs de Lijn begint om 2 uur.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld. Herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Susanne Bosman. Het is toch wat met die mannen? Kunnen die er nou nog steeds niet tegen als hun vrouw of vriendin succesvol in het leven staat, meer verdient? Dat kwam voorbij in een podcast en toen dachten wij, huh, maar het is toch 2026? Is het feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Cindy Dijkers.
11: Gaandeweg de coronapandemie is de overheid steeds meer tegenover de burger komen te staan. Dat zei burgemeester Halsema van Amsterdam tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. De overheid ging steeds harder ingrijpen om de maatregelen af te dwingen. En dat rekent Halsema zichzelf ook aan, zei ze vanochtend. Politiek verslaggever Lars Geerts heeft dat gevolgd. Lars, waar zat volgens Halsema de omslag?
12: Die zat vooral in de tweede golf. Waar in de eerste golf de overheid nog benadrukte dat samen we corona eronder zouden kunnen krijgen en ook een beroep deed op de solidariteit van de burger en dat ook werkte, merkte Halsema dat in de tweede golf, toen iedereen moe werd, niet alleen van het virus, maar ook van de maatregelen, het sentiment omsloeg. Toen ging het veel meer van een oproep om de regels te volgen naar repressie om ervoor te zorgen dat die regels werden gehandhaafd. En dat was een sentiment waar zij als burgemeester, die verantwoordelijk was voor dat handhaven, heel erg mee te maken kreeg. Omdat in Amsterdam de demonstraties ook wekelijks waren, zo'n beetje. En de Tweede Kamer, had zij het gevoel, haar wilde afrekenen.
13: Je zag het overal erin sluipen. Ik weet dat na een jaar of anderhalf jaar werden er in het Veiligheidsberaad staartjes bijgehouden van de boetes hoeveel boetes? Want die werden, dat werd ook door de Tweede Kamer uitgevraagd. Worden er wel genoeg boetes gegeven? En in welke regio worden er meer en in welke regio worden er minder boetes gegeven? Nou, dan wist je het wel, als je, en dat gebeurde ons nog wel eens, als je onderin het rijtje thuis kwam, was je te soft geweest. Dan had je het niet goed gedaan. En als je dan zei, ja, maar we hebben wel veel waarschuwingen gegeven en mensen hebben dus geluisterd, dan kwam die boodschap steeds minder aan.
12: Repressie, dat was het toverwoord op een gegeven moment waar zij mee te maken kreeg. In plaats van dat jouw mensen vroeg om de regels na te leven, werd de nadruk gelegd op autoritair ingrijpen.
11: Ja, en een voorbeeld van zo'n maatregel die hard moest worden gehandhaafd was de avondklok. Kon Halsema zich daar wel in vinden?
12: Nou, Halsema was destijds al een van de meest vocale tegenstanders van het invoeren van de avondklok. Zij vond dat niet nodig, maar ze is er als bestuurder uiteindelijk wel achter gaan staan.
13: Ik herinner me die periode als zo akelig en grimmig. En de avondklok

0: klok. Kon Halsema zich daar wel in vinden?
1: Nou, Halsema was destijds al een van de meest vocale tegenstanders van het invoeren van de avondklok. Zij vond dat niet nodig, maar ze is er als bestuurder uiteindelijk wel achter gaan staan.
2: Ik herinner me die periode als zo akelig en grimmig. En de avondklok verergerde dat. Het plaatste ons als bestuur ver bij onze inwoners vandaan. Ik heb hem ook uitgevoerd. Dus het is niet, ik zit hier niet om af te rekenen met anderen of anderen de schuld te geven. Ik heb hem ook uitgevoerd. En ik had ook kunnen zeggen, tot hier en niet verder, ik stap op. Had ik ook kunnen, heb ik niet gedaan.
1: Ze heeft het niet gedaan omdat, zegt zij het belangrijk vond dat het bestuur in Nederland één lijn trok. Omdat in tijden van crisis het ook belangrijk is dat je met één mond spreekt.
0: Een lastige afweging. Lars Geerts was dat. Dankjewel voor nu. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De raad van toezicht van dat museum zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. Donker noemt de uitspraak van de rechter een enorme opluchting.
3: Alles wat mij werd verweten is nu van tafel geveegd. En door de rechter, die op basis van zorgvuldig onderzoek nu een uitgebreid onderbouwd oordeel heeft gegeven. Dus het is een enorme opluchting. Met name ook die rectificatie is voor mij ontzettend belangrijk. Want ik houd van de kunst en cultuur. En ik ben heel blij dat ik me daar weer voor die sector nu kan gaan inzetten.
0: De zaak kwam vorig jaar naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon vervolgens een rechtszaak. Volgens de rechter nu is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Defensie gaat inzetten op onbemenste wapensystemen zoals drones, staat in de nieuwe defensienota die rond deze tijd wordt gepresenteerd. Over 5 jaar zou de helft van alle operaties uitgevoerd moeten worden met onbemenste systemen. Het zou ook goedkoper zijn. Tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda rijden de hele dag geen treinen. Door een stroomstoring kunnen seinen en wissels daar niet worden bediend. NS verwacht dat de problemen tot na middernacht nog gaan duren. Na het noodweer van dit weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade door hagel en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege die zware onweersbuien. Dan naar Londen, naar het heilige gras van Wimbledon. Tennisser Botik van de Zandschulp is daar begonnen aan zijn eerste ronde partij. Hij neemt het op tegen de Amerikaan Alexander Kovacevic. Commentator Mark Brasser, heeft van de Zandschulp ook gelijk een makkelijke middag nu?
4: Nou, een makkelijke middag, een makkelijke eerste ronde. Ze zijn er eigenlijk nooit in de tennis en zeker niet op Grand Slam toernooien. Hij heeft de eerste set wel gewonnen, Botik van de Zandschulp, met 6-3 tegen Kovacevic. Speler die eerder dit jaar trof en waarover hij zei aan het begin van het toernooi. Ja, ik moet hem niet laten tennissen. Ik moet zelf de regie houden, zelf het initiatief nemen. Ja, en we zien nu wel een beetje dat het in de tweede set wel de kant op gaat. Dat van de Zandschulp dat initiatief een beetje kwijt is. Dat Kovacevic dan kan tennissen. Ja, en dan blijkt de Amerikaan toch wel aardige ballen te kunnen slaan. 6-3 was het in de eerste set, dus voor Botik van de Zandschulp. Maar in de tweede staat hij inmiddels een break achter. Is het 30-0, of is het 3-0, moet ik zeggen, in het voordeel van de Amerikaan. En is van de Zandschulp aan het serveren en krijgt hij weer breakpoints tegen bij... 30 gelijk wordt het, sorry, excuses. Dus eerste set gewonnen, tweede set wat moeizaam. Maar goed, er is nog niks aan de hand.
0: Dank Mark Brasser voor nu van Botik van de Zandschulp dus op Wimbledon. Het weer nog volop zon en ook wat wolkenvelden. 21 tot 27 graden vanmiddag. Morgen vooral in het oosten zon. In het westen is het dan bewolkt. En dan ook 21 tot 27 graden.
5: En van Sydney naar Helene voor het verkeer. Dag Helene.
6: Goedemiddag. Ja, er is vertraging in de grensstreek op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Maar ook de andere kant op file, dus richting Arnhem, tussen Beek en Duiven ook een kwartier extra reistijd. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam is de vertraging ook een kwartier.
7: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Ineens is er geld in overvloed voor defensie. De toestand in de wereld, de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de Amerikaanse president Trump die vindt dat Europa zijn eigen boontjes maar moet doppen. Zorgen voor een complete ommekeer op het ministerie. Na eindeloos bezuinigen moeten ze nu geld gaan uitgeven. Nou, waaraan? Zometeen praten we daarover met onze aardverslaggever Remco Teulings. Feit of fictie, Lammert, gaat over man-vrouw relaties.
8: Ja, hier moest ik even mijn keel voor schrapen, want ik ben natuurlijk geen expert, maar journalist Doortje Smitshuizen zei onlangs in haar podcast dat het voor succesvolle vrouwen nog steeds lastig is liefdesrelaties op te bouwen met

0: Mannen, ja, ik dacht dat het anno nu toch al lang geen issue meer was. Dus ik laat mijn innerlijke Dr. Love er zo op los.
1: En nu mogen de Britten terug.
2: Vraag 1 vandaag.
1: 10 jaar na de keuze voor Brexit hebben veel Britten spijt. Ze willen terug bij de EU, dat blijkt uit enquêtes. En daar heeft Jannie Magedans uit Leiderdorp een vraag over. Goedemiddag, mevrouw Magedans.
3: Goedemiddag.
1: U wilt de Britten terug in Europa?
3: Nou ja, ik vroeg me eigenlijk af of het makkelijk is of de Britten zich weer aan kunnen sluiten op wat voor manier dan ook bij de EU. Een soort Brexit of Britten, hoe je het ook noemen wilt.
1: Of dat überhaupt kan?
3: Ja. En of het mogelijk is. Ik kan me zo voorstellen dat, ja, zoals het was, dat dat misschien niet meer helemaal gaat. Maar ik dacht misschien een soort alternatief lidmaatschap van de EU.
1: U zou het de Britten wel gunnen?
3: Ja, ik zou het ze zeker gunnen, want ik denk dat ze 10 jaar geleden ook op basis van onderbuikgevoel en fake news ook wel een beslissing hebben genomen. En ja, dan denk ik aan een Nederlands gezegde, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
1: Zo, dat is een hele mooie. Die gaan we meteen overbrengen aan Theresa Kuhn, directeur van het Amsterdam Center for European Studies en hoogleraar moderne Europese geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. Frank Kuhn, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, veel Britten vinden dus dat de Brexit-beloftes, hè, dat zeggen ze nu, dat die niet zijn uitgekomen. Waar zit hem dat dan in?
4: Ja, zoals de mevrouw net zei, het was natuurlijk vanaf het begin eigenlijk ook voor veel mensen een onderbuikgevoel. De uitslag van Brexit was, of van het referendum, was ook echt niet duidelijk. Er waren 52% voor, 48% tegen. Dus er was er eigenlijk nooit consensus over. En veel mensen hebben eigenlijk ook gestemd voor Brexit, omdat ze het eigenlijk niet eens waren met de politiek destijds. Mm-hmm. Dus het was meer zo'n een lesje leren aan Londen. En anderen zijn juist thuisgebleven die wel voor Remain hadden gestemd. Dus vooral jongeren. Dus zo gezien is het eigenlijk helemaal niet verbazingwekkend dat er nu heel veel mensen tegen zijn of niet blij zijn. En wat dan ook nog een grote rol speelt, is dat heel veel beloftes gewoon niet uit zijn gekomen. Dus meer controle en meer geld voor Britten, dat zijn dingen die de Britten nu in hun dagelijks leven eigenlijk niet zien.
1: Ja, dat is wat ze niet zien. De economie heeft ook een klap gehad.
4: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Want het is natuurlijk zo dat veel minder handel mogelijk is. Dat er ook veel meer administratieve regels zijn en werk, dat de productiviteit is ook gedaald. En juist ook de boeren krijgen eigenlijk minder subsidies. Ze krijgen nu wel subsidies van Groot-Brittannië, maar dat is ingewikkelder. En ze hebben ook niet toegang tot de Europese markt.
1: Ja. Allemaal redenen voor heel veel Britten om te zeggen van, nou ja, toch jammer dat het gebeurd is, hè, om het zomaar te vertalen. Zouden ze, want dat is de vraag van mevrouw Magedans, zouden ze weer terug kunnen?
4: Ja, ik denk dat is momenteel geen realistische optie. Het is nu natuurlijk sowieso sinds de afgelopen week dat Keir Starmer is teruggetreden, nu nog onzekerder dan daarvoor. Maar er waren natuurlijk gesprekken tussen Groot-Brittannië en de EU over een meer toenadering. En ik denk dat is wel iets wat wij gaan zien op termijn. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld dat er weer meer samenwerking komt op bepaalde dossiers, dat er ook weer Britse jongeren makkelijker kunnen reizen. Energiesamenwerking. En vooral wat een grote rol speelt nu is natuurlijk ook defensie. Want daar speelt Groot-Brittannië nog steeds een grote rol. En daar hebben we bijvoorbeeld de afgelopen weken ook gezien dat zij samen met andere grote defensiemachten in de EU, dus Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, daar ook echt samen hebben gewerkt.
1: Ja, mevrouw Magedans, ze komen dus wel wat dichter tot elkaar, maar u had daar zulke mooie termen voor.
3: Ja, Brexit.
1: Ja, dat zit er even
3: in. Ja, ik denk dan altijd van, ja, stel ik word bijvoorbeeld lid van een sportschool, dan heb je ook allerlei verschillende abonnementen. Ik vroeg me gewoon af, is dat voor Groot-Brittannië ook mogelijk? Ja. Want ze zitten natuurlijk tussen Ierland en het vasteland in. Het zou voor de handel en voor het reizen aan beide kanten gewoon veel beter zijn.
1: Ja. Ja, ik denk, een ander abonnement, mevrouw Kuhn?
3: Als je kan samenwerken, zou het mooi zijn.
4: Ja. Ja, ik denk er zijn wel ook verschillende soorten van abonnement voor EU-lidmaatschap of samenwerking met de EU. Dus bijvoorbeeld, als we het hebben over Zwitserland en Noorwegen, dat zijn geen lidstaten van de EU, maar ze hebben wel heel veel overeenkomsten en werken wel heel erg samen met de EU. En ik kan me voorstellen dat Groot-Brittannië daar ook steeds meer op die landen gaat lijken. Ja. Maar ik denk wat betreft bijvoorbeeld vrij verkeer, daar gaan ze niet zo makkelijk mee instemmen. Ja. Ook de Britten niet, want het is nog steeds zo dat het land enorm is verdeeld over blijven wij nu buiten de EU of gaan we toch weer terug.
1: Ja, daar is het laatste woord nog zeker voorlopig niet over gezegd. Dank u wel voor uw uitleg hierover. Theresa Kuhn was dat, hoogleraar moderne Europese geschiedenis en politiek aan de Universiteit van Amsterdam. En dank mevrouw Bagendans voor uw vraag. Hebt u zelf nou ook een vraag? Stuur die dan in via onze website op 1vandaag.nl/chat of stel die via de NPO Luister-app. En wij zoeken dan naar een antwoord. Ja, Defensie dan. Dat legt de focus helemaal op investeren in onbemenste systemen. Dat blijkt uit de Defensienota die zojuist is gepresenteerd op vliegbasis Schilzerijen. Onbemenste systemen. Drones in allerlei vormen voor heel veel verschillende doelen. Dat is het toch, Remco Teulings?
5: Ja, dat is het. Ja, ja,
1: jij bent op vliegbasis Schilzerijen, Remco is onze Haagse verslaggever. Jij volgt Defensie al een hele tijd. Mm-hmm. Denk jij dat de krijgsmacht er na vandaag misschien wel heel anders uit gaat zien?
5: Nou, het zal niet van vandaag of morgen zijn, maar het gaat er inderdaad wel heel anders uitzien. Kijk, al die krijgsmachtonderdelen hebben zo hier en daar wel drones die ze gebruiken. Maar die hangen er nu nog een beetje bij, om het maar wat oneerbiedig te zeggen. Maar in de toekomst worden die gewoon een vast en misschien zelfs wel essentieel onderdeel van zowel de land- en luchtmacht als de marine. Dus te land, te zee en in de lucht.
1: Ja, zeker. Ik begreep zelfs de helft ongeveer, hè?
5: Ja, ze worden echt essentieel. De ontwikkelingen zijn natuurlijk ook razendsnel gegaan. Mm-hmm. Als je kijkt naar het slagveld in Oekraïne. Een Russische tank- of panzervoertuig durft daar het slagveld al bijna niet meer op te rijden. Vanwege de dreiging van Oekraïnse drones. Dus de situatie op zo'n slagveld is echt totaal veranderd. Binnen meer van tijd eigenlijk. Een jaar of 3-4.
1: Ja, en dat zien ze bij Defensie natuurlijk al een tijdje gebeuren. Hè? Je zegt de laatste jaren. Nou was je bij de marine in Den Helder. Want zijn ze daar al een beetje aan het voorsorteren op misschien wel een nieuw denken over Defensie?
5: Ja, ze zijn een beetje aan het experimenteren ook, zo zeggen ze het zelf. Die oefening waar ik bij was, die al een paar weken bezig is en tot en met deze week duurt. Daarbij proberen ze drones die varen en in de lucht en in het water, dus onder water functioneren, om die samen in één commandosysteem te krijgen. Want ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten type drones. Die hebben allemaal hun eigen software, allemaal een eigen besturingssysteem. Dat is natuurlijk niet heel handig. Dus wat ze daar aan het maken zijn, is eigenlijk één commandosysteem op een soort moederschip, waarmee ze dan alle drones die ze tot hun beschikking hebben centraal kunnen besturen. En dat, ja, dan moet je echt voorstellen dat ze letterlijk gaan oefenen op de Noordzee en kijken of die apparaten doen wat ze willen doen. En als het dan niet zo is, dan zijn er ook direct de software mensen van de marine aan boord om de boel te herprogrammeren, om die algoritmes te veranderen. Dus het is echt experimenteren en bouwen.
0: Want er zijn dus ook onderwater drones.
5: Ja, die zijn er zeker. Die worden bij de marine op dit moment vooral gebruikt bij de nieuwe mijnenjagers. Dat is een totaal ander systeem dan de oude mijnenjagers. En die ging je met zijn bootje het stuk van de zee op waar je vermoedde dat er mijnen waren. Dan ging je scannen. En dat waren ook nog een keer plastic bootjes. Hè, die kon niet gedetecteerd worden. Dan ging je echt in dat gebied waar het heel gevaarlijk was. Maar de nieuwe mijnenjagers die blijven daarbij uit de buurt. Maar die schieten dus onbemande systemen. Die lanceren ze. Die kunnen ook weer los drones, apart daarvan drones loslaten. Daarmee wordt er dan die mijnen opgespoord en eventueel onschadelijk gemaakt. Dus een totaal andere manier van werken.
1: Ja, en daar oefenen ze nu mee bij Den Helder?
5: Ja, nou, bij Den Helder zijn ze ook nu bezig met dat heet dan platforms. Mm-hmm. Het zijn dan varende drones die je eigenlijk voor van alles kunt gebruiken. Dat zijn gewoon onbemande bootjes, moet je je voorstellen. Dan kun je natuurlijk van alles opzetten. Daar kun je camera's opzetten. Daar kun je andere drones weer opzetten om ze te gebruiken als lanceerplatform. Mm-hmm. Je kan er munitie mee vervoeren. Ja, je kan er van alles mee. Maar goed, dan moeten ze wel goed luisteren, om het zo maar te zeggen, die drones. Dat moeten ze doen wat je wil. Ja. Anders wordt het een beetje een puinhoop. Dus daar zijn ze mee bezig, om dat allemaal strak te trekken.
1: Ja. Gaat dit, deze hele ontwikkeling ook, denk jij, voor een andere cultuur zorgen bij Defensie? Want ik bijvoorbeeld, mensen op onderzeeërs of helikopterpiloten, is misschien een ander slag mensen dan tech-experts die een soort van zitten te gamen. Ja.
5: Je hebt in ieder geval andere mensen nodig, of in ieder geval ook andere opleidingen. Dat zeiden ze tegen mij ook toen ik daar vorige week was in Den Helder. Je hebt andere skills nodig, om het zo te zeggen. Je hebt minder mensen nodig, maar wel mensen die kunnen programmeren en die goed dat soort systemen kunnen besturen. Ja. En dat is inderdaad iets anders dan echt achter een boordkanon zitten.
1: Ja. Zeg, die Defensienota die werd gepresenteerd, en dat is natuurlijk ook weer heel erg wennen voor de mensen op Defensie in die zin dat ze weer geld mogen gaan uitgeven. Dat er geld in overvloed is. Dat komt, dat zei ik al eerder, door de toestand in de wereld. Zie je dat ook? Is er, hoe stralen ze dat uit? Het lijkt me altijd lastig om daar blij mee te zijn als je minister van Defensie bent. Dat je zoveel mag uitgeven aan wapens, want daar gaat het toch gewoon over.
5: Ja, daar gaat het over. En dat is natuurlijk in principe inderdaad helemaal niks waar je ontzettend verheugd over moet zijn. Vandaar dat je ook, blij gezichten is ook een beetje overdreven te zeggen. Maar ze zijn natuurlijk wel tevreden dat ze eindelijk de taken die ze hebben als Defensie kunnen uitvoeren. Want kijk, in onze grondwet staat al sinds jaar en dag dat we onze landsverdediging op orde moeten hebben. Nou, dat hebben we al decennia lang gewoon niet. En dat is zeg maar de basis. Nou, die hersteloperatie is ingezet. En nu moet er een tandje bij, omdat de NAVO-norm is verhoogd. Dus ze zijn natuurlijk wel tevreden over het geld wat ze nu mogen gaan uitgeven. Maar staat er ook in die defensienota, zelfs die 3,5%. Daarmee redden we het nog steeds niet om bijvoorbeeld onze NAVO-taak uit te voeren. Maar het één ding te noemen.
1: Oké, maar dat geld dat ze nu hebben, dat krijgen ze ongeacht of men er al uit is in de Tweede Kamer waar het precies vandaan moet komen.
5: Nee. Gelukkig gaat de Tweede Kamer daar nog over. Ja. Het staat ook in die nota van onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Ja. Dus er moet eerst nog wel worden gedebatteerd over het hele plan. Kijk, over de doelstellingen van deze nota, daar zal denk ik in de Kamer weinig twijfel over zijn. Daar zal een grote meerderheid achter gaan staan. Maar de vraag wie gaat dat betalen, die zal zoals wel vaker leiden tot felle debatten. Want dit kabinet had flinke bezuinigingen ingecalculeerd. Maar een deel ook alweer niet doorgaat.
1: Ja, precies.
5: Dus dat wordt een slippery slope voor het kabinet.
1: Remco Teulings. En die is ook te zien vanavond als het gaat over de defensienota. En jouw verslag bij de marine. Dat is 6:30 in 1 vandaag vanwege het voetbal op NPO 2.

0: Karolin Polacek, Sunset.
1: Feit of fictie?
0: Over sterke vrouwen en relaties.
2: Ja, journalist Doortje Smithuizen beweert in de podcast Voorheen Schaamteloos Rondstedelijk dat succesvolle vrouwen het niet altijd makkelijk hebben in een relatie.
3: Ik denk dat heel veel mannen, trouwens dat denk ik niet, daar is ook gewoon veel onderzoek naar gedaan, dat het toch voor veel problemen binnen een relatie zorgt als een vrouw succesvoller is of wordt dan de man.
4: Ja.
3: Dus vaak vinden dan toch zowel de man als de vrouw, krijgen dan moeite met de relatie.
0: Ja, toch klinkt dit als iets uit een ver verleden.
2: Ja, en of het echt nog steeds zo is, dat horen we zo meteen. Jaren geleden speelde het in elk geval zeker nog, vertelt de relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven.
5: Toen het begon 30 jaar geleden was het echt een groot probleem. Hè? Als vrouwen meer verdienen dan een man, dan gingen mensen dat niet meteen aankaarten, maar dat aapje kwam dan toch altijd wel een keertje uit de mouw.
2: Ja, en het is echt niet alleen dat hogere salaris dat dan dwars zit.
5: En sommige mensen verdienen wel meer geld, maar ja, hebben min of meer anonieme baan, ergens in het bedrijfsleven of nou, waar dan ook. En terwijl hun partner op televisie komt of veel aandacht krijgt op een andere manier of prijzen krijgt, en dan steekt dat toch.
0: Maar waarom kunnen mannen dat dan slecht hebben?
2: Ja, nou, het is eigenlijk heel simpel, zegt Van de Ven. Het is een ego-dingetje.
5: Het is vooral narcistische gekrenktheid. Dus bij de partner die het minst verdient. Die narcistische gekrenktheid bedoelt dus niet dat mannen allemaal narcisten zijn. Maar het is een gekrenktheid van het ego. Hè? Ze voelen zich even wat minder waard. Alsof ze niet competent zijn in het leven.
0: Gos. En wat gebeurt er dan concreet in zo'n relatie?
2: Nou, Van de Ven die neemt ons even helemaal mee.
5: Het gaat meestal over de communicatie. We praten niet. Dus ruis op de lijn, zou ik maar zeggen. En als we dan een spade dieper gaan, kan het dus gaan over die interactie waarbij de ander niet jaloers is, maar wel scheve ogen heeft.
0: En dat heeft er dan puur en alleen mee te maken dat de vrouw succesvoller zou zijn?
2: Nee, daar zit natuurlijk veel meer onverwerkt leed onder, zegt liefdespsycholoog Tila Pronk.
6: De oorzaak is dat er iets getriggerd wordt bij jouzelf, bij jouw emoties. Bijvoorbeeld een gevoel van een minderwaardigheid. En als dat getriggerd wordt, je voelt je minderwaardig in je relatie. Je voelt je niet meer zo belangrijk. Dan kan dat tot problemen leiden. Maar dat is niet de schuld van die vrouw die meer gaat verdienen.
0: Ja, en toch zou je zeggen, in een goede relatie gun je elkaar toch alle succes van de wereld. Fijn zo dat het goed met je gaat.
2: Dat is meestal ook zo, de eerste paar maanden. En volgens Pronk kan het ook nog steeds wel het geval zijn. Het
6: kan echt zijn dat die man oprecht verschrikkelijk blij en trots is op zijn vrouw. Van wauw, wat te gek dat je dit doet. Tegelijkertijd doet het ook iets met mij. Het is geen wedstrijdje tussen verschillende emoties. Het kan naast elkaar bestaan.
0: Ja. Ja, mensen zijn vol tegenstrijdigheden. Zo is dat nu eenmaal. Maar is het nu dan inderdaad nog steeds zo dat succesvolle vrouwen hier het meeste last van hebben?
2: Ja, nou, dat vindt Pronk toch een lastige.
6: Dat is natuurlijk nooit te bewijzen. Want daar is nooit experimenteel onderzoek naar gedaan waarin de ene groep vrouwen meer geld krijgen, de andere minder. Dus die causale verbanden, die kan je überhaupt niet leggen.
2: Ja, het heeft volgens haar vooral te maken met hoe je als man tegen de wereld aankijkt.
6: Als jij van nature een soort klassiek, traditioneel beeld hebt van gender en rolverdeling, dan kan ik me goed voorstellen, en dat blijkt ook wel uit onderzoek, dat je dan minder gelukkig bent als die rolverdeling niet traditioneel is. Maar als jij een progressievere insteek hebt en feministisch bent of gelooft in gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, dan speelt dat veel minder een rol.
2: Ja, en daarnaast durven vrouwen tegenwoordig ook bewust single te zijn.
6: De emancipatie van de vrouw is een hele belangrijke oorzaak van de toename van het aantal vrijgezellen. En ook dat kunnen we natuurlijk niet helemaal één op één zeggen, maar dat is wel een observatie. Het alternatief van single zijn is lang niet meer zo onheilspellend en eng als het heel lang is geweest. Vooral niet voor vrouwen. Ja, vrouwen die meer gaan verdienen, leggen de lat in zekere zin hoger.
2: Ja, succesvolle vrouwen zorgen dus wel voor meer vrijgezellen, maar niet aantoonbaar voor meer relatieproblematiek. Dus die uitspraak is fictie.
0: Oké, dit alles gezegd, gezegd hebbende, is het nu 3,5 minuut voor 2:30. Hier gaat zo meteen Laila Frank verder met Bureau Buitenland. Laila, waar gaat het over?
7: Hey Suzanne. Ja, de hele uitzending hebben wij het over migratie. En ik begin in Zuid-Afrika, want de anti-immigratiebeweging daar wil morgen alle ongedocumenteerden het land uit hebben. Het is al dagenlang geweld en er wordt gevreesd voor morgen. We gaan ook naar Spanje, want daar kiest premier Sanchez juist voor een hele andere koers.
0: Oké, dat zometeen in Bureau Buitenland. Wat hebben wij nog?
2: Alweer een nieuwe koffiezaak in Amsterdam, maar dit keer een wel heel bijzondere. Want modehuis Karel Lagerfeld heeft vanmorgen voor het eerst in hun bestaan een koffiezaakje geopend op de hoek van de Raadhuisstraat in de Herengracht. Ja, je kan er geheel in stijl koffie drinken tussen tassen, schoenen, excentrieke kledingstukken van de kledingontwerper die in 2019 overleed. Of zijn kat Choupette er ook bij is, die alles erfde, dat vertelt het verhaal niet.
0: Ja, maar je kunt achter een hele grote zonnebloem.
2: Ja, gewoon net een staartenjaar. Heerlijk.
0: Okay. Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is vanavond om 6:30 op NPO 2. En wij wensen u voor nu een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iyungo.
10: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl Iungo.
11: Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
15: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Na het noodweer van dit weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Het gaat vooral om schade door hagel- en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse televisieseries waarin zij speelde werden ook in Nederland uitgezonden, met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw, Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Penelope Keith was 86 jaar. En we gaan naar Wimbledon, waar Van de Zandschulp tennis tegen de Amerikaan Kovacevic. Mark Brasser, ja, de tweede set ging moeizaam, zei je net. Heeft Van de Zandschulp inmiddels de regie weer in handen?
19: Ja, hij heeft de regie wel een beetje teruggepakt inderdaad. Het ging in het begin van de set wat moeizaam. Liet hij het initiatief te veel aan zijn tegenstander. Kwam hij 3-0 achter. Maar toen bij 3-1 wist Van de Zandschulp de service van Kovacevic te breken. En dat betekent dat hij terugkwam in de set. En dat het nu op service gaat. We zitten aan het einde van de tweede set. 5-5 is het. Niet alleen is het zo dat ja, Van de Zandschulp die regie ook een beetje uit handen gaf. Maar die Kovacevic die maakte in de eerste set wel heel veel fouten. Ja, en dat doet hij gewoon in de tweede set wat minder. Hij serveert ook beter. En daardoor is het in die tweede set echt een wedstrijd geworden. 6-3 dus in de eerste set voor Botik van de Zandschulp. Tweede set 5-5 als Kovacevic serveert. En hij op gamepoint komt.
18: Dankjewel, Mark Brasser.
20: ANWB verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het op dit moment wel goed door. Toch staan er wel een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen auto zijn twee rijstroken dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
21: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Leila Frank.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Als de buitenlanders zich laten zien, zullen wij vechten. Aldus demonstranten in Zuid-Afrika. Het land gaat gebukt onder uitbarstingen van geweld tegen migranten. En in Spanje kiest premier Sanchez ondertussen voor een hele andere koers. Daar biedt hij juist werkvergunningen aan voor ongedocumenteerden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
23: Er is meer opportunity in immigrant. So. Thank you, Pedro Sanchez. Thank you, Spanje.
22: Meer mogelijkheden voor ons. Dank je wel, premier Sanchez. Dank je wel, Spanje. Al ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben zich een dag voor de deadline gemeld bij de Spaanse regering voor de aanvraag van een werkvergunning. Het is sinds 1986 al beleid in Spanje, maar dit keer is er forse kritiek. Zowel in het land zelf als in Europa. Is deze traditie houdbaar en wat betekent die kritiek voor de regering van premier Sanchez? Sven Tuitens, Spanje-correspondent voor de VRT Madrid. Welkom, Sven.
24: Goedemiddag.
22: Morgen dus de deadline voor die aanmeldingen. Betekent dat dat er een eindsprint plaatsvindt vandaag?
24: Ja, zeker en vast. Als je ziet, een goede 2 weken geleden waren er nog maar 900.000 aanvragen. En nu zitten we al bijna bij 1.200.000. Sommigen spreken zelf over 1.300.000. Dus dat wil zeggen dat op het laatste moment nog heel veel mensen van links naar rechts lopen, nog naar ambassades gaan om documenten te gaan zoeken. Want je moet natuurlijk kunnen bewijzen dat je al sinds 31 december 2025 in Spanje bent, want anders mag je niet meedoen. Dat is niet zo gemakkelijk. Nee. Dus heel veel mensen hebben onvolledige dossiers, moeten dan terug een paar keer over en weer lopen. Maar nu is het zijn echt wel de laatste uren om dit mogelijk te maken.
22: Ja, en een regering die dus ongedocumenteerde migranten oproept zich te melden voor een werkvergunning. Wat is het doel van deze campagne? Waarom doet Spanje dit?
24: Wel, het is een pragmatische beslissing die vooral met de economie te maken heeft. Hè. Dus je moet weten dat Spanje op dit moment een economie heeft die boomt, die eigenlijk 2 tot 3 maal sneller gaat dan de rest van Europa. Dat wil zeggen dat er personeelstekorten zijn in sectoren zoals landbouw, zorg, horeca, bouw. En dat zijn allemaal slecht betaalde jobs waar mensen werken die nu al in het zwart werken. Dus het is eigenlijk een bedoeling van de Spaanse regering om die ongedocumenteerde bevolking een legale status te geven. En dat die mensen op die manier ook gaan bijdragen tot de staatskas, de pensioenfondsen, sociale zekerheid. Dat is eigenlijk de bedoeling.
22: Juist. En over waar komen deze arbeidsmigranten dan vandaan in Spanje?
24: Wel een hele grote groep, en dat is opvallend de laatste jaren. Met die economische groei is dat ook een enorme aantrekking geweest voor vooral mensen uit Latijns-Amerika. We spreken echt over honderdduizenden mensen, over Colombia, Venezuela, Cuba. Dat zijn allemaal landen die, ja, de historisch hebben die natuurlijk banden. En is het voor hen ook gemakkelijker om naar Spanje te komen? Wel, dat zijn allemaal, heel veel van die mensen werken nu al, maar in de informele sector. En het is eigenlijk de bedoeling dat die allemaal papieren krijgen. Want we weten dat die mensen niet teruggaan. Die blijven ook in Spanje.
22: Ja, en wat krijgen zij dan eigenlijk? Hè? Betekent, want wat, ze krijgen een werkvergunning, maar wat mogen ze dan wel in Spanje? Wat mogen ze bijvoorbeeld niet?
24: Wel, ze krijgen een werkvergunning voor Spanje. En als ze na een voorlopige bepaalde tijd kunnen bewijzen dat ze dan ook aan het werk zijn, krijgen ze dan ook een verblijfsvergunning. Mm-hmm. Wat ook heeft veel misverstanden. Ja, in de rest van Europa denkt men, ja, die mensen gaan nu allemaal heel Europa beginnen rondreizen. Klopt niet, ze krijgen alleen een werkvergunning en een verblijfsvergunning voor Spanje. Dus ze mogen niet naar een ander EU-land gaan. En het is maar geldig voor 1 jaar. Hè. Dus het hangt een beetje af van wat je traject is tijdens dat jaar. En dat wordt dan verlengd. Hè. Maar iemand die tijdens dat jaar in het zwart blijft werken en niet in orde is met zijn papieren, wel, die gaat misschien die gaat niet automatisch weer een verlenging krijgen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ja, er zijn precies beperkingen.
22: Ja, ja. En Spanje doet dit dus al sinds 1986. Hè? Ja, het schetst eigenlijk nu het pragmatische argument van die economie. Het gaat goed met de economie, die banen zijn nodig. Was dat toen ook al zo of is dat om een andere reden ontstaan?
24: Wel, het valt op hè, dat men zegt nu dit is typisch voor een socialistische regering van Sanchez. Maar als je kijkt naar de periode van 1996-2004, toen had je een rechts- en conservatieve regering van José María Aznar. Wel, tussen 2000 en 2001 zijn er toen meer dan 500.000 mensen geregulariseerd. En dat was voor de economische crisis. Dus dat had ook te maken met een economische groei op dat moment. Dezelfde economische groei zoals vandaag. Dus het is niet eigenlijk een exclusiviteit van de linkse regering, maar het wordt gedaan op momenten dat er heel veel economische beweging is en dat er heel veel goedkope arbeidskrachten nodig zijn. Maar dat is het typische aan die Spaanse economie, vooral goedkope arbeidskrachten. En dat heeft dan ook te maken met het toerisme. Het toerisme heeft nog nooit zo geboomd in Spanje als vandaag. Hè. Als je naar de cijfers kijkt, 2024 zaten ze aan 85 miljoen toeristen. Nu, vorig jaar waren het er al 94 en dit jaar gaan we met meer dan 100 miljoen toeristen zijn op een bevolking van 49 miljoen. Dat is dus enorm. En daarvoor zijn heel veel jobs nodig.
22: Ja, nou zeg je het al, het zijn grote aantallen. Hè? Het lijkt me nogal wat werk om al deze mensen op een goede manier door een procedure te halen. In Nederland zijn er bijvoorbeeld wachttijden. Hoe doen ze dat in Spanje?
24: Wel, er zijn wel al problemen geweest. Niet alleen bij de Spaanse administratie om heel die, al die mensen te verwerken, maar ook bij de ambassades. Hè. Beelden van lange wachtrijden buitenlandse ambassades. De regering zegt nu dat ze al die aanvragen die ze nu hebben binnengekregen, dat ze die binnen de 3 maanden allemaal gaan verwerken. Dat is nog zien of dat gaat lukken. Het is helemaal niet zeker dat het gaat lukken. Mm. Het is ook heel duidelijk dat niet alle mensen die aanvraag ingediend hebben, dat die ook die vergunning gaan krijgen. De vorige ronde was in 2005. Wel, toen hebben er 1,6 miljoen mensen een aanvraag gedaan, maar er is maar 1,2 miljoen mensen die vergunning gekregen hebben. Dus 400.000 mensen zijn toen uit de boot gevallen en dat zal deze keer ook wel gebeuren.
22: Juist, en nou gaat het in eerste instantie om een werkvergunning, hè? Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met huisvesting? Want deze mensen moeten ook ergens wonen.
24: Wel, dat is een van de grote problemen in Spanje, huisvesting. Hè. Spanje is er niet op voorbereid om zoveel nieuwe mensen binnen te krijgen. Het is dus wel een aangroei van 100.000 mensen de laatste jaren. Na de economische crisis is de bouwsector stilgevallen of is er te weinig gebouwd. Wat er nu voor gezorgd heeft, dat er in Spanje, en dat heeft dan ook met toerisme te maken, heel veel vraag naar Airbnb-woningen. Dus ja. Voor Spanjaarden is het interessanter om aan toeristen te verhuren op korte termijn. Dus dat is een van de grote uitdagingen in Spanje. Er zijn veel te weinig woningen voorhanden. En door die vraag stijgen die prijzen. Dat is een van de grote problemen voor niet alleen migranten, maar voor alle Spanjaarden. Het wordt praktisch onbetaalbaar. Vooral als je het vergelijkt met de relatief lage lonen die in Spanje worden uitbetaald.
22: Ja, president Sanchez ondertussen verdedigt zijn beleid met verven.
2: Some say we've gone too far, that we're going against the current. But I would like to ask you, when did recognizing rights become something radical? When did empathy become something exceptional? Spain is above all a welcoming country, and this is the path we choose. Dignity, community and justice.
22: Ja, ik hoor jou zeggen, hè, het is pragmatisch, het gaat eigenlijk met name over de economie, maar ik hoor Sanchez hier juist een beroep doen op waardigheid, medemenselijkheid, empathie. Hij tapt hier echt uit een heel ander vaatje. Slaat die boodschap dan ook aan?
24: Wel, dat is die derde pijler, hè, die morele stap die hij wil gezet hebben. Maar dat slaat wel aan natuurlijk. Daarvoor was het bezoek van de paus onlangs heel belangrijk. En zoals Sanchez, die wou naast de paus staan, als de oppositie. En daar was het wel heel opvallend dat de paus toen naar de Canarische eilanden is getrokken om met migranten te gaan praten. Dat heeft hij gedaan en hij heeft daar heel duidelijk gezegd dat de vreemdeling van gisteren kan de broeder of de buur van morgen worden. Dus dat was een heel duidelijke ondersteuning van de politiek van Sanchez. En voor Sanchez was dit heel belangrijk, want hij staat natuurlijk, hij ligt natuurlijk onder vuur door de oppositie, die zegt, ja, door die politiek die jij voert, zorg je voor een aanzuigeffect en dit gaat niet. Wij gaan zelf naar de rechtbank stappen. Dus dat morele is heel belangrijk en daar heeft hij steun van de paus gekregen. Wat toch wel belangrijk is in een relatief gelovig land zoals Spanje.
22: Ja, en jij noemt nu de Canarische eilanden omdat daar dit debat in bijzondere vorm speelt, hè?
24: Ja, de Canarische eilanden, dat is nu de route die de meeste migranten nemen vanuit West-Afrika. Nemen die dus de bootjes en die varen dus naar de Canarische eilanden, waardoor dat de Canarische eilanden op dit moment oversteld zijn. Die hebben maar een beperkte mogelijkheid om migranten op te vangen. Hebben ook een conservatieve regering, deelregering. En die wijzen nu naar Madrid. Jullie moeten het probleem hier gaan oplossen. Dus er is ook een tweestrijd tussen een socialistische regering in Spanje, in Madrid, en dan die deelregering die conservatief is en die moet, die de grote problemen heeft, want het gros van die migranten komt via de Canarische eilanden. Ja. En dan is het de bedoeling dat die mensen overgebracht worden naar het Spaanse vasteland.
22: Ja, precies. En jij noemt nu die deelregering. Tegelijkertijd is er ook de landelijke regering, Vox, uiterst rechtse partij. Sanchez ligt al onder vuur vanwege corruptieschandalen in zijn partij. Ik kan me voorstellen dat dit koren op de molen is voor de oppositie.
24: Ja, natuurlijk. Die gaan dat helemaal uitspelen. Het is daarom ook dat de oppositie naar de rechtbank is gestapt. En die zegt, dit is niet legaal om ineens op dit moment zoveel mensen in een regulariseringsproces te stoppen. Dit gaat niet. Dus dit is een van de punten waar ze op verder gaan. En daar gaan ze op verder blijven boren totdat de verkiezingen komen. En volgend jaar zijn er landelijke verkiezingen. En dan zal Sanchez 2 termijnen afgewerkt hebben, 8 jaar aan de macht. Dus die oppositie die wil absoluut volgend jaar die verkiezingen winnen. En dat is een van de zaken waar ze dus op gaan hameren. En waar ze dus ook de steun vanuit andere partijen vanuit Europa krijgen. Want Europa speelt natuurlijk ook mee. Dus in het Europees Parlement gaat rechts dat aankaarten en zeggen, wat is dit voor een politiek? Dit is niet de Europese politiek. Dit is het tegenovergestelde. Dus dat is een heel heikel punt. En vooral ook omdat ze campagne voeren op die huisvesting. Hè. Ja. Mensen gaan dus zeggen, ja, die huisvesting is allemaal de schuld van die migranten die aankomen. Daardoor vinden de Spanjaarden geen huis meer en ook geen werk meer, want alles wordt ingepikt. Dat is eigenlijk wat er verteld wordt in heel Europa. En Spanje ontsnapt daar niet aan natuurlijk. Hè. Het enige verschil is dat je dus twee verschillende manieren hebt van doen en dat er nu een progressieve linkse regering aan de macht is die wel van die beslissingen neemt. Ja.
22: Kort tot slot, Sven, gezien het politieke klimaat wat jij net schetst, zowel in Europa als in het binnenland, dit gebeurt al sinds 1986. Zie jij een toekomst voor deze vorm van beleid in Spanje?
24: Ja, waarschijnlijk gaat dat beleid verder gaan. Hè. Als je ziet dat er al 7 van die rondes geweest zijn de laatste 40 jaar. Dus waarschijnlijk komen er nog. Alles hangt een beetje af van de economie. Migranten gaan blijven komen, dat weet iedereen. Hè. Die grenzen, Spanje ligt aan een buitengrens van Europa. Dus dat is iets dat Spanje, zoals Spanje, als Italië, als Griekenland gaan moeten blijven oplossen. Ja. En die mensen zijn er. Als je dan gewoon ziet dat Spanje verwacht dat er 500.000 zouden inschrijven op die regulariseringscampagne en dat er nu ineens 1,3 miljoen mensen staan, dan zie je dat het probleem eigenlijk onderschat is en dat er heel veel mensen zonder papieren in Spanje leven. Dus in de toekomst zal dat wel blijven.
22: Helder. Dus Sven Tuitens, Spanje-correspondent voor de VRT in Madrid. Veel dank voor dit gesprek.
0: Bureau Buitenland.
3: Leila Frank.

0: Vechten. We gaan vechten. Als migranten komen, zullen we vechten. Aldus demonstranten en railschoppers in Zuid-Afrika. Het land wordt geconfronteerd met een golf van geweld tegen migranten. Eerder dit jaar vielen er al doden bij protesten. En nu stelt de grootste anti-migratiebeweging van het land een ultimatum. Voor morgen moeten alle ongedocumenteerden het land verlaten. Hier bij mij in de studio is aangeschoven correspondent Hugo Bogaert. Hij woont in Zuid-Afrika, maar is nu even in Nederland, correspondent voor NRC. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Hi.
0: Een golf van geweld tegen migranten in Zuid-Afrika. Kan je schetsen wat dat beeld is? Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het is eigenlijk een aantal maanden geleden is dat begonnen. Met een aantal protestmarsen die er zijn geweest. En daar hebben we net een stukje van gehoord. Laten we wel een beetje horen ook hoe het eraan toe gaat. Het zijn mensen die echt als krijgers over de straten trekken met schilden, maar ook slagwapens. En het ziet er best angstaanjagend uit, moet ik zeggen.
0: En die worden dus ook gebruikt, die wapens?
1: De organisatoren zeggen allemaal dat het zijn allemaal vreedzame protesten. En het is juist onze Zulu-traditie, want het zijn voornamelijk Zulus die dit doen, om er zo bij te lopen. Dus ik ben zo uitgedost en ik heb mijn wapen in mijn linkerhand en niet in mijn rechterhand. Dus dit laat zien dat ik in vrede kom. Maar als je dan kijkt wat er rond die protesten gebeurt, ja, daar worden wel migranten mishandeld. Daar worden wel winkels geplunderd van migranten.
0: Ja.
1: Het loopt ook gewoon best wel eens helemaal uit de hand dat er een migrant gewoon gelyncht wordt.
0: Letterlijk lynchen.
1: Er zijn er nu al 3 gevallen van dat het echt duidelijk is dat gewoon een lynchpartij is geworden.
0: Ja.
1: En dat is extreem zorgelijk. Want de demonstranten worden dusdanig opgehitst. En vaak toch ook onder invloed van drank of drugs. En dan als zo'n bende op een gegeven moment die woede richt op migranten, dan wordt het echt een bloederige bende. En ik kan een voorbeeld geven. Er was een demonstratie was er in Pietermaritzburg. Dat ligt een beetje ten zuidoosten van Zuid-Afrika, net iets boven Durban. En daar was aan het einde van een protest was een moeder was op het podium geklommen. En die had gezegd, ja, mijn zoon is doodgemaakt door een Malawier. Vervolgens is die hele stoet de Krottenwijk ingetrokken op zoek naar Malawiers en heeft die allemaal mishandeld. En 1 persoon, die is gewoon echt volledig gelyncht. Die is met scherpe voorwerpen op zijn hoofd geslagen en die is ergens in een sloot beland. Ja, en dat is dan zegt de leidster van die March and March beweging. Die leidster die zegt van jongens, blijf even staan. We gaan ga alsjeblieft niet gewelddadig doen. Maar ja. Dat lukt natuurlijk niet meer op zo'n moment.
0: Nee. Ja. En die beweging waar jij het over hebt, daar komen we zo meteen nog even over te spreken. Dat is ook de grootste anti-immigratiebeweging. Die roept dus ook op tot een nationale shutdown morgen. Eigenlijk het platleggen van het land. En tot weer van dit soort demonstraties in verschillende steden. Wat is precies de boodschap van deze beweging?
1: Ja, wat zij willen is dat alle, zo noemen zij het, illegale migranten het land uitgaan.
0: En zij bedoelen dan ongedocumenteerde?
1: Ongedocumenteerde migranten. Want volgens de officiële terminologie mag je het woord illegale migrant niet meer gebruiken. Want het is geen mens is illegaal. Maar zij vinden dus dat de regering niet genoeg doet om de migranten tegen te houden of de ongedocumenteerde migranten eruit te krijgen. En daarom nemen zij zelf het heft in de hand. Er is al vanuit de regering meerdere keren gecommuniceerd en vanuit politie, jongens, alsjeblieft doe dit niet. Ja. Want je bent gewoon strafbaar, weet je wel. Vervolgens is dan het antwoord van de March and March groep, van de leiding, is altijd van nee, dat is niet waar. Wij hebben een constitutioneel recht op een burgerarrest. En onder dat mom gaan zij dus documenten opvragen. Het is absoluut niet wat mag volgens de grondwet. Mm. Ze hebben helemaal geen verstand van die documenten.
0: Nee.
1: Dus ja, die loopt er snel tegen klappen op.
0: Ja, dat klinkt alsof de regering een beetje met de handen tegen de rug staat. Daar ga ik het zo meteen met je over hebben. Maar je hebt in Zuid-Afrika ook gesproken met verschillende migranten, waaronder met Frank uit Nigeria.
2: They are doing it, so they are chasing us, breaking our shops, chasing us. You can see how they are maltreating people in the street, beating them.
0: Ja, ze zitten ons achterna, ze maken onze winkels kapot, we worden geslagen. Wie is deze Frank precies en wat vertelt hij jou over de situatie?
1: Ja, Frank die ben ik tegengekomen bij de Nigeriaanse ambassade in Pretoria. En hij was daar om zich aan te melden voor een repatriëringsvlucht. Het is namelijk zo dat een groot aantal, zeker 5 andere Afrikaanse landen, hebben besloten van ja, het wordt gewoon te gevaarlijk voor onze eigen onderdanen die in Zuid-Afrika wonen. We gaan ze kosteloos terugbrengen naar, of de optie bieden om terug te gaan naar, in dit geval dus Nigeria, naar hun thuisland. Nigeria die verwacht dat 2.000 tot 4.000 mensen hiervan gebruik zullen maken. Toen ik er was het best druk en ik denk dat er stonden zo'n 6 tourbussen klaar. En iedereen die staat gewoon, weet je wel, met de koffers. En dat is hun hele leven. En dat hebben ze ingepakt.
0: Ja, en om dan maar letterlijk te vluchten uit Zuid-Afrika. Ja. Omdat de overheid daar ook niet de garantie kan geven dat ze daar veilig zijn.
1: Ja, maar ze zijn gewoon letterlijk doodsbang.
0: Ja.
1: En terecht.
0: Ja.
1: Ik sprak met één man. En die liet dus zien dat hij 2 keer in zijn nek is gestoken. Ze zijn bij hem op een gegeven moment binnengestormd, hebben ze zijn voordeur geforceerd. Hij was daar met zijn zoontje en zijn vrouw. Zijn zoontje was toen 6. En ze hebben gewoon alles meegenomen uit zijn huis, inclusief zijn paspoort. En hij bood een beetje te veel verzet, dus is hij toen 2 keer in zijn nek gestoken. En hij zegt nu van ja, het was even iets kalmer, maar het begint nu weer helemaal op te komen. Ik kan niet eens meer over straat.
0: Ja.
1: Ik ga weg, want ik wil niet sterven in een land wat niet de mijne is.
0: Nee, nou wordt deze beweging, noem ik het maar even, die antimigratiebeweging, eigenlijk aangevoerd door March on March, hè, de grootste organisatie die dit allemaal organiseert. Die stelt nu een ultimatum. Morgen moeten alle ongedocumenteerden het land uit zijn, anders. Wat is dat überhaupt voor klop? En wat voor positie heeft deze organisatie in het land dat ze zo'n eis kan stellen of opleggen?
1: Ja, het is inderdaad van de zotte eigenlijk. Maar ik denk dat het alleen maar komt omdat er een bepaald machtsvacuüm ontstaan is door het falen van politiek en van de politie. Waardoor deze burgers nu zelf zeggen van oké, dan nemen wij het heft in eigen handen. Het laat ook wel een bepaalde zwakte van de politie zien. Kijk, het moment dat dit allemaal speelt, is tegelijk is er net een hele enquêtecommissie is bezig om de corruptie bij de politie bloot te leggen. En dat gaat tot in de hoogste, de nummer 2 van de nationale politie is ook betrokken.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk.
0: En jij zegt, die politie functioneert sowieso niet. Wordt al corruptieonderzoek naar gedaan. En dat helpt niet in deze situatie. Als ik het even
1: inderdaad. Dus naar wie ga jij luisteren? Die March on March ook doet, is best wel slim. Zij positioneren zichzelf als een hele solide burgerrechtenbeweging. En ze zeggen, ja, wij komen op voor het volk. Dus ja, het is super populistisch. Ja. Maar voor die mensen die... Want je moet ook bedenken dat Zuid-Afrika is het meest ongelijke land ter wereld. Dus we hebben het hier, de mensen die opgestookt worden, zijn voornamelijk de onderklasse die ook wel echt daadwerkelijk problemen hebben. Die daadwerkelijk niet genoeg zorg kunnen krijgen. Die geen banen kunnen vinden. We hebben het over een werkloosheid van een van de hoogste ter wereld.
0: Ja.
1: 30%. Onder de jeugd zelfs 60%. Nou, dat kun je gewoon niet bij eigenlijk.
0: Nee, en dan zeg jij, er is een machtsvacuüm ontstaan. Er is een groep die het zwaar heeft en daadwerkelijk niet vooruitkomt in dat land. En is het dan, zijn de migranten dan de zondebok? Of is het dit het onderwerp waarop dat alles samenkomt? Of is er ook echt een migratieprobleem, quote unquote?
1: Nee, ja, dat is het niet. Als je kijkt naar hoeveel migranten daar uiteindelijk wonen, is 4% van de bevolking. En dat is een stuk minder dan in Nederland. Nederland is het 17%.
0: Mm.
1: Het land in Afrika met de meeste migranten is Gabon, 18%. Dus het probleem is wel dat de De migranten zijn niet helemaal eerlijk verdeeld over het land. Dus ze trekken wel allemaal naar de grote steden. Naar Johannesburg, naar Durban. Kaapstad ook wel. En nou ja, nog een aantal. En daar komen ze natuurlijk in die arme bevolking. In de townships komen ze eigenlijk terecht. Dus daar zou die verdringing wel iets groter kunnen zijn. Dat is ook waar je het meeste geweld ziet. Waar het toch een beetje... waar de migranten naast de arme bevolking leven. Ook omdat die kunnen zich natuurlijk niet zo goed beschermen. Hè?
0: Nee.
1: Want die kunnen zich terugtrekken in een golfplatenhuis. Maar ja, zo'n deur is zo ingetrapt.
0: Ja. Nou, jij bent nu even hier. Jij gaat straks weer terug naar Zuid-Afrika. Waar denk je dat je in terecht komt straks?
1: Ik denk dus dat dit nog wel gaat dooretteren tot... Zeg, de verkiezingen staan voor de deur, de gemeenteraadsverkiezingen.
0: En wanneer zijn die?
1: Die zijn in november. Een groot deel van het probleem is ook dat... er is een ontzettend groot machtsvacuüm ontstaan... doordat de ANC, de traditionele regerende partij... die altijd ver boven de 50% haalde... die hebben niet meer de meerderheid. En die staan ook op heel veel plekken nu op verlies. Ja, daar stappen andere, kleinere politieke partijen in. Maar ook als je bekijkt met de politie die dus niet werkt. Er is heel weinig vertrouwen in de politiek. Daardoor kan dus ook zo'n anti-migratiebeweging als March & March... kan opeens een heel grote invloed uitoefenen.
0: Ja.
1: En ja, dat gaat gewoon door tot de verkiezingen. Ja, dus want dan...
0: Dit onderwerp, daar zijn we nog lang niet over uitgepraat.
1: Helaas niet.
0: Nee. Dankjewel voor nu. Hugo Bogaert, correspondent voor NRC in Zuid-Afrika. Zometeen naast Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer. Dank voor het luisteren.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
4: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/Mees Pierson.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Jurgen van den Berg.
10: Goedemiddag allemaal. De alcoholconsumptie van gepensioneerden is een hardnekkig probleem. En drinken is het nieuwe roken, zegt de Gezondheidsraad. Zometeen te gast in Villa VDB, verslavingsarts Sigrid Seithoff. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Sydney Dijkers.
11: In het Duitse stadje Stade zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Die was bij een jongerencentrum. Stade ligt op ongeveer 60 kilometer ten westen van Hamburg. Het is nog onduidelijk wat er precies daar is gebeurd. De Duitse politie heeft de schutter opgepakt. De hoogste baas van de politie Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd 1,5 jaar geleden aangesteld. Hij werkte al ruim 20 jaar bij de politie. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is veel te centralistisch ingericht, zo zei hij in een toespraak waarin hij zijn plannen uiteenzette.
12: We are one of the most over-centralized countries in the world. And worse, that over-centralized heart of the country is not pulling in the same way, but in different directions. That is the reality of Westminster now, both within our parties and between them.
11: Zei Andy Burnham dus, correspondent Arjen van der Horst. Ja, decentraliseren dus en minder conflict in de landelijke politiek. Hoe denkt hij dat voor elkaar te krijgen?
13: Door meer macht, meer geld, meer bevoegdheden over te hevelen naar de regio's en de gemeentes. Ja, Burnham heeft gelijk als hij zegt dat het VK een van de meest gecentraliseerde overheden is. Britse gemeentes hebben veel minder macht en bevoegdheden als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Nederland. En volgens Burnham houdt dat economische groei en de ontwikkeling van de regio's tegen. Plaatselijke overheden, zegt hij, weten veel beter wat goed is voor een regio. Ze hebben alleen niet de middelen om dat voor elkaar te krijgen. En dat wil Burnham dus veranderen. Nou, nu hebben eerder premiers deze belofte ook gemaakt. Maar dat betekent dat Downing Street dus macht uit handen moet geven. En in het verleden, als het puntje bij paaltje kwam, wilden ze dat toch liever niet. Maar Burnham is echt serieus. Hij voegt ook de daad bij het woord. Er gaat een deel van de operatie van Downing Street verhuizen naar Manchester, de stad waar hij jarenlang burgemeester was.
11: Ja, dat was ook een beetje de kern van zijn speech, die centralisatie van de politiek. Wat zegt hij over andere belangrijke politieke thema's?
13: Nou, deze speech is even opvallend door wat hij niet zegt. Immigratie is op dit moment een van de meest belangrijke en gevoelige thema's in het VK. Hij zegt daar helemaal niets over. En wat wil Burnham bijvoorbeeld ook met het defensiebudget doen? Dus de afgelopen weken een hele felle politieke discussie losgebarsten over de strijdkrachten, dat de Britse regering te weinig geld investeert in defensie, leidde zelfs tot het ontslag van de minister van Defensie. Belangrijke thema's waar we nog steeds niet van weten waar Burnham staat.
11: Ja, daar kwam dus niet zoveel duidelijkheid op. Nou, Burnham is van de Labour-partij dus. Van oudsher komt hij op voor de arbeider. Dat is ook de kiezersgroep die partij deels is kwijt.

0: Zelfs tot het ontslag van de minister van Defensie. Belangrijke thema's waar we nog steeds niet van weten waar Burnham staat.
1: Ja, daar kwam dus niet zoveel duidelijkheid op. Nou, Burnham is van de Labour-partij dus. Van oudsher komt hij op voor de arbeider. Dat is ook de kiezersgroep die partij deels is kwijtgeraakt. Hoewel hij zich voor hen inzet, Arjen.
0: Ja, en daar richt hij zich ook heel specifiek op. En hij wilde een duidelijk linksere koers gaan varen dan Keir Starmer. In zijn speech noemde hij ook een aantal voorbeelden. Hij wil meer sociale woningen gaan bouwen. Hij wil water- en energiebedrijven nationaliseren. Maar ja, tegelijkertijd kan hij niet al te grote plannen lanceren, want de financiële beweegruimte van de Britse overheid is beperkt. En boven dit alles hangt het schrikbeeld van zijn voorganger Liz Truss. Haar premierschap was binnen enkele weken al voorbij toen ze wilde plannen lanceerde die een schokgolf veroorzaakten bij de financiële markten. Nou, dat scenario wil Burnham voorkomen. Dus ja, hij wil een frisse linkse koers gaan varen, maar tegelijkertijd ook de bedrijfswereld een vriend houden met wat hij zakenvriendelijk socialisme noemt. Al met al gaat zijn premierschap een complexe balanceeract worden.
1: Ja, dat gaan we allemaal volgen, ook via jou. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel voor nu. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Na het noodweer van dit weekend zijn al ruim 4000 schademeldingen binnengekomen bij de verzekeraars. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade door hagel en blikseminslag, zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege die zware onweersbuien. Tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda rijden de hele dag geen treinen. Door een stroomstoring kunnen seinen en wissels niet worden bediend. De stroomstoring is het gevolg van een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS verwacht dat de problemen tot na middernacht nog gaan duren. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het Giro nummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen in het land. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400 en tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. En dan nog naar Wimbledon, naar commentator Mark Brasser. Botik van de Zandschulp die staat daar op de baan voor zijn eerste ronde. En hij begon zo goed, Mark. Hoe gaat het nu?
2: Ja, hij begon inderdaad goed. Won de eerste set met 6-3 van Alexander Kovacevic, een Amerikaan. Maar de tweede set heeft Van der Zandschulp zojuist verloren. Kwam een break achter in die tweede set. Maakte die break nog wel ongedaan. Het werd uiteindelijk een tiebreak. En daarin speelde Van der Zandschulp niet al te best. Kovacevic wel. En die won die tiebreak uiteindelijk met 7-2. En dus is het 1-1 in sets. En zitten we nu aan het begin van de derde set. Botik van der Zandschulp mocht beginnen met serveren. Heeft twee keer zijn service game gehad. Houden. Ook Kovacevic doet hetzelfde. Haalt zojuist een tweede service game binnen. Dus het gaat gelijk op in de derde set. 2-2 in een wedstrijd waarin je denkt dat het echt wel moet kunnen. Voor Botik van der Zandschulp.
1: Oké, dank. Voor nu, Mark. Het weer nog zon en wolkenvelden. 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in de temperatuur.
3: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
4: Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. Een paar files vallen op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door schade in de Benelux-tunnel. De rechtertunnelbuis is dicht. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort een half uur oponthoud in 10 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
5: Ster. Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVB.

0: APK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
4: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het modderdag. We modderen wat aan hier met z'n allen. Ik kijk even op de gastlijst. Verslavingsarts Sigrid Seidhoff komt straks langs. Het alcoholgebruik van gepensioneerden is een hardnekkig probleem, zegt zij ook. En vroeger waren ze jong en wild. Nu zijn het mannen van middelbare leeftijd, de lui van Jackass. Er draait een nieuwe film van dit collectief in de bios. En senior stuntman Dickie Beer die weet hoe het is om rare fratsen uit te halen op latere leeftijd. Maar ook vanmiddag beginnen we weer met een van onze huisvrienden. En bij de intercom van de villa beneden staat Marjolein de Rooy, adviseur dierenwelzijn en oprichter van de vakbond voor dieren. Marjolein, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Jurgen.
4: We gaan praten over het rapport voor dierenaangelegenheden van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Dat gaat over invasieve uitheemse soorten. Wat viel jou op aan dat rapport?
5: Nou ja, het is een rapport in opdracht gemaakt van de minister 4 jaar geleden al. Dus dat waren heel veel ministers voor de huidige minister. En ze hebben gekeken naar van hoe gaat het nou met het bestrijden van invasieve uitheemse diersoorten. En wat mij vooral opviel was dat er een onderscheid blijkt te zijn tussen dieren die wij leuk, schattig, eibaar vinden en dieren die dat niet zijn. Daar gaan we veel harder en ook op een minder respectvolle manier mee om.
4: Noem eens wat van die uitheemse soorten, invasieve uitheemse soorten.
5: Ja, een invasieve uitheemse soort is een soort door menselijk handelen in de Nederlandse natuur is gebracht, zich hier gevestigd heeft en met die vestiging of met die aanwezigheid een gevaar oplevert voor de biodiversiteit in ons land. Dus of deze dieren die eten lokale diersoorten. Ze zijn een bedreiging voor de volksgezondheid, omdat de ziekte met zich meebrengen. En moet je denken aan, nou, laatst in het nieuws, de stierkikker. Rivierkreeft hebben we het vaker over gehoord. Mm-hmm. Maar het grote onderscheid, wat mij vooral opviel, was de muskusrat, die we al heel lang kennen, die door de waterschappen wordt beheerd en gedood. En de wasbeer, die onlangs in Limburg is opgedoken.
4: Ja, en laat me raden, dan is de wasbeer aaibaar en de muskusrat zeker niet.
5: Ja, dat is inderdaad het geval.
4: Ja. En wat betekent dat dan uiteindelijk voor de bestrijding van deze beest?
5: Nou, dat is een heel groot verschil tussen hoe er met deze twee dieren wordt omgegaan. De muskusrat die is al sinds de Tweede Wereldoorlog in ons land en wordt ook al sinds die tijd bestreden. En dat doen we eigenlijk op een hele vrede manier. We plaatsen kooien en klemmen in het water. En daar komt de rat in vast te zitten. En dan verdrinkt die. Dus alle muskusratten die wij vangen, die sterven een verdrinkingsdood. En dat waren afgelopen jaar nog 84.000.
4: Zo.
5: Dus dat zijn er ook niet een paar. De wasbeer daarentegen is pas een aantal jaar in ons land verschenen. En toen de gemeente of de provincie Limburg een aantal jaar geleden zei van, nou, die moeten we gaan afschieten. Dat is een invasieve soort, die willen we hier niet. Toen kwamen er grote protesten, toen zijn er petities getekend. Meer dan 20.000 mensen hebben zich daartegen uitgesproken. En toen heeft de provincie Limburg gezegd, nou, weet je, dan gaan we ze vangen en dan gaan we ze ergens in een opvangcentrum oud laten worden. Dus dat zijn twee hele verschillende manieren waarop je met een soort omgaat, terwijl daar biologisch gezien geen enkele reden voor is.
4: Maar ik neem aan dat jij er niet voor pleit om al die wasberen ook te verzuipen.
5: Nee. En daar pleit de Raad voor Dieraangelegenheden gelukkig ook niet voor.
4: Nee.
5: Die zeggen eigenlijk, dierenwelzijn moet je altijd meewegen. En er zijn nu zelfs provincies, bijvoorbeeld de provincie Groningen heeft in zijn beleid opgenomen dat ze dierenwelzijn niet meewegen. Daar zien ze geen ruimte voor, staat in hun beleidsstuk. Maar wacht maar tot de wasbeer in Groningen optreedt, dan zullen ze wel moeten. En de Raad voor Dieraangelegenheden en ik zelf ook zeggen, we moeten eigenlijk dierenwelzijn altijd meewegen. Ongeacht of wij een dier schattig of niet schattig vinden. En ik raad je aan om toch even de muskusrat te googlen. Als je goed kijkt, is het een heel schattig diertje. Dus misschien moeten we dat dier ook iets anders gaan benaderen.
4: Kijk, hij wordt natuurlijk niet voor niks bestreden, want hij richt ook veel schade en zo aan. Dus dat zover kun jij ook nog wel meegaan. Maar dan als je dan een bestrijdt, doe dat dan op een humane manier, zeg je.
5: Nou ja, en wat je ziet is dat er dus voor de wasbeer innovatieve middelen zijn gezocht om hem op een diervriendelijke manier te vangen. En ze worden uiteindelijk een aantal van hun ook gedood. En voor de muskusrat is daar geen maatschappelijk draagvlak voor. Dus er is geen geld om innovatieve nieuwe manieren te vinden om muskusratten te bestrijden. En dat heeft niks met die muskusratten te maken, maar met het feit dat we daar maatschappelijk toch niet zo druk om maken. Ja. Dus eigenlijk wat de raad zegt is van, laten we nou alle dieren gelijk behandelen. Dat moet ook volgens de wet. En laten we dus investeren in dodingsmethoden en andere niet dodelijke bestrijdingsmethoden voor alle diersoorten. En zeker als je het hebt over 84.000 muskusratten per jaar die verdrinken, dan moet er misschien eens een onderzoekspotje komen om te kijken of we dat niet op een iets diervriendelijkere manier zouden kunnen doen.
4: Dank voor het pleidooi. Marjolein de Rooij is dat, adviseur dierenwelzijn, oprichter van de vakbond voor dieren en huisvriendin van Villa VDB.

0: Momentje Motown met Marvin Gaye.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Alcohol drinken is op dit moment veel te normaal en zou meer beschouwd moeten worden als het nieuwe roken. De overheid moet ingrijpen in onze diep ingesleten alcoholcultuur. Staat in een advies van de Gezondheidsraad vorige week, veel nieuws over geweest. Een groep die er uitspringt als het gaat om hardnekkige en problematische drinkgewoonten is de groep gepensioneerden. Daarover ga ik praten met Sigrid Seidhoff, is arts en oprichter van verslavingskliniek Kick Your Habits. Mevrouw Seidhoff, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Jurgen.
0: Wat zijn eigenlijk de cijfers als het gaat om drinkende senioren?
3: Nou, dat is toch zo dat 80% van de ouderen drinkt alcohol. En 1/3 daarvan drinkt dagelijks. Je hebt ook iets van rond de 12% die echt zwaar drinkt. En dat wil zeggen voor een vrouw meer dan 14 eenheden per week, een man 21. Je hebt ook wel wat bingers. Dat zijn mensen die per avond voor een vrouw meer dan 4 drankjes doen, of voor een man meer dan 6. Maar ik denk dat het de hele grote groep die niet zo verschrikkelijk veel drinkt, maar wel heel regelmatig, dat we het daar in Nederland met elkaar goed over moeten gaan hebben.
0: En waarom springt die groep gepensioneerden er zo uit dan?
3: Nou, weet je wat ik denk dat het een beetje is? Die hebben en te veel geld, en te veel tijd, en te weinig doel in het leven. Het blijkt dat een.
0: En dan gaan ze maar drinken.
3: Dan ga je drinken. Ja, dat is dan, wordt dan zeg maar je maatje.
0: Ja. Nou, dit zijn natuurlijk algemene termen. Want iemand zit naar dit gesprek te luisteren en zegt: ja, ik drink ook wel eens een borreltje, maar ik doe ook nog vrijwilligerswerk en ik weet niet wat.
3: Ja, nee, maar dat is heel goed. Het gaat er, en zeker doen van vrijwilligerswerk en bezig zijn. We zijn als mensen bezige bijtjes. Dus dat is heel goed om je bezig te zijn.
0: Ja, of is het toch meer gewoon de gewenning ook?
3: Van, precies, dat het is de gewoonte.
0: Ja, precies, want we zijn dat, zeg maar, de bepaalde generatie is dat gewend, dat je, nou ja, je doet iets gezelligs. Ook al is het met de Jeu de Boel vereniging 's middags een balletje gooien. Ja, daar hoort een glaasje wijn bij.
3: Precies, en dat is zeker bij ouderen is dat echt het geval. He, die doen vaak dingen in clubjes, in groepen. Aan de ene kant, en daar hoort inderdaad wat jij zegt, een drankje bij. Aan de andere kant is er ook heel veel eenzaamheid onder ouderen. Verlies van partners, gescheiden zijn. En dan is alcohol ook een soort maatje voor je. Het is voor veel mensen een slaapmutsje. En dat raken, als je ouder wordt, hele ingesleten patronen.
0: En dat gaat van kwaad tot erger ook. Je begint misschien met 1 drankje voor het slapen gaan, en dat worden er 2 als het niet zo goed gaat dan de volgende dag. En zo gaat het verder.
3: Precies.
0: Ja. En u bent verslavingsarts. U ziet veel mensen die kampen met gewoontes. Wat voor verhalen hoort u van die mensen?
3: Nou, een voorbeeldje van een vrouw pas. Die werkte bij een overheidsinstelling, was net gepensioneerd, ze woont alleen. En zij vond naar pensioen, jeetje, ik moet toch echt wel wat gaan doen aan dat drinken. Zij dronk als ze dan van haar werk thuis kwam. Dan was ze alleen vaak, en dan ze een drankje om 1 uur of 5. Had ze vaak ook honger. En toen kon ze niet zo goed zien dat eigenlijk honger was, maar ging ze wat drinken. En als ze dan 's avonds naar bed wilde gaan, merkte ze altijd dat ze heel slecht insliep. Dat is vaak als je ouder wordt, inslapen is moeilijker. En dan ging ze wat drinken in haar eentje. Tegelijkertijd was het ook zo dat ze hoorde bij een vriendengroep, vriendinnen, ook allemaal een beetje van haar leeftijd, die veel samen optrokken. En die altijd een beetje gekscherend tegen elkaar konden zeggen van, hè, want daar waren ze wat vaak, ja, als je ouder wordt, word je vaak wat teleurgesteld over wat het leven je gebracht heeft. En dan zeiden ze zo gekscherend tegen elkaar: ach, we hebben altijd de drank en elkaar nog.
0: Ja. Ik denk dat het voor veel mensen ook wel herkenbaar is. Om dat patroon te doorbreken is ook lastig natuurlijk. Voor veel senioren is het best ook moeilijk om helemaal afscheid te nemen van alcohol. 1 glaasje moet dan kunnen, zeggen ze. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet sjoemelen met de grootte van het glas. Dat is te zien op het social media account van opa en oma TikTok. Even luisteren.
4: Ik gun jou gewoon een glaasje wijn.
5: Ja, maar dat gehalveerd.
4: Ah, ja, maar
5: dan. Omdat jij zei, ja, alcohol en dat is ook zo.
4: Dat hadden wij al tegen elkaar gezegd, dat je alcohol gewoon een wijntje binnen moet doen. En geen vol glas.
2: Hij is nog wel aardig vol eigenlijk.
4: Eerlijk is eerlijk, maar zoveel wijn krijg jij in een restaurant niet hoor.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Want dit is met een glas waar ik altijd had, dat is kapot gevallen. Hè?
0: Ja, één glaasje, maar als het glas dan groter wordt, dan maakt het nog niet veel uit natuurlijk. Ja. Dat is een probleem, geloof ik, hè? Dat mensen ook niet inschatten hoeveel ze dan eigenlijk wel drinken.
3: Nou ja, als je iemand vraagt hoeveel glazen wijn gaan er nou eigenlijk uit de fles, dan zegt iedereen nou vijf, denk ik. Sommigen zeggen vier. Terwijl officieel, hè, een fles wijn is 75 centiliter. De overheid gaat uit van één eenheid. Één glas is 100 milliliter. Dus dan gaat eigenlijk uit de fles 7,5 glas.
0: Ja, dus mensen schenken grote glaasjes.
3: Ja, dus wij laten mensen wel eens bij ons, nemen ze hun favoriete glas mee. En dan hebben we zo'n soort maatglas. En dan moet iedereen eens even kijken hoeveel die nou eigenlijk, hoeveel er nou eigenlijk in zijn ene glas zit. En dan schrikt iedereen, ja.
0: En nu zegt de Gezondheidsraad, ook in dat rapport, hè, er is eigenlijk geen ondergrens, want ieder glas is schadelijk. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, weet je, het is eigenlijk, is dat helemaal geen vraag. Het is gewoon gif. Alcohol is gif. Dus het is enorm logisch en goed dat er tegen ons gezegd wordt van, jongens, het is gif.
0: En want kijk, als je dit zegt tegen mensen, dan is er altijd wel iemand die zegt, ja, mijn opa is 88 geworden, die dronk elke dag twee glazen rode wijn. En hij rookt ook nog een sigaar.
3: Ja. Ja, weet je, dat is altijd, dat gaat er over het plezier van alcohol. En op een bepaalde manier, dat is er natuurlijk. Dat is door de tijden heen, hebben mensen zich altijd af en toe willen verdoven. Maar ik denk dat je het juist om moet gaan draaien. En je moet meer focus gaan hebben op hoe ongelooflijk veel het je brengt als je stopt met dat gewoon te drinken.
0: Ja.
3: Hoeveel u bent niet tegen, positieve
0: u bent er niet tegen dat je af en toe eens een glaasje drinkt. Maar je zou dus, als je nu op een zekere leeftijd bent en je zou stoppen, wat is dan de winst?
3: Nou, die is enorm. Ik heb een 2 jaar geleden boek Proost geschreven. Precies over dat van dat je niet per se helemaal hoeft te stoppen. Maar wat de enorme winst is van minder gaan drinken. En die is echt op alle, gewoon alleen al gezondheidswinst. 12,5% van alle kankers, daar speelt alcohol een rol bij. En een derde daarvan is bij mensen die minder dan 10 glazen alcohol per week drinken. Als je denkt aan veel oude mensen hebben een hoge bloeddruk. Wij zien dat veel mensen die stoppen met drinken of veel minder gaan drinken, die vallen af en hebben toch veel minder van hun hoge bloeddrukmedicatie nodig. Nou, je kwaliteit van je slaap wordt beter. Je wordt dus frisser wakker. Belangrijk is ook dat je minder ruzie hebt. Ik spreek heel vaak mensen en die zeggen van, nou, weet je, mijn oude ouders, na een uur of 9 s'avonds, dan bel ik ze echt niet meer. Want ik weet gelijk al aan hun stem, hoor ik al hoe ver het is.
0: Ja. Want kijk, deze mensen komen uiteindelijk ook misschien wel bij huisartsen en zo terecht. Hebben die daar genoeg oog voor, vindt u?
3: Nou, huisartsen hebben het heel druk. Die hebben het verschrikkelijk druk. Dus een huisarts, en dat is ook een beetje wat je geleerd hebt als huisarts, ik was het er zelf vroeger een, dat je hoort je te beperken tot de hulpvraag van de patiënt. Dus als die patiënt er niet zelf over begint, vind je dat een beetje moeilijk om het erover te hebben. Andersom denkt die patiënt, nou, die huisarts van mij, die zal voor alles wat voor mij belangrijk is, zal die zelf wel over beginnen. Dus als die huisarts dat niet doet, dan denk je, nou, het valt best mee bij mij.
0: Ja, de overheid moet eigenlijk meer doen, hè, zegt de Gezondheidsraad. Drinken moet actief worden ontmoedigd door de minister van VWS. Ja. Staat ook in dat rapport. Waar zou je aan kunnen denken als overheid? Want ja.
3: Nou ja, het is zo belangrijk. We hadden het ooit over stoppen met roken. Maar roken, daar heb je eigenlijk alleen maar zelf last van. Ik bedoel, het stinkt wat voor de mensen om je heen, maar erger is het niet. Terwijl alcohol heeft een enorm effect op onze hele samenleving. Het is niet alleen maar jouw persoonlijke gezondheid en mentale welzijn, maar er zijn meer verkeersongelukken, er is meer huiselijk geweld. Dus ik denk dat de overheid heeft hier echt een taak. En we hebben geleerd uit de stoppen met roken tijd dat er moet minder in de publiciteit, social media moet minder aandacht zijn voor alcohol. Het is nu toch nog steeds een beetje van gezellig een drankje. En de prijs uit onderzoek blijkt toch ook dat de prijs omhoog doet, dat helpt.
0: Duidelijk. Dank voor de uitleg. Sigrid Seidhoff, arts van verslavingskliniek Kick Your Habits. We spraken dus over de drinkgewoonten van gepensioneerden in het licht van dat rapport van de Gezondheidsraad dat vorige week uitkwam. Deze week op deze plek alleen maar liedjes in rood, hit en blauw. Muziek van eigen bodem, zoals van zanger, liedjeschrijver Erik van Dijsseldonk. En toepasselijk, want het is het titelnummer van zijn album Halftime. En dat liedje staat vol van voetbalverwijzingen.

0: Behalve de pauze in een voetbalwedstrijd heb je tegenwoordig die drinkpauzes natuurlijk. En nou ja, zo komen we bij de wedstrijd van vanavond. Een mooie opmaat met dit liedje van Erik van Dijsseldonk. Half Time, zo heet het. En de vraag van vandaag gaat ook over die wedstrijd vannacht.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
2: In het Noord-Duitse stadje Stade zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Stade ligt op ongeveer 60 kilometer ten westen van Hamburg. Contact daarover met correspondent Gien Balduk. Gien, ja, wat is daar voor zover bekend gebeurd?
3: Ja, in een wijk net buiten de binnenstad zijn vele schoten gehoord, zo zeggen ooggetuigen. Dat zou bij een jeugdcentrum hebben plaatsgevonden. De politie zelf heeft nog niks bevestigd over het aantal doden, maar een woordvoerder heeft onder meer tegen de publieke omroep NDR gezegd dat er 5 doden zouden zijn. Ook zijn er meerdere arrestaties verricht, onder wie ook de vermoedelijke daders. In meervoud dus, er zouden meerdere daders zijn. En tegelijkertijd is er ook nog de oproep om de omgeving te mijden. Dus dat zou erop kunnen duiden dat er gevreesd wordt voor mogelijke onrust of gevaar nog.
2: Maar ze hebben wel iemand opgepakt, hè, ondertussen?
3: Ja, exact. Dus meerdere arrestaties zouden er verricht zijn.
2: Okay.
3: Onduidelijk of dat uitsluitend de daders zijn of ook nog andere betrokkenen.
2: Is er al wel iets duidelijk over het motief van die schietpartij?
3: Nee, daar is de achtergrond ook nog compleet van onduidelijk. De politie roept ook op om geen gerucht hierover te verspreiden. Er wordt wel direct een link gelegd in veel Duitse media met een opstootje rond een ander jeugdcentrum in Stade een paar dagen geleden. Dat zou toen een ruzie zijn geweest om vermeende schulden. En dat zou geëscaleerd zijn tot een opstootje met tientallen mensen, waarbij ook met stokken en bezems werd geslagen. Uiteindelijk moest de politie met traangas en ook politiekorps uit de omgeving de boel daar weer tot bedaren brengen. Maar of daar een link ligt met die ruzie en de schietpartij nu bij een ander jeugdcentrum in de stad, dat is natuurlijk nog niet bekend op dit tijdstip.
2: Ja, zal ongetwijfeld wel later meer over bekend worden. Dat horen we natuurlijk dan via jou dan. In ieder geval dank voor nu, correspondent Gien Balduk. En dan nog ander nieuws ook nog. Het noorden van Venezuela is getroffen door een sterke naschok ook vandaag, na de aardbevingen van vorige week. Dit keer ging het om een beving van 4,6. Die vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Er zijn tot nu toe geen meldingen van nieuwe schade. De beving was ook voelbaar in hoofdstad Caracas. En Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips in het land. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken samen ruim 500 miljard euro uit voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen. En daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder.
0: Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg?
4: Er staat nu 80 kilometer file en de meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel 20 minuten extra. Door een spoedreparatie aan de Benelux-tunnel is de rechtertunnelbuis voorlopig dicht. De A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grensovergang bij Zevenaar nu een kwartier extra nodig.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Mooi affiche natuurlijk vannacht om 3 uur. Dan begint het WK pas echt voor Oranje en is Marokko de tegenstander. Uiteraard zijn de Oranje voetballers fysiek en mentaal voorbereid. Maar een opsteker kunnen ze natuurlijk altijd wel gebruiken. Dus stel u voor dat u vlak voor de wedstrijd nog heel even de kleedkamer in mag. Dus bij deze vraag van vandaag is een beetje fantasie nodig. U mag nog even de kleedkamer in. En dan, wat zou u nog tegen de spelers van het Nederlands elftal willen zeggen? Technische, tactische tips zijn natuurlijk welkom. Gewoon een hart onder de riem. Je mag ook iets uit uw eigen ervaringen laten weten waar ze wat aan kunnen hebben. Wees een beetje creatief vandaag in de vraag van vandaag. Mail het door naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij, dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Ja, er staat sowieso natuurlijk veel druk op die wedstrijd. Het is de knock-out fase, erop of eronder. Verlies is naar huis. Bij winst wacht Canada in de 8e finale. Sportpsycholoog Afke van der Wouw, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Hoe zit het met uw wedstrijdspanning eigenlijk?
5: Ja, ik kijk er wel naar uit. Dus het is exciting spannend, zeg maar.
0: Ja, het begint wel een beetje te kriebelen, hè? Dat merk ik ook, hoor.
5: Ja, zeker.
0: Ik zit hier nu nog wel, maar ik zit met mijn hoofd ook een beetje alvast. Hoe ga ik het een beetje indelen vanavond? Daar ga ik een beetje slapen, dat ga ik nog kijken. En dan gewoon op naar de wedstrijd in het oranje shirt voor de buis natuurlijk. Gaat u kijken?
5: Ja. Ja, ik ga ook even kijken hoe ik mijn wekker kan zetten. En de vraag is of het echt moet. Want ik woon in Utrecht, dus er zijn veel Nederlanders en veel Marokkanen. Dus ik denk dat dat wel gehoord wordt als er gescoord wordt.
0: En
5: dus, en dat komt goed, denk ik.
0: Ook na afloop, wat de uitslag ook is, we zullen het in Utrecht merken.
5: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Ik noem even die druk waar die spelers mee te maken krijgen. Ja, het zijn allemaal profs natuurlijk, dus ze hebben natuurlijk wel eens vaker in zo'n situatie ook gezeten. Hoe kunnen ze zich toch daar het beste op voorbereiden van tevoren?
5: Ja, ten eerste is het natuurlijk duidelijkheid. Duidelijkheid over de manier waarop ze gaan spelen, hun eigen rol en taken daarin. Maar ik neem aan dat dat allemaal al lang gebeurd is. Dat hebben ze al getraind, dus dat zit wel goed. Accepteren ook dat spanning erbij hoort. Het is natuurlijk een fantastisch podium en het is ook een vol stadion. Ja, en daar horen ook spanning, exciting, hoort daar gewoon bij. Dus accepteer dat. Het is natuurlijk ook een unieke plek waar je komt te staan.
0: Ja.
5: En ook vertrouwen op een goede voorbereiding, want ze hebben dat goed voorbereid. En eventueel kunnen ze ook van tevoren nog even wat wedstrijdssituaties visualiseren. Of zoals Louis van Gaal dat zo mooi zei, imagineren.
0: Ja.
5: Dat zat in het hoofd nog eventjes doorlopen. Dat kan ook helpen. Ja. En ja, vasthouden aan de normale routines. Niet in één keer heel wat anders gaan doen, omdat er nou weer een volgende ronde is of iets dergelijks.
0: Dat is het technisch-tactische gedeelte ook natuurlijk vooral. Hè. Ja, daar kun je ook verder weinig aan doen. Dan zijn er altijd nog invloeden van buitenaf. Afgelopen weekend werd bekend het verdrietige nieuws over Cody Gakpo en zijn vrouw. Tijdens de zwangerschap zijn ze hun zoontje verloren. Ja, dat is een ingrijpende gebeurtenis. Allereerst voor deze speler, maar dat doet ook iets met de dynamiek in de groep, lijkt me.
5: Ja, het is natuurlijk inderdaad ontzettend verdrietig voor Gakpo zelf en zijn familie. En ja, hoe dat voor hem is, dat is natuurlijk heel persoonlijk en hoe hij ermee omgaat. Maar dat doet inderdaad, kan ook iets doen met de groep. En ook dat ligt natuurlijk een beetje aan de groep. Maar wat ik een beetje van de berichten hoorde, dat ze dat ook samen opvangen. En het kan juist ook wel weer die extra motivatie geven. En die saamhorigheid binnen het team kan daardoor ook versterken. Waardoor je dat misschien weer terug kan zien in een nog betere samenwerking, ja, en communicatie en begrip op het veld.
0: Ja, er is van het weekend ook heel vaak die vergelijking gemaakt. Want in het verleden is dat wel eens helemaal misgegaan. Hè? Dat was de situatie rond Galit Boularus. Toen speelde Oranje ook met rouwbanden naar aanleiding van eigenlijk een soortgelijk geval. Ja, daar ging het eigenlijk helemaal mis.
5: Ja, het is natuurlijk heel persoonlijk hoe mensen daarmee omgaan. Maar het is wel een, voor Gakpo zelf bijvoorbeeld, wel een extra belasting. Hè? Bovenop natuurlijk al de hele entourage en de wedstrijd. En dat is ook allemaal belasting voor zijn lijf. En, maar dit is natuurlijk ook weer

0: extra emotionele belasting. Wat ook zou kunnen zorgen voor net misschien iets minder concentratie of iets mindere prestatie. En dat kan natuurlijk ook zijn weerslag hebben op het team. Maar goed, daar kan je ook weer mee omgaan. Als die belasting wat hoger is, waar kan je bijvoorbeeld voor hem dan misschien tijdens de belasting wat minder? Dat hij niet de hele training meedoet of niet de hele wedstrijd, dat hij eerder gewisseld wordt. En niet omdat hij al geblesseerd raakt. Dat het risico op een blessure is ook wat hoger. Dat zag je toen ook bij Boulin Rouge. Die viel toen ook geblesseerd uit.
1: Ja.
0: Het is heel persoonlijk, maar het is wel belangrijk denk ik voor de staf om dat allemaal mee te nemen. In de belasting, belastbaarheid en herstel. Om dat soort zaken dan ook mee te nemen. En niet alleen maar de minuten gespeeld.
1: En het belang van de motivatiespeech van de coach. Op welk moment dan ook. Hè, dat kan voor de wedstrijd zijn. Dat kan misschien nog in de pauze zijn. Hoe belangrijk is dat? En hoe groot kan dat het verschil maken?
0: Ja, dat is natuurlijk ook lastig aan te geven. Er is niet een standaard van nou, als je het zo doet, doe je het goed. Hè? Want het is wel goed, denk ik, om niet te veel informatie nog te geven. Dat zijn ook wel eens coaches die dan op het allerlaatste moment nog heel veel tactische aanwijzingen geven of informatie over de tegenstander. Ja, dat kan dan op dat moment too much zijn. De meeste informatie moet gewoon al verwerkt, gedeeld en getraind zijn. Dus ja, ik denk belangrijk om het gewoon kort en krachtig te houden. Concreet, herkenbaar. En dat is natuurlijk ook weer voor iedereen anders. Herkenbaar als in de zin, dat hebben we al vaker getraind.
1: En psychologische spelletjes, is dat nog iets?
0: Nou, wat je wel eens ziet, psychologische spelletjes, om het geloof in eigen kunnen wat aan te sterken, zie je wel dat sommige coaches bijvoorbeeld mooie beelden achter elkaar geplakt hebben. Dat doen ze als voor een kampioenswedstrijd. Dat ze dan de mooie acties die de spelers gemaakt hebben, en dat ze dat allemaal achter elkaar geplakt hebben. En een mooie motiverende tune eronder. En als ze dat dan zien, dan lopen ze wel met extra zelfvertrouwen of extra geloof in eigen kunnen de kleedkamer uit. Dus dat zijn wel dingen die je dan zou kunnen doen.
1: Ja. Nou ja, we kunnen er lang en breed over kletsen van tevoren, maar uiteindelijk moet het op het veld gebeuren. Stel, u mag die kleedkamer nog even in. Wat zou u zeggen?
0: Nou, ik zou het dus inderdaad simpel, concreet en herkenbaar maken. Maar ja, ik ken de jongens niet en ik ken hun plan natuurlijk niet. Dus hoe dat herkenbaar moet zijn, dat weet ik dan weer niet. Maar nou, blijf bij het plan, win je duels, help elkaar en speel met lef. En geniet van het moment ook. Hè. Laat zien waarom jullie hier nu staan. Ja. Dat is natuurlijk ook een uniek moment ook, dat ze daar ook bewust van zijn.
1: Ik zie die jongens kijken, wie is die vrouw die ineens bij ons in de kleedkamer staat en dit soort zinnige dingen roept. Het is sportpsycholoog Afke van der Wouw, hartelijk dank. Wat zou u nog tegen de spelers van het Nederlands elftal willen zeggen? Nou, en dat mag dus in de breedste zin van het woord. Hè? U kunt reageren naar het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.

0: Jamie McDonald, Mr. Rock and Roll. Rectaal onderzoek door een robot, geëlectrocuteerd met een stroomstootwapen of aangevallen worden door een stier. De mannen van de MTV-serie Jackass zijn na meer dan 25 jaar het stunten nog niet verleerd.
1: Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
2: Welcome to the first day of our last film.
3: What are you feeling?
4: I'm sad.
2: High five! 25 years and we haven't learned a goddamn thing.
5: Can someone go get the shock collar for your penis? Hoopy said he wants to try it.
0: Ja, de film Jackass Best and Last draait nu in de bioscoop en ze hebben in hun carrière al heel wat rare fratsen uitgehaald. Johnny Knoxville en zijn kompanen, maar toen waren ze wel een stuk jonger. Hoe is het eigenlijk om stunts uit te voeren als je geen 20 meer bent? Ik ga erover praten met senior stuntman Dickie Beer. Was stuntman in films als Star Wars, Indiana Jones, Jurassic World en ga zo maar door. Meneer Beer, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: U heeft ook wel eens met die boys van Jackass samengewerkt, geloof ik, hè?
6: Nou, ik heb nooit met ze samengewerkt, maar ik heb wel ooit bepaalde dingen die ze gebruiken bij hun Jackass-stunt, zullen we maar zeggen, getest voor ze, voordat zij ze zelf gingen gebruiken.
0: Maar wat dan bijvoorbeeld? Noem eens wat.
6: Nou, er is ooit een... kan je zo'n eend die bijvoorbeeld buiten een winkel staat en daar kunnen kinderen op gaan zitten en dan moet je dan een kwartje ingooien.
0: Die gaat een beetje heen en weer.
6: En die gaat dan bewegen.
0: Ja.
6: Nou, hun idee was, als we die snelheid gaan opvoeren, dan moet je er op een gegeven moment door gelanceerd worden. Toen hebben ze die eend laten maken door het Special Effects Department in Los Angeles. En het toeval wil dat ik zelf bij diezelfde special effects mensen heel vaak samenwerk. Met die mensen werkte ik heel vaak samen. En de dag dat ze die eend aan het preppen waren, was ik er toevallig. En toen vroegen ze aan mij of ik dat ding even wilde uitproberen.
0: Even erop gaan zitten.
6: Even erop gaan zitten en gelanceerd worden. En uiteindelijk is volgens mij die eend gebruikt. En toen ging een van hun erop zitten en toen hebben ze hem aangezet. En toen is die gelanceerd door een winkelruit, als ik het goed begrepen had.
0: Ja. Wat vindt u eigenlijk van de stunts van die mannen? Tegenwoordig zit er ook een vrouw bij, geloof ik, hè?
6: Ja, voor mij zijn ze gestoord.
0: Want?
6: Ja, dat is niet wat wij doen. Wij zorgen er juist voor dat de stunts die wij doen, die zien er gevaarlijk uit, maar die zijn in principe zo veilig als ze maar kunnen zijn. Want daar besteed je tijd aan en geld en repeteren om stunts veilig te maken, maar ze er wel gevaarlijk uit laten zien. Dat is eigenlijk wat wij doen.
0: Want stunten is dus eigenlijk het zoveel mogelijk de risico's uitsluiten.
6: Exact. Ja. Je weet precies wat de risico's zijn en die probeer je te elimineren zoveel als je kan.
0: Maar goed, zij doen dat dus deels ook wel, want ze laten zo'n eend dan nog wel even testen, blijkbaar.
6: Nou, dat wisten ze niet, hoor, dat ik hem getest had. Oh, okay. Maar zij vroegen gewoon van, kan je voor ons een eend maken die dit en dit doet? En dat is toen gemaakt door die special effects mensen. Maar die special effects mensen, die wilden gewoon dat wat zij gemaakt hadden ook voldeed aan de eisen van de mensen van Jackass.
0: Want wat zij doen is natuurlijk, ja, een beetje qua jongens doen, hè, van elkaar tegen elkaar een beetje opbieden en dan de een nog gekker dan de ander.
6: Ja, en ik vind dat ze zot bezig zijn, zullen we maar zeggen. Ik zou het nooit doen.
0: Nee. En wat ik geloof ook, dat na afloop van zo'n Jackass-aflevering kwam toch ook altijd van, don't do this at home of zoiets. Want je krijgt natuurlijk ook mensen die denken, oh ja, als zij dat doen, dan kan ik ook wel eens een keer in een kanon gaan zitten.
6: Ja, en dat is in het verleden volgens mij ook wel gebeurd. En dat niet goed afgelopen was voor mensen. Dus wat ik zeg, wat zij doen is absoluut niet waar wij mee bezig zijn.
0: En maakt dat leeftijd dan nog iets uit? Want die jongens deden dat vroeger natuurlijk. Ja, in de jaren 90, toen waren ze in de bloei van hun leven. Intussen zijn dat ook allemaal 50-plussers.
6: Ja, nou, wat mij betreft maakt leeftijd niet zoveel uit.
0: U bent 76?
6: Ik ben 76.
0: U ziet er nog uit als een jonge god, zie ik.
6: En ik doe het ook nog steeds.
0: Ja, u maakt nog, doet nog steeds stunts ook?
6: Ja, ja, ja.
0: Maar vertel eens, wat dan ik, bijvoorbeeld?
6: Nou, de laatste die ik gedaan heb was in... even goed nadenken. Jurassic World, maar daar heb ik niet echt stunts gedaan. Daar heb ik meer... was ik de begeleiding bij een van de die motorachtervolging... waar de hoofdrolspeler wordt op een motorfiets achtervolgd... door de dinosaurs. En ik heb een cameraauto en daar hebben wij een rig op gemaakt... waar de motorfiets op stond en... de acteur die gaat gewoon opzitten en die doet alsof hij rijdt, maar ja, dat doet hij niet. Hij werd door mij rondgereden in Malta. Ja, want we hebben dat opgenomen in Malta.
0: Hij moet zich vooral goed vasthouden.
6: Dat, nou, en hij zit ook vast. Je zet hem voor alle veiligheid, zorg je dat hij er ook niet af kan vallen.
0: Ja. Hebt u nooit eens in Nederland dat u denkt, als er dan een file staat, ik ga even op mijn stuntman manier eromheen?
6: Nee. Nee, wat het misverstand is dat als je zegt stuntman, dan denken mensen aan gevaar. En ik zie het precies andersom.
0: Ja.
6: Wij zijn bezig met, wat ik al zei, dingen gevaarlijk laten lijken. Maar ze zijn zo veilig als het maar kan.
0: Ja.
6: Zo min mogelijk. Het risico is zo klein mogelijk.
0: Ja. U staat op ongelooflijk veel aftitelingen. Ik geloof meer dan 150 credits op IMDb.
6: Ja.
0: Een heel lange carrière al sowieso achter de rug. Welke stunt kijkt u altijd nog met tevredenheid terug?
6: Eigenlijk op alles wat ik gedaan heb. Er zitten ook films tussen waar ik niet mee geassocieerd wil worden... omdat ze zo slecht zijn. Dat ik... ja, daar wil ik gewoon mijn naam buiten houden.
0: Die vergeten we even. Maar noem eens een mooie, een stunt waar u echt trots op bent.
6: Nou, dat is wonderlijk genoeg niet een stunt op filmgebied. Maar dat was een aantal jaren geleden, was in het begin 80er jaren... werd ik gevraagd om van de toren in Barneveld te springen. En dat was voor de promotie van een boek. En... dus ik werd gebeld of ik dat wilde doen. En toeval wilde dat ik 3 weken daarvoor een luchtbed had gebouwd. En dat helemaal getest had. En mijzelf geleerd had high falls te doen. Dus van hogere gebouwen af te vallen. En dat had ik gedaan bij een brandweertoren. En de brandweertoren die was 6 verdiepingen hoog. Dus dat was, 6x3 is 18, bijna 20 meter hoog.
0: Ja.
6: En... dus dat had ik mijzelf geleerd en ik was tevreden over het resultaat. En het luchtbed was allemaal prima. En toen werd ik gebeld door mensen, Hammy de Beukelaar. Die had die klus aangenomen.
0: Ook een stuntman?
6: Ook een stuntman toen in die tijd. En die had die klus aangenomen, maar die had een jongen die false form deed... maar die ging kijken bij die toren en die zei, dat gaat nooit gebeuren. En toen kwam Hammy dus bij mij en die had net gehoord dat ik een luchtbed had. En die zei van, wil jij dit misschien voor me komen doen? Want ik heb niemand die dat durft.
0: Ja.
6: Dus ik ben naar die toren toe gegaan en van buitenaf heb ik naar boven gekeken. En ik dacht van, ja, het is een beetje hoger dan wat ik gewend ben. Maar ja hoor, ik doe het wel, geen probleem.
0: Ik heb nu al het zweet in mijn handen als ik alleen naar dit verhaal al luister, maar goed.
6: Nou en toen, omdat ik niet naar binnen kon in die toren, heb ik dus nooit van boven naar beneden gekeken. Ik heb hem alleen maar van onderaan de toren naar boven gekeken en dacht van, nou ja, het is een beetje hoger dan wat ik gewend ben, maar dat gaat wel lukken. En een week later moest het dus gebeuren. En ik ga daar naartoe met een vriend van mij. En we zetten het luchtbed op. En ik ga naar boven die toren in. En ik kijk over het randje. En dat bleek dus 30 meter te zijn in plaats van 20 meter.
0: God.
6: En die 10 meter extra, dat was zodanig dat toen ik naar beneden keek, dat grote luchtbed van 6 bij 8 meter... dat leek ineens een postzegeltje van 5 bij 5 centimeter. En daarbovenop waren er ook een beetje wind, dus het bewoog ook nog eens een keer. En ik keek over die rand en toen kreeg ik echt zoiets van, wat heb ik nou weer gedaan? Dit gaat gewoon niet lukken. Hier kom ik niet goed vanaf. Dit gaat fout. En toen zei ik dus tegen die vriend van mij. En mijn hart begon harder te kloppen. En ik transpireerde met een ongeluk. En ik had zoiets van, hoe ga ik dit oplossen? En toen zei hij tegen mij van, wat ga je doen? Dit kan niet. En toen zei ik, ja, ik moet, want ze hebben me al betaald. En ik heb geen keuze. Ik kan niet zeggen van, dit gaat niet gebeuren. En toen zei ik, maar weet je wat, dit is mijn bankrekeningnummer. Geef dat aan mijn vriendin. En die kan dan geld opnemen. En het luchtbed kan je verkopen aan jongens in Engeland. En mijn auto die is van jou. Enzovoort, enzovoort.
3: Maar ik ga wel springen.
6: En toen zei hij, ben je gek geworden? Ik zei, nee, want ik moet. Ik heb ja gezegd, of ik heb A gezegd. En dan moet ik ook B zeggen. Dus ik zit met een aap te zweten achter het muurtje, tegen de piek aangeleund, op die kerktoren. En op een gegeven moment hoor ik over de radio van, oké, ben je er klaar voor? En toen zei ik, ja, en dat had ik vergeten te vertellen. Televisie was erbij, die gingen dat opnemen. En er waren iets van 5.000, 6.000 mensen die uit de buurt die waren kwamen komen kijken. De pers was erbij, want daar ging het uiteindelijk om. Het was voor de promotie van een boek over Jan van Schaffelaar. Ja. En toen zeiden ze dus van, oké, ben je er klaar voor? En ik zei, ik moet. Dus ik klim op die rand van die toren. Op de rand van, zeg maar, rondom de piek is een muur. En ik klim erop en ik ga erop staan. En het was 30 centimeter breed. En ik begin op en neer te lopen. En op dat moment werd ik compleet rustig en kalm. En mijn hartslag ging weer ineens weer naar normaal. En toen zeiden ze, ben je er klaar voor? Ik zei, ja, roept u maar. En toen was het en actie. En ik spring naar beneden en ik land in het luchtbed en ik stap er vanaf. En het was allemaal 100%. Het was prima. Het ging perfect zoals het moest zijn. En wat ik daarvan geleerd heb toen, is dat als je een klus aangeboden krijgt en ze vragen je voor iets, dan moet je je voor 100% voorbereiden. Dus ik had gewoon, toen ik wist, ik had moeten weten dat die toren
3: 30 was.
6: 10 meter hoger was dan ik gewend was. Ja. Dus ik had in die week had ik naar een flatgebouw moeten gaan met mijn luchtbed en mezelf moeten trainen van die 60. Van die 6e verdieping naar de 10e verdieping. Ja. Want dat is uiteindelijk wat het is. Het is 10 verdiepingen, 10 verdiepingen flat.
3: Ja. Ja.
6: En, maar die les die ik toen geleerd heb, die heeft me eigenlijk geholpen in de rest van mijn carrière. Want ik ben nooit meer zomaar ergens ingestapt. Dus ik heb nooit meer gezegd, oh ja, dat doe ik wel. Ja. Zonder volledig voorbereid te zijn erop.
0: Mooi verhaal, dus, meneer Beer. Hartelijk dank voor het gesprek. Het ging over die nieuwe film van Jackass. Gaat u daar nog naar kijken eigenlijk of niet?
6: Nee. Ik vind dat absolute onzin wat die jongens doen.
0: Ja. Dank u wel. Dickie Beer was dat, senior stuntman. De vraag van vandaag is, wat zou u nog tegen de spelers van het Nederlands elftal willen zeggen? Als u de kans kreeg om nog even die kleedkamer in te gaan, vlak voor de wedstrijd vanavond, vannacht moet ik eigenlijk zeggen, tegen Marokko. Dus wat zou u dan nog tegen de spelers van Oranje willen zeggen? Dat is de vraag van vandaag. Ik ga even luisteren naar Jeroen van Roekel, want die heeft iets ingesproken via de NPO Luisterapp.
7: Als ik de kleedkamer in zou lopen, zou ik maar 3 woorden zeggen. Intensiteit, intensiteit, intensiteit. Het mag wel wat meer daarvan. Ik vind het af en toe een beetje slap. Duels, het afjagen, de manier waarop er verdedigd wordt. Het mag allemaal even een tandje erbij.
0: Oké, intensiteit hebben we opgeschreven. En dan zegt een andere Jeroen nog even, ik zou die kleedkamer inkomen, ik trek de kleedkamerdeur open en ik roep, biertje! Als u ook dit soort reacties hebt, laat het weten. Villa VDB, het omroepmax.nl, dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Mijn naam is Harry Lensing, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: NPO Radio 1, 3 uur.
5: Jurgen van den Berg.
6: Levende man van de SRV. En verder?
7: Ja, dat was ooit. Boodschappen doen in de rijdende supermarkt. Een praatje maken met de eigenaar. Theatermaker Eline de Vries brengt in haar voorstelling SRV een eerbetoon aan die rijdende supermarkt. Zij en haar opa Joop, dat is een oud SRV-man, zijn straks de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
8: Een schietpartij in het stadje Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. Het is nog onduidelijk wat het motief precies is. Correspondent Gimbal Duk over wat er nu gebeurd is.
9: Ja, in een wijk net buiten de binnenstad zijn vele schoten gehoord, zo zeggen ooggetuigen. Dat zou bij een jeugdcentrum hebben plaatsgevonden. De politie zelf heeft nog niets bevestigd over het aantal doden, maar een woordvoerder heeft onder meer tegen de publieke omroep NDR gezegd dat er 5 doden zouden zijn. Ook zijn er meerdere arrestaties verricht, onder wie ook de vermoedelijke daders. In meervoud dus, er zouden meerdere daders zijn. En tegelijkertijd is er ook nog de oproep om de omgeving te mijden. Dus dat zou erop kunnen duiden dat er gevreesd wordt voor mogelijke onrust of gevaar nog.
8: Volgens Duitse media zijn alle 5 de slachtoffers volwassenen. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier wordt, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. En ook wil die politieke macht verplaatsen naar de regio. Want het VK is volgens hem veel te centralistisch ingericht, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier die vorige week zijn vertrek aankondigde. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Het staat in de nieuwe defensienota die zojuist is gepresenteerd. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De technologische ontwikkeling gaat daar snel. Voor minister Jezogus is het belangrijkste doel van het leger om vijanden af te schrikken en ervan te weerhouden dat ze een oorlog starten.
10: Maar als dat toch gebeurt en het komt tot een grootschalig gewapend conflict, moeten we kunnen vechten, volhouden en winnen. Nederland steunt Oekraïne militair, industrieel en politiek. Uit solidariteit. En uit welbegrepen eigenbelang. Terwijl we steunen, leert onze krijgsmacht en groeit ons bedrijfsleven en dus onze economie. En die lessen uit Oekraïne, die zijn glashelder. Niet de grootste krijgsmacht wint, maar de krijgsmacht die zich het snelst kan aanpassen.
8: Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim 900.000 euro binnengekregen voor Venezuela. Na de zware aardbevingen in het noorden van het land werd Giro 5125 opengesteld. Er vielen zeker 1400 doden bij de bevingen. In Venezuela zijn nu ook nog steeds naschokken. Zuid-Korea gaat 500 miljard euro investeren in de productie van computerchips. Wereldwijd is een groot tekort aan geheugenchips met prijsstijgingen voor elektronica als gevolg. De Zuid-Koreaanse regering wil de nieuwe chipfabrieken en datacenters bouwen samen met onder meer Samsung. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek naar hem. De politie wil niet zeggen wat er precies aan de hand is. De Kraker werd 1,5 jaar geleden in Zeeland aangesteld. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Het komt door brand vanmorgen vroeg, zegt ProRail.
11: We hebben inderdaad last van een stroomstoring in Rotterdam, waardoor de seinen en de wissels niet bediend kunnen worden. Dat komt doordat er een brand in een kabelgoot is geweest deze ochtend. En die kabels zorgen ervoor dat de seinen en wissels dus normaal wel werken en nu helaas niet meer.
8: De schade is aanzienlijk en daardoor duurt het lang voor de problemen zijn.

0: zegt ProRail.
1: We hebben inderdaad last van een stroomstoring in Rotterdam, waardoor de seinen en de wissels niet bediend kunnen worden. Dat komt doordat er een brand in een kabelgoot is geweest deze ochtend. En die kabels zorgen ervoor dat de seinen en wissels dus normaal wel werken en nu helaas niet meer.
0: De schade is aanzienlijk en daardoor duurt het lang voor de problemen zijn opgelost. De verwachting is dat het tot na middernacht gaat duren. De NS zet voorlopig bus in. En op de eerste dag van Wimbledon staat er gelijk een Nederlander op de baan. Botik van de Zandschulp. Commentator Mark Brassen die heeft het gevolgd. Ja, we hoorden al van jou dat Van de Zandschulp de eerste set won, maar de tweede verloren. Hoe gaat het nu?
2: Ja, de derde won hij weer. Sloeg hij aan het einde van de set toe bij een stand van 5-4. Wist hij de service van zijn tegenstander. Alexander Kovacevic wist hij te breken. Kwam 2-1 sets voor. Ja, en daarmee was het verzet van Kovacevic eigenlijk wel gebroken. Van de Zandschulp speelde een hele goede vierde set. Kreeg in die vierde set geen game meer tegen. Won die set met 6-0. En dus is Botik van de Zandschulp door naar de tweede ronde hier op Wimbledon. Goede start voor de Nederlanders. Er komt er nog eentje in actie vandaag. Jesper Jong gaat spelen tegen Rinji Hijikata. Maar de kop is eraf voor Nederland wat betreft Wimbledon dit jaar. Botik van de Zandschulp, dat is de belangrijkste conclusie tot nu toe, is door naar ronde nummer 2.
0: Het weer nog zon en wolkenvelden. 22 tot 27 graden vanmiddag. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En dan weinig verandering in de temperatuur.
3: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
4: Het begint al wat drukker te worden op de wegen. Er staat net geen 150 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Barneveld 20 minuten extra nodig. Door bergingswerk is daar een rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een kwartier extra door een pechgeval. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel. 20 minuten vertraging. Door een spoedreparatie in de Benelux-tunnel is daar een van de buizen dicht. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens bij Zevenaar 20 minuten extra. En op de A35 Almelo-Enschede voor het knooppunt Azelo doe je er 10 minuten langer over door bergingswerk.
5: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: NPO Radio 1. Max.
8: Jurgen van den Berg.
9: Goedemiddag allemaal. Ik kijk op de gastlijst. Theatermaker Eline de Vries brengt in de voorstelling SRV een eerbetoon aan de rijdende supermarkt van Welleer. Haar opa was SRV-man en die komt ook mee. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1992. Toen opende popster Michael Jackson een speelkamer in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. En ik ga straks terugblikken met presentator Henny Huisman, want die was er ook bij. Het is weer een gewone week in het spel, een tijdje terug. De herexamentijd is voorbij. Het spits wordt dit keer afgebeten door Menno Meekenkamp uit Utrecht. En de vraag voor vandaag, wat zou u nog tegen de spelers van het Nederlands elftal willen zeggen als u de kans had om die kleedkamer nog even in te gaan vlak voor de wedstrijd vannacht? Reageren kan via mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisterapp. Ja, vannacht is die wedstrijd 3 uur. Het is erop of eronder. Knock-outfase natuurlijk tegen Marokko. En ja, dan ga je dus die kleedkamer in. Hè. Moet even een beetje toneelspelen in dit verband, want we mogen dat natuurlijk niet echt. Rick die mailt wat je vooral niet moet zeggen. Hij zegt, mijn vader Piet en trainer Joop die waren leider van ons jeugdteam. En als we dan met 15-0 hadden verloren, dan zeiden ze, ah jongens, dat geeft niks als je maar lekker gevoetbald hebt. Hij zegt, ja, dat is een lekkere opmerking waar je natuurlijk helemaal niet op zit te wachten op dat moment. Dus dat moet de coach vooral niet tegen die jongens zeggen. En u ook niet als u de kans krijgt om die kleedkamer in te gaan. Heel toevallig speelde Oranje op deze dag 32 jaar geleden ook tegen Marokko. Dat was op het WK van 1994, werd gehouden in de Verenigde Staten. Aan de telefoon is oud-international en oud-bondscoach Danny Blind. Danny,

0: Goedemiddag, en jij was daarbij, hè?
1: Ik was daarbij, ja. Niet binnen de lijnen. Ik zat op het bankie. En het was bloedheet. Maar goed, we wonnen hem uiteindelijk wel, ja, die pot.
0: 2-1, hè?
1: Ja. 2-1, ja.
0: Heel
1: doen
0: eerlijk.
1: We vanavond ook voor, denk ik.
0: Ik wou net zeggen, ik teken ervoor.
1: Ja, zeker.
0: Wat weet je nog van die wedstrijd toen jullie, dus jouw generatie, tegen Marokko speelden?
1: Ja, ik stond zelf niet binnen de lijnen, dus dan vergeet je sneller dat soort wedstrijden. Maar ik weet nog wel dat het bloed en bloedheet was daar. En dat dreigt het vannacht of morgen ook te worden bij Nederland. Maar dat was daar ook enorm in Orlando. En ja, goed, het was een pool waar we met drie ploegen tegelijk eindigden. En uiteindelijk gingen wij ook op doelsaldo of onder die resultaat gingen we door. Dus, maar wat ik al zei, 2-1 winst, dat zou mooi zijn.
0: Ja, ja. Want even naar die wedstrijd toe, hè, vannacht. Wat moet Oranje doen om dit Marokko te kunnen verslaan?
1: Nou, ze moeten compacter spelen dan dat ze de afgelopen wedstrijden gedaan hebben. Want we hebben toch, ondanks dat we altijd sterke verdedigers hebben de laatste tijd, hebben we toch veel kansen weggegeven.
0: Te veel ruimte ook weggegeven.
1: Ja, te veel ruimte. En spelers als Saibari, maar ook Diaz aan de rechterkant, vooral Diaz in samenwerking met Hakimi, ja, die kunnen die ruimte uitstekend bespelen. En daar zit aan de ene kant het gevaar. Dus dat zal Nederland op moeten lossen. Door heel dicht bij elkaar te spelen met een soort van dubbele dekking aan die kant. Aan de andere kant is het wel zo dat Hakimi zo offensief ingesteld is dat hij ook heel veel ruimte laat in zijn rug. Ja. Waardoor je zelf ook weer mogelijkheden gaat krijgen, ongetwijfeld. Zeker met de jongens die voorin die het een beetje op hun heupen hebben de laatste weken. Ja.
0: Ik denk vooraf is het 50-50, denk ik, hè? Qua kans.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ben er nooit zo van dat je zegt van ja, het kan twee kanten op. Nee, normaal heb je een idee van nou, de ene is sterker en de andere die laat te veel steken vallen. Dus dat gaat die kant op. Dan hoeft het ook niet altijd zo te zijn. Maar dit is nu echt inderdaad wel een wedstrijd dat je denkt van ja, dit kan nu twee kanten op, inderdaad. Ik ben wel blij dat Nederland niet Brazilië heeft geloofd. Ik vind Brazilië niet een top-elftal. Maar die geven wel ontzettend weinig weg en qua ruimte. En dat doet Marokko wel. Dus we gaan ongetwijfeld onze kansen krijgen.
0: Ja.
1: Alleen als we het balletje even niet hebben, dan moeten we beter gaan staan dan de afgelopen wedstrijd.
0: Oké, tot zover het technisch-tactische gedeelte. Onze vraag van vandaag is, wat zou je nog tegen de spelers willen zeggen? Jij bent zelf ook bondscoach geweest. Je bent natuurlijk speler geweest onder bondscoaches. Wat zeg je als coach voordat die spelers het veld op gaan eigenlijk?
1: Ja, dan niet zo gek veel meer. Dan is het echt de puntjes op de i nog zetten. Dan zijn er altijd nog wel twee, drie accenten. Die er nog uitspringen en die je van belang vindt. En je weet dan ook inmiddels al de opstelling natuurlijk al lang. Dus het meeste is dan al gezegd. Hè. Meestal eergisteren, dat hebben ze waarschijnlijk getraind in 11 tegen 11. Waarbij de reservespelers Marokko gesimuleerd hebben.
0: Ja.
1: En dan heb je daarna nog individuele gesprekjes. Dus zo echt net voor die wedstrijd, dan is het gewoon die jongens zoveel mogelijk met rust laten, de focus laten krijgen. En dan moet het tot een explosie komen.
0: En bijvoorbeeld in de pauze, jij als speler, kun jij nog donderspeeches bijvoorbeeld herinneren van coaches?
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat gebeurde wel en dat gebeurt natuurlijk nu nog. En als er gewoon afspraken niet nagekomen worden, of het is gewoon de lamlendigheid straalt er vanaf, ja, dan kun je dat één keer in de zoveel tijd kun je met een donderspits kun je ook iets rechtzetten. Maar normaal gesproken, 9 van de 10 keer heb je het over tactische dingen die beter moeten. En er is nu een extra moment tijdens de twee helften bijgekomen. Hè. Door de drinkpauze heb je weer even een extra moment waar je weer spelers kunt corrigeren of attenderen op bepaalde dingen. Nou, dat is fijn, want normaal heb je eigenlijk alleen maar de rust daarvoor.
0: Ja, en laten we zeggen, gewoon een psychologische opkikken geven. Ik hoorde laatst het voorbeeld van dat Kees Jansma vertelde, dat hier bij ons, dat in die halve finale tegen Brazilië 2010, Bert van Marwijk de kleedkamer in kwam in de rust en zei, Ja, jongens, gefeliciteerd. Het is nog maar 1-0. En dat bracht de jongens ineens aan het denken van... ja, verduld, het is zo. Er valt nog iets te halen hier. Dus dat is eigenlijk een hele andere manier dan wat je verwacht eigenlijk. Van nou, het is helemaal waardeloos en kom op, jongens.
1: Nou ja, goed, dat is ook zo. Je kunt het natuurlijk op verschillende manieren benaderen. En elke trainer, elke coach heeft daar zijn eigen persoonlijkheid bij. En misschien heeft Van Marwijk in de wedstrijden daarvoor al eens een keer een donderspeech moeten houden. Want ze startten toen ook niet zo heel bijzonder, geloof ik. Maar je kan het ook met een kwinkslag doen. En dit was natuurlijk een bingo. Als je dat, want het had ook 3-0 kunnen staan, inderdaad. Dus dan valt het kwartje hopelijk bij die spelers. En dat is ook gevallen, want ze hebben het opgepakt.
0: En zo'n donderspeech, als je dat elke keer doet, dan wordt het ook lachwekkend natuurlijk.
1: Ja, nee, dat zeg ik. Dat kun je eigenlijk maar een enkele keer doen. En anders dan krijg je echt het stempel van, dan heb je hem weer.
0: Ja, oké, Danny, even in onze verbeelding. Je kunt nog vlak voor de wedstrijd die kleedkamer even in. Jij als oud-bondscoach, als oud-oranje-speler, vader ook van een oud-oranje-speler. Wat zou je nog tegen die jongens zeggen?
1: Ja, dat wat ik dat straks al zei, dan moet je niet te veel meer zeggen. De jongens die zitten in die focus naar die wedstrijd toe. En dan is het eigenlijk gewoon nog 1 minuutje. Iedereen loopt nog een beetje te drentelen. Er moeten nog een paar naar het toilet van de zenuwen. Een ander, zijn zwachtel zit niet goed. En een ander moet zijn haar nog even goed leggen. En dan zeg je, jongens, even zitten. En dan heb je nog misschien een halve minuut of een minuut. En dan zet je die puntjes op de i en zet je iedereen er even voor zover mogelijk op scherp. En dan ga je dan ga je naar buiten.
0: Maar jij als supporter, gewoon even vanavond, je mag nog even die kleedkamer in. Wat zeg je?
1: Ja, kijk, ik hoor altijd vaak ook van jongens genieten van en zo. Ja, natuurlijk, je moet ervan genieten. Maar we moeten wel die pot winnen, kom op.
0: ja, ik snap het. Hey, dankjewel, veel plezier vannacht.
1: Hey, dankjewel.
0: Dat is oud-international en oud-bondscoach Danny Blind. Reacties graag op de vraag van vandaag. Wat zou u nog tegen de jongens van het Nederlands elftal willen zeggen? Mocht u vlak voor die wedstrijd nog even die kleedkamer in kunnen. Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
2: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 29 juni 1992.
2: Villa VDB.
0: Op die dag opende popster Michael Jackson een speelkamer in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.
3: Dames en heren, jongens en meisjes, hier is hij, Michael Jackson!
4: En toen was hij er opeens. Toegezongen door het koor van kinderen onder leiding van Henny Huisman, die vandaag een bijrolletje mocht spelen.
5: Michael Jackson heeft het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam persoonlijk een cheque van 100.000 gulden gegeven. Van dat geld zal in het nieuwe ziekenhuis een Michael Jackson speelkamer worden ingericht.
4: Buiten was er niet veel te zien van alle opwinding. Maar op de binnenplaats was iedereen in rep en roer. Want het gebeurt niet elke dag dat je Michael Jackson in levende lijven kunt zien. Zeker niet als je ziek op bed ligt.
6: Jackson staat morgen en woensdag in de Rotterdamse Kuip als onderdeel van zijn Dangerous World Tour. De opbrengst van die tournee, naar verwachting zo'n 200 miljoen gulden, komt ten goede aan Jacksons initiatief Heal the World. Neerkomt op Red de Wereld en begin bij de kinderen.
0: En ik ga praten met de presentator van dienst toentertijds, Henny Huisman. Goedemiddag, Henny.
7: Hallo, Jurgen. Hallo.
0: Wat
7: hallo.
0: Heb jij nou voor shirt aan, man?
7: Ja, het is een beetje een gewaagd shirt, maar ik denk, ik doe er wel van staan.
0: Ja, nee, het is oranje, zie ik, maar de tekst erop,
7: Ja. Vannacht om 4 uur weten we dat of het een kutkleur is of niet.
0: Oké. Een schutkleur misschien ook.
7: Kan ook nog.
0: Henny, jij was erbij. Wat weet jij nog van die dag daar in dat Sophia Kinderziekenhuis?
7: Nou, ik weet eigenlijk heel veel er nog wel van. Dat was al iets heel bijzonders. Jij had het net over een bijrolletje, tenminste zij zeiden dat. Maar het was voor mij een soort hoofdrol. Want ik werd door het management gebeld, althans ze hadden gebeld... van wie is er nou populair met kinderen? Dat was ik dus. En,
0: vanwege de mini-playbackshow en zo?
7: Ja, dat soort programma's natuurlijk. En dus van die foundation, die 100.000 gulden... Die Sjaak moest ik in ontvangst nemen. En ik moest me even aankondigen en iets voor hem zingen. Als ik het nu terugluister en kijk, denk ik, hoe heb ik in godsnaam daar Reach Out and Touch kunnen gaan zingen?
0: Maar wat vertel even, want er was eigenlijk maar een heel kort bezoek, hè, van Michael.
7: Ja, het was krankzinnig. Er komen eerst allemaal donkere mensen binnen, overal alles bekijken. Er stond een podium van, ik denk, 5 centimeter hoog of 10 centimeter hoog, gemaakt met kreppapier door al die kinderen, alle dokters en de zusters en verplegers allemaal in rep en roer, dat Michael Jackson kwam. Dan kwam er op een gegeven moment, komt er een grijs busje aan, geblindeerd, en dan stappen allemaal van die mannen uit die hem begeleiden. En hij komt naar het podium toe. En ik was nog aan het zingen Reach Out and Touch. Want dat deed ik altijd op het eind van het programma.
0: Dus Motown klassiekertje.
7: Ja, ja. En dus hij keek natuurlijk ook verbaasd. Ook, en hij dacht, wie zingt godsnaam dat? Wie zingt dat? Maar hoe dan ook. Het was een heel bijzonder iets. En uiteindelijk, ja, iedereen vroeg ook na afloop wat zij. Ik zeg, hij piepte wat.
0: Zong die ook nog even mee of zo met
7: nou, een klein beetje wel, ja. Okay. Ja, nog wel een klein beetje wel. Dat had waarschijnlijk met Diana Ross te maken. En om mij misschien een beetje te redden. Maar in ieder geval, hij zong wat mee. Hij gaf die check en hij was verdwenen.
0: Ja.
7: En toen kwam er een hoofd van de doktoren naar me toe. Die zegt, ja, meneer Huisman, een beetje paniek, want we zijn allemaal zieke kinderen. En die hebben ook allemaal tekeningen gemaakt. En nou zie je, Michael Jackson is al weg. Wilt u niet die zieke zaal in? Ik zeg, ja, natuurlijk wil ik dat doen.
0: Een rondje langs de bedden moest je
7: ja,
0: maken.
7: Ja, ben ik dus wel anderhalf uur lang gebleven. En hadden ze tekeningen waar Michael doorgestreept was en Henny onder. Dus ik kwam terug met 72 alle tekeningen die eigenlijk voor Michael Jackson waren. Dus het was ja, het is natuurlijk iets. Het is een fenomeen natuurlijk. Ja. Dat is geweldig. Ja. Ja.
0: We moeten het ook even in de tijd plaatsen. Want kijk, ja. het gegeven is natuurlijk eigenlijk wel best wel bizar. Hè? Er wordt een speelkamer in het Sophia Kinderziekenhuis genoemd door Michael Jackson. Die later natuurlijk behoorlijk in opspraak is geraakt vanwege allerlei beschuldigingen.
7: Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar
7: dat
0: was pas later, geloof ik. Hè?
7: Ja, dat was veel later. Er waren altijd wel wat geruchten en zo. Maar goed, dat geruchten ga ik nooit op in. Maar dat was toch een vreemd verhaal. Aan de andere kant, ja, je bent er natuurlijk ook nooit bij geweest. En hoe dat nou allemaal precies heeft gezeten, ja, dat heb ik altijd maar in het midden gelaten. Ik dacht altijd, André Hazes, die ging ook met de kinderen oppassen vandoor. Rachel, die was 14 of 15.
0: Ja, ja, ja.
7: Elvis Presley waren ook altijd met jonge meisjes. En misschien hoort het er een beetje bij of zo, maar het was wel heel gek.
0: Dat is op zich niet goed te praten uiteindelijk. Maar goed, nee. Het is ook, goed dat, om even aan te geven dat. Want hij was op dat moment in 1992, ja, ik denk de superster in de hele wereld.
7: Ongelooflijk, want ik was s'avonds ook uitgenodigd dan bij dat concert. Nou, dat was niet normaal. Ik bedoel, hij stond bij ons met punaises, met het kleine podium. En s'avonds werd hij zo de lucht ingeschoten. En ik begreep ook nog dat er 6 andere Michael Jacksons lookalikes eromheen zitten, omdat hij dan op het ene moment daar is en het andere moment, dat kan bijna niet.
0: Ja, ja, ja.
7: Dus dat was geweldig om te zien.
0: Ik begrijp dat jouw achterkleinkind heet ook Michael, hè?
7: Ja, die is vernoemd naar Michael Jackson, ja. Ja, die zijn weer helemaal fan van Michael Jackson. En, dus die hebben een zoontje die Michael heet. En een hond die Tito heet. Dus weer de broer van Michael.
0: Ook een van de Jackson Brothers, ja.
7: Ja, ja.
0: Michael Jackson, maar jij hebt heel wat mensen ontmoet van statuur in jouw leven.
7: Ja, daar ben ik best wel wel trots op. Ja, ik heb geluncht met Gorbachev. Ja, ik zeg het zo even langs mijn neus weg, maar dat was nogal wat. En, maar ook Madonna gezien en de paus. Er zijn er zoveel.
0: Het is, Madonna natuurlijk ook heel groot, hè? Zeker in de jaren 80 en zo, en begin jaren 90. Als je dat vergelijkt met elkaar, en goed, Michael Jackson was dus maar heel kort, hè, die ontmoeting.
7: Ja, dat is allemaal een beetje kort, hoor. Ze doen natuurlijk een optreden en vaak ben je met een fan dan voor de surprise show. En dan is het een gesprekje vlak voor ze zelf op gaan treden. En dan zijn ze natuurlijk net als met voetbal gefocust. Maar dan hebben ze nog wel eventjes tijd. Dat wordt allemaal aangevraagd. Ik bedoel, de pauze ontmoeten, dat was natuurlijk... Er werd er bijna bij verteld dat ik en katholiek was... en de kleinzoon van de koster van de katholieke kerk. Anders had ik hem ook nooit ontmoet. Je moet allemaal wegen bewandelen om dat zover te krijgen.
0: Alles telt mee.
7: Zelfs als ik met jou spreek nu in het programma... is er toch is Maarten een half uur bezig om dat voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, daar begint het al mee.
0: Ja, nee, dat is waar. Maarten is onze technicus te plaatsen, want jij zit lekker thuis. Zeg, wat is de leukste wereldster die jij hebt ontmoet?
7: De leukste? Ik denk Cher.
0: Oh.
7: Ja, die was... Ja, ik kwam er wat voorzichtig binnen, ook, weet je, want ik wil ook eigenlijk niet storen. En toen zei ze iets van, in het Engels dan, van... ben ik zo verschrikkelijk in het echt? En nee, natuurlijk niet, maar die snapte het ook wel. Dat je zo van, maak geen toestanden. En Sleds, daar heb ik ooit eens een gouden plaat. En toen had ik iets bedacht dat ik er een hamer bij gaf en een spijkertje om het op te hangen. En iedereen van de omgeving en bodycars, dat spijkertje en die hamer, het kon een wapen zijn en noem maar op. En Pussieslet zelf vond het ontzettend leuk. En nam de hamer en de spijker en de gouden plaat in beslag. Ja. Dus ja, vaak het mensen eromheen doen heel moeilijk. Ja. Maar de mensen zelf zijn altijd heel aardig. Ja,
0: dat is echt van al jaren, denk ik, hè, dat de sterren zelf, ja, die zal het allemaal niet veel uitmaken. Maar die types eromheen, dat zijn de...
7: Och, er zijn vreselijke mensen bij. Ik weet nog wel, Julio Iglesias, dan was natuurlijk het item dat hij alle camera's omhoog moest, omdat je zijn onderkin niet mocht zien. En dus de jongens op de vloer zeiden allemaal, dat doen we niet, hoor. Nou, luister, Julio Iglesias moet blij zijn dat die mooie televisieshow komt. En helemaal zo. En nou, Julio Iglesias deed het ook allemaal erg aardig. En komt er een manager binnen in een leren jackie met zijn haren achterover gekamd. En die zegt, camera's up! En dan gingen ze allemaal, weet je wel. Je hebt niks te vertellen.
0: Ja. Zeg, hoe gaat het eigenlijk met je?
7: Hartstikke goed. Ja, het gaat hartstikke goed. Af en toe treed ik op met mijn neefjes. Dat is hartstikke leuk.
0: Oh, wie, wat,
7: met Chris Cross Amsterdam, hè.
0: Dat zijn neefjes, weer mijn neven. Ja. Nou, dat gaat heel goed met ze.
7: Ja, dat gaat zeker heel goed. En af en toe hebben ze van die grote optredens. Afgelopen zaterdag nog in het Philips stadion. 32.000 man. En dan kom ik even op met Reach Out... of nee, sorry, Reach Out to Touch. Met z'n allen. Laat ik dat niet doen. Met z'n allen. Dat is echt een feest. Dat was heel erg leuk.
0: Ja. En mis je de tv-wereld nog? Of is dat intussen ook...
7: Jawel, het blijft altijd... Ja, kijk, het is natuurlijk niet werk, hè, wat wij doen. Het is een hobby.
0: Ja.
7: En als iemand zegt, je bent zo oud, je moet je met je hobby stoppen. Dat is heel raar. Kijk, er zijn wel heel veel beroepen die je kan bedenken. Waarop mensen natuurlijk zeggen van nou, zitten af te tellen. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik vind het toch altijd heel erg leuk om te werken.
0: Ja. Henny, dankjewel voor het verhaal.
7: Graag gedaan.
0: Jij was erbij toen Michael Jackson dus een bezoek
7: bracht. Ik was erbij. En niet met een bijrol.
0: Nee, zeker niet. Aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Vandaag 34 jaar geleden.

0: was het, Michael Jackson en Black or White. Zometeen een nieuwe ronde van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
2: Het OM wil dat de voormalig directeuren van een bedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze op grote schaal cocaïne het land in hadden gesmokkeld via hun overslagbedrijf in de haven. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen de soja, aluminium of kolen. Voor de schietpartij in het noorden van Duitsland zijn twee mensen opgepakt, zegt de politie. De schietpartij was bij een jeugdinstelling in de plaats Stade, ten westen van Hamburg. Zeker 5 mensen zijn om het leven gekomen en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De hoogste baas van de politie in Zeeland, die op non-actief is gesteld, zegt het volste vertrouwen te hebben in het intern onderzoek dat tegen hem loopt. Tim de Kraker zegt eraan mee te werken. Waarom er een onderzoek naar hem is ingesteld, zegt de politie niet. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim €900.000 binnengekregen voor hulp voor Venezuela. Na de zware aardbevingen in het noorden van het land werd Giro 5125 opengesteld. Bij de aardbevingen vielen zeker 1400 doden en in Venezuela zijn er nu ook nog steeds naschokken.
0: Dennis Mooi, zie je al beweging richting huis? Dat mensen op tijd naar huis gaan, op tijd kunnen slapen,
3: zeker,
0: zodat ze zich kunnen voorbereiden op die belangrijke wedstrijd vannacht?
3: Beetje voorslapen, wat je vroeger ook altijd deed op oudejaarsavond.
0: Ja, dat.
3: Ja, ik denk dat dat aan de hand is. Want er staat al 245 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn loopt het vast door een ongeluk. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk Plasgoedpolder en de Benelux-tunnel, een half uur extra. Door een spoedreparatie is de rechtertunnelbuis dicht. Op de A12 naar Duitsland, tussen Zevenaar en de grensovergang, 20 minuten extra. En op de A58 Breda-Tilburg, tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West, heb je een half uur extra nodig. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
1: Tot 4 uur.
0: En we doen het weer gewoon een hele verse ronde van een tijdje terug. We hebben 2 weken lang herexamens gedaan, herkansingen van mensen die helemaal in het begin ooit eens in dat spel hebben meegedaan. Nog niet helemaal voelden hoe dat dan werkte. Hadden steeds 0 of 1 punt. Nou, die hebben zich behoorlijk gerevancheerd de afgelopen 2 weken. Maar dit is gewoon een hele verse nieuwe aflevering. En de eerste kandidaat in deze nieuwe week is Menno Meekenkamp uit Utrecht. Menno, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe is het met de vibes qua voetbal of heb je er helemaal niks mee?
4: Jawel, nee, hartstikke leuk. Het is een beetje spanning en nog even bedenken wat ik nou precies ga doen. Of ik het echt ga kijken of dat ik het snel terugkijk morgenochtend, zeg maar. Maar ik ben bang dat ik gewoon echt direct ga kijken, zeg maar. Dus,
0: maar ik ben bang, kom op man. Je gaat toch niet zo'n wedstrijd terugkijken? Dan weet je al wat het gaat worden en dan zit je een beetje...
4: Ja, maar dan ben ik morgen wel wat chagrijnig natuurlijk.
0: Ja, nee, dat mag gewoon, vind ik, morgen. Nederland mag morgen een beetje chagrijnig zijn vanwege te weinig slaap.
4: Nou, dan wordt het gewoon direct kijken.
0: Oké, daar hou ik je aan. Utrecht, nou ja, dan weten we waar dat ligt. In het midden van het land, prachtig domtoren. Dat is allemaal duidelijk. We gaan het spel spelen, gewoon weer op de bekende manier. Jij zegt vroeger of later bij het fragment dat je hoort, ten opzichte van het fragment daarvoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd en je mag zelf je tactiek een beetje bepalen. Want uiteindelijk gaat de onverbiddelijke wekker natuurlijk. Ja. Wat is jouw geboortejaar? 1976. Toen was het ook heel warm, hè, in de zomer. Weet je nog?
4: Ja, nee, dat weet ik gelukkig niet meer.
0: Nee, dat was heel warm. Daar gaan we. Eerste fragment dus ten opzichte van 1976.
1: Tijdje terug.
0: Is het vroeger of later?
5: Wilma!
6: Oh, I'll be right back. I've got to feed the fish. Where do you want it, Fred?
5: Just set it down where I can reach it.
0: De Flintstones ging toen in première. Was dat vroeger of later dan 1976?
4: Dat zou ik vroeger zeggen.
0: Ja, dat is goed. 1960 was het.
7: Televisiemensen, alle komen nu naar voren om de nietsvermoedende passagiers een welkom te bereiden. Immers, het oude vertrouwde Schiphol functioneert voor het laatst.
0: Was dit vroeger of later dan 1960?
4: Ik zou zeggen later.
0: Dat is goed, het was 1967. Nirvana op NPO Radio 1. Was het vroeger of later dan 1967? Sorry? Later, hè? Ja, is goed. 1991.
8: Het ongeluk met de kerncentrale in Rusland is de grootste kernramp uit de geschiedenis. Het staat nu wel vast dat dat gezegd kan worden van de ramp met de atoomcentrale bij het Russische Tsjernobyl.
0: Was dit vroeger of later dan 1991?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was 1986.
9: Did you lock up?
10: Let yourself be light.
9: Do we set the timers on the lights?
11: Mm-hmm. What else could we be forgetting?
10: Our troubles will be
9: ours. Kevin!
12: Home Alone.
0: De kerstklassieker. Vroeger of later dan 1986?
4: Later.
0: Is goed, 1990.
13: Het voetbalnieuws van gisteravond werd overheerst door het vertrek van Leo Beenhakker bij Ajax. Don Leo gaat naar Real Madrid. Een teleurgestelde Ajax-voorzitter Michael van Praag deelde dat gisteravond mee.
0: Was dit vroeger of later dan 1990?
4: Vroeger.
0: Vroeger, zegt hij. Dat is niet goed.
4: Ah, zonde.
0: Was het een gokje?
4: Ja, dat was een gokje.
0: Ja.
4: Ik ga te twijfelen. Ja,
0: het staat ook heel dicht bij elkaar, want het was vroeger of later dan 1990. Het was in 1991, september van dat jaar, dat Leo Beenhakker van Ajax naar Real Madrid vertrok. Louis van Gaal werd de opvolger van Beenhakker bij Ajax.
4: Ja,
0: maar dat was dus later inderdaad. Maar, dat gezegd hebbende, helemaal niet slecht vind ik voor zo'n maandag. Vijf heb je er goed.
4: Oh, nou, dat is toch netjes dan. Ik denk niet dat ik de week winnaar ermee word. Maar,
0: ik zou je nog vertellen, Menno, je hebt één klein voordeeltje. Want we hebben woensdag geen uitzending van Villa VDB. Dat heeft te maken met Kitty Kotti.
4: Okay.
0: Dus dan zijn maar drie kandidaten deze week. Dus, nou ja, je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
4: Ik ga gewoon duimen dan.
0: Je krijgt van ons in ieder geval het Villa VDB keukenschort. Dat lukt niet meer voor vanavond, want anders zou je helemaal de blitz maken in de buurt, want dat ding is hartstikke oranje.
4: Ik ga er
0: een beetje vanuit dat Nederland in het toernooi blijft en dan kan je tot aan de finale dat ding gewoon met veel plezier dragen.
4: Ja, precies. Ga ik doen. Ga ik zeker doen.
0: En veel plezier vannacht.
4: Dankjewel.
0: Yo, hier is Robbie Williams.

0: to say.
1: Robbie Williams was dat in The Road to Mandalay.
2: Jurgen van den Berg.
3: Tot 4 uur.
4: Villa VBB.
1: De biechtvader op wielen werd hij wel genoemd. Joop Zwaagstra, een van de laatste SFV-mannen in Noord-Nederland. Want hij reed niet alleen met boodschappen rond, maar bood ook een luisterend oor of een stevige schouder.
5: Leven de man die te zien als de koffie en de melk.
6: De boter, kaas en eieren.
5: En alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. En iedere week een speciale aanbieding. Leven de SFV-melkman. Leven de man van de SFV van je hip hip hip hooray.
1: En de kleindochter van Joop, theatermaker Eline de Vries, die brengt in de voorstelling SRV een eerbetoon aan die rijdende supermarkt. En Eline is hier samen met opa Joop. Hartelijk welkom.
7: Hallo.
1: Ik begin even bij jou, Eline, want jij reed als kind al mee, hè?
7: Jazeker, dan mocht ik altijd naast Paken, want opa Joop natuurlijk, op het kratje zitten, voorin in de grote wagen, 11 meter lang. En dan keek ik altijd zo over het dashboard mee. En dan vond ik het fantastisch om mee te rijden.
1: Maar jullie zeggen in Friesland Paken natuurlijk. Waar was dat? Waar reden jullie?
8: In Dokkum.
1: Ja. Dokkum.
8: Het noordelijkste Elfstedenstadje.
1: Ja. En daar reed u dus met die SFV-wagen rond. En jij vond het wel spannend ook, om mee te gaan.
7: Spannend, want je bent natuurlijk nog klein. Dus dan is die wagen mega groot, met heel veel producten. 700, eigenlijk helemaal niet zoveel, maar wel heel veel. En er stapten allemaal mensen in en uit. En dat vond ik altijd fantastisch, want daar gebeurde dan van alles aan die toonbank. Vooral Paken die dan, ja, wat jij ook al zei in de introductie, allemaal verhalen uitwisselden zo over de toonbank. Van geloofsadvies tot luisterend oor, tot helpende hand. En dat vond ik heel inspirerend als kind.
1: Ja. U rijdt nu niet meer, toch?
8: Nee. 10 jaar terug ben ik opgehouden. Toen was ik 70 jaar en 10 maanden. Toen dachten we, het is wel genoeg. Mijn vrouw al helemaal, die vond het wel genoeg. Zijn nu maar eens een keer tijd voor onszelf.
1: Ja.
8: Ik vond dat nog steeds heel leuk werk.
1: Want u bent er nog dan behoorlijk lang mee doorgegaan. Want ook 10 jaar geleden was het eigenlijk al niet meer normaal dat zo'n SUV-wagen in de buurt kwam.
8: Nou, niet zoveel meer.
1: Nee.
8: En het werd wel steeds dunner. In Friesland waren er niet zoveel meer. Dus het liep langzaam, liep het tot zijn eind. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik rij zo het museum in. En de laatste, en dan is het gebeurd.
1: Ja, ja.
8: En dan moet je ook niet om treuren. Tijden zijn tijden. En dan houdt dit, die soort ambulante handel houdt dan op. Dan komt er wel wat nieuws.
1: Maar u reed dus met boodschappen. Dus nou ja, dat is gewoon een mooie service, hè, voor die mensen. Dat ze gewoon in zo'n rijdende winkel de boodschappen konden doen. Maar uw rol was dus veel meer. Ze konden ook hun ei bij u kwijt.
8: Ja.
1: Wat vertelde ze u allemaal?
8: En dat speelde wel heel veel. En mensen die het verdriet hadden. Mensen die problemen hadden. En die, ja, je was kind aan huis. Je was sommige klanten maar al 40 jaar klant. Dus je had een heel goede band mee. En als ze dan ouder werden en dan ontviel de man of de vrouw, of de kinderen kwamen niet meer thuis, of er was ruzie in de familie, dan werd het allemaal verteld. Ze moesten een uitlaatklep hebben.
1: Ja.
8: Waren ze ziek, werd het ook verteld.
1: Werd u soms ook niet gek van al die verhalen?
8: Nee. Ik vond het wel leuk dat ik een opbeurende zin kon zeggen.
1: Ja.
8: Een grote volzin waar veel in stond en waar ze dan mee verder konden gaan. Nou, dat gaf je een heel mooi gevoel.
1: En schudde u die uit de mouw of had u die ergens opgeschreven? Of?
8: Nee, die schudde ik uit de mouw, maar iedere situatie is anders. En ieder mens moet je anders behandelen.
1: Ja.
8: De een staat zo in de wedstrijd, de ander zo, en ook in het verdriet.
1: En u hebt ook wel eens in noodsituaties op moeten treden?
8: Ja. Ja, dan kwam ik bij mensen en dan stond de deur niet open, maar dicht op slot. Dus liep je op het huis heen en dan zag je door de kamer. En dan zag je iemand onder de tafel liggen, of in de gang.
1: Oh.
8: Of je zag niemand, maar dan wist je, je moet er wel in gaan.
1: Maar er waren ook mensen die op een bepaalde tijd altijd bij u kwamen. Dus u werd eigenlijk gealarmeerd door die is er ineens niet. Wat is er aan de hand?
8: Het was altijd dezelfde tijd, was je er dan. En dan waren er mensen die waren altijd aanwezig. En waren ze er dan niet. Spreken gewoon oudere mensen. Dus dan was dat wat mee.
1: Ja.
8: Of ze lagen naast het bed.
1: Ja, ja.
8: En dan gingen naar de buren, of als hij de sleutels zelf niet had. Want ik had zelf wel veel sleutels van bepaalde mensen.
1: Had u zelf ook?
8: Ja.
7: Ja, een enorme bos, hè? Want dat lag dan ook altijd daar.
1: Kun je het
7: dan
1: nu ook niet meer voorstellen eigenlijk? Hè?
8: Nee, of je had de code van een kastje waar de sleutel in zit.
1: Ja.
8: Dat was de latere tijd, toen kwam dat steeds meer op.
1: En dan wisten ze gewoon, u wist de bestelling en dan zet u het gewoon in huis?
8: Ja, dan was in de gang, daar zat een flessenrijkje met het bonnetje ernaast wat opstond, wat ze moesten hebben.
1: Ja.
8: En het geld erbij, of het geld er niet bij. Ze waren ook wel, de mensen betaalden 1 keer in de maand, hadden ze een boekje.
1: Ja.
8: En dan ging het allemaal op vertrouwen.
1: Ach, wat heerlijk toch, hè? Ja. Dit soort.
7: Ja, dat mis ik eigenlijk wel.
1: Nu worden we voorbij gerezen door al die flitsbezorgers.
7: Ja.
1: Met zo'n zo'n helm, grote helm op. En,
7: die heeft niet eens tijd voor een praatje aan de deur.
1: Nee,
7: hè, als je
1: nee,
7: dan
1: nee,
7: het,
1: nou, ik maak er geen gebruik
8: kwam,
1: van.
8: Ja, dan kwam je bij de mensen en er was er maar één lag naast het bed of één lag in de gang.
1: Ja.
8: En dan ging je zoals het toen, ging je naar de telefoon. En daar lag dan een blad onder of zo'n klapper met telefoonnummers. En dan was altijd de eerste telefoonnummers was altijd van de kinderen. Dan kon je iemand bellen van de kinderen die dan kwam en zei, zo zit het ervoor.
1: Ja. Zij, u bent zelf ook wel eens geholpen door de buurtbewoners. Was u met de auto de sloot in gereden, begreep ik?
8: Ja, niet in gereden, maar in gegleden.
7: Toen was het heel ijzelachtig.
8: Het was een heel klein weggetje. Er kon de wagen precies overheen. Maar het was in december en er was er de dag daarvoor een trekker geweest met de sloot schoonmaken.
1: Ja.
8: Er lag allemaal trommel op.
1: Ja.
8: En het was glad. Dus heel voorzichtig eroverheen rijden. Maar ja, de voorzichtigheid, die houden de wagen niet. Dus het begon er te glijden.
1: Ja.
8: Nou, ik dacht, beter gelopen dan gestropen. Dus ik dacht, ik spring eruit. En laat hem maar gaan, het is niet anders.
1: Ja.
8: Dus dan zie je daar die wagen daar onder daar in het water glijden. En denk je, ja, einde verhaal.
1: Ja.
8: En dan denk je, nou, hier houdt het op. Dus nu moet ik denken, hoe krijg ik morgen weer een nieuwe? Maar ik kan er niet bestaan blijven.
1: Nee.
8: Dus de eerste gedachte is dan, hoe krijgen we zo vlug mogelijk weer een nieuwe wagen? Dat de rit moet wel doorgaan.
7: Ja, de klanten zaten natuurlijk allemaal te wachten.
8: Maar de klanten zaten te wachten en je moest ook wat verdienen.
1: Maar ze hebben u toen ook geholpen om dat ding weer op de rit te krijgen?
8: Ja, de verzekering in die rit aan betaald. Je bent verzekerd en dan mag je zelf niks meer doen. Je hebt ook niks te vertellen. Het is allemaal gaat het daarover.
1: Ja.
8: En dan komen er wel mensen van het milieu en dan ligt er olie in de sloot. En dan zeggen ja, daar ben jij verantwoordelijk voor. Ja. Dan zeggen we, even, je gaat nu te ver. Dan moet je bij de verzekering zijn.
1: Ja, bovendien moeten zij de weg ijsvrij houden misschien.
8: Ja.
1: Ja, zo kun je naar elkaar blijven wijzen.
8: Ja.
1: Eline, jij kent dus die verhalen van je opa. Jij dacht van, ik moet daar een voorstelling van maken. Wat gebeurt er in die voorstelling?
7: In die voorstelling stap je met 4 mensen de SFV-wagen in. Want zoveel groter is het niet. En dan hoor je verhalen zowel van mijn opa, maar ook van mijn oom. Die is namelijk, werkt nu in de supermarktwereld. Dus je hoort eigenlijk ook de veranderingen van na die SFV-wagen, wat kwam er toen? Supermarktwereld komt om steeds meer automatisering en we verliezen eigenlijk het menselijke contact. En dat maak je eigenlijk mee in die voorstelling. Je hoort de sociale functie, maar ook de verandering van de tijd. En de vraag ook, wat verdwijnt er als de SFV-wagen verdwijnt? Wat gaat er eigenlijk verloren?
1: Ja. Nou, misschien daar begon het misschien wel al mee, hè? Met dat wat onpersoonlijker worden in de supermarktbranche eigenlijk.
7: Ik twijfel zelf ook best wel vaak bij de zelfscan. Ik, zal ik hier snel naartoe? Lekker snel, lekker makkelijk. Ja. Of even bestellen. Maar ja, eigenlijk is het natuurlijk van grote waarde. Nou, die sociale functie die de cashiers ook hebben.
1: Ja, die zijn eigenlijk ook al voor een deel natuurlijk aan de kant gezet.
7: Ja, en robots die de boel schoonmaken. Dus het is wel de vraag, wat is de toekomst van de supermarkt? Maar misschien nog wel belangrijker, hoe ziet überhaupt de toekomst van sociaal contact eruit? Dat vraag ik me als theatermaker dan heel erg af.
1: Ja. We hebben eventjes gebeld met retail-expert Pauline Neerman. En de vraag is eigenlijk van, hoe gaat het eigenlijk met dat andere uiterste, namelijk de volledig contactvrije supermarkt.
0: De echte volledige contactloze kassa's, waar je zelfs niet meer hoeft te scannen, ja, die blijken eigenlijk in de praktijk nog te duur te zijn en nog net niet efficiënt genoeg om echt al op grote schaal uit te rollen. Daarom zien we ook dat die vaak al gesloten zijn ondertussen, zoals bij Aldi in Nederland, maar ook bij Amazon in Engeland bijvoorbeeld. Natuurlijk, dat is een kwestie van tijd. Hoe meer AI verder evolueert en hoe grootschaliger het allemaal wordt, hoe goedkoper ook. Dus ik denk wel dat we steeds contactlozer kunnen en zullen winkelen.
1: Wat vindt u hiervan, meneer Zwaarsa?
8: Nou, ik vind het eigenlijk wel triest. Maar de hele wereld, het is individu die nu opspeelt. En de samenhorigheid is er helemaal vandaan. En als ik een voorbeeld mag geven wat toen in mijn tijd nog gebeurde, dan was er iemand lag in het ziekenhuis en moest naar huis. Maar dan was er eigenlijk, ja, kan dat nog of kan dat nog niet naar huis? Dan bellen ze mij, maar de patiënt zei dan, de melkboer, die komt wel en die zorgt wel voor de boodschappen.
1: Ja.
8: En dan bellen ze vanuit het ziekenhuis, is dat zo? Ik zei, ja, ik red er wel mee.
1: Ja.
8: Dus ergens was een stukje zorgverlening waar je erbij deed.
1: Eigenlijk was dat voldoende om te zeggen, nou, ga dan maar naar huis.
8: Ga maar naar huis.
1: Ja. Wat iedereen natuurlijk het liefst wil, niemand wil in het ziekenhuis liggen.
8: Dan is het verantwoord. Is er in ieder geval een paar ogen die er al heen gaan per dag. En dan werd het zo ingevuld.
1: Ja. Is dat toch? Dokkum is natuurlijk een prachtig stadje. Maar in principe een klein Fries stadje natuurlijk.
8: Ja, noem maar heel een klein stadje, ja.
1: Ja, maar dit is natuurlijk even wat anders dan dat je in Amsterdam rondrijdt misschien. Dat is misschien ook de mentaliteit is ook wel anders.
8: Ja, de mentaliteit is ook anders.
1: Mensen kennen elkaar nog?
8: Bij ons wel. In de stad, als je in een appartement woont, dan weet je niet meer waar naast je woont.
1: Ja, ja.
8: En dat is in Dokkum, daar zijn heel veel mensen die kennen elkaar nog. En ze groeten elkaar nog.
1: Maar ook daar is de SRV-man verdwenen natuurlijk. Ja. De cashier is waarschijnlijk uit de supermarkt.
7: Ja, dat is in het noorden ook zeker zo. Ja. Ja, ja.
1: Wat wil jij met deze voorstelling voor elkaar krijgen dan?
7: Ik hoop heel erg wanneer mensen naar buiten stappen, ze misschien toch even kijken van hoe kan ik een SRV-man in mijn leven zijn? Dat is misschien heel hoopgevend, maar misschien kan ik eens een keertje de buurvrouw helpen of een keer een oor verlenen aan iemand die met een bepaalde situatie zit. Dus zo kunnen we ook zorgen voor dat sociale contact juist in ons leven.
1: In die zin staat de SRV-man eigenlijk voor meer. Ja. Voor gewoon eens naar elkaar omkijken. Wat iedereen ook voortdurend zegt, hè? Van nou, doe dat ook.
7: Ja, de S staat voor samen. Dat is samen rationeel verkoop. Ooit een concept van Cor Boonstra.
1: U noemde het anders, hè?
8: Ik noem dat anders, hè? Gekscherend, slaap rustig verder. Komt allemaal wel goed. Zit er niet over in.
1: Oké, maar Cor Boonstra die heeft dit bedacht. Ja. De oude Philips topman ook.
7: Ja. Ja, en die kwam toen met het idee van laten we al die losse venters verenigen in één concept van de SRV, samen rationeel verkopen.
1: Ja.
7: Alles in één wagen, lekker makkelijk.
1: Ja.
7: En dat woord samen zit er natuurlijk ook stiekem wel een beetje in. Maar eigenlijk...
8: Cor Boonstra was de zoon van de voorzitter van onze Zuivelbond. Van zelfstandige melkhandelaren. Dus hij was er nauw bij betrokken.
1: Ja.
8: En zij heeft daar in de winkel uitgevonden.
1: Ja, ja, ja. Maar ik kan bij ons thuis ook nog wel herinneren. Wij hadden later ook wel een SRV-wagen. Maar inderdaad ook nog echt vroeger nog zo'n oude melkboer met zo'n brommetje die hij dan aantrok. En dan,
8: De mechanische hond, hè?
1: Ja.
8: Noemen ze dat.
1: Gewoon melk in flessen, in glazen flessen ook gewoon. Ja.
7: Gewoon tappen bij de wagen.
1: Ja. Ja. Ik zag wel laatst een hoopgevend initiatief. Dat was in een supermarkt. Ik zal de naam niet noemen, want er zijn heel veel goede supermarkten. Maar daar hadden ze dan toch weer een tafel gemaakt voor met name wat senioren. Die daar een kopje koffie konden drinken, tussen de middag een broodje eten. Dat mocht allemaal gewoon in de supermarkt gewoon.
8: Ja, bepaalde supermarkten hebben ook een kletskassa.
1: Ja.
8: Dan kunnen ze met de mensen kletsen.
1: Ja.
8: Die er ook.
1: Maar dat haalt het niet bij de SRV.
8: Nee, helemaal niet.
7: Nee, maar ja, hoeveel hebben we ook nodig, hè? In die wagen waren maar 700 producten. En in de hedendaagse supermarkt heeft het 25.000. Dus zelf vraag ik me ook wel eens af, wat hebben we als mensen ook nodig? Hoeveel?
1: Als je dit zo hoort allemaal, dan denk je, we zijn gewoon gek geworden met z'n allen. Laten we er gewoon eerlijk
7: over. Ja, dat is misschien wel de waarheid.
1: Ja. Daarom is het goed om dit soort dingen gewoon eventjes weer eens te benoemen. Die voorstelling van jou is te zien op allerlei festivals in het noorden van het land. Daar staat dan dus een SRV-wagen.
7: Ja. Ja, de SRV-wagen van Romke Wielstra heet hij. Hij rijdt nog in Zuidwest-Friesland op dit moment.
1: Ah, kijk aan.
7: En dan mag ik in het weekend zijn wagen lenen als decor voor de voorstelling. Festival der A en Horige Wolf.
1: Voorstelling heet SRV. Dank Eline de Vries, de maker van die voorstelling. En Joop Zwaagsa, oud SRV-man.

Tim Finn is dat. Een Too Much Friction. Dat is het liedje. Wat zou u nog tegen de spelers van het Nederlandse elftal willen zeggen? Een beetje speelse vraag van vandaag. Want dat kan natuurlijk niet echt. Wij kunnen niet vlak voor de wedstrijd nog in die kleedkamer komen. Maar ja, in ons hoofd natuurlijk wel. En ja, dat is een beetje de uitdaging. Er zijn veel reacties gekomen. Monika van der Kamp die zegt via de NPO Luister-app... ik heb nog een suggestie voor de opstelling van Koeman. Geen Depay, alstublieft. J. Anderweg die appt wat hij de mannen zou meegeven in de kleedkamer. Voetbal is een simpel spel. Je hoeft maar 1 punt meer te scoren dan je tegenstander. Dat is natuurlijk wel waar. Geert Jan die appt... jaag ze op tot je uitgeput gewisseld wordt door de afmakers... Ook een mooie. Dan nog een mailtje voor steun binnen voor Oranje. Ria die mailt ons en die zegt... Mannen, ik kreeg van het thuisfront de boodschap... dat de Marokkaanse fans in Nederland de vlaggen al klaar hebben liggen. En dan niet de rood-wit-blauwe vlaggen. En dat de autoklaksels al warm lopen. Dus jullie weten dat deze plannen moeten worden gedwarsboomd. Nou, dat is duidelijk. Frank die mailt nog... Meedoen is niet belangrijker dan winnen, jongens. En je salaris is het toch wel. Jalmar die heeft 2 boodschappen voor de spelers en zegt... ik zou het credo van Jort Kelder uit het programma Dr. Kelder & Co. willen uitdragen. Voorwaarts. En daarna gekoppeld het adagium van Johan Cruijff. Als je niet schiet, kun je niet scoren. Dus schieten, samengevat, voorwaarts en schieten. En dan de allerlaatste. En die komt van Richard van Delft. Die zegt, ik ga de wedstrijd niet kijken... maar ik wil nog wel tegen de mannen zeggen... doen jullie zachtjes, ik lig te slapen. Ja, goed. Hartelijk dank weer voor het insturen van die antwoorden op deze vraag van vandaag. Morgen doen we een nieuwe, na 2:30. En dan ook in de show terug naar toen natuurlijk. Dan gaan wij stilstaan bij de invoering van de schrikkelseconde. Dat was op 30 juni 1972. Nut en noodzaak worden verteld door Jim Janssen. Is wetenschapsjournalist. En Marcel IJzerstein is de gast. Hij deed jarenlang onderzoek naar de structuur van middeleeuwse steden. Steden met die kenmerkende kronkelige straatjes zijn namelijk niet toevallig zo opgezet. Dat ontdekte hij en daar kunnen we misschien nu nog wel iets mee in onze steden. Dat morgen in de villa. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige dag verder en een prettige nacht ook vooral.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
3: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
4: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
3: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking

0: in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
1: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
0: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 14:00 op NPO Radio 1.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
5: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemiddag. Een schietpartij in Duitsland bij een jeugdinstelling. Zometeen spreek ik onze correspondent. En nu al meer daarover in het nieuws met Sid van der Linden.
8: Deze schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Minister Van Wil van Justitie verwacht dat psychische mishandeling prima te bewijzen is in de rechtszaal. Vanochtend werd bekend dat het kabinet psychische mishandeling strafbaar wil maken. Psychisch geweld gaat vaak vooraf aan lichamelijke mishandeling en vrouwenmoord. Maar in veel situaties kan justitie nu maar weinig doen. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Minister Van Wil.
9: Ik heb iemand gesproken die had een tracker onder de auto waarvan ze niet wist. Dus het zijn echt dat soort zaken waarin mensen langzaam hun vrijheid kwijtraken. Wat ook nog op een dusdanige manier gebeurt dat ze zich daar moeilijk tegen kunnen verweren. Dat soort dingen gaan we strafbaar maken.
10: Dwingende controle, is dat niet heel lastig te bewijzen?
9: Nou, vaak is het bewijzen wel. Want deze mensen vinden dat ze gewoon gerechtigd zijn om op zo'n manier op te treden tegen hun partner. Dus die sturen inderdaad dit soort appjes. Die zijn ook heel denigrerend over hun partner naar familie. Ik noem maar een paar voorbeelden. Uiteindelijk denk ik dat de meeste mensen wel beseffen wat voor gedrag dit is. En dus ook dat je dat gewoon kunt hardmaken, ook voor een rechter.
8: De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim 900.000 euro binnengekregen voor Venezuela. Na de zware aardbevingen in het noorden van dat land werd Giro 5125 opengesteld. Er vielen zeker 1400 doden. In Venezuela zijn nog steeds naschokken. Zuid-Korea gaat 500 miljard euro investeren in de productie van computerchips. Wereldwijd is een groot tekort aan geheugenchips, met prijsstijgingen voor elektronica tot gevolg. De Zuid-Koreaanse regering wil nieuwe chipfabrieken en datacenters bouwen, samen met onder meer Samsung. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een bedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De 3 mannen worden ervan verdacht dat ze op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld via hun overslagbedrijf in de haven. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, heeft zijn plannen bekendgemaakt. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingericht, dat zei Burnham op een persconferentie. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur.
7: En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag.
11: Een hele goede middag. De spits begint vroeg vandaag. Er staat al meer dan 300 kilometer file, 370 om precies te zijn. Op deze weg heb je nu de meeste vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 10 minuten extra door een ongeluk. Maar de weg is weer vrijgegeven. Dan de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag en de Benelux-tunnel doe je er een half uur langer over. Door een spoedreparatie na een te hoge vrachtwagen is bij de Benelux-tunnel de rechterbuis dicht. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum doe je tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen 25 minuten langer over. En op de A58 van Breda naar Tilburg ruim drie kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. Het is aansluit over 17 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
7: Sneller, slimmer en

0: Utrecht naar Gorkum doe je dus knooppunt Rijnsweert en knooppunt Everdingen 25 minuten langer over. En op de A58 van Breda naar Tilburg ruim 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West. Het is aansluit over 17 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
1: Sneller, slimmer en wendbaarder moet het Nederlandse leger worden. Hoe, hoort u zo.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: In de Noord-Duitse plaats Stade zijn 5 mensen doodgeschoten. Correspondent Gim Balduk.
7: De schietpartij gebeurde bij een jeugdinstelling net buiten de binnenstad. De politie heeft 5 dodelijke slachtoffers bevestigd en waarschuwt dat het nog op kan lopen. Inmiddels zijn wel 2 mensen aangehouden.
1: Straks meer over die schietpartij. De abortuspil online bestellen kan inmiddels 3 maanden. En vooral vrouwen buiten de Randstad maken er gebruik van. Straks de initiatiefnemer van de website thuisabortus.nl. Maar nu eerst de toekomst van het Nederlandse defensieapparaat. Lekte vanochtend al via de NOS uit. De Nederlandse krijgsmacht staat aan de vooravond van een grote transformatie. De krijgsmacht gaat op grote schaal gebruik maken van drones en ander onbemens materieel. Staat in de defensienota samen voorwaarts die vanmiddag op luchtmachtbasis Schilzerijen werd gepresenteerd. En politiek verslaggever Wilco Boom, jij bent daarbij. Volgens mij horen we op de achtergrond ook wat voertuigen.
8: Ja, dat zijn inderdaad wat militaire voertuigen die hier weer een beetje gaan vertrekken. Want de presentatie is afgelopen en het materieel moet weg. Ik zie, allerlei voertuigen in camouflagekleuren. Maar ook het klassieke zwart van de koninklijke marechaussee.
1: Ja, en dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar we aan denken hebben. De krijgsmacht, de tanks, natuurlijk ook fregatten, straaljagers. Die rijden daar natuurlijk niet weg. Maar goed, daar denken we wel aan. Maar nu gaan ze dus op ander soort materieel inzetten. Is dat echt een radicale verandering?
8: Ja, dit is echt wel gigantisch. Vergelijkbaar met de tijd waarin het leger bijvoorbeeld voor het eerst de beschikking kreeg over tanks of over vliegtuigen. Dat leidde tot een enorme wijziging voor de manier waarop oorlog kon worden gevoerd destijds. Nou, en er zit dus nu weer zo'n enorme omslag aan te komen. En het is de bedoeling, zei defensieminister Yezugus hier vandaag bij de presentatie, dat over vijf jaar al alles wat de krijgsmacht kan bereiken met onbemenste wapensystemen zal worden bereikt. En dat geldt dan dus ook voor op het slagveld.
9: Bijvoorbeeld, ja. Uiteindelijk train je voor een slagveld waarvan je hoopt dat die nooit plaats gaat vinden. Want zoals we bij defensie zeggen, je afschrikking is je beste defensie. Dus je wilt vooral richting vijanden en potentiële vijanden laten zien. Ik ben er klaar voor als je me zou aanvallen, dus ik zou het niet in je hoofd halen. Maar goed, dan moet je wel klaar zijn. En dat betekent dat we naast alle mensen die we nog nodig blijven hebben voor defensie, wat fors is, we hebben al onze militairen nodig, gaan we ook fors meer investeren in die onbemenste voertuigen, zoals drones, zoals andere zaken, ook in digitalisering.
8: Is de krijgsmacht klaar voor deze toch radicale omslag?
9: Onze krijgsmacht zeker. Ik wil niet zeggen dat dat overal makkelijk zal gaan. Maar het zal altijd een combinatie zijn van wat u van, tussen aanhalingstekens, vroeger kent. Van onze tanks en de Apaches en noem maar op. Die zal je nog steeds nodig hebben. En je experts daarop ook. Maar in combinatie met drones, met andere onbemenste voertuigen. En ik zeg zo zelfverzekerd dat we daar klaar voor zijn. Omdat we nu al ruim 4 jaar heel nauw samenwerken met Oekraïne. Van Oekraïne leren. Maar onze krijgsmacht dus ook van hen leert, daarop traint. Wij zijn een van de voorlopers als het gaat om

0: Droomtechnologie bij krijgsmachten wereldwijd. Dus we zijn al een heel eind op weg. En ik wil heel graag dat onze eigen industrie, defensieindustrie, ervan groeit. Dus we kopen graag hier dan bijvoorbeeld de drones om daarin te zetten. Dus het is een cynisch in een oorlog toch uit te spreken win-win.
1: Ja, Jezus benadrukt dus dat Nederland nou samenwerkt met Oekraïne, zowel militair als civiel. Dat onze militairen hun Oekraïnse collega's trainen. En ook dat de Nederlandse wapenindustrie onder andere lange afstand aanvalsdrones aan Oekraïne levert. Nou, en daar leert de Nederlandse krijgsmacht volgens Jezus heel veel van. Maar het Nederlandse bedrijfsleven heeft er volgens haar ook baat bij.
2: Is Wilco de Russische inval in Oekraïne ook de reden of de aanleiding voor deze omslag?
1: Het is in elk geval een heel belangrijke reden. Hè. Die nu al 4 jaar durende oorlog, die laat toch zien dat de manier van oorlog voeren drastisch verandert. Oekraïne is er al heel veel in geslaagd om met onbemenste systemen de Russen zware klappen toe te brengen. Het laat bovendien zien dat het heel inefficiënt is om met peperdure Patriot-raketten goedkope Russische drones uit de lucht te schieten. Dus de ontwikkelingen op het slagveld laten zien dat het roer om moet, is de redenering. Maar er wordt daarnaast ook gewezen in de defensienota op andere dreigingen. Bijvoorbeeld van China, dat steeds assertiever is op het wereldtoneel. En ook het oplopende geweld in het Midden-Oosten en andere zaken.
2: Zijn er verder nog dingen in die plannen die jou opvallen?
1: Ja, zeker. En dat heeft dan te maken met de personeelsterkte. Defensie werkt nu aan plannen voor een selectieve dienstplicht. De krijgsmacht moet groeien tot in totaal 102.000 mensen in 2030. Dat zijn ongeveer 25.000, 30.000 mensen meer dan nu. En het streven is om die uitbreiding op vrijwillige basis te bereiken. Maar als dat niet lukt, komt er een selectieve plicht, zei staatssecretaris Boswijk.
3: Ik heb nu meer aanwas dan dat we aan kunnen. Voor het beeld, ik heb nu permanent 6.000 mensen in de opleiding zitten. Dat is echt extreem veel. Zoveel hebben wij nog nooit gehad.
1: Desondanks, in die defensienota staat ook aangekondigd, als het allemaal niet goed gaat, een selectieve opkomstplicht. Waarom hebt u die dan nodig als het zo goed gaat?
3: Ik denk dat de tijd ons nu leert dat we ons altijd moeten voorbereiden op het meest onverwachte. En moeten wij wel naar een model dat je in stapjes zou kunnen opschalen.
1: En dan kom je dus bij een uiteindelijk bij een selectieve opkomstplicht, zeker, zoals u dat omschrijft. Wat is dan nog het verschil met die ouderwetse dienstplicht?
3: Nou, ik denk dat het verschil is dat de dreiging echt heel anders is. Maar je wil eigenlijk kijken van ja, wil je meteen tienduizenden of misschien wel honderdduizenden mensen in één keer op kunnen roepen? Of wil je gewoon kijken, oké, we hebben een ander type dreiging die wij in de Koude Oorlog nog ons helemaal niet konden voorstellen.
1: Dus u wilt dan mensen kunnen selecteren op basis van specifieke kwaliteiten?
3: Dat is iets waar we inderdaad aan denken, ja.
1: Bijvoorbeeld computernerds om de drones te bedienen?
3: Bijvoorbeeld, ik denk niet dat het heel veel zin heeft om heel veel mensen uit de samenleving te halen en dan vervolgens te laten duimen draaien. Dat je een intelligent systeem wil waar je op basis van dreiging en type dreiging kan differentiëren.
1: Ja, staatssecretaris Boswijk, hij hoopt en verwacht dus dat het op vrijwillige basis zal lukken om de krijgsmacht voldoende te laten groeien. Maar als dat niet lukt, ja, dan komt er dus echt een selectieve opkomstplicht. En dat is volgens hem nodig omdat we niet weten wat ons in de toekomst te wachten staat.
2: Dankjewel, Wilco Boom.
4: Tot 6 uur.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Bij een schietincident in het noorden van Duitsland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoeveel. Het gebeurde bij een jongerencentrum in de stad Stade, ten westen van Hamburg. 2 mensen zijn opgepakt. Duitsland-correspondent Gimbal Duk, is er al meer bekend?
6: Ja, langzaam na enkele uren krijgen we wel redelijk een beeld van wat daar heeft plaatsgevonden, met behulp van wat de politie heeft gemeld en wat Duitse media hierover van ooggetuigen hebben gehoord. Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen. De politie zelf zegt dat 2 verdachten zijn opgepakt. Het zijn dus mogelijk die 2 mensen in die auto. Mm. En er zijn dus 5 dodelijke slachtoffers gevallen, allemaal volwassenen. En ook zijn er een aantal gewonden, deels ook zwaar gewonden.
2: Ja. Wat voor jongerencentrum is dit?
6: Ja, het is een woongroep voor moeders met hun kinderen. Volgens hun eigen website zijn ze gespecialiseerd in jonge moeders die tijdelijk onderkomen nodig hebben en dus daarbij ook begeleid worden in die woongroep. Ze zouden 2 locaties in de stad hebben waarbij 11 plekken zijn. En allereerst is ook nog steeds onduidelijk of die schoten daarbinnen zijn gevallen en dus ook in samenhang zijn met het jongerencentrum of in de omgeving hebben plaatsgevonden. Verder wordt er ook meteen eigenlijk een link gelegd met een ander jeugdcentrum elders in de stad, waar vorige week een opstootje heeft plaatsgevonden. Dat ging toen om een ruzie om vermeende schulden, wat vervolgens escaleerde tot een opstootje met tientallen mensen, waarbij met stokken en bezems werd geslagen. Oh. Het was afgelopen vrijdagavond zo onrustig zelfs in Stade dat de politie hulp moest krijgen van politiekorpsen uit omliggende plaatsen. En uiteindelijk ook met traangas ingezet moest worden om de menigte uit elkaar te krijgen. Of daar een link is met dat opstootje en de schietpartij nu, dat is nog compleet onduidelijk. Maar het is natuurlijk logisch dat in zo'n kleine plaats, 50.000 inwoners in Neder-Saxen, dat er wordt gedacht aan een samenhang tussen deze 2 incidenten.
2: En hoe is het nu, de situatie? Is er nog gevaar voor de omgeving of is het met die arrestaties nu gedaan?
6: Ja, aanvankelijk klonk er wel meteen een oproep om vooral de plaatsdelict te vermijden. Maar die oproep is inmiddels ingetrokken. De omgeving is ook weer enigszins vrijgegeven. Er ligt onder meer een school in de buurt. En onder meer de ouders van de kinderen van die school, die kunnen die kinderen ook weer op gaan halen. Het onderzoek gaat nog wel volop verder. Maar de politie benadrukt wel dat het gevaar op dit moment geweken is. En daarmee lijkt het dus ook dat met die arrestatie van de 2 verdachten toch wel redelijk de zaak gesloten is voor dit moment. En natuurlijk het onderzoek verder moet uitwijzen wat precies hier speelde en wat het motief was. Hopelijk horen we daar vandaag nog meer over in een persconferentie. Maar dat kan ook nog wel eens enkele dagen gaan duren voordat we hier meer over gaan horen.
2: Dan horen wij jou wellicht later. Dankjewel, Gimbal Duk. Shit, wat melden andere Nederlandse media?
7: Meerdere waterschappen hebben meldingen gekregen van dode vissen die in het water drijven, meldt het ANP. Het heeft alles te maken met de hitte van vorige week. Warm water bevat minder zuurstof en daardoor komen vissen zoals de snoek in de problemen. Het helpt dan om sloten of beken door te spoelen met vers water. Bij BNR aandacht voor de kosten van die hitte van afgelopen week voor de economie. Een grote verzekeraar heeft daar onderzoek naar gedaan. Boven de 30 graden worden werknemers namelijk een stuk minder productief.
8: Voor elke graad tussen de 30 en de 35 graden daalt de productie met ongeveer 3% per werkuur. Daarna, dus vanaf 35 graden, verloopt het absoluut niet meer lineair, maar gaat het echt nog veel harder.
7: Ja, en landen kunnen in de toekomst meerdere procenten economische groei verliezen. Dat betekent dat het ons miljarden gaat kosten. Wat is er dan tegen te doen? Investeren in isolatie bijvoorbeeld, in natuur en infrastructuur. Want bruggen en rails die hadden het ook al moeilijk vorige week. De bouw van nieuwe woningen in Flevoland kan in de problemen komen door bodemdaling, een ander probleem. Daarvoor waarschuwen onderzoekers in een rapport, meldt Omroep Flevoland. Vooral rond Lelystad en Almere kan de grond verzakken. Deze onderzoeker vertelt over een mogelijke maatregel.
9: Wat je dan normaliter doet, is een hele hoop zand erop gooien. Nou, dat kan wel 1 meter, 2 meter, 3 meter. En dat duwt die spons, wat de slappe bodem is, in. Waardoor als je er uiteindelijk gaat bouwen, die bodemdaling eigenlijk verdwenen is.
7: En wat je ook nog zou kunnen doen is bouwen op palen, zoals ze in Amsterdam al heel lang doen. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink was afgelopen weekend betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Dat meldt hij op sociale media. De oud-presentator is op de fiets aangereden door een auto terwijl hij groen licht had. Van den Brink laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat.
2: Nou, gelukkig.
7: Ja, hij doet het de komende tijd wat rustiger aan. 10 jaar geleden was hij ook betrokken bij een verkeersongeluk, werd RTL Boulevard. Van den Brink was toen op de fiets en liep een hersenschudding en een gebroken rib op.
2: Nou, veel sterkte.
7: Sterkte.
2: Dennis, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De spits is vroeg begonnen vanmiddag. Er staat nu al 400 kilometer file. De meeste vertraging veruit heb je op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Knoopend Hoogvliet en de Benelux-tunnel 27 kilometer. Door een spoedreparatie in de Benelux-tunnel is de rechtertunnelbuis dicht. En daar heeft een te hoge vrachtwagen heeft daar schade veroorzaakt.

0: The Man, Aloe Black. De site thuisabortus.nl wordt relatief veel gebruikt buiten de Randstad. Dat blijkt 3 maanden na de lancering van het online portaal waar vrouwen een abortuspil kunnen aanvragen. Met die pil kunnen ze een zwangerschap tot 9 weken afbreken zonder dat ze daarvoor naar een abortuskliniek hoeven. Zo'n 1200 vrouwen maakten er al gebruik van. Initiatiefnemer en huisarts Peter Leusink, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Relatief veel van de vrouwen die bij jullie aankloppen wonen dus buiten de Randstad. Hoe komt dat?
1: Ja, we hebben dat geturfd. We zo'n 1200, wat je al noemde. Dus we kunnen aan de postcode zien uit welke provincies. En het was 8-9% meer relatief ten opzichte van alle abortusklinieken in 2024. Ja. En dat waren net de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland en Zuid-Limburg, waar de abortuskliniek op afstand staat. Noord-Brabant en een deel van Gelderland en de Randstad zijn goed bediend wat dat betreft. Dus we denken dat dit deels is omdat vrouwen soms een halve dag vrij moeten nemen. Ze moeten met de trein misschien van de auto, het kost benzine en vervoerskost. Nou, noem maar op. Hele praktische reden waarom vrouwen zeggen, ja, ik wil het liever dichterbij. Ja. En kiezen ze kennelijk toch voor thuisabortus.nl.
0: Maar u zegt, we denken deels dat het om praktische redenen is. Heeft u ook het idee dat er andere redenen spelen?
1: Ja, dat denken wij. Want wij krijgen ook veel bedankjes van vrouwen. We krijgen feedback op ons werk. En dat maakt het werk ook zeer, zeer, zeer bevredigend wat dat betreft. En ze vertellen ons dan dat ze zo blij zijn dat ze nu zelf de abortus kunnen doen thuis, zonder dat ze naar een dokter moeten voor een intensief gesprek, of dat ze beoordeeld worden, of dat ze. Dus het gaat meer om die zelfregie. En dat vinden vrouwen prettig. Ja. Niet dat wij niet informatie vragen voor vrouwen, want het is nog steeds noodzakelijk om een goede inschatting te maken. Dat blijft belangrijk, met name de medische achtergrond. Maar die keuze heeft zij al langer zelf gemaakt. Ja. En daar heeft ze kennelijk geen behoefte aan om dat nog eens te moeten verantwoorden.
0: Ja. 1200 vrouwen ongeveer hebben gebruik gemaakt van uw site. Elke week krijgen jullie zo 75 aanvragen, zijn dat er ongeveer. Hoe groot aandeel is dat in de totale abortuscijfers in Nederland?
1: Ja, precies. Kijk, die 75 per week, dat zijn recepten, dat zijn niet aan aanmeldingen. Mm. Ongeveer 88% van de aanmeldingen leidt tot een recept. Dat is ongeveer een kwart van wat wekelijks in de abortusklinieken aan pillen wordt verstrekt. Dus dat is een behoorlijk aandeel. En dit is al vanaf dag 1. En dat heeft ons ook enorm verbaasd.
0: Ja, verrast het u? Waarom?
1: Ja, wel de omvang. Ja. Nou ja, we hadden wel verhalen gehoord en zo is het initiatief ontstaan vanuit AVA, dat is een patiëntenorganisatie voor vrouwen, anticonceptie en abortus, die kwaliteit en toegankelijkheid wil verbeteren. En we hadden natuurlijk verhalen gehoord over die wenselijkheid van meer regie en toegankelijkheid. Maar een kwart van het aanbod betekent dus dat er kennelijk een grotere behoefte aan was bij vrouwen dan wij wisten. Mm-hmm. Dus, en daar vinden we ook dat we daar gezamenlijk ook de abortusklinieken, want abortusklinieken doen hartstikke goed hun werk, en de huisartsen ook, dat we gezamenlijk als abortuszorgpartijen moeten kijken, kennelijk hebben we iets over het hoofd gezien met elkaar. Hoe kunnen we dit nou met z'n allen oplossen? Wie heeft nou waar behoefte aan? En dat in kaart gaan brengen.
0: We bespraken net al waar de aanvragen vandaan komen. Zijn er meer dingen die jullie opvallen in de aanvragen?
1: We hebben ook naar leeftijd gekeken. Dat is eigenlijk hetzelfde. We hebben weinig complicaties. Ja, we hebben normale vragen die we abortusklinieken ook verwachten. Ja. Wat opviel op een bepaald moment is wel dat een aantal vrouwen die we adviseerden om een echo te maken, dat die niet bij ons terugkwamen. En toen zijn we eens goed gaan kijken en bleek dat vrouwen toch het idee hebben dat verloskundigen eigenlijk alleen maar zijn voor de blije, zwangere, gewenste zwangere vrouw. En dat is natuurlijk ook zo. Maar er zijn heel veel verloskundigen die ook de ongewenste zwangerschap tot haar praktijk rekent. Onbevooroordeeld in gesprek gaat met een vrouw die de zwangerschap wil afbreken. Alleen, zij mag geen pil geven. Nee. Maar die diagnostiek van tevoren, dus die echo, maar ook de begeleiding daarna en eventueel de anticonceptie, willen enkele verloskundige praktijken graag overnemen. Ja. En we zijn 3 weken begonnen met het aanschrijven van een stuk of 15-20 verloskundigen. En we hebben nu een Google Maps met 53 verloskundige praktijken. Dus ook daar zie je.
0: Breidt u uit?
1: Ja, we breiden uit en we gaan samenwerken met die verloskundigen.
0: Er is ook kritiek vanuit de beroepsgroep, onder andere van de huisartsenvereniging, ja. Die zich zorgen maakt over het gebrek aan nazorg. En zegt op de website dat jullie dat ze graag in gesprek willen, ook om die zorgen te bespreken. Heeft dat gesprek ook al plaatsgevonden?
1: Ja, dat gesprek heeft al 2 keer plaatsgevonden. We betreuren dat de LHV de uitkomst van die gesprekken niet update op haar website. Dat vinden we erg jammer. Dit is onnodig. Zij weten heel goed dat wij nazorg bieden. Vrouwen krijgen van ons een telefoonnummer zodra het recept is verstrekt. Ze kunnen ons overdag bellen. En apothekers kunnen ons bellen. E-mails zijn toegankelijk, we staan vrouwen te woord. Ook in de voorfase, wanneer er nog geen recept is. Natuurlijk bieden wij nazorg. Alleen bijvoorbeeld anticonceptiegesprekken en hoe ze de abortus heeft ervaren. Daarvoor kunnen vrouwen gewoon normaal naar de huisarts, zoals ze dat ook doen als ze bij een abortuskliniek zijn geweest. Dus we begrijpen de LHV niet zo goed.
0: Helder, dank voor uw uitleg. Initiatiefnemer en huisarts Peter Leusink.
1: Graag.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: NPO Radio 1.
0: Het is 16:55. Hier is Sid met de hoofdpunten.
8: Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Ze zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van Decathlon. De ploeg focust met het Franse talent Paul Seixas op het klassement en met Kooi op de sprintetappes.
0: Weervrouw Willemijn Hubert, na de hitte en na het noodweer voelt dit ineens als een hele doodnormale dag. Is het dat eigenlijk ook? Is het qua temperatuur een beetje gewoon of zitten we nog aan de hoge kant?
9: Nou, we zitten zelfs nog aan de hoge kant. In de nachten, maar ook overdag. Overdag zou de temperatuur gemiddeld op zo'n 22 graden moeten liggen. Nou, dat zitten we toch wel 2-3 graden boven op veel plaatsen. Ja. En ook in de nachten ligt het kwik wat hoger. Zou gemiddeld op een graad of 13 moeten liggen. En voor komende nacht heb ik 12 tot 16 graden staan. Dus ook dan... Misschien niet 3 graden, maar zitten we er ook toch wel een klein beetje boven. Maar goed, in vergelijking met vorige week natuurlijk en alles wat we daar gehad hebben...
0: Is het allemaal heel gewoon
9: is
0: nu.
9: Is dit gewoon een zomerweer. Precies, ja.
0: En de rest van de week, hoe ziet die eruit?
9: Nou, eigenlijk een beetje meer van dit. Met temperaturen gemiddeld zo rond een graad of 24. Morgen heb ik in het oosten dan 27 staan, aan zee 21 graden. Verder geregeld zonneschijn, kleine kans op een regenbui. Misschien morgen in het noorden van Nederland. Er zijn eigenlijk geen grote hoeveelheden... Woensdag en donderdag over het hele land verspreidt wel kans op af en toe een bui. Maar dan ook dan nog vaker nog droog weer. Ook dan die 3, 24 graden. En vrijdag, zaterdag, zondag weer volop zon eigenlijk. En aan die temperatuur verandert voorlopig niet zo heel erg veel.
0: Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, het is drukker dan gebruikelijk op dit moment. Er staat 500 kilometer file nu. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht doe je tussen knooppunt Leendeheide en Leende een half uur langer over. Er staat 5 kilometer. Veruit de meeste vertraging heb je op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en de Benelux-tunnel 25 kilometer. En een uur extra ben je daar kwijt. Een te hoge vrachtwagen heeft de rechtertunnelbuis van de Benelux-tunnel beschadigd. In die buis zijn ze nu bezig met een spoedreparatie. De rechtertunnelbuis is afgesloten. Op de A9 richting Alkmaar tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein doe je er een half uur langer over. Zat 8 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht. En door de file op de A4 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Westerlee en het Ketelplein een half uur extra. Op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen doe je er 25 minuten langer over.
0: Bij de politieafdeling die verantwoordelijk is voor het beveiligen van mensen in de hoogste risicogroep zijn trainingsachterstanden. Hoe dat zit, hoort u zo.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Zorgen bij de DKDB. De politieafdeling die mensen beveiligt in de hoogste risicogroep. Denk dan dus aan mensen als de koning, de premier of Geert Wilders. Bij die dienst werken ook medische persoonsbeveiligers, maar die krijgen niet genoeg training. En daardoor zijn veel van dit soort medics hun bevoegdheid kwijt, meldt Nieuwsuur. Jan Klein-Nijenhuis, verslaggever bij Nieuwsuur. Die medische beveiligers, medics dus ook wel genoemd, wat doen zij?
18: Ja, even bij het begin. Kijk, veel persoonsbeveiligers die je dus om de hoogbeveiligde mensen heen ziet lopen, die hebben een specialisatie. Er zijn bijvoorbeeld motorrijders of zijn skiers of ruiters. En zo ook de medics. En die hebben een opleiding gekregen om in geval van nood levensreddende handelingen te kunnen uitvoeren. Dus in het geval van een aanslag zijn zij ter plekke. Een ambulance kan niet komen, want die mag alleen komen als het veilig is. Zij kunnen op dat moment handelen.
0: Ah ja. Zijn dat artsen?
18: Nee, het zijn geen artsen, maar zij opereren onder bevoegdheid van een arts. Dus er is een arts bij de politie en die zegt, jullie moeten zoveel uur trainen, jullie moeten zo'n opleiding voldoen. En dan sta ik in voor het feit dat jullie dit soort handelingen, die eigenlijk bij wet ook alleen maar mogen uitgevoerd worden door een arts, dat zij die handelingen zelf uitvoeren.
0: Ja, en daar gaat het dus mis, want die training, die is er niet, ontdekten jullie.
18: Ja, wij hebben gehoord, we hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind. Dus de verantwoordelijke arts heeft op een gegeven moment gewaarschuwd en gezegd, als dat niet gaat gebeuren en als die trainingen niet ingepland gaan worden, dan kan ik niet meer instaan voor deze mensen. En ik ben verantwoordelijk. Dus zij heeft per 1 maart gezegd, ik trek mijn handen hiervan af. Ze zijn niet meer bevoegd. Ze mogen niet meer deze handelingen uitvoeren.
0: En wat betekent dat dan in de praktijk?
18: Het betekent in de praktijk dat deze mensen nog wel als persoonsbeveiliger op pad mogen, maar die handelingen niet meer mogen uitvoeren. Dus iedereen heeft natuurlijk een basis-EHBO-opleiding, maar niet bijvoorbeeld het zetten van een infuus of het verzorgen van schotwonden of dit soort verregaande en specialistische ingrepen. Waar nodig, wij horen bijvoorbeeld op Koningsdag of bij de dodenherdenking, zijn mensen van de Koninklijke Marechaussee ingevlogen, mm-hmm, om die gaten op te vullen. Maar er zijn ook situaties waarin er helemaal geen medic mee was. Zoals onlangs bij de reis van premier Jetten naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.
0: Dus op het moment dat er dan iets gebeurt, dan hebben mensen wel een soort basis-EHBO, maar niet de echte kennis die nodig zou kunnen zijn.
18: Exact. Heel veel mensen die zeggen ook van ja, de gedachte is soms van in Nederland, er is toch altijd binnen een kwartier een ambulance. Maar je moet je dus voorstellen waar zij zich op voorbereiden. Dat kan een aanslag zijn waarbij geschoten wordt, dat mensen geraakt worden en ter plekke behandeld moeten worden. Er kan niemand in de buurt komen. Dan is het echt heel fijn als er iemand is met kennis en kunde en middelen.
0: En middelen, daar schot ik dat nu ook aan.
18: Want die gespecialiseerde tas met medicatie en spullen, die mogen zij helemaal niet meer meenemen. Ze mogen daar niet meer mee op pad, omdat ze dus niet langer bevoegd zijn.
0: Jullie hebben ook mensen gesproken die hier direct mee te maken hebben. Hè? Wat vertelden zij hierover?
18: Ja, zij zeggen dat ze heel goed begrijpen dat de arts zijn handen hiervan af heeft getrokken. Want zij wijzen op het belang van die training. Je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een ambulancemedewerker, dat is ook geen arts. En die voert dit soort handelingen misschien niet dagelijks, maar die kan dat wel dagelijks moeten uitvoeren. Dus die wordt daar eigenlijk een soort van voortdurend in getraind. En zelfs die krijgt nog extra trainingsdagen. Dus zij zeggen, als je hier niks aan doet, dan kan je niet zomaar op pad gaan.
19: Je moet getraind blijven worden. Het gaat immers om verrichtingen die je normaliter niet vaak doet. En die enkele keer dat je ze doet, moet je het ook goed doen. En dat kan alleen maar wanneer er getraind wordt.
20: Ja, ik kan me zeker verplaatsen in dat gevoel dat van hen leeft. Op het moment dat je op pad wil je voldoende geëquipeerd zijn en je ook voldoende geëquipeerd voelen om te kunnen doen wat noodzakelijk is op dat moment. En met name op het moment dat het misgaat. Dat pleistersplakken speelt al langer. En niet alleen bij de medics, maar en breder in het stelsel. Op het moment dat die capaciteit zo onder druk staat, dan gaat dat ergens knellen.
0: Want het is een capaciteitsprobleem, pardon. Er zijn gewoon te weinig mensen voor die training.
18: Er zijn niet per se te weinig mensen voor die training. Het is een kwestie van kiezen. Dus de politieleiding die moet hier tijd en budget voor vrijmaken. En daar is niet voor gekozen om dat te doen. Het is ook een beetje een verschil van inzicht. We spraken mensen die hier werken. Die in eerste instantie kregen zij te horen dat iedereen bevoegd zou blijven tot het eind van dit jaar. En daarvan heeft de arts gezegd, dat is gewoon niet zo. Ik sta daar niet voor in. Dus de leiding kan dat wel willen. En dat is ook een beetje wat we terug horen van de leiding. Heeft vaak niet echt een idee wat er speelt op de werkvloer. Ja, ja. En hoe het er op de straat aan toe gaat.
0: Ja. Jullie hebben ook de politie en het ministerie om een reactie gevraagd. Wat laten die weten?
18: Ja, we hebben het ministerie van Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst gevraagd hoe zij kijken naar die beveiliging van bijvoorbeeld de leden van het Koninklijk Huis of de premier. Die willen daar niet op reageren. Die verwijzen naar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het beveiligen van personen. Terwijl de politie het uitvoert. En de NCTV die zegt, ja, dit is aan de politie, zij moeten maar antwoorden. En de politie heeft vooralsnog nog niet gereageerd.
0: Vooralsnog, wie weet komt het nog. Dankjewel Jan Klein-Nijenhuis, verslaggever bij Nieuwsuur. En jullie reportage is ook te zien vanavond in Nieuwsuur om 10:00 op NPO 2. Tijdens een storm in januari 1967 verdween de Wieringer garnalenkotter WR6 van de aardbodem. Het lichaam van de schipper spoelde maanden later aan. De andere twee bemanningsleden en het schip werden nooit gevonden. Tot vandaag. Na vele pogingen is dat schip eindelijk gelokaliseerd. Kees Meeldijk is van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
0: U stond vanmiddag met nabestaanden de duikploeg op te wachten in de haven van Lauwersoog. Hoe was het toen die duikers aan land kwamen?
21: Ja, dat was echt fantastisch. Was ook wel een emotioneel moment. Het was eigenlijk gewoon bijna onwerkelijk dat we na zoveel keer dat we hem echt gevonden hebben. En het was gewoon heel mooi dat we zo toch nog een goede afsluiting hebben.
0: Ja, en er waren dus nabestaanden bij ook. Hoe was het voor hen?
21: Ja, het was echt heel bijzonder. Heel emotioneel ook. En ja, er ging zo'n last van hun schouders af dat het was. Het was gewoon heel onwerkelijk voor hun ook. Dat het eindelijk gevonden is. En er ging van alles door hun heen.
0: Ja. Wat kon de duikploeg jullie vertellen?
21: Nou, het was goed weer en het was goed zicht onder water. Dus het schip konden ze goed zien liggen. En eigenlijk aan de hand van verschillende kenmerken van het schip. Onder andere de stuurhut en de lengte, breedte. En bepaalde specifieke kenmerken die alleen dit schip had. Konden ze echt zeggen van, dat het hem was.
0: Ja. En de lichamen van de twee mensen die nog aan boord... Of die in ieder geval destijds aan boord waren, maar nog nooit zijn gevonden. Zijn die nu ook gelokaliseerd hiermee?
21: Nee. Wij mogen dat ook niet doen. Wij mogen wettelijk gezien niet van de politie. Wij doen zuiver de identificatie van het schip. En zelfs als zouden we het willen. Kijk, die liggen er waarschijnlijk nog wel in. Maar zo'n schip is helemaal verzand. Daar kunnen wij al helemaal daar kunnen wij gewoon niet bij. En de identificatie van zo'n schip is al moeilijk genoeg. Dus ja, die blijven er dan wel in.
0: Ja. U zei het zelf ook al, er zijn heel veel pogingen geweest al om dit schip te vinden. Hoe ga je nou op zoek naar zo'n schip?
21: Ja, je probeert als eerste zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En aan de hand daarvan probeer je een bepaalde theorie te ontwikkelen. En dan ga je in een bepaald gebied op zee ga je zoeken en kijken welke wrakken zijn mogelijke kandidaat. En dan ga je echt een duikexpeditie organiseren daar naartoe.
0: Ja, maar hoe kan het dan dat jullie hem nu na al die pogingen... want eerder heeft u gezegd van nou ja, we gaan hem denk ik nooit meer vinden. Hoe kan het nou dat jullie hem toch nog hebben gevonden?
21: Ja, omdat wij toch elke keer weer nieuwe informatie kregen aan de hand van... de expedities die we hadden gedaan en dat het in het nieuws was gekomen, kregen we toch elke keer weer nieuwe informatie. En dat gaf uiteindelijk dat de doorslag. Anders hadden we het echt moeten opgeven. En daardoor konden we uiteindelijk toch door. En
0: welke nieuwe informatie was dan uiteindelijk die de doorslag gaf?
21: Een van de belangrijkste dingen was dat de mannen zijn op bezoek geweest bij een oude fotograaf. Uit Amrum en die wist nog waar de vader van Gert Lont, de schipper, destijds op het eiland is aangespoeld. En die locatie was super belangrijk, want daardoor wisten we wat meer van welke stroming heeft dat meegevoerd en kun je terugrekenen. Dat was een van de allerbelangrijkste punten.
0: Ja. Nu is het wrak dus gevonden. Wat gaat er nu mee gebeuren?
21: Nou, ik denk dat het voorlopig dat het daar gewoon blijft en dat het gewoon een zeemansgraf blijft. Maar wat we verder misschien nog mee gaan doen, dat moeten we nog even bekijken. Maar het kan best wezen dat we misschien nog een keer teruggaan voor een kranslegging of zoiets. Oh ja. Maar dat moeten we nog even bespreken.
0: Dank, Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten. Zit, wat melden media in het buitenland?
8: India heft beperkingen op benzine en diesel op, nu de export door de Straat van Hormuz wat op gang komt. Volgens de Hindustan Times was het vanwege de oorlog met Iran verboden voor bedrijven in India om benzine en diesel te kopen bij tankstations, om zo te voorkomen dat er tekorten zouden komen. Maar die beperking wordt woensdag opgeheven. En wie de laatste jaren een snelheids- of parkeerboete heeft gekregen in België, heeft mogelijk te veel betaald, dat meldt VTM Nieuws. Zo'n 911.000 boetes zijn onterecht verhoogd. Zo heeft de stad Mechelen boetes verhoogd met €6 administratieve kosten. Maar wettelijk mag dat eigenlijk niet. Ook deze man heeft te veel betaald.
1: We hebben een bedrag gekregen dat we moesten betalen. Nu blijkt dat er waarschijnlijk meer aangerekend is dan ze mochten aanrekenen. Maar dat zullen we een keer moeten nakijken. Hè. Ja,
4: wat vindt u ervan?
1: Niet met akkoord, maar dat is bekijken. Hè. Maar als het te veel betaald hebben, dan moeten ze terugbetalen. Hè.
0: Ik ben benieuwd of het ook gaat gebeuren.
8: Ja, en dan denk je, nou ja, een paar euro. Maar alles bij elkaar zou de gemeente dus €12 miljoen te veel hebben geïncasseerd. De Vlaamse minister heeft inmiddels al gezegd dat dit niet had mogen gebeuren. Een jaar nadat Rwanda en de Democratische Republiek Congo een vredesakkoord hebben getekend, is er in de praktijk eigenlijk niets veranderd. Africa News was in de grensstad Goma. Daar zeggen mensen dat het geweld niet is gaan liggen. Volgens een analist hebben de partijen ook geen vertrouwen in elkaar en interpreteren ze het akkoord op hun eigen manier. Het vredesakkoord werd vorig jaar getekend in Washington. Het ging de VS toen ook om het verkrijgen van grondstoffen daar. En de Berliner Zeitung schrijft over boze bezoekers van de Duitse Fernsehgarten. Dat is een televisieprogramma waar artiesten in een tuin op komen treden. Ken je het concept?
0: Een soort biergarten.
8: Ja, maar dan op televisie. Mijn oma keek er ook graag naar altijd. De omroep ZDF heeft besloten dat het publiek daar geen alcohol meer mag drinken. Er kwamen te vaak vrijgezellenfeesten op bezoek. En op televisie zag je dan op de achtergrond dat er halve liters achterover werden geslagen. Even om er een idee van te krijgen. Gisteren trad er nog een feestzanger op die in de volle 40 graden daar zijn versie van Major Tom playbackte.

0: Ja, dat
1: klinkt gezellig.
0: Dus zomaar ook iets te gezellig worden. Trouwe fans van die Fernsehgarten Garden die zijn blij met dat alcoholverbod, want zij vinden die keurige sfeer van vroeger eigenlijk leuker.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, het is drukker dan gebruikelijk met 520 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je 3 kwartier vertraging tussen Leidschendam en de Keteltunnel. Dat staat 16 kilometer. Ze waren bezig met een spoedreparatie in de Benelux-tunnel. Dat is de volgende tunnel. Een van de buizen is urenlang dicht geweest, maar de weg is daar nu weer vrij.

0: Daai, Shakira.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Ja, in Mexico wordt blij gereageerd op de komst van het Nederlands elftal. De stad is oranje gekleurd en er worden grootse feesten gegeven. De grootste oranje fan is een belangrijke politicus. De gouverneur van de staat waar Nederland straks tegen Mexico speelt. Nuevo León. Onze correspondent Boris van der Spek ging met hem mee toen hij de oranje bus welkom ging heten.
2: Ja, hier aan de grens met de Verenigde Staten wacht een grote groep in oranje getooide fans op de oranje bus. En dat zijn, ze zijn niet in oranje vanwege de voetbalfans. Ze zijn hier aanwezig voor de gouverneur van Nuevo León, die onderweg is, Samuel Garcia. En ze gaan hem toejuichen vooral. En natuurlijk het feit dat de bus in oranje is, dat is een goed extraatje. Ja, en daar komt de Nederlandbus aan. De dubbeldekker vol met Nederlandse fans. En de gouverneur van Nuevo León. En dan gaat het hier helemaal los. Ja, het is niet alleen een warm welkom voor de Nederlandse bus die hier de grens over gaat. Het is ook een moment voor de gouverneur van Nuevo León om extra support te krijgen. Want oranje, een leeuw en el voor Nederland, ja, dat is toch ook hetzelfde als de staat die hij bestuurt, Nuevo León, ook de afkorting NL. Met als symbool een leeuw, hè, León, het Spaans voor leeuw. En ook de oranje kleuren van zijn partij, Movimiento Ciudadano. Dus het komt allemaal perfect samen in de komst van Nederlands elftal naar Monterrey.
3: Sí, pues tenemos muchas similitudes. Ambos tenemos el mismo león, el mismo color naranja. Nos encanta la cerveza.
2: Ik spreek Garcia aan boord van de oranjebus. Hij benadrukt de overeenkomsten tussen Nederland en de staat Nuevo León. Op beide plekken houdt men ook van bier, zegt hij.
3: De que fui muy beneficiado de que pues todo el bos naranja, la caravana naranja, Holanda naranja en Nuevo León. Entonces yo pues obviamente aprovecho la situación.
2: Garcia geeft toe politiek gebruik te maken van de komst van oranje. Maar voor de Nederlandse fans heeft hij ook iets bedacht. Gratis feesten en gratis bier op het fanfest in speelstad Monterrey.
3: Pues somos el mejor fanfest. Todos los días ponemos los juegos, todos los días cerveza gratis.
2: En ook op sociale media steekt de excentrieke jonge gouverneur zijn liefde voor oranje niet onder stoelen of banken. Met de Nederlandse ambassadeur.
4: Mi compadre embajador de Holanda, André Driessen.
2: Met zijn vrouw.
3: Marianis, ponte los guantes naranjas.
2: Of voor zijn aanhangers.
5: Ahí se va a estar juntando la Orange Party.
2: Het gaat deze dagen alleen maar over het Nederlands elftal. En hoewel Marokko ook in zijn staat speelt, gaat zijn aandacht alleen maar naar Nederland, zien we ook op het fanfest.
3: Pesa, taco, comida, todo lo que comemos en Nuevo León lo vamos a regalar a la gente.
2: Bier, tacos, eten, we geven het allemaal gratis weg, zegt hij. Garcia wil dat zijn stad oranje kleurt. Een oranje feest. En de vraag is of het hem echt alleen om het voetbal te doen is.
0: En ik praat door met Boris van der Spek. Boris, waarom is die gouverneur zo gefocust op oranje?
6: Ja, dat is een schitterende Mexicaanse mix van politiek, populisme en dus het WK voetbal. Want zoals ik ook in de reportage liet horen, de kleur van zijn partij is oranje. En nu het Nederlands elftal naar Monterrey komt, heeft hij een goed excuus om de hele stad in zijn eigen partijkleur te schilderen. Dus de muren zijn oranje, overal oranje vlaggen met dus ook die leeuw erop. Dus ja, het is gewoon voor hem een moment om even extra campagne te voeren.
0: Ja, hij buit het gewoon lekker uit.
6: Ja, precies. En hij loopt ook overal voorop. Vandaag de Oranje Mars. Nou, we kunnen erop wachten dat hij ook vooraan gaat meelopen. Hij heeft de spelers van het Nederlands elftal opgewacht op de foto met Virgil van Dijk. Hij ging dus naar die spelersbus toe. Naar de Oranjebus toe. Hij vloog erheen met een helikopter. Dus ja, het Nederlands elftal is hier in Monterrey. Maar de gouverneur is ook heel nadrukkelijk aanwezig.
0: Ja. Wat merk je al in Monterrey van Oranje?
6: Ja, best wel veel. We hebben gisteravond een groot fanfest gehad, waar dus ook een paar Nederlandse artiesten, feest DJ Ruud onder meer optrad. Er zijn best wel veel Nederlandse
0: fans. Dan is het feest al begonnen, Boris.
6: Dan is het feest al begonnen, inderdaad. We zien de oranje fans ook toch wel echt door de straten lopen. Ze worden ook wel echt in de watten gelegd, door mede dus door die gouverneur die hier denkt, die ziet echt dus die verbondenheid tussen het land en zijn politieke partij. Maar ja, ze zijn hier absoluut weer aanwezig. Ja. En als we het aan die gouverneur moeten geloven, is de hele stad op de hand van Nederland. En hij gaat zijn aanhangers vandaag ook in het oranje stoppen. Dus er zullen heel wat Nederlandse fans tussenlopen die eigenlijk Mexicanen zijn.
0: Ja, en je zegt ze worden echt in de watten gelegd. Op welke manier?
6: Nou, gratis bier bijvoorbeeld. Dat is toch iets waar je voetbalfans behoorlijk blij mee kunt maken. En op het festival gisteren werd Nederlanders inderdaad gratis bier geschonken. Dat heeft hij voor vandaag ook beloofd. Hij had gisteren ook een grote artiest uitgenodigd met Enrique Iglesias. Dus hij heeft het echt wel goed op orde om te zorgen dat het een groot voetbalfeest wordt. Dus ja, maar ja, laten we eerlijk zijn. Als je een voetbalfan gratis bier belooft, dan heb je het al gedaan als gouverneur.
0: Dat is in heel veel gevallen zeker waar. Dankjewel, Boris van der Spek vanuit Monterrey.
1: NPO Radio 1.
7: Dr. Keldrenko.
8: Ik vind dat Belgisch toch een fantastisch land, hè? Gewoon ze doen maar wat. Heerlijk. Ja,
7: ja. Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Het is heel simpel. Amerikanen willen gewoon van deze oorlog af. Klaar.
10: Ja, ze zijn zelfs aan begonnen.
7: Ja. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Dan zit er weer zo'n vent in een geleende Lamborghini ergens in Dubai en die gaat mij dan vertellen wat ik moet doen. Dan weet je toch al dat je met een halve oplichter van doen hebt. Heb jij daar heel veel medelijden mee als je zo stom bent?
1: Avro Tros.
7: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
1: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
14: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
15: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Passiespeler Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
7: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. 5 dagen na de zware aardbeving in Venezuela zijn reddingswerkers nog hard op zoek naar overlevenden. Onze correspondent is vandaag in het rampgebied geweest. Dat na het nieuws met Sip van der Linden.
16: Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het gebeurde in de stad Stade, bij een opvangplek voor moeders, zegt correspondent Gien Balduk.
17: Volgens hun eigen website zijn ze gespecialiseerd in jonge moeders die tijdelijk onderkomen nodig hebben en dus daarbij ook begeleid worden in die woongroep. Ze zouden 2 locaties in de stad hebben waarbij 11 plekken zijn. En allereerst is ook nog steeds onduidelijk of die schoten daarbinnen zijn gevallen en dus ook in samenhang zijn met het jongerencentrum of in de omgeving hebben plaatsgevonden.
16: De politie heeft tot nu toe 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk, maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan en dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. Andy Burnham, die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor veranderingen in de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Daar loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in dat onderzoek. Het Rode Kruis heeft tot nu toe ruim €900.000 binnengekregen voor Venezuela. Na de zware aardbevingen in het noorden van dat land werd Giro 5125 opengesteld. Er vielen zeker 1400 doden in Venezuela en er zijn nog steeds naschokken. Femke Halsema zegt dat ze zich tijdens de coronapandemie als burgemeester van Amsterdam erg beperkt voelde door het landelijke beleid. Dat zei ze vandaag in de coronaverhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Ze vroeg het kabinet meer te kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen.
10: Het idee dat ziekte niet discrimineert, dat was eigenlijk aan het begin van de coronaperiode al duidelijk, dat corona heel erg discrimineerde. Dat mensen met mensen die arm waren, mensen die klein behuisd waren, mensen die andere ziektes hadden, dat die het veel moeilijker kregen dan andere mensen.
16: Volgens Halsema wilde het kabinet wel naar haar luisteren, maar werd er weinig met de inbreng gedaan. Het OM wil dat voormalig directeuren van een bedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld via hun overslagbedrijf in de haven. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen is er meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert dan weinig aan de temperatuur.
0: De verkeersinformatie, Dennis Mooi.
18: Het is een drukke avondspits voor een maandagmiddag. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Brabant. Er staat 590 kilometer bij elkaar opgeteld. Na A4 van Amsterdam naar Rotterdam doe je tussen Leidschendam en de Keteltunnel 40 minuten langer over. Dat komt door een spoedreparatie bij de Benelux-tunnel. Lange tijd was daar één tunnelbuis dicht vanwege schade door een te hoge vrachtwagen veroorzaakt. Op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske doe je 40 minuten langer over. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A9 naar Alkmaar tussen Aalsmeer en het Rotterpolderplein een half uur extra door bergingswerk. Linker rijstrook is afgesloten. De werkzaamheden op de A27 zorgen voor file vanuit Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen een half uur extra. Na Everdingen is de weg dicht en word je dus de A2 opgestuurd. En weer een technische storing op de N434, de Corbulo-tunnel, veroorzaakt dat file op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar heb je een half uur vertraging.
0: Het roer gaat om bij Defensie. De focus gaat vol op onbemande wapens. Straks de commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim over die koerswijziging. Ster.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
21: Het is centensensatie bij Dirk. Deze

0: Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij. Op zomerconcerten.nl.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Het roer gaat om bij Defensie. Straks de reactie van de commandant der strijdkrachten. Nog 10 uur en dan staat Oranje tegenover Marokko in de eerste knock-outronde van het WK. De spelers kijken er naar uit.
6: Nu gaan we de knock-outfase in. Dat is de mooiste fase. Dat wordt een mooie wedstrijd.
7: Deze potje zul je spelen op een WK tegen Marokko.
8: Ja, ze hebben een hele goede team. Met een goede pot.
5: Dus wij kijken dit uur vast vooruit naar die wedstrijd. Maar nu eerst Venezuela. 5 dagen na de aardbevingen wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Voor mensen die onder het puin vastzitten wordt de kans om levend gevonden te worden met het uur kleiner. Inmiddels is al bekend dat er 1450 mensen zijn omgekomen. Correspondent Nina Jurna is op pad met de hulptroepen in La Guaira. Nina, wat heb jij gezien vandaag?
9: Ja, ik ben meegegaan met de Nederlandse hulptroepen. Die zijn hier met 64 mensen en 8 honden. Zeer gespecialiseerd in dit soort aardbevingen. Ik ben op dit moment op een plek waar een gebouw helemaal is ingestort. En vanmorgen om 7 uur is daar volgens de omstanders nog geroep gehoord. Mm. Dus het Nederlandse team is nu probeert zich een weg tussen die ruïnes te dringen. Ze hebben een gat geboord. Ze gaan er met een kijkcamera naar binnen. Ondertussen moet regelmatig iedereen daaromheen stil zijn. In de hoop dat er dan nog inderdaad een noodkreet klinkt. Het is allemaal beton, dus ook al loop je er overheen, dat galmt enorm. Dus regelmatig hoort iedereen van stil zijn, want misschien horen we nog iets. Dus ik ben nu eigenlijk op de locatie waar het Nederlandse team actief is.
5: Ja, en dan zijn ze dus ze gaan dus met een camera naar binnen, zeg je?
9: Ja, met een kijkcamera, een flexibele kijkcamera is mij uitgelegd. En daarbij natuurlijk, ze zijn hier gespecialiseerd en hebben allerlei manieren om erachter te komen. Zit daar misschien nog iemand? En kan er dan vervolgens ook ruimte gecreëerd worden om naar binnen te gaan? Dat is natuurlijk de vraag. Dat is allemaal nog onduidelijk. Ja, dus ja. Ze zijn hier een half uur geleden aangekomen. En omstanders, de bewoners, hebben dus aangegeven vanmorgen om 7 uur heeft daar dus nog iets van een geroep geklonken.
5: Je vertelde eerder dat er echt een gebrek is aan machines om bij dit soort werk te helpen. Is daar al wat verandering in gekomen?
9: Nou, bij deze plek zie je inderdaad geen machines. Het zijn allemaal mensen inderdaad met scheppen, met dat soort dingen. Tegelijkertijd is mij ook uitgelegd van ja, met een machine, dan kun je natuurlijk ook weer heel veel vernietigen. Ja. Stel dat er nog mensen zijn. Dus dat is een beetje tweeledig. Maar voor de mensen hier, ik sprak net ook een man wiens hele familie, hij woonde zelf ook in dit gebouw. Hij was toevallig aan het werk toen de ramp gebeurde. Ja, hij staat erbij, kijkt ernaar en hoopt natuurlijk dat er nog zijn vrouw, kinderen gered kan worden. Het is natuurlijk een hele verdrietige situatie. En die man zegt dan van ja, ik zie hier helemaal geen autoriteiten. Waarom komt er geen hulp? Terwijl er staan absoluut reddingswerkers hier die ook alles doen wat ze kunnen. Maar het is natuurlijk heel pijnlijk voor de mensen die wiens geliefden in dit flatgebouw zaten. Ja.
5: Is dat ook het grote verschil met de hoofdstad Caracas waar jij gisteren was?
9: Ja, het is een totaal verschil. Ik kwam hier aanrijden in het epicentrum in La Guaira. En dan zie je natuurlijk, op een gegeven moment zie je gewoon ook dat ze het ook het hele, ja, bijna cynische wil ik zeggen. Dit is een toeristisch gebied. Dus je ziet ook nog de strandtentjes, je ziet nog de bootjes. En dan zie je dus vervolgens een hele rij met ingestorte gebouwen. Alles is hier vrijwel plat. Vergeleken met Caracas is dat heel anders. Daar heb je een wijk en dan is bijvoorbeeld één gebouw ingestort. Hier

0: zie je gewoon dat dit echt een heel getroffen gebied is. Ja, en wat ik zei, tegelijkertijd ook nog de verwijzing met dat toeristisch, populair toeristische gebied. En dat maakt het ook wel heel luguber eigenlijk, die combinatie ook.
1: Ja. Kun je ook mensen spreken daar?
0: Ja, zeker. Er staan hier heel veel mensen die ook allemaal, hè, omdat ze het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan, plannen maken van kunnen wij niet naar binnen en wat natuurlijk heel gevaarlijk is en ook niet, kan natuurlijk. Maar het geeft ook aan, is ook een bevolking, hè, de Venezolanen, die natuurlijk al heel lang crisis op crisis hebben meegemaakt. En ja, ik wil bijna zeggen hun eigen boontjes doppen. Vooral elkaar helpen. En weinig vertrouwen hebben in de overheid. En dat merk je dus ook weer op deze plek. De mensen die ik spreek althans. Tegelijkertijd, ik kijk nu naar de plek en zie dat daar echt hulpteams. Het Nederlandse team. Ik zie ook andere teams met in andere gekleurde outfits. Dus die overleggen met elkaar. Dus het is wel, er nog iets hier gered kan worden, dan gaat iedereen natuurlijk daarvoor om dat voor elkaar te krijgen.
1: Veel succes daar ook. En dank je wel, Nina Jurna vanuit La Guaira in Venezuela.
2: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Vandaag presenteerde Defensie de nieuwe plannen. Met het geld dat Defensie de komende jaren krijgt, moeten er meer onbemande wapensystemen gaan komen. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelde eerder deze uitzending dat de nieuwe plannen een grote verandering zijn.
3: Dit is echt wel gigantisch, vergelijkbaar met de tijd waarin het leger bijvoorbeeld voor het eerst de beschikking kreeg over tanks of over vliegtuigen. Dat leidde tot een enorme wijziging voor de manier waarop oorlog kon worden gevoerd destijds. Nou, en er zit dus nu weer zo'n enorme omslag aan te komen. En het is de bedoeling, zei defensieminister Yezugus hier vandaag bij de presentatie, dat over vijf jaar al alles wat de krijgsmacht kan bereiken met onbemenste wapensystemen zal worden bereikt.
1: Na de presentatie sprak Wilco met commandant der strijdkrachten generaal Onno Eigelsheim. En hij vroeg hem wat deze koerswijziging gaat betekenen voor de krijgsmacht.
4: Ja, hoe je zich dat moet voorstellen is dat we eigenlijk op alle domeinen heel snel investeren in onbemenste systemen. Te water, onder water, boven water. Systemen die aanvallen kunnen doen. Systemen die ons kunnen verdedigen. En systemen die kunnen verkennen. Dat zijn de militaire effecten die normaal gesproken op een andere manier worden gerealiseerd. En nu gaan we dat met onbemenste systemen voor meer dan 50% organiseren. Dat betekent heel snel de systemen aanschaffen, met bedrijven afspraken maken over hoe je dat kunt vergroten op momenten dat het moet. En heel snel deze innovaties daarop doen.
5: Heeft de Nederlandse krijgsmacht voldoende lerend vermogen om dat zo snel te gaan doen?
4: Ja.
5: Maar ik heb u of de minister horen zeggen, er is geen krijgsmacht ter wereld die zoveel lerend vermogen heeft als de Oekraïense.
4: Ja, oké, dat is waar. Maar die zijn in oorlog. Dat maakt het voor hun op een aantal gebieden nog belangrijker om uiteindelijk die stappen te zetten. En kunnen ze natuurlijk nog meer shortcuts doen.
5: Nederland is niet in oorlog. En vandaar ook die vraag, kan de krijgsmacht dat zo snel leren?
4: Ja, dat kunnen we wel. Als je kijkt naar Fighting Lion, de oefening die we net hadden. Als je kijkt naar ons maritieme optreden, wat we nu ook doen met onbemenste systemen, is mijn antwoord daarop ja. Alleen wij zullen in de vredesomstandigheden manieren moeten zoeken waarop je toch met heel veel drones kunt oefenen, toch deze capaciteiten heel snel met de industrie door kan ontwikkelen. Dus het is een ander tempo dan wat Oekraïne doet. Maar als wij het goed doen, ook wel tegen een hoog tempo gaat lopen.
5: Ja, er is pas een grote internationale oefening geweest. Ja. Waarbij het Oekraïense leger, als ik het goed begrepen heb, in ongeveer een kwartier tijd al die Europese legers in de pan had gehakt. Dat klonk niet heel veelbelovend.
4: Nou, het waren de Britten in dit geval.
5: Oh, dat maakt niet uit dan?
4: Jawel, dat is natuurlijk een mooie bondgenoot van ons. Nee, het gaat erom dat je. Kijk, wij gebruiken ook Oekraïense strijdkrachten om ons continu scherp te houden en bij de les te houden. En ik denk dat dat ook het goede is. En dus worden we geconfronteerd met situaties waarvan we denken, shit, daar hadden we geen rekening mee gehouden. En op die manier kun je ook veel sneller onze eigen manier van optreden aanpassen. En
5: het is dus eigenlijk goed om te verliezen bij zo'n oefening?
4: Nou ja, dat is precies. Ja, het klinkt een beetje gek, maar dat is wel waar. Wij moeten leren verliezen om zo meteen te kunnen winnen.
5: In uw toespraak zei u, de dreiging is heel groot, maar hoe groot is die? Want eigenlijk zien we daar in het dagelijks leven niet zo heel veel van.
4: Nee, gelukkig niet. Dus we moeten er altijd voor zorgen dat we afschrikwekkend genoeg zijn om te voorkomen dat de dreiging bij ons komt. Laten we ook eerlijk zijn, vandaag de dag cyberaanvallen, desinformatie, Noordzee, waar de Russische Federatie druk is om te kijken wat voor bekabeling en kabels we hebben zitten. Dus die dreiging is er daadwerkelijk.
5: Ja, u zei, de Russen bereiden zich erop voor.
4: Ja, ook vandaag de dag. Dus de Russische Federatie.

0: Federatie doet dat niet voor niks, heb ik altijd gezegd. Je gaat niet op de Noordzee rondjes varen om te kijken hoe de kabels in elkaar zitten als je denkt het zal wel vrede blijven. Maar tegelijkertijd zien we ook dat de Russische Federatie voorbereidingen treft om andere activiteiten te doen. Dus zoals wij het noemen, je hebt een kwetsbaarheidperiode tussen 28 en 30.
1: 2028 en 2030.
0: Ja, waarbij de Russische Federatie, als wij het goed doen, niks kan realiseren omdat wij er dan sterk genoeg uitzien.
1: En als we het niet goed doen?
0: Als we het niet goed doen, dan moeten we gaan vechten. En dan gaan we vechten. Maar dat willen we voorkomen. En daarom moet je afschrikken.
2: Commandant der strijdkrachten Onno Eigensheim was dat in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
3: Er zijn aanwijzingen dat de vermiste shorttracker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Dat zegt de politie tegen RTL Boulevard. De sporter van 26 is sinds zaterdag spoorloos. Hij is voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. De auto waarin hij reed is later teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Door een stroomstoring rijden er nog steeds geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. RTV Dordrecht zag veel gestrande reizigers.
4: De vertraging, ik had om 11 uur in Rotterdam willen zijn.
5: Ik reis veel door Nederland heen, omdat ik vind het gewoon leuk om Nederland te zien. En ja, ik heb er best wel last van op zich.
6: We komen hier net op Dordrecht aan en daar stopt de trein. En geen informatie beschikbaar over hoe nu verder. Dus dat is wel even een uitdaging inderdaad.
3: Ja, NS verwacht dat de problemen duren tot na middernacht. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. De horeca maakt zich op voor de WK-wedstrijd tegen Marokko. Omroep Zeeland weet dat cafés een vergunning nodig hebben om vannacht open te blijven. Voor deze kroeg in Capelle kwam die vergunning net op tijd.
7: Vanochtend pas. Het is natuurlijk ook bijzonder, hè? We hebben al heel wat EK's en WK's achter de rug. Maar om dit tijdstip, het is niet al het handigste tijdstip, maar het heb ook weer wel wat.
2: Het heb ook wel weer wat, is ook waar.
3: Ook gemeenten maken zich op voor de wedstrijd, meldt RTL Nieuws. Zo worden in Den Haag extra mensen ingezet, zoals politieagenten en handhavers.
2: En zometeen praat ik met Arnoud Danjuma International over de vriendschappen vanavond op het veld, want die zijn er best wel veel.
3: Ha. Een aap die een week geleden ontsnapte uit de Beekse Bergen is nog steeds niet gevangen. Hij is zijn verzorgers telkens te slim af, meldt Omroep Brabant. De aap ontsnapte door een gracht over te zwemmen. Aan die gracht is niets veranderd, maar er wordt nog onderzocht of dat misschien toch wel nodig is. Volgens de dierentuin kan de aap het lang volhouden buiten het park. Er is genoeg voedsel te vinden. Pas in de herfst kan dat lastiger worden.
2: Je dus zomaar tot die tijd een aap tegenkomen daar in de buurt. Dennis Mooij, hoe gaat het op de weg?
8: 625 kilometer file. Dat is veel meer dan gebruikelijk op dit tijdstip op een maandag. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je nog steeds de meeste vertraging. Tussen Leidschendam en de Keteltunnel doe je er een uur langer over. Lange tijd was één tunnelbuis van de Benelux-tunnel dicht, omdat een te hoge vrachtwagen daar schade had veroorzaakt. De spoedreparatie is nu afgerond, dus de weg is weer vrij. Maar voor de Keteltunnel wordt nu gedoseerd.

0: Higher Love, Steve Winwood.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: En nog een paar uur, dan is die WK-kraker Nederland tegen Marokko. En voor spelers aan beide kanten is deze wedstrijd extra bijzonder. Want veel mannen kennen elkaar goed vanuit de Nederlandse jeugdopleidingen. De Marokkaanse verdediger Salah Eddine vertelt dat hij veel vrienden gaat tegenkomen.
2: Een prachtige pot. Ja, je speelt tegen mijn beste vrienden. Dat gaat heel leuk zijn en gaan ons goed voorbereiden. En als we tegen gaan spelen, dan geef ik ze wel even bellen.
0: Goedemiddag, Arnoud Danjuma.
3: Goedemiddag.
0: Je bent voetballer, speelde ook voor Oranje. Kent ook veel van de spelers die vanavond op het veld staan. Want zijn er ook vrienden van je bij?
3: Ja, tuurlijk. Hier en daar ken je natuurlijk iedereen. Maar ja, je komt in het voetbal zo een beetje iedereen tegen. Dus zelfs de spelers die je misschien niet persoonlijk kent, die ken je in het als het ware toch wel. Omdat je ze natuurlijk altijd gezien hebt. Je herkent de gezichten hier en daar. Dus je kent eigenlijk iedereen hier en daar wel.
0: Ja, en kun je vertellen hoe die spelers vanavond elkaar nou allemaal kennen?
3: In het voetbal?
0: Ja.
3: Kijk, je hebt natuurlijk de kans dat je met heel veel spelers samen dezelfde kleedkamer gedeeld hebt. Maar in het voetbal, je speelt zoveel wedstrijden in het seizoen. Dus je komt heel veel spelers ook tegen. Je komt heel veel spelers tegen op social media. Je hebt heel veel spelers hebben dezelfde vrienden. Dus hier en daar ken je iedereen wel. Ook als je ze niet kent, ken je ze wel eigenlijk.
0: Ja, maar dat geldt dan natuurlijk sowieso, zeg je, in het voetbal. Maar in deze wedstrijd, in het bijzonder, zit er nog eigenlijk een extra laag bij.
3: Nee, tuurlijk, dat denk ik wel. Ik denk dat dit zeker een... vooral voor het publiek ook een mooie wedstrijd is. Ik denk dat Nederland-Marokko voelt eigenlijk als een soort van thuiswedstrijd. Het is een dubbele wedstrijd. De ene helft voelt Oranje, de andere helft voelt Marokko. Je hebt natuurlijk heel veel Marokkaanse spelers die gevormd zijn in Nederland. Die de jeugdopleiding in Nederland hebben doorlopen. Mazraoui, die met natuurlijk bij Ajax gespeeld heeft. Of in Amrabat bij Feyenoord. Salah Eddine, die net ook werd aangehaald. Die bij PSV goed gedaan heeft.
0: Ja.
3: En natuurlijk zullen de spelers elkaar kennen. En zal het een dubieuze wedstrijd zijn, zal ik het zo maar zeggen.
0: Waarom is het dubieus?
3: Ik denk dat het toch kijk, als je tegen mensen speelt die je kent. En de gezichten die herken je. Dan is het toch een soort van... Ja, er zit toch wat, er zit een extra motivatie achter. Je wil natuurlijk zorgen dat je niet verliest. Maar als je speelt tegen mensen die je ook kent, dan wil je al helemaal zorgen dat je niet verliest. Dus ik denk dat het een wedstrijd is die zal zeker een smaakmaker zijn voor de liefhebbers.
0: Ja, want hoe ga je dat merken als je inderdaad tegen je vrienden speelt? Wat doet dat dan?
3: Ja, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Het is de beste vergelijking die ik zou kunnen geven is alsof je op het pleintje voetbalt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
3: Het is, als je op het pleintje speelt, soms de wedstrijd die je op het pleintje speelt, en je speelt een 5-5 of een 10-10 zelfs tegen de mensen die je kent. En familie is aan het kijken, je vrienden die staan aan je zij, je speelt tegen vrienden. Dat gaat er soms harder aan toe dan echt op de echte velden, in de competities. Dus het is zeg maar... Ja, het is echt een hele prachtige wedstrijd. Het woord dat ik zoek. Het is zeg maar echt speciaal, zal ik het zo maar zeggen.
0: Ja.
3: Een hele speciale wedstrijd.
0: Maar je zegt het gaat er dan soms harder aan toe. Is het ook leuker? Kan je ook extra lachen als je met je vrienden dan voetbalt? Ook
3: tuurlijk,
0: in zo'n wedstrijd?
3: Ik denk dat je kan lachen, maar ik denk dat je natuurlijk liever niet wil verliezen. Ik denk dat dat de nasmaak langer is, zeg maar. Ik denk als je tegen de kennissen speelt en je speelt tegen bekende gezichten en je verliest de wedstrijd dan, dat je het langer te horen krijgt, dan heb je het lastiger te verdragen, zeg maar.
0: Lastiger te verdragen. Je kan ook denken, nou, ik gun het mijn vrienden. Maar zo werkt het dan niet?
3: Ik denk niet dat het zo werkt, natuurlijk. Zeker niet op een WK-wedstrijd.
0: Nee.
3: Volgens mij hebben Marokko en Nederland elkaar niet heel vaak getroffen op het WK.
0: Nee.
3: Dus ik denk dat ze alleen maar hun land trots willen maken dat het een prachtige wedstrijd wordt.
0: En wie denk je dat er gaat winnen?
3: Kijk, ik natuurlijk. Ja, je wenst natuurlijk je collega's het beste. Dus ik gun Nederland het van harte. Maar het is natuurlijk ook voor mij ook dubieus. Ik heb heel veel Marokkaanse vrienden die mij ook hebben gek gemaakt natuurlijk van tevoren. En die me gek gaan maken ook als Nederland verliest. Maar het is ook natuurlijk, je gunt ook de mensen die lief hebben het beste. Ik heb een hele goede relatie met Sofian Amrabat, die een topvriend van mij is. Mazraoui, die ik ook heel goed ken, een hele goede broeder van mij is. Zakaria Abouglal, et cetera, noem maar op. Dus je gunt die jongens het beste. Maar natuurlijk, als het ik is tegen hen, dan gun je jezelf altijd wat meer. Dus ik hoop dat Nederland wint.
0: Heel veel plezier vannacht met die wedstrijd. Arnoud Danjuma.
4: Proef. wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
8: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: NPO Radio 1.
0: 1 voor 5:30, Sirius zit met de hoofdpunten.
11: Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling in Stade, ten westen van Hamburg. Er zijn 2 mensen opgepakt. Onder hen is de vermoedelijke schutter. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden, kwam vervolgens in de tuin terecht. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Ze zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen.
0: Willemijn Hubert, na zo'n week met weer extremen aan alle kanten, heb je dan vandaag ineens weer een heel rustig dagje?
12: Ja, het is echt totaal anders, want de afgelopen week stond natuurlijk de halve redactie.
0: Ja.
12: Elke keer aan mijn bureau met allerlei vragen en dingen. En nu was ik net ook 6 uurtje nou voor tv aan het voorbereiden. En dan laten we natuurlijk ook altijd de foto zien. Het viel me heel erg op, want afgelopen weekend en zeker donderdag en vrijdag kreeg ik heel veel foto's van thermometers. Oh ja. Die echt boven die 40 graden uitkwamen. En nu zijn we weer terug bij die prachtige Hollandse wolkenluchten. Beetje blauw, wat stapelwolken en veel meer landschapsfoto's. En zijn de thermometers helemaal weer verdwenen.
0: Dat is opvallend, ja.
12: Heel opvallend contrast inderdaad. Wel logisch natuurlijk, ja. Maar het was al heel duidelijk, ja.
0: Hoe ziet het er de komende dagen uit?
12: Nou, eigenlijk meer van wat we vandaag hebben. Met een beetje temperatuurverschillen tussen het westen en het oosten. Zo'n 20 tot 27 graden was het vandaag. Nou, dat gaat het de komende dagen ook zijn. 20 in het westen en zo'n 6, 27 in het oosten van Nederland. Door de bank genomen, denk ik, overwegend droog weer. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Morgen misschien in het noorden een enkel buitje. Woensdag en donderdag maken we in een grote deel van Nederland kans op een klein beetje regen. Het zet niet heel erg veel zoden aan de dijk als je tuin het nodig zou hebben. Maar het is misschien wel iets om rekening mee te houden. En daarna heb ik weer droge dagen op het programma staan. Met misschien niet al te veel wind, behalve ook op de donderdag en de vrijdag. En dat dan vooral in het noorden van Nederland. Maar eigenlijk kabbelt het gewoon een beetje door met wat zon, wolken en zo'n 24 graden.
0: Tennis mooi, is het nog steeds zo druk?
13: Zeker. En de problemen zijn alleen maar groter geworden tussen Rotterdam en Den Haag. Er stond al file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een uur vertraging. Ze zijn daar nu aan het tunnel doseren. Lange tijd stond er file vanwege een spoedreparatie aan de volgende tunnel, de Benelux-tunnel. Nou ja, dan rij je om via de A13, zou je zeggen. Maar die is nu in beide richtingen dicht tussen Rotterdam en Den Haag bij Delft-Noord. De politie heeft de weg in beide richtingen afgesloten.
0: Bij de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ook de Amsterdamse burgemeester Halsema verhoord. Onder meer over de avondklok van toen.
14: Ster. Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Van solidariteit naar keihard handhaven. Burgemeester Halsema van Amsterdam beschreef vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona hoe de sfeer in het land gaandeweg de crisis omsloeg. Deze week besteedt de commissie aandacht aan de maatschappelijke onrust die tijdens de pandemie ontstond en aan het instellen van de avondklok. Politiek verslaggever Lars Geerts. Hoe vond Halsema dat, die omslag van solidariteit naar het handhaven?
22: Nou, zij merkte gaandeweg de crisis. Dus inderdaad, dat waar het aan het begin nog een enorm gevoel van samenleven en solidariteit gaf, die crisis, dat het steeds moeilijker werd om mensen ervan te overtuigen zich aan de maatregelen te houden. En dat merkte ze vooral in de tweede golf, toen er een nieuwe lockdown kwam en er ook steeds meer van het lokale bestuur gevraagd werd, omdat het lokale bestuur ging over die handhaving. En zij voelde geleidelijk aan dat er steeds meer de vraag kwam: hoe hard grijp je in?
23: Je zag het overal erin sluipen. Ik weet dat na een jaar of anderhalf jaar werden er in het Veiligheidsberaad staatjes bijgehouden van de boetes. Hoeveel boetes? Dat werd ook door de Tweede Kamer uitgevraagd. Worden er wel genoeg boetes gegeven? En in welke regio worden er meer en in welke regio worden er minder boetes gegeven? Nou, dan wist je het wel, als je, en dat gebeurde ons nog wel eens, als je onderin het rijtje thuis kwam, was je te soft geweest. Dan had je het niet goed gedaan. En als je dan zei, ja, maar we hebben wel veel waarschuwingen gegeven en mensen hebben dus geluisterd, dan kwam die boodschap steeds minder aan.
22: Zij namen dus ook de Tweede Kamer kwalijk dat die vanuit Den Haag steeds riepen om harder ingrijpen, terwijl zij zag dat de maatregelen steeds harder aankwamen bij de mensen en juist meer terug wilden naar een solidairdere aanpak.
0: En wat vond zij dan van een maatregel die echt veel effect heeft gehad op mensen, die avondklok.
22: Ja, daar was Falikant op tegen. Dat was ze ook al in dat veiligheidsberaad wat ze net noemde. De burgemeesters hebben uiteindelijk ook geen eensluidend advies daarover uitgebracht. Halsema heeft wel gezegd, ja, toen die er eenmaal lag, ja, toen moest ik hem natuurlijk wel uitvoeren.
23: Ik herinner me die periode als zo akelig en grimmig. En de avondklok verergerde dat. Het plaatste ons als bestuur ver bij onze inwoners vandaan. Ik heb hem ook uitgevoerd. Dus het is niet, ik zit hier niet om af te rekenen met anderen of anderen de schuld te geven. Ik heb hem ook uitgevoerd. En ik had ook kunnen zeggen, tot hier en niet verder, ik stap op. Had ik ook kunnen, heb ik niet gedaan.
22: Heeft ze niet gedaan. Ze omschreef wel dat moment. Het moment van het instellen van de avondklok is in haar ogen ook een van de grootste momenten geweest waarop de verhoudingen tussen burgers en de overheid behoorlijke schade heeft opgelopen.
0: Smiddags getuigde de oud-korpschef Henk van Essen van de Landelijke Politie. Hoe keek hij en de politie naar die avondklok?
22: Ja, hij zegt, we hadden er eigenlijk geen mening over of die wel of niet moest ingevoerd. Wat we wel wilden, was dat het kabinet hem niet zou invoeren, omdat de politie dan makkelijker zou kunnen handhaven. Dat was het niet. Er moest een medische noodzaak zijn om dat te doen. Hij zei, die was er blijkbaar, want het kabinet heeft hem ingevoerd. Waar hij wel mee te maken kreeg, was vervolgens hele heftige rellen. Daar had de politie mee te maken. En hij zei, ja, dat was eigenlijk ook een gevolg van alle maatregelen. Mensen waren het gewoon zat. En het invoeren van de avondklok was meer een trigger, in mijn woorden, dan dat het ook werkelijk een opbouw had.
2: Wij hebben altijd gezegd, en dat is jargon voor de politie, de lucht moet eruit. De avondklokrellen zijn wat ons betreft voortgekomen uit verveling. Uit het ontbreken van structuur, ontbreken van zinvolle dagbestedingen, ontbreken van perspectief. Hè, hoe lang duurt dit nog? Eigenlijk is de eerste 5 dagen is het heel intensief geweest, maar toen was, het doet geen recht aan de situatie, maar in Meijergon de lucht was eruit.
22: Dus de heftigheid zat aan het begin en daarna, de avondklok heeft weken geduurd, zei hij, was het eigenlijk best rustig in Nederland.
0: Maar Halsema zei dus, er kwam steeds meer nadruk te leggen, zo ervaarde zij dat, op repressie. Was Van Essen het daarmee eens?
22: Nou, er werd heel veel van de politie gevraagd, zei hij. Maar de politie is het sluitstuk van de handhaving. Daarvoor heb je al de boa's en daarvoor heb je gewoon de mensen die op elkaar letten. Waar de politie wel heel heftig mee te maken kreeg, was het feit dat mensen het op die politie gemunt hadden.
2: Dat had niks met demonstreren te maken. Dat was puur gericht op geweld. Die ventgroepen, demonstranten die boksbeugels bij zich hadden, beschermende kleding bij zich hadden. Nou ja, Rotterdam staat iedereen denk ik nog op het netvlies, waar collega's zich een noodzaak zagen om gericht te schieten. Ongekend. En dat noem ik geen demonstraties. Dat zijn wel excessen waarbij we bewust de confrontatie zoeken.
22: En zo zei Van Essen, dat heeft politieagenten toen ook heel erg geraakt, omdat zij naast het feit dat ze deze mensen tegenkwamen, natuurlijk zelf ook met al die maatregelen te maken kregen en het wellicht er ook niet altijd mee eens waren.
0: Dankjewel, Lars Geerts. President Poetin heeft voor het eerst toegegeven dat zijn land een probleem heeft door de Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. Maar, zegt hij er meteen bij, valt allemaal wel mee. Er is schade, maar die wordt snel hersteld en zijn geen kritieke problemen. Alles werkt gewoon, zegt Poetin. Tegelijkertijd staan Russen in meerdere delen van het land lang in de rij voor benzine. En op de Krim is de brandstof voor burgers zelfs helemaal op. Lucia van Geuns, energie-expert van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe gaat Poetin dit probleem oplossen?
3: Nou, ik denk dat dat best lastig is. Er wordt gezegd dat ongeveer 25% van de binnenlandse productie met betrekking tot olieproducten, en dan praat je over vooral over benzine, maar ook diesel en kerosine, eigenlijk nu niet meer voorradig is.
0: 25%?
3: Ja, dus dat is best veel. Ja. En het is een heel groot land. En er zijn natuurlijk verschillende raffinaderijen die meerdere malen zijn geraakt door Oekraïnse drones. En dat gaat niet snel om dat allemaal te repareren in één keer. Een heleboel raffinaderijen worden heel snel gerepareerd. Maar er zijn een aantal meer geavanceerde raffinaderijen. Bijvoorbeeld bij steden zoals Moskou en Sint-Petersburg. Die echt in het hart zijn geraakt. En waar het heel lastig is om dat echt binnen een korte termijn goed te repareren. Vooral ook omdat er ook soms westerse technologie nodig is. Mm. En daar zit nog steeds een boycott op.
0: Ja. Dus reparatie is op korte termijn lastig, zegt u. Kan hij dan de brandstof, de olie, ergens anders vandaan halen?
3: Nou, het gaat niet om de ruwe olie. Het gaat vooral om de olieproducten. Hè. Die komen uit de raffinaderijen. En ze proberen natuurlijk uit andere delen van dat hele grote land te halen. En tegelijkertijd hebben ze zelfs ook nu al contact gezocht met Kazachstan. En Kazachstan die normaliter altijd olieproducten importeert vanuit Rusland. Daar heeft Poetin nu verzocht aan Kazachstan om een deel van hun olieproducten te exporteren naar Rusland. Dus dat is een beetje een omgekeerde wereld daar.
0: Want hebben ze dat daar dan wel, als ze het normaal gesproken uit Rusland halen?
3: Jawel, ze hebben het wel, maar dan in principe hebben ze andere exportfilosofieën of andere exportstrategieën. Mm. En vooral Kazachstan, die wil veel meer diversificeren. Dus ik denk dat hij nog even heeft moeten nadenken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch wel een oude Sovjetstaat die mogelijk wel doet wat Rusland vraagt.
0: Ja, en kan Rusland daarmee het hele tekort opvullen met die import vanuit Kazachstan?
3: Nou, ik denk het niet. Kijk, je ziet nu toch wel dat er beperkingen zijn met betrekking tot de verkoop van benzine. Je ziet ook dat sommige benzinestations überhaupt geen benzine meer verkopen. En dat is dan vooral natuurlijk op de Krim, hè, want de Krim is echt helemaal geïsoleerd. Hè, maar al met al zal er wel degelijk tekorten blijven. Vooral ook omdat natuurlijk het leger uiteindelijk voorrang krijgt op een hele hoop van die brandstoflogistiek. Ja. Dus die burgers die zullen die pijn blijven voelen.
0: Ja, het leger krijgt voorrang, maar ik kan me ook voorstellen, het is zo'n enorm gebied. Je hebt die olieproducten ook niet zomaar van de ene naar de andere plek gebracht.
3: Nee, er is een enorme logistieke druk. En dat is niet alleen maar voor de burgerbevolking, maar vooral ook voor het leger. Om alles zeg maar in hun geval naar het Westfront te kunnen vervoeren. En al met al zie je dat daar dus echt wel een kwetsbaarheid zit in het systeem. En dat is natuurlijk ook de hele bedoeling van deze zeg maar grootschalige droneaanvallen van Oekraïne op die energieinfrastructuur. En met name ook raffinage-infrastructuur in Rusland.
0: Ja. Maar u zegt, die tekorten die we nu op de Krim zien, waar mensen dus echt geen brandstof meer kunnen krijgen, die gaan we ook op andere plekken zien?
3: Nou, kijk, Krim is natuurlijk een speciaal geval. Hè. Dat is natuurlijk een soort van, niet een eiland, maar het is een schiereiland waarin ze in ieder geval de infrastructuur, waarin de aanvoerlijnen naar dat schiereiland echt nu zijn gesaboteerd. Hè, dus dat geeft heel veel pijn op de Krim. Maar je ziet ook dat met name die droneaanvallen diep in het land een heel groot deel van de regionale olieproducten logistiek verwarren. Mm. En dat geeft daarom toch wel in het binnenland ook dat de burgers voelen ineens de oorlog heel direct bij hun, letterlijk aan de voordeur. Ja.
0: Veel dank, Lucia van Guijns, energie-expert van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dan gaan we naar het sportnieuws. Zit.
4: Een goed begin op Wimbledon voor Botik van der Zandschulp. Hij heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen. In 4 sets was hij te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. De partij ging op en neer, maar van der Zandschulp groeide in de wedstrijd.
5: Ik denk dat ik vanaf 5-4 derde set dat ik daar echt beter begin te spelen. Begin beter achter de returns te komen. Drukvoller in de rally te spelen. En ik denk dat ik dat in de vierde set ook heel goed doortrek.
4: Wielrenner Olaf Kooi gaat naar de Tour. Zijn ploeg Decathlon heeft dat vandaag laten weten. Omdat het supertalent van de ploeg, de Fransman Paul Sexat, al zeker was van deelname, was het voor Kooi nog lang onduidelijk of hij mee mocht. De ploeg mikt nu met Sexat op het klassement en met Kooi op de sprintetappes. Het wordt voor Kooi zijn eerste Tour en hij is niet de enige Nederlander in zijn ploeg. Ook Daan Holen en Kees Bol gaan mee. ESPN sprak met Jurriën Timber. Op het laatste moment moest hij het WK laten schieten vanwege een blessure aan zijn lies. Hij vertelt over de dagen dat hij met Oranje al in Amerika was en toen de beslissing nog moest vallen.
7: Je zit daar met de hoop en het gevoel dat het nog misschien gaat lukken. En dan, toen kwam de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En toen moest ik een beslissing gaan maken omdat ik die wedstrijd minuten moest gaan maken. En Toen merkte ik in de training dat ik niet eens maximaal kon. Dus toen hield het op.
11: Ja, dat is wel heel sneu, hè? Toch vindt hij het niet moeilijk om nu vanaf de bank te moeten kijken naar het WK. Ja.
0: Dat lijkt mij heel lastig.
11: Je zou zeggen van wel, maar hij laat dus weten, als Oranje speelt, dan is hij vooral aan het genieten.
0: Dat is ook wel heel fijn. Dennis, hoe gaat het op de weg?
13: Het aantal files neemt voorzichtig af. Het is nog steeds wel druk met 575 kilometer file. Het is aansluiten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een uur vertraging. En op de A13 richting Den Haag heb je 3 kwartier vertraging bij Delft-Noord. En de andere kant op bij Delft doe je er een kwartier langer over.
6: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Wordt het vannacht opblijven of de wekker zetten om het live te zien? Nederland-Marokko op het WK-voetbal. De aftrap is hier diep in de nacht om 3:00. Verslaggever Vincent van Rijn vroeg of mensen er een korte nacht voor over hebben.
8: Ik ga om 9:00 naar bed, denk ik. En dan zet ik om 2:30 de wekker. En dan hoop ik dat ik wakker blijf.
9: Dat heeft u er toch wel voor over?
8: Ja, dat heb ik wel voor over. Het is wel een heel bijzondere wedstrijd. Dus.
9: Gaat u de wekker zetten?
10: Geen denken aan.
9: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
10: Kan wel wezen. Ik hoop ook dat ze winnen. Maar ik kijk geen voetbal.
24: Ja, Marokko is een goede ploeg. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Nederland echt met veel punten gaat winnen.
0: Nou, Jeroen Elshoff, commentator vannacht bij die wedstrijd hier op NPO Radio 1. Denk jij dat ook, dat Nederland met veel punten gaat winnen?
25: Ik hoop het wel, maar dat ik het nou per se denk, dat durf ik niet te zeggen. Het zou hartstikke mooi zijn natuurlijk als Nederland de volgende ronde zou gaan halen. Maar als je kijkt naar de stand op de FIFA-wereldranglijst en wat de prestaties van Marokko de laatste jaren zijn. Afrika Cup finale gehaald, vorige wereldkampioenschap 4e geworden. Dan wordt het denk ik een echte 50-50 wedstrijd. En kan het wat mij betreft alle kanten op. Dus we gaan het allemaal meemaken vannacht.
0: Ja, wat voor wedstrijd verwacht je?
25: Ja, het is een knock-out wedstrijd in een wereldkampioenschap. En dat is toch vaak een wedstrijd die in eerste instantie een beetje meer met het hoofd dan met het hart wordt gespeeld. En daarbij komt dat de omstandigheden hier toch ook gaan meespelen. Daar gaan we het misschien zo meteen nog over hebben, maar het is behoorlijk warm. Ik verwacht toch dat het een wedstrijd is die een beetje op gang zal moeten komen, want waarom zou je als een gek gaan rennen en waarom zou je als een gek druk gaan zetten vanaf de eerste minuut, terwijl je weet dat het misschien wel 120 minuten nodig is. Dus dit niet gelogenstraft wordt, deze mening, dan denk ik dat het allemaal misschien wel een beetje schaken wordt in het begin. Ja, maar we zullen het meemaken.
0: Want je zegt al, de warmte gaat misschien ook wel meespelen. Hoe warm is het daar?
25: Nou, het is nu 9:50 hier in de ochtend in Mexico. Het is al behoorlijk drukkend warm aan het worden. Het is een graad of 25. De wedstrijd is vanavond om 6-7 uur. En dan verwachten we hier toch wel een temperatuur van nog steeds 32 graden. En er zit een schuin dak boven het stadion, zodat het veld in een soort van kuil ligt, waardoor er ook helemaal geen wind in staat. En gisteren ben ik even op de aftraptijd op het veld geweest. Ja, het is echt bedrukkend warm. Nou hebben we natuurlijk beide ploegen daar last van. Maar ik denk wel dat dat een rol gaat spelen, zeker als het verlengen wordt en misschien penalties. Dan komt het toch aan op wie is het fist, wie zit fysiek het beste in elkaar. Dus ik denk echt dat een grote rol gaat spelen vanavond.
0: En wat zijn nog dilemma's, zekerheden, onzekerheden voor de bondscoach in de opstelling?
25: Ja, als we goed naar Koeman luisteren, zijn er eigenlijk, denk ik, in zijn hoofd niet zo heel veel dilemma's. Hij heeft Somerville en Van de Ven in de vorige wedstrijd er buiten gehouden, omdat ze op een gele kaart stonden. Daar hebben ze nu geen last meer van, want die gele kaarten zijn na de groepsfase kwijtgescholden. Dus eigenlijk verwacht ik dat Koeman het al lang weet. En dan zien we Brobbey in de spits, Somerville op rechts. En dan zal Malen op de bank beginnen en Van de Ven zal terugkeren in plaats van Ake. En verder zijn het de namen die we gewend zijn. Dus echte dilemma's heeft Koeman niet. Ik denk dat het in zijn hoofd al een ruime week eigenlijk wel duidelijk is hoe hij het zou gaan aanpakken vanavond.
0: En dan gaan we het allemaal zien. En de nachtbrakers gaan jou dus horen, Jeroen Elshoff vanuit Monterrey. Vanaf 3:00.
25: Ik zal ze wakker schreeuwen.
0: Succes daarmee. Ja. Dankjewel. Ja, vanaf 3:00 dus die wedstrijd in Nederland tegen Marokko. Er zijn heel drukke dagen voor elektriciëns in Nederland. Vooral in de regio Utrecht proberen mensen voor woensdag nog snel een zwaardere aansluiting aan te vragen. Want vanaf dan geldt daar een aansluitstop op het stroomnet. De wachttijd om aangesloten te worden kan dan wel oplopen tot een paar jaar. Economieverslaggever Aida Brands ging langs bij een bedrijf in Amersfoort waar de telefoon niet stopt met rinkelen.
1: Hey, elektricien Lauwmans, goedemorgen met Herman Hulsman. Waarmee kan ik u helpen?
12: Jullie telefoon staat wel rood gloeiend nu, hè?
1: Wij krijgen per dag 150 tot 200 telefoontjes voor mensen die ook een verzwaring willen. Er zitten 4 à 5 man continu aan de telefoon om alle binnenkomende aanvragen te verwerken.
12: Want wat is er aan de hand?
1: Per 1 juli worden de aanvragen van particulieren en bedrijven op één hoop gegooid. Dat betekent eigenlijk dat particulieren kregen in het verleden voorrang. En nu gaat het op één hoop en gaan de wachttijden echt gigantisch oplopen.
12: En hoeveel meer aanvragen hebben jullie de afgelopen maanden nou gekregen?
1: Ik denk 200-300% meer.
12: En nou is het hele idee, dat stroomnet is overvol. Maar het is dan toch een beetje tegenstrijdig, toch? Dat nu mensen zo snel mogelijk nog eventjes zo'n uitgebreide aansluiting willen.
1: Ja, tegenstrijdig. Luister goed. De netbeheerders zijn dit begonnen. Zij hebben in de media gebracht dat vanaf 1 juli alles op één hoop gaat. Aan de andere kant hebben we te maken met een overheid die maar aandringt op verduurzamen.
12: Ja, want hoe belangrijk is het dat mensen zo'n uitgebreide aansluiting hebben? Is het echt altijd nodig?
1: Niet altijd. Maar als die mensen in hun hoofd hebben om in de toekomst te gaan verduurzamen, dan heb je die 3 fasen werkelijk nodig.
12: Dus de komende weken zijn jullie nog echt heel erg druk bezig?
1: Klopt inderdaad. De komende weken zijn wij die stortvloed aan aanvragen aan het verwerken. Dus onze elektriciëns in het veld, ja, rijden van hot naar her en om maar alles te realiseren.
12: Hier wordt het busje al druk ingeladen, want we gaan naar een klus.
14: Hoi, goedemorgen.
15: Goedemorgen, meneer.
14: Kom binnen.
15: Hoi, Randy.
12: Hey. Randy IJzerbrand, jij bent elektricien. Wat gaat er vandaag gebeuren?
15: We gaan de groepenkast vervangen. En dan voorbereiden voor het verzwaren van de 3 fasen. En nog het voorbereiden voor de laadpaal.
12: Wat is het eerste wat je nu gaat doen in deze meterkast?
15: Wat ik het eerst ga doen is de zegels doorknippen. Daar haal ik het stromen vanaf. Hè, zodat ik veilig mijn werkzaamheden kan uitvoeren. Eigenlijk verwijder ik vrijwel alles. Hè, wat je voor de rest nog allemaal ziet. En dan de nieuwe groepenkasten met uitbreidmodule installeren. Momenteel is het behoorlijk druk. Voorheen was het natuurlijk al druk. Maar nu, het is echt gekkenhuis. We hebben zo'n 5 van dit soort klussen per dag. Ja, een volledige groepenkast vervangen natuurlijk niet zoveel. Maar het verzwaren naar 3 fasen. Ja, het is behoorlijk druk, ja.
12: En dat komt echt door die 1 juli deadline?
15: Ja, 100%, ja.
12: Erwin Olij, u wilde een uitgebreidere aansluiting op het stroomnet. Waarom eigenlijk?
14: Ik wil graag een laadpaal laten aanleggen bij mijn huis om op de toekomst voorbereid te zijn. Mijn broer die heeft in Utrecht een elektrische auto en die krijgt geen laadpaal geïnstalleerd. Dus die zei, je moet daar actie op ondernemen, want anders dan krijg je het straks niet meer.
12: De elektricien zegt binnen 2 à 3 uur klaar te zijn.
14: Ja.
12: Dan heeft u in ieder geval technisch in huis alles klaar.
14: Ja.
12: Dus u bent klaar voor een elektrische auto en laadpaal.
14: Dat klopt, ja. Alleen die auto is er nog niet, maar dan zijn we in ieder geval van klaar.
0: De netbeheerders zien het aantal aanvragen ook fors stijgen. Stedin belt momenteel mensen op om te kijken of ze echt een zwaardere aansluiting nodig hebben en of dat dan ook echt nu moet.
21: Vanavond
0: neemt Leeuwarden afscheid van burgemeester Sybrand Buma. Hij wordt vicepresident van de Raad van State. Daarmee gaat hij het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet leiden. Buma was bijna 7 jaar burgemeester van de Friese stad. Ja, en veel ogen gericht natuurlijk op het WK. Maar op Wimbledon wordt vanaf vandaag volop getennist. Botik van de Zandschulp is dus al door naar de tweede ronde. Maar er komt nog een Nederlander in actie, toch, Mark Brasser?
16: Ja, inderdaad. Jesper Jong gaat vandaag spelen. Tenminste, dat hopen we. Hij moet nog 1 partij wachten. Er staat nu een mannenpartij op de baan. Die hebben allebei een set gewonnen. Dus dat duurt nog wel even. Maar dan komt Jesper Jong de baan op voor zijn eerste rondepartij tegen Rinky Hichikata. Dat is een Australier. Gaat een lastige klus worden voor Jesper Jong. Zeker ook omdat de Jong niet echt heel veel op gras gespeeld heeft van de week. Wat getraind hier op Wimbledon. En daarvoor nog in Nederland. Maar geen toernooien gespeeld. Hij is een echte gravelspeler en vindt eigenlijk dat gras maar een hinderlijke onderbreking eigenlijk van het gravelseizoen. Dus het kan hem ook helpen, hè, dat hij er een beetje onbevangen in staat. Zo van, we zien wel dat het wordt en dat hem helpt. Maar de favoriet in de partij is hij zeker niet.
0: Nee. We krijgen ook nog een paar toppers in actie vanavond. Sabalenka, Djokovic. Maar ik begrijp dat die nog even moeten wachten.
16: Ja, ja, Jesper de Jong moet nog even wachten. Maar inderdaad Sabalenka en Djokovic ook. Want, en dat is toch wel een enorme verrassing op dit moment zou je kunnen zeggen, staat Jannik Sinner op het centercourt. Hij opent het toernooi op het centercourt als titelverdediger. Mm-hmm. Maar hij heeft enorm veel moeite met Miomir Kecmanovic, de Serviër. We zitten in een vijfde set. Ja, en dat is natuurlijk voor de titelverdediging in je openingsronde al een vijfzetter moeten spelen. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel erg goed teken om het zomaar even te zeggen. Het kan ook zijn dat hij in het toernooi moet groeien. Maar in ieder geval heeft Jannik Sinner heel veel moeite op dit moment op het centercourt met Kecmanovic. En zitten we dus in de vijfde set.
0: Dankjewel, Mark Brasser vanuit Londen. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Morgenochtend, morgenmiddag. En Sid heeft natuurlijk ook nog het uitgebreide NOS Journaal van 6 uur. Ik wens u een heel fijne avond en succes als u gaat opstaan om te kijken of te luisteren naar de wedstrijd. En tot morgen.
21: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: En Van Dijk! Ja! 1-0! Gakpo kan binnen doorgeven voor Bobby!
21: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: Somerville nog een keer. Somerville!
17: Dumfries heeft bijvoorbeeld zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
18: Vannacht. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
19: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
18: NOS Langs de Lijn begint om 2 uur.
21: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Wij van Follow the Money geloven dat onderzoeksjournalistiek onmisbaar is voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. Sluit je aan via ftm.nl.
23: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
27: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
28: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
29: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: NPO Radio 1, 6 uur.
30: Margje Fixen.
0: Dit is de dag waarop Defensie bekendmaakte meer op onbemenste wapensystemen in te willen gaan zetten. Zo meer daarover in Dit is de Dag. Eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Sid van der Linden.
11: Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling in Stade ten westen van Hamburg. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Er zijn 2 mensen opgepakt en onder hen is de vermoedelijke schutter. Tegen de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen is 12 jaar cel geëist. De 3 mannen worden ervan verdacht dat ze op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Verslaggever Rick Bolt van Omroep Zeeland volgt de zaak. Goedenavond, Rick. Ik meen dat we contact hebben met verslaggever Rick Bolt van Omroep Zeeland.
31: Goedenavond.
11: Hallo, ja. Rick, ik wilde je vragen, er is 12 jaar cel geëist tegen die directeuren van dat overslagbedrijf. Om wat voor hoeveelheden drugs ging het?
3: Nou, volgens het OM is er in ieder geval 2150 kilo succesvol ingevoerd via het bedrijf. Maar er is ook nog bijvoorbeeld bijna 2200 kilo is onderschept terwijl het onderweg was naar het bedrijf. En daarnaast zijn er ook heel veel drugstransporten voorbereid. En dan zie je echt wel grote criminele namen voorbij komen. Ja. Bijvoorbeeld de Amsterdamse drugscrimineel Min K, maar ook Bolle Jos. En ook een groep Albanese zou hebben willen smokkelen via het bedrijf. En daarvan ging zoveel geweld uit dat de politie besloot dat het beter was om anoniem aan dit onderzoek mee te werken.
11: En er ligt nu een behoorlijke strafeis. Is er ook veel bewijs tegen die mannen?
3: Ja, er ligt echt wel best wel heel veel bewijs. Er zijn bijvoorbeeld versleutelde berichten zijn er onderschept. Die zijn ontsleuteld door de politie. Met van die zogenaamde cryptotelefoons. Maar ook zijn directeuren jarenlang afgeluisterd door de politie. En er is een undercoveragent ingezet tegen de directeuren. Die sprak af met twee van de drie directeuren. Maakte met hen een deal voor 180.000 euro voor het invoeren van 100 kilo. En uiteindelijk komt er op een gegeven moment een container aan bij het bedrijf. En dan helpt een van de directeuren ook nog mee om de deur van die container open te maken, zodat de drugs er makkelijk uitgehaald kan worden.
11: Ja, en hoe kijkt het Openbaar Ministerie hiernaar? Het klinkt alsof het bedrijf is opgericht voor de drugsmokkel ook.
3: Ja, dat was in eerste instantie was dat ook wel wat het OM zei. Van ja, dit bedrijf is gewoon opgezet met als enige doel een dekmantel te zijn voor die smokkel van drugs. Nu komt het OM toch tot de conclusie, ja, echt opgezet ervoor vanaf het begin, dat is het niet. Maar er is al wel binnen een paar jaar is er sprake van dat er criminele activiteiten binnen dat bedrijf plaatsvinden. En dat ook die directeuren dat bedrijf echt gebruiken voor die invoer van cocaïne. Dat zij bijvoorbeeld advies geven over welke lading het beste gebruikt kan worden.
11: En nu dus een strafeis van 12 jaar cel tegen die voormalig directeuren van dat overslagbedrijf. Dankjewel voor de uitleg, Rick Bolt van Omroep Zeeland. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Sportredacteur Joost Smedema over waarom de organisatie Tialf als locatie wil.
4: In Frankrijk staat geen 400 meter baan en een ijshal bouwen alleen voor de Spelen, dat was geen optie. Zo zijn de organisatoren uitgekomen bij Tialf, een hal die bij grote toernooien altijd vol zit, waar meer dan 10.000 mensen in kunnen. En de Fransen geloven dat het Olympische gevoel daarmee ook in Tialf kan ontstaan, ook al ligt het meer dan 800 kilometer verwijderd van de Alpen. De schaatsers maken zich daar nog wel wat zorgen over. Zij vragen zich af of dat Olympische gevoel of die sfeer ook echt wel in Tialf gaat ontstaan als je zo ver van de rest van de Spelen af bent. Maar de Fransen geloven dat ze dat voor elkaar kunnen krijgen.
11: En het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttracker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttracker Sven Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst gezien was bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrackers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. Onder hen waren Jens van het Woud en Xandra Velzenboer. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in dat onderzoek. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit de regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Van Essen gaf aan dat de politie het kabinet meerdere keren opriep om in de communicatie rekening te houden met tegenstanders van de maatregelen. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen bij mensen. Hij noemde de uitspraken onverstandig. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort een nieuwe Britse premier is, heeft zijn plannen

0: houden met tegenstanders van de maatregelen. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen bij mensen. Hij noemde de uitspraken onverstandig. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort een nieuwe Britse premier is, heeft zijn plannen bekendgemaakt. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het WK is volgens hem veel te centralistisch ingericht, dat zei Burnham op een persconferentie. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Vannacht om 3:00 speelt Nederland tegen Marokko. Een belangrijke wedstrijd, want het is de knock-outfase. Veel mensen zullen dan ook gaan kijken. Verslaggever Vincent van Rijn was in Hengelo, waar ze zich voorbereiden op een slapeloze nacht.
1: Tribunes worden neergezet, biertaps aangesloten en schermen opgehangen bij Bar Dancing De Drie. Ondanks de bizar late aftrap wordt het druk, verwacht eigenaar Melvin de Boer.
2: Nou, ik denk vannacht mannetje of 1500 dat we het toch wel verwachten. De hele straat doet mee, dus alle kroegen gaan open. En goede samenwerking, dus we verwachten ook wel veel mensen.
1: Op straat zeggen veel mensen dat ze willen gaan kijken.
3: Ja, ik blijf wakker, denk ik.
1: Tot 3:00, dat hou je vol.
3: Ja, ik denk het wel, het moet wel goed komen. Morgen wel school, maar...
4: Mijn man gaat denk ik op de bank liggen als hij in slaap valt. Dan wordt hij om 3:00 wel weer wakker. Maar hij gaat wekker wel zetten om 2:45.
1: En u kijkt mee?
4: Ik kijk mee. Ik kijk alle wedstrijden mee.
5: Ja, ik heb ook wel een hele vriendengroep. Die gaat de stad in. Maar ja, ik wil toch nog wel een beetje effectief de dag daarna gewoon kunnen functioneren.
1: En voor Oranje fans die de wekker willen zetten, is het advies om vanavond al wat eerder te gaan slapen, zegt slaapexpert Iris Knotnerus van het Medisch Spectrum Twente.
6: Dus waarschijnlijk wel rond 9:30, 10:00 zorgen dat je al in bed ligt. En dan toch proberen echt al een aantal uren goede slaap te pakken voordat die wedstrijd begint.
1: En zegt u als slaapdeskundige nou, één zo'n nachtje voetbal kijken is prima, of zegt u nou, denk er toch maar even over na?
6: Ja, het is belangrijk hè, dat we erbij zijn. Ik denk één zo'n nacht, dat is prima. Dan ben je er woensdag, donderdag ben je er wel weer. Je moet dit niet te vaak doen. En ja, weet je, er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Nederland die werken in nachtdiensten. Is ook pittig, maar die doen dit met regelmaat. En die slapen dan wel overdag. Dus het lichaam kan dit wel aan, een keertje. Zeker.
0: 6:08. Het weer. Zon en wolkenvelden. 22 tot 27 graden. Morgen is er meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig aan de temperatuur.
7: Ja, Dennis, mooi. Een van onze gasten staat nog vast op de weg. Staat die in de enige file die er is, of zijn er meer?
8: Oh, nee hoor. Nee. Hij kan uit heel veel files kiezen. Oh. Als je ze allemaal gaat optellen, dan is het net geen 400 kilometer. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Nog steeds heel veel vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel doe je er een uur langer over. Dan op de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een half uur extra. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. 35 minuten extra reistijd. Door een politieactie is in beide richtingen de linkerrijstrook dicht. Andere kant op richting Rotterdam levert dat een kwartier vertraging op tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord. Dan in het uiterste zuiden van het land op de A76 van Aken naar Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen. 7 kilometer en een half uur extra reistijd. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht.
9: NPO Radio 1.
10: Dit is de dag. Margje Fixen.
7: Een hele goede avond. Goed dat u luistert. Defensie gaat de komende jaren inzetten op drones en andere onbemande wapensystemen.
11: Oekraïne en andere conflicten leren ons hoe het gevecht verandert. En wij moeten ons hierop aanpassen. Doorlopend. We moeten slimmer kunnen vechten. Daarom zetten we in op digitalisering en onbemand.
7: En dat zei de hoogste militair van Nederland, Onno Eigelsheim, vandaag bij de presentatie van de Defensienota. Ja, als mensen verdwijnen van het slagveld, betekent dat dan ook minder slachtoffers?
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: Die vraag ga ik bespreken met Bart van den Berg, defensie-expert bij Klingendaal, en Tine Molendijk, bijzonder hoogleraar morele dilemma's bij militaire operaties bij de Radboud Universiteit. Een hele goede avond allebei.
12: Goedenavond.
7: Fijn dat u er bent. Ja, meneer van den Berg, u was vandaag bij die...

0: presentatie van dit plan. Wat viel u op?
1: Ja, ik was er en ik ben zelfs op tijd hier gekomen door alle files heen. Dus daar ben ik ook heel erg blij om. Nee, ik was bij het verhaal van Onno Eigelsheim, die we zojuist gehoord hebben. En ook van onze minister Jesselgus en de staatssecretaris. En ik zag een organisatie die echt wel een hernieuwd zelfvertrouwen heeft. Na jaren van bezuinigingen merk je dat er wel een element van energie in zit. Ze zijn echt aan het groeien. Maar dat komt ook met hele hoge verwachtingen vanuit allerlei provincies en lagere overheden die heel erg naar ze kijken van what's in it for us? En hoe kunnen wij bijdragen aan die opschaling? Maatschappelijk grote verwachtingen. Dus ik zie ook een organisatie die een flinke taak voor zich heeft.
0: Ja, en het ging dus ook over die onbemenste wapensystemen, hè?
1: Zeker. Dus het is ook heel erg over drones gegaan en onbemand systemen. Die kunnen ook rijdend zijn. Dus kunnen ook voertuigen op de grond zijn.
0: Oké, want dat vroeg ik me af. Kijk, we kennen die drones uit, nou ja, als je kijkt naar Oekraïne, Rusland, hè, dan wordt dat massaal ingezet, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet alleen, je hebt het niet alleen over drones.
1: Nee, het is veel meer. Dus het kan op de grond zijn, het kan op het water zijn. Dus eigenlijk in alle dimensies kunnen onbemande systemen of onbemenste systemen, moet ik zeggen, kunnen zich voortbewegen. Maar een hele bekende is natuurlijk door de lucht. En op dit moment produceert Oekraïne per jaar 7 miljoen van zulke drones. En dat gaat nog meer worden in de komende jaren. Dus dit heeft sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft het hele onbemenste element een enorme groei meegemaakt.
0: Ik hoor u zeggen, ja, ik moet niet onbemand zeggen. Wat is dan het verschil?
1: Dat is een tijdsgeest ding, dat het onbemenst is. Dus het is een inclusievere benaming van dit
0: geheel. Op die manier. Want je zegt dus, er zit geen mens in, maar er komt wel een mens aan te pas.
1: Zeker.
0: Ja. Want, en dat is het op afstand besturen.
1: Ja, en dan ook is de vraag, in welke mate is er een mens bij betrokken bij deze systemen? Vaak zijn deze systemen worden nog echt op afstand volledig bestuurd. Maar ook in toenemende mate zie je dat er meer ondersteunende software in komt. Ja. Of ondersteunende componenten. Dat deze systemen meer zelfrichtend kunnen zijn of zelfsturend.
0: Betekent dat dat er straks veel minder mensen misschien zelfs aan oorlogsvoering te pas komen?
1: Absoluut. Ik heb ook naar de getallen gekeken bij Defensie zelf, hoe ze gaan groeien. En je ziet dat er echt wel meer militairen bijkomen. En dat groeit het geleidelijk richting de 100.000 mensen die voor Defensie gaan werken bij 2030. Maar die is niet evenredig hard als de uitgaven die aan het stijgen zijn. Dus relatief groeit het aantal mensen langzamer mee dan de totale uitgaven aan het defensieapparaat.
0: Mevrouw Molendijk, klopt het? Onbemenst houdt in dat er minder mensen aan het pas komen.
2: Ja, nou dat zou ik niet zo zeggen. Maar ik denk dat Bart en ik hetzelfde bedoelen. Het is natuurlijk zo, als je in ieder geval niet de dienstplicht wil invoeren, heb je veel minder mensen die je kan aantrekken. Maar onbemensen, dat zei u al, betekent eigenlijk vooral dat er niet een mens in dat voertuigje zit. Ja. Maar dat hij op afstand zit. En je hebt niet alleen dan die bijvoorbeeld drone-operator, maar je hebt een sensor-operator die de camera bestuurt. Je hebt IT-mensen. Er zit hier een techneut tegenover me. Die is er ook voor nodig als er iets misgaat. IT-specialisten die sturen de beelden door. Je hebt beeldanalisten. En de innovatie gaat ook zo snel. Dus niet meer dat er dus over 1 jaar een upgrade is. Maar in Oekraïne zie je dat binnen enkele maanden, soms binnen enkele weken al. En die moeten ook helemaal erbij betrokken zijn.
0: Ja, dus eigenlijk, je hebt gewoon al die mensen wel nodig op afstand. Meneer Van den Berg.
1: Ja, deels wel. Maar je kan dus met minder mensen kan je meer.
0: Ja.
1: En dat is dus de kern.
0: Ja. En kijk, die drones die zien we in Oekraïne. Maar waar ik u nu beide over hoor praten, hoe dichtbij is dit alles?
1: Hartstikke dichtbij. Als we nu bijvoorbeeld kijken naar de Amerikanen, hoe ze een aanval hebben uitgevoerd op Iran, dan zit daar software onder, van onder andere Palantir, wat gebruikt wordt voor targeting. En heel veel van die targeting vindt geautomatiseerd plaats. En er zit nog steeds wel een controle-element van de mens in. Maar waar vroeger duizenden mensen nodig waren om al die doelen handmatig op te zoeken, door al die satellietbeelden heen te gaan, wordt dat steeds minder. En vindt er dus wel een menselijke toetsing vindt daar in dat proces plaats. Maar wat dus vroeger duizenden mensen doen, nu enkele tientallen mensen.
0: Klinkt als, dat is goed nieuws. Wat zijn de voordelen?
1: Ja, dus alles gaat sneller en dat moet ook. Op een bepaalde hoogte, maar er zit ook een enorm dilemma in. Want hou je er nog controle over? Ja. En weet je nog dat, kan je nog de data die je aangeleverd krijgt, kan je dat nog verifiëren en controleren?
0: Ja,
1: en kan
0: want daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Maar zijn er voordelen?
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, dus veel dingen, dus we moeten, en dat zie je ook in de Defensienota staan, ze moeten gaan schalen. Defensie is zich voorbereiden op een grootschalig conflict. Mm-hmm. Dus ze moeten ook echt in staat zijn om een groot conflict op het Europese continent, onder andere tegen bijvoorbeeld Rusland, dat te kunnen vechten. Dus daar heb je ook massa voor nodig. Ja. En om aan massa te komen, kan dus een element van onbemensing, onbemenste systemen, kunnen heel belangrijk daarin zijn.
0: Dan denk ik, mevrouw Molendijk, je hebt massa nodig, maar je hebt dus geen massa's mensen nodig. Geen kanonnenvlees, zoals het dan heel tragisch wordt genoemd. Robots en drones, die gaan het dan met elkaar uitvechten op het slagveld. Dan denk ik, ja, mooi, die robots maken elkaar kapot. En dat zijn geen mensen.
2: Ja, nee, nou ja, was het maar zo, zou ik haast zeggen. Kijk, het is natuurlijk zo dat, en net hadden we het ook over drones, en dan nog een stap verder is AI inderdaad. En daarbij krijg je echt wel een geautomatiseerde slag, waar dan minder mensen aan te pas komen. Maar ook, dat is ook echt de afspraak vanuit de Nederlandse krijgsmacht, nooit dat de mens helemaal out of the loop is, zoals dat heet. Nog wel ergens in the loop of on the loop via supervisie. Maar goed, inderdaad, het idee van een gevechtsveld met alleen maar robots, ja, dat zal nooit gebeuren.
0: Want?
2: In die zin, omdat, nou ja, geen land die zal ooit een oorlog stoppen omdat hij zegt, nou, er is te veel machinerie stuk, laten we daar maar mee kappen. Zoals Clausewitz het ook al zei, wat je wil in een oorlog is dat je de vijand jouw wil oplegt. Dus je wil ook de wil om te vechten van de vijand breken. En wat je juist ook met drones kan doen, is steeds verder, het gevechtsveld wordt dus ook steeds dieper. Niet alleen maar een frontlinie, maar echt een grote keelzuin van kilometers diep. En je kan zelfs honderden en duizenden kilometers diep opereren. En je wil dus ook echt, dat is het tragische van oorlog, je wil een ander pijn doen. Pas dan stoppen ze en niet vanuit een rationeel rekensommetje van, ja, mijn spullen zijn op.
0: Oké, dus uiteindelijk gaat een drone toch tegen een mens van vlees en bloed tekeer. Je krijgt burgerslachtoffers.
2: Of commandanten, hè. Kijk, ook een drone-operator kan een doelwit worden. Want die zit wel wat verder dan de frontlinie. Ja. Maar die zit nog steeds in een gevarenzone. Zolang de vijand tenminste. Ja. En je kan asymmetrische oorlogvoering hebben. Dat is met de vijand die niet zo op jou lijkt en niet zo geavanceerd is. Maar als je opponent even technologisch geavanceerd is, ja, dan zal die ook drones hebben. En kan die dus ook jou veel verder raken.
0: Ja. Meneer Van den Berg, ja, u zei het ook al, er zijn veel dilemma's. Dit is er één van.
1: Absoluut.
0: Want je hebt dus niet meer, inderdaad, als je dan gewoon denkt aan de geschiedenisboeken, maar dat is natuurlijk sowieso al achterhaald. Soldaten recht tegenover elkaar, een duidelijke frontlinie. Ja. Dat is dus ook verleden tijd. Dat was het al, maar dat wordt het alleen maar meer.
1: Ja, het is ook sowieso is oorlogvoering is grillig. Dus heel moeilijk te voorspellen over hoe dat er nou exact uit gaat zien. Maar we kunnen het ons wel voorstellen. Dus we kunnen wel voorstellen een soort beeld proberen te creëren van hoe zou dan met die nieuwe technologie een toekomstig conflict, want ook de volgende oorlog waar wij ooit en hopelijk niet in betrokken gaan worden, maar die kans bestaat wel, die hoeft niet per definitie hetzelfde te zijn als wat we nu zien in Oekraïne.
0: Nee, nee. Er komen ook luisteraarsvragen binnen. Nita vraagt, kunnen onbemenste wapens ook worden gehackt? Want dan kan het wapen zich tegen je keren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, allebei ja?
2: Ja.
1: Ja, we zien nu al voorbeelden ervan. Dus we hebben bijvoorbeeld, en dat is niet direct een hack, maar we zien bijvoorbeeld dat Rusland een aantal drones van Oekraïne heeft omgeleid door jamming en spoofing. En die waren dus bedoeld.
0: Jamming en spoofing.
1: Ja, dus dat is door het storen van de signalen die een drone ontvangt. Die drone was verzonden door Oekraïne en die had moeten inslaan in Rusland. Maar die heeft een afslag genomen en die landt dan in een van de Baltische staten. Dus dat gebeurt nu al.
0: Ja. Tine Molendijk zei ook ja.
2: Ja, nee, dus inderdaad, jamming is al iets anders, hè. Maar daarbij kan het gebeuren. En je kan ook, daar zie je ook voorbeelden van, dat je alleen al elkaars beelden kan hacken. En dan kan je dus hele bizarre scenario's zien. Is dat je eigenlijk een drone op jou zelf af ziet vliegen, omdat je de beelden van de ander hebt gehackt.
0: Ja. Ethische dilemma's komen hier om de hoek kijken. We gaan er even een paar langs lopen. Allereerst menselijke controle. Betekent dit dat ook echt de beslissingen, de uiteindelijke beslissingen in de oorlogsvoering door AI genomen zullen worden in plaats van door mensen?
1: Theoretisch kan dat. Dat past alleen niet binnen de kaders zoals de Nederlandse krijgsmacht opereert. En ik ga er ook echt wel vanuit. En ook de krijgsmacht kennende worden hier echt wel hele goede gesprekken over gevoerd. Maar je tegenstanders, maar ook landen zoals Israël, die nemen dat toch, die hanteren daar andere kaders voor.
0: Oké, dus het kan zijn dat je te maken hebt met een vijand die AI de besluiten laat nemen.
1: Dat kan, theoretisch. Het hoeft nog niet overal het geval te zijn, maar dus het element van human in the loop, waar ik ook Tine als juist over hoorde, dat is ook een relatief begrip. Want hoe lang is die human in the loop? Hoeveel seconden krijg je om een doel te controleren?
0: Oké, want dan kom ik in daarbij ook een vraag die binnenkomt. Onbemenste systemen, zegt iemand, leuk hoor. Maar hoe zit het dan met talloze burgerslachtoffers en het loslaten van het internationaal oorlogsrecht, mevrouw Molendijk?
2: Nou, exact. Dus eigenlijk, het dilemma zit hem niet per se. Dus we moeten eigenlijk het gesprek ook misschien wat minder voeren alleen over die nieuwe drones. Maar inderdaad al met welke software die bestuurd wordt. En vooral, hoe willen wij ermee omgaan? Want je kan het op allerlei manieren inzetten. En zo theoretisch is het niet. Als je bijvoorbeeld kijkt dat al zeker ook van Israëlische militairen zelf naar buiten komt. Dat ze met zo'n massa. Dus dan werd er door AI lijsten van potentiële doelwitten gegenereerd. Ja, ja. En dan is de mensen voor om natuurlijk wel te controleren. Is dit inderdaad een doelwit? Of is dit een onschuldige of geen doelwit? Als de bedoeling is dat je zoveel massa wil creëren, zoveel schade, of alleen al uit bijvoorbeeld haat dat het je niet meer uitmaakt, dan kan je op een gegeven moment een soort stempelmachine worden. En dat is dus ook gebeurd, horen we uit Israël. Dat mensen supersnel, maar de hele tijd op klik, klik, klik, ja, dit is oké. Klikken. En dat is natuurlijk, en dat is nog steeds niet dan het probleem van het AI. Dus het probleem is met hoe we ermee omgaan.
0: Ja, ja. Dus het werkt, zeker. Ja, dan kom ik eigenlijk op het volgende punt. Het werkt drempelverlagend.
2: Nee, niet op zichzelf werkt het derde.
0: Nou ja, als je steeds makkelijker op dat knopje drukt, omdat het. Ja het is.
2: Maar dat zouden ze ook hebben gedaan. Dat zouden ze ook hebben gedaan zonder AI. Dus ook mensen kunnen fouten maken. Het is juist de mens die vervuld van angst, haat, noem maar op, besluit om ofwel met drones massaal aan de gang te gaan, ofwel via AI. Of op met de oude raketartillerie die je had. Dus dat kan op allerlei manieren. Het gevaar natuurlijk inderdaad is wel, en dat bedoelt u misschien ook, is dat je veel met veel meer snelheid en massa, wat net al genoemd werd, ook kan werken. Maar het zit hem in de mens en in die bereidheid om je in het internationale oorlogsrecht ook te houden.
0: Ja. Als u dit zo hoort, wat denkt u dan?
1: Ja, het laat dus zien dat die technologie die evolueert door. Oorlog en conflict evolueert door. En dat laat dus precies die spanning zien. Die aan de ene kant is dat je competitief moet zijn op het slagveld. Dus of we het gaan gebruiken, dat is inderdaad zoals mevrouw Molendijk zegt. Dat is geen binaire vraag. Geen binaire vraag. De vraag is vooral, dus niet, het is geen ja of nee vraag. De vraag is vooral is binnen welke kaders? En hoe richten we die governance in? En dat is zo belangrijk om hier een goed gesprek over te gaan hebben.
0: Ja, maar dan hebben we een heel goed gesprek in Nederland. En dan gaan wij ons aan kaders houden. Maar we hebben gewoon ook te maken met dictators. Met wereldleiders die niet met die kaders werken.
1: Ja, en dan komt wat mij betreft hier de kern van alles wat met oorlog te maken heeft. Uiteindelijk sta je ook voor bepaalde waarden. En je bent ervoor om iets te beschermen. En wat je niet wil, is dat je het kind met het badwater weggooit. Ook die internationale rechtsorde waar we in geloven, het internationaal oorlogsrecht, et cetera, door jezelf ook te gaan verlagen tot een dergelijk niveau.
0: Ja.
1: Dat je daar ook niet meer in gelooft. Dat je dat hebt afgebroken. Ik weet nog, toen ik vroeger als een jonge commandant op de KMA zat, een van de eerste boeken die ik moest lezen, ook onder ethiek, was gewoon was van Hannah Arendt. En dat ging ook over de Benality of Evil. En die kreeg ik niet op de universiteit kreeg ik dat te lezen. Maar ik kreeg op de KMA kreeg ik dat te lezen. Toen hebben we hele stevige gesprekken gevoerd over wat is ethiek. En waar sta jij als mens en als commandant, die ook op een gegeven moment een element van beslissingsbevoegdheid heeft. Gaan we aanvallen of niet? Gaan we dit doen of niet? Ja. En die discussie was al heel belangrijk. En die is nu nog steeds super belangrijk om te blijven voeren. Dat gesprek.
0: Ja, en kunnen we er nog, ik hoor toch gewoon best wel heel veel nadelen. Kan Defensie ook zeggen, ik ga naar u mevrouw Molendijk, wij gaan hier gewoon niet in meedoen. Is er nog een weg terug?
2: Alles kan. Ik vind het trouwens leuk om te horen van Hannah Arendt. Het was precies het vak dat ik nu geef, waarbij ze het boek moeten lezen. Ja. Ik geef ook aan officieren de opleiding op de KMA les.
0: Dat is steeds belangrijk dus om dat boek te lezen.
2: Goed dat blijft hangen, want dat horen we inderdaad van meerdere. Dus dat is precies wat het dilemma is. Hè. Eigenlijk is het natuurlijk verschrikkelijk. Het is een wapenwetloop waar we opnieuw in zitten. Net als met kernwapens bijvoorbeeld is de bekende. Dat heeft dus allemaal ethische risico's. Want net als met die kernwapens, de schade kan veel groter zijn die we elkaar aan kunnen doen. En tegelijkertijd is er ook een enorm ethisch risico aan als je dat niet doet.
0: Want?
2: En het zou zelfs.
0: Want als je het doet, stel je zegt, we gaan hier niet in mee.
2: Nou, het idee is dat wij natuurlijk als Nederlandse Defensie opschalen, is om ook als NAVO-bondgenoot, dat als een van de NAVO-landen, één, om af te schrikken dat een opponent ziet... de NAVO is te sterk, we vallen geen land binnen. Twee, als het dan toch gebeurt... om in ieder geval goed aan zelfverdediging te kunnen doen. Dus je krijgt ook heel veel slachtoffers als je een invasie laat beginnen. En in het allerbeste geval, en dat is wat we ook uiteindelijk met kernwapens hebben gezien... is dat je juist ook een hele lange vrede kan krijgen... omdat juist de risico's zo groot zijn dat een regering wel twee keer nadeed. Maar ja, dan moet het wel rationele leiders zijn...
0: Ja.
2: Om iets te starten.
0: Ja, Bart van der Weg.
1: Ja, dus we komen nu ook in een situatie waarin dus enorm veel landen... heel veel onbemenste systemen aan het produceren zijn. Zoals ik eerder zei, Oekraïne gaat nu naar 7 miljoen per jaar. En dat gaat doorgroeien naar 10, misschien wel 20 miljoen van die systemen per jaar.
0: Maar waar ligt dan ooit een grens?
1: En dat is dus precies ook de volgende discussie. Je hebt dus naast dat we ons aan het bewapenen zijn... moet er ook weer diplomatie komen. Dus ook proberen... kunnen we weer een balans krijgen in het Europese machtsevenwicht. Zodat we ook weer zorgen dat uiteindelijk we dit ook weer controleren. En dat we dit beheersen. Want deze ongebreidelde wapenwetloop waar we nu aan het indraaien zijn. En ik snap het, hè, en ik ben er ook voor. Ik snap heel erg de reden waarom Defensie dit aan het doen is. Maar we moeten dus ook ons realiseren dat we een spiraal aan het inzetten zijn. Ja. Onder andere ook geïnstigeerd vanuit de Russische agressie. Laten we wel wezen. Maar dat het ook met risico's komt. En uiteindelijk wil je daar ook weer een element van beheersing in krijgen. En hopelijk uiteindelijk rust op het Europese continent.
0: Ja. Ik zit wel te denken, als dit niet was begonnen... ja, dus altijd als. Maar als Rusland niet Oekraïne had aangevallen... en Oekraïne niet als een gek aan de gang moest... was dit dan ook gebeurd? Waren we dan ook hierin?
1: Nou, sowieso, dit vond al wel plaats. Ja. Het is een versnelling. Ja. Dus wat we nu zien, ook de innovatiecycli in Oekraïne bijvoorbeeld... dat is nu enkele weken. Dus dat ging niet meer van maanden of jaren... maar dat gaat in binnen weken worden de nieuwe systemen geïntroduceerd... en weer herzien en weer verbeterd. Ja. Dus het gaat steeds sneller.
0: Ja. Ik zit nog wel te denken, je hoort altijd gruwelijke verhalen... als het gaat om oorlog, dat burgers het slachtoffer zijn van geweld. Denk aan mishandeling of verkrachting door soldaten. Ja, dus zit daar nog een voordeel dat je denkt... ja, dit gebeurt minder in een oorlog met drones, mevrouw Molendijk?
2: Nou, dat zou je inderdaad kunnen zeggen... hoewel je ook verschrikkelijke dingen met drones kan doen.
0: Ja,
2: maar
0: nee,
2: dat is dus... Ja, nee, maar inderdaad wat ik net ook wat schetste... dat je kan massale schade met drones en AI aanrichten. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergissen... inderdaad dat de mens ook tot heel veel kwaad in staat is. Dat ze en fouten kunnen maken en verschrikkelijke dingen. Dus ik niet zo goed dat u dat zegt, want dat is inderdaad... dat zou heel goed kunnen zijn dat je dat minder krijgt met apparaten.
0: Wordt zeker vervolgd. Dank voor dit gesprek. Ik ben in ieder geval een stuk wijzer geworden. En hopelijk de luisteraar ook. Bart van der Berg, defensie-expert bij Klingendaal. En Tine Molendijk, bijzonder hoogleraar morele dilemma's... bij militaire operaties bij de Radboud Universiteit. Ja, een stalker die 25 keer per dag bij iemand langsrijdt... of een tracker onder de auto van zijn ex plaatst, is dat strafbaar? En zo nee, moet dat strafbaar worden? Dat zo.
3: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 6:30, tijd voor het NOS-journaal met Dorald Megens.
7: De politiedienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn beveiligers vaak niet bevoegd of helemaal niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Het aantal doden bij een schietincident in het noorden van Duitsland is opgelopen tot 6. Onbekend aantal mensen raakten gewond. In het Duitse stadje Stade, ten westen van Hamburg, werd geschoten bij een jeugdinstelling. 2 mensen zijn opgepakt. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrackers Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. De Olympisch lange baan schaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal. Friesland wel.
0: Ja, Dennis Mooij, onze gast die vaststond, die is ondertussen in de studio. Dus daar is het goed mee. Ik denk, hou je even op de hoogte. Maar waar staan die files allemaal nog?
8: Vooral in Zuid-Holland staan er nog veel files. Of tenminste files waar je veel vertraging op loopt. Op de A4 bijvoorbeeld richting Rotterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Den Hoorn 35 minuten extra. A13 naar Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord 20 minuten vertraging. En de andere kant op heb je 10 minuten extra nodig. In beide richtingen heeft de politie de linkerreis ook afgesloten. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen de Bilt en Everdingen 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. En net over de grens bij Venlo op de Duitse A61... wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. En daarom is de weg, de Duitse A61... de hoogte van de Venlose grens afgesloten.
4: Dit is de dag.
0: Ja, zometeen praat ik met geestelijk verzorger van het jaar, Iris Springvloed. Ze werkt veel met studenten en misschien dat er wel veel van die jonge mensen bij een psycholoog aankloppen, terwijl ze eigenlijk bij een geestelijk verzorger zouden moeten zijn.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
0: Maar eerst, het kabinet komt met een wetsvoorstel om psychisch geweld strafbaar te stellen. Op deze manier zou de dader sneller vervolgd kunnen worden voor bijvoorbeeld stalking, intimidatie en manipulatie. In Nieuwsuur vertelde Melissa over haar ervaring met een ex-partner.
9: Ik steek je in brand, ik gooi een granaat bij je naar binnen. Ik zal niet rusten tot jij kapot bent. En dat werd eigenlijk steeds erger en steeds frequenter. Je zoon kan ook al zonder zijn moeder. Dat soort berichten. Ja, als je dat krijgt, weet je gewoon niet wat je leest.
0: Ja, welk probleem gaat deze mogelijk nieuwe wet dan oplossen? Daar ga ik over in gesprek met twee advocaten, Peter Schouten en Anis Boumandjal. Goedenavond, welkom beiden. Fijn dat u in de studio bent gekomen. Peter Schouten, ik heb begrepen dat u meerdere telefoontjes iedere maand krijgt van met name vrouwen die hiermee te maken hebben. En met dat wat Melissa net vertelde, klopt dat?
10: Ja, dat klopt. Ik denk zo gemiddeld 5 tot 8 keer per maand. Ook wel e-mails hoor, het zijn niet alleen telefoontjes.
0: En wat maken zij allemaal mee?
10: Nou, het is vooral veel vernedering, gaslighting. Hè? Dus dat ze het gevoel krijgen van hun partner dat ze gek zijn en allerlei dingen niet goed begrijpen. Het is heel veel dwingende controle. Dus bijvoorbeeld, ik heb een geval gehad waarbij de vrouw dan altijd als de man thuis komt met een gele jurk op de bank moet gaan zitten. Dat soort dwingende controle. En wat u ook net hoorde, was natuurlijk feitelijk iets wat al strafbaar is. Hè? Dus bedreiging. Artikel 285 is op een manier waarbij je zegt, ik ga je doodmaken of ik ga een bom in je huis gooien. Dat was al strafbaar. Maar wat niet strafbaar was, is dat psychische geweld en die intieme terreur. En ja, het is heel simpel. Met mishandeling krijg je een blauwe plek. Die gaat op een gegeven moment weer weg. Maar bij psychisch geweld, datgene wat in jouw hoofdje wordt aangedaan, dat gaat bijna nooit meer weg.
0: Nee, en dat is dus niet die concrete bedreiging, maar dat is wel, je moet met een gele jurk op de bank gaan zitten. Bij wijze van.
10: Dat moet natuurlijk niet het enige zijn wat er is gebeurd, want dan zal het wat moeilijker. Ik zie mijn confrère al lachen.
11: Maar het kleur geel, dan zoek je wel de grens op.
0: Ja, vind ik ook. Met rood was het nog oké.
10: Ja, maar het is eigenlijk niet zo lachwekkend.
0: Nee,
10: maar
0: ik snap
10: wat er. Kijk, het gaat de hele tijd maar door. Ja. Daarom wordt er ook wel gesproken van intieme terreur. Het blijft maar doorgaan. En de vrouwen die dit overkomt, 4% zijn het mannen die het overkomt, maar meestal zijn het vrouwen. Ja, die worden eigenlijk gewoon gegijzeld in hun eigen huis.
0: Ja, en nou is er dus een wetsvoorstel om psychisch geweld, daar gaat het dan in dit geval over, strafbaar te stellen. En zegt u van ja, al die berichten die ik krijg van die mensen, die kan ik helpen als dit wetsvoorstel doorgaat?
10: Nou, ik kan ze nu al helpen door vaak wel te kijken waar de randjes worden opgezocht, zodat er toch al iets kan gebeuren. Bijvoorbeeld als het ontaart in belaging, stalking. Ja. Maar inderdaad, hier met deze wetgeving zou dat sneller tot een aangifte kunnen leiden. Want vaak kan er geen aangifte worden opgenomen, omdat dan bij de politie wordt gezegd dat er geen reden is om aangifte te
0: doen. Dus u bent er blij mee?
10: Ik ben er blij mee, ja.
0: Anis Boumandjal, bent u er ook blij mee?
11: Ik ben minder optimistisch.
0: Want?
11: Maar ik waardeer wel de optimisme van mijn confrère, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Alleen ik deel hem gewoon niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik niet geloof dat het strafrecht hier een ultimum, sowieso een ultimum remedium, maar hier het juiste middel voor is. Kijk, ik zal het een beetje uitleggen. Anders wordt het wat algemeen. Het is nu al best moeilijk. We hebben het al eerder in de discussie met Marco Borsato en al die andere zaken gehad over bijvoorbeeld bewijsbaarheid van zedenmisdrijven. Vaak 1-1. En 1-1 is niet voldoende bewijs. Dat moet meer zijn. En meneer Schouten zei het zojuist al, als je een vrouw een klap geeft, dan heeft ze een blauwe plek. En dan gaat ze naar de politie, maak je een foto van een blauwe plek. Dat is 1+2. En dan heb je een voldoende bewijsbare zaak. Dat ligt moeilijker bij psychisch geweld, omdat dat geen sporen achterlaat. Geen zichtbare sporen, laat ik het dan zo zeggen. Natuurlijk laat het wel sporen achter, mentaal, maar geen zichtbare sporen. Dus ik probeer dan het voor te zien. Hoe gaat het strafrecht dit dan uiteindelijk in goede banen kunnen leiden? Kijk, we moeten af van, en dat is een ontwikkeling waar ik mij best aan irriteer, mag misschien wat sterk aangezet, is dat telkens maar te denken dat het strafrecht de heilige graal is. Dat het strafrecht alles oplost.
0: Peter Schouten, even reageren.
10: Ja, nou ja, het is dus eigenlijk wel zo dat er heel veel punten zijn waar bewijs op kan worden gevormd. Omdat mannen of vrouwen die dit doen heel zelfverzekerd raken en dus heel raar gedrag gaan vertonen op WhatsApp bijvoorbeeld, appjes gaan versturen. Ook bezig zijn met bijvoorbeeld iemand te scheiden van zijn familie. Hè, en daardoor die familie gaan benaderen en daarin allerlei dingen gaan vertellen of zeggen die dan slecht zouden zijn voor degene die zij onder controle trachten te houden. Dus ik ben het niet met mijn collega eens als hij zegt dat dit een 1-1 situatie zou zijn. 1 getuige is geen getuige. Er is juist wel in heel veel zaken veel bewijs. Alleen kon je er in het verleden niet zoveel mee, omdat er geen sprake was van fysieke mishandeling en geen sprake was van expliciete bedreiging.
0: Maar stel, je hebt geen appjes. Annette, luisteraarsreactie zegt, ja, het is strafbaar, maar dan is de volgende stap dat je het moet bewijzen. Hoe doe je dat als het 1-1 plaatsvindt?
11: Ja.
0: Dus zo iemand praat tegen je, maar stuurt geen appje, wat dan?
10: Als het niet bewezen kan worden, dan zal het moeilijker zijn om tot een veroordeling te komen. Maar er moet niet vergeten worden dat je dus in dit soort gevallen ook zorg kan dragen voor bijvoorbeeld contacten verboden. En dat de officier van justitie dan op basis van dit nieuwe wetsartikel gewoon een contactverbod, 509H heet al, H, van, dat is dus iets wat nu mogelijk wordt.
0: Oké, Anis, ben je al?
11: Kijk, onfatsoenlijk gedrag in een huwelijk, dat hebben we helaas, dat mag. En ook onder de nieuwe wet zou dat mogen. Iemand die kwetst op het moment dat ik mijn vrouw laat ik op mijn woorden letten voordat ik straks een probleem heb. Maar een bitch noemen, ik noem maar wat.
0: Ja?
11: En dat doe ik een paar keer. Of we zitten in een dieptepunt van in onze relatie en we komen er weer uit. Ja, dat is geen psychisch geweld. Want dan zou je op een gegeven moment, wat dat er gaat, elke relatie wel onder de loep kunnen nemen. Waar het bij mij om gaat, is dat op het moment dat je denkt aan psychisch geweld, dan gaat het met name vrouwen aan die structureel gekleineerd worden en uiteindelijk ook gedemoniseerd worden. En het belangrijkste daarbij is dat die vrouw op een gegeven moment uit die relatie moet stappen. Zolang zij niet uit die relatie stapt, heb je het gevaar dat zij bij uitstek degene is die naar de politie moet om te zeggen, dit is wat mij overkomt. En daar wringt de schoen vaak.
0: Ja, want wat voor straf kan zo iemand dan krijgen?
10: Nou, ik denk dat hier het strafmaximum wat zal worden ingezet waarschijnlijk wel gelijk zal zijn aan bedreiging, lijkt me zo.
11: Doorgaans worden die strafmaximum niet opgelegd.
10: 4 jaar, en die worden doorgaans niet opgelegd.
11: Bedreiging krijg je een geldboete.
10: Ja,
11: een paar
10: dus voor de eerste keer. Maar ik denk dat ik het ben wel heel erg oneens met mijn collega dat het niet zo zou zijn dat dit een heel erg serieuze aantasting is van de geestelijke integriteit van een mens. Het is eigenlijk gewoon echt ook een mensenrecht om je geestelijke integriteit te peil te houden. En tuurlijk, er gebeurt veel meer dan alleen maar natuurlijk het woordje bitch zeggen. Hè. Het gaat om een langdurige vernedering van iemand.
11: Maar wanneer is het een langdurige vernedering?
0: Dus we hebben twee problemen. Wanneer is het psychisch geweld en wanneer is het erg genoeg?
11: En dat is wel fijn om te weten, voordat je een strafbaar feit pleegt, dat je als burger, dat noem je het rechtszekerheidsbeginsel, om te weten, nou, hoe vaak, ik facharceer het natuurlijk, confrère, dat weet je ook wel, 1 keer bitch mag je best zeggen, even onder deze wet gezien. Maar wanneer is het de grens? Omdat het zo abstract en diffuus is,
10: Maar het is niet abstract, het is heel erg concreet.
11: Nou ja, wanneer is iets langdurig
0: geweld... Met een bitch-verhaal bijvoorbeeld, is dat of is dat gewoon een heel flauw voorbeeld?
10: Dat is een flauw voorbeeld, maar het heeft ook te maken met dingen als niet meer je geliefde mogen zien, niet meer elke keer uitgescholden worden als je het eten zogenaamd niet goed genoeg klaar hebt gezet of goed genoeg maakt. En daarbij heel veel vernederingstactieken toepassen. Ja. Het is echt heel erg concreet. In de gevallen die ik tegenkom,
11: kom je
10: 30, 40 keer iets tegen waarvan je zegt van ja, maar dit is bijna onmogelijk. Ja.
0: Wordt u niet gebeld door die vrouwen?
11: Nee. Ik heb niet die privilege. Ik zeg er gelijk bij, hier maakt wat mij betreft mijn confrère een kennelijke misstap. Als een groot probleem van deze wet, dat blijkt ook niet alleen uit mijn koker, maar wetenschappers, juristen, en dat, die zeggen het gebrek aan concreetheid. Wanneer is iets onfatsoenlijk gedrag of kwetsend gedrag? En wanneer slaat dat over naar langdurig psychisch geweld?
10: Maar mijn collega begrijpt niet wat er echt gaande is. Want artikel 33 van het Istanbul-verdrag heeft heel goed uitgewerkt over wat psychisch geweld is. Daarom reageert ook de Nederlandse overheid.
11: Volgens mij praten we langs elkaar heen, denk ik.
10: En Amnesty International heeft 11 vrouwen die de stilte doorbreken een rapport afgeleverd dat eigenlijk ook wel meegeholpen heeft aan deze wetsvoorstellen tot strafbaarstelling.
11: Psychisch geweld is en ook in juridische zin. Het lijkt wel langs elkaar heen. Of Oost-Indisch doof van die zijde is. Kijk, het gaat er bij mij om dat stukje onvoldoende concreet is voor degene, voor de man of de vrouw, in zo'n relatie. Dus je moet op een gegeven moment een moment hebben dat je zegt, het was nu niet langdurig, maar bij de 7e keer is het wel langdurig.
0: Maar je zou toch ook kunnen denken, ik moet überhaupt die grens niet eens gaan opzoeken.
11: Ja, maar natuurlijk. Maar laat, als je wil dat ik die disclaimer maak, bij deze.
0: Ja.
10: Dat geloof ik ook van mijn collega.
11: Behandel je vrouw gewoon. En daarom heb ik ook geopperd, eerder al, probeer aan de voorkant te helpen. Probeer die vrouwen aan de voorkant tools te geven, instrumenten te geven, in plaats van dat je de strafrechtketen belast heel erg met uiteindelijk wat oncomfortabele uitspraken en resultaten. Ja.
0: Maar dan legt u het wel bij de vrouw.
11: Aan de voorkant ook de man. Op het moment dat de man zich onheus gedraagt richting de vrouw, zou je al met hulpverleningsinstanties. Je hebt ook het huisverbod bijvoorbeeld. Tijdelijk huisverbod. De man uit huis halen dat hij even tijdelijk niet in huis mag. Misschien de vrouw ook de man ook educeren. Maar altijd
10: maar met hulpverleningsinstanties.
11: Altijd maar die strafrecht denken van nou kom maar, we zijn er en we lossen het wel op.
0: Ja, ik dat denk hoor ik nu een paar keer terugkomen. Ja. Meneer Schouten, dat strafrecht moet eigenlijk helemaal aan het eind komen. Dat hoor ik meneer Boemer.
10: Nou, ik ben het daar dus niet mee eens. Hè. Er moet wel heel duidelijk sprake zijn van concrete feiten. En het zijn overigens ook de hulpverlenende instanties die deze problematiek over het algemeen verergeren. En wat vergeten wordt, is dat mannen die zo dwingend zijn, die zijn obsessief bezig. En wat je bijvoorbeeld ziet is als er kinderen in het spel zijn en de partijen gaan uit elkaar, dat ze naar veilig thuis moeten. En dat veilig thuis gaat dwingen dat die mannen en die vrouwen weer moeten kunnen communiceren met elkaar.
0: Maar dan ontstaat
10: er ook heel duidelijk bewijs over hoe moeilijk dat dan op zo'n moment
0: gaat. Oké, die hulpverleningsinstantie, dat is nog weer een apart verhaal. Maar ik zit nog even te denken, stel iemand krijgt dan een veroordeling aan zijn boete. Krijgt hij een boete? Gaat dat helpen? Want die gaat dan weer terug. Of die vrouw, ze komen weer bij elkaar of niet. Maar
11: liever niet. Nee. Dat is precies mijn punt.
10: Okay. Mijn punt is dat je als je zij hun voet in het water zetten, waarmee ik bedoel ze die strafbare handeling verrichten, en er komt geen reactie op, gaan ze steeds verder. Het is juist belangrijk om van het begin, al is het maar een stopgesprek, om daar strafrechtelijk mee aan de gang te kunnen gaan.
0: Even een hele andere vraag. Rolanda zegt, geldt dit alleen in relaties tussen man en vrouw of ook in relaties tussen zussen?
11: Ja, ik vind het een goede vraag, maar volgens mij is dit de relatie tussen man-vrouw of man-man, vrouw-vrouw.
0: Echtelijk.
10: Het geldt in allerlei relaties. Ja. Dus
0: die zussen, dat zou ook kunnen?
10: Ja, zeker. Psychisch geweld kan ook op die manier plaatsvinden. Het kan ook plaatsvinden tussen
11: dat is niet de insteek geweest van de wetgever, hoor. Dat de zussen of een broer, dat is niet de insteek van de wetgever. Dat is wel heel makkelijk breed getrokken. Als je samen woont en mijn zusje is dan vervelend aan het doen. Het gaat met name om het insteek, de femicide-gedachte, namelijk dat je wil voorkomen dat het erger wordt en dat het uiteindelijk leidt tot een moord of een doodslag en dat je eerder kan optreden.
0: Nou ja,
11: en daar ben ik voor. Alleen, ik denk zelf dat je Maar goed, dan val ik in herhaling en dat wil je niet. Dat snap ik ook wel. Maar terugkomen denk ik gewoon simpelweg dat het idee is fijn, maar de bewijsbaarheid is gewoon heel erg.
0: Ja, de laatste vraag dan aan u. Meneer Schouten, worden deze vrouwen die misschien wel heel blij zijn met dit wetsvoorstel straks blij met een dode mus?
11: Nou, precies.
10: Nou, ik denk niet dat dit symboolwetgeving is. Ik denk niet dat dit een dode mus is. Je moet wel als advocaat, als je deze vrouw begeleidt, natuurlijk goed kijken naar datgene wat zij hebben als logboek hebben verzameld en als bewijs hebben, voldoende is om een aangifte te doen en vervolging te vragen.
0: Gaan jullie beide zich melden om met het kabinet mee te denken hierover? Want dan krijgen ze wel twee verschillende visies.
11: Ik heb er niet, u overvalt me, ik heb er niet over nagedacht. Maar het kabinet kan me altijd bellen.
0: Geldt ook voor meneer Schouten.
10: Zeker, ja.
0: Dank voor dit gesprek. Advocaten Peter Schouten en Anis Boumandjal.
4: Dit is de dag met Margje Fixen.
0: Het is geen huisarts, het is ook geen psycholoog of psychiater, maar je kunt er wel terecht met mentale problemen en de grote vragen van het leven. Ja, en misschien ook wel met dit soort problematiek als waar we het net over hadden. Ik heb het over een geestelijk verzorger. Eerder deze maand werd door de Universiteit Tilburg de allereerste geestelijk verzorger van het jaar gekozen.
12: De geestelijk verzorger van het jaar, Iris Springvliet.
0: Ja, het applaus was voor Iris Springvloed Heinsdijk. Zij vindt dat de geestelijk verzorgers wel wat breder ingezet mogen worden, wat meer credits mogen krijgen, wat meer op waarde geschat mogen worden. Klopt dat allemaal?
13: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, en je zit bij mij aan tafel. Hartelijk welkom en gefeliciteerd.
13: Dankjewel.
0: Hoe gaat het met je? Dat is de vraag die op de banner staat die je altijd meeneemt als je aan het werk bent. Dus de vraag is natuurlijk, hoe gaat het met jou?
13: Ja, goed.
0: Na deze prijs.
13: Goed, het krijgt veel aandacht en dat is ook precies wat het doel is geweest. En dat is heel fijn.
0: Als je zo'n antwoord krijgt als geestelijk verzorger, neem je daar dan genoegen mee?
13: Meestal vraag ik dan nog wel even door. Van, gaat het dan echt goed en hoe zit je erbij? En dat is best wel een brede vraag. Dus meestal vraag ik dan ook wat concreter naar de dag.
0: Ja, want het is ook een vraag, en dat merk ik wel eens, die bij sommige mensen weerstand oproept.
13: Ja, dat klopt. Want goed, wat is goed?
0: Ja,
13: ja.
0: Mijn zus zegt dan altijd goed genoeg.
13: Ja, en wat betekent dat dan? Hè?
0: Ja, wat is goed? En gaat alles goed? Nee, nou ja, gelukkig staat dat er niet op de banner.
13: Nee.
0: Waar doe jij jouw werk als geestelijk verzorger?
13: Ik doe het op verschillende plekken. Ik werk op de hogescholen in Arnhem. Ik heb een eigen bedrijf, Stichting Soulspace. En daarnaast als ZZP'er ook bij een Centrum voor Levensvragen.
0: Dus ik kan bij wijze van spreken jou ook gewoon mailen en zeggen, hey, ik heb een geestelijk verzorger nodig, ik heb problemen. Kan ik bij jou terecht?
13: Ja, dat klopt.
0: Oké. Het is dus geen psycholoog. Hoe zou je zelf omschrijven? Wat ben jij als geestelijk verzorger?
13: We zijn vooral iemand die heel erg open staat voor alle vragen van het leven. En daarbij niet focussen op de problematieken die iemand heeft, maar vooral op de vragen waar ze tegenaan lopen. En dat is dan niet per se een probleem wat opgelost hoeft te worden.
0: Nee, want ik wou zeggen, heb jij de antwoorden dan?
13: Nee, zeker niet. Maar we kunnen wel begeleiden bij het vinden van een eigen antwoord.
0: En hoe doe je dat dan?
13: Door heel goed te luisteren, door te vragen, door te zoeken naar wat is nou eigenlijk de betekenis van welke vraag jij hebt. En door vooral heel erg aanwezig te zijn en tot rust, iemand tot rust te laten komen.
0: Tot rust? Wat houdt dat dan in?
13: Door zelf vooral veel stil te zijn en iemand ook echt tot stilstand te vragen te komen. Dus vooral na te denken van wie ben ik nou eigenlijk en waar sta ik voor en wat speelt er nu eigenlijk in mijn leven?
0: Ik kan me nou voorstellen dat mensen denken, ja, maar dat kan je toch met een vriend bij een biertje bespreken? Of zonder biertje, het veel beter trouwens. Maar je snapt wat ik bedoel.
13: Ja, nee, dat kan ook zeker. Ik denk dat mensen dat onderling ook heel goed kunnen. Alleen met vrienden kom je er toch vaak achter dat mensen graag in oplossingen denken. We leven in een maatschappij waarin we vaak naar oplossingen op zoek zijn. En dat is wat een psycholoog natuurlijk ook wel een beetje biedt. Of coaches of wat dan ook. En als geestelijke verzorger bieden we dat juist niet. En laten we ook dat wat er is, de pijn, de moeite, er wel zijn.
0: Ja, oké. Okay. Er zijn natuurlijk psychologen die dat ook zeggen. Een bekende Vlaamse psycholoog die zegt, de pijn, ja, die is er. Dat moet je accepteren. Dat doen denk ik veel psychologen tegenwoordig toch ook.
13: Geen ja, dat doen ze ook wel.
0: Ja.
13: Ja.
0: En die problematiek wat we net bespraken. Jij werkt dus veel met studenten. Kom je ook dit soort heftige verhalen, komen die ook op jouw bord?
13: Nou, misschien wat minder heftig, maar het gaat vaak ook wel over menselijke relaties en hoe sta ik in die relatie en wat heeft die relatie voor betekenis voor mij. En er gebeuren ook dingen in relaties, dus wat doet dat dan met mijn vertrouwen en hoe kan ik mensen vertrouwen? En dat zijn wel hele typische levensvragen.
0: En wat moet je dan, ik bedoel, als je dus psycholoog bent, heb je psychologie gestudeerd en weet ik wat, als je psychiater bent, nou, dan snap ik de route ook. Als je dan geestelijk verzorger wil worden, hoe gaat dat dan? Wanneer ben je dat dan?
13: Ik heb zelf de Universiteit voor Humanistiek gedaan. Dat is een specifieke masteropleiding richting geestelijke verzorging. Maar er zijn ook heel veel mensen die vanuit theologie bijvoorbeeld een master geestelijke verzorging volgen.
0: Okay. Want is het antwoord, het is dus, je denkt mee, je geeft geen antwoorden. Je bent vooral aan het luisteren. Dat zijn, jij zegt ook, en ik hoor het ook wel vaker. Heel veel mensen staan natuurlijk sowieso op een wachtlijst voor een psycholoog. Die lopen tegen zaken aan. Als er meer geestelijk verzorgers zouden zijn, zouden dan die wachtlijsten definitief voorbij zijn?
13: Nou, dat durf ik niet zo sterk te stellen. Maar ik denk wel dat heel veel mensen die op de wachtlijst staan, die staan op een wachtlijst omdat ze op zoek zijn naar een oplossing voor waar ze tegenaan lopen, mentaal gezien. En heel veel van de dingen waar mensen tegenaan lopen, hoeven niet per se echt problemen te zijn, maar kan soms ook gewoon menselijk zijn en iets zijn waarmee je ook soms kan leren omgaan of een andere betekenis aan kan leren geven. En dat is iets wat geestelijk verzorgers doen.
0: En wat is dan een, heb je een voorbeeld van iets waar je dan een andere betekenis aan kan geven?
13: Nou, bijvoorbeeld iemand die iemand verloren is, dus een rouwproces ingaat. Heel veel mensen die bij mij komen, die gaan een rouwproces in omdat ze iemand verloren zijn. En dan is de vraag van, oh, mag ik dan naar een psycholoog? Want het doet pijn en wat moet ik daar nou mee? Terwijl eigenlijk rouw is iets wat heel lang duurt en wat ook misschien nooit helemaal overgaat. En als geestelijk verzorger proberen we dan ook te leren van, dit is een onderdeel van je leven. En ga daar maar eens een andere betekenis aan geven samen met mij, maar ook in jezelf.
0: En die betekenis is dan, het hoort erbij.
13: Ja, het is onderdeel van het leven. En rouw is ook iets wat bij het menselijk leven en bij liefhebben van anderen hoort.
0: Is dat iets wat vroeger sowieso natuurlijker ingebed zat? Dat rouw erbij hoort? Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, we zijn niks meer gewend. Of?
13: Ik denk tot op zekere hoogte wel. Rouw was of de dood was altijd wat meer onderdeel van het leven. En dat is nu wat minder geworden.
0: Is er sowieso meer aandacht voor zingeving?
13: Ja, sinds de positieve gezondheid een beetje om de hoek is komen kijken, de zingeving is daar een van de pijlers van.
0: De positieve gezondheid?
13: Ja, dat is op een andere manier naar gezondheid kijken. En daarvan gaat het meer uit van, wat is een gezond mens en wat missen mensen die niet gezond worden geclassificeerd, wat missen die dan? En een van die pijlers daarvan is zingeving. En sinds dat bekend is geworden, is het ook wat meer in allerlei beleidsstukken gekomen.
0: Ja. Maar er is dus, hoort daar dan ook bij dat er wettelijk is vastgelegd dat er een geestelijk verzorger moet zijn op bepaalde plekken, zoals bij defensie, verzorgingshuizen?
13: Ik durf niet te zeggen of dat direct aan elkaar geleerd is, maar ik denk dat het wel ook ermee te maken heeft. Het is inderdaad op verschillende plekken verplicht om een geestelijke verzorger in dienst te hebben.
0: Maar niet bij studenten, heb ik begrepen.
13: Nee, klopt. Studenten is een vrij nieuwe doelgroep. Ook deels omdat het een doelgroep is waar de kwetsbaarheid van het leven niet heel erg centraal staat. Wat in defensie, justitie, ziekenhuizen wat meer natuurlijk staat. Dus studenten is niet echt een doelgroep waar op dit moment heel veel geestelijke verzorging aan gegeven wordt.
0: En wat vind je daarvan?
13: Dat vind ik jammer, want ik denk dat jongeren, jongvolwassenen heel veel levensvragen hebben. De manier waarop je je leven leidt, wie je bent, wie je wil worden, dat zijn allemaal levensvragen. En het is mooi om daar ook begeleiding bij te kunnen bieden.
0: Want dat is toch juist ook wat we hoorden ook na corona, dat juist die studenten het zwaar hebben?
13: Ja, dat klopt. Ik heb toen heel veel studenten begeleid die inderdaad aan het zoeken waren van, wie ben ik nu zonder al deze sociale contacten of zonder dat ik ook daadwerkelijk naar school toe kan.
0: Ja. Ja. En die staan dus nu voor een groot deel op de wachtlijst voor de psycholoog.
13: Ja, een deel daarvan wel, ja.
0: Heb jij dan ook een wachtlijst?
13: Ik heb momenteel een wachtlijst van ongeveer 2 weken. Dus op zich valt het best wel mee.
0: Ja.
13: Ja.
0: Zeg je eigenlijk, dus als ik het zo begrijp, op sommige gebieden is er gewoon geld voor die geestelijke verzorging. Dat is dan geregeld.
13: Ja.
0: Voor de jongeren dus niet. Wat als jij aan het roer stond? Jij mocht bepalen hoe dat werd geregeld. Los van het feit dat je dan zegt, overal geestelijke verzorgers misschien. Maar hoe moet het volgens jou geregeld worden?
13: Nou, op dit moment zijn er Centra voor Levensvragen in Nederland. En via de Centra voor Levensvragen kunnen geestelijke verzorgers aan het werk bij 50-plussers en mensen in de palliatieve fase en hun naasten. En dat is vanuit de overheid geregeld. Het is een overheidssubsidie waarbij geestelijke verzorgers dus voor die doelgroepen beschikbaar zijn en er geld voor is. En ik hoop dus uiteindelijk dat die richtlijn qua leeftijd breder wordt getrokken en eigenlijk naar iedereen toe gaat.
0: Ja, want als je dus nu 45 bent,
13: dan maak je daar geen kans op, nee.
0: Nee. En waar moet die grens voor jou dan komen? Want hij moet breder worden, maar
13: Ja, ik hoop uiteindelijk voor iedereen. Maar omdat de onderwijsraad de laatste tijd wat meer aandacht ook heeft voor zingeving in het onderwijs. En we ook zien dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit gaat. Hoop ik toch wel dat eerst ook de doelgroep jongvolwassenen, jongeren aan de beurt is.
0: Ja, en dan gaan mensen zeggen, ja, dat geld kunnen we dus maar één keer uitgeven. Als we dit bij onderwijs moeten doen, dan moeten we dat geld kunnen we niet uitgeven aan nou. He, dan komt het gesprek over de taalachterstand en zo naar voren.
13: Ja, maar hoe mooi is het als je een generatie op kan laten groeien of jongeren nu de tools kan geven om uiteindelijk met hun eigen mentale problematiek om te kunnen gaan. Want dat is denk ik ook wel een stukje wat geestelijke verzorging kan bieden. Het leren omgaan met de moeilijkheden in het leven. Waardoor mensen uiteindelijk misschien ook wel minder in burn-out komen, omdat ze al een keer hebben leren nadenken van wat is nou eigenlijk echt belangrijk voor me en hoe wil ik mijn leven vormgeven.
0: Je bent geestelijk verzorger, je hebt een wachtlijst van 2 weken. Niet iedereen die dit nu luistert kan zomaar... ze kunnen wel allemaal bij jou terecht, maar dan wordt het misschien wel heel druk. Of ze ervaren zoiets als een barrière. Als jij mensen die luisteren en die worstelen met het leven, kan jij zeggen van nou, waar ze eens moeten beginnen met denken?
13: Nou ja, er is een site, geestelijkverzorging.nl, waar een heel scala aan geestelijk verzorgers in Nederland op staat. Ook waar geestelijke zorgers gevonden kunnen worden. Maar begin ook vooral eens met het gesprek met elkaar. Met hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En waar speel je, waar zit je mee? En op die manier ook elkaar wat meer ondersteunen en wat meer voor elkaar zijn.
0: Ja, we hoeven niet. Ja, we mogen het dus ook bij dat biertje in de kroeg bespreken.
13: Zeker, ja.
0: En dan is eigenlijk de tip aan degene die luistert. Heb ik nu geleerd voor jou, kom niet meteen met een oplossing.
13: Ja, precies. Luister en ben gewoon aanwezig. En maak aandacht voor elkaar.
0: Hartelijk dank voor het gesprek en de tips. Iris Springvloed Heinsdijk was dat. En dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9 uur zijn wij er met Langs de Lijn en Omstreken. En laat maar raden, vast een uitgebreide voorbeschouwing op die wedstrijd die vannacht gespeeld gaat worden. Ik wens u een goede avond en als je gaat kijken, een mooie nacht. Dag, dag.
14: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
15: EO. Geloof, hoop en liefde.
14: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
16: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
17: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
18: Want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar.
19: Ik ken geen succesvolle talkshow waar de presentator niet gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met het programma bezig is.
20: Nou, tijdens het WK ga je natuurlijk geen vlag omgekeerd ophangen in het land, toch?
14: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
21: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
14: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
26: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
15: NPO Radio 1, 7 uur.
14: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. Zometeen praat ik in de Rode Draad over politiegeweld. Een nieuw onderzoek heeft licht geworpen op waar, wanneer en vooral hoeveel het plaatsvindt. Zometeen de onderzoekers als gast in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is het Dorald Megens.
2: De politiedienst, die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis, laat personeel onvoldoende trainen. En hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de Koninklijke Marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen tot 6, meldt de politie. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. 1 van hen wordt ervan verdacht dat hij heeft geschoten. Correspondent Gien Balduk over wat er is gebeurd.
3: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
2: Bij het incident raakte ook een onbekend aantal mensen ernstig gewond. Bestuurder Lisa Cook mag voorlopig toch blijven bij de Amerikaanse centrale bank, de Fed. President Trump deed vorig jaar een poging om haar te ontslaan. Maar Cook vocht dat aan bij de rechter. Het Hoge Rechtshof veroordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is. De president mag daarom niet zomaar een bestuurder ontslaan. Daarvoor moet sprake zijn van wanbestuur en daar was geen sprake van. Cook is de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de Fed. Trump beweerde dat ze documenten had vervalst om een gunstige hypotheek te krijgen. Cook ontkent dat. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
6: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
2: De wedstrijd wordt gespeeld in het Mexicaanse Monterrey. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het in het westen bewolkt. Dan wordt het 21 tot 26 graden.
1: Dankjewel, Dorald. De situatie op de weg. Dennis Mooij, goedenavond.
7: Een hele goede avond. Er staat nog 60 kilometer file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Ben je nog een half uur extra kwijt tussen Rijswijk en de Keteltunnel. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland voor Terbrechtseplein ben je 5 minuten lang onderweg. De A74 bij Venlo is in beide richtingen dicht, de hoogte van de grensovergang. Dat komt door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog net aan de Duitse kant van de grens.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
28: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via ftm.nl.
5: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
0: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
4: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad. Gebruiken agenten meer geweld dan voorheen? Daarover zijn nieuwe cijfers. Ga ik het zo meteen met de onderzoekers over hebben. Verder gaat het vanavond ook over waarom je aan Marokkaanse Nederlanders niet moet vragen of ze voor Nederland of voor Marokko zijn. En er is aandacht voor de wet politieke partijen. En dan gaat het ook nog vanavond over klokkenluiders. En ondertussen houden we uiteraard je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de WK-wedstrijd Brazilië-Japan. Eerst ons eigen rondje langs de velden. Vandaag was Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor heel even terug in Politiek Den Haag. Zij werd door de parlementaire enquête ondervraagd naar haar ervaringen als burgemeester in de coronatijd. En Halsema en het kabinet toenertijd waren lang niet altijd twee handen op één buik. Dat werd vandaag maar eens duidelijk.
1: Ik herinner me die periode als zo akelig en grimmig. En de avondklok verergerde dat. En ik had ook kunnen zeggen, tot hier en niet verder, ik stap op. Had ik ook kunnen, maar heb ik niet gedaan. De nadruk kwam veel te veel op repressie te liggen.
0: Ook aan de andere kant van de Noordzee was er vandaag volop aandacht voor een burgemeester. Of eigenlijk beter gezegd een oud-burgemeester. Andy Burnham, de voormalig burgemeester van de Britse stad Manchester en verwachte opvolger van premier Keir Starmer, hield vandaag zijn eerste grote speech, waarin hij vooral beloofde het anders te gaan doen.
2: I am going

0: een burgemeester. Of eigenlijk beter gezegd een oud-burgemeester. Andy Burnham, de voormalig burgemeester van de Britse stad Manchester en verwachte opvolger van premier Keir Starmer, hield vandaag zijn eerste grote speech, waarin hij vooral beloofde het anders te gaan doen.
1: I am going to do things differently. I am going to break with the more of the same approach that has got us here. I am going to give Britain the circuit breaker it needs.
0: En hij heeft verschillende plannen. Hij wil onder andere met Number 10 North een deel van zijn premierschap van Londen naar Manchester verplaatsen. En met een 10-jarenplan de levensstandaard in het Verenigd Koninkrijk verhogen. En hij wil meer macht voor de regio ook. Maar of dat nou meteen een goed idee is?
2: If you have regional government, they decide it all in Nottingham. Probably in a couple of meetings, complete amateurs.
3: It is their city.
2: And what happens to us?
3: Well, much less work.
2: Yes, much less work, Bernard. If the right people don't have power, do you know what happens? The wrong people get it. Politicians, councillors, ordinary voters.
3: But aren't they supposed to in a democracy?
2: This is a British democracy.
0: Blijft goed. Dan het voetbal. Want nog 8 uur en dan nemen de Oranje Leeuwen het op tegen de Atlas Leeuwen van Marokko. Traditiegetrouw zullen we voor die wedstrijd een Oranje Mars plaatsvinden. En de inzet is hoog.
4: We hebben nu steeds aantallen van eerst 20, nu laatste keer ruim 30.000 mensen gehad. En verwacht ook zeker over de 40 te gaan, misschien wel naar de 50.
0: In ieder geval aan ambitie geen gebrek. Alleen zien deze enthousiastelingen een belangrijk detail over het hoofd. Nederland speelt voor het eerst in Mexico. Kleine kans dat de Mexicanen massaal achter Oranje gaan staan. En dat heeft allemaal te maken met dit fragment op het WK van 2014.
5: Robben, twee man voor zich. Robben komt er langs. Ay, Robben. Robben. Ja, nu. Nu legt hij hem op de stip. Dat gaat met het nodige theater. Al dat maakt dat uit.
0: Het nodige theater in Mexico maakt dat zeker uit, dankzij deze volgens de Mexicanen veel te makkelijk gegeven strafschop. In blessuretijd zijn wij in Nederland verantwoordelijk voor een collectief Mexicaans sporttrauma. En dus legt een Mexicaanse journalist, Oranje aanvoerder Virgil van Dijk, eventjes haar van uit dat hij niet op steun hoeft te rekenen.
6: Are you aware that Morocco is playing tomorrow at home? Because since the famous penalty of Robben in the last World Cup 2014, the famous Noera Penal. Rafael Marquez and all the Mexican I met in the streets have not accepted the injustice and will support tomorrow Morocco. How do you receive this news?
0: De Oranje captain maakt zich niet al te veel zorgen.
7: But the reports that I'm hearing is different than your reports. I know there's obviously history, like you said, but I expect a lot of orange shirts tomorrow.
0: Op het Nederlands elftal moeten we nog even wachten. Wie we al wel kunnen zien spelen en horen spelen, dat zijn Brazilië en Japan. Suze van Kleef, goedenavond voor ons hier. Hoe is het daar? Heb je al een prachtige wedstrijd?
8: Het affiche is in ieder geval schitterend. Het is echt een grote wedstrijd na Nederland-Marokko. Misschien wel de mooiste van de Round of 32. We zijn 10 minuten precies onderweg in Houston. Om 12 uur plaatselijke tijd is er afgetrapt. 10 minuten die eigenlijk vooral zich hebben plaatsgevonden op de helft van Japan. Brazilië probeert aan te vallen, probeert een gaatje te vinden in die hechte organisatie van Japan. 5 spelers achterin, 4 daarvoor. En dan Ayase Ueda, de spits van Feyenoord, als enige spits voorin. Als Japan nu eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd eventjes wat balbezit heeft. Brazilië natuurlijk de meest succesvolle nationale ploeg ter wereld. 5 keer werden ze wereldkampioen. Maar sinds de laatste wereldtitel in 2002 eindigde elk WK in een teleurstelling. Japan dan kwam nooit verder dan de 8e finales. Maar is hyper ambitieus. Voor 2050 willen ze wereldkampioen worden. Maar de bondscoach en zijn spelers denken dat het nu al kan. Dan moeten ze vanavond wel voor het eerst een wedstrijd in de knock-outfase van een WK gaan winnen. Tegen het grote Brazilië dus. Een clash tussen de stijlen. Organisatie tegen individuele kwaliteiten van Brazilië. En dus gaan we zien wie er aan het langste eind gaat trekken tussen die twee stijlen dus. Brazilië werkt de bal even weg als Japan voor het eerst eventjes op de helft van Brazilië is geweest. En even wat gevaar rondom die 16 heeft gesticht. 11 minuten voetbal, 0-0 Brazilië-Japan.
0: Dankjewel, Suze. We gaan je zeker ook later deze uitzending nog horen. Gaan wij naar de Nederlandse politie. Want in het publieke debat gaat het de laatste jaren steeds vaker over politiegeweld. Het recept is vaak hetzelfde. Op internet duiken

0: beelden op die tot verbazing leiden, of tot woede, of zelfs erger oproepen, met een mediastorm en politieke ophef tot gevolg.
1: Dan gaan we door naar ander nieuws, want er is weer ophef over politieoptredens. Dit keer gaat het over FC Utrecht tegen Feyenoord.
2: Vorige week gingen er beelden rond van een aanhouding in Zeist. En hierbij is geweld gebruikt.
3: Twee incidenten met en tegen agenten in 2 weken tijd. Het optreden van de politie op het Stationsplein in Utrecht. En na de voetbalwedstrijd van FC Utrecht tegen Feyenoord maakt veel los.
4: Dit gewelddadige optreden is wereldwijd in het nieuws gekomen. En steeds opnieuw zien Nederlandse burgers beelden die het vertrouwen in de politie aantasten. En we moeten er, voorzitter, alles aan doen om disproportioneel politiegeweld tegen te gaan.
0: En nu, voor het eerst, heeft de politie besloten stevig onderzoek te laten doen naar de cijfers achter dit soort optredens. Politiesocioloog aan de Vrije Universiteit Jaap Timmer en Bas Mali van de Politieacademie doken in deze materie en zijn hier om die bevindingen te delen. En die bevindingen staan allemaal in een lijvig boekwerk wat de mannen ook bij zich hebben. Politiegeweld begrepen. Goedenavond allebei.
5: Goedenavond.
0: Pas maar eens even bij jou beginnen, want voordat we de cijfers doornemen en duiden, eerst even de reden toch voor dit onderzoek. Waarom kregen jullie deze opdracht?
5: Nou, de reden is dat de nationalisatie van de politie een aanleiding is geweest om van 26 korps naar 1 landelijke politie te gaan, waardoor ook allerlei verschillende systemen waarin de politiecijfers werden geadministreerd bijeen werden gebracht in 1 systeem. Daarnaast vond in die tijd, we hebben het over 2013, ook was er een rapport plaats van de Nationale Ombudsman, die ook aandacht gaf aan meer verantwoord politiegeweld. En dat heeft geleid tot een project dat heet Stelselherziening Geweldsaanwending, om landelijk 1 goede, eenduidige, uniforme administratie van politiegeweld.
0: Want dat was er eigenlijk niet?
5: Nee, met zoveel woorden was het er niet. Het was er wel, maar heel divers, afhankelijk van de eenheden die ermee betrokken waren. En vaak ook onvolledig.
0: En dus was het heldere doel wat jullie meekregen: breng nou eens in beeld dat geweld, politie, hoe zit dat?
5: Ja, want het leverde natuurlijk door de uniformering heel veel data op. Mm-hmm. En dan wordt vervolgens wel jaarlijks een publicatie gegeven over die cijfers van dat jaar. Maar dat gaf ook weer allerlei vragen over verschillen, ontwikkelingen. Mm-hmm. En eigenlijk was de vraag: geef nou eens een keer een goede duiding van al die data over een periode van 5 jaren.
0: En we praten over geweld bij de politie, Jaap Timmer. Als we het dan hebben over geweld, wat is dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het een term is die bij mensen allemaal verschillende ideeën oproept. De een vindt iets al snel geweld, wat de ander nog geen geweld vindt.
6: Ja. Nou, in de wettelijke regeling staat dat geweld, althans in de politiecontext, is iedere kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op een persoon of een zaak. Zo'n goederen. Dat is 1, dat is de formele definitie. Alles dat die agenten dus zo ook leren te begrijpen. Alle geweldgebruik dat zij aanwenden, moeten ze melden. Dat is ook een verplichting. En aan de andere kant is natuurlijk geweld in de samenleving. Jij en ik mogen geen geweld tegen elkaar gebruiken, want dan tasten we mekaars lichamelijke integriteit aan. Het is een grondrecht, dat mag niet. De politie is daar in zekere zin op van uitgezonderd. Namelijk, als er een wettelijke grond is om geweld te gebruiken tegen een persoon, dan kan dat wel. Politie is daartoe bevoegd, maar dat is omgeven met allerlei regels. Dus dat is ook geweld. Hè? Dus iemand pijn doen of voorkomen dat hij vlucht of wat dan ook, omdat je een wettelijke grond hebt om hem of haar aan te houden.
0: Ja, dat gaat dus best ver, want je begint je antwoord ook door te noemen. Het gaat ook over goederen. Ik keek laatst het programma Blauw op NPO Start. Ja. Er werd een deur ingetrapt van een woning om bij iemand te komen kijken of iemand nog in leven was in die woning. Ja. En zelfs het intrappen van die deur moest gemeld worden, want dat is ook geweld. Dus.
6: Zeker. Nou, het mooie is dat dat in beeld komt. Hè. Mm-hmm. Op de nationale televisie. En die jongen die dat deed, die deur dus insloeg, meteen ook even zijn leidinggevende belde van: kan ik bij jou even geweld melden? Ja. En dat is heel mooi. En zo hoort het ook. Ja, en dat verdwijnt dan in een kleine notitie. Hè, want die deur, ja. Maar het is wel goed, want mensen die later die deur moeten gaan repareren, die schrijven een rekening. En degene die die rekening moet betalen, die wil wel graag even zeker weten dat dat klopt. Dus het is goed om
0: betaald te betaalt de politie die dan altijd?
6: Goede vraag. Nee, ik denk doorgaans zal de woningeigenaar. Dus als je de eigenaar van de woning bent, dan betaal je het zelf en anders de woningcorporatie.
0: Goed, terug naar het onderzoek wat jullie hebben gedaan. Want wat was de rolverdeling tussen jullie, Bas?
5: We hebben bovenal samengewerkt en ook samen natuurlijk alle inhoud besproken. Maar grofweg kwam het om neer dat met name de kwantitatieve analyses bij mij lagen. En de duiding die daaruit voortkwam. En dat Jaap vooral zich bezig hield met ook de historische vergelijking. Mm-hmm. Omdat Jaap al jarenlang met dit onderwerp bezig is. En ook met name indook op de ernstige varianten. Dus de zaken die door de Rijksrecherche opgepakt worden.
0: Ja, en dat zijn er een aantal. Hoeveel zaken waren dat in het in de geschiedenis die door de Rijksrecherche extra zijn onderzocht?
6: Nou, kijk, de Rijksrecherche is een van de politie onafhankelijke opsporingsinstantie onder de verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. En die onderzoekt alle gevallen waarbij door politie optreden, dus in de zeer ruime zin van het woord, ernstige gewonden vallen of doden. En dat kunnen verkeersincidenten zijn, maar dus ook geweldsincidenten. Bijvoorbeeld schietincidenten. Ja, dan heb je het over zo'n 30 à 40 zaken in totaal, waarvan zeg maar ongeveer 20 schietincidenten per jaar, waarbij dus mensen worden geraakt door politiekogels.
0: En ik hoor Bas praten over, we zijn vooral in de data die we hebben, zijn we gedoken, want er komt ook nog een menselijke kant in dit onderzoek.
6: Ja, kwalitatief onderzoek met precies meer op de inhoud ingaand. Hoe mensen ermee omgaan binnen de organisatie. En wat daarvoor allerlei menselijke aspecten, personeelsaspecten aan zitten. En ook de andere kant van het verhaal.
0: Wat werkdruk daar misschien mee te maken heeft, bijvoorbeeld?
6: Onder andere. Maar ook de gevolgen. Kijk, we hebben een klein deel gewijd aan de beoordeling van geweldgebruik. En dat is natuurlijk ook een menselijke kant. Aan de ene kant is er iemand geraakt door een wapenstok of wat dan ook. Dat is ook een menselijke kant. Maar ook iemand heeft dat gedaan. En die wordt er dus soms ook op beoordeeld. In de zin van, die krijgt een disciplinaire straf. Of misschien zelfs een straf van de rechter. En dat is ook een menselijke kant van het verhaal. En ook daar is dus aan beide kanten heel veel impact.
0: Naar de uitkomsten dan van het eerste onderzoek wat jullie dus hebben gedaan, Bas. Daar blijkt uit dat er meer geweld is gebruikt door de politie.
5: Ja.
0: Hoe komt dat?
5: Om te beginnen heeft dat te maken met het nieuwe stelsel. Doordat het juist makkelijker wordt om geweld te melden, wordt er ook steeds makkelijker geweld gemeld. En dat is niet vanaf het eerste jaar dat dit stelsel ingegaan is gelijk 100% opgepakt. Dus dat heeft ook wel een groei. Misschien toch even goed om te vertellen dat als je kijkt naar alle meldingen waarbij de politie ter plaatse komt, alle incidenten waarbij de politie ter plaatse komt, uiteraard de voorwaarde om überhaupt een politiegeweld te kunnen hebben, dan gaat het over minder dan 1% van al die situaties waarbij dan uiteindelijk geweld gepaard gaat. Dus dat is nog steeds, elke is één te veel zou je kunnen zeggen, maar het is relatief weer heel beperkt. De impact kan heel erg groot zijn, de gevolgen, het gaat natuurlijk om de aantasting van de lichamelijke integriteit. Maar doordat in het systeem makkelijker geregistreerd wordt, zie je dus ook steeds die toename ook van lichtere geweldsaanwendingen. Dus het intikken van een ruitje of het intrappen van een deur of een klein duwtje wat normaal voorheen minder of niet gemeld werd. Dat maakt vooral voor een belangrijk deel die stijging. Dus er is een stijging van ongeveer 15% ten opzichte van het startjaar tot 5 jaar later. Dat is vooral een registratie-effect. Anderzijds zie je ook wel dat er een daadwerkelijke woord verharding misschien niet helemaal op zijn plaats, maar dat er bijvoorbeeld 1 op de 3 geweldszaken betreft bijvoorbeeld personen met verward gedrag. En je ziet daar wel een toename in van het aantal incidenten met personen met onbegrepen gedrag. Maar ook de kans dat daarbij geweld wordt aangewend neemt daarin toe.
0: Ja, je gebruikt twee termen. Hè? De nieuwe
5: verward
0: term is
5: onbegrepen gedrag, ja, precies.
0: Over wat voor personen praat ik dan? Want wanneer vertoont iemand onbegrepen gedrag?
5: Nou, dat kunnen psychische problemen zijn. Hè? Mensen kunnen psychose zitten en dergelijke. Maar anderzijds kan het ook drugsgebruik, alcoholgebruik zijn. Het is namelijk niet aan de agent om te beoordelen waarom iemand niet aanspreekbaar is. Hè? Voor een agent is toch vaak dat van, is iemand aanspreekbaar? Kunnen we contact maken met deze persoon? We willen ook deescalerend communiceren met deze persoon. We proberen net toch een mond als eerste beste wapen. Als dat niet lukt, omdat mensen gewoon helemaal niet reageren.
0: Waardoor de alcohol niet uit hun woorden kunnen komen, dan is dat al onbegrepen gedrag.
5: In principe wel ongeremdheid die daardoor ontstaat. Dan luisteren mensen eigenlijk niet meer naar woorden en wil je toch de situatie onder controle brengen. Omdat mensen op dat moment gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Dan zul je toch iets moeten en dan wordt het geweld.
0: Ja, en het is een klein percentage, horen we jou zeggen. Maar de impact van dat kleine percentage is wel groot. Ook op de politiemensen die dat op dat moment moeten meemaken. Hebben agenten dat voldoende door wat voor geweld voor impact heeft?
6: Ja, Jaap? Ja, zeker. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel alleen de opleiding. Hè, voordat je agent wordt, dus heel wat uren in die opleiding die dit onder de aandacht brengen. Daarna word je ook geacht om te trainen. Er vindt misschien hier of daar wel eens een klein beetje beroepsverharding plaats. Het was toch maar een tikkie. Maar de meeste politiemensen snappen heel goed wat ze teweeg brengen met gebruik van geweld. Kijk, ze oefenen ook soms op elkaar. En dan weet je ook wat de impact is van een klap of een trap of zoiets eigenlijk.
0: Ze moeten elkaar volgens mij taseren in de opleiding, of niet?
6: Taseren is niet verplicht volgens mij, maar...
5: Nou, sterker nog, niet toegestaan.
0: Wat? Oh, excuus. Kijk, precies. Ja. Dan heb ik dit zelf... Ik heb het toch ergens vandaan.
5: Nou, vroeger was het met pepperspray wel zo. Het is volgens mij nog steeds zo dat je ervaart hoe het is om gepepperd te worden. Maar er is juist bij de implementatie van het stroomstootwapen heel expliciet afgesproken, dat gaan we niet doen.
0: Hoe graag je dat misschien ook zou willen voelen, heer.
5: Maar kijk, nou, daar zijn de meningen over verdeeld, kan ik je zeggen.
6: Kijk, een fysieke aanhouding en iemand onder controle nemen en vervolgens handboeien aanleggen en dergelijke, dat doe je natuurlijk, dat moet je oefenen met elkaar, anders dan lukt je dat niet.
0: Weet wat die kracht voor effect
6: heeft. En dat gaat ook al wel eens soms niet helemaal zoals het hoort. Mm-hmm. En dat maakt deel uit van die oefening. Dus die impact die is er wel. Politiemensen zien natuurlijk ook soms wel de gevolgen van geweldgebruik. Misschien niet eens van hun eigen geweldgebruik, maar ook dat van anderen. Mm-hmm. Dus nou, dat realiseert men zich in het algemeen heel goed. En men weet ook donders goed dat artikel 17 ambtsinstructie is gewoon ieder geweld moet gemeld.
0: Ja, en daar lezen we dus in jullie rapport ook over dat ook geweld betekent tegen mensen met onbegrepen gedrag.
6: Ja.
0: Ligt dat dan aan de politie dat daar meer geweld tegen gebruikt wordt, of aan de maatschappij? Hebben we steeds meer mensen met onbegrepen gedrag?
6: Nou, die problematiek die manifesteert zich heel duidelijk en ook meer en meer. Hè. En de politie is dan wel een beetje het laatste resort, hè, de laatste club die dan nog buiten kantooruren iets met die mensen kan en ook dus ook wel moet doen. En kijk, het probleem natuurlijk met die verwarde personen is dus ook dat ze niet voor reden vatbaar zijn. Soms een gevaar voor zichzelf of voor anderen veroorzaken. Overigens soms ook gewoon strafbare feiten hebben gepleegd. Dus daarvoor moeten worden aangehouden. Alleen je bereikt ze niet. Ja, dan is op enig moment er niks anders mogelijk dan met enige vorm van geweld zo iemand onder controle nemen.
0: Ja.
6: Om de situatie ook gewoon te beëindigen.
0: En dit is dan voor mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Dus zien jullie ook een andere verharding terug in dat de politie minder serieus wordt genomen in de maatschappij en dat je daardoor meer geweld moet gebruiken?
6: Ja, dat weet ik niet. Dat is een interpretatie van die sommigen erop plakken. Die verharding in die samenleving is ook maar heel betrekkelijk. Kijk, het geweld in de samenleving, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, neemt hard af. Het aantal mensen dat wordt aangehouden door de Nederlandse politie is van 330.000, zeg 20 jaar geleden, naar 130.000 nu gedaald. Dus... Ja, die verharding is heel betrekkelijk. Alleen, ja, Bas zegt ook wel eens, wat we dan overhouden aan problemen is ook een soort residu van dingen die je niet anders kan oplossen. En misschien is dat residu dus wel harder. Dat kan goed zijn.
0: Wat jullie ook verder concluderen is dat de vervolgstap beter moet, Bas. Nadat er een incident is geregistreerd, volgt er vaak pas laat, blijkt ook uit jullie onderzoek, of soms helemaal niet, een gesprek met de agent die daarbij betrokken is geweest. Is jullie duidelijk geworden hoe dat komt?
5: Ja, nou ja, dat heeft voor een deel ook wel te maken met werkdruk en dat het er doorheen slipt. Het heeft denk ik ook te maken met het feit dat het relatief weinig voorkomt in de dagelijkse gang van zaken. Het is klein in omvang, maar groot in importantie en impact die het heeft. Maar daardoor kan het ook makkelijk uit het oog verloren worden. Als je nagaat dat, zeker in zo'n geval met een verward persoon, dat is eigenlijk ook een patiënt, hè, is een betrokkenen, die tegen zijn zin aangehouden moet worden om geholpen te worden. Dan is het ook heel belangrijk dat er achteraf getoetst wordt of het geweld ook proportioneel was, dat het niet bovenmatig is gehandeld, etc. Nou, over het algemeen, het wordt altijd gemeld en dat toetsgesprek vindt ook altijd plaats. Maar
0: snel,
5: in principe binnen 48 uur. Dat hangt een beetje van de omstandigheden af natuurlijk, wat voor soort incident het was, hoe het de naam is gegaan. Maar in principe proberen we dat binnen 1 of 2 dagen dat toetsgesprek te houden. Dat is een HOVJ, een leidinggevende die dat gesprek voert, die ook uitvoerig doorvraagt over de feiten en omstandigheden waarin het geweld heeft plaatsgevonden. En dat kan zijn dat in een deel daarvan, het is op dit moment ongeveer zo'n 5-6% van die meldingen waarvan de HOVJ zegt, hier moet eigenlijk verder naar gekeken worden. Dan komt er een zogenaamd onderzoek geweldsaanwending. En die onderzoeken geweldsaanwending, daar blijft het nog wel eens bij dat het alleen maar op de lat komt te staan, maar verder niks meer mee gebeurt, of in elk geval niet tijdig. Mm. En in principe zou dat binnen 3 maanden moeten zijn, want je kan je ook voorstellen dat je reflectie geeft op die geweldmelder over, hè, want er wordt een aanvullend onderzoek gedaan. En je komt dan een paar maanden later daarmee, zodat het op een gegeven moment een beetje mosterd naar de maaltijd is.
0: En doet die leidinggevende dan maanden later zelf dat onderzoek, of wie in dat korps doet dat dan?
5: Nou, in eerste instantie heb je een sectorhoofd, dus weer een hogere leidinggevende die een eerste advies advies schrijft. Vervolgens gaat er naar een adviesgeweldcommissie. Commissie geweldsaanwending die daar ook een advies over geeft. Beide adviezen gaan naar de politiechef. En die bepaalt uiteindelijk op basis van beide adviezen het oordeel of er wel of niet goed gehandeld is, zeg maar.
0: Ja, dit klinkt heel zorgvuldig, ja. Maar het klinkt ook als veel stappen.
6: Ja, klopt. Ja. En dat neemt dus ook veel tijd.
0: Precies.
6: En kijk, het stelsel is ook ingevoerd met als doel om meer te leren. En hoe langer zo'n procedure duurt, hoe minder het leereffect is. En hoe meer er ook vooral gekeken wordt naar de beoordeling. Dus dat is ook mede een reden waarom wij zeggen, breng dat naar een lager niveau van leidinggeven, zodanig dat dat meer in het meer dagelijks of in ieder geval regelmatige proces van leidinggeven, als chef met de werknemer, daar plaatsvindt. Want daar moet het leerproces ook.
0: Ja, want uiteindelijk naar alle verschillende stappen wordt er een conclusie getrokken misschien. Mm-hmm. En dan wordt er ook iets van geleerd. Mm-hmm. En dat komt dan misschien weer terug bij de agent op straat. Maar daardoor is het al heel veel maanden later uiteindelijk.
6: Ja.
0: En dan leer je er misschien, dan kan je ook als agent die erbij was wat minder snel weer reproduceren van wat is er nou precies gebeurd.
6: Precies.
0: En wat leer ik daar nou van?
6: Ja.
0: Wat bevelen jullie verder aan?
6: Nou, wat nog wel een punt is dat de registratie is natuurlijk veel beter. Daar is heel veel mee gewonnen. Hè. We kunnen dus nu dieper die data in. Maar wat nog wel een belangrijk punt is, die heel ernstige gevallen, die schietincidenten met letsel of de dood en verkeersongevallen, dat is ook wel in beeld. Maar andere gevallen met letsel, dus hondenbeten, blauwe plekken door wapenstokken en dergelijke, dat hebben we nog steeds eigenlijk niet in beeld. Want dat zit niet in die registratie.
0: En hoe kan dat dan?
6: Nou ja, kijk, op het moment dat de agent meldt dat hij geweld heeft gebruikt, kijk, als hij die deur heeft ingetrapt, dan is daar schade, dat is helder. Maar als die iemand heeft geslagen of wat dan ook, die wordt aangehouden, meegenomen naar een politiecel. Een enkel geval gaat naar de eerste hulp. Maar dan ziet die agent niet meer wat daar het gevolg van is geweest. Dat kan hij of zij niet melden. En verderop in het proces is het geen aandachtspunt.
5: Nou, mag ik daar even aanvullen? Want wat ook nog een reden is, want dit is zeker een reden. Een andere reden is ook, het kan namelijk met een hele simpele aanpassing. Er staat in het formulier die de HVJ opmaakt op basis van deze geweldmelding, staat dan ook de gevolgen van de geweldsaanwending. En dan staat dan bijvoorbeeld een botbreuk. Maar als je bij een vechtpartij komt en je houdt iemand aan en die wordt mee naar het bureau genomen en blijkt een gebroken been of wat dan ook te hebben, dat hoeft niet per se ten gevolge van de geweldsaanwending. Dat kan ook vooraf al door die vechtpartij ontstaan zijn. Dus als je bij wijze van spreken niet die causale relatie legt, die oorzaak-gevolgrelatie tussen de geweldsaanwending en het letsel, dan maakt het wat makkelijker ook om een letsel te melden. Anders beschuldigt de agent eigenlijk zichzelf, dan geeft hij zichzelf als oorzaak van dat letsel aan. Dus het zijn ook soms hele eenvoudige dingen in bewoordingen van formulieren wat al een verbetering zou kunnen brengen.
0: Dit. Nou, zomaar iets wat uit het onderzoek deel 2 ook zou kunnen komen als jullie kijken naar de menselijke kant van deze cijfers. Dank jullie wel allebei voor jullie komst hier naar de studio. Politie-socioloog Jaap Timmer van de VU en onderzoeker aan de Politieacademie Bas Mali. Dank jullie wel. Susan, en toen werd er opeens gescoord bij jou. Hoe is het daar?
7: Opeens inderdaad. En opeens door Japan. Kaishu Sano mocht heel ver komen over het middenveld. Een rush van 30, 40 meter. En toen hij op rand 16 belandde, dacht hij, dan doe ik het zelf maar. Scoorde vanaf rand 16. Trap in de verre hoep.
0: Goed.
7: Mooie goal van Sano. Middenvelder van Japan. Van Mainz 05. Broer van de Sano die we kennen van NEC. En hij doet het nu dus voor zijn land in deze grote wedstrijd. Beetje tegen de verhoudingen in. Want Brazilië was het grootste gedeelte van het eerste halfuur dominanter dan Japan. Maar dit is toch wel een hele fraaie goal van Sano. Die Alisson Becker, keeper van Liverpool, totaal kansloos laat. En zo dus zijn land op voorsprong zet na een half uur spelen in deze wedstrijd tegen Brazilië. Japan staat met 1-0 voor.
8: NPO Radio 1.
0: We blijven dat volgen. Het NOS Journaal van 7:30. Hier is Dorald Megens.
9: Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Een peuter in Apeldoorn is vanochtend uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde daar een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Agenten hadden ook meteen voorrang moeten krijgen bij het vaccineren in de coronacrisis. Dat zei de voormalige politiechef van Essen tijdens het verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Uiteindelijk gebeurde het wel, net als zorgpersoneel, maar volgens Van Essen duurde die beslissing te lang. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttracker Sven Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdag voor het laatst gezien.
0: Dankjewel, Dorot. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
10: Er staat nog 15 kilometer file. Bij Amsterdam loopt het vast op de ringweg aan de zuidkant van de stad. De A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen de knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel heb je 5 minuten vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. A12 richting Duitsland voor de grensovergang 5 minuten vertraging. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat het helemaal vast. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord over 4 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je nu 3 kwartier extra.
8: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Is dat WK voetbal ook een loyaliteitstest? Daar lijkt het af en toe wel een beetje op als je een Marokkaanse Nederlander bent. Deze dagen krijg je continu de vraag: voor wie ben je nou eigenlijk vannacht? Maar omdat een onzinnige vraag is, hoor je zo meteen. Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp.
11: De week van.
0: En deze week is dat de week van Manon van Eyck. Manon, goedenavond.
12: Goedenavond.
0: Waar ga je deze week induiken?
12: In de stemmen in ons hoofd.
0: De stemmen in je hoofd. Waarom?
12: Ja, nou, steeds vaker als ik het nieuws bekijk of nieuwsberichten hoor, dan hoor ik steeds dat mensen bijvoorbeeld iemand vermoord hebben of aangevallen hebben, omdat de stemmen in hun hoofd zich hen daartoe zetten. En ik vraag me af, zijn die stemmen niet gewoon je eigen gedachten? En wanneer is zo'n stem niet meer van jou?
0: Interessant.
12: Ja.
0: Heb jij die stemmen zelf ook wel eens in je hoofd?
12: Nou, ik ben altijd wel redelijk versmolten met mijn gedachten. Dus ik heb wel het idee dat ik mijn eigen gedachten ben. Ik heb niet een stem die zegt, doe dit of zo. Alhoewel ik wel soms, als ik in de auto zit bijvoorbeeld, heb dat ik iemand, als ik iemand irritant zie bijvoorbeeld, dat ik dan denk, oh, die kan ik nu gewoon aanrijden. En dan denk ik meteen, nee, dat wil ik natuurlijk niet doen. Of dat ik in een tunnel rijd, dat ik denk, als ik nu aan mijn stuur trek, ben ik dood. En dan denk ik, oh, dat wil ik niet. En jij, heb je dat ook wel eens?
0: Ik heb het niet zo extreem dat ik in een tunnel denk, ik parkeer mijn auto even tegen de rand aan. Maar ik heb het wel dat ik, als ik soms bij een hoogte sta, 12 verdiepingen op een balkon sta, en denk, oh, als je hier nu naar beneden springt, dat ik zou willen ervaren hoe dat voelt. Maar dat doe je niet, want dan overlijd je.
12: Ja. Ja, en ik vroeg me dus af of dat stemmetje, zeg maar, wat er dus zo opeens in je hoofd oppopt, of dat ook een stemmetje is wat te vergelijken is met die stemmen in je hoofd die ook je vertellen dat je iemand moet vermoorden, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat zijn al vragen die je al vandaag, in de eerste dag van je onderzoek, hebt kunnen voorleggen aan Karel Scheepstra, psychiater en hersenonderzoeker bij het Nederlands Herseninstituut.
12: Ja, dus ik vroeg hem ook specifiek of bijvoorbeeld die gedachten, zoals even aan mijn stuur trekken, iemand aanrijden, van een flat afspringen, of dat het hetzelfde is als stemmen in je hoofd hebben. En daar antwoordde hij het volgende op.
13: Nee, dat is echt iets heel anders. Dat is ook best wel normaal wat je nu beschrijft. Het is meer, dat gaat meer richting dwang. Ja, we noemen dat ego-distone of ego-syntoon. Een ego-distone wil eigenlijk zeggen dat je iets denkt of hoort waarvan je meteen realiseert, dit hoort niet bij mij, dit past niet bij mij. Ga je dan ook niet uitvoeren. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld moeders die net een kind hebben gekregen, die bijvoorbeeld niet langs een gracht in Amsterdam met de babywagen willen lopen, omdat ze dan een soort dwanggedachte krijgen, hoe dadelijk loop ik erin of rijd ik mijn baby erin. En dat is, ik denk, toch een soort beschermingsmechanisme. Dus dat is iets wat heel normaal is eigenlijk.
12: Ja, dus eigenlijk is dat dus niet hetzelfde. Maar ik vroeg dus ook aan Karel wat die stemmen dan wel zouden kunnen zijn. Wat mensen dan ervaren.
13: Ja, de meest voorkomende dingen zijn eigenlijk de imperatieve hallucinaties. Dus imperatief wil zeggen dat je een opdracht krijgt. Het kan dus ook wel heel ernstig zijn. Hè? Dat het agressieve opdrachten zijn. Naar anderen of naar jezelf. Spring ergens af of doe dit. Maar je hebt ook, wat we ook al veel horen, zijn commentariërende stemmen. Dus een stem van iemand anders die een soort commentaar op jou dan geeft. Of twee stemmen die met elkaar praten die dan over jou gaan. Dus je hebt het idee dat deze twee stemmen zijn over mij aan het praten. Vaak negatief. Of ruzie maken over. Ja, heel naar. Maar je hebt ook wel vriendelijkere of wat neutralere of prettige stemmen of opdrachten.
0: Ja, we hoorden hier dus de stem van Karel Scheepstra, maar de stemmen waar hij het over heeft, daar ga jij deze week verder in duiken.
12: Ja, dus ik ben er vooral heel erg benieuwd of die stemmen niet gewoon je gedachten zijn. En wanneer een stem dus niet meer van jou is. Dus daar ga ik deze week induiken. Ja.
0: En je wil ook wat weten van de luisteraar.
12: Ja, heb jij toevallig stemmen in je hoofd? Dan zou ik heel graag in contact met je willen komen. Wat zijn bijvoorbeeld die stemmen? Wat zeggen ze dat je moet doen? En hoe weet je dat het niet jouw eigen gedachten zijn?
0: Manon, je gaat het deze week voor ons uitpluizen. De komende dagen geef je ons elke dag een update. En donderdag ben je dan weer terug met alle antwoorden, hopelijk. In ieder geval zijn we dan een stuk verder. Dus, heb jij wel eens een stem in je hoofd die niet van jou leek? Of herken je juist dat je eigen gedachten je soms voor de gek houden? Mail dat dan even naar derodedraad@bnnvara.nl. En dan gaat Manon hoogstpersoonlijk zelf met je contact opnemen.
12: Ja.
0: Suze van Kleef, hoe is het daar bij het voetbal?
7: 37e minuut, Japan op 1-0 voorsprong, verrassend door Sano. Vanaf rand 16, precies in het hoekje gemikt. Heel mooi schot van de Japanse middenvelder. En wat een manier om je eerste interland goal te maken tegen het grote Brazilië dus. Op 1-0 voorsprong. Brazilië probeert een gaatje te vinden in de hechte verdediging. De organisatie van Japan heeft daar heel veel moeite mee om tussen de linies door te voetballen. Nu dan misschien wel een moment, Vinicius Junior wordt aangespeeld. Hij moet ook weer terug. Wordt een soort belegering nu van de 16 van Japan. Maar het lukt maar niet om daar een gaatje in te vinden. Japan zal proberen om door te gaan waar het mee bezig is. Compact staan. Het Brazilië zo moeilijk mogelijk maken. En er dan af en toe uitkomen via een counter of een standaard situatie. Brazilië moet oppassen dat het niet te ongeduldig gaat voetballen. Die willen natuurlijk zo graag. 37,5 minuut zijn we bezig in Houston. En Brazilië staat dus met 1-0 achter tegen Japan.

0: Everyday People hoorde je op NPO Radio 1. Waar nog veel meer wordt gesport vanavond. Er is ook namelijk tennis. Mark Brasser, goedenavond. Jij volgt de partij van de Nederlandse Jesper de Jong tegen de Australische tegenstander Hijikata. Zeg ik het zo goed?
1: Rinky Hijikata, inderdaad. Ja, die kennen we in Nederland een beetje. Omdat hij vorig jaar met een Nederlander dubbelde hier op Wimbledon. En toen de finale haalde samen met David Pell. Daar kennen we hem eigenlijk het beste van in Nederland. Maar het is een goede speler. Die Australiërs, zeker op gras. Dat zijn de Australiërs. Die kunnen op gras goed uit de voeten. De partij is net begonnen. Jesper de Jong lang moeten wachten voordat hij eindelijk de baan op mocht. En we zitten inmiddels in de derde game. Beide spelers hebben één keer geserveerd. Jesper de Jong nu net voor de tweede keer. Hij komt op een 2-1 voorsprong. Ik zat wel te denken, de eerste game duurde 7 minuten. De eerste service game van Jesper de Jong. 4 breakpoints kreeg hij tegen. Ik denk, als het zo gaat, dan gaan we deze partij vanavond niet uitspelen. Want op de buitenbanen hebben ze geen licht. Op het centercourt wel, waar Djokovic zometeen gaat spelen. Maar op die buitenbanen niet. Dus als het zometeen te donker wordt, we hebben nog wel even, zeker nog wel een uur of twee. Maar een game van 7 minuten, als het zo lang gaat duren. Maar goed. 3 games dus gespeeld. 2-1 in het voordeel van Jesper de Jong tegen Rinky, moet ik het zelf ook goed zeggen, Hijikata.
0: Hijikata, dankjewel. We gaan
2: de rode draad.
0: Gaan wij hier in de rode draad verder naar voetbal. Want het zal je vast niet ontgaan zijn. Aankomende nacht staat in Monterrey in Mexico, in Monterrey, excuus, Nederland en Marokko tegenover elkaar op het WK voetbal. Het belooft een kraker te worden, want de landen zijn elkaar aan elkaar gewaagd. Nederland staat momenteel 1 plek achter Marokko in de FIFA-ranking op nummer 7 en Marokko op nummer 6. Misschien dat de moeder aller vragen in de groepsfase van het WK ook aan Nederlanders met Japanse, Zweedse of Tunesische roots is gesteld. Maar bij Marokkaanse Nederlanders hangt er een andere lading aan. Ik heb het natuurlijk over die vraag, voor wie ben jij dan vanavond? Vanochtend in het NOS Radio 1-journaal hier op deze zender hoorden we dit gesprek tussen een verslaggever en een supermarkteigenaar in Amsterdam.
3: Vlaggetjes in de winkel van beide landen, hè? Marokkaanse en Nederlandse vlaggetjes.
4: Klopt helemaal. Dit zijn eigenlijk de 2 landen waar we het hele WK naar kijken. Ja. En op het moment dat we dan tegen elkaar moeten spelen, dan is het een best wel moeilijke keuze, zeg maar.
3: Ja, is het een struggle?
4: Ja, zeker.
3: Echt waar?
4: Okay, Marokko ligt
3: met de mes op de keel, waar ligt je loyaliteit?
4: Ja, als ik echt moet gaan kiezen, dan heb ik natuurlijk liever Marokko.
3: Toch?
4: Maar als ik ga komen kijken, dan gun ik het Nederland ook van harte.
3: Ja.
4: En hoop ik vooral op een mooie, eerlijke wedstrijd.
0: Ja, we horen het hier de verslaggever zeggen met het mes op de keel. Want wat wordt er nou eigenlijk gevraagd als je vraagt voor wie ben je? Ga erover praten met Aziz El Kadouri, directeur van het Opiniehuis. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Met Gijsbert Oonk, hoogleraar migratie, burgerschap en identiteit aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond. Dat lijkt me hartstikke leuke vak om te onderzoeken.
5: Zeker.
0: En met onze eigen collega Aya Elbahi, journalist hier bij de Rode Draad en aanstommend scheidsrechtertalent ook. Dat wist ik helemaal niet van je.
6: Ja, is wel zo.
0: Leuk.
6: Zeker.
0: Wat goed betekent dat ieder weekend op het veld staan?
6: Bijna wel.
0: Bijna wel.
6: Bijna wel.
0: Dat is ook respect dat je ieder weekend dat wil doen.
6: Tussen 22 mannen ook nog eens, hè?
0: Ja, precies. En gaat dat goed altijd?
6: Jawel.
0: Goed. Fijn dat je er bent. We gaan er bij jou beginnen. Waar ga jij kijken vannacht?
6: Ik ga thuis kijken. Ja, mijn ouders hebben besloten om de host te zijn vannacht. Dus alle familie en vrienden zullen onze woonkamer helemaal vullen. En het zal denk ik oranje en rood kleuren. Dus het wordt een mooie mix.
0: Je hebt een column geschreven over dat vraagstuk waar we vandaag met elkaar over praten. Voor wie ben jij? Wil je daar een stukje uit voordragen?
6: Zeker. In mijn kast hangen 2 shirts naast elkaar. Een Marokkaanse shirt met rugnummer 2 en Hakimi achterop. En een oranje shirt met rugnummer 21 en F. de Jong. Ze hangen daar moeiteloos naast elkaar, zonder oneenigheid of trammeland. Waarom zou ik dan toch echt moeten kiezen? Waarom zou de verbondenheid met het ene land ten koste moeten gaan van de verbondenheid met het andere? Bij het horen van Hazes gaat mijn hart sneller kloppen. Wanneer distinct door mijn koptelefoon klinkt, gebeurt exact hetzelfde. Ik spreek 2 talen en ben opgegroeid met 2 culturen. Ik start mijn dag het liefst met een mierzoete Marokkaanse muntthee, maar om 5 uur zit ik gewoon op tijd aan tafel voor het avondeten. Het ene sluit het andere niet uit. Het hoort allebei bij wie ik ben. 2 talen, 2 culturen en 2 mogelijke uitkomsten. Nederland wint en Rob Kemps, die al sinds 2015 van links naar rechts springt, is overal te horen. Marokko naar huis, het zij zo. Maar voetbal kent altijd een of. Dus of Marokko wint en de toeterende auto's klinken tot diep in de nacht, Nederland naar huis. Het zij zo. Met beide uitkomsten voel ik de gelukshormonen door mijn lichaam gieren.
0: Nou, fantastische column. Het is een klein stukje wat je daarvan hebt voorgedragen. Je schrijft ook dat je het echt niet weet.
6: Klopt.
0: Nemen mensen dan genoeg met dat antwoord?
6: Nee. Nee, ondanks dat ik die vraag op zich al een vervelende vraag vind, is wanneer ik aangeef dat ik voor allebei ben,
0: dat kan niet.
6: Nee, dat is verdacht. Dat gaat niet. En dat stoort mij denk ik nog meer.
0: Nou, dat stoort wel veel meer mensen. Aziz El Khadouri, directeur van het Opiniebuis. Je hebt een peiling gehouden onder Nederlandse Marokkanen. En wat zijn daaruit de belangrijkste conclusies?
2: Nou, ik heb de peiling gedaan in samenwerking met de Kanttekening. En wij vanuit het Opiniehuis doen regelmatig onderzoek naar actuele thema's. En we hebben gemerkt dat het onderwerp loyaliteit, gerelateerd aan de wedstrijd, er al heel erg leeft. En we hebben daar onderzoek naar gedaan onder meer dan 400 Marokkaanse Nederlanders. Om te kijken van, ja, normaal gesproken wordt er altijd gesproken over deze groep, maar we wilden deze groep zelf aan het woord laten. En de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek is dat de wedstrijd ontzettend leeft. En als we vragen, ga je Marokko steunen of Nederland, blijkt het grootste deel toch Marokko te steunen. En als we vragen naar de redenen waarom ze specifiek naar Marokko steunen, dan komt daar toch wel de Marokkaanse achtergrond, het familiegevoel, traditie, trots op het elftal en ook het sportieve aspect. Ja. Marokko staat hoger op de ranglijst dan Nederland. En ze spelen aantrekkelijk voetbal.
0: Zeker.
2: Dus dat vinden ze ook heel interessant om naar te kijken.
0: En er was wel iets interessants ook nog in je onderzoek. Dat vond ik opvallend. Want op de vraag of ze nou teleurgestelder meer zouden zijn als Nederland of Marokko uitgeschakeld zou zijn, dat was 50-50.
2: Klopt. Wat je merkt is dat ze het liefst zien dat beide landen doorgaan. En dat zie je ook op de vraag die we gesteld hebben. Wie ga je steunen als Marokko wordt uitgeschakeld? 80% zegt, joh, we gaan voor Nederland. Mm-hmm. En het zegt helemaal, het heeft niks met loyaliteit te maken. Het gaat om het spel. En een stukje, je hebt ook het interview met Afgeleid gezien. 50 interlands voor Nederland. Mm-hmm. En toch zegt hij van, nou, De traditie, familie, mm-hmm, eergevoel. En dat speelt een belangrijke rol.
0: Komen we zo meteen ook zeker nog over te spreken. Over wat Afellay ook gisteravond zei bij de NOS daarover. Nog even terug, nog even naar jouw onderzoek. Want het zijn dus eigenlijk vooral de Nederlanders zonder migratieachtergrond bij wie deze vraag speelt. Maar uit je onderzoek kwam wel dat mensen de vraag verwachten. De Marokkaanse Nederlanders.
2: Ja. Klopt. Het is, je ziet dat bij elk evenement dat vooral de Marokkaanse Nederlanders gevraagd wordt van, voor wie ben je? En dat wordt aan geen enkele andere Nederlander gevraagd.
0: En is dat altijd al zo?
2: Het is altijd al zo geweest. Het is vanaf 9-11 tot bij elk groot evenement, of bij een evenement, bij een gebeurtenis, zie je heel duidelijk dat deze groep zich moet verantwoorden. Dat ze moeten kiezen voor, nou, ben je Nederlander, ben je Marokkaan? Mm-hmm. En dat vind ik een hele domme vraag, want het kan ook allebei.
0: Het kan allemaal naast elkaar bestaan, inderdaad. Ja. En zo kan er ook maar eens gescoord worden, misschien wel bij Brazilië en Japan. Suze van Kleef.
5: Nog niet, of tenminste, er is een doelpunt gevallen voor Japan. Dus die staan nog steeds voor. Dat gebeurde na een half uur. We zitten nu in de extra tijd van de eerste helft. 4 minuten worden erbij getrokken. Daarvan zijn er 3 minuten nu verstreken. Brazilië heeft het moeilijk. Zit in de problemen. Lijkt een beetje te hopen op een bevlieging van Vinicius. De sperspeler van Brazilië. De grote man van Real Madrid. Die we deze wedstrijd nog te weinig hebben gezien. En Japan is aan het einde van deze eerste helft gewoon de betere ploeg. Brazilië probeert het nu met een hoge voorzet vanaf de rechterkant. Maar het wegwerken van Japan is gemakkelijk. Brazilië probeert het nog 30 seconden in die eerste helft. Maar het ziet er goed uit voor Japan. Die spelen een prima wedstrijd. Mogen af en toe ook van Brazilië vrij uit combineren. En zo hebben ze dus die wedstrijd nu in handen. En de voorsprong ook. Als we rustig naar de rust toewerken hier. 20 seconden nog in die eerste helft. De voorsprong is dus voor Japan.
0: Dankjewel, Suze. Gaan wij hier terug naar de studio naar dat gesprek over de wedstrijd die vannacht op het programma staat. Gijsbert Oonk, u bent hoogleraar migratie, burgerschap en identiteit. Ja, wat vindt u van die vraag eigenlijk? Voor wie ben je, Nederland of Marokko?
7: Ja, voor een historicus is het eigenlijk een 19e-eeuwse vraag. Die komt toen nationale staten ontstonden, dat er grenzen ontstonden zoals we die nu kenden. Een taal en een cultuur en weet wat allemaal, en een schoolprogramma en een juridisch systeem. En toen ontstonden er ook legers. En je kon niet automatisch in het Franse en het Duitse leger plaatsnemen. Dus je moest kiezen. Dat hoorde bij dat idee van die nationale identiteit. En ik vind die vraag die nu bij het voetbal gesteld wordt, of bij andere sporten ook gesteld worden, heel erg een residu uit de 19e eeuw. En we hebben net in de column en in het gesprek eerder al gezien dat ja, heel veel identiteiten gewoon naast elkaar kunnen bestaan. Dat die eigenlijk door mensen met een biculturele achtergrond nooit echt geproblematiseerd worden. Het zijn eigenlijk de mensen met een monoculturele achtergrond, eigenlijk zoals ik. Maar goed, ik heb het lang genoeg bestudeerd. Maar die problematiseren het en die stellen ook vaak de vraag.
0: En heeft u daar een verklaring voor?
7: Ja, er zijn verschillende verklaringen voor. Maar de belangrijkste verklaring is, omdat zij het niet doorleefd hebben, weten ze het niet. Kunnen ze het misschien ook niet weten. Maar het feit dat die vraag, zoals je zelf al zei, met het mes op de keel gesteld wordt, zegt wel heel veel over wat voor verwachtingspatroon daar achter zit. Maar voor mij is het een 19e-eeuws residu waar we ook wel van af moeten. En ik heb ook wel in dat krantenstuk van vanochtend gezegd van luister, als je een ouder bent en je hebt een zoon in land A in voor Marokko en een andere zoon die speelt voor Nederland of ieder ander land, dan vraag je ook niet voor wie ben je. Dan snap je heus wel dat je voor allebei bent.
0: Mm-hmm.
7: En dat is prima. Daar is helemaal niks mis mee. Het is gewoon een geweldig spel.
0: Ja, het is een geweldig spel. Als je er fan van bent natuurlijk, van het voetballen. Kun je ooit een goed antwoord geven als iets als Marokkaanse Nederlander dan op die vraag?
8: Ja, het beste antwoord wat je kunt geven is, is dat je je hart volgt en dat je voor het spel gaat. En ik vind dat we daar ook niet te serieus over moeten doen. Persoonlijk. Dat het een spel is. En dat blijkt ook uit de uitkomsten. De mensen zeggen, joh, loyaliteitsvraagstuk speelt bij mij totaal niet. Het is een spel. Ik geniet van het spel. En het verbindt alle Nederlanders. En laten we daarvoor gaan.
0: Mm-hmm.
8: Ja.
0: Ja, ben je

0: met hem eens, Aziz? Of Aya, sorry, ja. Met Aziz?
1: Ja, ja, zeker. In mijn column noem ik die vraag ook een wolf in schaapskleren. Ik vind het gewoon polarisatie verhult in sport. Het moeten kiezen. Waarom zou je moeten kiezen? Ik zeg altijd dat ik het niet weet. Ik heb nog nooit een wedstrijd Nederland-Marokko gezien. Dat wordt vannacht voor mij de eerste keer. En dan ga ik kijken wanneer er een doelpunt valt. Aan welke kant die ook valt, zal ik aan mijn lichaam voelen voor wie ik echt ben. Ik weet het niet.
0: Ik wil zomaar meegaan naar Beers. Dat lijkt me een hartstikke leuke avond bij jullie thuis.
1: Ja. Wees welkom.
0: Goed, laten we even naar Ibrahim Afellay gaan luisteren. Want je haalde hem al even aan, Aziz, die sportanalist bij de NOS. Die gisteravond toch ook bij NOS WK-avond die vraag kreeg.
2: Voor wie ben je eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag.
3: Nou ja, goed. Nou, in dit geval, voor deze wedstrijd, ligt mijn hart wel bij Marokko.
2: Ja. Ja. Serieus? Of zeg je dat omdat gevraagd wordt? Serieus?
3: Nou ja, ja, ik zeg het ook omdat gevraagd wordt, ja.
2: Ja. Ja. Als iemand je dit vraagt, wat geef je er voor motivatie bij?
3: Nou, simpelweg omdat ik mijn roots liggen in Marokko. Ja. Mijn ouders komen er vandaan. Mijn familie woont daar. Ja, wat voor motivatie moet ik nog meegeven?
2: Nou ja, je hebt ook 53 interlands voor Nederland gescoord.
3: Ik ben ook...
2: Mooi dat je het zegt.
3: Ja, zeker. Ik ben ook hier opgegroeid.
2: Ja.
3: Ik ben ook hartstikke dankbaar.
2: Ja.
3: Maar dat komt wel door mijn eigen prestaties. Het is niet dat ik in Nederlands elftal ben gezet omdat ik een aardige jongen ben.
0: Ja, dit keek jij gisteravond misschien wel aan je of je zag het terug. En welk gevoel bekroop jou?
1: Ja, ik zag het vanochtend inderdaad en ik werd er een beetje na van. Je voelt echt de spanning aan tafel. Ja. Ze geven aan dat ze hem begrijpen, maar je merkt eigenlijk aan alles dat ze hem niet begrijpen. Ik bedoel, Afellay is een man die, het werd net al gezegd, 53 interlands. Volgens mij meer dan 200 wedstrijden voor PSV. Is trainer geweest van onder 19 van Oranje. Heeft heel veel gedaan voor het Nederlandse voetbal. En zelfs hij krijgt die vraag nog. Als hij niet aan die vraag kan ontsnappen, dan denk ik niemand. Ze accepteren ook niet echt wat hij zegt.
0: Nee, dat je voelt helemaal het ongemak aan tafel.
4: Klopt. Nee, maar dat voelt iedereen. Iedere, vooral Marokkaanse Nederlanders, daarvoor kan ik praten. Voelt dat ongemak van je moet nu ergens voor kiezen. Kies je, ben je een van ons? Of ben je een buitenstaander, ben je tegen ons min of meer? En dat zit erachter. En dat is redelijk kwalijk als je die vraag gesteld krijgt. Ja. Want die vraag wordt niet gesteld aan iemand anders.
0: Nee.
4: Ja.
0: Terwijl, ook nog, Gijsbert, dat vond ik interessant. Sommige spelers moeten ook gewoon een keuze maken voor welk land ze uitkomen. Dat was ook een vraag bij Ziyech bijvoorbeeld ooit, toch? Die koos toen voor dat Marokkaanse elftal. Maar ik begreep dat u nog het feit dat er heel veel broers mee doen aan dit WK... ook nog wel dat interessant maakt. Want...
5: Ja, nee, er zijn in dit WK 8 paren, broerparen... waarvan er 4 voor hetzelfde team uitkomen... en 4 voor verschillende teams uitkomen. Dus dat geeft ook een heel ander inkijkje in die hele loyaliteit.
0: Ja, in die families gewoon, in die gezinnen.
5: En die families, en natuurlijk gaan die gewoon... voor allebei zijn en vinden het ook geen probleem... en gaan daar ook gewoon mee door. En ik vond ook, ik had het van Afellay nog niet gehoord... maar ik vind het ook heel pijnlijk om te horen. En ik las een interview met een docent op een middelbare school... een Marokkaanse docent, Marokkaanse-Nederlandse... en die kreeg die vraag ook van zijn leerlingen. En die zei, ik vond het eigenlijk toch wel heel mooi... Die zei van, als ik in Nederland ben, zeg ik altijd dat ik voor Marokko ben. Want hier ben ik eigenlijk nooit Nederlands genoeg. Maar als ik in Marokko zou zijn, dan zou ik zeggen dat ik voor Nederland ben. Want daar, en dat vergeten heel veel witte Nederlanders zoals ik... ben ik nooit Marokkaans genoeg. Dat laat iets zien van die biculturele achtergrond... waar mensen blijkbaar heel makkelijk in kunnen navigeren... en waar witte journalisten... heel veel moeite mee hebben.
0: Ja, daar te makkelijk overheen stappen eigenlijk. Eigenlijk geen rekening mee houden.
5: Geen voelsprieten voor hebben, nee.
0: Goed, punt is gemaakt. Het is duidelijk, we gaan niet vragen voor wie jullie zijn vanavond. Maar ik wil wel weten wat de uitslag wordt. Aya, wat denk jij?
1: Ik denk dat het een 2-2 gelijke stand wordt... waarna we penalties gaan trappen. Penalties zijn een loterij, dus die kan ik niet voorspellen.
0: Oh, heel goed. Dus, wat ben jij goed, Aya.
1: Dankjewel.
0: Aziz, hoe zit het bij jou?
4: Ja, we hebben het er net over gehad. Ik zie een Argentinië-Nederland scenario van 4 jaar geleden.
0: Oh, wow.
4: Een 2-3, 3-2 verlenging, chaos...
0: Ja, precies. Hij speelt alleen een uitslag.
5: 0-0.
0: Heel goed. Dank jullie wel. Okay. Aziz Alkadouri, Gijsbert Onk. En natuurlijk ook Aya Elbaï. En veel plezier vannacht ook met het kijken. We gaan nog even snel naar Wimbledon, naar Mark Brasser. Hoe is het bij jou?
6: 6 games zijn er hier gespeeld op de baan waar Jesper Jong staat tegen de Australiër Rinky Hichikata. En het is nog in evenwicht 3-3, maar het is wel zo dat Jesper de Jongse serve

0: Games moeilijker wint dan de Australier Eiichi Gata. Het is nu weer een breakpoint voor de Australier. Heeft hij er al een paar van gehad? Oeh, die mist hij nu na een eerste service van Jesper de Jong. Dus dat gaat nog gelijk op, maar Eiichi Gata ietsje beter.
1: Dankjewel. Zometeen het nieuws van 8 uur zijn we terug. En dan het politiek. We gaan het hebben over aanmelden en hoeveel leden moet een politieke partij eigenlijk hebben.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
4: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
2: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
5: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: NPO Radio 1. 8 uur.
2: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. Op deze maandagavond ontvang ik onze politiek duider Peter K. in de studio. En vanavond neemt hij maar liefst 2 gasten mee met een initiatief wat de tongen los gaat maken. Eerst het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Dorot Megens.
16: In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Lisa Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. De president mag op die manier niet ingrijpen bij de Fed, zegt deze verslaggever.
17: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
16: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. De vermiste shorttracker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. Politie heeft zijn auto teruggevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttracker Sven Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto. Die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega-shorttrackers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. Onder hen waren Jens van het Woud en Sandra Velzenboer. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten ze minimaal 90 uur per jaar trainen, maar daar komt het niet van, zegt deze verslaggever.
11: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen, die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
16: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet ingrijpen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie ermee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Het weer, zon en wat stapelwolken. En die stapelwolken die lossen de komende uren op. Dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgen vroeg geregeld zon. In de middag raakt het in het westen bewolkt. En dan wordt het 21 tot 26 graden.
18: Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is one van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Lieslot, wat ben je aan het doen?
22: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
21: Dus?
22: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
21: Ah, met superkorting.
22: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
21: Prijsvrij Vakanties.
23: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
21: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
24: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
3: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, we zijn er nog tot 9 uur met zometeen politiek in de rode draad. Maar tot 9 uur natuurlijk ook de nodige sport. Tijd voor een mini rondje langs de velden. Allereerst naar baan 10 op tennistoernooien van Wimbledon. Mark Brasser bij Jesper de Jong, hoe is het daar?
1: Eerste ronde van Jesper de Jong inderdaad tegen Riki Hichikata. Ja, het gaat aardig met Jesper de Jong. Blijft goed bij de Australiër die toch de betere grastennisser is. Er zijn 8 games gespeeld. 4-4. Ik heb wel de Jong 2 keer lelijk onderuit zien gaan. Lelijk weggegleden op de baan. Dat zal niet minder worden, want het wordt wat later. Dan wordt het wat vochtiger ook. En dan wordt de baan natuurlijk gladder. Hopen dat de Jong daar niet ongeduldig of in ieder geval dat hij daar niet onzeker van wordt. Zo moet ik het zeggen. 8 games gespeeld, dus 4-4. De Jong gaat goed mee met de Australië.
0: We blijven het volgen. Suze van Kleef, Brazilië, Japan. De tweede helft gaat beginnen, is begonnen.
2: Staat op het punt van beginnen. Er wordt een wissel aangekondigd. Brazilië zoekt naar energie, naar snelheid, naar creativiteit. Want staat natuurlijk met 1-0 achter tegen Japan. En daarvoor brengen ze de 19-jarige Hendrik binnen de lijnen. Speler van Lyon, die moet het verschil gaan maken. Lucas Paqueta wordt er op het middenveld afgehaald door de bondscoach van Brazilië. Carlo Ancelotti, die Hendrik kent van zijn Real Madrid, waar hij zo lang werkte. Die hem daarheen haalde, die zoveel geloof in hem had. En toen Ancelotti vertrok bij Real Madrid, toen ging het eigenlijk ook wat minder voor Hendrik. Nu speelt hij dus bij Lyon en moet hij zijn land gaan redden. Want Japan heeft nog 45 minuten om de grootste WK-stunt in hun geschiedenis te vervolmaken.
3: OO Den Haag.
0: Gaan wij inderdaad naar Den Haag. Want Kamerleden Joost Sneller en Mohamed Mohandes slaan de handen ineen. Een amendement op de wet politieke partijen zou hen moeten verplichten om intern democratisch te zijn. Waarbij leden moeten kunnen meebeslissen over het partijprogramma en ook de kandidatenlijst. Dat doen ze nu voor de tweede keer nadat de Raad van State een eerdere versie van stevige kritiek voorzag. Bij mij in de studio de initiatiefnemers, Joost Sneller van D66, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En ook Mohamed Mohandes van Pro, goedenavond. En naast jullie natuurlijk maandagavond de politieke eenmansfractie van onze omroep van BNNVARA, Peter K. Goedenavond.
5: Nou, wat zeg je dat weer mooi, Stefan.
0: Goed dat je er bent.
5: Fijn dat ik ben.
0: En ja, jij kan ook zeker ons heel makkelijk even uitleggen wat het plan is

0: ik voorzag. Bij mij in de studio de initiatiefnemer, Jo Sneller van D66. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ook Mohamed Mohandes van Pro. Goedenavond. En naast jullie natuurlijk maandagavond de politieke eenmansfractie van onze omroep van BNNVARA, Peter Kee.
2: Nou, wat zeg je dat weer mooi, Stefan.
0: Goed dat je er bent.
2: Fijn dat ik ben.
0: En ja, jij kan ook zeker ons heel makkelijk even uitleggen wat het plan is van deze twee mannen.
2: Nou, je zei het net eigenlijk al in een paar zinnen, maar het komt gewoon neer dat D66 en Pro, bij monden van de heer Sneller en Mohandes, regels willen stellen aan partijen, politieke partijen die meedoen aan verkiezingen. En die moeten aan minimale democratische spelregels voldoen, om het zo maar te zeggen. En ze willen een democratische ondergrens stellen. En dat, daar gaat dit wetsontwerp over. En dat was in eerste instantie dus niet goed genoeg bevonden door de Raad van State. En nu hebben ze er een paar dingen op gevonden.
0: Ja, want meneer Sneller, even in gewone mensentaal, wat willen jullie dan precies verplichten en waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, we willen dat politieke partijen die een cruciale rol spelen in onze democratie zelf intern hun eigen spelregels, hoe nemen wij besluiten, ook democratisch georganiseerd zijn. Want in een democratie heeft niemand alleen heerschappij, dus moet er ook macht zijn en tegenmacht. En dat zijn de spelregels die wij willen vastleggen.
0: En dat betekent dat die spelregels nu nog bij iedere partij niet voldoende zijn?
1: Ja, we krijgen eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een wet op de politieke partijen. In sommige landen, Duitsland, staat het al sinds 1949 gewoon in de grondwet waar partijen zich aan moeten houden. Wij krijgen voor het eerst zo'n wet. En dat is dus ook de gelegenheid om beter na te denken over waar moeten politieke partijen nu aan voldoen. Op dit moment is het eigenlijk zo, in de kieswet staat, je moet formeel een vereniging zijn en verder maakt het niet uit.
0: Nee, dus er staat vrij weinig eigenlijk over in de wet. Een nieuwe poging, Peter haalt het ook al aan, ik zei het ook al, dat de Raad van State kritisch was op jullie vorige voorstel. Wat hebben jullie nou verbeterd? Wat is er veranderd en waarom gaat die raad nu wel enthousiast worden?
1: Nou, de Raad van State zei eigenlijk iets heel positiefs over ons amendement. Namelijk, wij zien binnen de grondwet ruimte om eisen te stellen aan de interne organisatie van politieke partijen. Nou, dat is volgens mij een belangrijk gegeven. Maar daarnaast zeiden ze, ja, hoe je dat precies regelt, ja, daar is het publieke en politieke debat nog niet zo heel veel over gegaan. Er komt een nieuwe toezichthouder op de politieke partijen, de Nederlandse Autoriteit Politieke Partijen, die wordt opgericht met dat wetsvoorstel politieke partijen. En daarnaast gaat de sanctie die Mohandes en ik voorstellen, namelijk als je niet intern democratisch georganiseerd bent, mag je niet meedoen aan verkiezingen. Ja, die optelsom vonden ze te ver gaan. Dus wat wij zeggen is, laten we de norm invoeren. Laten we de Nederlandse Autoriteit Politieke Partijen de kans geven om op stoom te komen, om gezag te ontwikkelen. En dan na 5 jaar treedt de sanctie van niet mogen meedoen aan verkiezingen daadwerkelijk
0: een wat zachtere landing stellen jullie voor.
1: Ja, we komen eigenlijk tegemoet aan de kritiek van de Raad van State, terwijl we de kern van ons idee overeind houden. Dus we geven de norm, zoals ze dat dan noemen, het idee van wanneer ben je nou precies wel of niet intern democratisch georganiseerd, geven we de kans om de komende jaren zich te vestigen en om daar ook het politieke en publieke debat over te hebben.
2: Dat is eigenlijk ook de enige wezenlijke verandering, toch? In plaats van onmiddellijk een verbod te kunnen laten ingaan, zeg je, we nemen daar een termijn van 5 jaar voor.
1: Ja, dat was de belangrijkste kritiek van de Raad van State. Daarnaast hebben we het amendement aangevuld en hebben we een toelichting op een aantal punten verder aangevuld, zoals de Raad van State ook had gevraagd. En dat is ook. En we hebben normaal gesproken is zo'n Raad van State advies over een amendement een soort wapen in de handen van de politieke tegenstanders van een voorstel. In dit geval hebben Pro en D66 zelf het initiatief genomen om naar de Raad van State te gaan, wat niet verplicht is. Om het juist zo sterk mogelijk te maken, dat amendement.
3: En zo dus hoort het, hè? Ook als je een advies krijgt van de Raad van State, dan gaan we ook in gesprek met de Raad van State om te kijken of we het beter kunnen maken. Maar ik denk ook nog het waarom. Hè. De essentie is dat politieke partijen de voorhoede zijn om te laten zien wat democratie inhoudt. Dan is het zo belangrijk dat je op zijn minst zelf voldoet aan democratisch zijn. Als het gaat om inspraak, om je leden een stem geven en dergelijke. Ja. Dus,
0: maar zijn de meeste partijen dat op dit moment niet? Zijn de meeste partijen niet al intern democratisch, zoals jullie dat omschrijven?
3: Nou, uiteindelijk, kijk, zo'n wet op de politieke partij is uniek. Wij willen dit gewoon voor nu eens en altijd regelen voor iedereen. En er zijn partijen.
0: Maar mijn vraag is, waarom is het nodig? Ja.
3: Nou, omdat het belangrijk is dat deze spelregels gelden voor degene die ook in de frontlinie staan om de democratie te vertegenwoordigen. En als er partijen zijn waarvan mensen zeggen ook dat ze lid willen worden, niet lid mogen worden, dan vind ik dat problematisch. Ik vind die tegenspraak heel gezond in een democratie. Het is macht en tegenmacht. Zo vinden wij dat het op heel veel plekken zou moeten zijn. Ja. Dat geldt dan ook voor de politiek zelf.
2: Maar goed, als we erover nadenken, Steven en ik, dan kijk ik het Steven zo aan en denk ik, nou, ik kan me één partij voor de geest houden waar niet geen leden

0: actief zijn.
1: Ja, er komen drie letters in mij naar boven.
0: Dan. Ja, toch?
1: De P,
0: en dan
1: de V,
0: gezicht
1: en
0: ook wel.
1: Ja.
0: Met geblondeerd kapsel.
1: Ja, dat toch? Is eigenlijk de enige partij die ik nu kan bedenken, inderdaad.
0: Ja, meneer Mahans, is het dan niet heel erg gericht op puur de PVV?
2: Nou, het kan zijn dat als deze wet van kracht is, degene die de PVV nu leidt als enige leider en als enige lid met pensioen is. Ik denk dat het veel belangrijker
0: ja,
2: is.
0: Ja, met die termijn van 5 jaar, zeker.
2: In de toekomst het gewoon te borgen, ook voor initiatieven van deze en genen die denken, goh, best een makkelijke route om zonder tegenspraak, om met een soort alleenheerschappij een partij op te richten. Mm-hmm. Dus je regelt het uiteindelijk ook juist voor de toekomstige situaties en om ons bestel te versterken met die spelregels. En volgens mij is het daarvoor bedoeld. Het is niet alleen gefocust op het nu, maar ook om in de toekomst het goed te regelen voor iedereen.
1: Ja, want je zou over het nu nog kunnen zeggen, nou dan ga je lekker niet op de PVV stemmen als je daar niet mee eens bent. Dan ga je niet bij die partij werken als je er niet lid van kan worden. Maar meneer Sneller, waarom is het democratisch nou problematisch als er één persoon bepaalt wat er in een partij gebeurt, wie er voor die partij in de Kamer zit?
3: Een partij in onze democratie bestaat bij de gratie van macht en tegenmacht. Hè? Dat we met z'n allen kunnen besluiten en dat niemand in zijn eentje bepaalt wat er gebeurt. Dat is eigenlijk wel de kern ongeveer van waar de democratie voor staat. Dus juist voor wat dan in het Duits de staatsdragende instituties, oftewel wat de functie van politieke partijen, is uniek. En daar hebben we ook een monopolie op. Hè? Wij mogen als enige kandidaten stellen. Dus dat je die rol ook zorgt dat die is omkleed met de waarborgen van een democratie, namelijk dat er ook controle is op die macht. Ja, dat is cruciaal volgens mij om die democratie te versterken. En ook als een waarborg voor dat als er een politieke partij komt die aan de macht komt en opeens denkt de één man of één vrouw, weet je wat, we gaan 180 graden de andere kant op, dat er wel ook tegenkrachten in werkzaam zijn.
1: Ja, de PVV, we hebben het er al even over, Peter, die heeft één lid, Geert Wilders zelf. Is zo duidelijk hoe dat dan in die partij werkt in de praktijk? Bepaalt hij echt alles? Of heeft hij wel wat onderdanen die wel binnen mogen meebeslissen?
0: Nee, die indruk krijg je niet. Ja, Gidi Markenstauer was een prominente rechterhand van hem en zo zijn er wel meer geweest. Maar je hebt altijd het gevoel dat hij het beslist. Voor ons als media is het heel moeilijk om in contact te komen met partijvertegenwoordigers, met fractiegenoten van Wilders.
1: Ja, of onmogelijk?
0: Nou, dat is vrijwel onmogelijk om die ook uit te nodigen voor programma's. Dat zijn ze. En degene die erover gaat en die erover beslist, is Geert Wilders zelf. Je zag het ook toen ze in het kabinet zaten. Ministers die ook maar zelden de publiciteit zochten en zo. Nee, en degene die weer de stekker uit het kabinet trok, dat was Geert Wilders zelf. Dus in alle opzichten krijg je ook in Den Haag de indruk dat er maar één man is die erover gaat, over het voortzeggen heeft, en dat Wilders zelf is.
1: Dit plan, of meneer Mahans, u wil iets toevoegen?
2: Als aanvullend argument, en ook heel belangrijk, is dat we ook politieke partijen ook door media gecontroleerd moeten kunnen worden. Een bijkomend positief effect is dat je een congres hebt of dat je een partijbijeenkomst hebt waar journalisten ook toegang hebben om te kijken van hoe is een idee tot stand gekomen, wat zijn de voor- en tegenargumenten, in plaats van dat één persoon het allemaal bepaalt. Ik vind dat heel ongezond. Het geeft ook een gevoel van transparantie, van wat gebeurt er nou precies. En ik vind ook ten principale dat politici, als ze worden uitgenodigd door journalisten, ook met ze in gesprek gaan. En niet dat één persoon bepaalt dat je niet met media mag praten, terwijl je wel gekozen bent voor die partij.
1: En dan vind ik het wel interessant, want hoe lang, Peter, zit Geert Wilders al in de Tweede Kamer?
0: Nou ja.
1: Hoe lang bestaat de PVV al?
0: Ja, sinds 2004 volgens mij.
1: Ja, en we zijn nu in 2026. Ja. Waarom eigenlijk dan nu pas deze wet op politieke partijen? Waarom niet 20 jaar geleden, op het moment dat Geert Wilders de Tweede Kamer inkwam en bekend werd dat hij maar als enige lid was?
3: Nou, de wet op de politieke partijen komt voort uit de staatscommissie Remkes, die in 2018 met een advies kwam. En eigenlijk is er sindsdien aan dit wetsvoorstel door kabinet na kabinet gewerkt. En dit is een wijziging van die wet. Ja. Maar die wet moeten we nog gaan behandelen in de Tweede Kamer, omdat het zo lang heeft geduurd voordat we daar eindelijk aan toe zijn. En dat gaan we dit najaar doen.
1: Ja.
3: Dus voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis krijgen we zo'n wet.
1: Precies.
3: En dit is dus ook het moment om erover na te denken, ja, wat zijn nou de spelregels die we willen? Mm. En juist omdat wij ons realiseren, dit is ook een verregaande wijziging. hebben wij dit voorstel al in december ingediend. En zijn we dus naar de Raad van State gegaan. Zodat iedereen er ook zijn mening over kan geven en vormen.
1: En die meningen, Peter, heb jij ook opgehaald. Maar eerst een kleine wijziging in de tussenstand tussen Brazilië en Japan. Suze van Kleef, want er is gescoord bij jou.
4: Ja, noem dat maar een kleine wijziging. 1-1 is zojuist gevallen. Casemiro, de motor op het middenveld van Brazilië, kop binnen. En dan kunnen we wel zeggen dat 3 keer scheepsrecht is. Want 2 grote kansen kwamen hiervoor. En nu is het dus wel Casemiro die weet af te ronden. En zijn ploeg op een 1-1 voorsprong brengt. Brazilië is veel beter in de tweede helft dan in de eerste helft. Meer initiatief, meer tempo, meer voorzetten vanaf de zijkant. En dat heeft dus nu voor die 1-1 gezorgd van Casemiro. Die weer geselecteerd is door Ancelotti. Er weer bij is gehaald. En nu zijn ongelofelijke belang onderstreept voor zijn team. Brazilië 1-1 tegen Japan.
1: Dankjewel, Suze. Ik hoor hier heel zachtjes. Mooi doelpunt wordt er gemompeld hier. Mohannes, mooi doelpunt.
2: Prachtig.
1: Prachtig, ja, inderdaad. Goed, terug naar jullie plan. Wat misschien ook wel prachtig is. Maar wat vindt Ronald van Raakte eigenlijk van? Historicus en oud-Kamerlid van de SP. Want jij hebt hem gesproken, Peter K.
0: Ja, kijk, hij heeft altijd wel een mooie uitspraak. Hij is er niet zo enthousiast over deze nieuwe, dit amendement. Kijk, hij zegt, je kunt gedrag van mensen verbieden. Je kunt bijvoorbeeld omdat ze haatzaai of geweld plegen. Je kunt ook organisaties verbieden die crimineel of gewelddadig zijn. Maar de overheid moet niet politieke partijen verbieden. Daar gaan burgers over en niet de bestuurders. Partijen moet je bestrijden in de publieke debat. Zeg maar. Dus niet op deze gronden. Burgers hebben het voor te zeggen in de zin als je politieke partijen creëert. En je moet de democratie niet op deze manier beperken. Dat is wat hij zegt.
3: Ja, ik zou er tegen inbrengen. Wij leggen alleen maar een bodem qua eisen aan partijen leggen we erin. We laten verder. De SP mag zich organiseren op de manier waarop de SP zich wil organiseren. De ChristenUnie mag het op een andere manier organiseren. Maar we leggen een absolute bodem erin dat je niet de interne democratie helemaal om zeep mag helpen. En daarnaast laten we alle ruimte en alle vrijheid voor politieke partijen om het zelf te besluiten. En ze moeten ze inderdaad, ben ik eens met de heer Van Raak, dat ze gewoon in de democratische arena vervolgens bestreden moeten worden.
1: Ja, precies. Maar stel dat de PVV, meneer Mohannes, dan morgen 10 leden aanneemt. Die wil er zelf selecteert en die vervolgens een ledenvergadering zijn kandidatenlijst goedkeuren. Kan allemaal gebeuren. Voldoet de PVV dan automatisch aan de wet? Of zijn er ook nog andere waarborgen die jullie dan inzetten?
2: Nou ja, er zijn een paar minimumwaarborgen. Het is uiteindelijk wel zo dat een politieke partij de vrijheid heeft. Anders is het, dan ga je heel erg invullen in hoe die ledendemocratie exact eruit zou moeten zien. Ik vraag me af of stel voor ooit gaat gebeuren. Want dan moet er een wil zijn. En dan ben ik ook heel erg benieuwd of het vol te houden is om het 11e lid en het 12e lid te weigeren. Dus ik zou zeggen, begin er maar eens aan. En dan gaan we eens kijken met dit amendement in de hand of we een eerste stap kunnen zetten. De wet op de politieke partij is ook een eerste stap. Overigens gaan politieke partijen niet uiteindelijk degene zijn die gaan bepalen of een bepaalde partij voldoet, maar de autoriteit die nu in het leven wordt geroepen. Precies. Dus ik vind dat ook heel gezond. We hebben ook een commissariaat voor de media in het leven geroepen die media controleert als het gaat om de mediawet. En zo hebben we altijd autoriteiten. Mm-hmm. Dat versterkt ook een democratie. Dus ik ben het niet helemaal eens met de redenering van voormalig collega Van Raak. Je kan dit prima doen, maar laat ze maar eens een keer een stap zetten.
0: Nee, maar kijk, het is ook geen bezwaar tegen de autoriteit die jullie in stand willen. De autoriteit die jullie willen instichten. Maar het gaat natuurlijk wel om welke argumenten gebruik je om politieke partijen te weren. En als je het hebt over haatzaaien of over, dan kan ik me ook voorstellen dat dat veel gevaarlijker is. En dat er misschien ook wel partijen in het parlement tegenwoordig zijn die gevaarlijker zijn dan die ene partij met dat ene lid.
3: Ja, kijk, in het wetsvoorstel van de regering zelf, wat ook door het vorige kabinet is gemaakt ook al, staat een partijverbod, zoals we dat nu ook in het burgerlijk wetboek kennen. Maar dat wordt dan beter geregeld en netjes omkleed met waarborgen in dit wetsvoorstel. Maar dan heb je het over hele andere stappen. En dit voorstel wat wij hebben gaat gewoon over de spelregels waar politieke partijen aan moeten voldoen. Die hebben we nu ook al. Namelijk, het moet een vereniging zijn. Alleen dat stelt echt helemaal niks voor. En wij leggen daar een bodem in. Maar elke partij staat zich vrij om vervolgens mee te doen aan de verkiezingen. Als ze gewoon de statuten aanpassen en zich aan die regels houden.
0: Maar die meneer Wilders is niet achterlijk. En die zag dit voorstel van jullie al eerder. En die zei, ja, dit zijn Noord-Koreaanse toestanden. Heeft hij daar een punt?
3: Nee, dat is gewoon een beetje een soort politieke schwalbe om in voetbaltermen te blijven.
2: Maar dan vergelijkt hij Duitsland met Noord-Korea.
0: Oh, met zwalmen.
2: Nou ja, als je zegt Noord-Koreaanse toestanden. Ik begrijp de vraag.
0: Je bedoelt in Duitsland bestaat die wetgeving al? Duitsland
2: bestaat deze regelgeving en dan gaat het gewoon mank.
1: Dus eigenlijk reageert hij misschien te gevoelig hierop.
2: Nou, het laat vooral zien dat hij zelf nog werken aan de winkel heeft. Maar het belangrijke is dat deze wet en deze aanpassingen niet bedoeld zijn voor deze meneer alleen. Maar dat je het ook in de toekomst, voor allerlei toekomstige scenario's waarin initiatieven ontstaan die denken, goh, ik ga politiek bedrijven met nul tegenspraak. Ja, daarvan denken wij dat dat niet gezond is voor een democratie.
3: In dat opzicht is het juist bedoeld ook om Noord-Koreaanse toestanden te voorkomen, zou ik ook tegen.
1: Nou ja, en de vraag is, lukt dat alleen maar met dit wetsvoorstel? Want we praten met de PVV, of we praten over de PVV, als het over het amendement van jullie gaat. Maar denkt u dus niet, meneer Sneller, dat een Forum voor Democratie een veel groter gevaar voor de democratie op een gegeven moment wordt? Wat gaat u daar dan aan doen? Want het amendement zegt daar natuurlijk niks over.
3: Nou, dit voorstel gaat niet over welke partij er wel of niet een groter gevaar is voor de democratie.
1: Maar mijn vraag wel.
3: Ik denk dus dat dit voorstel zorgt ervoor dat er een extra waarborg wordt gecreëerd voor autoritair leiderschap en voor partijen die ontstaan waar één persoon de macht uitmaakt.
1: Nee, dat is duidelijk.
3: Vervolgens daarvoor kiest. En daarnaast moet er wat mij betreft een heleboel gebeuren om onze democratie beter te beschermen. Tegen allerlei partijen, ook partijen die democratisch georganiseerd zijn intern, maar de uiteindelijk wel dingen willen die niet echt door de democratische beugel kunnen. En moeten ze, zoals de heer Kee ook terecht zegt, ook in de democratische arena worden bestreden. En dat met felheid.
1: Ja, want Ronald van Raken zei daar tegenover jou, je kunt gedrag van mensen verbieden, bijvoorbeeld omdat ze haat zaaien of geweld plegen. Je kunt ook organisaties verbieden omdat die crimineel of gewelddadig zijn. Peter, bedoelde hij daar dan voor mee?
0: Nou, misschien niet specifiek. Al denk je bij dat haatzaai, begin je langzamerhand als je Forum volgt en als je hoort dat wetenschappers het ook echt als een rechtsextremistische partij benoemen nu, kun je wel je afvragen wat hier aan de hand. Bovendien, Liedewij de Vos was laatst in de Kamer aan het uitleggen wie dan de ware Nederlander is. Zeker. En toen had ze het niet per se over Mohammed Mohandes. Dus ja, ik weet niet of je dan heel erg aangesproken voelt en of dat een gevoel geeft van haatzaai.
2: Nou ja, ik was heel blij dat in dat debat Forum voor Democratie hard werd aangepakt als zij omvolkingstheorieën bezigen en toch wel deportatieplannen verdedigen door het wel heel omvloerst en eufemistisch het over remigratie te hebben. Maar de werkelijke agenda gaat om wie is de werkelijke Nederlander en de juridische Nederlander en de oorspronkelijke Nederlander en dat soort nare termen. Ik vind dat je dat dan ook gewoon moet benoemen. En dat hebben in ieder geval mijn partijleider gedaan. Ook andere partijleiders hebben dat heel hard gedaan. Dat is het debat. En uiteindelijk is het ook goed dat zo'n wet op de politieke partijen,
0: maar zou die daar ook
2: andere partijen
0: ook
2: dwingt ook om een opvatting te hebben over die wet. Ik zou het ook.
0: Want zou die daar ook meer over kunnen gaan, deze wet op de politieke partijen?
2: Nou, deze wet gaat wat ons betreft ook over, dat is niet het amendement, maar deze wet gaat ook over of partijen die echt zouden zeggen van, goh, we gaan de rechtspraak afschaffen in Nederland, we gaan de media in de gevangenis stoppen, dat je die bijvoorbeeld kunt aanpakken. En niet we de politiek aanpakken, maar via onze hoogste rechter uiteindelijk. Dus uiteindelijk gaat het ook daarover. Maar is het risico altijd dat als je nu zegt, we hebben Forum en we hebben deze wet en je gaat het één op één doen, dan is het heel snel van, oh, je doet dit omdat die partij. Nee, die partij heeft zich te houden aan spelregels in het land. En als je die, net als wij, als je zegt, de rechtspraak deugt niet, dan heb je een probleem. Zo simpel is het.
1: De vergelijking wordt gemaakt met bedrijven ook om een ondernemingsraad te hebben. En dat wilt u eigenlijk ook, meneer Sneller, voor partijen, begrijp ik. Maar een ondernemingsraad die heeft geen sanctie. Ja, dat moet je kunnen zeggen, er mag actie ondernomen worden, er moet iets veranderen. Maar waarom zou die sanctie dan wel professioneel zijn bij partijen uiteindelijk?
3: Nou, kijk, het was vooral bedoeld ook dat argument over de wet op de ondernemingsraden, dat sommige mensen zeggen, je mag geen enkele eis stellen aan verenigingen, want we hebben de vrijheid van vereniging. Terwijl elke organisatie met meer dan 50 medewerkers is verplicht bij wet om een ondernemingsraad te hebben. Ja. En overigens staat in die wet op de ondernemingsraden dat de ondernemingsraad wel degelijk instemmingsrecht heeft bij bepaalde verregaande besluiten. Dus we bepalen ook nog eens in de wet bij welke dingen zij wel een vetorecht hebben. Dus we nemen dit soort besluiten wel vaker, wil ik er ook maar mee zeggen.
1: En is het idee dat de overheid regels stelt en hoe een politieke partij dan intern werkt, Peter, dan eigenlijk niet weer fundamenteel in strijd met de vrijheid van vereniging? Daar ben je even ingedoken, zoals je dat
0: zeker. Nee, maar kijk, dat blijft een continu juridische en politiek spanningsveld, zeg maar. Dat is de grens tussen waarborging van de democratie en inmenging in de partijautonomie.
1: Dat lijkt me een heerlijk spanningsveld om te werken.
0: Nou, dat blijft gewoon altijd schuren en ook voor deze heren. Je moet hier heel zorgvuldig in werken. En we hebben al heel vaak pogingen gezien tot het sancties opleggen aan politieke partijen die de spelregels overtreden. En wat mij als journalist een beetje frustreert, die er al lang rondloopt, is dat er van alles wordt gedreigd, maar dat er nooit echt iets wordt ondernomen. Dus in die zin zou ik aanmoedigen dat er zo'n wet komt en dat er ook sanctiemogelijkheden zijn. Maar op de een of andere manier lijkt me dat toch nog steeds een vage droom. Moet ik er nu wel in gaan geloven of
2: nou ja,
0: niet?
2: Als ik toch een heel raar uitstapje mag doen op het gevaar of
0: dat mag altijd.
2: Een heel ander thema vergelijkt met dit thema, er zit wel een raakvlak. We hebben ook checks en balances in ons publieke mediasysteem. We hebben een publieke omroep, die krijgt geld, maar er zit ook een waakhondfunctie op. Je hebt de NPO-ombudsman, je hebt het commissariaat, daar hebben we het vorige keer toen over gehad. Die zijn ook in het leven geroepen om niet te zeggen wat een omroep mag uitzenden. Dat is een soort daar is gewoon absolute vrijheid. Uiteraard daar waar de geweld et cetera wordt gepredikt. Maar er is gewoon heel veel ruimte om te doen wat je moet doen. Maar op het moment dat je je niet houdt aan spelregels in de media, dan kun je door die waakhond ook worden aangesproken. Ja. En dat is toch heel gezond om dat op die manier te borgen. Dus zo'n wet kan ook gaan helpen dat alle spelers in zo'n democratie weten waar ze waar de grenzen liggen.
0: Is ook eigenlijk wel nodig, toch?
2: Zeker, want ook vergeleken weer met media, meer omroepen. We hebben veel meer omroepen dan we ooit hadden. We hebben ook veel meer politieke partijen dan we ooit hadden. Dus er zit een overeenkomst. Dus het is ook belangrijk dat als er meer spelers ontstaan, het wel helder is wat de minimale vereisten zijn waar je aan moet voldoen. En die minimale vereisten hebben we in de mediawet geregeld. En ik zou zeggen, laat de wet op de politieke partijen dan ook iets zijn waar politieke partijen van gaan zeggen, we zijn democratische vertegenwoordigers, maar daar horen ook spelregels.
1: Dit nieuwe abonnement gaat richting de Raad van State opnieuw. We gaan kijken wat zij daarvan vinden, toch?
3: Dat hoeft niet. En ik ben het ook niet van plan. Want we hebben volgens mij hun advies heel serieus genomen. De volgende stap, in antwoord ook op de vraag van de heer Kee, is dat de Tweede Kamer er in het najaar over gaat debatteren. Dat wij volgens mij ons uiterste best hebben gedaan om een zeer doorwrocht amendement te maken, wat goed onderbouwd is.
1: Dat is goed gelukt. En dan is het lezen vanmiddag. Ja.
3: Dank u wel. En dan is het ook vervolgens inderdaad aan de collega's in de Tweede Kamer om daar een mening over te vormen.
1: Joost Sneller, dank voor de uitleg. Mohamed Mohandes, dank voor de komst in de studio. Peter Kee, dankjewel. Tot volgende week, of is het al vakantie?
0: We gaan het zien. Als het er nodig is, ben ik er altijd, schrijf om de weetje.
1: Dankjewel. Mark Brasser, we gaan tennissen bij Wimbledon. Je maakte eerder deze uitzending een opmerking over de angst of de wedstrijd wel afgemaakt kan worden. Ik hoor op de achtergrond dat het nog bezig is.
5: Ja, er wordt inderdaad getennist en dat kan ook nog wel eventjes. Maar als we zulke lange sets gaan krijgen als de eerste set en het worden het er 5 in totaal, dan gaan we het zeker niet halen. Want we hebben een uur gespeeld, dikke uur gespeeld en de eerste set is net afgelopen. En die set, en dat is het goede nieuws, gewonnen door Jesper Jong in een tiebreak met 7-4... Beetje een rare tiebreak. De Jong pakt als eerste een punt van zijn tegenstander. Kwam op een 2-0 voorsprong. Kwam op 4-3. Kwam op 5-3. Ja, en toen ging hij serveren nog een keer om op 6-3 te komen. Toen sloeg hij een dubbele fout, Jesper de Jong. Toen was het zijn tegenstander, Rinki Hichikata, die 2 keer mocht serveren. Maar die sloeg eerst een voorhand, echt een unforced error, ver achter de baseline. En toen werd het 6-4 voor Jesper de Jong. En toen sloeg ook Hichikata een dubbele fout, waardoor Jesper de Jong eigenlijk de tiebreak zomaar in zijn schoot geworpen kreeg. Goed nieuws natuurlijk voor de Jong. 7-6 dus heeft hij de eerste set gewonnen. Staat op een 1-0 voorsprong. Maar het heeft lang geduurd. En nogmaals, ja, als we nog 4 van dit soort sets gaan spelen, dan gaan we hem vandaag niet afmaken. Maar vooralsnog is er niks aan de hand. De Jong op een 1-0 voorsprong in sets.
1: Dankjewel, Mark Brasser. Gaan wij door naar Suze van Kleef. Bij jou is het reclame /drinkpauze volgens mij. Hè?
4: Dat klopt. 1-1 is de stand nog steeds. Met dus nog 22 officiële minuten te gaan. Zo direct gaan we weer beginnen. Ik denk dat we kunnen wachten op een hectische slotfase, op een leuke slotfase tussen twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. Japan was in de eerste helft misschien wel beter, zeker aan het einde van de eerste helft. En op dit moment is Brazilië de betere ploeg met meer aanvallen, meer initiatief. Zojuist een waanzinnige actie van Vinicius Junior gezien. Poorte zijn directe tegenstander, kapte de volgende uit in de 16 meter. En vervolgens buitenkant voet een schot richting de verre hoek. Japan keeper Suzuki kreeg er nog net een vinger tegenaan, waardoor de bal op de paal belandde. Dat was de mooiste goal van dit toernooi tot nu toe geweest. Maar ging dus niet door voor Vinicius Junior. Japan probeert wat meer controle te krijgen over de wedstrijd door 2 wissels. Sugawara, van oud-speler van AZ, is er ingekomen. En Suzuki is er ook in gekomen om de controle weer terug te krijgen. En 1 wissel bij Brazilië. Martinelli is er ingekomen voor Cunha. 1-1.
6: NPO Radio 1.
1: En van de sport naar het nieuws. 8:30 is het geweest. NOS Journaal. Dorald Megens.
7: De vermoedelijke dader van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Het motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij over zijn 3 maanden oude dochter. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Ze waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, zij ontkent. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord. Nu heeft ook de Franse organisatie groen licht gegeven. Frankrijk heeft namelijk geen geschikte schaatshal. En Friesland wel.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Zometeen praat ik in die rode draad over het huis van de klokkenluider met de voorman van die organisatie en met iemand met praktijkervaring. Eerst
6: tegen draad.
1: Want of je nou een petitie, een demonstratie of iets anders hebt, iedere dag hebben wij hier in de rode draad aandacht voor mensen die in actie komen. Aan de lijn hangt Harmen Niemeyer-Scheffer van het christelijke partnernetwerk Misha Nederland. Goedenavond.
8: Goedenavond.
1: En namens Misha gaan jullie je pijlen richten op ING. Waarom?
8: Ik denk dat heel veel luisteraars helemaal niet stilstaan bij het feit dat het geld wat op een rekening staat helemaal niet zo neutraal is. De bank waar je rekening hebt en je spaargeld op moet brengen, dat maakt keuzes met jouw geld. Wij willen de ING vragen, zet ons geld in voor de goede dingen.
1: Want dat gebeurt nu niet.
8: Nee, vorig jaar riep de Wereldraad van Kerken op om aandacht te besteden aan financiering van fossiele energie. En om hem uit te nodigen, gebruik jullie invloed voor het goede. En ING van alle Nederlandse banken veroorzaakt de grootste schade door bedrijven te financieren die investeren in nieuwe olie- en gasvelden.
1: Ja, en is daarom ook de keuze voor ING gevallen en niet voor andere banken op dit moment in deze oproep?
8: Ja, juist ook. Wij zijn een christelijke organisatie. En toen die vraag kwam vanuit de Wereldraad van Kerken van richt je op bedrijven die financieren. Toen hebben we gezegd, dan gaan we kijken wat in dat rapport staat. En zij noemde expliciet ING.
1: Precies, en daar zijn jullie je pijlen nu op gaan richten. Hoeveel kerken representeren jullie als Misha Nederland?
8: Dat is een hele goede vraag. We zijn een netwerk van christelijke organisatie en kerkenkoepels die zeggen gerechtigheid is een essentieel onderdeel van het christelijk geloof. En je zou kunnen zeggen ongeveer 2 miljoen mensen zijn lid van kerken die MIGA steunen.
1: Ja, precies. Nou wordt die ING wel vaker aangesproken. Ik woon toevallig in een straat met een ING-kantoor. Daar worden, als de ruiten zijn vervangen, de ruiten zo snel mogelijk weer ingegooid met stenen. Ze worden dus wel eens vaker aangesproken op hun gedrag, zou je kunnen zeggen. Maar vanuit de kerken, dat is nog niet zo vaak gebeurd. Wat maakt jullie aanpak nou anders dan de andere aanpakken? Ik snap dat jullie geen stenen gaan gooien, maar...
8: Ja, nee, dat hoef je niet van ons te verwachten. Wij geloven dat herstel mogelijk is. Als kerk geloven wij dat verzoening mogelijk is en wij geloven in de mogelijkheid van herstel. En in principe zeggen we, niemand hoeft te blijven vastzitten in het kwade waaraan hij begon. En dan willen wij de bank uitnodigen van wat hebben jullie nodig om een ander pad in te gaan? Hoe kunnen we jullie helpen naar een pad van herstel? En hoe kunnen we helpen dat jullie het geld voor het goede inzetten? Ik denk dat wij op die manier een andere toon aanslaan. En tegelijkertijd zien we wel, op het moment dat zij geld blijven geven aan zulke projecten, dat is destructief voor de wereld waarin we leven. En juist voor de mensen, de meest kwetsbare wereldwijd.
1: Goed, dank. We gaan het volgen. Harmen Niemeyer van het Christelijk Partnernetwerk Misha Nederland.
6: De Rode Draad.
1: Gaan wij naar het Huis van de Klokkenluiders. Want dat bestaat deze week 10 jaar. Een organisatie waar werknemers vermoedelijk misstanden op de werkvloer kunnen aankaarten. Vermoedelijke misstanden. En vele duizenden klokkenluiders brachten de afgelopen jaren grote zaken zo aan het licht. Wat dacht u van fraude, onveilige werkomstandigheden, tot grensoverschrijdend gedrag en schendingen van privacy. Toch kan dat melden van zo'n misstand nog altijd grote gevolgen hebben voor degene die aan de bel trekken. En volgens het huis moet die bescherming daarom ook echt beter. Bij mij in de studio zijn aangeschoven klokkenluider Marleen de Wilde. Goedenavond.
9: Goedenavond.
1: Goed dat u er bent. En ook Cornelis van der Werf, voorzitter van dat Huis voor de Klokkenluiders.
10: Goedenavond.
1: Allereerst gefeliciteerd.
10: Dank.
1: 10 jaar. Ja. U bent net een half jaar volgens mij de voorzitter, hè?
10: Precies, ik ben nog pas een half jaar voorzitter. En of 10 jaar Huis voor de Klokkenluiders nou echt een feest is, daar kan je natuurlijk over twisten. Maar we hebben toch wel even gememoreerd dat we 10 jaar bestaan. Dat er 10 jaar wetgeving is en dat er ook veel is gerealiseerd. Dus dat was een reden voor het jubileumcongres.
1: Nou ja, laten we dat twisten maar even doen. Is het volgens jullie geen reden tot een feestje dat jullie nog bestaan?
10: Nou, het is denk ik heel belangrijk dat er een wet is die klokkenluiders beschermt. Aan de andere kant kan je zeggen, het is jammer dat het nodig is. Maar het is nodig, want overal waar mensen macht hebben, of het nou in private bedrijven is of in overheidsorganisaties, kan het gebeuren dat vanwege commerciële redenen of politiek-bestuurlijke overwegingen er fraude of corruptie plaatsvindt of veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. En dan is het extra belangrijk dat als een werknemer dat ziet en daar een melding van maakt, dat het serieus wordt opgepakt. En
1: ja, want wanneer doet diegene die melding? Want ik hoorde u in een ander interview een verhaal halen, bijvoorbeeld van een docent die het zag misgaan bij een scheikundelokaal.
10: Ja.
1: Dat aangaf eigenlijk wel bij zijn of haar meerdere, maar daar werd niks eigenlijk mee gedaan. En dan komt zo iemand langzaam bij jullie terecht.
10: Ja. Dan de wet bescherming klokkenluiders zegt ook dat je dan rechtstreeks naar ons of naar de autoriteit persoonsgegevens of de Nederlandse bank of afhankelijk van het onderwerp daar naartoe mag gaan. En dan mag je dus geheimen van jouw eigen bedrijf of organisatie delen met een van die externe meldkanalen. Dat zegt die wet en dat is ook van belang. Want ja, als die leiding van die school, in dit geval de leiding van een bedrijf, het niet goed oppakt en het risico niet oplost en dus de misstand niet wegneemt, ja, dan loopt de samenleving risico. Of dan lopen werknemers of scholieren risico's, of hebben we consumentenproducten, of wordt er gefraudeerd met publiek geld.
1: Erg belangrijk dus.
10: Nogal.
1: Dat het kan en dat het ook veilig kan.
10: Klopt.
1: Wat hebben jullie als organisatie voor klokkenluiders kunnen doen de afgelopen 10 jaar?
10: Nou, je zei net van er zijn nog vele duizend. We hebben in 10 jaar ongeveer 4000 mensen kunnen adviseren en ondersteunen. En ons werk is vertrouwelijk, dus wij kunnen eigenlijk niet zeggen over welke zaken het ging. Maar de collega's hebben dat laatst uitgezocht. Meer dan de helft van alle klokkenluiderszaken die in de media spelen en bekend worden, heeft ook het Huis voor Klokkenluiders betrokkenheid bij gehad. Ofwel door die melden te adviseren, ofwel door zelf een onderzoek te doen naar de misstand. Dus het zijn grote aantallen, 4000 ondersteund. Maar we hebben ook 2000 bedrijven en organisaties geholpen om hun integriteitsbeleid of hun meldstructuur of vertrouwenspersonen regelingen in te richten.
1: Ja, dat is ook een belangrijk onderdeel daarvan.
10: Omdat je daarmee eigenlijk kunt voorkomen dat het zover komt dat er een klokkenluidersmelding
1: eigenlijk
10: nodig is.
1: Eigenlijk een stap voor jullie. Ja.
10: Eigenlijk nog veel fijner dat er een organisatiecultuur is waar mensen zich durven uitspreken. En waar ook een leiding van de organisatie zit die daar goed mee omgaat.
1: Ja. Marleen de Wilde, welkom nogmaals. Ik zei het net al even. Zelf ook klokkenluider.
9: Ja, ik ben klokkenluider.
1: Je hebt fraude ontdekt bij de overheidsdienst Justit.
9: Ja, klopt.
1: Kende ik eigenlijk even niet. Wat is dat voor overheidsdienst?
9: Justit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij beheren data in justitiële ketens. Dus vonnissen en andere documentatie gaat door die systemen heen.
1: En daar zag jij het fout gaan eigenlijk?
9: Ja, tijdens de parlementaire verkenning zag ik dat daar iets op de datakwaliteit niet helemaal goed ging, met name. En daar ben ik aan gaan trekken. En toen is het begonnen.
1: Ja, want wat zag je daar fout gaan? Want dat blijft een beetje technisch in de datakwaliteit.
9: Ja,
1: kan je het uitleggen?
9: Nou, het is zeg maar ik zal het even uitleggen met een voorbeeld. Jan komt bij de rechter en de rechter vraagt wie bent u? En Jan zegt dat hij Piet is. En de naam van Piet gaat op het vonnis. Dat vonnis gaat in de systemen. En vervolgens ziet Justit en die denkt, hey, die naam Piet die klopt helemaal niet, dat moet Jan zijn. Dus Jan, de naam van Jan wordt gewijzigd. Nou, kortom, er wordt gepeuterd aan de naam op een vonnis. En er komen ook vonnissen op namen van andere personen, dus van de goede mensen. En de misdadigers die gaan vrij uit, want die hebben die naam overgebracht. Nou hoort het zo te zijn dat de rechtspraak, dat terug wordt gelegd en dat ernaar wordt gekeken van, hey, wat klopt hier, wat is hier gefraudeerd, wat is hier fout gegaan in de voorbereiding. Dus ik zag dat in de systemen. En ik heb navraag gedaan bij mijn directie. En toen dacht ik van, nou, dan krijg ik een heel uitgebreid verhaal. Maar niks was minder waar. Eigenlijk kreeg ik de melding van terug in je hok en het gaat allemaal wel goed.
1: Nou, en dat deed Marleen de Wilde niet.
9: Nee.
1: Dat zit niet in haar persoon om dat te doen.
9: Precies.
1: Je werd klokkenluider.
9: Ik was werd klokkenluider en ik werd kwaad.
1: Ja, nou, heel goed lijkt me dat inderdaad. Ja. Goed dat je ervoor opkomt ook. Was dat een lang proces voordat je dacht van, nou, ik ga toch kijken wat ik hier nog meer mee kan. Dat voelt niet
9: heel
1: goed.
9: Lang. Heel lang. Het is inmiddels 3,5 jaar. En ik was enorm verbaasd dat ik niet eigenlijk met open armen werd ontvangen. Dat ze zeiden, kom een kopje koffie drinken.
1: Bij de directie.
9: Bij de directie en we gaan het erover hebben. Dat was dus niet het geval. Ik ben uiteindelijk met twee andere klokkenluiders aan de slag gegaan. En kwam erachter dat dit sinds 2014 al werd weggewerkt. Dus ik zei, nou, nu pakken we het op en we laten het niet meer los.
1: En wat heeft dat uiteindelijk voor verandering binnen het bedrijf gegeven?
9: Ze werden boos. Er werd eigenlijk, ja, want ja, problemen heb je liever niet, dus die moeten weg. Mijn collega's, kijk, ik ben wat ouder, misschien een ander karakter, daarom was ik ook aangenomen binnen Justit, expliciet. En vervolgens trekken andere mensen zich terug, willen op de achtergrond helpen, maar er ontstaat gewoon een hele nare, onnodige sfeer. En ik denk altijd dan, kan dat nou ook niet anders? Mm-hmm. Dus ik heb een hele lange tijd nodig gehad om dit aan de orde te stellen. En vervolgens zag ik geen andere uitweg dan naar boven te escaleren. En naar boven betekent naar de plaatsvervangend secretaris-generaal. Omdat het bij Justit niet verder werd gebracht. Nou, dan moet je uit de eerste bubbel. Mm-hmm. Vervolgens ga je naar de plaatsen van het secretaris-generaal, de bestuurders. Daarvan verwacht je, die pakken het op.
1: Die zitten op het ministerie?
9: Ja, die zitten op het ministerie. Die hebben het ook niet doorgepakt. Uiteindelijk hebben wij het dossier in de systemen gezet en de Algemene Rekenkamer is daar achter gekomen. En die heeft het opgepakt en die heeft onderzoek gedaan.
1: Zo.
9: En zo is het, na eigenlijk veel te lange tijd ook, weer aan de orde gekomen. Het is net als met de toeslagenaffaire destijds van Sandra Palme. Hè? Mm-hmm. Ze stuurt een memo met bevindingen. Dan denk je, laten we het uit gaan zoeken. Werd weggewerkt ook. Sandra werd ook weggewerkt. En vervolgens komt het toch aan het licht. En nu zitten we met ellende, met immateriële, materiële schade van 14 miljard. Nou, dat moet toch anders?
1: Dat moet anders? Hè? En dat wegwerken en dat buitengesloten worden. Zien jullie dat vaker, Cornelis, bij het Huis van de Klokkenluiders? Is dat vaak hoe met mensen die klokkenluiders zijn wordt omgegaan?
10: Ja, helaas wel. Kijk, die wet bescherming klokkenluiders zegt in de kern twee dingen. Elk bedrijf of organisatie met meer dan 50 medewerkers moet een meldregeling hebben. Vertrouwenspersonen, et cetera. En ook de mensen de gelegenheid bieden om extern melding te doen. Nou, we weten dat 30% van de bedrijven in de private sector heeft zo'n meldregeling nog niet. En ook binnen de overheid heeft niet elke organisatie een meldregeling die ook dat punt van je mag extern gaan melden heeft. Dus dat is het ene wat in die wet staat. Maar het tweede, eigenlijk nog belangrijker, dat als jij een maatschappelijke misstand aan de orde hebt gesteld, zoals Marleen heeft gedaan, en jouw werkgever zegt dan, ja, maar jij bent heel vervelend en je maakt allemaal problemen, jij krijgt geen promotie of erger nog, je wordt ontslagen. Dat mag dus niet volgens die wet. En we zien dus helaas heel vaak nog 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen, die zeggen, ja, ik ervaar een benadering. Ik krijg geen promotie, ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten, ik word genegeerd. En die wet is daar heel helder in, dat mag niet. Maar tot op heden is er niemand die, als het wel gebeurt, die werkgever daarvoor op de vinger stikt. En die bevoegdheid hebben wij nog niet. Die vinden we dat we zouden moeten hebben. Dat vindt ook de Tweede Kamer. Ik zag net Joost Sneller hier zitten. De Tweede Kamer heeft zich 3 jaar geleden al uitgesproken voor het feit dat er toezicht en handhaving moet komen op deze wet. Maar tot op heden hebben opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken dat nog niet geregeld.
1: Nee.
10: Vandaar dat ik nu bij het 10-jarig jubileum zeg, het is heel goed dat wij er 10 jaar zijn. Maar de bescherming van klokkenluiders in Nederland is nog niet af. Daar moet ook toezicht en handhaving bij.
1: Zometeen praten we erover verder hoe dat dan beter moet. Hoe die toezicht en handhaving dan ingevuld moet worden. Eerst toch even nog naar het voetbal. Een update bij Brazilië-Japan. 85e minuut, Suze.
4: Klopt, 1-1 is het nog steeds. Braziliaanse storm is een beetje gaan liggen. Speelt weer wat voorzichtiger. Maar Japan heeft nog heel weinig laten zien in aanvallend opzicht in die tweede helft. Eigenlijk verdedigen ze alleen nog maar. Ze komen er niet meer uit. En voor Brazilië is het zoeken, zoeken, zoeken naar een gaatje in de defensie van Japan. Zojuist een vrije trap, gevaarlijke vrije trap van Rayan vanaf de rand 16, de zijkant van de 16 meter. Zijn poging ging via Suzuki over. En dus geen doelpunt voor Rayan, de 19-jarige talent van Brazilië. Dat mag blijven staan dus in deze wedstrijd. Net als Vinicius Junior aan de andere kant. Endrick valt goed in bij Brazilië. Daardoor steeds moeilijker te verdedigen voor Japan. Maar tot nu toe houden ze dus stand. Blijft die stand dus 1-1. Als er 86 minuten gespeeld zijn in Houston, is het heel spannend.
1: Terug naar hier, naar de studio, naar de klokkenluiders, naar het huis van de klokkenluiders al 10 jaar bestaat. Ik praat er met twee gasten over. Marleen de Wilde, je hebt net het verhaal verteld.
9: Ja.
1: Hoe is het nu met je, even?
9: Nou, met mij gaat het goed. Ik ben nog steeds boos en ik heb vechtlust. maar ik heb constructieve vechtlust.
1: Oké, ja, precies. En dat is natuurlijk, dat is de goede vechtlust, zou ik zeggen.
9: Juist.
1: En nog steeds ook werkzaam bij Justit.
9: Nee, want ik ben in maart ben ik 67 geworden.
1: Okay.
9: Dus dan eindigt het contract van rechtswegen. Maar ik werk nog wel voor de toeslagen. Voor de bezwaarschriften adviescommissie.
1: Onafhankelijke
9: commissie, ja, heel belangrijk. En daarnaast wil ik heel graag door met die vroegsignalering. He, dus voorkomen, eigenlijk wil ik het klokkenhuis om zeep helpen, om maar zo te zeggen. Geen klokkenluiders meer, maar gewoon vroegsignalering. Ja. Goede gesprekken, dat is natuurlijk een geintje, hè, want het huis moet er altijd zijn voor de bescherming. Maar goede gesprekken en met elkaar om tafel, opdat we met elkaar kunnen bepraten wat er mogelijk mis is gegaan en hoe we dat beter op kunnen lossen.
1: Wat had jij nodig van dat huis toen je eigenlijk duidelijk werd van ik heb ze nodig?
9: Nou, ik zo niet zozeer. Ik was eigenlijk heel druk bezig om te kijken van hoe breng ik alles bij elkaar. Want het was natuurlijk de misstand, maar ook het wegwerken. Maar ik deed dat in de lijn. Ik deed dat zoals het ook kon. Dus ik had die bescherming zelf niet nodig op dat moment. Mijn beide collega's wel, maar de een werd ziek, dus die viel sowieso uit. En de andere collega, die is van ellende weggegaan. Dus die hebben daar ook geen gebruik van gemaakt. En later eigenlijk pas begreep ik ook veel beter, hè, het huis voor klokkenluiders. Want er komt ineens heel veel op je af. Maar het belangrijkste is toch dat je integer blijft. Hè. Die melding moet integer zijn. Je moet je ambtseed nakomen. Hè. Dus je staat in dienst van de samenleving. Dus dat moet je ook respecteren. Dus ik dacht, ik moet eerst het dossier gewoon op orde hebben. Voordat ik verder kan gaan. En met mij, ja, mijn werk werd me afgenomen. Maar ik was eigenlijk volop aan het werk met deze misstand.
1: En jouw werk werd afgenomen omdat je met pensioen ging?
9: Nee. Mijn werk werd afgenomen op het moment dat ik deze melding deed. Bij Justit.
1: Want je werd functie ook non-actief gesteld? Of
9: nou,
1: wat voor
9: mijn werk wat ik deed. Hè, ik was bezig met positionering van Justit binnen de justitiële ketens. Dus de verbinding met alle partijen. Dat was ineens niet meer zo nodig. En allerlei andere zaken waren niet meer zo nodig. Ik kreeg wel een aantal andere kleinere opdrachten. Maar daar was ik eigenlijk niet voor gekomen. Mijn plaatsvervangend directeur die is ook gesneuveld, zeg maar. Door deze zaak. En die ging weg. Dus ik was daar een beetje verloren. Maar ik dacht, ja, ik moet daar blijven tot mijn pensioen. Om toch ervoor te zorgen dat deze misstand en de cultuur, dat we daar toch misschien nog wat aan kunnen veranderen en verbeteren.
1: Ja, nou zeker, namens de samenleving dank.
9: Juist.
1: Daarvoor ook natuurlijk, om dat bij de overheid zo te doen.
10: Ja.
1: Maar we hoorden hier een onwijze krachtige, constructief krachtige persoon hier aan tafel zitten.
10: Ja. Ja.
1: Dat zullen vast niet alle klokkenluiders meteen zijn.
10: Klopt.
1: Terwijl je moet echt dus een hele lange adem hebben.
10: Ja, en dan is het misschien goed te zeggen dat iemand wordt niet op een ochtend wakker en denkt, weet je wat, ik ga eens klokkenluider worden, ik ga even de vuile was buiten hangen. Het zijn doorgaans, en dat is Marleen een mooi voorbeeld van, hele loyale collega's, loyale ambtenaren, loyale collega's in een commercieel bedrijf, die het beste voor hebben met de organisatie waar ze voor werken. Maar ze zien bijvoorbeeld een veiligheidsrisico in een ziekenhuis, Of ze zien dat de aanbestedingen door de gemeente altijd naar de vriendjes van de wethouder gaan. We hadden laatst ook een voorbeeld over dat de sancties van Rusland werden omzeild. Dat soort heftige dingen zien ze.
1: Grote
10: en dan
1: zaken.
10: Denken ze, ja, dit klopt niet. En dit kan ik niet verenigen met mijn integriteit. En dan melden ze dat. En als de organisatieleiding daar goed op reageert, dan is het prima. Want dan wordt het ook opgelost. En eigenlijk wil je dat dat gebeurt. En gelukkig gebeurt dat ook in heel veel bedrijven en organisaties. Maar als de leiding van die organisatie niet goed reageert en eigenlijk gaat tegenwerken of gaat wegwerken, ja, dan kom je dus in een dilemma van, ja, hallo, ik heb iets aangebracht wat echt niet klopt. Maar kan ik doe dat de goede trouw en nou...
1: We hebben het natuurlijk over integriteit. Dat kan soms ook zijn van, ja, ik vind dat niet integer, maar het is wel integer. Kan het soms ook zijn dat het niet naar de wens van de klokkenluider wordt aangepakt of opgelost, maar dat het bedrijf zegt, ja, maar wij vinden wel dat het is.
10: Dat aangepakt. Kan, dat kan ook. Het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Het is wel zo dat het Huis voor Klokkenluiders, als je met ons contact opneemt, dat we serieus naar jou luisteren, jou serieus nemen. Ik hoor ook dat veel mensen heel erg waarderen dat ze zeggen, eindelijk iemand die wel naar mij luistert. Want vaak komen ze uit een situatie waarbij ze eigenlijk niet meer naar ze geluisterd wordt of genegeerd worden. Het wil niet zeggen dat ze dus allemaal altijd gelijk hebben.
1: Nee.
10: Want dat is nog een tweede taak die het Huis voor Klokkenluiders ook heeft. Wij kunnen ook gevraagd worden om een onderzoek te doen. En dan gaan we ook het verhaal van de werkgever vragen. En dan gaan we hoor en wederhoor, feiten op tafel. Is hier sprake van een misstand? En of is hier sprake van een benadering van de klokkenluider als gevolg van het melden van die misstand?
1: Precies, ja. En als jullie dan zeggen, er is een misstand, kunnen jullie dan het bedrijf ook verplichten die misstand aan te pakken?
10: Nee, helaas niet. Want dan kom ik weer terug op de toezicht en handhaving. Ja. Ik heb in een ander gesprek ook wel gezegd, hè, in Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen best veel Nederlanders doen dat. Maar als ze weten dat ze geflitst worden, dan doen ze het niet.
1: Nee.
10: Nou, zo geldt dat ook hier. Je weet als werkgever dat je een klokkenluider niet mag benadelen. Maar als je niet gesanctioneerd wordt...
1: Ja. Wie zou die toezichthouder moeten zijn?
10: Het Huis voor Klokkenluiders.
1: Ja, precies. U wil eigenlijk ook zelf helemaal die toezichthouderfunctie krijgen.
10: Ja.
1: Maar alleen als je daar nu op terugkijkt, heb je er dan spijt van de keuze? Ik denk
9: absoluut
1: dat ik het antwoord
9: niet.
1: Al weet.
9: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En ik heb er ook heel veel van geleerd. En het heeft mij ook dichter bij het Huis voor Klokkenluiders gebracht. Ik moet zeggen dat het 10-jarig jubileum was een warm bad. Je werd gehoord, er waren medeklokkenluiders. Maar er werd ook gesproken, weet je, dat open en bloot, dat dit soort misstanden gewoon opgelost moeten worden in plaats van weggewerkt. He, nu worden misstanden weggewerkt, melders worden weggewerkt, maar misstanden moeten worden opgelost en melders op het schild. En daar wil ik voor blijven vechten. En ik ben ook al, zeg maar, de hoge colleges van State, de Algemene Rekenkamer en nou, ook het Huis voor Klokkenluiders, ben ik heel erg dankbaar, en ook de Tweede Kamer, dat zij hier toch zo constructief mee omgaan. Want er zijn inmiddels heel veel initiatieven die er nu oppoppen over een lerende overheid. Maar kijk, oude of hiërarchie en oude mores, die moeten veranderen. En ik was lid van een studentenvereniging. Nou ja, heel vroeger waren er hele andere mores dan nu. Hè? Dus het kan wel en het moet ook. Weet je, kennis en kunde is nodig, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. En met elkaar moeten we deze wereld een beetje mooier maken.
1: Constructieve strijdkracht,
9: juist.
1: Inderdaad. Dank Marleen de Wilde en Cornelis van der Werf, voorzitter van het Huis van Klokkenluiders. Op naar de komende 10 jaar.
10: Zeker.
1: Dank voor jullie komst hier naar de studio.
9: Graag gedaan.
1: Mark Brasser, Wimbledon. Hoe gaat het met Jesper de Jong?
5: Het gaat op zich goed, hoor. Met Jesper de Jong krijgt ook zeker wel kansen. In de tweede set zitten we. De eerste set gewonnen in een tiebreak door Jesper de Jong met 7-4. Een beetje weggegeven aan het einde van die set door Hijikata, zijn Australische tegenstander, met een unforced error en toen een dubbele fout. En we zien toch ook wel dat Hijikata in deze tweede set bij die stand van 2-2 ook wel weer moeite heeft om zijn service te houden. Een breakpoint zojuist voor Jesper de Jong. Eerder in de set bij een stand van 1-1 had hij ook al 3 breakpoints, Jesper de Jong. Dus de Nederlander krijgt echt wel kansen om hier de partij te gaan winnen. Hij staat goed te spelen. Het verschil was er in de eerste set. In de eerste paar games vond ik Hijikata wel de betere grasspeler. Heeft een wat kortere slag, een meer natuurlijke drang naar voren, naar het net. Maar dat verschil is eigenlijk wel helemaal weggegaan. De jongen heeft zich goed in de wedstrijd geknokt, in de wedstrijd gevochten. En hij komt er goed in, inderdaad. En Hijikata heeft echt wel problemen met zetten Jesper de Jong. 2-2 dus in de tweede set. De Jong leidt met 1-0 in sets.
1: Goed. En gelijk staat het ook nog steeds bij jou, Suze van Kleef.
4: Ja, Brazilië is op zoek naar de winnende, maar heeft er heel veel moeite mee. Nu dan een moment in de 16. Kan er een schot komen vanaf de rand? Nee, er wordt ingepaasd en daar is het doelpunt uiteindelijk voor Brazilië. De winnende, dat moet hem wel zijn voor Brazilië. Doelpunt van Martinelli, de invaller die oploft van vreugde natuurlijk. We zijn 95 minuten onderweg in Houston. Japan heeft zo lang volgehouden nadat ze na 30 minuten op een 1-0 voorsprong kwamen. De 1-1 van Casemiro. En dan nu met 30 seconden te gaan is het Brazilië dat op voorsprong komt via Martinelli. En dus Brazilië hoogstwaarschijnlijk door naar de volgende ronde.
1: Mooi, Suze. Zometeen langs Lijn en Omstreek op deze zender. We zijn er morgen weer. Fijne avond.
6: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
11: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta Museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
12: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Bewakingsbeelden van daders, sporen op de plaats delict. In Opsporing Verzocht lossen we samen misdrijven op. Eén tip kan al het verschil maken. Opsporing Verzocht, vanavond om 9:15 bij Avrotros op NPO 2.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio 1, 9 uur.
18: Robert Meder en Joram Kaat.
19: Goedenavond, ja, je hoorde het net, de 2-1. En dat terwijl we ons op de voorpret van Nederland tegen Marokko wilden storten, gaat toch de focus naar Brazilië. Japan, zien ze verkleed. Is het al afgelopen of niet?
4: Nog steeds niet, nee. Er waren 6 minuten bijgetrokken, maar door een blessure van Casemiro moesten er nog wat minuten bij komen. Dus we zitten nu op 8,5 minuut. Brazilië dus nog steeds op die voorsprong via een mooie goal van Gabriel Martinelli, die een paasje van Bruno Guimarães krijgt. Ijskoud blijft, binnenkant voet via de binnenkant paal binnenschiet. En nu is het dus aftellen voor Brazilië tegen Japan. 2-1 voorsprong dus voor de goddelijke Canaries.
20: We horen zo hoe dat eindigt. Nu eerst het NOS Journaal. Met Dorald Megens.
21: Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. zou een conflict hebben om de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
2: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
21: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. De politiedienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. Dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
3: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
21: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het in het westen bewolkt en dan wordt het 21 tot 26 graden.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
23: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
24: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
25: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
26: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
25: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
27: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
28: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
27: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
28: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: NPO Radio 1. EO NOS.
18: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
20: Ja, het bleef lang spannend bij Brazilië. Japan in de 16e finale van het WK. Suze van Kleef.
29: Dat klopt, maar uiteindelijk wordt er gejuicht door Brazilië. Op het veld wordt er gedanst, omdat er in de 95e minuut de beslissende goal viel voor Brazilië. Het was Martinelli die zijn land naar de 8e finale schoot. En Japan blijft in tranen achter.
19: Komende uren blikken we natuurlijk ook vooruit op de 16e finale van komende nacht tussen Nederland en Marokko.
20: En op Wimbledon staat Jesper de Jong op de baan. Mark Brasser.
0: Ja, kan Jesper de Jong het voorbeeld van Botik van de Zandschulp volgen door te winnen en door te gaan naar de tweede ronde hier op Wimbledon. Hij is goed begonnen, Jesper de Jong. De eerste set won hij in een tiebreak. 7-4 werd het daarin. En nu krijgt hij heel veel breakpoints in de tweede set, maar het gaat voorlopig nog op service. Het is in die tweede set 3-3.
19: En we horen blijdschap en Heerenveen nu het Olympisch schaatstoernooi van 2030 definitief naar Tialf gaat.
20: Ja, Suze, het is de vloek van de knock-outfase voor Japan, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat zullen ze nu ook weer voelen. Nog nooit slaagden ze erin om een wedstrijd in de knock-outfase op een WK te winnen. En vandaag lukte het dus weer niet. Terwijl ze in de eerste helft op voorsprong kwamen. Hè. Japan stond compact, goed in de organisatie. Hield het eigenlijk helemaal dicht. Brazilië wist in de eerste helft geen uitgespeelde kansen te creëren. Tempo was niet hoog genoeg. Het was een beetje breien, weinig verrassend. Ze leek ook een beetje te hopen op een bevlieging van Vinicius Junior. De verdette natuurlijk, die dit WK al goed was voor 4 goals. Maar vrijwel onzichtbaar was in de eerste helft. Kwam niet verder dan wat schoten uit de tweede lijn. Een aardige voorzet. Dus Japan bleef vrij eenvoudig in de wedstrijd. Loerde ook een beetje op de counter. En met succes, na een half uur, kon de middenvelder Kaishu Sano onbedreigd het middenveld oversteken. Vanaf de rand van het strafschopgebied uithalen. Hij mixte precies in de linkeronderhoek. En Liverpool keeper Alisson Becker was kansloos. Eerste interland goal van Sano. De broer ook van NEC-speler Kodai Samo. Het was meteen een hele mooie en een hele belangrijke. Japan 1 kans en 1 goal. Ging dus heel lekker de rust in. Maar Brazilië begon veel beter in de tweede helft. Ze waren direct dominant. De druk kwam erop. Hoger tempo, meer initiatief. Hoge voorzetten ook vanaf de zijkant waar Japan heel veel moeite mee had. Dus dat sorteerde ook direct effect. Er kwamen 3 kansen binnen 3 minuten voor Brazilië. Guimarães die kopte een heerlijke voorzet richting het doel. Maar geweldige redding van Suzuki, de keeper van Japan, die de bal uit het doel ranselde. Daarna was het Casemiro.

0: kant. De druk kwam erop. Hoger tempo, meer initiatief. Hoge voorzetten ook vanaf de zijkant waar Japan heel veel moeite mee had. Dus dat sorteerde ook direct effect. Er kwamen 3 kansen binnen 3 minuten voor Brazilië. Guimarães die kopte een heerlijke voorzet richting het doel. Maar geweldige redding van Suzuki, de keeper van Japan, die de bal uit het doel ranselde. Daarna was het Casemiro die van heel dichtbij binnen kon koppen. Maar zijn poging werd met meer geluk dan wijsheid door Tomiyasu, speler van Ajax, van de lijn gehaald. En niet lang daarna dan weer een kopbal. Weer Casemiro die bij de tweede paal boven iedereen uittorende. En kiezelhard nu wel binnenknikte. Dat was de 1-1 en dat was ook wel een stand die terecht was. Een paar minuten daarna leek Vinicius Junior op weg naar de mooiste goal van het toernooi. Poorte, zijn directe tegenstander, kapte de volgende in de 16 uit en tikte de bal met binnenkant voet richting de verre hoek. En weer was het Suzuki die reddend moest optreden. Tot het uiterste gestrekt kreeg hij er nog een vinger tegenaan, waardoor de bal op de paal belandde. Wel een fantastische actie van Vinicius. En Brazilië bleef daarna zoeken naar een tweede goal. Het was ook beter, had ook de bal veel meer. Een paar kansen gecreëerd, maar had het toch echt moeilijk tegen dat stugge Japan. Maar Japan kwam er zelf ook niet meer uit. Het zoeken werd uiteindelijk beloond voor Brazilië, want het was de invaller Gabriel Martinelli die de 2-1 maakte na dom balverlies van Japan rond de eigen 16. Heerlijk paasje van Guimarães. En Martinelli bleef ijskoud. Binnenkant voet binnengeschoten via de binnenkant van de paal. 2-1 werd het dus in de 95ste minuut in extremis. Japan slaagde dus weer niet in om een wedstrijd in de knock-out fase van een WK te winnen. En Brazilië had het heel erg moeilijk, maar gaat wel naar de 8e finales. De tegenstander daarin, die is nog niet bekend. Is de winnaar van de wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust.
1: Goed, dankjewel, Susse. Ali Boussaban is hier in de studio. Ali, goedenavond. Fijn dat je er bent. Je hebt natuurlijk naar de wedstrijd gekeken. Ik kan niet ontkennen dat er een soort van treun is over de studio kwam te liggen bij die 2-1 zo kort voor het laatste fluitsignaal. Had jij dat ook een klein beetje, dat je het liever gewoon de verlenging had gezien, maar niet op deze manier?
2: Ja, ik had het gewoon Japan meer gegund. Ja? Ik heb gewoon meer sympathie voor de Japanse elftal.
1: Ja.
2: En inderdaad, we hadden een beetje hetzelfde gevoel. Hè?
1: Ja.
2: Bij de, ja, natuurlijk ook omdat het natuurlijk in de blessuretijd is. Hè? Ik denk, ja. Je trek je hem over de streep. Casemiro is eruit natuurlijk. Wat natuurlijk nadelig is voor Brazilië. En dan ga je de verlenging in. En die Japanners zijn natuurlijk conditioneel wel ijzersterk. En dan gaan ze misschien dan doen, maar... Ja, een fout die wordt afgestraft. Hè? Ja. Op dit niveau kun je dat niet permitteren. En helemaal als je, wat ze zeggen, de knock-out fase vloek hebt. Ja. Dan zou je wel wat voorzichtiger moeten zijn. Ja,
1: want ze maakten zelf inderdaad een fout. Wat de aanleiding was om die goal. Om die, in ieder geval die kans en die gelegenheid te geven. Ik heb nog nooit zoveel Japanners zien huilen op het veld.
2: Ja, ze zeggen wel dat Japan niet echt veel emotie laten zien. Nou. Maar dat is bij deze dus... totaal niet aan de orde. Ja, het is natuurlijk ook verschrikkelijk. Ze werken zo ontiegelijk hard. Het is toch zo'n grote teleurstelling. Omdat je dan vanwege die knock-out fase vloek, dat je denkt, nou, nu gaan we het wel doen. En je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben met de loting. Dat speelt natuurlijk ook niet in hun voordeel. Ja, ik vind het triest om te zien. Ik heb er altijd wel empathie voor.
3: Ja. Ja, cruciale fout dus. Die wordt afgestraft en dan is daar Martinelli.
2: Ja, ik zei het al gelijk. Van wat een ongelooflijk goede goal. Als je ziet hoe snel die handelt. Vanaf de eerste aanname en het schot zit bijna geen tijd tussen. En dat is zo ongelooflijk knap. Want hoe vaak zien we wel niet dat een speler een extra handeling nodig heeft. Omdat hij gewoon niet goed aanneemt of voor zijn verkeerde been. Maar je zag dat gewoon alsof het ingesteld was. Een automatisme. Bam. Aannemen en ik weet al waar ik hem wil hebben. Ja. Dus de techniek om voor je goede been neer te leggen. Maar ook zodanig dat je hem ook gelijk goed kan schieten. Dat je hem goed onder hebt liggen. Ja, in de verre hoek. De keeper die zat er nog net aan. Maar die kon niet voor zijn hand tegenaan krijgen, waardoor die binnenpaal invloog.
3: Ja, toch had Brazilië het in de eerste helft vooral moeilijk met Japan. Wat is jouw indruk van Brazilië?
2: Nou, weet je, het is als je over Brazilië praat en Brazilië denkt, dan denk je aan samba, joga bonito, al die dingen. En dat is natuurlijk al lang niet meer. Vroeger kon je zo 5, 6 absolute wereldtops opnoemen die bij in Braziliaanse elftal speelden.
3: Ja.
2: Dat is niet meer. Je hebt nu eigenlijk 1 echte absolute wereldtopper en dat is Vinicius Junior. Ja. En de rest zit wel hele goede spelers, maar niet van dergelijke kwaliteit dat ze bij de absolute wereldtop horen. En dat is een hele grote ontwikkeling eigenlijk in Brazilië. Waardoor eigenlijk de samba een beetje eruit is.
3: Ja.
1: Even weer naar Wimbledon. Mark Brasser, Jesper de Jong, die toch wel wat problemen heeft, hè? Heb ik de indruk?
4: Ja, hij leek zo goed te gaan in deze tweede set. 7

breakpoints kreeg hij. Wist er niet één te benutten. En net zijn tegenstander, de Australiër Riki Hichikata, die kreeg er ook drie. Maar die wist meteen dat eerste breakpoint te benutten. Deed hij wel heel knap overigens. De Jong die kwam in op een wat kortere bal. Zocht de aanval richting de backhand van de Australiër. Maar met een fraaie lob legde hij de bal over Jesper de Jong heen. En zo is de break daar in het voordeel van Hichikata. En is het 5-3 in het voordeel van de Australiër. Die de eerste set verloor. De eerste set gewonnen dus door Jesper de Jong. Dus op zich is er niet zo heel veel aan de hand voor de Nederlander. Maar ja, het is toch jammer dat hij niet de service een keertje wist te breken van de Australiër. Dat hij zelf die break voorsprong had gepakt. En nu staat hij een break voorsprong. Staat hij achter en zal hij zien. Ja, die moet hij nu goed maken. Dat moet ook wel heel snel gebeuren. Want het is Hichikata die bij die stand van 5-3 serveert. En de set kan uitgaan serveren. Dan zou het 1-1 in sets worden. Ja, en dan is de vraag. Wierp hem eerder vanavond al op. Ja, gaan we deze wedstrijd dan uitspelen? Want het zijn best wel lange sets. En, maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. 5-3 dus in het voordeel van Hichikata. Jesper de Jong won de eerste set in een tiebreak.

0: Queen and You're My Best Friend.
1: Mark Brasser, het gaat nu hard, heb ik de indruk.
2: Nou ja, het is Hichikata die serveert in de tweede set. Om die set ook binnen te halen. 5-3 in het voordeel van de Australiër. Stond 40-15 voor. Het is inmiddels 40-30. Heeft dus nog één puntje nodig. En heeft inmiddels door middel van een tweede service de bal in het spel gebracht. En dan krijgen we een lange baseline rally. Zoals we die zo vaak zien in deze partijen. En ook steeds meer op Wimbledon. Een goed punt. Een goede uithaalversnelling met de backhand van Jesper de Jong. En dat betekent dat hij terugkomt tot 40 gelijk. Dat die set dus nog niet binnen is. En dat de druk toch wel een beetje weer bij Hichikata komt te liggen. Misschien dat de jongen wel terug kan breken. En dan is de set nog niet gespeeld. Ja, het is in de loop der jaren het gras op Wimbledon ietsje langer geworden. We zien ook wat meer rallies. Er is ook wel een hele discussie onder spelers. Of tenminste, vroeger was glijden op gras. Nou, dat was not done. Dat moest je vooral niet doen. Want daarmee speelde je jezelf helemaal uit positie. Dan kon je nooit zo snel weer terugkomen. Maar nu het gras wat langer is, wat trager. Ja, zie je toch steeds meer spelers. Zie je echt wel glijden op gras naar de hoeken. En krijg je ook vele langere rallies. En dat is ook wat er in deze partij, wat we zien. Veel lange rallies van achteruit. En daarom zijn dat ook hele lange sets. Inmiddels is het Hichikata die weer op voordeel staat. En die opnieuw dus mag gaan serveren voor de derde keer. Om deze tweede set binnen te halen. Maar hij mist weer zijn eerste service. En dus gaat hij aanleggen voor een tweede service. Ja, we vroegen van de week ook aan Jesper Jong hoe hij daarin staat. Nou, hij vindt dat glijden helemaal niks. Ja, hij vindt gras sowieso. Niet zo heel erg veel. En dan miste Jesper de Jong nu zijn voorhand op de tweede service. De return van Jesper de Jong gaat in het net op de tweede service van Hichikata. En dan is die tweede set gespeeld met 6-3. 49 minuten hebben ze erover gedaan. En die eerste set 62 minuten. Dat geeft al aan hoe lang het op gras inmiddels dus duurt. 1-1 in sets dus in deze partij tussen Jesper de Jong en Rinky Hichikata.
0: We zagen al de beelden vanuit Dallas, vanuit Houston, vanuit Kansas City. En inmiddels is de wereldberoemde Oranje Mars vandaag natuurlijk in Monterrey. De Oranje Bus die reed er 1800 kilometer voor en is goed aangekomen in Mexico. Uurtje geleden is de Mars van start gegaan. En correspondent Boris van der Spek, die is erbij. Boris, goedenavond. Hoe klinkt van links naar rechts in het Spaans eigenlijk?
3: De la izquierda a la derecha. De la izquierda a la derecha. Ja, zoiets zou het dan moeten zijn. Maar hier werd het natuurlijk gewoon in het Nederlands uitgezonden. En daar deden ook heel veel Nederlanders en ook heel veel Mexicanen vrolijk aan mee.
0: Ja, want dat was ook wat we in Amerika zagen. Hè? Dat er veel Amerikanen in een oranje shirt gehuld mee sprongen van links naar rechts. Hoe is dat daar, qua Mexicanen?
3: Ja, er zijn zeker meer Mexicanen dan Nederlanders hier aanwezig. Ik schat zo'n 1500 tot 2000 Nederlanders en daarna echt duizenden Mexicanen. Ook allemaal in het oranje gekleed. Niet per se in een oranje Nederlands elftal shirt. Wel een oranje kleur vanwege de staat Nuevo León waar Nederland speelt. Die kleur van die staat is ook oranje, dus dat past allemaal heel goed bij elkaar. Maar de animo is groot. We zien ook wel een paar shirts waarop getekend staat No Era Penal, hè? Dat was vandaag precies 12 jaar geleden dat Robben of die zwalbe maakte of het was een penalty. Daar zijn we nog steeds niet over uit.
4: Ja,
3: maar de Mexicanen zijn het in elk geval niet vergeten. Nou, dat moet je hier de Mexicanen niet zeggen. Die zijn er nog steeds van overtuigd. No era penal.
0: Ja. Hoe wordt er dan gereageerd door misschien Mexicanen die toevallig langslopen en die Nederlanders zo heen en weer zien springen? Wat vinden ze ervan?
3: Nou, dat vinden ze wel heel leuk. Kijk, sowieso hier in Latijns-Amerika is gewoon een enorme voetbalcultuur. En als er gevoetbald wordt, dan wordt er feest gevierd. Dan wordt er gegeten, dan wordt er gedronken, dan wordt er gedanst. Misschien een sfeer die je iets minder zou zien in de Verenigde Staten of in Canada. Maar in Mexico, ja, een feest bouwen, dat kunnen ze wel. En als ze die Nederlanders zo hier tekeer zien gaan, dat past helemaal bij die stad. Sowieso is deze stad natuurlijk al een paar weken in de ban van het WK. Ze zijn blij met de komst van de Nederlanders. Dus dat gaat echt prima. Het is echt hier op het Fanfest nu, waar de Nederlanders Mars nu een beetje voorbij is. Ik zie de eerste Nederlanders weer binnendruppelen. Ja, is het echt een groot feest.
0: 5,5 uur nog ruim tot aan de aftrap. Grote vraag natuurlijk. Gaan we vast nog vaker stellen vanavond. Hoe is het met de hitte daar?
3: Nou, het is wel heel erg heet. Het is, ik denk zo, het is nu midden op de dag hier in Mexico. Het is denk ik zo'n 4, 35 graden. Maar eigenlijk vrijwel geen wind. Dus laten we zeggen dat de gevoelstemperatuur nog hoger ligt. Ja, dat wordt ook wel een probleem straks in het voetbalstadion van Monterrey. Daar is de luchtventilatie niet erg goed. Dus het is een open dak, maar de warme lucht die er hangt, die blijft er waarschijnlijk ook hangen. Dus het wordt gewoon een hele hete dag. Aan de andere kant zou je zeggen, in elk geval van de fans, maar ook van de voetballers, dat ze toch na een paar weken Amerika wel wat gewend zijn.
0: Hoe laat moet de mars bij het stadion zijn?
3: Nou, de mars is al voorbij. Die gaat niet in één keer door naar het stadion. Volgens mij gaan de fans gewoon met z'n allen naar het stadion toe. Want dat is best wel ver van elkaar vandaan. Het fanfest en het stadion zelf. Die zullen met elkaar gaan. Maar ik weet niet of het een mars gaat worden. In elk geval om 7:00 Mexicaanse tijd begint de wedstrijd.
0: Goed, dank voor nu, Boris van der Spek vanuit Mexico.
4: Respect voor die chauffeur van die bus.
0: Ja, die heeft flink gereden. Ja.
4: En voor die monteur van die bus heeft geprepareerd.
0: Ja.
4: Dat hij het vol had. Ongelooflijk. Volt, hoor ik Mark. Mark Brasser, Botik van de Zandschulp, die won zijn eerste partij. We gaan even terugblikken, hè, Mark. Die won zijn eerste ronde partij in de 4 sets van een Amerikaan Kovacevic. Hoe was het? Was het overtuigend wat Botik deed?
2: Nee, het was prima. Het was degelijk, zei hij zelf. Op de goede momenten stond hij er. Hij verloor de tweede set, won de eerste. Daar maakte zijn tegenstander Alexander, moet je zeggen, want het is een Amerikaan. Mm-hmm. Kovacevic, die maakte wel wat fouten. Maar daar deed Botik van de Zandschulp eigenlijk wat hij moest doen. Het initiatief nemen. Dat had hij zich ook voorgenomen. Hij wist van als ik die Kovacevic laat tennissen, dan is het een lastige klant. Nou, dat deed hij in de tweede set wel een beetje. Liet hij zijn tegenstander tennissen. Deed Botik een beetje een stapje terug nadat hij eerste gewonnen had. Kwam hij prompt in de problemen. Verloor hij de tweede set. Maar uiteindelijk pakte hij het weer goed op in de derde. Waarin hij in het begin nog wel wat probleempjes had. Maar ja, en toen hij uiteindelijk de derde had gewonnen, pakte hij de vierde met 6-0. Dus hij vond het zelf een hele degelijke, steady overwinning. Waarin hij het weer goed opgepakt had na het verlies van die tweede set.
4: Ja, en dan in de volgende ronde?
2: Ja, Roman Safiulin, dat is een Rus. Lastige speler, kan heel hard slaan, heel vlak, heel direct. Die speelde een monsterpartij tegen Andrei Rublev. Dat is natuurlijk een speler die we misschien wat beter kennen. Die Rublev die ging er uiteindelijk af met 14-12 in de tiebreak van de vijfde set. En die Safiulin die komt uit het kwalificatietoernooi. Dus die heeft al 3 wedstrijden in de benen. En nu deze monsterpartij er nog overheen. Maar goed, hij is lang geblesseerd geweest. Dus hij heeft een tijd gehad om uit te rusten. Maar Safiulin dus de volgende tegenstander van de Zandschulp.
4: Ja. En dan traditioneel openen de kampioen van vorig jaar. Het centercourt vandaag, Sinner, speelde tegen een Serviër. Kijk, Manovic, 5 sets, joh.
2: Ja, 5 sets. Dat was geen gemakkelijke wedstrijd inderdaad voor Jannik Sinner. Die Miomir Kecmanovic weten we van dat dat een goede speler is. Dat hij op gras ook goed uit de voeten kan. Maar Sinner had het toch wel aan zichzelf te wijten hoor. Speelde heel erg slordig. Was ook zenuwachtig toen de poorten open gingen, vertelde hij. En hij het centercourt opkwam als titelverdediger inderdaad. Ja, dat doet toch wel wat met hem. Ik was gisteren bij de persconferentie van Serena Williams. Wij denken altijd wel, nou die toppers, hè, die hebben geen zenuwen, maar Serena Williams zei ook, elke wedstrijd heb ik enorm veel zenuwen. Het is alleen van, krijg je het op tijd onder controle en heb je het op de goede momenten onder controle. Nou, Sinner zei ook, ik was zenuwachtig. Was aan zijn spel te zien ook, zeker niet goed. Eerste rondes zijn ook altijd moeilijk. Dat zeggen de spelers ook vaak en wij als journalisten ook. Dat is inmiddels wel een cliché, maar ja, er zijn niet echt makkelijke eerste rondes. Maar goed, hij is er doorheen, heeft hem in 5 sets gewonnen. Heeft een wedstrijd weer op gras in de benen, dus daarmee kan hij voort.
4: En speelt Djokovic momenteel 7 fouten of kampioen op het centercourt tegen de Chinees, geloof ik.
2: Ja, tegen Yibin Wu inderdaad. Heeft het ook niet heel erg makkelijk hoor. Djokovic eerste set wel gewonnen met 6-4 op het centercourt inderdaad. Maar staat in de tweede set 6-5 achter. Het gaat wel op service. Dus hij mag nu zelf serveren of is aan het serveren. Djokovic 40 gelijk in zijn eigen service game. Dus ja, als hij de volgende 2 punten verliest, is hij gewoon de set kwijt. Goede service nu van Djokovic. Dus hij komt op game point. Maar die heeft het ook niet echt makkelijk in zijn eerste ronde partij. Dus wel leuk om te zien hoor. Dat die toppers het gewoon moeilijk hebben. Dat ze echt wel tegenstand krijgen, ook in de eerste rondes.
4: Ja, derde set bij de jongens, mag ik aannemen, inmiddels begonnen.
2: Derde set is inderdaad begonnen. 1-0 inderdaad in het voordeel van Jesper de Jong, die deze set begon met serveren. Zijn service dus gehouden heeft. En het is nu 40-30 in de service game van zijn tegenstander van Hichikata. Een speler met een beetje internationaal achtergrond. Hij heeft een Japanse naam. Zijn ouders komen uit Japan. Hij werd geboren in Australië. Maar heeft ook, en dat zal collega Frits van Rijn heel leuk vinden, getennist bij de University van North Carolina. De Tar Heels, waar collega Frits van Rijn een grote fan van is. Oh. Heeft hij college tennis gespeeld. Hè? En waar zoveel spelers, ook Nederlanders nu, spelen college tennis. Dus dat is zijn achtergrond. 1-1 is inmiddels in die derde set.
4: Oké, we horen je zo meteen weer. Dankjewel.
0: Zaterdag, dan is het zover. Dan begint de Tour de France. En wie in het routeboek kijkt, valt 1 ding meteen op. De Tour finisht dit jaar maar liefst 2 keer op de Alpe d'Huez. U weet wel, die iconische berg waarin in het verleden meerdere Nederlandse renners hebben gewonnen.
5: Hij gaat nu over de streep. Joop Zoetemelk als winnaar van de tweede etappe naar Alpe d'Huez. Een voortreffelijke prestatie van Joop Zoetemelk. Maar hij gaat het halen, Steven Rooks, jawel. Jawel, in 76 Zoetemelk, 77, 78 Kuiper. Toen weer Zoetemelk en twee keer Peter winnen. En nu in 1988, Steven Rooks, wat is hij blij. En wat is hij terecht blij. Steven Rooks wint hier de etappe op Alpe d'Huez.
6: Ja, ik word gewoon super opportunistisch hiervan. Wordt de Nederlandse berg weer Nederlands?
7: Ja, dan moeten we Tijmen en Arendsman, denk ik, aankijken. Dat zou natuurlijk de grootste kans hebben zijn. Jij was nooit goed op Alpe d'Huez, heb je het laatst verteld.
8: Nee joh, ik was altijd... Die klim lag me op de een of andere manier niet. En ik heb ook twee keer de pech gehad dat hij na een rustdag zat. Nou, dan was ik altijd slecht.
7: Tom is ook wel eens heel slecht
6: geweest op Alpe d'Huez.
7: Tom, die tweede.
6: Wat was je dichtbij? Denk je er nog wel eens aan terug?
9: Ah ja, dat is een van mijn grootste missers van mijn carrière geweest. Echt zo dom.
7: Maar toen had je toch hele slechte benen, heb ik wel eens gehoord. En je fiets deed het ook al niet?
9: Nee, ik had hele goede benen. Ik had echt topbenen op Alpe d'Huez. En het was een van de weinige dagen dat ik G. Thomas, die uiteindelijk dus die Tour won, waar ik dan uiteindelijk tweede werd. Maar dat was een van de weinige dagen dat ik Thomas echt wel even het vuur aan de schenen kon leggen. En een paar keer heb aangevallen. Kreeg hem dan net niet af. En toen gingen we sprinten. En ik had me al helemaal voorbereid. Ik wist, oké, het gaat vlak voor die finish, gaat het nog even naar beneden door het dorp. En dan heb je een scherpe bocht naar links. En dan is het nog, ja, 200-300 meter, volle bak, sprinten, licht omhoog, zeg maar. Dus ik dacht, oké, maar ja, ik ben snel aan die finish. Weet je wat ik doe? Ik ga laatste wiel zitten en vlak voor die bocht knal ik er langs. Zet ik iedereen klem. En dan win ik hier gewoon die rit. Ik had het al helemaal voor me gezien. En we gaan daar naar beneden. En ik wil vlak voor de bocht aanzetten om er langs te gaan. Kut. Binnenblad. Ik had hem nog op binnenblad liggen. Oh, dat is echt zo dom. Dus ik kijk wel een beetje met hartzeer terug op Alpe d'Huez. Ja.
0: Wow. Mooi zeg. Worden Andries Lemay, Stef Clement, Tom Dumoulin en Michael Bogert. Het stukje uit de nieuwe NOS Wieler podcast, waarin uitgebreid wordt vooruitgeblikt natuurlijk op die Tour de France. Wie gaat Pogacar kunnen verslaan? Kan Mathieu van der Poel opnieuw de gele trui pakken? En wat mogen we verwachten van Tijmen Arendsman? Het wordt allemaal besproken en u kunt de podcast vinden in uw favoriete podcast app.
10: Tourquiz. Vanaf zaterdag kun jij meedoen aan jouw eigen tourquiz.
11: De quiz over een onderwerp dat je zelf mag bepalen.
10: Weet je alles over bijvoorbeeld Nederlandse etappenwinnaars?
11: De bolletjestrui.
10: Of Franse wijn?
11: Alles mag, zolang je het maar kunt linken aan de Tour de France.
10: Mail je naam en je specialiteit naar radiotourquiz@nos.nl.
11: Radiotourquiz@nos.nl.
10: Radio Tour de France begint zaterdag om 2 uur. Radio Tour de France. NPO Radio 1.
1: Het is 9:30, tijd voor het NOS-journaal, Dorald Megens.
12: Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt nog zeker tot donderdagavond. Het heeft ProRail bekendgemaakt, een paar minuten geleden. Friso Schotanus van ProRail nu aan de lijn. Goedenavond.
13: Goedenavond.
12: Eerst maar eens even, wat ging er vanochtend mis bij Rotterdam?
13: Ja, er is een brand uitgebroken in een kabelgoot, waardoor er liggen een heleboel kabels in. En daarvan zijn zeker 100 kabels die nu gerepareerd moeten worden.
12: Dat zijn kabels om seinen en wissels mee te bedienen, hè?
13: Ja, klopt.
12: Ja. Is er al iets bekend over de oorzaak van die brand?
13: Nee, over de oorzaak is nog niks bekend. Het belangrijkste is nu dat het allemaal weer werkbaar moet worden gemaakt.
12: Ja.
13: En ja...
12: Maar daar heeft hij tot donderdagavond voor nodig, dus 3 of 4 dagen.
13: Ja, dat is natuurlijk heel veel tijd. Het probleem is dat die kabels die moeten nu 1 voor 1 gesorteerd worden. En die moeten vervolgens gelast worden. Dat is niet heel moeilijk werk, maar wel heel tijdrovend. Daar gaan ter plekke lassers in shift mee aan de slag. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben, ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
12: En dat gebeurt, u zegt, in shifts, in ploegendiensten, dat gaat continu door tot donderdagavond?
13: Ja, dat gaat continu door. En we hopen natuurlijk dat het allemaal gaat lukken binnen de tijd. Maar ja, het blijft mensenwerk. Dit is wat er moet gebeuren. We hopen maar dat het zo snel mogelijk opgelost is.
12: Ja, voor mensen die reizen tussen Breda en Rotterdam of omgekeerd, dat betekent reizen met bussen?
13: Ja, reizen met bussen. Check vooral, is het advies altijd aan de reizigers om de reisplanner van NS te raadplegen. Zodra het weer kan, laten we weer treinen rijden.
12: Forse storing dus daar bij Rotterdam, waardoor er in elk geval tot donderdagavond geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Friso Schotanus van ProRail, dank u wel. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela, dat is opgelopen tot ruim 1700. Dat heeft de parlementsvoorzitter gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. En Brazilië is door op het WK voetbal. Naar de achtste finales. Het schakelde Japan uit met 2-1. Heel lang stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt.
14: Langs de lijn en omsteken.
0: We volgen de voetbal vanavond, maar er is ook tennis op Wimbledon. Jesper de Jong, Mark.
2: Ja, Jesper de Jong is zojuist gebroken. Staat 2-1 achter in de derde set. Ze verloor dus ook die tweede set door één break. De Jong voelt zich niet helemaal senang op baan 10. Hij had net al wat discussie met de umpire. Ging wat met zijn voeten over de baan, over het gras. Ik denk dat hij aangeeft, het is moeilijk te zien vanuit en te horen ook vanuit de positie waar ik zit. Maar ik denk dat hij toch wel aangeeft dat het misschien wat gladder begint te worden. Het is natuurlijk avond, ook in Londen. Dan wordt het vochtig en dan wordt de baan glad. En de Jong, we hebben hem ook al een paar keer zien glijden en glibberen en onderuit zien gaan. Dus ik denk dat het daarover ging dat hij de condities van de baan niet helemaal goed meer vindt. Maar goed, de umpire laat voorlopig doorspelen. 2-1 dus in het voordeel van Hichikata in de derde set. Het is 1-1 in sets. En de Australiër serveert zelf, kan er dus 3-1 van maken.
15: Het gaat on.
1: Ja, gaat on, zei Mirjam Sterk, minister van Sport. De Olympische Winterspelen zijn over 4 jaar in de Franse Alpen en in Heerenveen. Want in Frankrijk hebben ze namelijk geen 400 meter baan. En ja, dan wijk je natuurlijk uit naar Tialf. Logisch. Schaatsverslaggever Joost Medema, goedenavond.
16: Goedenavond.
1: Hoe logisch is dat eigenlijk?
16: Ja, je zou zeggen dat het heel logisch is en dat het ook heel snel geregeld is. Maar het heeft toch meer dan 2 jaar geduurd. Die Fransen die wisten eind 2023 al, wij gaan zelf geen ijsbaan bouwen. We zoeken een alternatief en daarvoor zijn ze uitgekomen bij Tialf. Maar ja, voordat zo'n contract dan één keer ondertekend is, ben je wel een paar jaar verder. Vandaag is het eindelijk een akkoord gegeven door de Franse organisatie, het IOC. Het Internationaal Olympisch Comité deed dat vorige week al. Maar die Fransen die wilden ook nog hun eigen akkoord geven. En dat is vandaag gegaan. Dus de champagne die kon worden ontkurkt.
1: Ja, ja. Maar goed, je zei het al, ze wilden dus gewoon geen baan bouwen. Want ze hebben er zelf geen. Maar ze hadden ook geen zin om er een te bouwen voor die ene gelegenheid.
16: Nee, de Fransen die hebben gezegd, wij gaan dit uitbesteden aan een ander land. Daarvoor was ook nog Turijn in de race. Daar zijn 20 jaar geleden de winterspelen geweest, in 2006. Ook die hal was nog een optie. Maar de Fransen hebben nu toch gekozen voor Tialf. En vooral omdat het al een bestaande hal is. Want in Turijn moet alles weer worden opgebouwd. En dan krijg je eigenlijk dezelfde soort tijdelijke baan die je afgelopen winter zag bij de winterspelen in Italië, in Milaan. Maar in Tialf weten ze, daar kunnen 12.000 man in. Dat zit ramvol. Dat plaatje, dat willen wij ook wel.
1: Ja. Wat we net hoorden was van de persconferentie in Tialf. Maar goed, buiten was het 27 graden. Binnen was dus die persconferentie. Maar was jij ooit... Want je bent heel vaak in Tialf geweest, maar ben je ooit in Tialf geweest terwijl het buiten zo warm was?
16: Nee, volgens mij niet. En ik zag allemaal mensen die in korte broek rondliepen. Nou, dat zie je normaal ook niet bij wereldbekers, bij EK's, bij WK's. Ik was er vorig jaar wel een keer geweest bij het zomerijs. Hè. Dat is het ijs in de zomer waar wij schaatsers aan kunnen trainen. En toen dacht ik, ja, het zal wel niet zo heel koud zijn. Ik doe gewoon lekker mijn zomerjas aan. Had ik beter niet kunnen doen. Want als er een ijsvloer ligt, is het echt goed koud. Maar nu niet. Nu lag er alleen maar beton op die baan. Dus geen ijs, geen shorttrack ijs, geen lange baan ijs. Dus het was echt zomerse omstandigheden. Ook in Tialf. Ook wel eens leuk. Ja.
1: Hoe gelukkig zijn ze hiermee nou in Heerenveen?
16: Heel gelukkig en heel opgelucht. Je merkt ook echt wel de opluchting bij alle bestuurders. Ook van NRC en NSF. Die vonden het ook vandaag nog spannend. Ook al wisten ze al 2 jaar lang... Ja, jullie praten alleen nog met ons de laatste maand. We praten eerst met 2 kandidaten, nu met 1 kandidaat. Je zou zeggen, dat komt wel goed. Maar voordat die handtekening wordt gezet... Is het echt nog wel heel spannend voor de mensen. Dus je merkt er nu bij alle bestuurders, bij alle betrokkenen opluchting. Bijvoorbeeld bij de burgemeester van Heerenveen... en ook bij de directeur van Tialf.
17: Nou, dit is eigenlijk wel heel bijzonder. Want uiteindelijk ben je met een project gestart... Waarvan je eigenlijk het nooit had kunnen vermoeden dat je het zou kunnen krijgen. Dus we hebben wel heel veel Nederlandse toernooien gehad, World Cups, wereldkampioenschappen. Maar dit was eigenlijk altijd een beetje out of reach. En opeens kwam het dichterbij.
18: Ja, ontzettend trots inderdaad. Hè. Het zal beroerzen op zijn Fries gezegd. Het zal echt hier gaan bruisen in 2030, hier in Tialf, hier in Heerenveen, hier in Friesland. Dus ja, ik ben ontzettend trots dat het gelukt is om straks in 2030 één van die 5 Olympische dorpen te mogen zijn.
1: Ja. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ik vraag me dan wel af, worden ze betrokken bij de openingsceremonie, om er even wat te zeggen?
16: Ja, zeker. Ja. Het is niet zo dat je in Tijalf alleen maar het schaatsen ziet en dat daar verder helemaal niks gebeurt. Ze weten nog niet precies hoe de stad eruit komt te zien. Wat voor banners, wat voor vlaggen. Maar je kunt er wel van uitgaan dat heel Heerenveen eigenlijk een stukje Frankrijk wordt. Mm. En dat was ook wel een eis van die Fransen. Daarom duurden die onderhandelingen ook zo lang, denk ik. Ze wilden echt zorgen dat Tijalf, dat Heerenveen, onderdeel wordt van die Spelen. Je hoorde net de burgemeester al zeggen, er komen 5 Olympische dorpen. 4 daarvan in Frankrijk, in de Bergen, in Lyon. En eentje in Heerenveen. En die 5 die moeten eigenlijk allemaal evenveel waard zijn voor die Olympische Spelen. Dus ik weet niet of je nog herinnert van die openingsceremonie van de vorige winterspelen. Daar zag je ook schakelingen vanuit Milaan met Cortina d'Ampezzo, met Livigno, waar andere sporters waren. Ja, ja. Dat zul je straks ook weer krijgen.
1: Ja, ja. Even iets wat me nu tussendoor te binnen schiet. Tijalf was niet zo gek lang geleden. Zat financieel behoorlijk in de problemen. Was zo goed als failliet eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat dit ook wel de redding van Tijalf is voor een lange periode.
16: Ja, ook dat. Ze kunnen nu zeker jaren vooruit. Zeker de komende 4 jaar, want hier zal ook de overheid gaan helpen. Maar je zult ook zien, dat zeggen we zeggen betrokkenen ook wel, uit de schaatswereld, die dichter bij de atleten staan. Ja, dit is ook voor de atleten heel goed nieuws. Want die atleten die weten ook, ja, Tijalf gaat nu niet zomaar verdwijnen. En de kwaliteit zal ook niet minder worden. Nee. Ook omdat de Franse schaatsers mogen gaan trainen in Tijalf. Dat is ook onderdeel van deze hele deal. Die Fransen dachten, ja, wij willen er ook wel iets aan hebben. Het Frans Olympisch Comité denkt, dan willen onze sporters, onze Fransen, moeten ook daar kunnen gaan winnen. Mm-hmm. Dus ja, Tijalf wordt ook wel een stukje Frankrijk.
1: Ja, ja. Wat moet er nu in die 4 jaar nog gebeuren?
16: Er moet nog heel veel gebeuren waar nog heel weinig antwoorden op zijn. Oh. Bijvoorbeeld de vraag, waar komt het Olympisch dorp? Waar gaan die schaatsers eigenlijk slapen en al die begeleiding? Daar zal vast wel een idee voor zijn, maar die antwoorden krijgen we vandaag nog niet. Mm. En ook bijvoorbeeld niet op de vraag van waar is dan die openingsceremonie? En wordt er in de infrastructuur nog iets veranderd in en rond Tijalf, want er is een vrij klein treinstationnetje. Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat ze dat station een update, een upgrade gaan geven. Om te zorgen dat gewoon 3 weken lang genoeg mensen kan huisvesten. Maar dat is allemaal nog niet helemaal uitgedokterd.
1: Nee, maar het zijn wel de Franse Olympische Spelen. Dus ik neem wel aan dat de Fransen betalen.
16: De Fransen betalen, maar Nederland betaalt ook. Want zoals je dat ook bijvoorbeeld merkt bij de Tour de France, als je als stad je evenement naar jouw stad wil halen, dan kost dat geld. En dat is bij de Tour de France niet anders. Bij grote sportevenementen doet de overheid soms mee, soms ook niet. Hè. Bij de Formule 1 op Zandvoort heeft de overheid gezegd aan de private investeerders, jullie moeten dit betalen, de overheid doet hier niet aan mee. Bij het schaatsen wel. Dat legt de minister van Sport uit, Mirjam Sterk.
19: Wij staan als Nederlandse Rijk staan wij voor 30 miljoen maximaal garant in de kosten. En we zullen de komende jaren gaan zien wat we daarvoor nodig hebben.
16: En dat wil zeggen dat de Nederlandse overheid dus 30 miljoen bijdraagt aan dit evenement?
19: Nou, dit is een uniek sportevenement en wij hebben inderdaad in de buidel getast een eenmalig 30 miljoen beschikbaar gesteld maximaal voor dit evenement.
16: Dat wil zeggen, als het nog meer gaat kosten, dan moet het op een andere manier gefinancierd worden.
19: Nou, wij zijn niet de enige die hier geld aan geven. Natuurlijk ook de provincie geeft 5 miljoen en ook de Heerenveen geeft 2,5 miljoen. Dus met elkaar hebben we het bedrag opgebracht die het mogelijk maakt om hier een mooi Olympisch dorp te bouwen en om hier fantastische wedstrijden te laten rijden.
1: Ja, Mirjam Sterk, die zei dat. De schaatsers hebben wat wisselend gereageerd. Dat kan misschien ook te maken hebben met het feit dat schaatsen en shorttrack combineren wel erg ingewikkeld wordt, lijkt mij. Of niet?
16: Ja, dat wordt zeker ingewikkeld. Want het shorttrack, voor de volledigheid, is inderdaad wel gewoon in Frankrijk.
1: Ja.
16: Dus een combinatie, zoals Suzanne Schulting die deed bij de afgelopen Spelen, 1 lange baanafstand, een shorttrack afstand. Ja, het moet in het programma straks wel heel erg uit elkaar liggen, wil dat aantrekkelijk zijn. Dus die combinatie, die zul je niet zo heel gauw meer zien. Nou, was Schulting ook wel de enige die dat deed. Dus het is niet zo dat hier nou ontzettend veel atleten doorbenadeeld worden.
1: Ja. Dankjewel, Joost Medema. We gaan erover doorpraten.
0: Ja, want zeg je schaatsen en zeg je Tijalf, Marianne Fransen, wat zeg jij dan?
20: Welkom bij Café Het Houtje.
0: Juist. Zo. En niet geheel toevallig, is dat jouw café? Een schaatscafé, Het Houtje?
20: Ja, klopt.
0: In
20: ja,
0: Heerenveen? Inderdaad. Hoe ver bij Tijalf verwijderd?
20: Nou, ongeveer 1,5 kilometer.
0: Kijk, echt in de buurt dus. Ik kan me voorstellen dat ook bij jullie de champagne ontkurkt is en de vlag uithangt vandaag.
20: Zeker weten. We zijn heel blij dat het goede nieuws door mag gaan. Het was eventjes spannend en je wil niet op de feiten vooruit lopen natuurlijk. Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tiel, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En dit is wel next level natuurlijk.
0: Ja, want het was nog even spannend, zeg je. Maar tegelijkertijd was de procedure al even gaande. En wist je dus ook al even dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Dan heb je vast ook al gedroomd en gefilosofeerd. Wat betekent dit voor jullie en voor andere ondernemers in Heerenveen?
20: Nou ja, een enorme boost. We gaan hiermee natuurlijk mega veel bezoekers naar ons mooie Friese centrum trekken. En we hopen dat alle bezoekers blij zijn met onze Friese gastvrijheid.
0: Ja, en wat gaan ze zien dan? Want wat moet ik me voorstellen bij een schaatscafé? Ik kom binnen dadelijk in het houtje en hoe ziet het eruit?
20: Nou, je ziet heel veel schaatsaankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen. En die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
1: Klopt het dat jullie een pak van Erik Heiden aan de muur hebben hangen? De grote man
20: dat
1: van.
20: Klopt, een gouden. Daar heeft hij ook inderdaad een Olympische race mee gewonnen en een medaille mee behaald.
1: Zo, mooi.
0: Wat heb jij zelf met schaatsen, Marianne?
20: Ik vind schaatsen een hele knappe en dynamische sport. Die sporters die zijn zo vreselijk toegewijd en ze zetten er zo vreselijk veel voor opzij. En dat er dan ook heel veel sporters uit Friesland en ook uit Heerenveen mogen komen die bijdragen hieraan is, dat is extra iets om trots op te zijn.
1: Je hebt er helemaal niks mee, hoor ik al.
20: Niks is een groot woord, dat is niet waar. Ik kom natuurlijk wel uit Friesland, hè?
0: Ja, dus je moet wel bedoelen.
1: Nee, maar je weet het heel goed te bedekken.
20: valt wel mee. Helemaal niks, dat is absoluut niet waar.
1: Ik sla een beetje door, maar je kijkt liever naar de voetbalwedstrijd, of niet? Je kijkt liever naar de voetbalwedstrijd vannacht, denk ik.
20: Vandaag wel, ja, want het WK is natuurlijk ook.
0: Ja. Ja. Gaan jullie, hoe ziet de nacht eruit bij jullie in het houtje vannacht?
20: Nou, we zijn nu net geopend en we gaan vannacht de wedstrijd uitzenden. En we hopen dat we genoeg mensen mogen ontvangen. En dat iedereen lekker de wedstrijd komt kijken om de leeuwen aan te moedigen.
0: Er worden allemaal plannen gemaakt dus voor Tialf, voor dat Olympische schaatstoernooi straks, hoe dat er precies uit moet gaan zien. Hebben jullie al plannen voor 2030?
20: Ja, het enige wat echt vaststaat is dat wij het Holland Houtje Huis zijn.
0: Kijk.
20: En verdere plannen die gaan we uitwerken. Maar dat werd net ook al even aangegeven. We weten nog niet zo goed wat we precies allemaal moeten kunnen gaan verwachten. Dus we wachten dat gewoon een beetje af.
0: Ja. Juist. Nou, jullie hebben nog even de tijd.
1: Ah, gosh.
20: Zeker.
1: Ah, toch wat. Ah, gosh.
0: Ja, leuk.
1: Denk ik hardop.
0: Ja. Okay. Fries?
1: Nee, dat is Frans.
0: Goed. Marianne Fransen, dank voor nu en succes met de voorbereidingen daar in Café Het Houtje.
20: Hartstikke goed. Super, bedankt.
1: Gauw naar Mark Brassen en Jesper de Jong in die derde set.
2: Ja, die staat nog steeds op de baan inderdaad. Er worden niet zo heel veel partijen op dit moment nog gespeeld op de buitenbanen. Op het centercourt. Ja, daar heeft het een minuut of 20 zojuist stilgelegen bij die partij van Djokovic tegen Wu. Dat was nadat Wu de tweede set had gewonnen. En toen dachten ze van het wordt nu wel een beetje donker. Misschien laten we uit voorzorg het dak maar eens dicht gaan doen en de lampen ontsteken. Nou, dat was ook wel nodig. Maar dan ligt het spel natuurlijk wel even stil. Daar is het dus 1-1 in sets. Jesper de Jonge 3-2 achter. Een break achter in de derde set. 1-1 in sets in zijn partij. En we zagen hem net even een beetje met zijn ogen knijpen en in zijn ogen wrijven. Nou ja, misschien ziet hij het allemaal niet zo heel erg goed meer. Het is de vraag. Hij hint volgens mij al een tijdje op dat hij de omstandigheden niet meer ideaal vindt. Dus ja, misschien gaat hij zometeen wel vragen na deze set, hoe die ook uitpakt, of deze partij misschien morgen afgespeeld kan worden. Dat het wel gekke werk is misschien om door te gaan. Terwijl er dus ook op de andere banen bijna niet meer gespeeld wordt. 3-2 dus in het voordeel van Hichikata, de Australiër, staat een break voor in de derde set. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren in de komende games hier. En dan daarna of we hem vanavond gaan afmaken.

0: Someone Like You, Adele.
1: In Dallas speelde Oranje tegen Japan in een stadion met een airco en een dak. En ook het duel met Zweden werd binnengespeeld, om maar even zo te zeggen. Dus tegen Tunesië en Kansas was het dan weer buiten. Maar daar was het na al die regen eigenlijk prima afgekoeld. Over een paar uur wacht Marokko dus in Monterrey, Mexico, in een prachtig stadion, prachtig uitzicht, zonder dak. En Monterrey is warm, heel warm. Merel van Dongen die kan erover meepraten. Als voetbalster speelden ze bij FC Monterrey Femineel. In het stadion waar Oranje strakjes gaat spelen. Merel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: We hebben van onze verslaggevers die in Monterrey zijn wisselende berichten. Het een vindt het bloed heet, de ander vindt het wel te doen. Maar jij weet hoe het is om daar te spelen. Nou, vertel.
2: Ja, het is echt heel warm. Maar het is vooral de hoge luchtvochtigheid die het heel zwaar maakt. Kijk, het stadion heeft een hele mooie tribunes. Maar over het stadion heen, over die tribunes, zodat mensen niet in de regen zitten, zit het dak gebouwd. Dus daar binnenin heb je een soort warm deken wat nooit weg kan. Aangezien het daar het hele jaar heel warm is. Ook in de kerstvakantie en oud en nieuw. Dus ik verwacht, maar ja, dat is natuurlijk voor beide ploegen zo. Het wordt heel warm.
1: Ja, de hoogte is geen ding, hè, geloof ik.
2: Nee, de hoogte niet. De hoogte is 500 meter. En dat was nooit zo het geval. Je had wel wedstrijden in Mexico waarin je op 2000 meter speelde. Ja. En dan, daar moet je wel goed op voorbereiden, de hoogte.
1: Ja, omgeving Pachuca. Ik weet wel.
2: Pachuca, ja.
1: Ben ik ooit geweest en één keer traplopen en je bent klaar voor de rest van de dag als je dan niet gewend bent. Maar die warmte, hoe kun je daar dan op voorbereiden? En wat merk je bijvoorbeeld als speler dat je er last van hebt?
2: Ja, als speler, want iedereen zegt altijd, ach, je moet je er overheen zetten, weet je wel. Maar het is zo'n best wel een aanslag op je lijf. En nogmaals, dit geldt natuurlijk voor Marokko ook. Hè. Dus ik zeg niet dat we nu als Nederland niet gaan winnen. Maar als je dat stadion inkomt en je doet de warming-up, dan ga je zo ontzettend zweten, waar je eigenlijk niet tegenop kan drinken, dat je eigenlijk non-stop de gehele wedstrijd een vochttekort hebt. En waar ik dat zelf als speler altijd heel erg aan merk, is dat je heel erg met jezelf bezig bent. Je bent eigenlijk heel bezig met overleven, over die hitte heen komen, over dat zweten heen komen. Mm. Je hebt zware benen, je sprintjes, je moet langer herstellen van een sprint. En ik bijvoorbeeld als centrale verdediger was dan altijd iemand die enorm aan het coachen was. Maar als ik het zo zwaar had zelf na een sprint om te herstellen en hoog in je adem zit en je hartslag de 190 is, dan kan je gewoon niet zo heel veel meer coachen ook naar je teamgenoten. Dus ja, ik vond het altijd echt best wel pittig. Op een gegeven moment wende dat wel, maar ik denk dat het voor het Nederlands elftal best een klap zou kunnen zijn zo meteen de eerste 10 minuten.
1: Maar goed, dat is inmiddels wel 7 uur in de avond. Ik weet niet of dat nog iets helpt.
2: Nee, dat is dus het grappige. Dat helpt dus helemaal niet. Omdat het dus niet over de zon gaat. Het gaat echt over de luchtvochtigheid. En dat is echt. En het zal nog steeds ruim 30 graden zijn om 7 uur 's avonds. En dus ja, dat maakt niet zo uit. Heel eerlijk. Ik heb ook mensen horen zeggen, ach, het is 7 uur, maar het blijft heet.
1: Ja. Nou heeft Marokko bewust een keuze gemaakt om daar eerder naartoe te gaan om te wennen. En Nederland heeft juist een keuze gemaakt om er niet eerder naartoe te gaan. Om daaraan te wennen. Wat had jij gedaan?
2: Ik denk dat ik wel een dag eerder was gegaan. En 1 keer had getraind in die hitte. Want je kunt dan toch als speler een beetje verwachten van, oké, ik heb die warming-up gedaan, ik voel nu zware benen. Hoe lang duurt het dan ongeveer voordat ik daar overheen kom? En als het je dan in de wedstrijd gebeurt, kan je daar rekening mee houden. Maar je zult er niet aan wennen na een dag. Dus ik snap ook wel het Nederlands elftal dat ze zoiets hebben van, weet je wat, we gaan het gewoon aan en het wordt 1 zware battle en we knokken ons er doorheen.
3: Ja. Dat wordt nog een zware dobber zo, als ik het hoor.
1: Nee joh, ben gek.
2: Nee joh. Nederland gaat winnen. Gaat winnen, echt waar.
3: Misschien ook wel
2: ondanks de hitte.
3: Vanwege de voetbalsfeer daar, want dat is ook wat wij horen van collega's ter plekke. Mexico ademt natuurlijk veel meer voetbal dan Amerika. Is dat iets wat jij ook kunt beamen?
2: Ja, want toen ik tekende voor Monterrey, voor Rayados, zo heet de club, toen heb ik natuurlijk ook de beslissing juist genomen omdat ik dat wilde meemaken. Hoe is het om in een land te voetballen waar vrouwenvoetbal, maar sowieso voetbal, zo omarmd wordt door de mensen? En ik heb daar 1,5 jaar echt de meest gestoorde dingen meegemaakt. En ja, het is niet uit te leggen hoe ontzettend welwillend de Mexicanen zijn en hoe hoe goed ze zijn ook in het stadion, hoe aardig ze zijn ook voor elkaar en hoeveel muziek ze maken, hoeveel ze aanmoedigen. Ja, het is echt een voetbalgek land, maar op een goede manier.
3: Maar noem eens een voorbeeld van zoiets gestoord dan.
2: Nou, we hadden bijvoorbeeld een hele, misschien wel een groep van 40 trommelaars tijdens alle wedstrijden. Het maakte niet uit of we tegen de nummer laatste speelden of tegen de nummer eerst. En die zongen dan, die trommelden ook liedjes die iedereen ook mee kon zingen. Dus Je had gewoon op een gegeven moment in de wedstrijden zelf was ik gewoon die liedjes gewoon echt letterlijk aan het meezingen in mijn hoofd. En,
1: oh ja.
2: En, ja, echt. En ook waar we ook waren, er stonden gewoon altijd fans van Rayados. Of we nou in Guadalajara speelden of in Mexico stad of in Tijuana. Er waren altijd mensen die daar waren om dan handtekeningen of shirtjes of voetbalschoenen van je te vragen. En ja, ik heb daarna dat we daar kampioen zijn geworden, kon ik daar gewoon niet meer over straat. Omdat ik Merel was die kampioen was geworden met Rayados. En dat heb ik in Europa niet meegemaakt.
1: Ja. Maar we bellen je nu in Spanje. Je zou toch in Monterrey zijn?
2: Ja, ja, nee. Ik heb echt de meeste pech op de hele wereld. Maar ik ben uitgenodigd door de KNVB, wat echt geweldig was. Door de club, wat ook echt geweldig was. En ik ben zaterdag ziek geworden.
1: Oh.
2: En ik zou zondag 11:00 in een vliegtuig moeten zitten. Dat ging gewoon echt niet lukken.
1: Oh.
2: Dus nu ben ik aan het uitzieken thuis. En ja, het is echt zo'n Katie grap van...
1: ja.
2: Katie mop van dat Merel naar Montregio. Ja, ze ging niet. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Oh, dat is een beetje een rottig einde van dit gesprek. Want we gaan afronden.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Ja, beterschap, ja.
2: Ja. Ja, het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Oh. Het komt goed. Als Nederland wint vanavond, dan denk ik dat ik weer beter ben.
1: Kijk, goed zo.
2: Dus zo simpel is het.
1: Dankjewel. All the best. Stay strong, zeggen ze dan. Dankjewel, Merel van Dongen.
2: Dankjewel.
1: Doei, doei.
2: Veel plezier. Hoi, hoi.
3: Derde set voor Jesper de Jong op Wimbledon. Mark.
4: Ja, en ze zijn gestopt. 5-3 is het voor zijn tegenstander, voor Hichikata. Ik vroeg me al een paar keer af, inderdaad, gaan we hem afmaken? Ik had eigenlijk verwacht dat ze deze set nog wel zouden uitspelen. 5-3, maar goed, Jesper de Jong, we zagen hem twee games geleden ook alweer met een official praten. We zagen hem met zijn ogen knijpen, heel erg focussen, dan weer zijn ogen heel erg wijd open doen. Zo van, ja, ik zie het gewoon niet, gaf hij ook aan bij de official. Nou, die liet nog even doorspelen, maar nu bij 5-3 is het klaar en gaan ze dus morgen verder. En dat zal dan een tweede partij van de dag gaan worden. Dus Jesper de Jong komt morgen, moet hij terugkomen om deze partij af te maken tegen Rinky Hichikata.
1: Niet de indruk dat hij daar heel ontevreden over is eigenlijk.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, hij wilde het veel eerder eigenlijk al. En kijk, nog even heel snel. Het wordt natuurlijk vochtiger,
1: heel
4: dus
1: snel.
4: Die baan wordt sneller. En Jesper de Jong is natuurlijk gewend aan warmte en die wil een warme baan, de zon, want dan wordt het trager. En dat is zijn spel. Ja.
1: Goed zo. Goed gedaan, Mark. Lekker binnen de tijd. Tot zo, na tien.
5: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
11: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
6: Robert Meder en Joram Kaat.
3: 5 uur nog tot de aftrap van Nederland-Marokko. En daarom schakelen we straks met onze verslaggever bij Oranje, Thierry Boon.
1: Ja, en over een half uur volgen we natuurlijk ook nog Duitsland-Paraguay. Gaan we ook even lekker voor zitten. Maar eerst het NOS-journaal. Joram Megens.
15: Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
16: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
15: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Zeeland. En ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. De vermoedelijke dader van een schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in de buurt van Hamburg. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
17: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
15: De man schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. De man is opgepakt. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Bestuurder Lisa Cook mag voorlopig toch blijven bij de Amerikaanse centrale bank, de Fed. President Trump deed vorig jaar een poging om haar te ontslaan. Maar Cook vocht dat aan bij de rechter. Het Hoge Rechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is. De president mag daarom niet zomaar een bestuurder ontslaan. Daarvoor moet sprake zijn van wanbestuur. En daar is geen sprake van. Cook is de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de Fed. Trump beweerde dat ze documenten had vervalst om een gunstige hypotheek te krijgen. Cook ontkent dat. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden.
7: Ster. Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: NPO.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat.
3: 5 minuten over 10. We gaan natuurlijk volop voorbeschouwen op de 16e finale van Nederland tegen Marokko.
1: En over Marokko gesproken, we duiken ook in de muziek van onze tegenstander.
3: En over een half uur zijn onze oosterburen aan de beurt tegen Paraguay.
1: Nu eerst het sportnieuws van vandaag.
3: Brazilië mag blijven dromen van een 6e wereldtitel. Het versloeg in de 16e finales Japan na een laat doelpunt van Martinelli.
1: Ja, die zat er wel in. De IOC was al akkoord en nu heeft het Frans organiserend comité het zijn op groen gezet. Het Olympisch schaatstoernooi wordt over 4 jaar in Tialf georganiseerd en daarmee worden er voor het eerst in 102 jaar tijd Olympische wedstrijden in Nederland gehouden.
3: De auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is gevonden op een parkeerplaats bij luchthaven Schiphol. Dat heeft de politie bevestigd aan de NOS. Het vermoeden bestaat dat Roes naar het buitenland is vertrokken. De politie doet verder geen mededeling over de zaak.
1: En tennisser Botik van der Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Van der Zandschulp versloeg de Amerikaan Alexander Kovacevic in 4 sets. Jesper de Jong die speelt zijn partij tegen Rinky Hijakata. Die speelt hij morgen uit.
3: Wielrenner Olaf Kooi gaat zaterdag aan zijn eerste ronde van Frankrijk beginnen. De sprinter is opgenomen in de tourploeg van Decathlon CMA CGM, waar ook het Franse wielertalent Paul Seixas toe behoort.
1: En Enzo Maresca is de nieuwe trainer van Manchester City. Maresca was tot december de trainer van Chelsea en heeft bij City een contract getekend tot 2029. Hij is natuurlijk de opvolger van Pep Guardiola.
3: Voormalig voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. De oud-trainer van onder meer NAC Breda en Go Ahead Eagles geldt als grondlegger van het begrip het avondje NAC. Maaskant was 88 jaar oud.
0: De Dag van Oranje.
1: Ja, over een paar uur dan speelt het Nederlands elftal de eerste knock-outwedstrijd dus op dit WK voetbal. Laten we hopen dat het de eerste is en niet de laatste. Ali Boussebon die staat me nu aan te kijken van nou, daar dacht ik misschien heel anders over. Zometeen meer daarover. Tegenstander in Monterrey is Marokko en verslaggever Thierry Boon is natuurlijk ook in Mexico. Hola Thierry.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, sí, gracias.
1: Nou, dan gaan we nu ophouden.
3: Dan zijn we er wel.
1: Ja, zijn we er wel. Heb jij ook het gevoel dat het toernooi nu pas echt gaat beginnen met deze kraker tegen Marokko? Ja?
2: Ja, zeker. Ja, we zitten hier in een hotel met wat collega's en dan merk je ineens dat iedereen matig heeft geslapen, weet je wel. Kijk, het is natuurlijk dat zo'n WK best wel wat spanning meebrengt, met zich meebrengt. Maar tijdens die groepsfase weet je gewoon wat er ook gebeurt, in principe Nederlands elftal gaat toch wel door. Dus die spanning is dan heel anders. Maar nu weet je gewoon, op het moment dat Nederlands elftal verliest, ja, dan gaan wij ook naar huis. Dan is het ineens heel snel voorbij. En dat die wedstrijd dan tegen Marokko ook nog eens is, dat geeft zoveel extra's. Zo'n goede tegenstander, zo'n mooie tegenstander. Beladen duel, heet duel. Maar ook gewoon een wedstrijd van heel hoog niveau. En je merkt echt inderdaad dat het aftellen is naar voor ons dan 7 uur. En dan gaat die wedstrijd beginnen. En dan is iedereen zo ontzettend benieuwd wat daar gaat gebeuren.
1: Ja.
3: Dat matig slapen gaat voor ons nu ook wel.
1: Ja, dat gaat voor ons ook wel. Zeker, ja.
2: Gaan jullie eigenlijk de wekker zetten? Of gaan jullie nu ineens door?
1: Ik ga de wekker zetten. Nee, ik moet nog even werken. Maar als ik zometeen 11:30, iets aan 11:30 thuis ben, dan ga ik op de bank liggen en dan zet ik de wekker.
3: Tuurlijk, 5:03. Even slapen en dan zeker zitten, hoor.
1: Zeg maar, we hadden het in het vorige uur over de Oranjemars. Nou, kennen we elkaar een beetje. En jij bent echt wel zo'n type dat als er ergens een feestje is, dan spring je
2: wat
1: op de bar.
2: Wat ga je nu zeggen?
1: Nou, dan spring je op de bar. Je hebt wel eens een keer een carnavalshit opgenomen zelf, ingezongen ook nog.
3: Daar gaan we even naar luisteren.
1: Lijn is in één keer weg.
3: Thierry wil daar niet meer aan herinnerd worden.
1: Dit moet toeval zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu denkt van nou, als we daarover gaan beginnen, dan kap ik hem mee.
2: Ben je
1: er weer?
2: Ja, je bent er weer.
1: Okay. Oh, dat was per ongeluk. Maar ben je niet jaloers dat je niet bij die Oranjemars kan zijn?
2: Nou, aan de ene kant wel. Want dan zien we al die beelden en je weet gewoon, ja, het is hier een stukje verderop. Het ziet er fantastisch uit.

0: Jerry wil daar niet meer aan herinnerd worden.
1: Dit moet toeval zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij nu denkt van... nou, als we daarover gaan beginnen, dan kap ik ermee.
2: Ben je er weer?
1: Ja, je bent er weer.
2: Okay.
1: Oh, dat was per ongeluk. Maar ben je niet jaloers dat je niet bij die Oranjemars kan zijn?
3: Nou, aan de ene kant wel. Want dan zien we al die beelden en je weet gewoon... ja, het is hier een stukje verderop. Het ziet er fantastisch uit. En het is echt wel bijzonder wat het Nederlands elftal heeft kunnen neerzetten. Hè? Met name de marketingafdeling. Want al die... plaatsen waar we tot nu toe zijn geweest. In Amerika werd het Nederlands elftal omarmd. En nu ook gewoon weer in Mexico. Dat hele No Era Penal. Daar kunnen we ook mee stoppen, dat verhaal. Want ze nemen het ons niet meer kwalijk. Het is gewoon allemaal ludiek. Het is leuk bedoeld. En ook in Monterrey lopen er dus gewoon heel veel Mexicaanse supporters mee met die fanwalk. Maar het is hier, zoals jullie weten, wel een beetje warm. Het is 33 graden op dit moment. En om dan tussen tienduizenden hossende mensen te staan... ja, ik word toch ook een dagje ouder.
0: Ja, we hoorden dat er inderdaad behoorlijk wat oranje supporters op de been waren. Ook wat Mexicanen in die oranje mars. Heb je eigenlijk ook veel Marokkaanse supporters gespot?
3: Ja, zeker. Ik heb zelfs het idee dat het een beetje 50-50 is qua fans. Kijk, natuurlijk zijn er veel Mexicanen die nu even een oranje shirt aantrekken. Maar als je kijkt naar echt daadwerkelijk de Nederlanders die hier naartoe zijn afgereisd... ik denk dat het een beetje om het even is qua Marokkaanse fans en Nederlandse fans. Want er is ook echt wel wat rood te zien op de straten. En dat zal in het stadion straks ook wel echt zo zijn, hoor.
0: Wat dan de nummers en de liedjes zijn voor de Marokkaanse supporters... dat horen we zo meteen. Dan duiken we daarin. Hoe zijn de omstandigheden straks voor Oranje?
3: Ja, het is nu een graadje of 33 en jullie horen het wellicht. Het waait hier best wel stevig. De wedstrijd is om 7 uur lokale tijd. Het goede nieuws is dat het stadion dan, want dat weten we, want we waren er gisteren... dan al onder, of ja, eigenlijk vol schaduw ligt. Dus ze staan echt niet meer in de volle zon. De zon gaat hier ook al best vroeg onder, 7:30 ongeveer. Dus dat is na een half uurtje. Dat zijn goede dingen voor het Nederlands elftal, want dat drukt die warmte. Tegelijkertijd wordt het stadion de Stalen Reus genoemd. Jullie hebben ongetwijfeld de foto's gezien met dat prachtige uitzicht, hè? Die bergen op de achtergrond. Maar dan zie je ook de dakconstructie en dat schijnt er wel voor te zorgen, enorm stalen ding, dat de warmte ook op het veld een beetje blijft hangen. Maar we zeggen er ook elke keer maar weer bij. Het Nederlands elftal is al meer dan 2,5 weken in Kansas City. Daar hebben ze bewust voor gekozen. Daar ligt de luchtvochtigheid en de temperatuur ongeveer hetzelfde als hier. Sterker nog, op dit moment is de luchtvochtigheid hier in Monterrey minder... en daardoor minder zwaar dan in Kansas City. En het lichaam zou na 2 weken ongeveer gewend moeten zijn. Dus het mag gewoon geen factor zijn.
1: Nou, we gaan het zien. Gakpo kan gewoon spelen. Gewoon, tussen aanhalingstekens.
3: Gakpo speelt gewoon, ja, en dat wordt interessant om te zien. Want hij speelt dan tegen de sterspeler van de Marokkanen. Hakimi van Paris Saint-Germain. Een opkomende back die altijd voor de aanval gaat. Dan wordt het interessant, ja, gaat Gakpo daar achteraan of laat hij hem dan over? We denken dat laatste, dat Frenkie de Jong ook wel een interessante rol gaat spelen. Omdat hij dat is in de groepsfase wat meer richting de verdediging zou komen te spelen. En aan de andere kant denken wij dat we Somerville gaan zien in plaats van Donjel Malen. Malen dus op de bank. En Somerville, die tot op heden toch hartstikke goed doet, die krijgt dan de kans weer als rechtsbuiten. En Somerville komt dan tegenover Mazraoui te staan waarschijnlijk. En Mazraoui is iemand, die kennen we ook nog van Ajax, die wil ook graag naar voren. En Somerville is dan weer een speler die ook wel echt met zijn man meeloopt, in tegenstelling tot zo nu en dan Donjel Malen.
1: Ja, ja. Nou ja, goed. We zijn... heel benieuwd, Ali Boussabon hier in de studio ongetwijfeld ook. Thierry Boon, dank je wel vanuit Mexico.
0: Ja, Ali, interland gespeeld voor Marokko, hè, 2005, 2006. Wat voor pot gaat het worden vannacht?
4: Ja, ik denk 2 ploegen die tactisch gaan zoeken. Hè, hoe ze elkaar het beste kunnen bestrijden. Als je dit al hoort, hè, dat hij dan met Somerville gaat beginnen... hè, om Azou eventueel af te stoppen. Vanwege zijn verdedigende kwaliteiten. Ik weet dat de bondscoach van Marokko niet anders gaat doen dan de eerste 2 wedstrijden. Dat is in zijn ogen ook de sterkste opstelling. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat het echt gaat zitten in de details. Ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn vandaag. De probleem van Nederland. Hè? Af en toe tussen de laatste linie, de verdediging en het middenveld. De verdediging die niet altijd doordekt. Waardoor je soms in ruimtes krijgt waardoor ze kunnen aanvallen. En vaak ook kansen tegenkrijgen. En Marokko in eigenlijk de backs die heel hoog opgaan. En daardoor ook ruimtes weggeven. Dus ik ben echt benieuwd. Echt een tactisch schouwspel.

0: voor wie ben jij?
1: Ik ben voor Marokko. Mm. Ja, zeker. Mm. Je kijkt me aan met een dodelijke blik.
2: Zo is het.
1: Nee, joh. Ik ben voor Marokko.
0: Ik vind het beste.
1: Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel bijzonder. Want ik support ook Nederland. Dus mocht Nederland winnen van Marokko... Ja, dan zal die pijn niet heel erg zijn. Omdat natuurlijk dat nog een land is wat je support.
3: Wat heerlijk. Dus voor jou wordt het hoe dan ook een mooie nacht.
1: Ja, ik had liever dat ze elkaar later in het toernooi waren tegengekomen. Het was lekker leuker geweest. Maar nu het zo is, ja, uiteindelijk is het ook voetbal. Hè. We moeten ook niet groter maken dan het is. Ik ben een liefhebber van spelletjes. Ik wil gewoon een hele mooie wedstrijd zien waar we over 10 jaar nog over praten.
3: Ja. Wat gaat het worden?
1: Ik denk dat het een gelijkspel wordt en dat de penalties de beslissing zullen worden.
3: Het wordt niet alleen een mooie nacht, maar ook een lange nacht.
1: Ook een lange nacht, inderdaad. Dus ik vind
2: het wel mooi dat je zegt, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar ik hoop dat het een wedstrijd wordt waar we het over 10 jaar nog over hebben. Ja. Dat wordt dus wel heel groot ineens, hoor.
1: Qua kwaliteit van de wedstrijd en niet qua randzaken.
2: Oké, zeker.
4: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: Ja, maar je zit er wel goed in, hoor. Voor een paar uur is het zover, hè?
3: Ja. Sander de Kramer, daar ben je.
5: Daar ben ik. Ja, het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko, oftewel de leeuwen van de Atlas. Mm-hmm. En weten jullie eigenlijk waarom ze zo heten? Adi, jij mag even niet meedoen.
3: Oh, dat hoopte
5: jullie
3: ik een
5: twee.
3: Beetje. Wat zeg je? De leeuwen van de Atlas?
5: De leeuwen van de Atlas.
3: Iets met de leeuw te maken?
2: Ja. Iets met de Atlas, denk ik.
5: Nou, luister, ze zijn vernoemd naar de Berberleeuwen, want die leefden tot begin vorige eeuw nog in het Atlasgebergte.
2: Ja, nou had ik het er goed. Ja.
1: Dus legendarische leeuws, dat was de allergrootste leeuwsoet die er was. En die werden ook gebruikt in de Romeinse tijd. In die
2: Colosseum. Ja.
5: En levenmoed, dat tonen de Marokkaanse voetballers de afgelopen jaren zeker. Ga maar na, ze staan hoger op de FIFA-ranglijst dan Nederland. Ze haalden op het afgelopen WK de halve finale. Ze wonnen de Afrika Cup, in de jurykamer dan. En qua voetballiedjes steken ze ons ook naar de kroon.

zeker, hè? Het is een van de bekendste liedjes die na elke overwinning wordt gezongen. Hey ho, Mabrak Alina, Heydel Bidaya, Mezel Mezel. Het betekent, hey ho, felicitaties aan ons. Dit is het begin, er komt nog veel meer. En het bijzondere is dat het dit originele liedje niet uit Marokko, maar uit Algerije komt. En voor het WK van 1986 werd geschreven. En voor het WK van 2018 maakte de Nederlands-Marokkaanse rapper Ismo, die maakte een remix.

0: Nou, begrijp ik dat dit werd gezongen na iedere overwinning. Dan ben ik benieuwd of jij het wel eens hebt gezongen, Ali. Die 8 keer dat je voor Marokko uit.
1: Wij, de 12 was gezongen, ja.
0: Ja?
1: Ja, 100% in de bus. Terugweg naar het hotel. Ja. En vooral de supporters ook, hè. Als okay. we hadden gewonnen, dus ja.
2: Ja, dit is een klassieker. Is het nou
0: een Algerijns of is het een Marokkaanse?
2: Nou,
0: liedje?
2: Dat is dus grappig. Het is dus door een Algerijn gemaakt, maar het wordt door Marokko geclaimd ook. Het staat ook op YouTube. Daaronder staan 15.000 reacties waarin de fans van Marokko en van Algerije aan het ruzieën zijn of het nou Marokkaans of een Algerijns liedje is. Oh. Het is in elk geval razend populair. Marokko plaatste zich overigens 7 keer in totaal voor een WK. In 1970 voor het eerst. En vaak waren de prestaties wisselvallig. Maar aan de voetballiedjes lag het niet. Die waren altijd leuk. Ja, ik zie je knikken. Dat is een lekker nummer, hè? Ja, dit is van Borrelnootjes en Sloegie.
0: Tuurlijk.
2: Nederlands-Marokkaanse artiesten. Ja, en die hebben echt hier een hit van gemaakt. Dit wordt overal gezongen ook. En wat voetbal betreft leven de Marokkanen nu in hun gouden eeuw. Het gaat de laatste jaren hartstikke goed. Dat begon 8 jaar geleden. Toen plaatste het team zich na 20 jaar droogte eindelijk weer voor het WK. En dus kwam er heel veel enthousiasme los.
0: Kijk eens, hij krijgt kippenvel.
2: Ja, mooi, hè?
0: Ja, echt.
2: Zie je wel, hij krijgt kippenvel op zijn trommelvliezen.
0: Waarom? Kan je dat uitleggen?
1: Ik hoor wat hij zingt. En, ze hebben nog een ander nummer. We worden daar bij de spelers soort van geëerd. Hij zegt, Noordin Mrabat, hij zingt over de spelers.
2: Juist.
1: En ik vind dat, ja, dat doet dat wel wat met mij.
2: Ja, zo is het. Jala Marokko, oftewel Gaan Marokko, van Mohamed Tesmanani. Het bijzondere ook is het nummer niet Marokkaans-Arabisch is, maar Tamazight. Dat is de taal van de oorspronkelijke bewoning.
1: Ja,
2: en ja, ik ga jullie nu een van de bekendste supportersliedjes van Marokko laten horen, die echt iedere fan kent. Nou ja, ik hoef je alleen maar aan te kijken. Dima Maghreb.
1: Ja, Dima Maghreb.
2: Laat je hoor.
1: Dima Maghreb, altijd Marokko. Dima Maghreb. Heel mooi nummer dit.
2: Ja, dit kent iedereen. Dima Maghreb betekent altijd Marokko inderdaad. De Libanees Maher Zijn en de Kuwaiti Humoot brachten het nummer uit in 2022. Weer artiesten uit andere landen dus.
0: Ja,
2: maar wat speelde is dat Marokko destijds de hele Arabische wereld trots maakte. En dat Marokko dus eigenlijk werd geëerd met dit nummer.
1: En Maher Zijn heb een Marokkaanse vrouw.
2: Ah. Kijk eens aan. En dat wist ik dan weer niet. Maar Marokko haalde wel als allereerste Afrikaanse land de halve finale op een WK. En versloeg Spanje en Portugal. Ja, ja, die had Allah. Van Kaim Sari. Kippenvel, die gaat niet meer weg, hè?
1: Ja, ik heb echt. Normaal gesproken ben ik rustig, maar toen heb ik echt staan springen als een fanboy. Echt waar.
2: Ja, dit was het commentaar bij de beslissende goal, hè? Tegen de Portugezen. En de Yel, Dima Maghreb, altijd Marokko, werd de meezinger. Tussenin gestaan. Ik was bij die finale van de Afrika Cup. En daar werd het ontzettend meegezongen ook. Marokko verloor de finale van Senegal. Onder meer door die beroemde mislukte penalty van Brahim Diaz. Diaz. El Koura FC bij Brahim. Brahim! Mosmamkom! Mosmamkom, Shamal Brahim Diaz! Ja, Rasulallah, ja, Afrika. Talab Paninka van de Atlantas.
1: Mosmamkom is niet mogelijk. Het is niet mogelijk.
3: Had je toen ook kippenvel, Ali, of niet?
1: Nee, toen ging mijn rughaar overeind staan. van woede.
2: Ja. Maar je hoorde, als je goed luisterde, natuurlijk Panenka. Nou, die ging dus grandioos verkeerd. Ja, maar omdat Senegal uit protest van het veld was gestapt, kreeg Marokko de cup maanden later alsnog toegewezen. En het toernooi kende deze hit. Klinkt lekker, hè? Het is echt een hele goede hit en ook voor Marokkaanse bodem.
1: Ja.
2: En dan nu het WK 2026. Nora Fatehi schreef voor dit WK met Sier Sier een enorme hit. Filet.

0: Ik zie Robert ook gaan, hè? Die heupjes gaan wiegen, hè? Zie je dat? Ik zie heup wiegen.
1: Ja. Ja, ik kan het nog wel op mijn leeftijd.
0: Ja, natuurlijk. Dat wel natuurlijk.
2: Duurde even, maar...
0: Ja, jongens, we krijgen dadelijk natuurlijk een waanzinnig leuke pot, hoop ik. En wat het resultaat ook mag worden. Tegen Oranje is het sowieso zeker dat de Marokkaanse fans er een feestje van gaan maken. Luister maar mee. Hoor je wat ze zingen?
1: No Morocco, no party?
0: Juist, no Morocco, no party.
1: Nou, maar ik vroeg me nog, Ali, je zei net dat je stond te springen als een fanboy.
3: Ja.
1: Maar hoe springt een fanboy?
3: Ja, nou, ik was buiten mezelf. Het was vooral in de wedstrijd tegen Spanje, in de penalty-serie. Met Hakimi, die wel weet hoe je een panenka moet maken. Ja, ja, toen was ik te gast bij een podcast. En ja, ik stond te springen. En ik had zo'n Marokkaanse ding had ik aan. En begon te springen, te schreeuwen. Ja,
0: ja, de gaten zitten nog steeds in het plafond, Ali.
3: Ik zat er zo diep in. Echt, ik herkende mezelf niet. Ik zag het ook later. Ik ben je godsnaam aan het doen.
1: Maar doe je dat vannacht ook?
3: Ja, ik denk dat ik vannacht meer energie heb, denk ik, als ik rond dat tijdstip. Nee, maar kijk, je houdt van voetbal en je wil het zo graag. En kijk, je weet ook wat een beetje gezegd wordt. Ja, dat is een uitzondering. Hè, dat een keer de halve finale houdt en meer een uitzondering op de regel. Dat ze echt zo goed zijn, dat hoor je dan ook heel vaak voorbij komen. En tot nu toe laat ze gewoon zien dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen.
0: Ja.
3: En dat het niet meer een vloek is, maar dat is gewoon ongeslagen reeks wat ze hebben. Ook tegen goede landen winnen. En nu weer laten zien van oké, ze hebben echt kwaliteit. En het is gewoon echt een ander Marokko als 10, 15 jaar geleden.
0: Waar ga je kijken?
3: Ik ga kijken bij je collega's bij een podcast.
0: Mokro is site.
3: Nee.
0: Dat zit ik namelijk. Jij zit echt in het rol van de atlasleeuw.
3: Ik zei nog tegen hem. Ik zei nog tegen hem. Als je me eerder had laten weten, dan had ik geen andere dingen gemaakt.
0: Oh, ja,
3: hadden we samen gezeten. Hadden
1: ja, jullie hebben natuurlijk allebei gewoon, gewoon de radio op Radio 1 gedacht.
0: Ja. Dat was hem.
2: Ja, bedankt Sander. Ik geef geen antwoord op.
3: Doe ze de goede daar, Sander?
1: Nee, dat is het. Dankjewel Sander. Graag tot de volgende keer.

0: Is toch net weer wat anders dan die Marokkaanse voetbalhit. John Mayer was dat en In the Blood. It's a kind of magic.
1: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt het Koninkrijk der Nederlanden.
2: Ja, vanaf de knock-outfase vertegenwoordigt alleen Oranje het Koninkrijk der Nederlanden nog. En dus ook vanavond weer een voorspelling van Maduro. Verslaggever Ramon Evert die liep naar haar toe en kwam eerst nog wat buurtgenoten tegen.
3: 4-2 voor Nederland.
4: 3-1.
5: Ik denk 3-2.
6: Ik ga toch even aan de echte expert vragen.
7: Laten we het heel even over Curaçao hebben, want de grote droom is voorbij.
8: Ja, jammer dat het grote droom voorbij is, maar ze hebben het toch hoe dan ook heel ver gebracht.
7: Dus u bent trots?
8: Ik ben zeker trots. Ze hebben hun best gedaan.
7: In de afgelopen jaren is Curaçao enorm gegroeid als voetballand. U bent in het toernooi gegroeid, want u had Nederland goed voorspeld. 3-1.
8: Klopt. Dat klopt. Ja, daar ben ik echt blij om. Maar dat gevoel had ik wel sterk, moet ik eerlijk zeggen.
7: Is het gevoel vandaag ook sterk?
8: Voor Nederland, Marokko? Ik heb heel goed gevoel over.
7: Ik kwam wat mensen tegen hier in de wijk en die hebben er allemaal vertrouwen in vanavond.
8: Dat is een heel mooi teken. Want ik heb mijn huis ook vol lichtjes gezet. Want ik denk, we gaan met goede moed zeggen Nederland 3 en Marokko 2.
7: Dat had u eerder voorspeld bij de eerste wedstrijd, Nederland-Japan. En toen zat u er heel dichtbij.
8: Ja, maar toen had Ronald Koeman ook de spelers uitgehaald, toch? Ze hadden kunnen winnen, weet je. Ik was een beetje boos. Het wordt vanavond een hete aardappel. Niemand wil verliezen.
7: Maar iedereen wil de hete aardappel eten, natuurlijk.
8: Ja, natuurlijk. Hap erin.
7: Vorige keer dat ik hier was, was er schitterende muziek. Een liedje over Curaçao. Nu ben ik wel benieuwd. Wat is dan eigenlijk uw favoriete Hollandse hitje?
8: En naar links. En naar rechts. Dat hou ik van. Ik ga ook mee in de huiskamer. Niemand ziet mij.
7: U bent blij dat ik alleen met een microfoon kom en niet ook met een camera?
8: Nou ja, ik ben niet bang voor de camera, hoor.
7: Als Nederland doorgaat, dan
8: neem de camera maar mee.
2: Maduro en zoon Hedwiges dansend in de huiskamer. Mocht Nederland dus doorgaan, dan gaat de camera zeker mee.
9: NPO Radio 1.
10: Bijna 10:30 NOS-journaal met Dorald Megens.
11: De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling in Stade, vlakbij Hamburg, opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn 3 maanden oude dochter. Man van 45 schoot vanmiddag 5 medewerkers dood en een 6e overleed in het ziekenhuis. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie die zwaar werd getroffen. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moeten marechaussee inspringen. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid namelijk was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Dan gaan we kijken bij Dien van het Laar. Dien, zullen we de wedstrijd van begin af aan volgen of zullen we gewoon alleen de laatste 3 minuten meenemen?
12: Nou, het kan ook heel goed de laatste 3 minuten, hoor. Want het is Duitsland, hè. En ja, we hebben dit toernooi al gezien dat het dan uiteindelijk toch beslist gaat worden. Maar goed, voor de volledigheid. En nou ja, toch omdat we enorm van voetbal houden met z'n allen met elkaar. Laten we het toch maar van meet af aan doen. Wat denken jullie?
2: Ja, goed idee. Vind ik ook. Prima idee.
12: Mooi. 1 minuutje onderweg. Duitsland, Paraguay, knock-out fase. De eerste wedstrijd van vanavond. Meer dan enerverend. Dat belooft nu toch wel ietsjes anders te gaan worden als je beide opstellingen ziet. Duitsland gaat in ieder geval van meet af aan vol in de aanval om een vroege voorsprong te pakken. Maar moet toch verdedigen op een corner van Paraguay. Dat heeft besloten om met 10 man in totaal op het middenveld en in de verdediging te staan. 1 man voorop in spits Gabriel Avalos. En voor de rest is het vooral tegenhouden voor Paraguay. Dat leunt op een fysiek sterke defensie. En in laag blok waar Duitsland dan doorheen moet gaan voetballen. Dat doet Duitsland dan wel. Het supersub die het vandaag vanaf het eerste moment mag laten zien. Denis Undaf. Zijn eerste basisplek dit wereldkampioenschap. Nadat hij zijn naam lang en breed heeft weten te vestigen in de groepsfase. Met 3 doelpunten en 2 assist. Hij krijgt de voorkeur boven Jamal Musiala. Hij mag voor de doelpunten gaan zorgen. Want in Duitsland is het sentiment toch een klein beetje chagrijnig. Na een wisselvallige groepsfase. 7-1 Curaçao. Helemaal top. 2-1 overwinning tegen Ivoorkust. Moi. Want pas in de 94ste minuut en nauwelijks aanvallen gecreëerd. En die 2-1 nederlaag tegen Ecuador, eveneens een Zuid-Amerikaans land, net zoals de tegenstander van dit moment. Dat heeft er toch wel voor gezorgd dat er redelijk veel negativiteit in de Duitse media te lezen viel. En dat moet Duitsland vandaag dus in de wind gaan slaan. Door te winnen van Paraguay, dat er nu wel uit is met hun sterrenspelen. Julio en Cisco van Strasbourg, 2 assist achter zijn naam. Maar speelt zich dan stuk op 4 Duitse verdedigers... die verder weinig hebben aangepast in de basisopstelling. Dit wordt een belangrijke wedstrijd voor Julian Nagelsmann, de bondscoach, die innovatief te werk wil gaan. Veel leunt op creatieve spelverdelers als Kai Havertz, als Florian Wirtz. Maar weet hij vanavond niet van dit Paraguay. Dan kan zijn baan wel eens op de tocht komen te staan. 2,5 minuut onderweg. 0-0 hier de tussenstand in Boston.
0: Ja, Ali, toch wel wat mogelijkheden voor Paraguay.
4: Ja, lijkt naar iets meer dan 1 minuut. Een corner.
0: Ja.
4: En die valt goed bij de tweede paal. Dus voor hetzelfde geld schiet hem erin. Hij staat echt 4 meter in de 5 meter gebied nog. Ja, zo simpel, daar moest je het ook van hebben. Hè? Je ziet het, Paraguay staat ook onbekend als ze heel verdedigend spelen. En hopen op een counter en dode spelmoment. En je ziet waarom.
0: Om 3 uur gaat het gebeuren in Nederlandse tijd in Nederland Marokko. Jij hebt interlands gespeeld voor Marokko 2005-2006. Jij verwacht vanavond verlenging en penalties. Maar als we even teruggaan naar jouw tijd. Toen was het een andere tijd natuurlijk voor het Marokkaanse elftal. Hoe stond het voetbal er destijds voor?
4: Het voetbal was toen op zich ook goed. Alleen de randvoorwaarden waren minder. Faciliteiten, velden. Het was gewoon minder goed georganiseerd en geregeld. En dat gaat natuurlijk wel ergens ten koste van. Je ziet nadat ze de omschakeling hebben gemaakt en het echt hebben opgepakt vanuit de fundering. En dan zie je dat ze gewoon hele grote inhaalslagen hebben gemaakt. En dat er ook heel veel spelers ook kiezen voor Marokko. Bij die jonge vertegenwoordigde elftallen al.
0: Ja.
4: En dan heb je een bepaalde uitstraling. En dan komt ook prestatie bij kijken. En dat maakt het zeer aantrekkelijk ook voor die Marokkaanse spelers die elders zijn opgegroeid om voor Marokko te kiezen. Zoals een Boa die eigenlijk het beste voorbeeld was.
0: Ja.
4: Een gigantisch talent die ook voor Frankrijk kon voetballen. En die kiest gewoon voor Marokko.
0: Faciliteiten zijn veranderd, de hele kwaliteit is anders. Noem eens een voorbeeld van iets wat toen totaal anders ging dan nu.
4: Nou, ik ga een voorbeeld geven. Laten we zeggen waar we zitten. Laten we zeggen het Zeist van Marokko. Het was een hele mooie omgeving, zeg maar, waar je zit. Maar als ik ga denken waar wij verbleven en hoe dat eruit zag, en het was heel erg achterhaald. Je had niet veel te doen en de velden waren niet slecht, maar niet van het niveau wat je wil als Marokko zijnde. Nu ben ik terug geweest en heb ik dus een nieuw complex gezien.
0: Mm-hmm.
4: Ja, dat is echt niet normaal.
0: Nee.
4: Ik was echt flabbergasted wat ik daar zag. Topvelden, overdekte velden, kunstgrasvelden. Er staan hotels op het complex. En er werd een 5-sterren hotel nog bijgebouwd.
0: Oh ja.
4: Je ziet ook verschillende elftal, ook meiden, jong. Die allemaal daar in een hotel zitten. Slaapplaatsen, restaurants met koks. Faciliteiten.
2: Wat is er dan veranderd? Wie heeft dat initiatief genomen om dat op die manier aan te pakken dan? Is dat aan te wijzen? Of?
4: Ja, ze hebben, laten we zeggen, de organisatie aangepakt, mensen aangesteld.
2: Wie zijn ze?
4: Hoe noemen we dat? De
2: nieuwe leiding,
4: het ministerie van Sport. En met Fozi Lukja als de baas daarvan. Hebben ze echt heel veel geld naar uitgegeven. En dat hebben ze fantastisch aangepakt. En ze hebben het echt zo geprofessionaliseerd dat je nu echt op de Europese normen, top-Europese normen zit.
0: Ja.
4: En dat werpt ze vruchten af, want het is geen toeval dat de meiden succesvol zijn. Winnen Afrika Cups, Arab Cups. Ga zomaar door.
0: Ja, dat betaalt zich dus uit, die investeringen. Dat was niet zo in jouw tijd, toch? Jij bent een aantal keer voor Nederland onder 21 uitgekomen, maar hebt toen de beslissing genomen om voor Marokko te spelen. Wat gaf voor jou de doorslag?
4: Nou, het is mooi. Ik ben denk ik de enige speler die voor jonge Marokko speelde. Daarna voor Jong Oranje speelde. En uiteindelijk bij het grote werk uiteindelijk alsnog voor Marokko koos. Ik werd toen uitgenodigd om voor Jong Oranje te spelen. Mark Wotten was toen de tijd de trainer. Louis van Gaal was de bondscoach. Daar heb ik toen ook nog mee gesproken in Zeist. En daar kon je geen nee tegen zeggen. Heb ik toen ook wedstrijden gespeeld. En daarna ben je op een gegeven moment te oud voor de 21. Ja, en dan is het van...
2: Wat ga je doen?
4: Wat ga je doen? En ik moet ook eerlijk zeggen, het is niet dat ik de kans had om voor Nederlands elftal te spelen en voor Marokko. Dus die keuze heb ik ook nooit gehad. Dus daar kan ik ook niet over oordelen. Maar op het moment dat ik op een gegeven moment bij NAC speelde en aan de bondscoach toen, Bedou Zeki, die kwam toen kijken. En die sprak ik ook na de wedstrijd in de spelerszone. En die was gecharmeerd van mij en die wilde me heel graag erbij hebben. En was de keuze gauw gemaakt.
0: Ja.
2: Gaan we even kijken. Oh, UNA hoor ik bij jou, Dien.
12: Ja, dat was de derde keer al dat we dat hoorden. En het duel is pas 7,5 minuut oud tussen Duitsland en Paraguay. Tussenstand is 0-0. Maar Duitsland heeft er zin in en drukt van meet af aan het gaspedaal goed in. En heeft al twee aardige kansen weten te creëren. Dennis Undaf, de uitblinkende spits van Duitsland dit WK. Met een wippertje richting de tweede paal. Zie je er net een beetje langs de zijlijn. Dus geen goal voor hem. En daarna was er een goede voorzet van Florian Wirt, die hier op de linkerkant speelt bij Duitsland. En bijna Havertz bereikte op de 5 meter. Ternauwernood ingegrepen door Canale. Maar Duitsland presteert in een hoog tempo via de flanken om daar Paraguay toch bloot te leggen qua zwaktes. En is nu ook weer in balbezit met Havertz. Dan naar Sané, die zijn eerste interland goal maakte op een WK in het vorige duel tegen Ecuador. Hij slingert hem nu in richting de tweede paal. Maar daar kan Wirtz of Undaf dan niet bij in de buurt komen. Het is een goede openingsfase van Duitsland, waarin Paraguay moeite heeft met het hoge tempo. En dat zojuist een van de betere spelers ook al een flinke tik zag krijgen. Namelijk centrale verdediger Gustavo Gomez. Dat is toch wel eentje met zijn 33 jaar spelend bij Palmeiras, een Zuid-Amerikaanse topclub die de lijnen moet gaan uitzetten bij Paraguay. Maar hij is toch niet zo heel erg lekker aan de wedstrijd begonnen. En misschien straalt dat wel helemaal af op het Paraguayaanse team.

Anderzijds mag je ook gewoon verwachten dat Duitsland dit duel gaat winnen. Viervoudig wereldkampioen voor het laatst natuurlijk in 2014. En als je deze hele selectie langs de meetlat legt, dan zie je bovenal spelers uit de absolute top van Europa, waarbij er veel gestoeld is op de kwaliteiten van Florian Wirtz. Hij moet dit Duitse team gaan neerzetten en gaan voorzien van heel veel kleur. Dat doet hij in de eerste 10 minuten wel zijn best voor, maar hij heeft zijn stempel nog niet helemaal weten te drukken, want het staat nog 0-0.

0: Lekker rode Kaiser Chiefs en Ruby.
1: Duitsland, Paraguay, Dien van het Laak.
2: Staat 0-0 na 13 minuten. Ligt de speler van Paraguay op de grond omdat hij een elleboog in zijn gezicht heeft gekregen van Florian Wirtz. Terwijl Caceres, de man die op de grond lag, een duel aanging. Er zat geen opzet bij van Florian Wirtz. En dus is hij na een pijnlijke minuut op de grond te hebben gelegen inmiddels weer opgestaan. En loopt alles weer bij de linksback van Paraguay, die het lastig heeft in de openingsfase tegen de buitenspeler van dit Duitse elftal en van Liverpool. Want hij lijkt er zin in te hebben, Florian Wirtz. Al heeft hij in de laatste paar minuten niet heel veel gevaar gecreëerd. Duitsland is wel veel beter dan Paraguay in de openingsfase. Zet hoog druk op het moment dat Paraguay wil gaan opbouwen van achteruit. Misschien toch iets te veel van het goede. Maar ja, moedig is het wel van de Zuid-Amerikanen. Maar het overgrote deel van de openingsfase zien we dat Duitsland de bal heeft. Nu in de as met Jonathan Tah, centrale verdediger. Diep op de helft van Paraguay. Speelt hem door naar Rudiger. Rudiger dan naar Wirtz. Brown, 16 meter bereikt. Voorzet geblokt door Almiron. Dat is de rest buiten van Paraguay. En die moet tot aan zijn eigen achterlijn helemaal terugverdedigen. Omdat Duitsland met heel veel energie en met heel veel loopvermogen via de vleugels snelle combinaties probeert te maken.

0: Maken om vanuit daar de voorzet te geven richting het strafschopgebied. En daar moet Oendaf, die zijn eerste basisplek vandaag heeft, het pareltje dan gaan verzilveren voor Duitsland. Nog niet gedaan. Misschien nu dan, met de corner die aanstaande is, na 14 minuten voetbal. En nogmaals een 0-0 tussenstand. Kimmich trapte met zijn rechterbeen richting de tweede paal. Dat is een beetje het vaste recept van Duitsland. Daar staan Tah en Oendaf dan vaak om die bal dan terug te koppen. Gebeurt nu niet, want Paraguay gooit zich ervoor. En daarbij maakt Duitsland ook nog eens een overtreding. En dus hier nog steeds 0-0.
1: De mooiste momenten van het WK.
2: Ja, die laten we elke uitzending horen. De analisten in de studio kiezen dan een nieuw moment en gooien er dan vanzelfsprekend ook weer een ander moment uit. Laten we even luisteren naar de top 3 van nu. 1. 2.
3: Nou, Medina. Pull back here. Let's hear it. Messi! History in Dallas! 40 years to the day since Diego.
4: Dembélé doet het zelf. Schitterend. Hij is los. Hij dreigt met schieten. Dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin. Het is de derde.
2: Ja, je moet wel heel goed luisteren om die eerste gehoord te hebben. Hij is ook heel kort, hoor. Erin gezet gisteren door Hedwiges Maduro. Bielsa hoorden we, de bondscoach van Uruguay, die boos is op een interview. Het gaat hem allemaal niet snel genoeg. De tweede was WK-topscorer Messi. Die kwam erin via Ronald Waterreus. En de derde was natuurlijk de hattrick van Dembélé tegen Noorwegen. Dat was vrijdagavond. En er ook ingekomen door Ronald Waterreus.
5: Ja, Ali, en dan is het nu aan jou. Je mag er een moment uitgooien. Wat gaat er sneuvelen?
6: Bielsa.
5: Ja?
6: Ja, ik vind dat niet echt een voetbalmoment. Het is meer een trainer die even een kostuiting krijgt. En tegen journalisten begint te schreeuwen.
2: En ja. Loco de Gek wordt hij genoemd, hè?
6: Ja, dus ja. Ik vind dat niet echt waardig om dit op een WK top 3 te hebben.
5: Nou, we zullen doorgeven aan Hedwiges dat het er niet in thuis hoort. Wat hoort er dan wel in thuis? Nou, wat jou betreft dit.
7: Brazilië is op zoek naar de winnende, maar heeft er heel veel moeite mee. Nu dan een moment in de 16. Kan er een schot komen vanaf de rand? Nee, er wordt ingepaast en daar is het doelpunt uiteindelijk voor Brazilië. De winnende, dat moet hem wel zijn voor Brazilië. Doelpunt van Martinelli, de invaller.
5: Ja, eerder vanavond 2-1 voor Brazilië. Waarom moet dit erin?
6: Alles. Het moment, blessuretijd. Hij is ingekomen als invaller. Ja. Er wordt van je verwacht dat je dan het verschil maakt. De moeilijkheidsgraad van de goal. Voor de leek is het heel makkelijk, maar er komt veel meer bij kijken. En hij maakt hem fantastisch af.
5: Je noemde dat eerder al, de snelheid waarmee hij handelt. Snelheid,
6: ja, zijn eerste aanname en daarna kort daarna de schot met zijn binnenkant, de verre hoek. Echt hoge klasse.
5: Bij deze genoteerd in de top 3.
2: Paraguay tegen Duitsland. Duitsland-Paraguay moeten we zeggen. Ik zit even naar de statistieken te kijken. 80% balbezit voor de Duitsers. We kunnen zeggen dat het een redelijk eenzijdig duel is tot op heden, of niet?
0: Ja, de kopjes in het stadion zijn op de lange zijde eigenlijk maar één kant ook opgedraaid. En dat is allemaal op de kant van Paraguay. Dat echt met mannenmacht probeert tegen te houden. Want Duitsland speelt echt goed in de openingsfase. Dat hebben we in eerdere wedstrijden ook al wel gezien. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het vorige duel tegen Ecuador. Toen hij na 70 seconden al in lag. Het staat 0-0 na 17,5 minuut. Maar de drie centrale verdedigers van Duitsland, Rüdiger, Tah, Kimmich ook in dit geval, die staan de afgelopen paar minuten allemaal op de helft van Paraguay om vanuit daar snelle passes naar de zijkant te geven. Er wordt eigenlijk nauwelijks de as van het veld gezocht. Nu dan wel. Maar Pavlovic raakt daarbij bijna de bal kwijt. Tah die kan corrigeren. Speelt hem weer af naar Rüdiger. En voor Paraguay is het vooral heel kort op elkaar gaan staan. Groeperen. En op het moment dat die bal dan bij een buitenspeler van Duitsland terechtkomt, erop af. Bijvoorbeeld nu als Sané de bal krijgt aan de rechterkant. Speelt hem terug, want ziet geen afspeelmogelijkheid voorin. En dus gaat het over links naar Florian Wirtz. Die hem krijgt van Rüdiger. Wirtz terug naar de as. Slordige paas. En Cisco die loert daar dan op. Eigenlijk een van de weinige aanvallend ingestelde spelers bij Paraguay. Maar komt net tekort omdat Kimmich ook zijn voet ertussen steekt. En dus is het weer Duitsland. Met Rüdiger die om zich heen kijkt. Tah, echt inrichtingsverkeer in Boston. Duitsland is echt nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. En dat lijkt mij op dit moment echt een kwestie van minuten voordat hij überhaupt valt. Sané dan misschien in de combinatie met Nemecha ook niet. Omdat die kaats van de middenvelder niet goed is. Dan wordt hij even weggewerkt door Paraguay. Dat betekent dat de Zuid-Amerikanen wat lucht krijgen. Maar het zal niet lang meer duren voordat de druk er weer op blijft en gaat staan. Want Duitsland heeft er zin in, maar heeft nog niet gescoord. 0-0.
5: Ja, Ali, best wat chagrijn in Duitsland dus vanwege die wisselvallige resultaten. Dit toernooi, snap je dat?
6: Ja, natuurlijk als supporter snap je dat wel. Hè. Je verwacht elke wedstrijd dat ze de pannen van het dak spelen, dat ze minimaal 3-4 goals maken. Maar voetbal is natuurlijk anders. Soms is het niet te verklaren, waardoor je de vorm niet hebt. En in de groepsfase ben je ook een beetje berekend eigenlijk. Je weet op een gegeven moment van, oké, ik heb zoveel punten nodig en dan ben ik wel gekwalificeerd. En hoe je het ook bent of keert, gaat het op een gegeven moment ten koste van de urgentie en de intensiteit. En dat resulteerde bij Duitsland als een verloren van Ecuador.
5: Ja, berekenend noem je het. Zie jij in deze 20 minuten van de knock-outfase, eerste 20 minuten, zie je een ander Duitsland?
6: Ja, je ziet natuurlijk, dit kon je verwachten. Je ziet in Duitsland dat er natuurlijk graag wil aanvallen. Nagelsmann is natuurlijk ook een hele aanvallende trainer. Maar ja, Paraguay die kan 3 dagen zo staan. Dat is gewoon wat zij doen. Zij weten ook wel, als ze hoger op gaan staan, worden ze kapot gespeeld en dan wordt het een hele grote uitslag. Dus zij proberen de tegenstander te frustreren, ongeduldig te krijgen, zodat ze fouten gaan maken om van daaruit te counteren.
5: Hoe doen ze dat frustreren?
6: Nou, zoals je ziet spelen ze eigenlijk met een hele verdedigende lage blok. Waarin eigenlijk de aanvallers continu kantelen. Waardoor je eigenlijk 6 man op 1 kant krijgt. Om de ruimte zo klein mogelijk te maken. En op het moment dat de bal, laten we zeggen, van links en rechts gaat, dan kantelt heel dat blok mee. Nou, kijk maar, de ruimte is zo klein, dan is zo ontiegelijk moeilijk om dat te bespelen. Kijk, ze staan, de laatste linie staat op de 16, soms zelfs in de 16.
5: Ja.
6: En de voorste linie staat gewoon letterlijk 16 meter tot maximaal 20 meter verderop. Daar staan bijna 22, bijna 21 spelers, inclusief de keeper. Dus ga daar maar aan staan, om dat dan kapot te spelen. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Hier heb je eigenlijk creativiteit nodig, een speler die man kan uitspelen. Zodat ze moeten gaan reageren. Het moment dat je maar de bal op dit tempo van links naar rechts blijft tikken, ja, dan is het voor hun te belopen. En dan ga je weinig kunnen creëren.
5: En dus probeert Duitsland en het blijft proberen. Get it!

0: je hoort het wel een beetje. Naar links. Naar rechts.
1: Nee, heb ik helemaal niet.
0: Naar links. Ja, ik kan niet wachten 4 uur nog, maar goed.
1: Ik word hier wel wakker van.
0: Ja, lekker toch? Ja, maar Dien, je moet zo even slapen juist, toch?
1: Dien, ben je wakker?
2: Ja, ik ben goed wakker. Okay. Goed wakker. Ja. Komt ook de Duitsland. Tegen Paraguay.
1: Ja?
2: Vooral door Duitsland.
1: Ja. Wat gebeurt er nu?
2: Nou, echt helemaal niks. Helemaal niks. Water met electrolytes door de keeltjes bij de Duitse spelers. Hydration break. Oh, wat zijn we er blij mee, Maar de Duitsers hebben niet weten te scoren in dat eerste gedeelte van die eerste helft. En dus is dit ook een goed moment voor Paraguay om even de groep bij elkaar te brengen. Gebeurt nu ook. De bondscoach pakt de nekjes allemaal even vast en probeert wat bemoedigende woorden en wat tactische dingetjes door te geven. Zodat Paraguay wellicht wat meer ruimte kan krijgen om te gaan counteren. Want het wordt in die eerste 24 minuten met de rug tegen de muur gezet door Duitsland. Dat via de zijkanten probeert door te komen door Leroy Sané en Florian Wirtz. Maar echt heel groot gevaar. Toch ook nog niet gezien hoor. Schotje van Undaf. Voorzet op Havertz. De nauwe nood verdedigd. Maar gescoord nog niet bij Duitsland tegen Paraguay. Dus moet het in die komende 20 minuten gaan gebeuren. Maar eerst nog een slokje water bij die prachtige hydration breaks.
1: Ja, Ali, wat vind jij van die commercial breaks? Ja, het is natuurlijk geen hydration break.
3: Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En heel vaak worden ploegen ook tekort gedaan, omdat ze in een goede flow zitten. En dan hebben ze zo'n hydration break. En dat geeft gewoon eigenlijk de tegenstander de kans A om onder de druk uit te komen, om tot rust te komen. En voor een trainer die even een tactische korte bespreking kan doen. Dus ik vind het echt 10 keer niks. Ik ben een Amerikaans model met al die commercials en extra geld verdienen. Ik vind het 10 keer niks.
1: Nee, je vindt niks, hè, geloof ik.
3: Ik vind 10 keer niks.
0: Nee. Geen fan, begrijp ik?
3: Nee, absoluut niet. Is het 35, 36 graden, dat echt... Maar dan nog heb je misschien een minuutje nodig om even een slokje water te nemen. Wie drinkt er nou 5 minuten?
1: Nee, maar oké, okay, als het nou 35, 36 graden is, dan snap ik het nog.
3: Ja, precies.
1: Het, dat doen we in Nederland ook. Tot dan in ieder geval tweede divisie, weet ik. Spreken we het gewoon met elkaar af, dat doen we even.
3: Ja.
1: Maar dan snap je het ook, bedoel je. Dan heeft het ook een reden.
3: Dan heeft het een reden, maar niet als je in een stadion speelt met airconditioning waar het 20 graden is. Dat is volgens mij overbodig om een hydration break te hebben.
0: Nederland, Marokko in Mexico. Dat is niet in een overdekt stadion. En er is geen airco. Dan is het best heet en een slokje water misschien ook wel welkom. Jij juicht voor Marokko. Je kijkt uit naar die wedstrijd. Wat zijn nou in de eerste minuten signalen die jij wil zien van de ploeg van Marokko?
3: Dat ze durven te voetballen. Dat ze lef tonen. Dat is gewoon de opbouw zoals ze ook tegen Brazilië deden. Oh. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. En ik denk dat ook wel de profiel is van die spelers die daar staan. Mm. Dat het avontuurlijke spelers zijn die graag willen voetballen. En dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Ja. Neem jij even een slokje water?
3: Hydration break.
1: Gaan we even bij Dien kijken. Bal rolt inmiddels weer. Wij rollen langzaam richting 11 uur. Ik ben benieuwd of Paraguay nog iets kan doen. In ieder geval in de komende, 20 minuten van deze eerste helft.
2: Nou, spelbeeld na die hydration break. Eigenlijk ongewijzigd. Duitsland weer de bal op de helft van Paraguay. Bij een 0-0 tussenstand. Wirtz heeft hem. Slingert hem naar zijn rechter. Kijkt naar de opties. Stuurt hem naar die andere kant van het veld toe. Waar Sané eigenlijk al aan het doorlopen was. Om hem in de 16 met een boogbal aangespeeld te krijgen. Maar het wordt achter hem gespeeld. En dus moet Sané terug. We weten wel. Nou, zo te zorgen dat hij over de zijlijn gaat via een Paraguayaans been. Zodat Duitsland mag gooien. En daarna is het gewoon weer doorcombineren voor Duitsland. Ze gaan een taaie kluif krijgen aan Paraguay. Dat echt enorm kort op elkaar speelt. En dat eigenlijk nog geen enkele kans heeft weggegeven. Half uur onderweg. Duitsland-Paraguay 0-0 in Boston.
1: Goed, wij gaan er even tussenuit. En we zijn om 2 uur weer terug voor Nederland tegen Marokko. Ik zou zeggen, pak even de bank, slaap even. En dan zien we u zo meteen weer.
0: Zo eerst het oog met Wilfried de Jong.
1: Dag.
4: Dag hoor. NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En vandaag, ja, 1-0. Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Bobby. Goal!
4: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Somerville nog een keer, Somerville.
6: Dumfries heeft bijvoorbeeld zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
7: Vannacht, de eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
8: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
7: NOS Langs de Lijn begint om 2 uur.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Hè, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: NPO Radio 1.
16: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in Duitsland is een man van 45 uit de regio Hannover. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade in de buurt van Hamburg. Daarbij werden 5 medewerkers van de instelling gedood. 1 overleed later in het ziekenhuis. Het motief zou een voogdijconflict zijn. De verdachte had een rechtszitting in de instelling over de voogdij van zijn baby van 3 maanden oud. De dochter en haar moeder waren ook in het gebouw, maar raakten niet gewond. De politiedienst die verantwoordelijk is voor de beveiliging van politici en leden van het Koninklijk Huis laat personeel onvoldoende trainen. Hierdoor zijn medische beveiligers, zogenoemde medics, vaak niet bevoegd en daardoor niet inzetbaar, zeggen bronnen tegen Nieuwsuur. En dat brengt extra risico's met zich mee voor mensen als de koning en de premier. Door de trainingsachterstand vroeg de dienst op Koningsdag en tijdens dodenherdenking de koninklijke marechaussee om te helpen. Die hebben wel bevoegde medics beschikbaar. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakte ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en het leek verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finales spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer vanavond en vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt morgen tussen de 21 en 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: Karte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Ben je voor Marokko of voor Nederland, Wilfried? Ik hoor het al de hele dag. Eerlijk? Ik ben voor Marokko omdat het elftal het mooiste voetbal speelt. Maar ook omdat ik een enorme liefhebber ben van de klakson. Rotterdam toetert komende ochtend. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het is de avond, of beter nog, de nacht van Nederland tegen Marokko op het WK-voetbal. Ik spreek straks voetbaljournalisten Goudani en Rijsman over deze wedstrijd. Maar het is ook de dag waarop Nina Jurna verslag doet van het werk van de Nederlandse reddingsploeg in Venezuela na de aardbeving. Ja, dacht u ook heel even aan André Hazes, dat klopt. Hij leende het nummer van de Amerikaanse Kenny Rogers die we nu hoorden. En hij noemde het Zij gelooft in mij. Morgen zou André Hazes 75 jaar geworden zijn. Zangeres Frederik Spicht over haar liefde voor zijn muziek. En u krijgt flitsen van het WK voetbal. Een aantal keren dit uur. Bezig is Duitsland tegen Paraguay. Daarom live over naar onze verslaggever Dien van het Laar. Dag Dien.
3: Dag Wilf. Dag Wilfried.
2: Flink eindje al aan de gang in de tweede helft, hè?
3: Eerste helft nog.
2: Sorry, eerste helft bedoel ik. Ja, hoe gaat het?
3: Het gaat, nou, voor Duitsland nog niet helemaal zoals ze willen. 37 minuten onderweg, dus de rust is wel in zicht. Maar ze hebben nog niet weten te scoren. Het staat 0-0. En Duitsland is eigenlijk wel vele malen beter dan Paraguay. Dat met de rug tegen de muur aan staat. En vooral met 10 spelers op hun eigen helft flink aan het verdedigen is. En Duitsland probeert op allerlei mogelijke manieren, via de linkerkant, via de rechterkant, via de as, zo snel mogelijk naar het Paraguayaanse doel te komen. Maar scoren? Nee, maar dat is ze nog niet gelukt. Een hele grote kans creëren overigens ook nog niet. Dus op dit moment, in die 38e minuut, zit het duel een klein beetje op slot. Duitsland moet proberen wat nieuwe energie op te wekken, wat nieuwe creativiteit aan te boren. Maar dat is in de afgelopen paar minuten nog niet gelukt. Het WK van Duitsland is nog niet helemaal om over naar huis te schrijven. Zeker niet na die recent verloren groepswedstrijd tegen Ecuador, toen ze overigens al wel geplaatst waren voor de volgende ronde. Maar van een viervoudig wereldkampioen mag je toch meer verwachten, vinden onze oostenburen. En dat is er in de 38 minuten die we nu bekijken en nog niet helemaal uitgekomen. En dus nog 0-0.
2: Ja, goed, Dien. Ik denk dat je straks in de tweede helft wel weer spreekt. Of wellicht nog als er iets in aan het eind van de eerste helft gebeurt. Dankjewel. Dan gaan we nu naar het nieuws.
4: Vandaag,
1: maandag 29 juni,
4: presenteren we de defensienota.
2: Minister Jessegus kondigde een koerswijziging aan bij defensie.
5: We bouwen niet simpelweg meer krijgsmacht. We bouwen een andere krijgsmacht.
2: De komende jaren ligt de focus vooral op
6: drones, drones, drones.
2: En uiteindelijk moet zelfs de helft van de operaties daarmee worden uitgevoerd.
5: Dit is wel duidelijk, eigenlijk breken met het verleden, omdat de toekomst dat van ons vraagt.
2: En daarbij gaat het ook om afschrikking.
5: Eigenlijk wat je wil, is richting vijanden, of zoals misschien richting Rusland, laten zien. Haal het niet in je hoofd om me aan te vallen, want ik ben hier echt klaar voor.
2: En deze man in het Duitse Stade hoorde iemand hulp roepen en daarna werd er geschoten.
7: Hilfe oder sowas. En dan gleich 1-2 Schüsse. Einzel en dan een ganze Serie hintereinander.
8: Wat heißt eine ganze Serie?
7: Also? Ja, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Ganz schnell hintereinander.
2: Tijdens een schietpartij bij een jeugdinstelling kwamen 6 mensen daarom het leven.
9: 6 mensen worden hier heute in einer Einrichtung der Jugendhilfe auf brutale Weise aus dem Leben gerissen.
2: Het leed is volgens deze minister onbeschrijfelijk.
9: Das Leid, das der Täter hier in Stade ausgelöst hat, ist sicherlich schwer zu begreifen und noch schwerer, glaube ich, in Worte zu fassen.
2: Terug naar 1997, toen deze iconische woorden klonken in Friesland.
10: Het geht on.
2: Ja, en nu bijna 30 jaar later gebruikt minister Sterks opnieuw.
11: Het geht on.
2: En dan gaat het niet over de Elfstedentocht, maar over de schaatswedstrijden van de winterspelen van 2030. Die worden gehouden in Tialf.
11: Dat onze Olympische schaatshelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
2: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
8: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
2: En Nederland krijgt

0: straathelden hier in eigen land kunnen aanmoedigen is een feest voor Friesland, maar is ook een feest voor heel Nederland.
1: Ja, de Olympische Spelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar er is geen geschikte schaatslocatie. De organisatie kwam daarom uit bij Heerenveen.
2: It's a very simple idea. It's because it's the place to be.
1: En Nederland krijgt ook een officieel Olympisch dorp.
3: En dat is echt een boppenslag op zijn Fries gezegd.
1: Dan de meest gestelde vraag van de dag.
4: Gaat u vannacht voetbal kijken?
5: Ga je kijken vanavond? Ja. De wedstrijd?
1: Sommige mensen zetten de wekker.
6: Sowieso de wekker zetten voor de zekerheid.
7: En dan 2:30 eruit en dan voetbal kijken, uiteraard.
1: Maar er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik kijk bewust niet.
8: Geen denken aan.
9: Het is toch een hele belangrijke wedstrijd voor Nederland.
8: Kan wel wezen, maar ik kijk geen voetbal.
1: Ook mooi. Weer anderen kijken stiekem.
10: Ik mag niet van mijn vrouw, maar ik ga het wel doen, denk ik.
1: Eén ding staat vast, er wordt vannacht sowieso herrie gemaakt.
11: Het wordt heel spannend en ik heb allemaal Marokkaanse buren. Wij gaan gillen en zij gaan toeteren. Dat is de deal.
12: Om zesje gaan we toeteren.
13: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan gaan we naar de krant van morgen. Annette Schut heeft een en ander uitgezocht.
14: Mensen met een beperking hebben het recht om volwaardig mee te doen aan de samenleving, maar Nederland doet niet genoeg om discriminatie te voorkomen. Dat stelt Rabin Baldessing, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, in een nieuw rapport. En NRC schrijft erover.
1: Nederland telt zo'n 2 miljoen mensen met beperkingen. Ze worden te vaak gezien als ontvangers van zorg of ondersteuning en niet als burgers met dezelfde rechten, vrijheden en mogelijkheden als ieder ander, meent hij.
14: De oplossing ligt niet in een medische behandeling, maar in aanpassing, want een samenleving zonder drempels is geen gunst, het is een recht, zegt Baldessing.
1: De wetenschap moet een stuk vrolijker worden. Daarvoor pleit afzwaaiend filosofiehoogleraar René ten Bos vrijdag in zijn afscheidsrede en Trouw sprak hem daar vast al over. Want, zo zegt hij, als je alleen maar alarmerende verhalen vertelt, haken mensen af.
14: Ja, dat zijn er nogal wat. Zo somt hij op bijvoorbeeld het klimaat of het uitsterven van allerlei diersoorten. Wetenschap is een discipline geworden die ons confronteert met harde feiten, zegt hij, maar die tegelijkertijd het risico loopt afstandelijk en somber te worden.
1: Dus wil hij een pleidooi houden voor een wetenschap die weer verbinding zoekt met mensen. Want als alles verslechtert, steken mensen hun kop in het zand, legt hij uit. En dat moet je niet willen.
14: Door het warme weer duikt in steeds meer delen van het land ongedierte op. Steden zetten alles op alles om ratten, muizen en andere ongewenste bezoekers te bestrijden. Toch lukt het tientallen gemeenten niet om overlast terug te dringen, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf.
1: Connie Lichtvoet die weet er alles van. Met haar actiegroep strijdt ze al jaren tegen ratten in Den Haag. Ze lopen hier overdag rond en sommige zijn gigantisch, vertelt ze.
14: Ook Samet Gurgeus doet zijn verhaal in de krant. Hij heeft een e-tent en ziet de ratten dagelijks rennen over de parkeerplaats. Volgens hem loopt hij daardoor ook klanten mis. Ik zag laatst een jonge vrouw, vertelt hij, vaste klant van mij die hier wilde parkeren. Ze stapte uit, maar toen ze een rat opmerkte, sprong ze schreeuwend terug haar auto in en reed ze weg.
1: Het AD vraagt zich af hoe we met z'n allen moeten gaan stoppen met het drinken van alcohol, nu de Gezondheidsraad met het advies is gekomen flink te minderen. Want dat het moeilijk gaat worden is zeker, schrijft de krant. Vooral doordat alcohol drinken voor velen als gezellig wordt gezien.
14: En dat is niet het enige. De overheid moet er volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen ook alles aan doen om te voorkomen dat mensen zich betutteld voelen. Dat kan namelijk als een boemerang terugkomen als de toon belerend wordt, legt ze uit. Dan krijg je zoiets van, nou, we nemen er nog eentje extra op de overheid.
13: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
1: Is er dan vlak voor de rust toch nog iets gebeurd bij het WK-voetbal Duitsland tegen Paraguay? Over naar verslaggever Dien van het Laar.
15: Absoluut. Duitsland zit diep in de problemen. Paraguay op 1-0 voorsprong gekomen 2 minuten geleden door een rake kopbal van sterspeler Julio Enciso. En wat daarbij vooral opviel is de vrijheid die de Paraguayanse sterspeler kreeg in een overvol strafschopgebied met alleen maar Duitse verdedigers. Op de penaltystip kon hij met 2 meter ruimte om zich heen vrij binnenkoppen. Waardoor Duitsland nu tegen een verrassende achterstand aankijkt vlak voor rust. 1-0 Paraguay.

0: I Knew It, I Knew You, gezongen door Taylor Swift. Is er nog hoop voor mensen onder het puin in Venezuela, 5 dagen na de aardbeving? Het zoeken naar overlevenden gaat nog steeds door met mannenmacht, soms tevergeefs, soms met succes. Ook een Nederlands reddingsteam helpt mee in de zwaar getroffen stad La Guaira. Correspondent Nina Jurna was de hele dag mee met dat team. Goedenavond, Nina.
1: Goedenavond.
0: Ja, dat Nederlands team bestaat uit meer dan 60 mensen. Hè, en ze hebben ook honden bij zich die meezoeken. Hoe gaan ze te werk?
1: Ja, het Nederlands team dat is hier sinds zaterdagavond. Er staan inderdaad 64 mensen en 8 honden. Mensen die normaal bij de brandweer werken, ziekenverzorgers, mensen van de politie. Ook een bouwkundige die dan ook weten als ze ergens aankomen bij een gebouw van, nou ja, wat is, hoe kunnen we daar nou het beste naar binnen? Wat zijn bijvoorbeeld hollen? Ruimtes en waar kunnen misschien nog mensen vastzitten. Wat ik heb gezien vandaag is dat we bij een plek kwamen waar zij een gebied wat zij dan hebben toegewezen gekregen. Om daar eigenlijk aan de slag te gaan. En daar vanmorgen, dat vertelden omstanders, had daar dus nog geroep geklonken. Dus ja, zij gingen eigenlijk best wel aan de slag. Heel specifiek op advies van de omwonenden. Die zeiden van we hoorden het geluid, het geroep vanuit deze locatie. Mm-hmm. En nou, dan gaan ze met een klein soort mobiele camera. Of flexibele camera moet ik zeggen. Gaan ze dan naar binnen. Want het is eigenlijk één grote ruïne. Waar je natuurlijk nog wel van die gaten hebt tussendoor. En dan gaan ze met een camera naar binnen. Om te kijken of ze daar dan iets vinden. Of ze kunnen zien. En op een gegeven moment moesten we ook allemaal stil zijn. Alle omstanders. Omdat zij dan misschien gaan luisteren. Of ze misschien toch nog iemand horen roepen. Dus ja, het was best wel indrukwekkend om te zien hoe dat dan gaat. Ja. Nou, uiteindelijk was het dus helaas niet het geval dat er dus nog iemand uiteindelijk geen geluid meer. Dus,
0: ja, maar zelfs maar, als je ja, wat hoort, dus Nina. Zelfs als je wat hoort, Nina, ja. Dan ja, wat moet je dan soms? Want je kunt niet onmiddellijk zo'n gebouw in. Het is instortingsgevaar. Jij maakte ook mee met die verwoestingen die daar zo enorm zijn. Ik zag in het journaal een man die was ook op zoek naar zijn zoontje van 9 jaar in zo'nzelfde situatie. En jij stond naast hem. Hoe liep dat dan af?
1: Ja, die man die woonde dus eigenlijk in dat gebouw met zijn gezin. Hij was op het moment dat de aardbeving gebeurde, hij aan het werk. En ja, hij stond erbij toen ook de Nederlanders daar inderdaad aan het zoeken waren. En met natuurlijk hoop, hè, dat is toch wat je hebt. En want gisteren is er bijvoorbeeld toch nog een kind van 11 na 72 uur is ook onder het puin vandaan gehaald. Uiteindelijk is deze man, ze hebben tot nu toe geen zijn kind en vrouw niet kunnen vinden. En de Nederlandse werkers die daar waren, die zijn dus uiteindelijk ook naar een andere plek gegaan om daar verder te zoeken. Omdat ze echt wel best wel lang zijn bezig geweest, maar daar gewoon echt geen geluid meer hoorden. En inderdaad, wat je zegt, het is helemaal ingestort. Dus je kunt ook niet, je gaat dan toch af op bijvoorbeeld inderdaad met de camera zoeken of geluid. Of bijvoorbeeld de honden die getraind zijn ook om bijvoorbeeld nog menselijke warmte te kunnen voelen. Mm-hmm. Dus die honden die ze bij zich hebben. Maar ja, de zoek bij was, die heeft uiteindelijk dus niet helaas geen positief resultaat opgeleverd. Wat wel zo is, en dat toen de Nederlandse werkers daar waren, het feit dat die mensen daar zijn, geeft ook toch de omstanders best wel wat houvast. In de zin van, aan de ene kant hoop, hè, er wordt gezocht. Maar ook als ze dan op een gegeven moment uitleggen van, ja, wij gaan toch verder. Dan is het ook toch een stukje, ja, misschien closure moet ik zeggen. Hè, dat van, ja, ze doen alles, maar ja, het is er. Ze hebben toch niet dat succes geboekt. En dat de mensen ergens misschien toch iets kunnen misschien afsluiten. Dat legde dus het Nederlands team mij ook zelf uit.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat als die reddingwerkers besluiten om naar een volgende plek te gaan, omdat ze geen ingang kunnen vinden, dat niks meer horen, dat mensen die daar zoeken naar hun naasten toch zelf dan door blijven gaan? Of mag dat niet?
1: Dat gebeurt ook. Ja. Ja, maar dat gebeurt aan de lopende band. Wat mij hier opvalt, is dat je ontzettend veel teams hebt. Mensen die in reflecterende jasjes met een helm en een schep rondlopen. Dat zijn gewoon echt inderdaad familieleden, vrijwilligers. Ik zie hier niet echt een soort, in de zin van georganiseerd iets vanuit de overheid. Het zijn allemaal groepen, of dus de buitenlandse reddingswerkers, of vrijwilligers, of de Venezolaanse reddingswerkers. Maar vooral heel veel mensen die echt zelf met scheppen. Ik ben bijvoorbeeld nu nog steeds bij de plek waar ik vandaag ook met de reddingswerkers, de Nederlandse reddingswerkers was. Ja. Ja, daar heb ik net ook met mensen gesproken. En die zeggen, ja, mijn neef staat hier nu te zoeken. Een oom staat hier te zoeken. En dat zijn mensen die geven niet op. Die gaan door met zoeken. Om en desnoods iets, al hebben ze iets nog van hun geliefdes. Dus dat gaat hier gewoon door. En die zijn ook gebarricadeerd om zo'n ruïne heen. Met matrassen, met tenten. En die wisselen elkaar af. Dat zijn gewoon dus de burgers, de familieleden van de mensen die in zo'n gebouw woonden.
0: Ja, en nu wordt er gezegd, god, dit is dag 5. Weet je wel, de kans wordt natuurlijk steeds kleiner. Hoe houden die reddingswerkers nog de moed erin eigenlijk?
1: Ja, ook vooral wel door de reactie van de mensen. Omdat ze ook echt voelen hoe welkom en ook nodig ze zijn. Maar ik heb ook wel gemerkt dat, voelde ik toch ook wel dat zij toch wel op een gegeven moment inderdaad misschien toch wel ook gaan afbouwen. He, zij zijn hier echt als reddingswerkers. Ze zijn hier dus niet om bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het bergen van lichamen. Dat is niet hun taak. Nee. Zij zijn hier echt op. Dus op een gegeven moment, zal hun taak hier er ook op zitten. En dat zijn ook natuurlijk ook allemaal mensen die ernaast dus ook, hè, wat ik al zei, andere werk bij de brandweer of andere. Dit is een apart unit. En ik heb ook voor het eerst van dichtbij meegemaakt hoe dat dan werkt. En Nederland is dan samen met Zwitserland ook, begreep ik, staan ze ook wel bekend als hele gespecialiseerde reddingswerkers bij dit soort situaties. Dus ja. Het is ook een grote groep, 64 mensen en 8 honden. Met helemaal zelfvoorzienend, wat ze dan ook allemaal bij zich hebben. Ze bouwen een kamp op en gaan aan de slag. Maar ja, op een gegeven moment zit het werk er hier toch wel op, denk ik.
0: Ja. En is het nou ook zo dat ze dan 24 uur doorwerken, of hebben ze wel een soort diensten met elkaar afgesproken?
1: Ja, zij werken in shifts. Dus als een deel slaapt, dan werkt een ander deel. Dus zij werken 24 uur per dag. Ze werken ook 's nachts. En het is hier hartstikke warm. Het zijn echt tropische temperaturen hier. En zij hebben verder geen airconditioning. Het zijn gewoon tenten waar ze in slapen. En dat is dus verder ook niet met geen ventilatie of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk ook niet de beste omstandigheden. Maar in principe, toen het moment dat wij met een team op pad waren, was er een ander team was aan het slapen. Dus ze werken dag en nacht door in shifts.
0: Weet je, heb je enig idee hoe lang dit Nederlandse team nog doorgaat met zoeken?
1: Niet officieel, maar ik begreep wel dat zij op een gegeven moment toch wel, misschien deze week nog wel, dat dit wel de laatste dagen, dat vermoed ik, maar ze hebben dat niet officieel kenbaar gemaakt.
0: Nee. Ik dank je wel, Nina Jurre, vanuit Venezuela.

0: Jorge, Neyman Braziliaans, even in de rol van David Bowie, zong Rebel Rebel. Belgisch-Nederlandse Thomas Rijsman en de Nederlands-Marokkaanse Nordin Goudani zijn allebei sportjournalist en jeugdvrienden van het trapveldje uit Tilburg destijds. En samen schreven ze ook nog eens een boek over het Marokkaanse voetbal. En die krijgen een fantastische nacht aangeboden door het WK. Nordin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Klopt dat jij met de auto onderweg bent naar Rotterdam naar een live-uitzending van Mokro Insight te gaan verzorgen die jij presenteert?
1: Ja. Ja, zeker. Ik ben onderweg naar mooie Rotterdam, ja.
0: Ja, sta je stil ergens langs de weg?
1: Ja, ik dacht, laten we dat maar doen, hè.
0: Ja, oké, met knipperlampjes aan.
1: Ja,
0: zeg,
1: ja, ja, ja.
0: Hoe leeft die wedstrijd daar?
1: Ja, enorm. Het is echt gewoon...
0: Op de Afrikaanderplein, geloof ik, hè? Rotterdam-Zuid.
1: Ja, klopt. Afrikaanderplein. Het leeft gewoon eigenlijk onder alle Nederlandse Marokkanen in Nederland. Bijna 500.000. Dit is de wedstrijd van de eeuw. Dit is de belangrijkste wedstrijd eigenlijk sinds mensenheugenis voor Marokko. Want eindelijk een Marokko wat goed is tegen Nederland. We hebben 94 op het WK tegen Nederland gespeeld. Maar toen waren we nog niet zo goed. Maar nu zijn we de nummer 6 van de wereld.
0: Dan
1: staat er een affiche.
0: Ja, jij hebt ook contact met een aantal spelers, zoals Saibarin Amrabat van het Marokkaanse team. Ja. Lukt dat nog om gisteren of vandaag nog iets van ze te horen?
1: Nee, je merkt wel, zodra het toernooi is begonnen, is alles op slot, is puur de focus. Geen tijd voor de buitenwereld. Het is gewoon pure focus, super professioneel op weg richting die wereldtitel. Want dat is het enige wat telt.
0: Ja, Thomas Rijsman, ja, ik kondig aan als Belgisch Nederlander. Waar komt jouw liefde voor het Marokkaanse voetbal vandaan?
2: Ik denk dat het de echte liefde is begonnen met Ziyech wel. Toen hij bij Twente begon te schitteren en ik de ene bal naar de andere toverde. Ik heb hem bij Willem II Twente een keer een vrije trap in de verre kruising zien krullen. Ik ging met mijn vader, zat ik op de tribune, ging me zelfs applaudisseren. En in mijn jeugd speelde ik bij Willem II. Toen waren de beste spelers Marokkaanse jongens. Toefik heette ze, El Bekai, echt kanjers van voetballers. Ja, het zijn smaakmakers. Ik moet Noordin gelijk geven als je erop gaat letten. Het zijn geweldige voetballers.
0: Ja, maar dat vind ik ook. Ik ben niet voor niks fan. Ik vond de wedstrijd Brazilië-Marokko echt beste wedstrijd tot nu toe. Met name door Marokkaanse voetbal. Waar komt die frivoliteit vandaan? Steken ze elkaar aan of zo, bijvoorbeeld?
1: Ja, het is vooral straten. Kijk, Marokkanen houden ervan om op straat te voetballen.
0: Ja, maar dat geldt voor 1000 landen.
1: Ja, klopt. Alleen, kijk, we hebben gewoon die combinatie van straat, techniek. Kijk, je wil iets moois doen, dat begint op straat. Alleen nu in combinatie met rendement, met professionalisering, met fitheid. Ja, dan krijg je een machine. Een machine die kan voetballen. Ja, als je dat voor elkaar kan krijgen. Ja, en niet alleen één speler, maar meerdere spelers. Ja, dan ga je serieus meedoen.
0: Ja, maar dan moet het ook nog allemaal goed georganiseerd zijn, zou je zeggen. Ze werden nu vierde op het vorige WK. Stonden in de finale van de Afrika Cup. Wat is jouw verklaring van, los van dat ze lekker kunnen voetballen, dat het opeens zo goed gaat met het hele team?
1: Ja, dat is gewoon die professionele slag die de Marokkaanse bond heeft gemaakt. Niet alleen, kijk, de onder 20 is wereldkampioen geworden een half jaar geleden. De vrouwen kwalificeren zich voor het WK en schakelen Duitsland uit. Dus het is niet alleen bij de mannen, maar ook bij de jeugdteams, de meidenteams, vrouwenteams. Ze zijn gewoon veel professioneler geworden. Goede accommodatie. Goede coaches aanstellen uit het buitenland, uit Europa. Dus uit België, uit Frankrijk, uit Engeland. Opleiden. Daar begint het bij. Als je serieus te werk wil gaan, moet je dat oppakken. En dat hebben ze gedaan.
0: Thomas, nou komen er 19 spelers van de Marokkaanse selectie komen uit de diaspora. Wat zegt jou dat?
2: Wat zegt mij dat ze uit de diaspora komen? Ja? Dat er over de hele wereld heel veel Marokkanen zijn.
0: Die lekker kunnen voetballen.
2: En die een enorme liefde hebben voor hun thuisland. Dat begrijp ik wel heel goed. Dus dat ze vroeger, ik zeg maar wat 20 jaar geleden, nog vaak kozen voor het land waar ze woonden, waar ze zijn opgegroeid. Maar nu is er een enorme hang naar thuis. En ik als Nederlandse Belg begrijp dat heel goed. Want ik... Ik ben weliswaar geboren in Nederland. Ik ben hier opgegroeid. Je hoort het aan me. Ik praat gewoon Nederlands. Ik praat niet Vlaams of zo. Mm-hmm. Maar als je bij mijn ouders thuis komt, dan is dat Klein Vlaanderen. De VRT staat op. Ik ben opgegroeid met de BRT. Ik ben nu in België voor werk. Het eten dat ik hier geserveerd krijg, dat is het eten van mijn moeder. Nou, ik zit elke avond met een soort warm, nostalgisch gevoel hier onder Belgen te eten. Nou, dat hebben die Marokkanen ook. En ja, als je dat dan samenbrengt en dan die Marokkaanse trots deelt, in mijn geval zou dat Belgische trots zijn geweest. Maar ja, dat maakt sterk, dat gevoel samen.
0: En het feit dat jullie elkaar al zo lang kennen vanuit de jeugd en ook samen voetbalden op een pleintje, zorgt dat ervoor dat jullie ook één zijn als het gaat om dat je Marokko steunt? Of ligt dat voor jou niet zo,
2: Thomas? Ik denk dat het ligt dat ik heel goed begrijp wat ik net schets, wat het betekent om de ander te zijn. Ik ben ook een migrantenkind. Alleen ik ben blond, ik heb blauwe ogen. Ik word nooit gezien en beoordeeld als een migrantenkind, zoals Noordin dat wel zijn hele leven al heeft. Dus ik heb wel de lusten van een dubbele nationaliteit. Ik heb een soort fijngevoeligheid voor hoe dat is voor mensen die dat zijn. Maar ik heb niet de lasten. Ik word niet beoordeeld of onderschat of minderwaardig gezien of als een probleem iemand die de Hollandse identiteit in de weg zit. Dus dat bindt Noordin en mij wel. En onze liefde voor voetbal uiteraard. En onze liefde voor sport algemeen en ons werk.
0: Ja, Noordin, kun jij de vraag voor wie ben je nog horen eigenlijk deze dagen?
1: Ja, weet je, dat hoort erbij. En ik vind het jammer dat sommige mensen bang zijn om gewoon toe te geven voor wie je bent. Je ziet nu ook best wel veel politiek. Ik ben voor de winnaar en het maakt me niet uit. Maar joh, weet je, kom er gewoon vanuit. Als je van Marokko bent, ben je van Marokko. Ja, ben je dat niet ook goed? Maar laten we daar absoluut niet moeilijk over gaan doen.
0: Nou ja, je rijdt nu naar een stad toe waar voorheen een burgemeester was die Abu Talib heette. Ja. En nog steeds trouwens. Dan is hij geen burgemeester meer. Maar die maakt geen keuze. Die zegt, ik ben van alle twee. Wat vind je daar dan van?
1: Ja, kijk, ik vind dat zwak. Ik vind dat gewoon zwak. Want kijk, het is helemaal niet erg om te zeggen ik ben van Marokko. En dat vond ik ook mooi afgeleid gisteren.
0: Ja.
1: Die zei dat gewoon op nationale televisie. En zag
0: zei,
1: een beetje
0: ik zou nu voor Marokko kiezen.
1: Ja, en ik ben van Marokko. Ik hoop dat ze winnen. Je zag echt onbegrip aan tafel. Hoe kan dat nou? Je hebt 50 interlands gespeeld. Van Nederlands elftal. Hoe kun je nu opeens van Marokko zijn? Ja, die jongen heeft gewoon een Marokkaans hart en is van Marokko. So what? En als Marokko wat uitschakelt, dan schakel je zo weer om. Ik ben van Nederland. Zo ben ik ook. Ik stel voor dat Marokko gaat verliezen. Ga ik niet vanuit. Ga ik 3 dagen janken en zaterdag ben ik gewoon van Nederland.
0: Ja, maar dan zegt Johan Derksen, zegt ja, maar wacht even. Die Afellay is hier opgegroeid. Die had het destijds ook met Kökçü, hè, die voor Feyenoord speelde, opgegroeid. Ja. En zei, ik ga toch voor Turkije spelen, niet voor een Oranje. Derk zegt, ja, je zou toch een beetje loyaal moeten zijn aan Nederland. Want ja, je bent hier opgegroeid, we hebben je hier geholpen, noem maar op. Wat vinden jullie daarvan, Thomas, met jij bijvoorbeeld?
2: Nou, ik vind de totale kolder uiteraard. Ik bedoel, je bent niks verplicht aan Nederland als je hier opgroeit, als je dubbele nationaliteit hebt of achtergrond. En ik hoorde Afellay, ik vond het prachtig om te zien, Afellay. Het was echt een soort coming out, vond ik het. Van hij durft het eindelijk te zeggen. Hij is niet meer het beleefde jongetje dat meerdere iedereen tevreden probeert te houden. Maar ik hoorde hem ook het woordje vlug in een tussenzinnetje of bijzinnetje zeggen van, maar ik ben wel dankbaar. En ik had toch het gevoel dat hij daarmee onbewust de types Derksen en de mening van Derksen al probeerde een beetje te pareren door te zeggen, ik ben wel dankbaar. Ja, hoor, dat hoeft Afellay helemaal niet te zeggen dat hij dankbaar is.
0: Nou, je zou denken, is dat inmiddels niet een beetje klaar, dat buigen voor Nederland?
2: Precies.
0: Het woord dankbaar is best wel. We hebben het hier over een voetbalwedstrijd, hè, trouwens.
1: Ja,
0: we maken het is ook mijn schuld trouwens, maar we maken toch weer politiek.
1: Ja, maar dat is een beetje een maatschappij waarin we leven ook, hè? Ja, dat is de maatschappij waarin we leven. Het is constant zoek naar loyaliteit. Alsof je niet loyaal kan zijn aan meerdere dingen. Of aan meerdere landen, of aan meerdere gerechten. Ja.
0: Maar is dit een politieke wedstrijd, Noordin?
1: Nou, het is voor mij geen politieke wedstrijd, maar het is wel meer dan een voetbalwedstrijd. Kijk, als Marokko wint, doet dat echt wel wat met de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de Marokkaanse jongeren. Maar niet alleen jongeren, ook ouderen die soms denken van, ja, mag ik wel Marokkaan zijn? Mag ik wel zeggen dat ik uit Marokko kom en dat ik van Marokko hou? Ja, ik voorspel als Marokko wint, zullen er heel veel mensen met een Marokkaan shirtje morgen en overmorgen naar het werk gaan of naar school gaan. Ja, zeker.
0: Ja.
2: En precies om dat sentiment hoop ik ook echt dat Marokko gaat winnen vannacht. Dat ze een lange neus kunnen trekken. En helemaal niet naar een lange neus trekken. Maar inderdaad precies heel trots kunnen en mogen zijn. En
0: ja, maar dat is dus, als je dus zegt een lange neus trekken, dan is het toch nog een beetje een politiek gevecht. Je zou kunnen denken, vier gewoon feest. Met wie ook feest wil vieren.
2: Ja, ja, maar zo bedoel ik het.
0: Een beetje als de grote verbinder. Dat hoeft ook niet, misschien. Maar nou ja. Wie hoop jij dat er wint, Thomas?
2: Wie ik denk dat er wint?
0: Ja, dat is een betere vraag.
2: Ja, ik weet niet wat je zei, maar ik heb Noord in de afgelopen twee dagen in de media gevolgd. En die is op meerdere plekken verschenen. En als je Noord in volgt, dan kan er maar eentje winnen.
0: Ja, maar Noord ga ik die vraag helemaal niet stellen. Die is veel te gekleurd. Ik wens jullie heel veel plezier. Jullie blijven vast en zeker op. En gaan wellicht tot een uurtje of vijf kijken hoe het loopt. En dan wellicht nog een feestje. Ik wens jullie heel veel plezier in ieder geval. Dankjewel Noord in Goudani en Thomas Rijsman. En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het met Duitsland staat tegen Paraguay.
3: Duitsland heeft namelijk werk aan de winkel. Ze zijn net begonnen aan de tweede helft. Want ze staan met 1-0 achter tegen Paraguay. En dat is op basis van de eerste helft tegen de verhoudingen in. Want Duitsland was positioneel veel beter. Maar Paraguay effectiever. En dus is er in de rust wat gebeurd. Een wissel aan Duitse zijde. Goretzka, echte box-to-box middenvelder. Fysiek heel erg sterk. In de ploeg gekomen voor Nemecha. Hij moet ervoor gaan zorgen, samen met zijn teamgenoten, dat ze in de tweede helft deze minimale achterstand omdraaien. En dat Duitsland gewoon tussen aanhalingstekens doorgaat naar de achtste finales.
0: Oké, Dien, je zit niet voor niks naar die wedstrijd te kijken. Ik ga je vast nog een keer horen.
4: Brussel bij nacht.

0: In korte tijd hebben twee Nederlandse oud-ministers een topbaan gekregen bij de diplomatieke dienst van de Europese Unie. Kasia Ollengren en Casper Veldkamp. Wat gaan zij doen en hoe krijgen ze dat voor elkaar? En wat levert het Nederland op? Allemaal vragen die ga ik allemaal stellen aan onze correspondent in Brussel, Ardy Steming. Dag Ardy.
1: Dag Wilfried, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, om maar met eerst te beginnen. Wat gaan ze doen?
1: Nou, ze mogen alle twee stevig aan de bak, want ze krijgen echt zware banen. Kajsa Ollengren, die was natuurlijk in Nederland eerste minister voor Binnenlandse Zaken, Defensie ook, vicepremier, en die wordt nu secretaris-generaal van de diplomatieke dienst van de EU. Meer dan 5000 mensen werken daar en ze wordt dus de hoogste ambtenaar die er is. En in die rol moet ze dan de steun en toeverlaat worden van Kaya Kallas, het gezicht natuurlijk van de buitenlanddienst als hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. En verder dus, Casper Veldkamp was voor NSC de minister van Buitenlandse Zaken in het vorige kabinet. Kabinet van Schoof dus. En Veldkamp die wordt de nieuwe ambassadeur van de EU in China. En dat is dus een van de belangrijkste posten buiten Brussel.
0: Ja, en krijg je zo'n baantje door gewoon heel goed te zijn tijdens de sollicitatie?
1: Nou ja, dat in ieder geval ook. Maar het is wel even meer dan alleen even een brief schrijven en je cv opsturen. Het is natuurlijk ook wel echt een functie die je krijgt, omdat er enorm voor gelobbyd wordt op alle ambtelijke en politieke niveaus. Elke keer maar weer erop wijzen, hè, dat er een Nederlandse kandidaat is en dat dat een hele goede is. Maar dat niet alleen. Bijvoorbeeld de Nederlandse vertegenwoordiging hier in Brussel, dus zeg maar de ambassadeur en alle mensen die op de ambassade werken, Die helpen kandidaten ook echt met bijvoorbeeld sollicitatietraining om zo de kans te vergroten dat er daadwerkelijk een Nederlander een positie krijgt. Maar ik sprak Casper Veldkamp in Brussel toen hij hier was. En ja, die vertelde mij dat hij toch ook wel heel erg zijn best heeft gedaan bij die sollicitatie.
2: Ik wilde heel graag hierheen. Dat was ook geen makkelijke selectieprocedure, zeg ik erbij. Daar heb ik echt meerdere malen voor selectiepanels moeten verschijnen die echt puur over de inhoud gingen, een assessment moeten doen, een overhoring, echt letterlijk een overhoring gekregen bij Kaya Kallas zelf ook nog.
1: U en zij samen?
2: Ja, zij gaf mij de overhoring. Ik zei, ja, we kennen elkaar natuurlijk al wel uit van de tijd dat je minister was, maar ik heb toch de volgende vragen. Dat vind ik dan ook wel stoer hoe ze dat doet.
1: Spreekt u Chinees?
2: Ik spreek nog geen Chinees, nee.
1: Gaat u het leren?
2: Ja, dat ben ik wel van plan. Ja, ben wel van plan. En niet alleen voor het werk. Ik denk niet dat ik heel snel in het Chinees ga onderhandelen. En zij werken ook met tolken. Maar wel om me te verdiepen ook in hun beschaving, hun cultuur en alles wat dat te bieden heeft. En hen ook trachten beter te doorgronden.
1: Ja, dat vertelde Veldkamp me trouwens vorige week in de wandelgangen van het Europees Parlement. Daar had hij ook nog een hoorzitting bij Europarlementariërs. En verder was hij in Brussel om allemaal verplichte cursussen te volgen. Pas als hij dat heeft afgerond, dan mag hij deze zomer de koffers pakken en op het vliegtuig stappen.
0: Ja, want wat is dan nou de opdracht voor Veldkamp in China?
1: Nou, je moet er allereerst voor gaan zorgen dat hij heel snel de gesprekspartner wordt namens de EU in China. En hij gaat daar ook alle vergaderingen voor zitten in Peking van alle ambassadeurs uit de EU-landen zelf, die daar natuurlijk ook zitten. En inhoudelijk, ja, hij vertrekt natuurlijk op een moment dat er vooral op het gebied van handel heel veel spanning is tussen de EU en China. Dus Veldkamp vertelde me dat dat heel veel van zijn tijd zal gaan vragen.
2: Ik heb hier nu gesprekken met inderdaad een eurocommissaris op het gebied van handel, met het Europees Parlement, met talloze officials. En daarbij gaat het voor een heel groot deel gaat het nu over handel. Dat is natuurlijk een thema waarvan we in Europa al tientallen jaren geleden hebben besloten. Dat leggen we op het Europese dek, want daar sta je samen sterker. Landen als Nederland of België hebben minder inwoners dan menig Chinese stad. Dus je staat samen sterker op het gebied van handel. Dat is zo. En dat wordt dan dus ook waarschijnlijk een groot deel van mijn verantwoordelijkheid.
1: En er is heel veel discussie over hoe hard moet de EU optreden? Moeten we met stevige handelsinstrumenten komen om die Chinezen aan te pakken of toch maar meer in gesprek blijven? Wat wordt de koers Veldkamp?
2: Nou, het is niet zozeer dat ik die koers bepaal. Ik denk dat je wat je wel ziet is, er is nu echt wel de sfeer dat, ook als je gewoon de kranten leest en luistert in de Europese hoofdsteden, van ja, alle EU-lidstaten hebben nu een handelstekort met China. Dus er is echt iets aan de hand. We moeten echt wel bepaalde maatregelen treffen. Kijken wat de bestaande instrumenten daarvoor zijn, de bestaande stapjes die je kunt zetten, of dat er misschien ook wel nieuwe maatregelen moeten worden ontworpen.
1: Gaat u dan met uw vuist op tafel slaan?
2: Nee, wat je zeker zal moeten doen tegelijkertijd is het gesprek wel aangaan. Dus we zullen onze belangen moeten verdedigen. We zullen ook onze waarden goed in het hoofd moeten houden. Hoe kijken wij tegen de oorlog Rusland-Oekraïne aan? Chinese bedrijven die spulletjes leveren die wij zien dat in Russisch wapentuig eindigen, dat in Oekraïne wordt gebruikt door Rusland. Over mensenrechten hebben we ook hele duidelijke verschillen van inzicht. Maar we kunnen ook kijken waar we het met elkaar eens kunnen zijn.
1: Nou ja, veel handel dus, gaat hij zich mee bezighouden. Maar ja, we moeten natuurlijk ook nog rekening houden dat er ergens de komende jaren nog eens een confrontatie zou kunnen komen tussen China en Taiwan. Dus ook dat zou Veldkamp nog wel op zijn bordje kunnen krijgen.
0: Ja, en dan naar Kasia Ollongren. Welke verantwoordelijkheid rust er straks op haar schouders als ze in Brussel secretaris-generaal is bij de diplomatieke dienst?
1: Nou, toch wel een hele zware eigenlijk, Wilfried. Want als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat zij ervoor moet gaan vechten dat die buitenlanddienst van de EU kan blijven voortbestaan. Die ligt op allerlei manieren onder vuur. Omdat mensen Callas te ondiplomatiek vinden. Omdat er discussie is over wie nou de verantwoordelijkheden heeft. Von der Leyen, Europese commissievoorzitter, of Callas. Ze vinden dat de dienst te weinig voor elkaar krijgt. Dus die krijgt echt geen makkelijke taak. Ik heb er ook nog wel gevraagd om te reageren vanavond bij ons. Maar ze heeft nu nog even bedankt voor de eer. En zij begint ook pas in september.
0: Oh, ze had al iets kunnen zeggen.
1: Ja, nou, ze vond het fijn dat we het er vanavond over gingen hebben, maar de kruid hield ze droog.
0: Oké. Nou, wat gaat Nederland dit nu eigenlijk opleveren? Hè? Er komen er twee mensen op deze topposities. Maar is dat lobby wel waard?
1: Nou, achter de schermen hoor je toch echt dat iedereen er wel van overtuigd is dat het goed is om Nederlanders op belangrijke posities te hebben. En dat is dan echt niet zozeer omdat die dan altijd precies doen wat het land Nederland maar vraagt. Maar toch wel omdat mensen die daar dan zitten Nederland in ieder geval goed gezind zijn. En toch ook wel de wereld bekijken met een Nederlandse blik. En hoe dan ook heb je natuurlijk ook gewoon wel korte lijntjes dan vanuit het kabinet bijvoorbeeld met mensen op sleutelposities. Denk aan Mark Rutte bij de NAVO. En als je dan ook nog weet dat Nederland traditioneel ondervertegenwoordigd is als het gaat om banen binnen Europese instellingen, dan zijn ze daar toch altijd echt wel blij als mensen een baan binnenhalen.
0: Ik dank je wel, Arie Stebeding vanuit Brussel.

0: En of zij soul had. Dusty Springfield, You Don't Owe Me. Ik had het, Dien van het Laar, onze verslaggever, beloofd. Er komt echt nog wel iets aan en het is vast wat gebeurd. Want ik hoor geschreeuw en gedoe op de tribunes bij Duitsland tegen Paraguay.
1: Het heeft een hele goede aanleiding inderdaad, Wilfried. Want Duitsland, viervoudig wereldkampioen toch, is op gelijke hoogte gekomen in een stroefduel tegen Paraguay door een kopgoal van Kai Havertz. En nu lijkt Duitsland de juiste spirit te hebben gevonden om door te gaan naar een voorsprong. Ze hebben in ieder geval de achterstand weggewerkt, want het staat nu 1-1.
0: Oké, Dien, ik voorspel je overigens een verlenging. Je moet nog even door, jongen. Maar ja, morgen zou hij 75 jaar geworden zijn. De man met hits als...

0: Ja, nog eentje dan.
1: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
0: Ja, natuurlijk. We hebben het over André Hazes. De man die soms zijn teksten gewoon op een bierveeltje schreef en dan een hele goede song had. Zanger is Frederik Sprecht. Goedenavond, Frederik.
2: Goedenavond, Wilfried.
0: Ja, waar zit hem nou die kwaliteit in, hè, van deze songs?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd de eenvoud. En dus het spreekt heel veel mensen aan. Iedereen snapt het meteen. En het druipt natuurlijk van de melancholie en van de emotionaliteit. En daar zijn mensen heel gevoelig voor.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd de kans bij dit soort muziek. Er is veel van dit soort muziek op de wereld. Dat je denkt van nou gaat het net iets te veel de sentimentele kant op. Waar zit hem dat in dat het net goed is of net fout? Waar komt dat door?
2: Ja, dat is ontzettend lastig inderdaad, die grens. Want ik heb bijvoorbeeld met een waanzinnig leuk tango-orkest, die hebben mij gevraagd klassieke tango's te vertalen. Maar dat zijn eigenlijk ook smartlappen. En toch is het net niet zo. Dus je moet heel voorzichtig zijn hoe je dat moet vertolken. Dat is een waanzinnig...
0: Maar jij doet de vertalingen dan, bedoel je?
2: Ik heb de vertalingen gedaan van die oude tango-liedjes. Ja. Echt uit 1800, 1900, weet je. En die zijn eigenlijk gewoon ook even simpel als die liedjes van André Hazes.
0: Ja, maar er staat er natuurlijk in het Spaans, staat er ik hou van jou. En dan moet je niet ik hou van jou zingen, of wel? Kan
2: nou,
0: het wel?
2: Dat kan best wel, ja. Nee, het is natuurlijk een enorme uitdaging om dat wel te zingen. En daaromheen dan natuurlijk zoveel kleuring te geven, dat het niet clichématig is. Dan kan je weer een steun zoeken in de andere woorden. Ja, het is vakwerk, zullen we maar zeggen. Het is best moeilijk.
0: Ja.
2: Maar André is natuurlijk ook, niet al zijn teksten zijn natuurlijk even fantastisch, maar door die strot en die melancholie, want het is toch een heel droevige man. Ja, dat ga je door je hoeven.
0: Ja, maar jij zegt het is een hele droevige man. Hij had ook op een gegeven moment af en toe wel een beetje die uitstraling. Maar hij leek het nog goed te maken met een hoedje, maar dat hielp niet. Maar nee, waar, kwam die droef, waar zag jij dan die droevigheid in?
2: Ja, ik denk dat hij in zijn ogen, in zijn stem. Hij was natuurlijk ook neurotisch bang. Ik denk dat hij het zwaar had. En meer dat hij geleefd werd. En hij greep natuurlijk naar de fles. Nou, dat maakt het echt niet beter. En sterker nog, dan word je nog nerveuzer op den duur. Daar weet ik alles van.
0: Nee, maar ze zeggen soms ook dat een vleugje alcohol en dat een tijd gebruiken, dat je stem ietsje rauwer maakt. He, ze noemen het niet voor niks. Een alcoholstem of zo, dat soort dingen. Dat vinden mensen dan een soort van mooi. Maar dat vind je eigenlijk onzin, of niet?
2: Nou, ik denk, ik weet het niet. Ik weet wel dat ik heel vroeg, toen ik net in de muziekbusiness zat, dat ik zanglessen kreeg, omdat ik mijn stem zo snel kwijtraakte. Maar ja, ik had een orkest van bijna 9 man... die met blazers, en om boven die gitaren uit te komen, stond mijn monitor zo hard dat alles altijd floot, waardoor je natuurlijk nu enorme tinnitus hebt. Wie niet tegenwoordig? Ja. Wie niet dus? En toen kreeg ik zangles, maar daar ging het natuurlijk helemaal niet om. Ik gebruikte mijn stem eigenlijk best wel goed.
0: Ja. Ja, Hazes is overigens, als je Hazes moet typeren, dan zit het heel erg in de blueshoek. Vind je dat ook?
2: Nou, ik vind het toch meer smartlappen. Hij is natuurlijk de blues, is hij gaan opzoeken. En dat heeft hij wel op een gegeven moment echt goed gedaan. Maar ik vind eerder smartlappen, soul eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Soulful. Het is natuurlijk altijd, er zit altijd drama in.
0: Ja, en worden je teksten er beter van als je het rijmwoordenboek gebruikt? Want dat deed hij, hè?
2: Ja, nou, dat kan wel. Hij heeft dat niet onverdienstelijk gedaan.
0: Nee.
2: Nee, ik vind echt... maar kijk, het is, wat ik al zeg, het is niet echt altijd alles geweest. Ik denk dat zijn drankgebruik hem verdrietiger en nerveuzer maakte. En ik denk dat zijn huwelijk natuurlijk ook een ramp was. Dan ging ze weer weg.
0: Een van jouw lievelingsnummers is voor mij Geen slingers aan de wand. Heb je ooit zelf een versie van gemaakt bij De Wereld Draait Door? Luister even een klein stukje.
1: Voor mij.

0: Wat vindt de jury Frederik Spicht van Frederik Spicht in deze? Een cijfer van 0 tot 10.
1: Ik ben het helemaal vergeten, weet je dat? Ik vind het echt wel grappig om te horen. Ja, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Ik hoop dat het een beetje up tempo gaat komen.
0: Ik weet niet, het lijkt er voorlopig niet op. En je zou ooit misschien nog samen wat gaan doen, hè? Als Dree en Free, klopt dat?
1: Ja, nee, wij moesten allebei spelen in Harderwijk. En ik heb nog mijn suf zitten piekeren wat de gelegenheid eigenlijk was. Maar daar kwam ik niet achter. En toen stonden we samen in de gang. We staan kletsen, was echt heel hartelijk en leuk. En toen zei hij, ik heb een idee. Dree en Free, we gaan een duet doen. Ja, en dat vond ik natuurlijk gelijk goed. Maar dat hebben we nooit gedaan. En niet lang daarna was hij overleden natuurlijk.
0: Ja. Denk je dat hij zou nu 75 geworden zijn? Denk je over 25 jaar dat we nog een gesprekje voeren met elkaar? Dat Hazes nog altijd leeft?
1: De fles ook, dus het gaat heel goed. En ik denk dat ik 75 wel ga redden. Ja. Ik weet niet of ik de 80 ga halen. En ik weet ook niet of ik dat wil.
0: Nee, nou, het komt wel goed. Blijf maar even lekker leven. Dankjewel, Frederik Spricht, over André Hazes, die morgen 75 jaar geworden zou zijn. Gaan we nog even naar het WK. Duitsland tegen Paraguay. Rond minuut 65, iets minder nog, denk ik. Hè?
2: Ja, nog denk ik wel een goed half uurtje hier te gaan. Boston. 1-1 tussen Duitsland en Paraguay. Duitsland speelde een hele belabberde eerste helft. En kwam ook onterecht achter, omdat Paraguay zeer effectief was met de ene kans die ze kregen. De tweede helft heeft Duitsland via Kai Havertz die achterstand weten weg te poetsen. Maar nog niet weten om te buigen naar een voorsprong. Dat is de opdracht voor het resterende half uur. Want het staat nu 1-1.
0: Dankjewel, Dien van het Laar. Dan was dit het oog op morgen. Ja, dan zit er voor sommige mensen een hele lange nacht aan te komen. Die gaan na het oog nog even radio luisteren. En dan blijven ze misschien wakker tot 3 uur. Kijken ze de wedstrijd of ze donderen in slaap. Ik weet het zelf nog niet. Ik ga in ieder geval wel keurig netjes in de auto naar huis rijden naar Rotterdam. En wie weet dan naar het Afrikaanderplein. Ik wens u een hele mooie nacht. En morgen zit hier. Er staat dat ik presenteer, maar dat is niet zo. U hoort het wel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
3: En NPO Radio 1.
11: Middernacht, het begin van dinsdag 13 juni, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar het schaatstoernooi wordt verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. VPRO.
12: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
13: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik heb het grote geluk gehad om deze positie zo lang te mogen bekleden en dit werk te mogen doen waar ik zo van hou. Dit zijn de woorden van Ted Branson en deze mazzelaar zit vannacht bij mij in de studio. Sinds 2003 is hij artistiek directeur van het Nationale Ballet, waar hij eerder al, in 1981, als danser begon. Ook werkte hij als choreograaf en was hij artistiek directeur van het West Australian Ballet. De afgelopen 20 plus jaar creëerde mijn gast producties als Coppelia en Mata Hari. Hij initieerde de Junior Company, waardoor jonge dansers vaker op het podium te zien zijn. En hij zorgde ervoor dat het Nationale Ballet zich kan meten met de toonaangevende gezelschappen in de wereld. Maar nu is het afscheid daar. Donderdag, tijdens het gala van het Nationale Ballet, wordt mijn gast uitgeleide gedaan met een programma dat in het teken staat van zijn carrière. Dat kan niet anders dan een indrukwekkende avond worden. Want mijn gast zegt dan wel: ik heb het grote geluk gehad om deze positie zo lang te mogen bekleden en dit werk te mogen doen waar ik zo van hou. Maar dat geluk geldt net zo goed andersom. Wat hebben wij een mazzel gehad met mijn gast van vannacht. Ted Branson is geboren in Kortehoef in 1959. Welkom.
14: Dank je.
13: En net terug uit Parijs.
14: Net terug uit Parijs met de groep. Ja, precies 24 uur geleden kwamen we aan ongeveer.
13: Wat hebben jullie er gedaan?
14: We hebben vier voorstellingen gedaan van een programma met werken van Hans Vermanen. Vijf verschillende werken. In het Théâtre des Champs-Élysées. Waar het... Parijs was het nog warmer dan in Amsterdam. Het was 41 graden. En op het toneel 31 graden. Maar het is heel goed gegaan. Hele mooie voorstellingen. Heel goed ontvangen. Een laaiend enthousiast publiek. En een publiek wat niet allemaal het werk van Hans Vermanen heel goed kende. Want hij is in Parijs, anders dan in de rest van de wereld, nooit zo heel erg bekend geworden. Ze hebben zijn werk.
13: Dat ligt dan aan de Parijzenaren, denk ik.
14: Nou, dat ligt aan de Parijzenaren. Het ligt aan het Ballet de l'Opéra de Paris. Dat is daar de grote groep natuurlijk. Een van de topgroepen van de wereld. En het oudste balletgezelschap van de wereld. En die hebben maar één ballet van Hans Vermanen op hun repertoire genomen. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Dus, en ze zijn heel erg, hoe zal ik zeggen, Parijzenaren zijn best heel erg naar binnen gekeerd. alles wat daar gebeurt is belangrijk. Alles wat er buiten gebeurt kan niet zoveel betekenen.
13: Hoef je niet naar te kijken.
14: En nu hebben ze dus een nieuwe ontdekking gedaan. Of tenminste, heel veel mensen die er waren, waren ongelooflijk enthousiast. En elke voorstelling eindigde met extra doekjes en ritmisch handgeklapt. De hele zaal stond te stampen. En nou, het was geweldig leuk.
13: Wat heb je voor ze uitgekozen?
14: Een programma met echt iconische balletten van Hans. Adagio hamerklavier om mee te beginnen. Super langzaam. Solo. Tegenstelling daarvoor. Een kort ballet voor drie mannen. Super snel. Frank Bridge Variations. Een ballet wat hij gemaakt heeft toen hij terugkwam bij het Nationale Ballet in 2005. Wat voor mij heel dierbaar is daardoor. Two Pieces for Head en Vijf Tango's. Zijn een, denk ik, meest uitgevoerde werk wat door een groep of 50 in de hele wereld uitgevoerd wordt.
13: Was het moeilijk kiezen?
14: Ja, eigenlijk wel, maar we hadden net hiervoor in Carré een heel programma gedaan met totale andere werk, 5 andere balletten. En ik kan nog wel 3 programma's verzinnen met allemaal verschillende werken van Hans. Want die heeft zo'n rijk oeuvre nagelaten en zo'n variëteit aan werken, dat er wel heel veel dingen samen te stellen zijn. Maar dit geeft wel een goed soort overzicht van verschillende periodes, verschillende stijlen, verschillende opvattingen van het werk van Hans.
13: Ja, en wij in Nederland weten natuurlijk veel meer dan die Parijzenaars, maar voor die paar mensen die Hans van Manen niet kennen, wie was hij?
14: Hans, die een half jaar geleden helaas overleden is, was de grootste choreograaf die ons land heeft voortgebracht. Een van de grootste kunstenaars van de afgelopen, zeg maar, de hele naoorlogse periode in ons land. Met een enorme invloed. Ik denk dat zijn belang vergeleken kan worden met toonaangevende kunstenaars uit allerlei andere disciplines. Zijn werk wordt gedaan door, ik geloof, zo'n 70 verschillende gezelschappen over de hele wereld. Hij heeft 120 balletten gemaakt, 120 plus balletten gemaakt. Het Nationale Ballet en het Nederlands Danstheater zijn de gezelschappen waar hij in de afgelopen 60 jaar zijn werk voornamelijk heeft gemaakt. Want hij was niet iemand die ervan hield om als een rondreizende tovenaar of een rondreizende artiest 6 weken ergens te bivakeren, een ballet te maken en dan weer door te reizen.
13: Hij was honkvast.
14: Hij was heel trouw aan de mensen met wie hij werkte. En hij had ook zijn omgeving om zich heen nodig. Voor hem was het dansen en het choreograferen heel belangrijk. Maar hij leefde altijd met zijn vrienden in een hele artistieke groep met kunstenaars, beeldend kunstenaars, dichters, schrijvers, componisten, muzici, alles. Hij had 3 keer in de week etentjes. Iemand die tot een half jaar geleden bijna ook feestjes gaf op zijn 93ste. En dan de laatste was die naar huis ging.
13: Zin in het leven.
14: Echt enorme levenskunstenaar. Ik heb heel veel van hem geleerd. Of in dat opzicht ook.
13: Ja, wat ook wel bijzonder is. Ik had een tijdje terug had ik Cheng Schijen te gast. Die heeft een biografie over hem geschreven. Gelukskind. Het begin van het leven van Manen was nou niet echt per se gelukt. Het was eigenlijk bittere armoede.
14: Ja, hij is echt een self-made man. Die beperkte opleiding heeft gehad. Op zijn 13e eigenlijk in de leer is gegaan. En gaan werken op zijn 13e. En toch een van de meest intelligente en erudite mensen is die ik heb gekend. En het was echt een voorrecht om met hem bevriend te zijn. Iemand die zoveel nieuwsgierigheid en honger had naar de wereld. En een gedrevenheid om daar deel van uit te maken en iets toe te voegen. Heel bijzonder.
13: Is zijn werk makkelijk herkenbaar? Zeg je, dit is echt een Van Manen?
14: Ja, ik kan het altijd meteen herkennen. Iedereen die een beetje iets van dans weet, kan meteen het werk van Hans eruit pikken.
13: En is dat dan in de beweging of is dat meer een gevoel?
14: Nee, het zit in de beweging. Het is een heel duidelijke signatuur. Kijk, dans is een taal. En het is net als bij een schrijver. Die herken je ook meteen aan zijn stijl. En dat is bij Hans is de bewegingsstijl is altijd heel erg épuré. Daar heb ik het net met de Franse journalisten over gehad. Heel erg uitgebeend en heel erg puur. Zonder franjes. Heel direct, klassiek, maar altijd ook vernieuwend en modern. En altijd, hij heeft een herkenbaarheid in zijn handschrift, wat je met schilders ook meteen ziet. Je ziet meteen een Van Gogh.
15: Ja, en een Vermeer. En
14: een Vermeer en een Piet Mondriaan en alles, ja.
15: En je zegt, ja, vernieuwend, modern. Maar er zitten natuurlijk, ja, sommige van zijn werken zijn nu ook gewoon oud te noemen.
14: Ja.
15: Maar zijn ze dan ook oud?
14: Nou ja, ik denk dat een goed kunstwerk nooit oud is. En het is altijd deel van onze tijd.
15: Gedateerd misschien?
14: Nee, het is niet gedateerd. Dat is, want heel veel kunst kan gedateerd zijn. Maar juist het werk van Hans is na 60 jaar nog even, ziet er nog even fris uit als het goed wordt uitgevoerd. Hè? Daar gaat het natuurlijk om. Een kunstwerk kan je aan de muur hangen, een beeldend kunstwerk. Of neerzetten in een museum. En dan blijft het wat het is. Een dansstuk wordt elke keer opnieuw uitgevonden. En dat bestaat niet. Het bestaat ook niet eens op papier eigenlijk, wat muziek wel is. Het bestaat alleen maar op het moment dat het uitgevoerd wordt. En

0: Een kunstwerk kan je aan de muur hangen, een beeldend kunstwerk, of neerzetten in een museum. En dan blijft het wat het is. Een dansstuk wordt elke keer opnieuw uitgevonden. En dat bestaat niet. Het bestaat ook niet eens op papier eigenlijk, wat muziek wel is. Het bestaat alleen maar op het moment dat het uitgevoerd wordt. En dus wordt het elke keer met nieuwe mensen en een jongere generatie opnieuw bedacht en krijgt het leven. Dat houdt het levend. Daar moet je veel voor doen, want je kan het niet. Het is ook werk wat heel specifiek is en heel precies. En als je daar een beetje mee gaat smeren of dat een beetje halfbakken doet, dan verliest het meteen zijn impact en dan verliest het ook zijn waarde. Dus het gaat er heel erg om hoe je het uitvoert. Ook.
1: En hoe werkt dat dan nu? Want hij is nu overleden. En ik begreep dat jouw collega, adjunct-directeur Rachel Bonjean, die beheert die nalatenschap.
0: Ja.
1: Bepaalt zij dan ook wat je er wel en niet mee mag doen?
0: De echtgenoot van Hans is Henk van Dijk, is de erfgenaam. En die bepaalt uiteindelijk welk gezelschap zijn balletten wel en niet mag doen. Maar daar wordt hij in geadviseerd door Rachel, die samen met een team van balletmeesters die door Hans zijn goedgekeurd, het werk opnieuw kunnen instuderen. En Rachel houdt zeker bij het werk wat het Nationale Ballet doet altijd de supervisie. En zij kent het werk van Hans door en door.
1: Ze was een muze.
0: Ze was een muze. Ze heeft 50 jaar met hem samengewerkt. Dus dat heeft. Ja, als zij het niet weet, dan weet niemand het. Weet je. Ze begrijpt zijn werk heel goed.
1: Geldt het ook voor de balletten die jij hebt gemaakt? Moeten mensen dan naar jou toe komen om te vragen of ze het mogen doen?
0: Ja, ja, ja, dat werkt zo met de balletten. Dat kan je niet zomaar, net als met muziek, dat kan je niet zomaar uitvoeren natuurlijk. Daar moet je toch wel de toestemming hebben van de auteur. Daar krijg je ook auteursrechten voor.
1: En het is natuurlijk waarschijnlijk een eer als iemand het vraagt, maar wil je ook dat iedereen het doet?
0: Nee, niet per se. Nou, ik vind het altijd leuk als mensen werk van me willen doen. Wat veel minder gebeurt dan bij het werk van Hans Vermanen. Maar ik ben ook niet zo'n soort choreograaf. Dus ik vind het altijd fijn en eervol als mensen mijn werk willen uitvoeren. En dat gebeurt gelukkig ook nog. Ook in de toekomst. Ik ga eind van dit jaar, in december, gaat Sleeping Beauty, de versie die ik gecreëerd heb in Portugal, gaat weer in reprise met nieuwe decors en kostuums. West Australian Ballet, waar ik gewerkt heb, gaat mijn Carmen hernemen. Het gaat ook naar Amerika en naar Canada. Dus er staat nog heel veel. En ook het Nationale Ballet zal bepaalde werken van mij terug blijven halen.
1: Nou, ik heb ergens gelezen in alle documentatie dat jij nogal een control freak bent.
0: Nou. Wie zei dat? Nee, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Maar moet je het dan loslaten? Als het aan de andere kant van de wereld wordt.
0: Tuurlijk. Ja, als je het eenmaal. Kijk, ik wil er dan wel bij zijn, maar met alles. Altijd, zeker in dit werk wat je doet. Je brengt mensen tot een bepaalde plek en dan moet je ze hun gang laten gaan. Dan moet je het loslaten.
1: Is dat ook wat. Want ik begreep dat Hans van Made heeft jou geleerd. Je moet het niet dicht timmeren.
0: Ja, dat is wel een goeie. Het klopt. Je moet altijd wel ruimte laten ook voor anderen. En het gebeurt vooral in het creatieproces ook. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle mensen met wie ik heb samengewerkt. Alle dansers met wie ik heb samengewerkt. Want die hebben vaak een hele grote input in hoe een stuk tot stand komt en wat er uiteindelijk uitkomt. Want met choreografie is het zo dat je niet met dood materiaal of met.
1: Het is geen verf.
0: Het is geen verf, het is verf die terugpraat. En het is verf die een mening heeft. En ook een humeur heeft. Of een goede of slechte dag. Een ruzie thuis of niet. En dat speelt allemaal mee. Dus je werkt met levende mensen die meteen ook aan een blik of aan iets kunnen laten merken of het wel of niet bevalt. En dat is soms uitdagend en soms ook heel erg fijn. En ik heb met mensen gewerkt die enorm genereus zijn en enorm begeesterd zijn en meedenken en komen met, als ik het nou zo doe, dan. En als je bedoelde je dit, maar als ik dit doe, is het eigenlijk veel beter. Dus dat is het leuke van het creatieproces als choreograaf.
1: Niet opleggen, maar samen.
0: Je werkt samen. Je werkt echt samen. En uiteindelijk is het wel zo dat er één baas is, maar je werkt echt samen. En je kan het ook niet in je eentje. Ik kan niet, wat sommige choreografen wel doen, thuis aan de keukentafel een heel ballet verzinnen. Dat kan ik echt niet.
1: Maar hoe gaat dat dan?
0: Nou, je bedenkt ongeveer waar

0: waar je naartoe wil. Je bedenkt wat er op de muziek, waar je op de muziek begint met 2 mensen of 4 mensen of 15. En wat er ongeveer moet gebeuren, maar iets snels of iets door de ruimte heen of juist iets heel verstild. En probeer ik altijd wel de eerste bewegingen te hebben, zodat je niet helemaal met je mond vol tanden staat als je binnenkomt. Want je moet binnen 1 uur of 2 uur repetitie, moet je iets gemaakt hebben. Het is niet zo dat je dat een beetje kan freewheelen en kan zeggen van, nou weet je, dat komt morgen wel. Nee, je moet elke dag een stukje maken om het af te maken. Het is, het is wel maken op bestelling natuurlijk. En dat, daarvoor moet je voorbereid zijn en tegelijkertijd het loslaten op en luisteren en met elkaar dat spel aangaan.
1: Want daar kunnen ook mooie dingen gebeuren.
0: Daar gebeuren juist de mooiste dingen.
1: Maar heb je wel iets van een gevoel of een verhaal als je begint?
0: Absoluut. De muziek is vaak het eerste uitgangspunt. Soms is er een verhaal. Bij Matahari was er een heel duidelijk libretto wat we ontwikkeld hebben samen met Janine Brocht en samen met Terry Corrigan, de componist. En met François, de kostuumontwerper. En met Eddie en Pepijn, de decorontwerpers. Hebben samen met het hele artistieke team een storyboard gemaakt van wat er moest gebeuren. En ik was daar heel precies in. Oké, we gaan 1:30 dit doen. En dan 30 seconden hebben we voor die overgang. En dan 20 seconden korte solo, dat je dit kan zien. Dat je heel duidelijk het van tevoren uitpluist. Maar meestal is het zo dat ik wel, dat ik dat niet van tevoren precies zo weet. Dus ja, het is ook een vak wat je langzamerhand leert en waar je niet altijd een hele makkelijke opleiding voor kan volgen natuurlijk. Het bestaat niet echt.
1: Ja, want hoe begin je? Je hebt ook met Hans van Manen gewerkt. Veel geleerd of
0: veel afgekeken, natuurlijk. Ja. Je moet leren van de beste. Dus ik heb altijd, toen ik op een gegeven moment samen met een paar andere mensen de choreografische workshop, dat is inmiddels ruim 40 jaar geleden, de choreografische workshop bij het Nationale Ballet Nieuw Leven inblies en daarmee bezig was, dacht ik, nou, dan wil ik ook wel eens een keer zelf wat maken en zien hoe dat is.
1: En denk je dan ook, want dat kan ik wel?
0: Nou, dat wist ik niet. Ik dacht, ga ik kijken of dat zo is. Ik wilde weten wat het was om niet alleen maar uitvoerend kunstenaar te zijn. En niet alleen maar te doen wat me opgedragen werd, maar of ik zelf ook iets kon verzinnen wat hout sneed. Wat iets kon betekenen. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere mensen die ernaar keken. En het eerste wat ik deed was een heftig duet. Niet toevallig ging het over relatieperikelen. Die ik toen zelf ook meemaakte. Dus dat heb ik mooi uitgeleefd in de studio. En dat resoneerde bij mensen. En daar kreeg ik opdrachten van. En dat, nou, van het een kwam het ander. En aldoende leer je. Want het is niet een, ja, er zijn compositiecursussen en er zijn opleidingen voor choreografie. Maar het is niet iets wat je heel makkelijk op school leert.
1: Je leert het niet uit een boek?
0: Nee.
1: Aldoende leert men, maar was het plezier er meteen?
0: Ja. Anders was dat nooit zo gegaan, denk ik. Ik vond het ontzettend leuk om te doen.
1: En kan je uitleggen wat dat is? Is dat van niks iets maken?
0: Ja. Het creëren, de act of creation, het creëren aan zich is zoiets bijzonders dat je iets maakt wat er daarvoor niet was. Dat je iets toevoegt aan alles wat er op de wereld bestaat. En niet iets afbreekt. Dat is waar het om gaat. En dat is wat ik eigenlijk altijd in alles wat ik heb gedaan heb geprobeerd te doen. Alles een beetje beter maken en iets creëren en iets toevoegen wat, al is het maar heel vluchtig, tijdelijk van waarde kan zijn. Dat is wat we allemaal op de wereld zouden moeten doen, toch?
1: Zeker. Ja, vooral dat maken en niet afbreken.
0: Ja.
1: 5 tango's van Hans van Manen was het tweede ballet dat jij ooit zag.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Weet je nog wat je ervan vond?
0: Ja, ik was totaal weg ervan. En ten eerste die muziek die niemand in Nederland kende op dat moment. Argentinië, het was heel sfeervol, mysterieus, ver weg en meteen ook iets wat je een soort herkenning opriep. En er zit een stuk in het vierde deel wat begint met twee mannen die een hele intieme, bijna erotische paradeur hebben en elkaar niet de hele tijd aanraken, maar wel de hele tijd aankijken. En je weet nooit of ze elkaar nou gaan kussen of dat ze elkaar de nek om gaan draaien.
1: Maar iets hangt er.
0: Maar er hangt zo'n spanning. En dan komen er opeens twee dames bij die die spanning doorbreken, maar er blijft iets over. En dat was voor het eerst dat ik zoiets zag, dat je twee mannen op het toneel zag die openlijk iets met elkaar hadden.
1: Hoe was dat?
0: Ja, dat vond ik heel spannend. Ik was 17 en nog niet zo lang uit de kast. En dat was dus best wel iets nieuws om te zien. En ik had helemaal niet zoveel ervaring met naar ballet gaan. Maar dit was wel een openbaring, ja.
1: Het was een taal die je eigenlijk ergens al sprak.
0: Het was een,
1: je,
0: inderdaad.
1: Je verstond hem in ieder geval.
0: Het was zo'n herkenning. En het is eigenlijk, heb ik dat altijd met het werk van Hans gehad. Dat ik, als ik naar zijn werk kijk en ik hoor die muziek en ik zie, dan denk ik, ja. Dat is van volstrekte logica en vanzelfsprekendheid. Ik kan me dan ook niet iets anders daarbij voorstellen. Wat heel raar is als je, ik heb zelf op het ballet, hij heeft Frank Bridge Variations gemaakt. Op mijn aanraden heeft hij die muziek van Benjamin Britten gebruikt, die ik zelf net 2 jaar daarvoor had gebruikt. En pas toen ik het gezegd had, en ik dacht echt, dit is echt iets voor Hans. En toen had ik gezegd, nou kan ik het zelf nooit meer gebruiken. Kan ik mijn eigen ballet niet meer laten zien. Maar toch, wat hij ermee deed, vond ik zoveel beter en zoveel logischer. En
1: de meester, zag je.
0: Ja, voor mij is dat totaal vanzelfsprekend. Ik vind balletten altijd interessant als je niet hoeft af te vragen waarom mensen nou opeens naar links rennen of iets doen. Dat je dat niet, dat het een soort innerlijke logica heeft. Een innerlijke connectie ook met wat je hoort en wat je voelt.
1: Zonder nadenken, zonder botsen.
0: Het is niet zo dat je het niet hoeft na te denken, maar je hoeft niet van tevoren eerst een heel programmaboek te lezen om iets te begrijpen. Dat is met, ik vind dat met muziek en met beeldende kunst ook zo. Als je alles eerst moet gaan lezen, daarom vind ik heb ik met conceptuele kunst soms wat meer moeite. Dan zit ik naar iets te kijken en denk, wat is dit? En dan lees ik een boek. Oh, nou.
1: Nog een keer kijken.
0: Maar ik wil het ook zien. Ik wil het ook voelen. En ik wil het ook het moet rechtstreeks kunnen spreken.
1: Maar toch, als je naar het ballet gaat, is er een programmaboekje waarin verteld wordt wat er gebeurt.
0: Dat is vaak zo. Niet alle balletten lenen zich voor een beschrijving. Maar het is wel vaak zo dat hoe meer je van iets weet, dus met alles, hoe leuker het wordt om daarnaar te kijken. Hoe meer je van een bepaalde componist of een schrijver weet, hoe interessanter en hoe dieper je ook zijn werk kan waarderen. Maar als je het niet op eerste gezicht kan waarderen,
1: laat ze maar.
0: Ja, dan vind ik het niet zo boeiend.
1: Ik neem aan, omdat er dus een tweede ballet was wat je zag, is er ook een eerste ballet geweest. En dat moet jou bevallen zijn.
0: Ja, dat was Giselle. En met Alexandra Radius en Han Ebbelaar. En ik was meegenomen door een goede vriendin, mijn beste vriendin. Die,
1: want iemand zei, zij zei, ga je mee naar het ballet?
0: Je moet mee naar het ballet, je moet dit zien. Zij was al heel dol op theater en wilde ook ontwerpster worden voor theater. En ze zei, dit moet je meemaken, dat is zo magisch. En ik weet nog, in de stad Schouwburg.
1: Maar had jij een beeld bij ballet?
0: Nee, niet heel erg. Nou, een beeld wat wel overeenkwam met die eerste voorstelling. Die eerste acte, die rare bordkarton huisjes en de mensen die daar omheen huppelen. En dan opeens grijpt het drama je toch. En die tweede acte, dat is als de willies, de geesten van jong gestorven meisjes uit de graven naar boven komen. En de arme mannen die per ongeluk in het bos terechtkomen, de dood in dansen. Met hun lange witte tutus. dat vond ik wel. Dat was magisch. Dat is ook een hele magische, bijna abstracte acte. En de vervoering en de ontroering die je kon zien tussen de twee hoofdrolspelers, tussen Lex en Hans, zoals ik ze nu mag noemen. Dat was. Ja, dat waren wel. Maar dat waren. Ik zag ook meteen de beste dansers van Nederland. Hè?
1: Ja.
0: En dat wist ik niet.
1: Geen instapmodelletje waar je.
0: Nou ja, je begint meteen met ja. goede dingen. En dan wil je alleen nog maar beter en meer van dat. En niet minder.
1: Want dat voelde je wel. Ik wil hier meer van.
0: Ja, ik wilde meer van. Maar nog niet van dit ga ik ook doen. Dat had ik niet.
1: Van meer zien.
0: Meer zien. En ik ging dit was in het. Nou, ik denk in het januari, februari. Of het begin van het jaar. Later in datzelfde jaar ging ik naar. De Verenigde Staten. En daar heb ik een jaar op college gezeten. En daar deed ik allerlei verschillende vakken. Want ik zou naar de universiteit gaan hier in Amsterdam.
1: En dit daarna, was het, een tussenjaar even proberen?
0: Ja, ja, ik wilde absoluut een jaar weg uit het mooie en veilige Amstelveen. En iets anders doen. En meer van de wereld zien. En dat deed ik daar. En ik zat dan in upstate New York. Ver weg van alles. Eigenlijk 8 uur van New York City vandaan.
1: Goede plek gekozen.
0: Poeh, nou, in het begin was het even wennen. Het was Hamilton College, was een all-men's college. En het is net zoals je op de films en televisieseries ziet van die mooie bakstenen gebouwen met prachtige gazons en bomen. Alleen dat was een all-men's college. En die waren nogal conservatief. En de heren die daar, de jongens die daar zaten, deden allemaal, kwamen uit chique families en werden dan arts of advocaat of zoiets. Of gingen in financiën. En de andere kant van de straat was ook een college. En het was All Women's College, Kirkland. En het was beton, jaren 70, heel anders. Vrijgevochten vrouwen, er waren vrouwenstudies, veel kunst, sociologie, heel anders van sfeer. Dus twee werelden naast elkaar. En in het jaar dat ik er was, werd er gesproken over een fusie die later inderdaad gebeurd is. Dus je kon bij beide scholen kon je les doen. En ik ging,
1: jij ging naar het
0: vaak
1: beton.
0: Meer naar het beton. Maar ook wel naar ik heb koloniale geschiedenis en Engelse literatuur op Hamilton gedaan. Maar
1: waarom koos je dat soort vakken?
0: Ik was gewoon nieuwsgierig. Ik wilde van alles leren. Ik was in Amerika. Ik denk, ik heb nooit echt veel geleerd over hoe Amerika tot stand is gekomen. Dit is de plek om het te leren. En er was geen specifieke cursus voor. Maar je kon een individual study samenstellen, samen met een professor. Dus ik moest elke week een boek lezen en daar een scriptie over schrijven. Echt elke week, dus elke zondag.
1: Ja, dat is pittig.
0: Zat ik te schrijven. Ja, dan kreeg ik de maandag moest ik de scriptie inleveren en kreeg ik een gesprek met mijn professor. En dat was behoorlijk uitdagend. Ja, want je leest dan toch zo gauw zo'n 20 dikke pillen over.
1: Maar ook razend interessant.
0: Ja, ja, ik vond het geweldig om dat te doen. En de combinatie van dat aan de ene kant en aan de andere kant ballet, wat daar op Kirkland werd gegeven. Dat was een heel goed dansafdeling, dance department. En een vriendin van me nam mij een keer mee. Die zei, je moet dus ook wat gaan doen. Je kan best dansen. Ik zag je op dat feestje. Dus,
1: maar toen had je zeg maar zo'n beetje de twee beste balletten al gezien. En dan ga jij voor het eerst naar zo'n balletles.
0: Ik ga kijken hoe dat dan is. Ja.
1: En dan kom je binnen.
0: Dan kom je binnen.
1: Blote voeten.
0: Nou, ik wist dat ik had balletschoenen. Geleend van iemand. Het was toevallig een andere jongen die ongeveer mijn maat had. En een maillot. En ga je aan de bar staan. En ik had een leraar die zelf ook laat begonnen was. En die heel geduldig was. En binnen een paar maanden was ik gegrepen door
1: waar
0: die wereld.
1: Je?
0: Aan de bar met uitdraaien en tendu, plié. Ja, heel basis.
1: Maar misschien ook wel een beetje saai.
0: Ja, nou ja, nee, ik vond het. Het heeft iets heel meditatiefs. En je bent echt, je komt in een bubbel waar je moet concentreren op het uitvoeren van één bepaald ding. Het is hartstikke saai. En ik denk dat heel veel kinderen het ook best heel saai vinden. En het is veel moeilijker nu, denk ik, dan 50 jaar geleden om de concentratie en de investering op te brengen om met zo'n kunstvorm te beginnen die in het begin niet heel spannend is. En waar het gaat om heel veel herhaling van simpele dingen tot je iets perfectioneert.
1: En dat bracht jou dus ook al iets?
0: Ja.
1: Gewoon...
0: Ja, maar ik had daarvoor al iets. Ik had yoga gedaan en ik had wel iets met de focus en de concentratie op één ding. En dat en het opgaan in een andere wereld. Een wereld die los was van de echte wereld. Dat vond ik aantrekkelijk ook.
1: Dus net als dat je zei, van toen ik begon met choreografie... kon ik het niet, maar vond het wel meteen leuk. Dat was hier ook zo.
0: Ja, ja. En het duurde even voordat ik dacht... nou, misschien moet ik hier wat meer mee doen. En op een gegeven moment, na een paar maanden... had ik gesprek met mijn docent die zelf laat was begonnen, zoals ik zei. En die zei, ja, als jij wil, dan kan je best professional worden, hoor. Nou, 18, ja, ik was ook oud. En ja, je moet wel heel erg je best doen en je moet mazzel hebben, maar...
1: Het is niet onmogelijk.
0: Het is niet onmogelijk. Ik dacht, nou, als ik dat nou eens ga proberen, want ik vind het zo leuk. Ik kan altijd naar de universiteit gaan als het over een jaar niet lukt, of over 2 jaar, dan heb ik niet iets verloren. Maar als ik dat nu niet doe, dan heb ik dat nooit gedaan. Dus laat maar proberen. Ja, op die manier.
1: Vannacht zit Ted Branson bij mij in de studio. En Ted is sinds 2003 artistiek directeur van het Nationale Ballet. Daarvoor was hij danser, choreograaf en ook artistiek directeur van het West Australian Ballet. De afgelopen meer dan 20 jaar creëerde Ted producties als Coppelia en Mata Hari. Hij initieerde de Junior Company en hij zorgde ervoor dat het Nationale Ballet zich kan meten met de toonaangevende gezelschappen in de wereld. Donderdag, tijdens het gala van het Nationale Ballet, wordt er afscheid genomen met een programma dat in het teken staat van zijn carrière. En we praten zo verder, maar we gaan eerst even naar Daan van Hetlaar.
2: Want die zitten kijken naar Duitsland tegen Paraguay. Dat duel is inmiddels aanbeland in de verlenging. Want Duitsland en Paraguay hebben er na 90 minuten geen winnaar van weten te maken. Duitsland komt achter, de viervoudig wereldkampioen. Voormalig 2014 wereldkampioen. Maar klopte zich in de tweede helft terug door een goal van Kai Havertz. Toen dacht je, Duitsland gaat erop en erover. Maar dat bleek niet waar te zijn. Nee, Paraguay hield stand en heeft dus, net als Duitsland, nog zicht op een eventuele achtste finale. Duitsland moet gezien het kwaliteitsverschil ten opzichte van Paraguay, die normaal gesproken gewoon halen. Maar nu blijkt er wel na 90 minuten voetbal. Dat is niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. En dus gaan we hier in Boston nog een half uur verder voetballen. 2 keer een kwartier aan verlenging. Want Duitsland-Paraguay staat 1-1 na 90 minuten.
1: Dankjewel, Dien. Nou ja, jij bent niet op voetbal gegaan. We hadden het er net over.
0: Nee.
1: Jij ging aan het ballet.
0: Ja.
1: En dus ook een professionele opleiding.
0: Ja.
1: Had je iets artistieks van thuis meegekregen?
0: Nee, niet echt. We hadden... Maar mijn ouders waren ontzettend fijn. Ik had hele fijne ouders. En we gingen wel naar kastelen. We lazen veel. Maar heel artistiek georiënteerd waren ze niet. En het is daarom eigenlijk best wel gek dat zowel ik als mijn broer in het theater terechtgekomen zijn. En mijn broer en ik in hetzelfde theater gewerkt hebben, 40 jaar lang.
1: Wat deden ze zelf?
0: Mijn vader werkte bij Air Ground Services, een afhandelingsmaatschappij op Schiphol, nadat hij eerst bij de KLM had gewerkt. En mijn moeder die moest stoppen met werken van haar baas toen ze trouwde. Ze was drogiste. En in 1958 was het zo dat ze mama, ja, dan moet je maar voor je man gaan zorgen. Dus die werd eruit gegooid.
1: Hoe was ze daaronder?
0: Dat vond ze niet vreemd.
1: Want dat was
0: zo. Dat was zo. Ja. En ze is later, heeft ze heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Heeft de bibliotheek in Amstelveen, waar ik opgroeide, gewerkt. Daar heeft ze heel veel gedaan. Heel veel voor oudere mensen gezorgd. En zoveel, dat soort dingen. Maar niet meer, niet een echte baan.
1: Maar als je
0: het opbrengen van 3 kinderen natuurlijk.
1: Dat is niet niks.
0: Nee.
1: En als 2 daarvan in het theater eindigen, dan heb je ze toch iets meegegeven als dat je kan worden wat je wil.
0: Dat kregen we zeker mee. Vanaf het begin was eigenlijk altijd... Ik was best wel goed op school. En mijn ouders die stimuleerden dat dan ook. Maar het was wat jij wil worden, mag je worden. Vader zei, als je wil je een putje schepper worden, dan moet je dat zelf doen als je daar maar gelukkig mee wordt. En het wel goed doet.
1: Gewoon je
0: geen slabakken. Ja, je best doen. Ja, gewoon ouderwets. Je moet je best doen. Je moet ervoor streven dat je echt een beetje... Dat je iets doet met wat je mee hebt gekregen van boven of in je leven.
1: En hoe reageerden ze dan toen jij vertelde van nou, ik ga bij het Scapino?
0: Toen ik ze belde, was dat, had ik niet met het tijdsverschil rekening gehouden. Dus het was midden in de nacht. Mijn vader had zoiets van, die nam op. Het was in 78.
1: Dan belde je alleen 's nachts als er echt iets aan de hand was.
0: Ja, en ik zat in Amerika. Het was niet zo eenvoudig om te bellen. En toen ik zei, ik ga ballet, ik ga ermee door, ik ga het doen, ik word danser. Goed, zei mijn vader, bel morgen maar even terug, want het is 4:00. En zij zijn altijd, hij vroeg de volgende dag, is dit serieus? En ga je dit echt doen? Ik zei, ja, dit wil ik echt doen. Nou, goed jongen, waar ga je dan dat doen? Moest ik zelf allemaal uitvinden. Dat wisten ze niet, hoe dat werkte. En ik ben toen op de Scabino Dansacademie in Amsterdam terechtgekomen. Ik had wel geprobeerd om in Amerika mijn studies voor te zetten, maar dat was allemaal veel te duur en ingewikkeld. En na 3 jaar werd ik tot mijn stomme verbazing aangenomen bij het Nationale Ballet.
1: En niemand zei ooit tegen jou, je bent een beetje te laat.
0: Oh, jawel. Ja hoor, dat heb ik van meerdere docenten op de academie gehoord. Oh, de hele tijd. Er waren mensen bij die iets hadden. Die keken me dan aan. Dat wordt nooit wat. Letterlijk, hè? Dat wordt nooit wat met jou.
1: En wat deed dat met jou?
0: Ik zei, nou, dat zou je nog wel eens zien. Wacht maar. Nee, serieus, ik was daar. Ik werd er natuurlijk wel door aangedaan. Maar ik dacht ook, ja, maar ik ga ervoor zorgen dat ik het toch kan. En misschien niet zoals zij denken dat ik dat doe. En ik wist, op een gegeven moment weet je ook wel, zie je ook wel. Dat, ja, ik had die film gezien, Turning Point, met Baryshnikov. Die kwam in 77 uit. Dat had ik gezien vlak voordat ik. Toen dacht ik, dat wil ik. Dat, wat die man doet, dat kan ik. Ja, dat is waar ik naartoe ga. En na 2-3 jaar.
1: Wat was het dat je dacht, dit wil ik ook?
0: Nou, zoals die man kon bewegen. En de hele. De romantiek ook van zo'n ballet bestaan. Zo'n wereld in de wereld die helemaal op zich staat. Waar iedereen alleen maar bezig is met beter worden in wat ze doen. Die devotie, die toewijding, dat vond ik interessant. Maar ja, op een gegeven moment was het me toch wel duidelijk dat dit niet had wat hij had. En dat ik op de andere manier iets moest veroorzaken.
1: En wat was dat dan? Want je bent inderdaad daarna aangenomen bij het Nationale Ballet. Ja. Dus je had iets. Dus misschien.
0: Ja,
1: iets,
0: nou,
1: misschien.
0: Rudy van Danzig die mij aannam na me gezien te hebben op de eindvoorstelling, en ik had al auditie gedaan, ik was aangenomen, afgewezen, de hele tijd, een half jaar lang. Dus ik had het al helemaal opgegeven. En na de eindvoorstelling werd ik gebeld en toen moest ik op gesprek komen. En zeiden, ja, in de les ben je niet zo geweldig, dank u. Maar op het toneel zie ik, je bent echt een danser. Je bent echt een danser en ik wil je in de groep hebben. Want je hebt wat te melden en er zit een soort urgentie in. Nou, ik denk dat dat het was.
1: En sprong je een gat in de lucht?
0: Ja, dat was geweldig. En het was onverwacht. Het kwam op alle manieren goed uit. Want ik had net een vriendje. En het andere aanbod wat ik had was te gaan dansen in Israël, waar ik helemaal niet naartoe wilde. En ik kon toch tegen de lerares die mij altijd had gezegd dat ik niet geschikt was, zeggen, ik had de les gemist om een contract te tekenen. En zij was woedend toen ik binnenkwam in mijn straatkleren. En ik kon zeggen, ja, sorry, ik heb de les gemist. En ik zal het examen ook missen, want ik heb een contract bij het Nationale Ballet en ik begin morgen.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Oh,
1: dat is ook als in een film.
0: Ja, en zo'n hele klas die dan meejuicht. En zij die de grootste moeite had om de gezicht in de plooi te krijgen. En hè, wat?
1: Ja, wat goed.
0: Dat was een goeie.
1: Heeft het ook voordelen dat je zo laat begonnen bent?
0: Ja, want ik denk dat ik heel anders me ontwikkeld zou hebben als ik vanaf mijn 4e ballet had gedaan. En in die hele tunnel had gezeten. Ik heb natuurlijk een veel bredere opleiding kunnen hebben. Ik heb veel meer geleerd en veel meer gezien. En veel meer geleerd om te praten, voor jezelf op te komen, te denken. Niet alleen uit te voeren, maar ook zelf te denken wat je nodig zou hebben. En dit. In de jaren 70 het onderwijs was heel erg gericht op mensen emanciperen en jongeren emanciperen. En we speelden de Verenigde Naties na toen ik 12 was. Er was conflict over India, Pakistan, Bangladesh. En we moesten allemaal verschillende partijen zijn. Ik was de Verenigde Naties. Dat soort dingen kan ik me zo goed herinneren. Dus dat, ik had heel veel erg geleerd om me breed te oriënteren en overal over na te denken en een mening te vormen. Dat is niet per se wat je leert op een balletschool, waar je getraind wordt om een uitvoerend kunstenaar te zijn. Dus wat ik gemist heb daar, heb ik aan de andere kant weer teruggekregen. En daardoor heb ik een danscarrière gehad die misschien niet tot de hoogste regionen heeft geleid en ook beperkt is gebleven in zijn lengte. Maar ik heb wel heel veel andere dingen kunnen doen daardoor, daarnaast. Die mensen die hun hele leven alleen maar een dansopleiding hebben gehad, veel later moesten ontdekken en leren.
1: Jij bent op een gegeven moment naar Australië gegaan. Echt de andere kant van de wereld. Want je wilde avontuur?
0: Ja. Ja. Eigenlijk was dat. Ik had een aantal jaren achter elkaar steeds balletten gemaakt bij het Nationale Ballet. Ik was freelance choreograaf en werkte veel. Nou, je hebt soms zo'n dip, maar het laatste jaar dat ik freelancer was, was ik geloof ik in totaal 3 weken thuis.
1: Dat is heel weinig.
0: Dat is heel weinig. En dat was ook niet zo gezellig meer, vond ik, voor mijn relatie en voor mezelf. En ik vond het vervelend om elke keer begin je overnieuw met een nieuwe groep mensen. Ik wilde wel iets anders. Ik was ook ondertussen bij zoveel groepen geweest waarvan ik dacht, nou, dat zou je toch wel slimmer kunnen organiseren of beter kunnen doen of aardiger kunnen doen. Meer aandacht voor de dansers. Ook eens luisteren, want die zijn ook niet stom. En in heel veel groepen werden toen nog op een hele ouderwetse, autoritaire manier geleid. En ik dacht, dat moet anders kunnen. Dus ja, toen kreeg ik de gelegenheid om naar Australië te gaan. Dacht ik, dan kan ik dat proberen. En een groot avontuur, hoe vaak krijg je die kans?
1: Zelden.
0: Ja, daarom.
1: Maar ik begreep dat toen je aankwam, bleek de tent bankroet te zijn. En van de vorige directeur, die had de choreografie teruggetrokken.
0: Ja.
1: Het was niet meteen een succes.
0: Nee. Het viel wat tegen. Bij de eerste bestuursvergadering zei de voorzitter dat er issues waren, en zo bracht hij het, over de salarisbetalingen de volgende week. Ik zei, hoezo issues? Nou, zei hij, ja, technically we're bankrupt. Dus ik, hoezo? Technisch gezien zijn we bankroet. Nou ja, er was niks meer in de kas. En ik zei, nou, wat moeten we dan doen? En toen hebben we gesprekken gehouden met de minister van Cultuur, die trouwens ook minister van Justitie was. Dus het ging over gevangenissen en ballet. Dat was een hele grappige combinatie. En met sponsoren. En dat is gelukt uiteindelijk om daar die groep niet alleen aan de gang te houden, maar opnieuw een nieuwe start te geven. En het was een hele spannende en hele creatieve periode waarin we de hele imago van het gezelschap hebben kunnen veranderen, een nieuw repertoire hebben kunnen introduceren in een land wat ik helemaal niet kende, in een plek waar we niet per se meteen welkom waren.
1: Het is ook niet dat ik meteen aan Australië denk als balletland.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar West Australian Ballet is een paar jaar ouder dan het Nationale Ballet. En werd opgericht door een Russische immigré, Kira Buslov, die met de ballet de Colonel de Basile in 1938 in Australië was, want die gingen toen op tournee, de Ballet Rus. En zij is daar gebleven, want zij en haar man vervoelden dat er problemen zouden komen in Europa. En zij is, ze heeft daar een groep opgericht. Ze was er ook nog. Ze heeft mij haar zegen gegeven. Dat moest ook. Ik moest echt op audiëntie eigenlijk bij haar, voordat ik de baan kreeg. En dat was wel heel bijzonder. Iemand van zo'n leeftijd, met zo'n doorzettingsvermogen, die daar uit het niets een gezelschap uit de grond heeft gestampt. Maar dat is hier ook gebeurd. Dat is in Nederland ook gebeurd. En dat is in Canada gebeurd. En dat is in Amerika gebeurd. En dat is in Engeland gebeurd. En het zijn altijd sterke vrouwen geweest die iets begonnen zijn en tegen de stroom in iets tot stand hebben gebracht. Dat is iets wat soms vergeten wordt. Maar de pioniers waren altijd vrouwen. En later, als die groepen een beetje meer established werden, en
1: kwamen de mannen serieus,
0: kwamen de mannen binnen en die gingen dat. Dan werd het een echte baan. En dan werd je ervoor betaald. Dat begon altijd met liefdewerk, oud papier en pushen.
1: Nou, ja. Goed dat je die vrouwen die lof toezwaait.
0: Nee, maar dat is zo. En ik denk dat veel te vaak vergeten wordt, ja.
1: Jij zegt dat elke nieuwe directeur moet het vertrouwen van het publiek winnen.
0: Ja.
1: Want als er een nieuwe directeur bij het ballet komt, dan denken de mensen, nou, eerst even zien.
0: Ja.
1: Was dat ook zo toen jij bij het Nationaal Ballet begon? Als directeur?
0: Ja, ja. En ik denk dat de groep was eerlijk gezegd toen niet in de allerbeste positie. De zalen waren niet zo vol. Er was een hoop trammeland over mijn voorganger. En er was echt wel een gevoel dat er iets nieuws moest gebeuren. Dus wat dat betreft had ik de wind mee. Want
1: kon het was eigenlijk.
0: Nou, eigenlijk kon het alleen maar beter. Dat was wel een beetje het idee. Dus dat heb ik niet verknald. Dus dat is.
1: Integendeel.
0: Nou ja, dat is hoe het gegaan is, ja.
1: Jij moet als artistiek directeur mensen aannemen.
0: Mm.
1: Waar let jij op als jij nieuwe dansers aantrekt?
0: Zijn ze fysiek goed in staat om klassiek ballet uit te voeren?
1: Dat lijkt me een goed begin.
0: Ja, wat ik zelf dus niet per se was, hè? Maar dat is dan het eerste waar ik naar kijk. Kunnen ze wat met en hebben ze de faciliteiten? Kunnen ze wat met die faciliteiten? Wat is hun techniek? Hoe muzikaal zijn ze? Dat zie je dan wel. Dat zie je vrij snel, hoor. Krijg je een gevoel of ze goed opletten, of ze intelligent zijn? En dat is niet per se dat je een enorme opleiding hoeft te hebben, maar dat je intelligent bent als danser.
1: Dat je de taal spreekt.
0: Dat je de taal spreekt en dat je hebt ongelooflijk. Dansers kunnen zijn dansers sowieso natuurlijk vaak hele intelligente mensen. Maar hun intelligentie zit niet altijd in de intellectuele achtergrond die ze hebben, maar in hoe ze met zichzelf, met hun lichaam, met muziek, met dans, met anderen kunnen omgaan. Dat is een ander soort intelligentie vaak. Nou, dat gevoel probeer je te krijgen. En je kijkt, wat heb ik nodig voor de groep? Wat mist er? Wat hebben we nodig? Ik weet niet, 25 lange meiden heb, dan is het misschien goed om er een paar kleinere bij te hebben.
1: Ja, zo simpel kan het ook zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, jij kan natuurlijk nooit zoveel mensen aannemen als dat je moet teleurstellen.
0: Dat is waar, ja.
1: Want ik neem aan dat het grote getallen zijn die solliciteren.
0: We hadden bij de laatste auditie in januari voor de Junior Company 2150 aanmeldingen. Dus 2150 aanmeldingen. 150 van die mensen zijn geselecteerd op basis van video's en foto's en welke school ze gedaan hebben, hun leeftijd, al dat soort dingen. 150 zijn in Amsterdam geweest en daar zijn er 5 van aangenomen, waarvan er 2 eigenlijk al bekend waren, want die zaten op school bij ons. Dus van de 2100 nieuwe mensen waren er 3 die een baan hebben gekregen.
1: Ja,
0: doe ik niet in mijn eentje. Dat beslis ik samen met het hele artistieke team.
1: Ik ga er zonder meer van uit dat het wel overwogen keuzes zijn. En dat er lang over nagedacht is. En dan van alle kanten bekeken. Maar het zijn wel cijfers.
0: Ja.
1: En het zijn natuurlijk allemaal ambitieuze jonge mensen die iets willen.
0: Ja, maar velen willen, maar niet iedereen is gekozen om iets te kunnen.
1: En hoe is het met die ambities als ze eenmaal zijn aangenomen? Ben je elkaars concurrent?
0: In zekere zin wel, ja.
1: Want er zit natuurlijk nog wel een bepaalde hiërarchie in een.
0: Ja, bij ons balletgezelschap. In het begin, toen ik kwam, dacht ik, we moeten af van al die verschillende rangen en standen. En dat wilden de dansers helemaal niet. En ik begrijp ook heel goed waarom. En er zijn gezelschappen.
1: Ja, waarom? Want het klinkt natuurlijk ook als. Dan kan iedereen evenveel met gelijke kansen.
0: Ja, maar iedereen krijgt gelijke kansen. Maar in een balletgezelschap, net als in een orkest of in een wat voor soort bedrijf erop, heb je mensen op verschillende niveaus nodig. Niet iedereen kan een manager zijn. En het zou ook te gek zijn. Er zijn ook mensen die iets moeten uitvoeren en iets moeten doen. En niet iedereen kan eerste solist zijn, want waar is dan je corps de ballet? Dus je hebt iedereen nodig. En je hebt goede mensen op alle plekken nodig. En dat moet ik ook vaker uitleggen. Dat sommige mensen groeien heel snel. En groeien heel snel naar een positie. En die hebben iets van God gekregen. En die hebben iets heel bijzonders. En die kunnen daardoor heel snel een grote verantwoordelijkheid aan. En een draagende
1: rol. Ogenschijnlijk met gemak?
0: Ja.
1: En iemand anders die er heel hard voor moet werken, die komt er niet.
0: En iemand anders die er heel hard voor moet werken, die kan er misschien later komen, maar niet altijd. En ja, het zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen. Het is talent, maar het is ook volhouden, doorzettingsvermogen, geluk. Dat je de smaak bent die de directeur op dat moment, of de choreograaf op dat moment hebt.
1: Of dat als er 25 lange vrouwen zijn, dat jij net die...
0: Dat je niet nummer 26 bent, ja.
1: Dat je net die kortere bent, ja. Maar het is voor iedereen hard werken.
0: Ja.
1: Is het te hard werken? Vragen we te veel?
0: Nee.
1: Oh, je kijkt helemaal een beetje beledigd.
0: Ik vind dat hard werken is nooit verkeerd. Het is niet te hard werken. Er zijn heel veel mythes over ballet als kunstvorm. Er wordt hard gewerkt. Er wordt door professionele atleten nog harder gewerkt. Die krijgen ook meer betaald. Maar er wordt heel hard gewerkt. Als je iets wil bereiken, in wat dan, welke sector dan ook, is hard werken een vereiste. Dat hoort erbij. Het komt niet van, dingen komen niet uit de lucht vallen en komen niet vanzelf. En talent heb je, maar als je daar niks mee doet, als je daar niet aan polished en werkt en dat uitbouwt, ja, dan gebeurt er ook niks.
1: Willen kinderen het nu nog?
0: Ja, maar het is moeilijker. Het is moeilijker, denk ik. Ik denk dat voor veel jonge mensen met social media, waarin je opgevoed wordt met het idee dat je met 2 TikTok-filmpjes al een celebrity en een beroemdheid kan zijn, is het best heel lastig om te denken, nou, ik ga 9 jaar ballet doen en dan hoop ik maar dat ik een baan krijg en dan hoop ik maar dat ik wat ga. Ja, je moet vastberaden zijn. En gelukkig zijn er nog steeds heel veel jonge mensen die dat zijn, die ook iets hebben van, dit wil ik gewoon, dat ga ik doen.
1: En dat is mijn droom.
0: Dat is mijn droom en dat ga ik doen. En zo moet je ook het leven aan kunnen gaan, denk ik.
1: Wat is er nog meer veranderd in de tijd dat jij er was?
0: Ik denk wat er veranderd is. Ik denk dat dansers veel mondiger zijn geworden. Dat hebben we natuurlijk ook aan meegedaan.
1: Gestimuleerd.
0: Die hebben gestimuleerd, ja. Ik denk dat er een... Het viel me zo op de afgelopen dagen toen we in Parijs waren. We zitten daar met niet het hele gezelschap. Maar zeker meer dan de helft. Iets van 40, 45 dansers. Het gevoel van kameraadschap, verbondenheid met elkaar, door de rangen heen. En ik wil niet zeggen dat het één grote happy family is, want dat is ook weer niet zo. Maar er is een enorme gevoel van...
1: Je ziet iets van die romantiek wat je in die film zag.
0: Ja,
1: van de balletwereld.
0: Je ziet mensen die uit 30 verschillende landen komen, soms niet precies dezelfde talen spreken, hele andere achtergronden hebben. Sommigen komen uit een rijke familie, zijn papa's kindje geweest en een ballerinaatje vanaf een derde. Anderen hebben er keihard voor moeten vechten om überhaupt op een school te kunnen komen en in een gezelschap te komen. En dat mengt met elkaar. En met elkaar maken ze voorstellingen. En maken ze iets wat maar heel kort bestaat, maar wat over schoonheid en het streven naar iets van... Ja,
1: iets hogers.
0: Iets hogers, dat is het. Echt. En er is een enorme vriendschappelijkheid en solidariteit met elkaar. Wat niet wegneemt dat we net als in de echte wereld ook mensen hebben die elkaar niet kunnen uitstaan. Het is, wat dat betreft, in dansen ook net echte mensen.
1: Het is gewoon een kantoorbaan, wat dat betreft.
0: Ja, ja, het is, het, af en toe is het ook heel erg debiteuren, crediteuren gebeuren en geroddel. Maar het is ook een gemeenschap van jonge mensen die uit de hele wereld hier naartoe gekomen zijn, naar Amsterdam gekomen zijn, om hun dromen na te jagen en samen iets op te bouwen. En dat vind ik elke dag weer bron van ontroering en wat mij gaande houdt.
1: De balletten zelf zijn natuurlijk ook aan verandering onderhevig.
0: Ja.
1: Ik had in april Kalpana Raghuraman te gast. En zij heeft met jou La Bayadère veranderd, zeg je dat zo?
0: Ja, Kalpana is mede met Priya Srinivasan, maar vooral met Rachel Bojan, die uiteindelijk de choreografie heeft gedaan. Rachel is degene die het
1: gemaakt heeft.
0: Zij heeft het gemaakt. Zij heeft de kar getrokken. Maar met Kalpana en met Priya hebben we intensieve gesprekken gehad over hoe kan je zo'n werk, wat uit een 19e eeuws koloniaal beeld is gecreëerd, hoe kan je dat in de 21e eeuw nog enigszins fatsoenlijk op het podium brengen, zonder dat je allerlei mensen daarmee tegen de schenen schopt? En zonder dat je ook het helemaal verandert, want choreografisch zitten er hele mooie stukken in. Hoe kan je dat aanpakken? Nou, dat is een hele spannende en af en toe ook ingewikkelde zoektocht geweest met elkaar. Maar ik ben heel blij en heel trots erop dat we dat hebben kunnen doen. Want dat is een onderzoek wat niet veel gedaan wordt elders.
1: En ben jij je bij elk stuk van bewust geweest? Van nu, past dit nu? Moet er nu?
0: Ja. Ja. En soms hebben we stukken gedaan waarvan ik nu denk, nou, 8 jaar geleden kon dat nog, maar nu weet ik dat niet of ik dat nog op die manier zou doen. En sommige stukken, we hebben onlangs mijn Carmen teruggebracht. En het gaat over, het gaat niet over een vrouw die mannen verleidt en ze naast zich neergooit als het eruit komt. Het is een gaat over een sterke vrouw die haar schoonheid als enige wapen heeft. En het gaat uiteindelijk over een man die daar niet tegen kan. Die niet tegen kan dat er een vrouw sterker is dan hij.
1: Dat is een heel
0: het gaat over femicide. En zo had ik het ook gemaakt 25 jaar geleden. En dan denk ik, ja, dat nu bespreken we dat op een andere manier. Toen had ik die woorden nog niet. Maar het ging wel over dat. Dus ja, sommige balletten kunnen heel goed met de lens van vandaag er vernieuwend uitzien terwijl ze oud zijn. En andere balletten hebben niet diezelfde levensduur.
1: Ik zei net al per ongeluk dat sommige mensen zeggen dat jij een control freak bent. Wat je ontkent, maar ook niet helemaal. Weet je wat er donderdag gaat gebeuren?
0: Nou, dat vind ik dus het lastige van donderdag.
1: Het gala.
0: Ernst Meisner, die mij opvolgt, waar ik ongelooflijk blij mee ben dat hij dat gaat doen. Ik heb alle vertrouwen in zijn visie en in zijn capaciteit om het Nationale Ballet nog verder omhoog te stuwen. Vroeg mij, wil je het gala zelf vormgeven? Of mogen wij het als verrassing doen? Zei, nou, dat vind ik wel heel leuk. Maar stiekem vind ik natuurlijk ook heel lastig. Want ik heb woensdag is de generale en daar mag ik niet bij zijn.
1: Nee, dan is het geen verrassing meer, hè?
0: Nee, het is voor het eerst in 35 jaar dat ik niet bij een generale ben. Dat vind ik echt wel een dingetje. En ondertussen verspreken de mensen, leden van de artistieke staf zich om de haverklap. En dan wordt er in de artistieke staf besproken dat er dit en dit gerepeteerd moet. Oh shit, dat mag echt niet wezen. En doe ik net alsof ik niks gehoord heb. Dus ik heb wel een idee wat er gaat gebeuren, maar niet precies. En ik vind het wel heel ontroerend en fijn en leuk dat er zoveel zorg ingestoken wordt. Ja.
1: Geniet ervan.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Ted.
0: Dank.
1: Aanstaande donderdag 2 juli neemt mijn gast van vannacht, Ted Bransen, afscheid tijdens het gala van het Nationale Ballet. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en abonneren kan daar in een klik of 2 en kost niets. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met theatermaker, regisseur en directeur van het Nationaal Slavernijmuseum, John Leerdam. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2013 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt het een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ga je gang.
4: In een wereld die snelt, is wachten een daad. Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. De essentie van rust zit hem niet in me-time.
3: Dirk de Wachter, psychiater, psychotherapeut en schrijver van bestsellers waarin hij zijn lezers inzichten geeft, niet oplegt. Hoe je om kunt gaan met tegenslag, wat hij de ongelukkigheden van het leven noemt, hoe je een betekenisvol leven kunt leiden, hoe je troost kunt vinden in de blik van een ander. En zijn nieuwste boek heet Wachten, een levenshouding, en het is een pleidooi voor een meer bedachtzaam leven.
0: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
3: Dirk, fijn dat je er bent.
5: Ja, wel insgelijks.
3: We hebben elkaar, denk 4 jaar geleden ooit gesproken.
5: Is dat
3: gesproken.
5: Al zo lang geleden?
3: Ja, ik denk het wel. Dat was bij jou thuis toen.
5: Ja.
3: Ja, in Antwerpen. Ja. Hoe gaat het met je? Dat is natuurlijk dan de vraag die jij altijd krijgt, denk ik.
5: Dat is
3: ik,
5: de vraag
3: hè?
5: Die ik altijd krijg. Ja. Gelukkig kan ik ook nog altijd zeggen dat het redelijk goed gaat. Gegeven de omstandigheden.
3: Ja. Ja.
5: Altijd weer terug controles die spannend zijn, maar...
3: Want de omstandigheden zijn dat je kanker hebt.
5: Ja, maar ja, dat die kanker dus onderdrukt blijft. Mm-hmm. Ja, voilà. En dat we ondertussen met veel genoegen kunnen leven. Ja.
3: Hoe verhoud jij je tot die ziekte?
5: Tot de kanker.
3: Ja, dat is een proces, denk ik.
5: Ja, ik wil dat niet ontkennen, dus ik doe wat er medisch moet en zo. Maar verder laat ik mij daar ook niet door bepalen. Hè. Mijn leven is heel goed, heel aangenaam. Ik heb veel activiteiten. Ik word zelfs soms uitgenodigd tot in Nederland. Stel u voor. Maar het is wel, ja, wat wel zo is, dat door heel die chemotoestanden ben ik veel vlugger vermoeid dan vroeger. Dus dat is een beetje aanpassing. Mijn ongebreidelde energie, die altijd mijn kenmerk was, heeft zich door de chemo wat laten kortwieken. Dus ik ben vlugger moe en ik moet wat selecteren.
3: Dus
5: ik doe alleen de programma's die echt belangrijk zijn.
3: Nou, dat is een mooi compliment. Maar er is dus energie schaarste.
4: Ja, zo kun je dat zeggen. Ja, ja, zo bij is je. Dat. Ja.
3: Ja.
4: Nu, mijn vrouw zegt, ja, maar je wordt ook gewoon ouder. Hè. Mijn vrouw is altijd met de voetjes op de grond. Je wordt gewoon ouder, doe normaal. Het is allemaal goed. En dat is ook wel zo. Hè. Dus ik ga om 11 uur slapen. Dat deed ik vroeger nooit. Ik altijd om 2 uur slapen. Dus na uw uitzending, zou ik zeggen.
3: Ja, precies.
4: Maar nu ga ik om 11 uur als... En mijn vrouw zegt, ja, maar de meeste mensen gaan om 11 uur slapen.
3: Ja.
4: Straks worden nog normaal, zegt ze dan. Wat een angstwekkende vooruitzicht zou kunnen zijn. Een normale man.
3: Je laatste boek gaat over wachten. Pleidooi voor een meer bedachtzaam leven. Een aptoniem, zo heet het toch, hè? Als het in je naam al zit. Dirk de Wachter.
4: Ja.
3: Wachten.
4: Ja, daar, dat is de inspiratie geweest. Hè? Dat was een aha-erlevenis, omdat we met mijn goede vriend, de filosoof Sam IJsseling, zaliger, met wie ik lang lesgegeven heb samen, lazen we een boek van Heidegger over van alles, gelassenheid enzovoort. En daar kwam een passage in waarin Heidegger, ik weet niet meer letterlijk, zegt van het wachten, dat is echt de essentie van het bestaan. Dat vond ik nu toch prachtig. Mijn naam is de Wachter en ineens ben ik hier de essentie van het bestaan. Dus dat is wat blijven leven als grapje zo. En daar is dan dat boek uitgekomen, een beetje ter afscheid van mijn academische carrière. De uitgever zei, wat zou je willen schrijven voor uw afscheid? Ik heb mijn emeritaat, noemt dat in het plechtig Vlaams. En ik dacht dan wel, ja, iets over het wachten. Dat is mijn legaat, dat is wat ik wil achterlaten. Hè? Een bedenking over het leven. En een pleidooi voor meer hoopvol, verbonden, voorzichtig, bedachtzaam, liefdevol wachten.
3: Want hoe goed ben je daar zelf in? In wachten? Dus eigenlijk in? Is het geduld? Staat het synoniem voor geduld?
4: Een van de dingen die uit de filosofische seminaris kwamen, was dat psychiater zijn, wat moet je daarvoor vooral kunnen? Buiten al uw examenslagen en uw lange opleiding en zo, dat is geduldig zijn. Ik denk dat dat ook wel zo is. Dus ik hoop dat ik dat in mijn beroep wel kan. Ik denk het eigenlijk ook wel, in alle onbescheidenheid. Maar ik ben voor de rest een ongeduldige, drukdoende, moeilijk wachtende mens natuurlijk. Hè. Dus dat is ook wel belangrijk als u dat vraagt. Omdat heel veel mensen denken dan, ja, die de wachter, die vanuit een soort van guru-achtige positie, zal die nu een keer zeggen wat dat de gewone mens moet doen.
3: Ja.
4: En dat is niet zo. Ik ben een gewone mens die ook ongeduldig en lastig is en die ook het moeilijk heeft met het wachten en daarom ook schrijft dat het belangrijk is, maar moeilijk is. Zoiets, ja.
3: Want wat brengt dat ons, een meer bedachtzaam leven?
4: Ja, nee, dat moet ik nu toch geen voorbeelden van geven, maar deze wereld, ook tot op het hoogste politieke niveau, is impulsief, ondoordacht, emotioneel, egocentrisch. Al die termen die ik in mijn eerste boek lang geleden, Borderline Times, heb geschreven. En ietske meer, en liefst veel meer, overleg, nadenken, tijd nemen, rustig kijken wat de voor- en nadelen zijn. Afwegen. Allee, dat zou toch tot het hoogste niveau heel belangrijk kunnen zijn. Dat, ja. Maar ook voor ons gewone leven. Hè. Dat we. Er wordt met die nieuwe media ook ongelooflijk veel getwitterd en gedaan. Men twittert al voordat men weet wat er juist gebeurd is.
3: Mm-hmm.
4: Heel impulsief, heel emotioneel, ondoordacht. Vaak ook dom, vaak ook niet goed. En dan achteraf zegt, oei, wat heb ik nu gedaan? Als men dat al zegt. Hè? Dus ja, het is een pleidooi toch om niet om uit te stellen. Hè? Ik vind dat ook wel, het is belangrijk om te zeggen ook, het is absoluut geen pleidooi voor het eindeloos uitstellen van beslissingen. Hè? Soms moet men absoluut niet wachten. Hè?
3: Mm-hmm.
4: Dat schrijf ik ook heel duidelijk. Ik bedoel, als ik straks in een auto-ongeval zou verzeild geraken, God beware mij, dan moet men zeer snel handelen. Dan wil ik snel in het ziekenhuis terechtkomen en een zak bloed in mijn aderen krijgen. En dan heel snel ook op de chirurgische tafel liggen. Maar dan, daarna, zal ik nog heel lang moeten wachten voor te herstellen. Ook geneeskunde is wachten. Mijn vrouw is huisarts, de huisartsen weten dat goed.
6: Ja.
4: Geduldig, voorzichtig, nabij, betrokken, aandachtig, watchful, waiting.
6: Want als psychiater en psychotherapeut moet je natuurlijk ook wel geduldig zijn.
4: Zeker, ja, ja.
6: Toch? Is het dan ook zo dat, net zoals tandartsen die een rot gebit hebben, dat dan psychiaters ook wel eens heel ongeduldig zijn op het moment dat ze buiten die behandelkamer naar iemand anders moeten luisteren? Dat dan het geduld een beetje op is.
4: Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik zou dan toch hopen dat ondanks hun aard, dat ze dan in hun beroep dat wachten toch goed hebben leren beoefenen. Hè? Kijk, ik ben zelf toch... Dat is een beetje raar om dat van uzelf te zeggen. Hè? Maar ik ben zelf toch eerder een mens die ook bedachtzaam kan zijn. Geduldig niet altijd. Ik ben soms ook wat ongeduldig. Maar bedachtzaam hoop ik altijd wel te zijn. Mm. Dat denk ik wel eigenlijk. Ja, ja.
6: En eigenlijk denk je dus dat als we met z'n allen wat bedachtzamer zouden zijn, dan zou de wereld er een stuk beter
4: dat denk ik wel,
6: uitzien ja. En aan toe gaan.
4: Ja. Ja, dat denk ik echt in deze tijd ook, van impulsiviteit, zoals gezegd. Ja, denk ik wel dat op alle niveaus van de wereld, dat de wereld er beter zou uitzien. Ja.
6: Ja, inderdaad, ik heb Trump nog nooit horen zeggen, ik weet nog niet wat ik van deze kwestie vind. Ik ga hier nog even over nadenken.
4: Nee, hij zegt, ik weet het niet en ik doe dat.
6: En ik doe het meteen.
4: Ja?
6: Ja.
4: Wel ja, maar het is inderdaad erg karikaturaal bij die meneer. Maar

0: Inderdaad, ik heb Trump nog nooit horen zeggen: ik weet nog niet wat ik van deze kwestie vind. Ik ga hier nog even over nadenken.
1: Nee, hij zegt: ik weet het niet en ik doe dat.
0: En ik doe het meteen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Wel ja, maar het is inderdaad erg karikaturaal bij die meneer. Maar het ringt toch wel door op alle niveaus, hoor. Het heel snel, een stukje ook door de sociale media, die een soort van directheid eisen, alles onmiddellijk reageren. Op Facebook en Instagram, bedoel, die media die bevorderen dat nog heel erg zo. Hè? En dan staat het erop en het is al gezegd. En dan is er die tegenreactie. Hè? Dus ik pleit toch om, ook als voordat je iets twittert, om dat toch even over na te denken. Zeggen van ja, maar wat wil ik eigenlijk bedoelen? Hè? In het beste geval zelfs daar met medestanders over te spreken. Zeggen, wat vinden jullie? Is dat toch ook zo? Hè? En nog beter, dat is om er ook met tegenstanders over te spreken. Zeggen van, waarom zien jullie dat anders? Vertel eens. En als je dan een mening hebt, dan vind ik dat een doordachte mening die men mag rondbazuinen. Ja.
0: Ja. Ja, het zou toch wel mooi zijn inderdaad als we dat allemaal meer zouden doen, meer nadenken. Ik merk wel dat op het moment dat je aangeeft van, nou bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ik in die kwestie sta tussen Israël en Palestina, het wordt niet geaccepteerd eigenlijk, hè?
1: Dat is juist, ja. Dat is dus een kwestie die ermee samenhangt. Dat is de polarisering van de wereld. Ook een, nu moet ik weer teruggrijpen naar mijn boek Borderline Times. Dus waar ik de wereld beschreef als een borderline patiënt. Enfin, een beetje gek hoor, maar het is nog altijd juist, zeg ik nu, zeer onbescheiden. En splitting is daar een belangrijk mechanisme. En ik zie hoe die splitting in de wereld heel erg toegenomen is. Voor- en tegenstanders die elkaar niet vinden, die elkaar beledigen, die niet respectvol luisteren. Ik zeg niet dat men de ander moet gelijk geven, maar dat men zegt, tja, uw mening is zo, hoe komt dat, vertel. Hoe kunnen we in verschil bestaan? Dat is eigenlijk de toekomst van de wereld, bestaat erin niet om allemaal hetzelfde te denken. Dat is niet mogelijk, maar ook niet wenselijk. Hè? De toekomst van de wereld ook bestaat erin om anders te denken, maar elkaar in dat verschil te kunnen verdragen. Hè? Ja. Dat geldt voor natiestaten, dat geldt voor continenten, dat geldt voor religies en dat geldt ook voor geliefden. Hè? Hoe kunnen we naast elkaar liefdevol bestaan zonder dat we elkaar moeten hetzelfde maken? Het is in het verschil dat we interessant zijn voor elkaar.
0: En waarom vinden we dat dan toch zo moeilijk? Want ik merk het zelf ook inderdaad, op het moment dat je iets post op Instagram bijvoorbeeld, komt daaronder een discussie. De ene zegt, je hebt ongelijk. De ander zegt, nee, jij hebt ongelijk. En dat gaat eindeloos door. Waarom vinden we het zo moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan?
1: Ik ga ineens twee stappen vooruit nu, hoor. Maar omdat ik vind dat we in erg ikkige tijden leven, waarin de mening van uzelf eigenlijk een soort van monolithische waarheid is. Zo vind ik het. En die mening wordt niet meer getoetst aan de ander. Daar waar ik denk dat het menselijk bestaan verbonden is met anderen. En juist interessant wordt als we het kunnen toetsen aan anderen. Mensen die ons bevestigen van, ah ja, ik vind dat ook. En ook mensen die ons tegenspreken, waardoor we onze mening altijd weer opnieuw kunnen aanpassen. En daarvoor openstaan ook voor andere meningen. Niet omdat je dan gewoon plat gelijk te geven, hè, maar om zo ja, in de gang van het leven wijzer te worden.
0: Ja. Wat toch wel een mooi doel is van het leven,
1: dat
0: toch?
1: Dat vind ik ook, ja, dat is goed gezegd. Het doel van het leven is niet zozeer om altijd maar fantastisch gelukkiger te zijn, want dat zal best slecht aflopen dan. Hè? Laten we maar gewoon gelukkig zijn, een klein beetje zo en genoeg. Hè? En als we daar naar streven, dan zijn we contente mensen, tevreden mensen. Hè? Ja. Als we de lat heel hoog leggen, altijd meer en nog straffer, dat loopt verkeerd af. En ik denk dat het gelukkige leven te maken heeft met zorgzaam en betekenisvol met anderen zijn. Dat geeft een gevoel dat niet altijd wauw, fantastisch is, maar een gevoel dat op het einde van de dag zei, ah wel,

0: ben content. Dit is een goede dag geweest. Dit is een dag van betekenis, zoiets. Ja, dat ik denk dat dat... Ja, maar u nodigt mij uit om hooghartig te spreken. Maar ik denk dat dus de essentie van een goed bestaan veel meer daarin zit dan in het nastreven van fantastische ervaringen. Dat mag ook af en toe, hè. Daar is niks op tegen. Mm. Maar niet als levensdoel.
1: Nee, dus wat ik mooi vind is wat je zegt eigenlijk van... streef ook naar meer wijsheid.
0: Ja.
1: In plaats van naar meer geluk.
0: Ja. Ja. En het een spreekt het ander niet tegen. Die wijsheid, dat is ook een groot geluk. Dat is een gevoel van... Ja, tevredenheid met uzelf, maar ook met de wereld. Ergens verbonden zijn met de wereld, met de medemensen, met uw geliefden, met de mensen rondom u, met uw kinderen, met de planeet ook. Dat zijn toch ook wel nieuwe ideeën van de laatste decennia. Dat we niet alleen met andere mensen zijn, maar dat we ook met andere dieren, met de wereld zijn. Dat vind ik ook wel juist zo. Hè? Hoe kunnen we daarin verbonden opgenomen zijn? En dat, denk ik, en voor mezelf is het in ieder geval zo, geeft een gevoel van gedragenheid, een gevoel van een bodem onder uw bestaan. Zodanig dat als er lastige dingen zijn, zoals ik die zelf ook heb meegemaakt, dat die kunnen gedeeld en gedragen worden. Dat denk ik echt zo.
1: Je liet het woord goeroe al een beetje gekscherend vallen. Hè?
0: Gekscherend toch?
1: Ja, ja, gekscherend. Want ik zei ook in mijn introductie van... Dat is ook waarom ik je boeken... Waarom ik zo fan ben van je boeken. Omdat ik het niet zie als zelfhulpboeken. Ik heb zelf een beetje een hekel aan die term. Hè?
0: Ja, ik ook.
1: Ja, maar dat ze me wel aanzetten tot...
0: Dat is ook de bedoeling. Hè? Dus mijn boeken zijn allemaal op... Of dat het gelukt is, weet ik niet. Maar dank u wel voor het compliment. Mijn boeken zijn opgevat zoals ik mijn therapeutisch werk opvat. Mensen komen bij mij en zeggen... Dokter, wat moet ik doen? Ik voel me niet goed. Wat moet ik doen? Dan zeg ik, ja, ik weet niet wat u moet doen. Wat zou ik dat nu weten? Dat gaat u zelf moeten vinden. Wij gaan spreken over uw leven. Ik ga luisteren en in dat spreken gaan we zoeken naar wat u moet doen. Mijn boeken zijn ook zo, zijn reflecties. De laatste boeken meer en meer persoonlijk ook. Mijn vrouw zegt van, goh, nu wordt het wel heel persoonlijk. Misschien volgende keer nog eens iets meer maatschappelijk, zegt zij dan. Maar ja, dus reflecties over het leven, over bepaalde thema's, die mensen niet zeggen wat ze moeten doen, maar die mensen kunnen in het beste geval doen nadenken van, oh, hoe zou dat bij mij dan zijn? Dat wachten, ja, is dat wel zo? Wat zegt die man nu allemaal? Wachten, is dat toch niet belachelijk? Wat vind ik daarvan? Hoe zie ik dat? Zelf bekijken hoe dat zich in uw leven inplant. Hè? Ja. En dan... Als dat lukt, dan ben ik een tevreden mens.
1: Sorry, wat wilde je nog zeggen?
0: Ja, ik krijg heel veel reacties.
1: Ja.
0: Dus er zijn blijkbaar heel veel mensen die de gedachten van deze Vlaamse mens wel genegen zijn. Ja, dat doet mij ook heel veel plezier. Hè? Laat mij dat... daar wil ik ook niet vals bescheiden over. Dat doet mij veel plezier. Ja.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik altijd aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast... en wat zijn de verbeterpunten?
0: Oh.
1: Gebruik jij zelf ChatGPT voor dingen?
0: Nee, nooit.
1: En ook echt...
0: Ik ben een boomer.
1: Maar ben je er ook principieel op tegen?
0: Goh, zo principieel ben ik.
1: Nee?
0: Ik zit niet in die digitale werkelijkheid. Dat is niet mijn ding. Ik loop daarin verloren. Ik druk op verkeerde knoppen. Dus dat gebruik ik niet. Misschien komt het nog. Maar ik ben nu wel heel benieuwd.
1: Ja, de positieve punten. Dirk de Wachter wordt gewaardeerd omdat hij psychische gezondheid toegankelijk bespreekbaar maakt. Het belang van menselijke verbondenheid benadrukt. En zijn klinische expertise inzet voor onderwijs en opleiding van nieuwe zorgprofessionals.
0: Daar kan ik mee leven. Ja,
1: ja. Toch? als jij een beginnende psychiater nu ontmoet, wat is jouw tip? Of welke tip had je zelf willen horen toen je zelf begon?
0: Ja, maar ik heb heel veel geluk gehad met mijn eerste supervisor.
1: Dat, ja.
0: En ik doe nog altijd wat hij toen ook deed. Of, het is nu letterlijk, maar ik heb altijd heel veel assistenten gehad. Dus de eerste dag dat ze op mijn afdeling kwamen, dan zei ik, hier zijn geen diagnoses.
1: Oh.
0: Die zijn we vergeten. Hier zijn mensen. En het gaat op de afdeling waar ik werkte tot voor kort, want ik ben nu op pensioen.
1: Mm-hmm.
0: Nu moet u zeggen, u zou het nog niet zeggen. Enfin, grapje. Dus een afdeling van mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Hè, zeer ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Dan zeg ik, we hebben hier geen diagnoses. Hè. En de assistenten die verschieten daar een beetje van, want ze zijn heel erg opgeleid in die DSM-diagnostiek. En ze kennen dat goed. En dan moeten ze dat ineens wat verlaten. Dan moeten ze dat door niet vergeten, maar in het achterhoofd plaatsen. Af en toe nog naar boven halen als het gaat over werkonbekwaamheid of over een studie rond medicatie en zo. Maar in het contact met de patiënt mogen ze dat vergeten. Dat is wat ik zeg, enfin, eenvoudig samengevat. En wat ik eigenlijk ook, niet zo expliciet, maar eigenlijk ook impliciet van mijn leermeester in mijn eerste jaar assistentschap heb meegekregen. Ja. Ja.
1: Ander positief punt, psychische gezondheid toegankelijk en bespreekbaar maken. Merk je wel dat er steeds minder taboes zijn als het gaat om psychische gezondheid?
0: Ik denk het. Ik hoop dat ik daar mijn steentje in heb kunnen bijdragen als een van de velen. Hè. In België is dat te gek, heet dat. Dat zijn mensen die zich daarvoor inzetten vanuit de herstelbeweging ook, vanuit de patiëntenbeweging zelf ook. En dan het engagement van een aantal bekende figuren, succesvolle figuren, die zich hebben uitgesproken over hun psychiatrische problematiek. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat heeft heel veel gedaan. En ik heb daar als psychiater inderdaad ook aan meegewerkt. Ik hoop dat we daarin wat verder gekomen zijn. Maar er is nog heel wat werk te doen, hoor. Dat is niet af. Hè. Dat is zoals veel van die emancipatorische bewegingen. Ik denk aan de vrouwenemancipatie. Die worden zelfs de dag van vandaag eerder wat bedreigd. Hè.
1: Zeker, met de manosfeer. Ja.
0: Voilà. Ja, ja, maar zo is dat ook voor andere emancipatorische bewegingen. Dus dat blijft aandacht vereisen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het belang van menselijke verbondenheid benadrukt. Je noemde eerder al van, ja, we zijn heel erg bezig met onszelf.
0: Ja.
1: En dat staat ons in de weg.
0: Ja.
1: Om die verbinding te vinden met de ander.
0: Juist.
1: Terwijl we die verbinding, wat ons allemaal bindt, is dat we te maken hebben met tegenslag.
0: Ja, dat is wat ik ook vaak zeg. Hè, dat de grootste verbinding komt tot stand in de moeilijkheden van het leven.
1: Ja.
0: Samen partytime, dat mag, dat is goed. Hè. Samen vakantie en al die dingen. Graag, veel. Maar de echte verbinding, als er een grote tegenslag, en dan is er iemand voor u. Die daar dan op die moment is, dat is voor het leven waardevol. Iemand die er is op momenten van verdriet, van tekort, van verlies. Die er gewoon is. Men hoeft dus niet veel te zeggen, maar ook te luisteren en te zijn. Dat is wezenlijk. Ja.
1: Weet je waar ik dan meteen aan moet denken? Er zijn steeds meer mensen, steeds meer jonge mensen, die tegen zo'n ChatGPT praten alsof het hun beste vriend is.
0: Ja.
1: Dat vind ik dus wel een kwalijke ontwikkeling.
0: De grote nood die mensen hebben om iemand te hebben om mee te praten,
1: ja,
0: toont tegelijkertijd het grote onvermogen van mensen om dat in vivo met elkaar te doen. Of de angst daarvoor. Pardon, dat is een grote uitdaging, denk ik. Hoe gaan we in die digitale wereld de echtheid, de waarachtigheid bewaken? Hè? Omdat die waarachtigheid van fysiek met elkaar te spreken essentieel is voor het menselijk zijn, denk ik. Dat is zwaar beschreven, maar dat denk ik.
1: De verbeterpunten. Dirk de Wachter zou zijn impact nog meer kunnen vergroten door duidelijker onderscheid te maken tussen levensproblemen en psychische aandoeningen. En zijn maatschappelijke kritiek vaker te vertalen naar concrete oplossingen. Zit daar iets bij dat je denkt van ja, daar heeft hij een punt?
0: Bij het eerste heeft hij geen punt. In die zin dat ik geen onderscheid maak tussen...
1: Nee.
0: Ik denk dat psychiatrische problemen van het leven zijn... die we allemaal kunnen meemaken enzovoort. Dus die diagnostiek die daarbij betrokken is... die wil ik juist wat temperen. Hè. En ik zeg dat zou ons veel te ver leiden. Uiteraard zeg ik dat ook... met een soort professionele achtergrond... waarbij ik wel weet als er bij mij iemand komt... met een heel ernstige depressieve problematiek... dat daar ook medicatie kan nodig zijn. En zo. Ik bedoel, maar toch, ik denk, ik wil die stigmatiserende psychiatrische taal... toch in de wereld brengen van ons allemaal. Dus dat is een, ja. Dat staat daar tegenover eigenlijk bij.
1: Ja.
0: Ja. Genuanceerd allemaal, hoor. En het tweede, wat het maatschappelijk concreet maken. Ja, wel daar ook. Nee, dat wens ik niet. Ik ben een koppige mens eigenlijk. Zeg
1: maar. Nou, je hebt er gewoon goed over nagedacht.
0: Men kent mij als een soepele, vriendelijke, altijd. En hier spreek ik dat helemaal tegen. Ik, zoals al gezegd, ik wil die zaken... heel breed in kaart brengen. En dan mensen het concrete daarvan heel individueel bij mensen zelf laten. Zeggen, wat betekent het wachten, hè, zoals ik al gezegd heb. Wat is dat dan voor mensen in hun leven? Of voor mijn part ook voor politieke partijen, of voor bedrijfsleiders, of voor andere mensen die soms ook beroep doen op mijn boeken, dan denk ik, ja, ik ben geen coach, ik weet niet wat u moet doen met uw werknemers, maar kijk eens of dat die boeken voor u van betekenis kunnen zijn. In de politiek hetzelfde. Hè?
1: Ja.
0: Ik word vaak wel gevraagd om te spreken voor politieke partijen, tot mijn genoegen van links tot rechts.
1: Oh.
0: Van redelijk links... Tot bedachtzaam rechts. Of van bedachtzaam links tot redelijk rechts. U mag het invullen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus, sommige mensen zijn daar kritisch over. Zeggen, ja, die man die is bevriend met iedereen. Hè?
1: Bekend kleur.
0: Ja, zoiets. Hè? Mm. Wel, maar dat wil ik dus professioneel niet doen. Omdat ik juist heel verbindend... die polarisatie van links en rechts bijvoorbeeld... dat wil ik overstijgen. Omdat ik vind dat deze... mensen langs de twee kanten, om dat dan zo te zeggen, de twee kampen, wel argumenten hebben die niet belachelijk zijn. Hè? En daar wil ik naar luisteren. Ik ben geen politicus, hè, maar ik wil die mensen ook samenbrengen en zeggen van kijk, ja, maar hè, het is ook niet allemaal zomaar op te lossen, maar we moeten samen verder. Hè, zo van die dingen. Ja, dus ja, kijk, wat een koppige reactie heb ik nu.
1: Het geluid van je jeugd. Klonk het ook zo?
0: Het was niet helemaal zo.
1: Nee? Maar, hoe anders klonk het dan?
0: Ja, meer een echte bel zo. Hè? Ja, ik kom uit een gewoon dorp. Zo dring, dring,
1: oh, ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Een wat dringender bel.
0: Misschien ook wel. Ja, het was nogal een harde bel eigenlijk. Mm-hmm. Omdat... ik ben geboren in een klein dorp en mijn moeder had een winkel. En dat is dus de bel van de winkel. Als u vraagt naar een geluid, dan is dat... Ja.
1: En wat voor winkel was dat?
0: Ja, dat ging u natuurlijk vragen. Het is heel bijzonder. Mijn moeder had een parapluwinkel. Dat is een Vlaams woord, paraplu. Parapluie en français.
1: Ja.
0: Een regenschermenwinkel. Dus enkel regenschermen. Soms ook, maar een klein aandeel van de winkel waren wandelstokken. Maar vooral regenschermen. Dat bestaat bijna niet meer, zo'n
1: winkel. Nee.
0: Nee, er is er nog eentje in Parijs en eentje in Barcelona, voor zover ik weet. Maar dat was dus een mooi artikel eigenlijk. Mijn moeder was een modieuze dame die dat heel graag deed. En het was natuurlijk geen broodjeszaak. In die zin dat die bel ging nu ook niet constant heel de tijd. Hè? Behalve tegen de kerstdagen. Dan was het heel druk. Haar omzet was, de helft van de jaaromzet was de laatste weken voor kerst. Dus daar ben ik op gegroeid. Mijn moeder was thuis, want die winkel was thuis. En die bel is deel van mijn opgroeien. Ja.
1: En heb jij zelf ook in die winkel gewerkt?
0: Jawel, ja, dat is een pijnlijke vraag. Enfin, nee, ik heb de winkel, ik heb een broer ook, en wij hebben de winkel niet overgenomen.
1: Terwijl zij dat wel wilde?
0: Nee, natuurlijk niet. Mijn moeder had grote verwachtingen van mij. Ze dacht dat ik een rijke dokter zou worden, een cardioloog of een chirurg of zo.
1: Maar je bent toch ook een dokter geworden?
0: Ja, maar een minder rijke dokter. Het is een beetje minder geworden. Maar bon, kijk, ik denk dat het wel goed was. Nee, soms, als mijn moeder boodschappen ging doen, dan ging de winkel niet dicht. Dan bleef de winkel en dan moesten we, vooral ikzelf, ik was de oudste, de winkel openhouden, de permanentie. En dat vond ik erg vervelend. Ja? Ik deed dat niet graag. Ik ben een heel slechte verkoper. Nog altijd. Ik zou aan mensen zeggen van, ja, kijk, een regenscherm, het stopt het met regenen. U hoeft dat helemaal niet te kopen. Het gaat voorbij. Of zo. Of trek uw kap misschien op van uw jas en dan komt het ook in orde. En als het echt niet gaat, kijk, ik heb hier een goedkoop regenschermpje. Neem dat misschien, want u gaat het toch verliezen en laten staan. Dus ik ben een heel slechte verkoper. Ja.
1: Het heeft ook echt iets van een absurdistisch toneelstuk, zo'n paraplu-winkel.
0: Ja, dat is waar, ja. Daar ben ik opgegroeid, ja. In een surrealistische Belgische omgeving, ja, absoluut.
1: Want er kwamen mensen naar binnen en die wilden dan advies.
0: Maar mijn moeder deed dat heel goed, hè. Mijn moeder kon dat heel goed en deed dat ook wel graag. En het is ook wel zo, zoals ik dus al daarnet zei, mensen laten hun regenscherm overal staan.
1: Ja.
0: Dus mensen kwamen altijd opnieuw een nieuwe kopen.
1: Ja.
0: Dat was een mooi idee eigenlijk zo. En ook met de feestdagen, ja, iedereen heeft alles. Dus wat koopt men nu voor iemand als cadeau? Een regenscherm, altijd goed, want ze zijn die verloren. Dus dat was een ideaal artikel eigenlijk. En voor mijn moeder ook heel goed, in die zin dat mijn moeder heel graag in de tuin in de zon ging liggen. Dat was voor haar het paradijs. We hadden een kleine tuin in dat dorp zo, of een middelgrote tuin. En zij lag daar echt als een Griekse schone te blinken in de zon als het mooi weer was. Dat is denk ik toch eervol gezegd over mijn moeder. Maar als het regende, dan kon ze paraplu's verkopen.
1: Ja.
0: Dus het was altijd goed eigenlijk.
1: Wat een slimme keuze.
0: Ja. Ja,
1: en ook wel vooruitstrevend in die tijd dat ze haar eigen zaak had.
0: Dat zeker, ja. Zo beschouwden ze dat ook. Nu, die zaak was geen goudmijn natuurlijk. Hè, maar zij vond wel dat ze op die manier een zelfstandig bestaan had en haar eigen plan kon trekken en haar eigen inkomen had. Zeker en vast. Zeker en vast, ja, ja. Dat was voor haar een belangrijk gegeven. Ja,
1: wat deed jouw vader dan?
0: Mijn vader was een kinesist, een fysiotherapeut noemt dat hier. Die werkte in een ziekenhuis met dokters die hij erg bewonderde. Hij was zelf door allerlei omstandigheden geen dokter kunnen worden. En hij was dan kinesist, dus hij deed dat heel goed. Hij heeft een heel zachte man met hele grote zachte handen die heel zijn leven mensen heeft aangeraakt en gemasseerd. En heel, heel mooi. Maar dokter zijn, dat was voor hem een soort ideaal. Ja. En dat heb ik voor hem eigenlijk een beetje waargemaakt. Zo is dat echt zo. Ja. Ja.
1: En waren jouw ouders mensen die tegen jou zeiden, we zijn trots op jou?
0: Nee, zeker niet zeggende, maar impliciet eigenlijk wel. Ik denk, nee, dat weet ik wel, dat ze impliciet wel trots waren op dat ik dokter ben geworden en zo. En dan. Maar dus met een beetje nuance altijd, hè, omdat ik dan toch geen, ja, toch een beetje speciale dokter ben geworden.
1: Geen rijke chirurg.
0: Nee, geen villa in de Provence. en een loft in Knokkezoet. En een binnen- en buitenbad thuis en zo. Dat heb ik allemaal niet. Maar ik heb het heel goed hoor. Laat dat duidelijk zijn. Maar dus ja, voor mijn vader, zeker voor mijn vader, was dat toch een beetje een schaduw op de keuze zo. Dat, hij zou dat nooit zeggen. Dat werd niet gezegd natuurlijk. Hè. Er wordt nooit iets gezegd. Dus het werd ook nooit gezegd van we zijn toch zo fier of zo trots. Dat werd maar impliciet zal dat wel geweest zijn. Zij hebben nooit meegemaakt mijn boeken en mijn bekendheden en zo dan dat dan waren zij al voorbij. Hmm. Dus dat weet ik ook niet goed hoe ze dat. Maar ik denk dat mijn moeder dat ze daar wel trots zou op geweest zijn, dat denk ik wel. Mijn vader, dat was eigenlijk een man die eerder leefde, maar ik spreek dan Frans. Vivons heureux, vivons caché. Als we gelukkig willen leven, dan moeten we dat verborgen en stil doen. Zo in de openbaarheid treden, dat was absoluut niets voor hem. Hij zou daar ongemakkelijk van geweest zijn.
1: Ja? Ja. In stilte gelukkig zijn.
0: Ja.
1: Want anders is het... waarom zou je het niet in de openbaarheid doen?
0: Hij was een stille man, een eerder wat op zichzelf. En absoluut niet iemand die op een podium zou staan. Dat was voor hem absoluut niet. Terwijl mijn moeder wel. Hè, mijn moeder, ik heb dat verhaal nogal verteld. Mijn moeder wou eigenlijk toneelspeler worden in haar vroege jeugd. Hè. En ze heeft het ingangsexamen gedaan in het conservatorium van Brussel. Samen, ze vertelde dat altijd, met Dora van der Groen. Dora van der Groen is daarna de meest bekende actrice van die generatie geworden. Echt met grote voorsprong.
1: Ja.
0: Die zat in haar jaar. Maar dat is niet doorgegaan omdat haar vader stierf toen. De vader van mijn moeder stierf vroeg. En mijn moeder moest de zaak overnemen. De zaak was toen een zaak in koloniale waren. Dat heette toen zo. Waardoor ze moest rondreizen met de fiets om waren aan de winkel te brengen. En dus haar theaterambities heeft ze dan opgeborgen. Zo ging dat allemaal vroeger. Hè?
1: Ja.
0: Maar zij zou zeker mijn podium gebeuren toegejuicht hebben. Maar altijd, ik ben zo opgevoed, altijd van... ga niet naast je schoenen lopen. Hè. Dat is nu allemaal een goed jongen. Hè. Zo op het podium en doe maar. Zelfs op de radio in Nederland, zegt ze. Maar blijf maar heel gewoon en weet waar je vandaan komt. Zo. Dat was de sfeer heel uitgesproken. Ja.
1: En ik hoor je zeggen ze waren trots op jou, zeiden het niet echt hardop. Dat hoor ik toch heel vaak bij gasten in deze studio. Dat ze zeggen, ja, ik weet zeker dat mijn ouders trots op mij waren, maar ze hebben het niet hardop gezegd. Waarom is dat toch zo moeilijk voor zoveel mensen?
0: Die generatie ook, dat is een generatiefenomeen. Ja, ik vind dat het nu zelfs te veel het omgedraaide is. Alle kinderen zijn fantastisch.
1: Getalenteerd.
0: Oh, ze zijn hoogbegaafd, allemaal. Ze zijn allemaal ongelooflijke tennissers en zwemmers. En alles is fantastisch. Ze tekenen als geniaal. En ze, doe maar gewoon, zeg. Dus ik ben eigenlijk niet zo ontevreden over mijn opvoeding op dat gebied.
1: Nee.
0: Pas op, toen ik een jonge snaak was en onzeker. En toen had ik misschien graag een beetje meer... uitgesprokenheid kunnen hebben of zo. Ik had wel een vriend hoe moet ik dat nu voorzichtig zeggen? Die minder slim was dan ik, zo zal ik het zeggen. En die zijn moeder zei altijd van, hij is zo'n slimme gast. En mijn moeder zei dat nooit. Dan dacht ik alleen, kom maar. En dus kijk. Want die vriend heeft ook niet zoveel speciaal gedaan in zijn leven. Maar die vindt nog altijd wel van zichzelf dat hij heel bijzonder begaafd is eigenlijk. Dat is toch, dat blijft er dan in zitten.
1: Ja, dat is heerlijk als je dat
0: grappig hebt. Eigenlijk, ja. Grappig, ja.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze doet denken aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil de cello suite nummer 1 in G majeur horen. Van Bach.
0: Ja.
1: Waarom die muziek?
0: Ja, maar dat is... Ten eerste, Bach is mijn absolute componist. Mm-hmm. Dat in ieder geval geen dag zonder Bach, denk ik. Maar en de suites, dat is dan een speciaal verhaal. Ik heb een verzameling van alle opnames... van heel veel opnames van de cello suites van Bach. Dat is mijn verzameling. Vandaar deze keuze.
1: Ah, ja.

0: luistert naar Misha en dit is de wankelplaat van mijn gast Dirk de Wachter. Bach-verzamelaar.
1: Jawel, maar dit is toch...
0: Prachtig.
1: Ja, natuurlijk.
0: Is daar onderzoek naar gedaan van hoe het komt dat die cello, juist dat cello-geluid je zo...
1: Ja, er zijn mensen, ik ben geen kenner daarvan, maar er zijn mensen die zeggen dat de cello de menselijke stem het meest, de timbre van de menselijke stem het meest benadert. Zo wordt dat gezegd. Maar bon, het is fantastisch, hè, maar goed, Bach is de Himalaya van de muziek. Ja.
0: Want als je dit dan nu net luistert, hoe gaat het dan in jouw hoofd? Gaan er dan gedachten door jouw hoofd of zet je dan juist alles gewoon helemaal... stil.
1: Maar nu juist was het nogal... Ik vond het weer fantastisch. Ik ben altijd weer terug. Ik heb dat 100.000 keer al gehoord. Mm. Ik ben daarvan getoucheerd. Ik ben daarvan geraakt. Ik vind dat fantastisch eigenlijk. Ja. Ik heb nog vorige week, was ik in Parijs... heb ik nog een concert gezien... waar de drie eerste suites werden gespeeld... in een klein kerkje. Door een jonge dame. Ongelooflijk hoe die mensen dat dan kunnen. Zonder partituur zitten die daar... anderhalf uur te spelen. Ja, en ik was ook weer ademloos. En hier ook nu. Ja, wie was de uitvoerder hier nu?
0: Ik heb hier alleen... Nee, ik heb hier staan Allemande, maar dat is natuurlijk niet de uitvoerder. Ik heb... Nee.
1: Ah ja.
0: Dat is wel goed
1: dat
0: om
1: ik
0: te
1: heb dus heel veel versies. Ik kan ze ook niet meer blind herkennen natuurlijk. Nee. Ik heb dus, er zijn heel veel verschillen in ook. Ik heb ook getransponeerde versies. Dus voor andere instrumenten. Zelfs, voor blokfluit, voor piccolo. Voor elektrische basgitaar. Voor name it. En het is ook grappig om zo'n verzameling aan te leggen natuurlijk. Ja, heel. Maar het is een fantastische muziek. Het mooiste dat er bestaat. Altijd opnieuw vind ik dat.
0: Ook troostend?
1: Ja, absoluut zeker. Ja, absoluut. Zeker, ja. Muziek is daarin heel bepalend. Ja. Muziek gaat heel erg diep in het brein om dat zo uit te drukken. Hè. Zo, ja, ik denk dat dat... Voor mij heeft kunst altijd te maken met de dood. Door het, de kunst is in de wereld gekomen als de mens zich is gaan bewust worden van de sterfelijkheid en de dood. En het verdriet en de onmogelijkheid en dat ook niet te kunnen vatten... van de dood en het religieuze natuurlijk ook. Maar de kunst, we zijn dan rond het stoffelijk overschot... gaan dansen en gaan zingen en gaan muziek maken... om het verdriet te kunnen plaatsgeven. Dat wat niet kan gezegd worden ook niet. Maar we zijn ook gaan schrijven en beelden gaan maken... en al die dingen gaan doen om de dood te kunnen dragen. Dat denk ik wel, ja.
0: Want in je boek Vertroostingen beschrijf je dus wat jou troost gaf, hè, toen het bij jou tegen zat. Ja. Dat vond ik mooi dat het, wat ik ook zei, de blik van een ander.
1: Natuurlijk, ja.
0: Zo simpel is het. De blik van een ander.
1: Ja, zo simpel blijkt ook zo moeilijk te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om iemand echt aan te kijken.
1: Ja. Ik ben er. Hier ben ik. Me voici. Hier ben ik. Ik ben er voor u. Ik laat u niet in de steek.
0: Want je beschreef dat je bent dan in het ziekenhuis.
1: Ja.
0: En het is dan de blik van een verpleegkundige.
1: Natuurlijk, ja, het zijn de verpleegkundigen die daar zijn. Hè. De dokters zijn druk bezig.
0: En wat zag jij dan in die blik?
1: De mens. Er is iemand die zorgt zo...
0: Die jou ook aankijkt, want soms kijken we ook weg natuurlijk... als we zien dat iemand het moeilijk heeft.
1: Ja, die keek niet weg. Het is een heel verhaal, dat moet men maar lezen... maar ik had een heel hallucinatoire belevenis. Ik ben een psychiater, maar ik kreeg daar allerlei wanen en hallucinaties... door de verdoving enzovoort. Mm-hmm. En dat was levensgevaarlijk, want ik trok mijn katheder uit. Dat is ook... die dame kwam binnen en... Ik werd terug mens. Ik werd vanuit de nachtmerrie van die verschrikking terug bemenst. Men is geen mens, men wordt bemenst. Dat is mij daar bevestigd. En die dame bleef rustig en die zegt van... Ik ben er voor u. We gaan voor u zorgen. U heeft gedroomd. We gaan voor u zorgen.
0: Ik vind dat zo mooi, want mijn dochter... Ik heb een dochter van 16 en die zei laatst tegen mij... Ik vind het zo moeilijk om iemand te troosten. Van hoe moet ik dat doen? Wat moet ik zeggen? Moet je iemand omhelzen? En toen kon ik dus zeggen, je hoeft iemand alleen maar aan te kijken.
1: Er zijn. Niet te veel doen. Vooral niet te veel zeggen. Vooral luisteren. Luisteren. Aanraken kan belangrijk zijn. Want dat is ook een beetje afhankelijk van de situatie. Maar nabij zijn. Dat is de belangrijkste troost. Ook in extreme omstandigheden. Bij stervende mensen. Bij hoogbejaarde, dementerende mensen. Gewoon er zijn. Aanraken vaak ook wel.
0: Ja.
1: En wat luisteren. Niet te veel tateren, hoeft niet. Nee, dat doen we heel veel.
0: Dat doen we heel veel, ja.
2: Hey Dirk, met Niels Janssens van uitgeverij Lano Campus. Dirk, wij kennen elkaar al een hele periode en eigenlijk al sinds de totstandkoming van je allereerste boek Borderline Times uit 2012. Ik denk dat we ongeveer in dezelfde periode ook voor het eerst in contact kwamen met de uitgeverij en met jouw uitgever Hilde van Mechelen. Weliswaar in totaal verschillende rollen. Jij als psychiater en debuterend toen auteur. En ikzelf als eerste stagiair en nadien ook fondsredacteur. En dat dat een hele periode geleden is, kan ik makkelijk bewijzen aan de hand van volgende korte anekdote. We hebben je boek Borderline Times toen ook in de zomermaanden afgewerkt. En ik herinner mij van toen, en dat was toen heel gewoon zo, dat best manuele arbeid was. Wat ik bedoel is, ik herinner me een moment waarop jouw begeleidende redacteur inbelde van op vakantie uit Kroatië of Tsjechië, geloof ik, en de correcties telefonisch doorgaf aan mij dan, waarop ik deze inschreef op een drukproef en nadien verstuurde naar de vormgever. Gelukkig zou ik zeggen is dat procedé vele boeken later veranderd versneld en gedigitaliseerd. Maar tegelijkertijd, nu ik eraan terugdrink, was het een prachtig voorbeeld van het wachten als levenshouding, zoals je dat zo mooi in je recentste boek beschrijft. Dirk, hartelijk dank voor jaren van samenwerking, voor het vele vertrouwen dat je gegeven hebt en heel graag tot gauw.
0: Nou, een mooi bericht van Niels Janssens.
1: Ja, ja.
0: Van Lano Campus. Ben je alweer bezig met een nieuw boek?
1: Daar mag ik nog niks van zeggen.
0: Ja, dus.
1: Maar jawel, er zijn weer ideeën. Ja. Ik had gezegd, nu is het gedaan. Kijk, ik ga op emeritaat. Het is veel geweest, het is goed geweest. Ik voel mij toch soms een beetje moe. Laat mij nu alsjeblieft gerust. Hier stopt het nu, ik zal wel zien. Maar nu is er weer een voorstel van Hilde van Mechelen, hè, diezelfde dame. En ja, dat is eigenlijk wel een aantrekkelijk voorstel. Een thema waar ze kent mij ook goed genoeg. Waar ik wel graag iets wil mee doen. Dus ik zal zien. Maar ja. Jawel, ja, ja.
0: Maar kom je wel genoeg toe aan je me-time? Ja, die term.
1: Die
0: me-time.
1: Term alleen al. Ik ben heel kritisch over de me-time.
0: Ja, ja.
1: Dus ik, met veel genoegen kom ik niet genoeg aan me-time.
0: Ja. Want dat zeggen vooral jonge mensen. Van ja, ik moet wel me-time hebben. Jij gelooft daar dus niet zo in.
1: Jawel, maar ja, natuurlijk wel. Maar ik denk dat we te veel me-time hebben in deze tijd. Of daar te veel naar streven. En dat we veel meer we-time moeten hebben. Hè?
0: Ja.
1: Samen. Hè? En ik heb gelukkig... ja, hoe moet ik dan ook weer zeggen? Een hele goede we-time met mijn geliefde. Mijn vrouw, het is dezelfde in mijn geval. Dus dat is erg belangrijk. Dat is erg nodig ook, enzovoort. Maar om dan ineens toch maar te zeggen hoe het bij mij ook is, zoals bij vele mensen. Ik ben ook graag een beetje op mezelf. Hm. Ik ben onlangs een weekje naar Parijs geweest, alleen op mezelf. Ik heb mij daar goed geamuseerd. Ik kan heel goed alleen zijn, omdat ik natuurlijk niet alleen ben. Hè? Ik ben graag op mezelf. Ik loop graag door de straten, ik ga naar een tentoonstelling. Ik hoef daar niet altijd iemand bij te hebben, omdat er mensen in mijn leven zijn natuurlijk. Hè. Dus,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Maar het is heerlijk alleen zijn als je weet dat er een ander is.
1: Absoluut, ja. In mijn geval toch. Ja.
0: Het is een mooi bruggetje naar hoe we altijd eindigen, namelijk met de liefde. Ja. Het geluid van de liefde, Leonard Cohen, wil je horen, A Bird on a Wire...
1: Ja, ik was wat overvallen met die vraag. En dan, Cohen is evident, maar er zijn zoveel nummers die mij daarin zo aanspreken. Zeker in het vroege werk van Cohen. Nog altijd, ik heb die van mijn jeugd meegenomen. Ontdekt als ik 15, 16 jaar was. En dat blijft, het blijft. Ik kan nog altijd erg getoucheerd zijn van zeker het vroege werk van Leonard Cohen. Ja.
0: Tenminste, ja, ik ben benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt. We hebben het gehad over me-time en we-time. Mensen zijn allemaal zo kritisch, hè? Als het gaat om het zoeken naar een nieuwe liefde. Waslijsten.
1: Ik ben niet op zoek, dus...
0: Nee, ja. Nee, maar het valt mij op als ik vrienden hoor die alleenstaand zijn.
1: Tuurlijk.
0: En als ik dan vraag, waar ben je naar op zoek? Nou, dan komen ze echt met een lijst.
1: Ja.
0: Van ja, dit en dit. En moet ook nog wat dat en dat en dat.
1: Ja, het is, ik heb natuurlijk heel veel geluk daarin gehad. Hè. Dat is gewoon zo. Dat had ik ook niet kunnen weten. Dat is zo gegaan. Hoewel er wel factoren zijn, we noemen dat in de psychologie hechtingsfactoren, die natuurlijk wel gunstige uitgangsposities gaven. Zowel mijn vrouw als ikzelf komen uit liefdevolle gezinnen. Waar onze ouders allebei wel op een of andere manier een model hebben gestaan van zo is het goed leven. Hè? Dat is ook niet alleen toevalligheid en nototigheid. Maar toch, verder, het leven moet geleefd worden. En we leven nu eenmaal in een tijd met heel veel verlokkingen. Op dat vlak ook. Hè?
0: Maar heb je vaak ook patiënten gehad, of heb je vaak ook cliënten gehad die ook echt aan je vroegen, ik zou zo graag wat meer liefde in mijn leven willen?
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat is een veelgestelde vraag.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat is een heel vast thema. Ja.
0: Wat antwoord je dan?
1: Ja, wel, dan zegt men, wat moet ik doen, dokter? Ja. Dan zeg ik,
0: regel het.
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar vertel over uw leven. Ja. Hoe was het met uw ouders? Hoe zijn je opgegroeid? Wat is de verwachting? Wat denk je van? Hoe is uw leven? Wat zijn de dingen die je graag doet? Wat is er aangenaam? Wat is er leuk? Ja, zo. En dan proberen we te zoeken naar wat is belangrijk in het leven. Wat gaat er voorbij de oppervlakkige verlangens? En in dat gesprek hoop ik dan dat we ergens een soort zelfreflectie kunnen aanwakkeren die ook in de relationele zoektocht van hulp kan zijn. Hè? Maar ik ben geen huwelijksbureau natuurlijk. Hè?
0: Dat, nee.
1: Ja. Maar dat is een heel vast thema, ja, zeker in deze tijd. Zeker, ja.
0: Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Dirk de Wachter, en wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Michel op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Summerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. De wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. En Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal.